0: Because
1: and you just said it too, and your policies say it every day.
0: Because you've got nothing to offer.
1: But do you deny that you said that Trump's immigration raids are perfect?
0: All that he's got are these insults.
2: Republikeinse kandidaten willen niet meer geassocieerd worden met zijn naam, zoals in dit Californische verkiezingsdebat deze week. En ook deze week bepleitte Jamie Dimon, de topman van Amerika's grootste bank JP Morgan Chase, een grote deal met Europa om de eenheid van het Westen te herstellen. Dat is natuurlijk ook vloeken in de MAGA-kerk. Worden de belangrijke midtermverkiezingen in de VS over een maand een afrekening met Trump en diens gedachtegoed? Dat bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met oud-Amerika-correspondent Charles Groenhuizen.
3: Fijn hier te zijn, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
2: Charles, hoe vindt Trump zelf dat het gaat?
4: Nou, helemaal tippie-toppie. Ja. Hij zei gisteren nog, werd het hem gevraagd, hij geeft zichzelf een A+. Je hebt in Amerika, als je een A hebt, ben je een 10. En hij heeft een 10+, wat mij eigenlijk nog meevalt. Zou eigenlijk 10++ zijn als je Trump kent. Ja, hij vindt dat hij het op alle vlakken uitstekend doet. En dan adviseer je hem misschien van, kijk eens naar een opiniepeilingje misschien. Alleen Richard Nixon heeft het in de moderne tijd nog slechter gedaan. Tricky Dick. Maar zo slecht staat hij. Maar dat is gelukkig allemaal fake news. Dus meneer Rijsman, maakt u zich geen zorgen. Het gaat helemaal fijn met de man. Ja. Met onze oranje held.
2: Ja. En is het dus weer de economy stupid? Is het de inflatie, de hoge prijzen, brandstof natuurlijk, wat het sentiment drijft?
4: In Amerika is brandstof, dus in Nederland, wij mopperen op de brandstof. Maar in Amerika is het echt een soort symbool. Het is nu $4 per gallon. Ik herinner me nog dat je voor $20 zo'n grote tank helemaal volgooide voor 50 cent per gallon. Dat is 4 liter, hè? 1 gallon. Ja. Dat is wel symbolisch. En ze nemen hem de Iran-oorlog geweldig kwalijk, van hou op. Dat was toch de man, geen oorlogen, zeker geen eeuwige oorlogen, zoals Obama en Bush enzovoort, alsjeblieft niet. Nou, hij doet het tegendeel. En dat mislukt alleen maar. Hij is het initiatief kwijt. En dat is eigenlijk, denk ik, voor een man als Trump toch onverdraaglijk dat hij het initiatief kwijt is in die Iran-oorlog.
5: Dat had hij allemaal kunnen bedenken.
4: Sorry?
5: Dat had hij allemaal kunnen bedenken.
4: Nee, als dat de maatstaf wordt of je iets had kunnen bedenken, dan zou de wereld er nu anders uitzien.
5: Nee, dat klopt. Maar dit is natuurlijk wel heel erg stom wat hier gebeurd is. Want als wij het konden bedenken in onze podcast, dan had Trump zijn adviseurs dat zeker kunnen bedenken.
4: Jawel, maar als je binnenlands in de shit zit, en dat zit hij in veel opzichten, dan ga je vaak naar het buitenland. Dat is een hele wake the dog. Dat zie je vaker gebeuren. En nee, ik ben het met je eens. Dat zag je op een kilometer afstand aankomen.
5: Het blijft gewoon verbijsterend dat je dit soort dingen doet. Het is allemaal wel verklaarbaar, dat weet ik wel. Maar het blijft toch verbijsterend dit soort dingen gewoon gebeuren.
4: Op het State Department die verstand hebben van Iran, die is die er allemaal uitgeschopt. Dus ja,
5: De ambtenaren die er echt verstand van hebben, dat is de deep state. Dus daar wil je niks mee te maken hebben. Dus vertrouw je op je vastgoedmaatjes. Ja. Dat is ongeveer wat er aan.
2: En Trump heeft natuurlijk een fameuze plaat voor zijn kop. Maar is hij ook dit gewoon een beetje ontstegen? Laat hij zich niet meer door zijn partijgenoten aanpraten van, dit is echt een probleem. Want als ze verliezen bij de verkiezingen, dan kunnen de democraten in het huis of in de senaat zelfs allemaal vervelende dingen tegen.
4: Ja, maar dan ga je ervan uit dat die opiniecijfers kloppen en dat de kritiek die er is, dat hij er eigenlijk niet is en dat mensen uiteindelijk nog heel erg dol zijn op om Donald en dat is dus niet meer. Hij leeft in een parallel universum. Ja. En dat universum beweegt zich steeds verder af van het universum waar jij en ik en wij met z'n allen in leven.
5: Hij weet heel goed wat er aan de hand is.
4: Tuurlijk
5: hij is
4: weet
5: ook
4: hij
5: niet totaal achterlijk.
4: Tuurlijk
5: en hij heeft gewoon een trucendoos voor handen om toch het een en ander te ontregelen tijdens de midterms. Ik bedoel, waarom niet?
6: Een oktober surprise. En wat zou dat dan kunnen zijn?
4: Proberen op een of andere manier chaos te creëren. Zorgen dat er ergens rellen uitbreken en daar een hard opmeppen en dan vervolgens de demonstranten de schuld geven, zoiets. 6 januari was ook een soort ultieme poging. Creëer chaos, ook in een solide democratisch systeem, en je kunt allerlei dingen omvertrekken. Dat zou kunnen. Ook trouwens in 2028 bij de presidentiële verkiezingen. Dat zou een manier kunnen zijn. Als je nu naar de cijfers kijkt, dan gaan ze de Republikeinen vrijwel zeker het Huis van Afgevaardigden verliezen. Meerderheid daar weg. En steeds vaker lees je in allerlei cijferanalyses dat de Senaat, het is allemaal krap, hè? Het zijn hele krappe meerderheden in beide kamers, dat de Senaat ook mis zou kunnen gaan. Trump gaat ook op reis en op campagne naar staten waarvan je denkt van, hè, moet je daar nou in Florida en zo, en behoorlijk rechtse staten die in 2024 ruimschoots gewonnen heeft, gaat hij nu toch campagne voeren voor senatoren en huisleden daar? Nou, dat is een teken van grote onrust en grote paniek.
2: Hij heeft ook al geprobeerd de poststemmen te beperken. Dat is niet echt gelukt. En met gerrymandering, het hertekenen van kiesdistricten, dat is ook geloof ik niet echt gelukt.
4: Dus voor een deel, ja.
2: Zijn er nog andere? Ja, je kan misschien ICE naar stembureaus gaan sturen. Of dat soort. Zou je dat soort dingen moeten denken?
4: En ICE is nu veel meer onder de radar bezig. Het gebeurt nog steeds volop. Worden mensen op verschrikkelijke manier ook het land uitgezet. Het zijn echt razzia's. Ik heb heel lang geaarzeld dat woord te gebruiken vanwege de historische last die daarop ligt. Maar het zijn echt gewoon razzia's die gehouden worden. Mensen die binnenkomen, maar met name die er vaak al jaren zijn, jaren belasting betaald, hebben huizen, hebben bedrijven opgericht en worden eruit geschopt. Dus wat dat is echt, ja, er is gewoon geen schaamte. Nee. Er is gewoon geen terughoudendheid. En dat,
5: maar
4: er
5: lopen nu twee dingen door elkaar is alles in de discussie. Dat is één, de aanloop naar de verkiezingen. Dan kan je inderdaad chaos creëren. Je kan druk op staten uitoefenen. Je kunt de kiesdistricten opnieuw gaan tekenen. Dat kan allemaal. En als de verkiezingen zijn gehouden, wat gebeurt er dan? Ja. Ik bedoel, daar moet je een groot onderscheid tussen maken. Hè? Want ik zag nog niet zo lang geleden op CNN ook een bericht door langskomen dat een aantal adviseurs van buiten, wat dat ook mogen wezen, dat is ook altijd de vraag wat een adviseur is in deze, die zeiden van ja, misschien moet je toch maar gewoon een noodtoestand afkondigen. En die die verkiezingen proberen uit te stellen. Want als dat gebeurt, dan ligt het nog steeds volgens mij in dit geval bij de staten, de deelstaten die bepalend zijn. De president die kan dat helemaal niet afgelasten. Maar je kan natuurlijk wel zo'n chaos creëren dat de hele boel van de rails loopt. Maar goed, stel je voor dat het goed gaat en dat ze worden gehouden, dan kom je natuurlijk in de volgende fase terug van wat ga je dan met de verkiezingsuitslag doen en accepteer je het? Dus dat zijn grote verschillen.
4: Ja, en wat dat betreft, all bets are off. Ik zei net, het woord razzia heb ik altijd een beetje vermeden. Ook het woord bananenrepubliek hoor je ook al jaren. Amerika lijkt langzamerhand wel een bananenrepubliek. En dan had ik altijd zoiets ook in zalen tegen de mensen. Nou, misschien dat we het iets moeten nuanceren. Hè? Nou, maar ja, het begint er wel ontzettend op te lijken.
5: Nee, ik kan natuurlijk gewoon intimidatie krijgen als de verkiezingen daadwerkelijk gehouden worden. Zet er federale agenten neer. Ter intimidatie. Ik denk dat een aantal kiezers wel zeggen van nou, ik kom niet. Vooral in de democratische staten. Ja, dan krijg je dus ICE, je hebt het net al genoemd. Die zou je daar bijvoorbeeld voor in kunnen zetten om wat voor reden dan ook.
4: Maar
5: het slaat natuurlijk allemaal nergens op.
4: Amerikaanse politicoloog Timothy Snyder, die er een mooi boek over geschreven. Die schrijft over strongmen, sterke mannen. Mm-hmm. En die zegt over Trump en ook over anderen, he's a weak strongman. En ik denk dat dat ontzettend klopt. Ik moest het van de week denken, dat is een soort mini-scène in het boek van Maggie Haberman van onder andere de New York Times. Die schrijft over een prachtige scène waarbij Trump met superglue plastic goudkleurige ornamenten in het Witte Huis bevestigt.
7: Ja, ja, ja.
4: Als je een rijtje foto's ziet van Mark Rutte op bezoek bij, bij papa Trump, dan kun je die ontwikkeling zien met al die gouden rotzooi. Ja. En ik dacht, nou, dat kan toch niet waar zijn? En nu onlangs was er een sessie in de Oval Office waarbij journalisten waren. En toen lag er dus een tubetje superglue op zijn bureau. Het lag er gewoon, open en bloot. Ja. En je mag drie keer raden wat de merknaam van deze superglue is. Crazy glue. En ik verzin het niet. Ik verzin het niet, heren.
6: Michel, luister eens. Stel je eens voor dat er echt vreselijke intimidatie plaatsvindt. Hè? Dan zal het toch ook zo zijn dat het Amerikaanse volk daar zeer van onder de indruk is. En misschien dat ze wel thuis blijven, maar hoeveel mensen zijn er dan bereid om gewoon de straat op te gaan? Ik bedoel, ze hebben allemaal de grondwet geleerd. Dit is zo ernstig. Nixon heeft dit nooit aangedurfd zo, hoor.
4: Nou ja, we hebben voor een deel natuurlijk aan de andere kant, Arend-Jan, ook die gigademonstraties een tijdje geleden onder het motto No King.
6: Ja.
4: Nou, dat past ook een beetje bij die goudkleurige plastic ornamenten die je gewoon bij de Gamma kunt kopen in Amerika. Hè. Dat is wel grappig. En die plakt hij dan op die schoorsteenmantel. het is allemaal uitgezocht. Fantastisch. Maar als je ziet hoe groot die demonstraties toen waren, maar dan in de anti-Trump kant.
6: Ja.
4: Ik betwijfel of je een tweede 6 januari zou kunnen organiseren. Vanuit rechts, vanuit de Republikeinen, vanuit Trump.
5: Waarom
4: niet? Nou, omdat toch in heel brede kringen langzamerhand wat twijfel begint te ontstaan van of dit de aangewezen weg is. Als je gewoon naar opiniepeilingen kijkt, is die nu een approval rating van rond de 30%. Dus 70% is tegen hem. Dus ook heel veel Republikeinen. Natuurlijk zijn er dan die rechtse matte klap, jongens en meisjes, vooral jongens overigens. Ik moet nog zien dat die massaal de straat opgaan op het moment dat Trump echt die chaos-theorie gaat nastreven en gaat proberen om die chaos zo groot te maken dat die verkiezingen gewoon niet meer kunnen. Maar misschien is dat mijn naïviteit en toch voorzichtig geloven in het goede van de mens. Maar
5: als je het nou over de fase hebt die we moeten doorlopen, dus in aanloop naar de verkiezingen, wat is dan het meest duidelijke scenario of het meest voorspelbare scenario dat zich zou kunnen aftekenen om in ieder geval te verstoren?
4: Dan heb je een aantal mensen nodig die onrust gaan opstoken. Ja. Het beste zou zijn voor Trump als er iets gebeurt waardoor linkse Amerikanen de straat op gaan, wat we destijds ook hebben gezien. Mm-hmm. In Portland bijvoorbeeld, hè, met die brandstichtingen toen. Wat ook, ja, ik denk ook wel knap stom. Als je progressief bent en dingen in de fik gaat steken. Goed, daar was Trump heel blij mee. Dus ik denk dat hij iets nodig heeft wat zeg maar links opzet. En waar hij vervolgens als president en als opbevelhebber, weet ik het allemaal niet, op kan reageren en zeggen van zie je wel, het zijn tegenwoordig geen socialisten meer, maar communisten. Hè, want dat moet het nog wat sterker maken. Ja. Dat zou een scenario zijn. Maar dan heb je wel zo'n aanleiding nodig waarvan linkse mensen zeggen, nou is het genoeg geweest en nou ga ik de straat op. En dan maar hopen dat misschien uitgelokt ze dingen in de fik gaan steken en met straatstenen gaan gooien.
7: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: In het programma Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Charles Groenhuizen over Donald Trump en de aankomende verkiezingen. En dat is natuurlijk the greatest show on earth. Hè? Maar wat maakt het eigenlijk uit, Charles, als je ook zegt van ja, een president die het slecht doet binnenlands richt zich meer op het buitenland vaak. Dus kan het dat het voor ons misschien zelfs nog slechter uitpakt als Trump het binnenlands niet goed doet?
4: Ja, het heeft ons natuurlijk economisch grote nadelen, zoals de handel benadeeld wordt. Aan de andere kant, we krijgen er ook veel nieuwe vrienden bij. Trump is vooral bezig het aantal vrienden te verminderen. Ik zeg altijd wel, op het moment dat je ziet, dat geldt ook in je privéleven, als je meer vijanden dan vrienden maakt, loopt het op den duur fout met je af. Trump is al een tijd bezig met heel veel vijanden en geen vrienden, of heel weinig vrienden te maken.
5: En je ziet dat de wereld eigenlijk aan samenwerken
4: kantelt weg.
5: Nee, die kantelt weg. Dus zowel zijn tegenstanders, die gaan nauwer samenwerken. Dan praat je over Iran, China, Rusland, Noord-Korea, die groep landen gaat nauwer samenwerken. En dat probeert China dus ook te organiseren in bijvoorbeeld de Shanghai Cooperation Organization. En tegelijkertijd zie je dat dat de voormalige bondgenoten, die gaan ook veel nauwer met elkaar samenwerken. Ja, dat zijn logische consequenties. Ook dat had hij kunnen bedenken. Maar goed, dat heeft hij allemaal niet bedacht. Maar dat verandert de wereldorde fundamenteel.
2: Maar dat staat eigenlijk los van de midterms dan?
5: Dat staat los van de midterms, maar ik denk dat die midterms het verder kunnen versnellen.
4: Nee, maar als je
5: hangt er vanaf wat er gaat gebeuren. Als er twijfels ook nog een keer beginnen te ontstaan over de werking van de Amerikaanse democratie in het buitenland, dan is het wel gebeurd.
4: Oké, als je een lijstje maakt van lieve volken, welke nationaliteiten zou je er doen? Dan zouden toch de Canadezen en de Denen zouden vrij hoog op dat lijstje staan van lieve mensen, toch?
5: Ja. Of dat echt zo is met de Denen, dat weet ik niet hoor. Maar,
4: nou ja, okay. Uiteindelijk heeft hij nu een soort verdrag gesloten met de Denen zonder Groenland in te nemen. Met de Canadezen. Hou nou toch op. Waar ben je in godsvredesnaam? Het is veel vergeleken met de boelie op het schoolplein. Hè? De klootzak die erop te schelden en mij dan een paardenstaart trekt. Maar wat gebeurt er als de boelie, en dat is nu gebeurd, de boelie op het schoolplein tot schoolhoofd benoemd wordt? Dan heb je dus echt serieus shit. En daar zitten we nu aan tegenaan te kijken. Maar ik snap niet hoe je met de mensen die tientallen jaren hebben gezegd trouwe bondgenoten van de VS zijn. En wij zijn er bijvoorbeeld van hier in West-Europa, Canadezen, van deel in de Arabische wereld. En je schopt ze allemaal van je af. Allemaal.
2: Uiteindelijk hangt het natuurlijk wel af van wat er 2028 gebeurt. Dan wordt er een nieuwe president gekozen.
4: Kan niet wachten, meneer.
2: En zien we hier nu misschien in het politieke landschap aan democratische zijde al iets opstaan dat tegen die tijd een serieuze tegenkracht kan vormen? Want dat tot nu toe valt dat wel tegen?
4: Nou, statistisch is de kans klein dat ze dat lukt, want het is al heel vaak mislukt. De beroemde one-liner van James Carville: the Democrats never miss an opportunity to miss an opportunity. Ik kijk naar Hillary Clinton, een zeer gekwalificeerde kandidaat, een lousy campaigner. Nou, Biden weten we. Kamala Harris, een gemankeerde kandidaat, ongelukkig begonnen. En in het verleden, Walter Mondale, Michael Dukakis, nou enzovoort. Dus daar hebben ze een talent voor. Dus statistisch moet je zeggen, nou, het zal ze wel weer mislukken. Aan de andere kant, jij zei natuurlijk Newsom, gouverneur van Californië, werd veel genoemd. Shapiro, gouverneur van Pennsylvania. Ik kijk af en toe naar John Ossoff, senator in Georgia, democraat. 40 of 41, beetje Kennedy-leeftijd. Hij wordt ook wel eens vergeleken met Kennedy. En Obama ook qua retoriek, hoe die praat. Het doet voor de grappers. Ossoff, O-S-S-O-F-F. Ga naar YouTube, willekeurig filmpje en luister en kijk eens naar hem. Denk je van, oh, zou dit presidentieel zijn? Hij heeft tot nu toe gezegd, nee, ik ben nog senator. Nou, dat zeggen ze ook altijd. Dus ik zou mensen adviseren, hou die eens in de gaten. Als het wordt, moet je me nog een keer uitnodigen.
5: Uit jouw vraag klinkt natuurlijk ook een zekere mate van hoop dat het dan allemaal goed komt. Maar dat komt natuurlijk gewoon niet meer goed. Er is nu zoveel gesloopt. Er is nu zoveel wantrouwen in het buitenland over het Amerikaanse systeem gecreëerd, dat dat gewoon niet meer goed komt. En Vandaar dus dat je nu die grote bewegingen ziet internationaal. En ja, wat dat betreft, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En dat paard dat loopt behoorlijk hard op dit ogenblik. Dus, en daarnaast speelt nog een keer dat elke volgende president zal zijn aandacht op Azië richten en niet op Europa. Mm-hmm. Gewoon, het heeft gewoon te maken met de geopolitieke veranderingen in de wereld. Mm-hmm. Dus ik merk ook gewoon iedere keer ook in de Nederlandse politiek dat er een grote hoop is dat het allemaal weer goed komt. Maar we weten al heel lang dat dat dus gewoon niet het geval is. En bovendien, dit is de tweede keer dat een idioot aan de macht wordt gebracht in de Verenigde Staten. Dus Trump 1 en Trump 2. Ja, ik bedoel, misschien hebben we wel een aaibare president hierna. Maar dan misschien staat er daarna weer een of andere idioot. Ja,
4: plus een democraat moet puinruimen. Sowieso moet hij proberen het overheidsapparaat weer een beetje op orde te krijgen. Simpelweg met het State Department.
5: Dat lukte niet.
4: Hij weet ik van generaals ontslagen. Hij wilde nog veel meer ontslaan. Mm-hmm. Dus hij laat zo'n puinhoop achter. En dat klinkt een beetje clichématig.
5: Er is heel veel puinruimen nodig. Zelfs hetzelfde als wat er gebeurd is in Polen. Waar de PiS aan de macht was, die hebben de boel gesloopt. En je ziet dus dat Tusk dat allemaal moet zien te repareren. En dat lukt dus gewoon niet goed.
2: Moet eigenlijk sowieso naar de Democraten kijken. Of zitten er bij de Republikeinen ook nog wel wat mensen die gewoon niet zo gek zijn?
6: Nou, dan moet ik erg diep nadenken.
4: Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel heel verstandige Republikeinen. Al die jaren dat ik daar woonde, had ik vaak discussies met mensen in de buurt enzovoort. En dat was overwegend democratisch, maar ook een aantal behoorlijk steile Republikeinen. Maar die jaren geleden al zijn van: Charles, it's a fucking shame. I'm ashamed to be American. Dat zijn trotse Amerikanen, hè? God and country. En die is verschrikkelijk.
5: Ja, maar je kon het ons ook wel. Alleen niet in Amerika, maar je daarbuiten.
4: Ja, maar de echte, oprechte Republikeinen, waar ik het meeste mee oneens ben, maar schenk nog een glaasje in voor de gezelligheid. Die zitten onder een steen. Die groep is ook dakloos, politiek gezien. Hè? Je kunt toch als verstandige conservatief, kun je toch bij deze Republikeinse partijen niet uit de voeten? Hmm. Dus die zitten onder die stenen. Die roepen af en toe: is die al weg? En dan zeggen ze: nee. Hop, duiken ze onder die steen. Maar er komt een moment of reckoning. Ik denk dat Timothy Snyder gelijk heeft. Uiteindelijk een weak stomach. Ik vergelijk het wel eens. Als je een baas hier bij BNR, of kan niet schelen waar. Stel dat die baas zich gedraagt zoals Trump zich nu gedraagt. Ten opzichte van concurrenten, zijn eigen medewerkers, mensen met wie die zaak moet. En alleen maar mensen van zich afschopt. En ik zou aan jou vragen, Hugo, die hoofdredacteur van jou, is die een beetje goed? Dan zei hij: Charlotte, het is echt verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En dit is verschrikkelijk.
6: Sorry, Mark Adriani.
4: Als dat zo zou zijn, zou dan de hoofdredacteur van Trump, van de BNR, blijk geven van politiek zelfvertrouwen? Nee. Mm. Het is uiteindelijk wat Trump doet, alsmaar van zich afvechten als een dolle. Inderdaad, die boelie op het schoolplein, dat zijn vaak zwakkelingen, uiteindelijk zwakkelingen. Volgens mij getuigt wat je nu ziet, maar dat zie je heel vaak bij dit soort rechtse strongmen, tussen aanhalingstekens. Er spreekt heel weinig zelfvertrouwen uit. Als je zelfvertrouwen hebt, dan zeg je van: organiseer oppositie.
5: Maar uiteindelijk werkt het niet. Je kunt met repressie een eind kopen, maar uiteindelijk werkt het niet. En dat hebben we dus met Orbán gezien in Hongarije. We hebben dat met de PiS gezien in Polen. En dat zie je dus echt overal op het moment dat die lui gaan regeren. Hè. Ze hebben een mobiliserende strategie in de richting van het electoraat die ongelooflijk succesvol is. Maar op het moment dat ze gaan regeren, dan kunnen ze geen deuk in een pakje boter slaan.
4: Maar daar zit mijn optimisme ook. Want jij zegt: nee, er is zoveel kapot gemaakt, dat ben ik met je eens, binnenlands en buitenlands. Maar uiteindelijk, op het moment dat je een verstandige man of vrouw aan de leiding krijgt in de Verenigde Staten en op andere plekken, dan denk ik dat je voor... Het is heel veel schade aangericht.
5: Maar dan wordt het nooit meer hetzelfde in die zin. Nee, want kijk, wat de Amerikanen met hun eigen land doen, moeten ze bij wijze van spreken zelf maar weten. Wij hebben te maken met een Amerikaanse president die opperbevelhebber is en die het in belangrijke mate voor het zeggen heeft op buitenlandse gebied. Dus wat er binnenlands gebeurt, ja, ik vind het altijd fascinerend om te zien hoeveel fascinatie er is voor de binnenlandse politiek in de Verenigde Staten. Maar het enige wat mij betreft telt, is wat de gevolgen voor ons zijn. En dan denk ik eerlijk gezegd dat die midterms helemaal niet zulke geweldige gevolgen hebben. In die zin dat het eigenlijk alleen maar slechter kan worden als Trump ook nog een keer zegt van: oké, dan ga ik me nu helemaal richten op het buitenlandse beleid, want ik heb nu niks meer te verliezen. Mm. En ik,
6: vetorecht heeft hij, hè?
5: Ja.
6: Vetorecht heeft de president. De president kan veel doen, hè?
5: Ja.
4: Ook veel meer ingezet dan ik dacht. Als ik zie ook al die gekkigheid met die balzaal en die Arc de Triomphe en het sluiten van het Kennedy Center. Het gaat maar door.
5: Ik ben altijd weer verbaasd over... Kijk, daar ben ik wel over verbaasd. Niet de chaos, maar dat je zo creatief bent dat je dus iedere keer met iets komt waarvan je denkt van hoe verzin je het?
4: Maar je komt ermee en je komt ermee weg.
5: En je komt ermee weg. Nou, niet met het Kennedy Center, niet hè?
4: Nou ja, de jury is te oud. Het moet nog blijven.
5: Oké.
8: Maar het is misschien via de band van dus de invloed van het Trumpisme ook op Europa. Want die is natuurlijk wel degelijk. En je noemt bijvoorbeeld Orbán. Daar is het gewoon gefaald, die regering. De mensen hebben daar genoeg van gehad. Zou dus, als er nu een afrekening komt met MAGA, bijvoorbeeld ook in het zakenleven, het bedrijfsleven, dat je er ziet dat er ook geen zin meer in lijkt te hebben. Nee. Zou dat nog een gunstige invloed op Europa kunnen hebben?
4: Dit is de ultieme testcase ook voor populisme. Hè? Dat heeft ook invloed op Duitsland en op ons.
5: Dat is al zichtbaar. Dat rechtsradicalen die zien Trump als een liability in Europa.
6: Absoluut.
5: Dat gebeurt al. Ik bedoel, Le Pen die heeft afstand genomen. Meloni heeft afstand genomen. Dus dat gebeurt op dit ogenblik al. Het is een electoraal probleem.
4: Streng gesproken heeft over het gerechtshof.
5: Ja, vond ik wel goed.
4: Ja, heel goed.
5: Zonder dat het consequenties heeft trouwens.
6: Nou, ja. Even over de democraten. Hè. Die zijn altijd verdeeld. En nu helemaal met de democratische socialisten. Dat is ook een kleine groep.
4: Ja.
6: Maar ze kunnen wel stemmen weghalen bij de democraten.
4: Wat ik net zei, de never miss an opportunity to miss an opportunity, dat is zeker waar. Dat is een beetje hun geschiedenis. Aan de andere kant, ik vind ook wel opvallend, natuurlijk heb je Mamdani in New York en een aantal behoorlijk linkse congresleden, en die roeren zich ook wel. Maar bijvoorbeeld iemand als Alexandria Ocasio-Cortez. Prominent, wordt zelfs als president genoemd, enzovoort. Zeer prominent, zeer welbespraakt, fantastische debater. Die vind ik bijvoorbeeld opvallend rustig.
6: Ik ook, ja.
4: Where is AOC? Hè?
6: Ja. En waarom is dat?
4: Nou, ik vermoed
5: dat hij kandidaat wil zijn.
4: Dat ze niet schepen achter zich of voor zich wil verbranden voordat het zover is.
5: U wacht al.
4: En dat ze ook weet, als ik weer radicaal ga doen wat voor een deel Biden en Harris voor een deel verkeerd hebben gedaan, en dat gaat tot en met de praatjes over transgenders enzovoort, wat je daar verder ook van vindt. Ik vind ze opvallend rustig. Mamdani gaat dus een dolle tekeer, maar is tegelijkertijd ook weer dikke vriendjes met papa Trump.
6: Ja.
4: Dan gaat hij op bezoek en dan gaat hij thee drinken en dan staan ze trots samen op de foto. Ja, strange bedfellows op zijn minst.
6: Ja.
4: Maar het is te vroeg. Na begin november, als ze de midterms hebben gehad, dan gaat die 2028 race gaat vanaf dat moment.
5: Eerst moeten die midterms dus doorgaan. Ja. Met alle idiotie. Ja, zou ik me niet verbazen als daar een truc wordt bedacht en het zo wordt gefrustreerd dat het of wordt uitgesteld of niet doorgaat. Ja. Dan vervolgens moeten we zien of het geaccepteerd wordt. En dat zal zeker niet het geval zijn als het heel erg close is, de uitslag. Maar zelfs als hij dat niet is, dan denk ik nog dat er wordt gezegd van de uitslagen die kloppen niet. En als dat dan toch weer er doorheen komt, dan krijg je het volgende. Wat gaat hij dan doen? Nou, dan krijg je het scenario, denk ik, dat die binnenlands politiek vleugellam wordt. En dat wij nog veel meer plezier krijgen in Europa van de grappen en rollen van Trump op buitenlands gebied. Dit vind ik een vrij logisch scenario.
4: Okay.
5: Ik zie Hugo een beetje bedenkelijk kijken.
8: Nee, meer een blijk van herkenning. Dus of het maakt niet uit, of het wordt alleen maar erger. Ik herken hier veel programma's van Boekestein en de Wijk.
5: Ja, nee, dat is denk ik de conclusie. Ja.
8: Charles, maar wil jij nog iets als er een meerderheid tot slot
4: democratie is, nou, dan krijgt Trump het wel lastig.
5: Binnenlandse politiek krijgt hij last, maar buitenlandse politiek niet.
4: Ja, maar als op groep de Democraten zeggen van wij gaan jouw begroting niet meer goedkeuren, of we gaan een aantal plannen gaan we gewoon afkeuren. Als jij nu gewoon je handen niet thuis houdt in het Midden-Oosten, of als je nu geen einde begint te breien aan het conflict in Iran.
5: Ja, maar hij kan gedurende een behoorlijk aantal dagen een oorlogje beginnen.
4: Nee, we zijn nog niet van Trump af, maar dan
5: En daarna moet hij pas het congres moet hij op de hoogte stellen. Dus hij kan ontzettend veel doen.
4: Hij wordt voor een flink deel, dat weten we ook, zoals eerder lame duck, een mooie beeld, de lamme eend. En het blijft Trump, dus hij zal er minder last van hebben dan een normaal mens in het leven. Maar hij zal er veel last van krijgen als we zover komen.
8: Met Trump als lamme eend moeten we afronden, althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl en word lid van BNB+. En ik wijs hier trouwens ook nog even op 3 november zijn niet alleen de midtermverkiezingen, maar is ook de première van onze nieuwe theatershow. 3 november in Delft. En ik keek net nog eventjes, er is nog één kaartje op balkon links, rij 4, stoel 3.
4: Meestal spreken jullie de waarheid in deze podcast, Hugo.
8: Voor overige data kijkt u op bnr.nl/theater. Daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Nou, zijn Boekestein en Rob de Wijk, zeg ik ook voor het luisteren. Speciale dank aan Charles Groenhuizen.
4: Met genoegen.
8: En fijn weekend.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: Unbelievable.
1: Unique what?
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Ja, praten over tech.
2: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Ippe. Twee Iraanse diplomaten die na de VN-top in New York te lang in Amerika zijn gebleven, zijn het land uitgezet. Ze moesten maandag eigenlijk al vertrekken, maar vrijdag bleek dat ze nog steeds in New York waren. Eerder deze week sprak de Amerikaanse president Trump met Iran, onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. De meeste Nederlanders vinden een financiële vergoeding voor het slavernijverleden een slecht idee. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Tegenstanders vinden de slavernij te lang geleden en willen dat de rekening niet bij de huidige generatie wordt neergelegd. Wel vinden de meesten dat er aandacht moet blijven voor het verleden. De hoogste gevangenisbaas in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na een mislukte executie van een 50-jarige gevangene. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt intussen ook nog een onderzoek naar wat er precies misging. En de bondscoach van Kroatië heeft zijn excuses aangeboden na de historische nederlaag tegen Engeland. Zijn ploeg ging in de Nations League met 0-7 onderuit. Volgens de coach konden ze de Engelsen zowel technisch als fysiek niet aan. En voor de ogen van duizenden kinderen, want vanwege een Europese straf voor Kroatië, zaten er geen volwassenen in het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 14 graden met in het noorden wat bewolking en regen. Vandaag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
7: Ik krijg altijd zo'n dorst hier. Jij ook?
8: Ja.
7: Ik wil veel water vandaag.
8: Ja, dat is goed. Ja.
7: Okay. Even over AI. Door jou...
8: Oh, we zijn al begonnen.
7: We zijn al begonnen.
8: Oh, sorry man. Ja, nee, ik dacht echt dat dit gewoon... Excuus.
7: Goed, even over AI. Ik heb van jou, jij hebt mij iets getipt waar ik hartstikke veel aan heb.
8: Nee.
7: Notebook LM.
8: Ja, van Google.
7: Van
8: ja.
7: Google. En dan moet ik soms gorddroge wetenschappelijke artikelen lezen. Die doe ik daarin. En dan maakt dat ding, ja, je hoort aan mij, ik ben geen kenner. Dat ding maakt er een begrijpelijke podcast van.
8: Ja, bizar.
7: Bizar.
8: Ja. Ja. Net zo goed als deze podcast?
7: Nou, maar...
8: Bijna wel.
7: Maar goed, daarom dacht ik dus, jeetje. En voor het eerst dacht ik, oké, dit komt wel heel dichtbij.
8: Ja.
7: Gaat dit het einde van ons werk betekenen, wat wij hier doen?
8: Nou ja, kijk, een podcast voor jezelf op maat maken... dat kan iedereen inderdaad tegenwoordig doen met Notebook LM.
7: Ja.
8: Het was toen ik ermee begon alleen in het Engels. En nu kun je dat in heel veel talen doen.
7: En het klinkt fantastisch.
8: Ja, en weet je wat leuk is? Je kunt het ook gebruiken om je dus te trainen in andere talen. Heb ik laatst gedaan.
7: Oh ja?
8: Ga je op vakantie naar Duitsland. Dan ga je heel veel dingen over je vakantie ga je uploaden. Dan maakt hij een podcast over in het Duits. En dan heb je je Duitse, dat specifieke gebied, getraind. Dat is hartstikke leuk.
7: Oh, wauw. Okay. Jij bent, we hebben het over AI. Jij bent ver, hè?
8: Nou, nee. Maar ik ben wel fan.
7: Ja.
8: Ja, ik ben wel fan. Ik moet het wel eerlijk zeggen, ik sta niet aan de kant van de mensen die er alleen maar heel sceptisch naar kijken. Ik ben eigenlijk wel. Ik merk dat als ik gewoon heel eerlijk ben, als ik met die tools. Ik heb nu een paar van die professionele abonnementen op Claude en op Gemini en op ChatGPT natuurlijk. Ik vind dat echt dat is verslavend, joh. Dat is verslavend.
7: Daar gaan we het over hebben. Een essentiële vraag is dat in deze tijd, en daar hebben we het over in deze aflevering. Wat moet je als werknemer, als professional, wat moet je met AI? We gaan het hebben over hoe gaat AI jouw werk veranderen. En we kijken naar AI-gebruik op het werk, de gevolgen voor banen, voor productiviteit. En vooral de vaardigheden die je nodig hebt om relevant te blijven.
8: Ja, precies. Ja. Als werknemer, wat moet je weten van AI?
9: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Voor managers, ondernemers en andere mensen die net doen alsof ze een plan hebben. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
7: Ben, ik las in Nederland gebruikt iets meer dan 1 op 3 mensen, namelijk 35,6% gebruikt AI op het werk.
8: Ja.
7: Hoeveel is dat in het moederland VS waar AI vandaan komt?
8: Ja, daar lag het in dit onderzoek op 43%. Dan moet ik wel even bijzeggen, ieder onderzoek op het gebied van AI, ook alles wat we nu gaan bespreken, is natuurlijk maar kort haalbaar. Wij praten nu met elkaar. Even kijken, jongens, het is nu augustus 2026. Over een paar maanden is dit al misschien weer heel anders. Dus die cijfers, de verhouding is misschien wel belangrijk. De VS loopt gewoon op dit gebied lopen heel erg voor op de rest van de wereld.
7: Nou ja, maar dat valt dus wel mee. Als je kijkt naar het gebruik, is het maar nog geen 10% meer.
8: Ja, maar het blijkt dat de intensiteit van het gebruik op het werk veel hoger ligt. Het ligt in de VS bijna 2 keer zo hoog. En met intensiteit is hoe vaak gebruik je het dan op een dag, bijvoorbeeld in je werk. Dus wij hebben nu zeg maar over hoeveel procent gebruikt het überhaupt. Maar hoe gebruikt het dan? Nou, in de VS wordt het veel meer geïntegreerd in het dagelijkse werk nu al.
7: En wij maken natuurlijk deze podcast over werk. Er valt natuurlijk heel veel over AI te zeggen. Je kan er een hele ethische discussie over voeren. Over het energieverbruik. Over gaat de mensheid helemaal naar de verdoemenis. Daar hebben we nu allemaal geen tijd voor.
8: Ja, wel interessant. Doe maar een afloop even.
7: Ja, even.
8: We hebben nog wel 5 minuten voor.
7: Mooi. Maar toch even, er zijn ook... En hallo liefste, als je luistert. Leuk dat je luistert. Mijn geliefde, als het over werk gaat. Hij zegt, ik doe het gewoon niet. Ja. Ik doe het niet. Ik wil mijn eigen creativiteit gebruiken. Ik heb geen zin in de samenvatting van andermans ideeën. Ik doe het gewoon niet.
8: Nee, maar ja, sommige mensen kunnen zich dat permitteren.
7: Ja.
8: Ja. En heel veel mensen niet. Ja, dat is de andere
7: kant. Dat is hoe jij het ziet, ja.
8: Ja, ik heb ook wel eens een keer iemand ontmoet. Wouter van Dieren was lid van de Club van Rome. Bekende Nederlandse milieuactivist. Die heeft zijn hele loopbaan nooit een computer gebruikt. Een computerloze manager. Ja, Wouter van Dieren. Niet iedereen is Wouter van Dieren.
7: Nee. Willen werkgevers eigenlijk over het algemeen dat hun mensen AI gebruiken?
8: Ja, dat willen ze wel, maar ze doen er niet zoveel moeite voor. Tenminste, in veel Europese landen niet. Het grappige is dat dat onderzoek waar ik net over had, over die waar jij ook cijfers uit noemde, hoeveel procent gebruikt en hoe intensief dan. Je moet, als je wilt dat medewerkers gaan gebruiken, moet je de tools aanreiken. Moet je mensen aanmoedigen en moet je ook training geven. Dat blijken 3 belangrijke factoren te zijn.
7: Dus je
8: mensen...
7: moet niet alleen maar zeggen, hallo, hier is ChatGPT, ga maar, doe maar wat.
8: Probeer maar wat. Nee, dat komt van het National Bureau of Economic Research. Dat is een private, onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksclub. En die heeft dat allemaal in kaart gebracht. En het zijn cijfers van een paar maanden geleden, dus uit 2026.
7: Ja.
8: En die zeggen, ja, die tools en die aanmoediging die zijn echt essentieel. En je ziet dat gebied, zeg maar, dat de VS krijgt 42% van de werkenden krijgt aanmoediging en tools. In Nederland is het 30%, maar bijvoorbeeld Frankrijk, Italië ligt op 16% en 17%. Dus er zijn best wel veel werkgevers, ook in Nederland, die zeggen, ja, wij vinden het heel belangrijk, maar ondertussen bieden ze hun medewerkers geen tools aan.
7: Maar wat zijn tools, zoals een cursus bedoel je?
8: Nee, tools bedoel ik echt mee. Dat je gewoon op je scherm, dat daar gewoon, dat daar, weet ik wat, Copilot op zit, of een professioneel abonnement op Gemini of Notebook LM. Of bijvoorbeeld de enterprise versie van ChatGPT. Dat je weet dat je data niet wordt gebruikt buiten bepaalde omgeving in ieder geval.
7: Ja, precies. Dat moet je allemaal aangeboden worden. Ik las trouwens, dat vond ik interessant. Europese AI-wetgeving. Werkgevers zijn verplicht om werknemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van AI-geletterdheid.
8: Ja, dat is heel grappig. Dus dat inderdaad, dat is. Maar ondersteunen is natuurlijk een heel rekbaar begrip. Mm. Want er werd eerst in die richtlijnen was eerst eigenlijk afgesproken van, nou, je moet echt training krijgen. En dat is later afgezwakt in een nieuwe versie naar ondersteunen. Dus werkgevers vinden het allemaal heel belangrijk, maar vinden het niet leuk als het verplicht wordt. Dat is natuurlijk wel herkenbaar ook.
7: Wat ook herkenbaar is, dus er heerst ook zoiets als AI-schaamte. Mensen verzwijgen dat ze AI gebruiken.
8: Ja, dat blijkt inderdaad dat zowel voor collega's als voor hun baas. Het is niet zo heel raar, want er is wel ander onderzoek gedaan. Ja, en ook dat is natuurlijk maar de vraag, hoe snel verandert dat nou weer?
7: Ja.
8: Maar dat was onderzoek van vorig jaar, 2025. Bleek dat mensen die AI gebruiken worden door collega's gezien als luier, minder competent en minder ijverig. En het grappige is, dat hebben ze ook vergeleken met collega's die dan geen AI-hulp krijgen, maar hulp van andere collega's, van andere mensen.
7: Echte mensen?
8: En als je hulp van echte mensen krijgt, dan word je niet als luier gezien, maar als je hulp van een machine krijgt, word je wel als luier gezien.
7: Nou, dan heb ik even een leuk stukje dat ik wil voorlezen. De vraag is natuurlijk, krijg je er niet ook luiere mensen en dommere mensen van? Even een stukje uit een column van Sander Schimmelpennink. Hij schrijft, schrijven is denken. Het schrijfproces is het denkproces. Wie niet zelf wil schrijven, wil niet zelf denken. En even verderop, nog een stukje. Hij haalt het Amerikaanse blad The Atlantic aan.
8: Ja.
7: Zij schrijven over het einde van de geletterdheid. We komen in een postgeletterde samenleving. We kunnen nog wel lezen, maar alleen korte stukjes zoals appjes, e-mails en berichten op sociale media. Schrijven lukt alleen nog maar met hulp van AI. Oftewel, we worden lui en dom.
8: Ja. Ja, daar heb ik straks wel een puntje over. Er zit wel iets in wat hij zegt. Maar er zit ook iets interessants in. Want kijk, Schimmelpen, ik vind schrijven leuk. Schrijven is zijn werk. En mensen die schrijven, die hebben dan, als ze naar AI kijken, denken ze bij zichzelf, mijn goedheid, ons vak, de geletterdheid, zo belangrijk voor de mensheid, het gaat eraan. Maar goed, een wiskundige zal denken, ja, maar luister eens, Schimmelpen, je doet je eigen rekenwerk niet. Dat doe je met dat doe je ook met allerlei tools. En het is zo belangrijk dat je heel goed kunt rekenen. Dus het hangt me net vanaf, even flauw gezegd, simpel voorbeeld, maar in welk vakgebied je zit en wat daar dan in bedreigd wordt, en die ja, daar kijk je dan extra naar. Dus het zegt ook iets over jezelf.
7: Sander. Straks praten we verder over hoe AI jou en mijn werk gaat veranderen. Wat je daarmee moet. En uiteraard krijgen we iets lekkers, een puntje bij de koffie. Tot zo.
9: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
7: Puntje bij de koffie. Ik ben er aan toe. Ik sta er klaar voor.
8: Ja, ja, nou ja, het is niet zo'n heel luchtig puntje deze keer, als ik heel eerlijk ben. Hm. Het gaat over onderzoek onder endoscopisten. Dat zijn mensen die met zo'n cameraatje in je darmen kijken. En het gaat ook over wat we net al even aanraakten. Namelijk dat je dommer wordt, of dat je vaardigheden, je skills, dat die verminderen door het gebruik van AI. Dat bleek in een onderzoek wat in Polen is uitgevoerd door Christophe Butzin, ik hoop dat ik het goed uitspreek, over gepubliceerd in een dochter blad van de Lancet, dus niet het eerste de beste tijdschrift. Mm-hmm. En wat is er gebeurd? Hele ervaren Poolse endoscopisten. Die werden gemeten toen ze zelfstandig onderzoek deden, zeg maar, zelfstandig dat darmonderzoek deden. Toen hebben ze 3 maanden met AI gewerkt. En daarna moesten ze weer, is er weer gemeten hoe ze het zelfstandig deden. En wat blijkt nou? Dat wat ze zelfstandig konden voordat ze een beetje aan AI waren gewend, die 3 maanden, was veel beter dan wat ze, nadat ze een tijdje waren gewend aan AI, dat ze daarna weer zelfstandig moesten werken. Dus ja, hun skills waren dus achteruit gegaan. Hun zelfstandige skills waren achteruit gegaan door het gebruik van AI. En niet een beetje ook. En wat het hele vervelende is dat ze dachten dat het niet zo was. Dus ze moesten echt de cijfers zien om te geloven dat ze minder accuraat waren geworden in het vinden van kwaadaardige polypen in de darmen van mensen.
7: Wauw, dus getrainde mensen die dit al heel lang doen,
8: ja,
7: hun vaardigheden om kwaadaardige polypen op te sporen gingen achteruit.
8: In 3 maanden tijd.
7: Goh.
8: Ja.
7: Ja, jeetje, ja. Dan kan je van alles over, er schiet van alles door mijn hoofd. Van wat bizar. En ook wat deze mensen mogen nooit meer zonder AI werken. Nee, ja, dat zou je denken.
8: Dat zou je dan ook denken, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat heeft dus een enorme impact, blijkbaar. Of enorm, goed, dat heeft een flinke impact. Kan het hebben, laten we het gewoon, het is natuurlijk 1 onderzoek, maar het kan een flinke impact hebben op je vaardigheden. Je wordt er een beetje dommer van, zou je kunnen zeggen.
7: Minder vaardig.
8: Minder vaardig, ja. Ja.
7: De vraag die volgens mij heel veel mensen bezighoudt is, heel simpel, gaat AI mijn baan overnemen?
8: Ja.
7: 56% van de mensen die AI gebruikt op het werk, die denkt dat toch?
8: Ja, ja, het grappige is dat ook de mensen die AI gebruiken zijn eigenlijk banger dat AI hun baan gaat overnemen dan mensen die geen AI gebruiken op het werk. Dus des te meer je het gebruikt, des te meer denk je, shit, het veel meer dan ik dacht. Ja, ja.
7: En gaat het dan vooral om het verdwijnen van banen, of gaat het om het verdwijnen van bepaalde taken?
8: Ja, de meeste mensen die er verstand van hebben, die voorspellen dat het vooral taken zijn die eruit worden gehaald. Maar het grappige is dat het heel erg verschilt per soort werk dat je doet. Dat is wel grappig. Dat is een onderzoek van PwC. Ik vond dat eigenlijk wel, toen ik het las, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel erg herkenbaar. Kijk, wij zitten natuurlijk een beetje in de kennishoek, in de kenniswereld. En als je kenniswerker bent, dus je bent bijvoorbeeld advocaat of accountant of journalist, ja, dan gaan allerlei routine dingen in je werk gaan vervangen worden door AI. Dus en dat is eigenlijk, dan denk je ook, nou, dat maakt niet zoveel uit. Weet je wel, het uittikken van interviews, het doorlopen van lange contracten. Laat AI dat maar doen. Dat is een beetje het vervelende routinewerk. En dan kan ik mooi me richten op creativiteit en de dingen waar je echt mijn expertise voor nodig hebt.
7: Ja.
8: Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die werken met hun handen. En als je met je handen werkt, je bent bijvoorbeeld magazijnchef, ik noem maar eens even iets, of magazijnbeheerder. Dan zou het best eens kunnen, zeggen ze bij PwC, dat juist het meer kennisintensieve deel van je werk, dat door AI wordt overgenomen. Dus zeg maar, de complexe dingen rond het beheren van het magazijn. Hè. Probeer me dat een beetje voor te stellen. Het idee of dat klopt. En dan wordt dus jouw fysieke taak juist belangrijker. Dus het is echt heel grappig. Het kan echt per beroepsgroep verschillen wat er gebeurt.
7: En dan kan ik me voorstellen, dat ik daar even op doordenk, dat als je in een magazijn werkt en je fysieke taak wordt zwaarder, dan word je, dat kan heel belastend zijn natuurlijk.
8: Krijg je last van je rug. Ja. Maar goed, het kan natuurlijk ook zo zijn dat als je een kenniswerker bent en alleen maar de spannende, uitdagende dingen, dat klinkt heel leuk in het begin, maar dat kan natuurlijk mentaal ook heel belastend zijn. Dus dat je aan het eind van de dag veel moer bent, omdat die routineklusjes die je tussendoor wel eens deed als journalist, dat je denkt, ik voel me een beetje, ik heb nog een beetje last van gisteravond. Weet je wat, ik tik eerst dat interview wel eens even uit. Ja.
7: Precies. Je houdt je alleen nog maar bezig met complexe zaken, waardoor je misschien wel gestrest raakt of een burn-out.
8: Ja.
7: Het is wel heel ver weg. Maar en zijn dit allemaal verwachtingen of blijkt dat ook al?
8: Nou, dit zijn nog vooral verwachtingen. Het wordt gewoon eigenlijk van kleine dingetjes die we nu zien, proberen natuurlijk gewoon te extrapoleren. En welke kant dat werkelijk opgaat, weet je. Het is natuurlijk goed om na te denken over verschillende scenario's. Dat is altijd slim, hè. Welke kant het op kan gaan. En dan ook te denken, moeten we daar misschien maatregelen voor nemen. Dat vind ik wel verstandig. Maar dat dit ook echt zo gaat gebeuren.
7: Dat weten we nog niet.
8: Is er natuurlijk niet. Nee.
7: Even wel een voorbeeld waar al wat informatie over is. Deloitte Legal levert door AI bij contractanalyses naar schatting 40-50% tijdsbesparing op.
8: Ja.
7: Dat is natuurlijk hartstikke veel. De grote vraag is natuurlijk, dat lees je ook allemaal deskundigen die zeggen, maar wat gaat er gebeuren met die tijd? Met die tijdsbesparing?
8: Ja. Bij Deloitte zeiden ze, dat is een TNO-rapport. Die hebben een paar van die case studies verzameld. Hoe gebruiken op dit moment bedrijven AI? En bij Deloitte Legal werden er, met name junioren, werden bijvoorbeeld geholpen om contracten door te scannen, te zoeken naar fouten of nou clausules waarvan je denkt, dat is niet goed voor onze klant. Die werden met AI daarop geholpen. Ze gebruiken ook AI om jongeren te trainen, jonge juristen te trainen. Ja. Maar terecht wat je zegt, wat ze daar precies mee gaan doen met die vrijgekomen tijd, is eigenlijk niet duidelijk. Ze zeiden bij Deloitte wel, misschien gaan we dan nu straks ook diensten aanbieden die vroeger te tijdrovend waren. En dat kon dan eigenlijk niet, maar met AI komt dat dan wel binnen bereik. Maar
0: lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Net zoveel uren maak, maar dat ik in die uren wel andere dingen ga doen. En dat ik dan vaak denk van, nou, misschien is er nog een leuk onderzoek wat je erbij kunt pakken. Ja. Of ik ga een column voordat ik hem naar de krant stuur, laat ik nog één keer heel kritisch even checken door Claude of door ChatGPT. En dan komen er toch weer dingen uit waarvan ik denk, oh, dat kan toch beter. Heeft hij wel een puntje, dat kan eigenlijk beter.
3: Ja, nou ja, ik lees, nu je dit zegt, ik lees even voor. Dat vond ik ergens. De vraag is, worden we dankzij AI daadwerkelijk productiever? Dus er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien dat mensen in de praktijk denken dat ze productiever zijn met AI, maar in werkelijkheid juist langer over hun werk doen. Ja. Nou ja, dat is misschien wat jij nu beschrijft.
2: Ja, en dan is de vraag, is dat dan tijdelijk? Omdat je dus iets nieuws moet leren gebruiken. En dat je dus in het begin, maar ik zei in het begin heel, ik vind het echt natuurlijk magisch. Dus ik probeer alles uit. En dan probeer ik dit en wil ik dat dan nog even weer uitproberen. Ja. En na een tijdje weet je dat op een gegeven moment natuurlijk wel. Wat ik heel vaak nu doe, als ik dan bijvoorbeeld iets heb geschreven en dan wil ik dan laten factchecken of kijken of het beter kan, dan haal ik het door 3 van die professionele tools. Ja, weet je, op een gegeven moment zeg je, ja, weet je, die een heeft iedere keer bij het rechte eind, dus ik doe het niet meer door 3.
3: Ja, precies.
2: Ja, maar ja, het kan. Ja. En ik probeer het nu. Ja, ik vind dat magisch.
3: Ja, jij bent er veel verder mee dan ik. Ik ben er nog een beetje...
2: Verder. Maar dat klinkt een beetje alsof je een voorsprong hebt. En de vraag is natuurlijk of ik echt een voorsprong heb. Want misschien ben ik wel met dingen bezig die achteraf helemaal niet nuttig zijn. Dat weten we dus ook nog niet.
3: Ik probeer het wel. Maar tot nu toe... Nou, even als voorbeeld. Ik deed veel persoonlijke interviews. Langere interviews met mensen uit kunst en cultuur. Nee, en dan vroeg ik aan de AI-tool, oké, deze persoon, wat kan je erover vinden?
2: Ja.
3: En op basis van wat je erover kan vinden, wat kan je op basis daarvan zeggen over iemands karakter? Dat wilde ik dan als input gebruiken.
2: Oh ja.
3: Ja, nou ja, en dan kwam er toch een gepsychologiseer. Ik dacht, ja, maar dit slaat nergens op.
2: Ja, ja. Ja,
3: het, dat is natuurlijk geen harde data, dus ik begrijp het wel. Maar ik dacht, nee, maar dit, hier heb ik helemaal niks aan.
2: Ja, ja, ik denk dat we praten natuurlijk over 2 leercurves. Die AI-tools waar we het over hebben, die zijn ook heel hard aan het leren. Ja. Iedere nieuwe versie is weer beter, kan weer meer. Zit weer meer goede content in. En aan de andere kant is ook je eigen leercurve. Dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld op een gegeven moment moest leren is dat je, dat wist ik in het begin helemaal niet, maar dat je als je dan een abonnement neemt, een betaald abonnement op zo'n tool, is dat je een soort basisprompt, noemen ze dat wel, kunt ingeven, een soort basisinstructies van ik wil mijn antwoorden altijd zo. Dus ik wil bijvoorbeeld graag dat als ik antwoorden krijg, moet het evidence-based zijn. Dus ik wil wetenschappelijk onderzoek, liefst meta-analyses, peer-reviewed journals, daar moet het in hebben gestaan. En ik wil altijd de bron erbij. Nou,
3: ja.
2: Als je dat als basisinstructie meegeeft, dan krijg je andere antwoorden dan wanneer je gewoon zomaar een vraag intikt.
3: Ja.
2: Wat bij mij ook helpt, is ik heb heel veel zelf geschreven. Als ik dat op een gegeven moment ook erin gooi en ik zeg, kijk, zo schrijf ik.
3: Ja.
2: Of dit vind ik interessante vragen, of zo kijk ik naar de wereld. Dan krijg ik en dan kan ik ook makkelijker vragen van geef me iets terug wat past bij mij.
3: Precies, dat heb ik nog niet gedaan, ja. Ik leer toch elke keer weer iets hebben hier, Ben.
2: Nou ja, maar dit is gewoon... Ja, dit is niet... Moet je zeggen, dit is niet dat je daar... Dit is gewoon uitproberen.
3: Ja.
2: Ja, en dat is best wel veel uren ook in spenderen. Dat is niet altijd leuk, want het is meestal 's avonds na het werk.
3: Ben, dit is zo'n groot onderwerp. En als ik nadenk over het controleren van AI... dan grijpt het me bijna naar de keel. Ik denk, wij mensheid gaan het toch afleggen... 1 mens tegenover alle knowledge ter wereld.
2: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat... Weet je, we zitten natuurlijk nu in deze fase. En wat weten we nou precies over wat hierna komt? Dus op dit moment is het ontzettend belangrijk dat je die vaardigheid hebt... dat pluis-niet-pluis gevoel als je naar iets kijkt. En dan vanuit je eigen vakgebied, hè, van klopt het wel wat hier wordt gezegd? En op dat gebied is vakinhoudelijke expertise dus nog ongelooflijk belangrijk. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Dus ik betrap bijvoorbeeld de tools waar ik mee werk... die betrapte ik een jaar geleden nog regelmatig op allerlei fouten. Er werd naar een wetenschappelijk artikel verwezen. En ik ben dus zo iemand. Ik check het dus allemaal. En dan blijkt het artikel niet te bestaan. Ja, of het bestaat wel.
3: Dat heb ik ook al meerdere malen gehad.
2: Ja. Maar nog een stap verder, dan bestaat het artikel wel. Maar wat ze daar zeggen is iets anders dan wat er wordt geciteerd. En dan vraag ik hem, waar vind je dit citaat? Welke pagina? Waar staat het precies? Nou, daar en daar. Nou, dan ga ik zoeken. Het staat er niet. Zeg ik, het staat er niet. Ja. Oh, sorry, ik heb me vergist. Dus dat was een jaar geleden nog. Maar

0: Dat heb ik nu, komt dat eigenlijk nog nauwelijks voor. En er komt natuurlijk een moment dat je erop kunt vertrouwen. Zoals we op heel veel technologie in ons leven vertrouwen. Je gaat niet 's nachts van bed af om de hele tijd te controleren of de thermostaat van je verwarming nog steeds op dezelfde stand staat. Weet je wel? Op een gegeven moment vertrouw je op technologie. En ik denk dat dat natuurlijk ook gaat komen met AI. Alleen daar zijn we op dit moment nog niet.
1: Dit was de Ben Tichelaar podcast. 100% gemaakt door echte mensen. Nou ja, met de hulp van een klein beetje AI. Klein beetje maar. Hoe dan ook, luister alle afleveringen via je BNR-app of je podcastspeler naar keuze. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Ippen. Israël heeft geprobeerd de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij het bombardement op een flatgebouw kwamen minstens 5 mensen om het leven. Het is niet bekend of het kopstuk de aanval heeft overleefd. Volgens het Israëlische leger was het doelwit verantwoordelijk voor het plannen van de aanslag op 7 oktober, nu 3 jaar geleden. In het centrum van Amsterdam is een man neergestoken. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Volgens AT5 werd er in eerste instantie uitgegaan van een schietpartij, maar toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, bleek het om een steekpartij te gaan. Er is nog gezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Koolbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreigingen uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Koolbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er zijn vandaag 500.000 overvliegende trekvogels gespot, die op weg zijn naar warmere gebieden. Tijdens de jaarlijkse telling waren vogelspotters op bijna 130 plekken aan het tellen. Zij zagen 200 verschillende soorten voorbij komen. De trekvogels hebben het lastig, mede door klimaatverandering en illegale jacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog en een graad of 11. In de ochtend valt in het noorden wat regen. 'S Middags is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Mijn gast van vandaag bouwde een sportplatform dat inmiddels miljoenen gebruikers heeft en waar hij ook zakelijk gezien flink mee weet te scoren. Maar de weg daarnaartoe duurde jaren. Een familieruzie, financiële stress, een pandemie. Het bracht hem meermaals aan het twijfelen. En toch wist hij zijn bedrijf overeind te houden. En nu wil hij ook Europa in. Welkom Martijn.
7: Dank je wel.
6: Wie ben je en wat doe je?
7: Martijn van Dijk, ik ben oprichter, eigenaar van Scorrito, online platform voor sportgames.
6: Waar heb jij het goed gedaan?
7: Nou, ik denk dat we het met Scorrito wel goed hebben gedaan. We zijn marktleider in Nederland, het staat een mooi platform, dus ja, ik denk dat dat goed is gegaan.
6: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
7: Nou, ik denk dat ik in het verleden wel eigenlijk tegen beter weten in mensen heb vertrouwd, wat achteraf misschien niet zo handig was.
6: Mijn naam is Rens de Jong, welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Martijn, voor de mensen die het helemaal gemist hebben deze afgelopen voetbalzomer, Scorrito, want jullie hebben ook heel hoog gescoord. Wat is Scorrito?
7: Ja, we zijn een platform voor online sportgames. Internationale benaming is Fantasy Sports. Maar in Nederland zeggen vaak voetbalpoeltje, WK-poel, toegpoeltje.
6: Ja.
7: Nou, dat doen wij. Dus de meeste mensen kennen ons van EK's en WK's.
6: Want wat doe je dan? Maak je gewoon een voorspellingen of stel je spelers op?
7: Nee, voor een EK en een WK is het echt het voorspellen van de wedstrijden. Gewoon de traditionele WK-poel.
6: Mm-hmm.
7: Maar dan wat professioneler dan de gemiddelde WK-poel, zeg maar. Daar kennen de meeste mensen ons van. Maar wij bieden nog veel meer dan dat. Dus we hebben ook spellen voor wielrennen, tennis, Formule 1, darts. Ook andere voetbalspellen.
6: Mm-hmm.
7: Daar is het inderdaad dat je een team samenstelt van bijvoorbeeld wielrenners. Die werkelijk actief zijn bijvoorbeeld in Tour de France. En afhankelijk van hoe zij presteren in Tour de France krijg je daar punten mee. Mensen spelen samen met vrienden en proberen elkaar daar te verslaan.
6: Ja. En zijn er geldprijzen te winnen of is het gewoon punten en dat is het?
7: Het is voor de fun. Ja. Voor de eer.
6: Ja. Hoeveel gebruikers heb je?
7: Ja, we hebben 3 miljoen accounts. Mm-hmm. Dat is vooral Nederland. En je kunt een beetje opsplitsen in bij EK's en WK's. Dan komt echt de massa op ons af. Hè. Dus afgelopen WK hadden we 1,5 miljoen deelnemers aan ons spel. En daarbuiten, zeg maar, voor de meer fanatieke spelers die ook al die andere spellen spelen, ja, dat zijn, zeg maar, door het jaar zo'n 200.000, 250.000 mensen die ook al die andere spellen spelen.
6: Ja. En het verdienmodel?
7: Nou, we hebben 3 verdienmodellen. Zeg maar, voor die mensen die het hele jaar door Scritter spelen, hebben we een betaald abonnement. Mm-hmm. Dus ze betalen, afhankelijk van hoeveel spellen ze willen spelen, 2 tot 5 euro per maand. En als we dan, zeg maar, als er een EK en een WK voetbal is, dus dat echt die massa op ons afkomt, dan hebben we daar nog 2 verdienmodellen bij. Dat is enerzijds een stuk advertising. Mm-hmm. En want die spellen die zijn gratis, maar in ruil daarvoor krijg je advertenties te zien. Dus dat is een verdienmodel. En daarnaast hebben we ook een zakelijke tak. Wij verkopen heel veel spellen aan bedrijven bij zo'n EK en een WK. Dus voor hun personeel.
6: Ah, de bedrijfsvoetbalpool, dat soort dingen.
7: Precies. Ja. Er staat een eigen logo erboven. Er zitten allerlei extra's in. Dus dat is het derde verdienmodel. Ja.
6: En hoe ben je op de naam Scorrito gekomen?
7: Ja. Nou, ik wilde per se een .com naam hebben. Mm-hmm. Kijk, toen ik begon, was 2012, was je website belangrijker dan een app.
6: Ja.
7: Dus ik wilde per se een .com extensie hebben. Alleen daar ligt alles al in vast. Ieder woord wat je kan bedenken ligt vast op .com. Tot aan cijfercombinaties. Dus ik denk, ja, ik moet een woord bedenken wat nog niet bestaat. Ja. Nou, dan ga je een beetje nadenken over wat sportgerelateerd, scoren, scorie, score, score. En op een gegeven moment Scorrito.
6: Scorrito is nog vrij, .com.
7: Ja, precies.
6: Laten we hem pakken.
7: Ja. Ja.
6: De doelgroepen, wat voor mensen spelen hierin mee?
7: Ja, bij een EK en een WK is dat gewoon zo'n beetje heel Nederland wel. Mannen zijn wat meer vertegenwoordigd dan vrouwen, maar dat is gewoon heel breed. Kijk je daarbuiten, dan is het ongeveer 84, 85% man. Gemiddelde leeftijd is 36, 37 jaar.
6: Okay, ja.
7: Wat hoger opgeleid. Dus dat is de doelgroep. En natuurlijk sportfans.
6: Ja, mooie doelgroep om te hebben, ook voor adverteerders. Zeker, denk ik zo. Ja. Hoeveel omzet draaien jullie per jaar?
7: Ik denk dat we dit jaar tussen de 4 en de 5 miljoen gaan uitkomen.
6: En ik neem aan dat je ook gewoon een goede marge draait, toch? Je draait winst, toch? Of niet?
7: Wij gaan dit jaar een mooie winst draaien.
6: En je zegt dit jaar, het lijkt dan alsof het niet altijd zo is geweest.
7: Nee, zeker niet. Nee, okay. We zijn al lang bezig, maar het is niet dat we in al die jaren al dikke winst hebben gedraaid. Ja.
6: Hoe ben je op het idee gekomen om Scorrito te starten?
7: Ja, nou, Scorrito is mijn derde bedrijf. En na de verkoop van mijn tweede bedrijf, had ik een sabbatical, was in 2010.
6: Wat voor bedrijf had je?
7: Ik heb hiervoor een telecombedrijf gehad en daarvoor een callcenter.
6: Oké. Okay.
7: En ja. Dan zit je in de sabbatical en dan kan je nadenken over, wat nu? En dan kun je nadenken over, je wordt door heel veel mensen benaderd als je een exit hebt gehad. Want je
6: hebt geld
7: investeren.
6: Toch?
7: Ja, precies. Ja. Dus dan kun je of denken, ik ga ergens in investeren of adviseren. Maar ja, ik was midden 30 en ik wilde eigenlijk gewoon nog een
6: bedrijf.
7: Ja, gewoon nog een.
6: Snap ik wel.
7: Een grotere uitdaging, zeg maar. Ja. Dus ik had het gevoel van, ik ben kampioen geworden van de Eredivisie met mijn vorige bedrijf. Ik wil nu Champions League winnen. Dat was een beetje de gedachte. En toen in de zomer van 2010 was WK voetbal. En nam ik zelf deel aan meerdere WK-pools met vrienden. En toen raakte ik toch een beetje geïrriteerd over het product. En toen ben ik al een beetje gaan rondkijken van wat is hier eigenlijk in te krijgen. Misschien heb ik gewoon het verkeerde spel gekozen, dat kan. Een maand later was Tour de France. Nam ik deel aan het Tour de France spel. Kreeg ik weer bepaalde frustraties. En toen dacht ik,
6: Dit moet ik gewoon te slecht. Je hebt een beetje de klassieke scratch your itch gedaan.
7: Ja,
6: toch?
7: Precies. Ja. Ja. Ja. En dus heb ik het eerst nog een jaar in de koelkast gezet. Want ik was net met mijn sabbatical bezig. En ik was eigenlijk niet van plan om gelijk weer door te pakken. En toen een jaar later was weer Tour de France. Weer diezelfde frustratie. Ik dacht, nu moet ik er werk van maken.
6: Ja. Dan begin je zoiets. En je zei net al, we hebben dit jaar draaien we winst.
7: Ja.
6: Maar dat was niet vanaf het begin. Hoe lang was de aanlooptijd voor Scorrito?
7: Ja, lang. Eigenlijk te lang.
6: Mm-hmm.
7: Aanvankelijk had ik een ander businessmodel voor ogen dan wat het nu is geworden. Want in 2012 zijn wij online gegaan. En mijn gedachte was, oké, ik ga zo'n platform neerzetten, zoals het ook nu is geworden. Mm-hmm. Alleen, uiteindelijk wilde ik mensen de mogelijkheid bieden om tegen elkaar te spelen om geld, waarbij wij een percentage zouden afromen. Ja. Het eigenlijk vergelijken met een pokersite. Ja. Zij bieden het platform en romen een percentage af. Alleen daarvoor, om dat te mogen aanbieden, zou je een vergunning nodig
6: hebben. Kansspelautoriteit.
7: Ja. En die markt die was toen nog niet vrij. En die zou, werd toen gezegd, nou rond 2014 komt die markt vrij. Ik dacht, nou dat is mooi, start ik in 2012, bouw ik een database op. Als die markt vrij komt, ga ik een vergunning aanvragen.
6: Ja, maar dat heeft geduurd tot 2021, 2022, zoiets.
7: Ja. En ieder jaar schoof dat op. Ja. Nee, 2014 werd 2016, werd 2018. Op een gegeven moment was het onbekend wanneer het zover zou zijn. En ja, ik was eigenlijk...
6: Je was al begonnen met bouwen.
7: Ik was al begonnen met bouwen en ik was het ook al aan het neerzetten. Ja. Dus mensen speelden mee. Dus ieder jaar financierde ik dat zelf vanuit mijn holding.
6: Hmm.
7: En nou, dat was in eerste instantie ingecalculeerd. Want ik dacht van, nou, oké, maakt niet uit. Je bouwt al die database op, je kunt al learnings hebben. Ja, totdat dat eigenlijk zo lang duurde.
6: Ja.
7: Dat ik dacht van, ja, dit wordt een beetje te duur allemaal. En toen heb ik in 2018 besloten om er een concreet verdienmodel aan te hangen. Mm-hmm. Ik kon meerdere dingen doen. Ik kon zeggen van, oké, ik ga het volknallen met adverteerders. Dat had ik tot dan toe ook nog niet gedaan, want dat vond ik de kosten gaan van een product. Maar goed, je moet heel veel massa hebben. Wil je
6: dat een beetje terugverdienen?
7: Terugverdienen. Ja. En ja, nogmaals, het is niet prettig als je het helemaal vol stopt met advertenties.
6: Dus uiteindelijk ben je gegaan voor een abonnementsmodel.
7: Juist.
6: En verlies je dan heel snel klanten?
7: Nou, je verliest klanten. Want ik ben vrij, cold turkey overgestapt van oké, vanaf het volgende spel moet je gaan betalen.
6: Ja.
7: En ik had natuurlijk van tevoren wel een inschatting gemaakt van hoeveel mensen zouden dat dan betaald gaan doen. En uiteindelijk stapte 50% het eerste jaar over van gratis naar betaald.
6: Oké. Niet een hele slechte score, vind ik dat eigenlijk.
7: Nee, nou, ik had eigenlijk stiekem nog opgehoopt op wat meer.
6: Iets meer, oké.
7: Maar in de jaar daarna, die andere 50% keerde de jaren na terug.
6: Hey, even terug naar de fout. Je zei, ik heb in het begin te veel vertrouwen gehad in bepaalde mensen. Dat zeg je niet zonder reden. Waar gaat dit om?
7: Nou, dat heeft eigenlijk niet met Scorito te maken.
6: Okay.
7: Dat heeft met mijn vorige bedrijf te maken, dat telecombedrijf. Ik zal een hele korte samenvatting geven, want uitgebreid verhaal. Mijn eerste bedrijf was een callcenter. Toen was ik begin 20. En een van mijn opdrachtgevers was het bedrijf van mijn broer. Spaarselect, financieel dienstverlener. En ik leverde aan dat bedrijf afspraken leads, zeg maar. Dus afspraken voor hun financieel adviseurs. En dat kochten ze bij meerdere bureaus in. En op een gegeven moment hebben zij mij voorgesteld van, goh, als wij jouw bedrijf overnemen, kun je dan intern voor ons zo'n callcenternetwerk opzetten, zodat we dat in-house kunnen gaan doen.
6: Ja.
7: Dat heb ik gedaan. Ik heb 30 callcenters voor hun neergezet in Nederland, volgens mijn visie. Nou, mooi, succesvol. En toen werkte ik wel samen met mijn broer, want het was zijn bedrijf. Maar ik had eigenlijk mijn eigen winkel. En hij had zoiets, nou, als dat allemaal goed gaat, dan hebben we wel één keer in de week een gesprek. Maar
6: ja,
7: dat, we hoefden niet echt samen te werken. Nou, toen wat later, toen het bedrijf groeide hard, kwam er een zeskoppige directie. Ik werd commercieel directeur. En toen in één keer gingen we wel veel samenwerken.
6: Werd jouw broer jouw baas?
7: Ja. Ja, en op zich had ik daar geen moeite mee. Mijn broer is ook 7 jaar ouder, dus dat leeftijdsverschil is ook wel, dan is echt wel je grote broer, om zo maar te zeggen. Dat leidde toch wel tot frictie en conflicten. En toen ben ik daar uiteindelijk gekozen om, nou, ik stap daar uit, want ik heb daar geen zin in. Toen ben ik dat telecombedrijf gestart. En een mooi concept, business to business, telecom consultancy. En 3 jaar nadat ik bezig was, meldde hij zich bij mij van, goh, kan ik hier ook niet instappen? Want zijn bedrijf was eigenlijk in 3 jaar tijd, bijna failliet te gaan.
6: Oké.
7: Okay. Nou, en ik had zoiets, is misschien niet zo handig.
6: Nee, want je had al een beetje conflict de eerste keer.
7: Ja, maar we waren niet gebrouilleerd verder.
6: Oké.
7: Okay. Maar dus dat was eigenlijk zakelijk. Ik kon dat zakelijk benaderen. En toen had ik zoiets, doe maar niet. Veel gesprekken gehad. Uiteindelijk toch maar wel gedaan. En toen ben ik... wij zijn samen daarin doorgegaan. Ook op basis van 50-50 verhouding. Ja, op een gegeven moment begon het toch weer te schuren. En dat leidde tot een hoop gedoe. Het bedrijf ging heel goed. Echt een heel mooi winstgevend bedrijf. Maar dat liep gewoon niet. Dus eigenlijk binnen 2-3 jaar dat hij was ingestapt... liep dat zo de spuigaten uit... dat ik eigenlijk weer op eenzelfde punt kwam van... ja, we moeten uit elkaar.
6: Ja. Hoe is dat uiteindelijk opgelost?
7: Nou, uiteindelijk, hij wilde niet vertrekken.
6: Okay.
7: En hij had eigenlijk op dat moment moeten zeggen... nou, het is jouw bedrijf feitelijk, jij hebt opgezet. Hij kon financieel onafhankelijk uitstappen. Dus dat had hij eigenlijk moeten zeggen. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Uiteindelijk heb ik mijn belang aan hem verkocht. En ben ik eruit gestapt.
6: Ja.
7: En een paar jaar later heeft hij het voor een veelvoud verkocht. Dus ja.
6: Ja. Wat is dit? Is dit vooral pijnlijk omdat het je broer is? Of is het een verhaal van verkeerde compagnons gewoon?
7: Het is allebei. Maar kijk, op het moment dat je. We zijn ingestapt op basis van. En ik kan de woorden nog letterlijk herinneren. Wie kan je meer vertrouwen dan je eigen broer?
6: Mm.
7: En toen dacht ik bij mezelf: ja, dat is zo.
6: Ja.
7: En dus dan maakt dat het natuurlijk wel pijnlijker. Want kijk, als je met een zakelijke compagnon start, ik bedoel, ik kan het heus wel zakelijk benaderen. Want dingen kunnen ook fout lopen.
6: Ja. Ja,
7: dat hoort er gewoon bij. Dus wat dat betreft maakt dat het wel pijnlijk, om zo maar te zeggen. Aan de andere kant is het gewoon, ja, ook met een compagnon kunnen dingen fout aflopen. Ja.
6: Spreek je broer nog?
7: Nee, na die exit, dus dat was 15, 16 jaar geleden. Ik dat boek dicht gedaan.
6: Jeetje. Is dat nog steeds pijnlijk voor je? Of zeg je, het is goed zo?
7: Nee, dat is goed zo. Ja. Ja.
6: Ja. Ja. Ja. Dan toch nog heel even. Dan gaan wij richting het EK van 2020.
7: Ja.
6: Dan zit je dus niet in die kansspel, maar in die... het is een model wat je nu hebt. Hè? En dan gaat volgens mij het EK niet door. Door de pandemie.
7: Klopt.
6: Vertel me even daar over...
7: Ja, dat was niet zo'n goede timing. Sowieso natuurlijk slechte timing, hè, voor iedereen. Maar ik had eigenlijk toen nog bij neergelegd van... Nou, ik ga niet die kant van die kant spelen op, maar ik wil wel opschalen. Scurito is het platform staat, het is robuust. En ik hoef Scurito niet 10 keer te bouwen om het in 10 landen uit te rollen. Dus het is een heel schaalbaar
6: model,
7: product.
6: Ja.
7: Dus ik wilde internationaal gaan opschalen. En dat wilde ik doen rondom het EK 2020. En ik had daar financiering voor opgehaald. Dus we hadden een crowdfunding gedaan onder onze eigen achterban. Mm-hmm. Dus onze spelers.
6: Ja.
7: Nou, we hadden binnen 5 minuten 1 miljoen euro opgehaald.
6: Netjes.
7: Private equity partijen ingestapt. Dus ik had enkele miljoenen opgehaald om bij dat EK groot uit te pakken en internationaal uit te rollen. En dat geld, ja, dat was natuurlijk al grotendeels uitgegeven.
6: Want vervolgens... marketing, personeel...
7: Precies,
6: ah, okay.
7: Ja. En toen 3 maanden voordat de EK zou starten... werd bekend, ga niet door. Maar ja, ik had dat geld al uitgegeven.
6: Oh.
7: En mijn personeel of mijn organisatie opgeschaald, et cetera. Ja.
6: Je zat met hoeveel mensen zat je opeens op het kantoor?
7: Ja, ik denk dat we toen man of 25 zaten. En... ik heb toen de dag dat dat bekend werd, heb ik de helft van het personeel eruit gegooid. Omdat ik anders het sowieso niet zou overleven. Ja, en toen begon eigenlijk nog de rest van de financiële uitdaging.
6: En dan is het wel zo, want je zegt, ik heb crowdfunding opgehaald. Kijk, als je bij een private equity hebt opgehaald, ja, dan denk je, ja jongens, nou ja, dit wist u. Maar crowdfunding is toch, daar stappen ook vrienden en familie in.
7: Zeker.
6: Dat zijn kleine beleggers, dat zijn mensen die denken, nou, hartstikke leuk.
7: Ja.
6: Waren er bekenden ingestapt bij jou?
7: Nee, zeker. Ja, bedoel, ook bekenden. Ik bedoel, het, inderdaad, wat je zegt, zijn kleine bedragen. Tussen 1000 en de 3000 euro. Maar ook mensen die er 20.000 euro.
6: Ja.
7: Een bekende van mij had 20.000 euro gedaan. En kijk, ik heb heel veel in Scurito geïnvesteerd. Maar dat is mijn eigen geld. Ik zit aan de knoppen. Ja, oké, als ik dat verlies, ja, dan... kan ik daarmee leven?
6: Ja.
7: Dat is niet leuk, maar kan ik wel mee leven? Dan, ik zat erbij. Maar op het moment dus dat iemand 20.000 of, nou, of 3.000... in ieder geval, ja, dan in één keer is het geld van de ander. En dan voel je je daar gewoon verantwoordelijk voor.
6: Extra verantwoordelijk in plaats van je eigen geld.
7: Ja, meer.
6: Ja, meer, ja.
7: Maar ook naar die private equity partijen. Ik bedoel, tuurlijk...
6: Maar je zou kunnen zeggen, het is overmacht.
7: Het is overmacht. Dus iedereen begrijpt dat ook wel. Maar de volgende vraag is... Maar wanneer die crowdfunding moet je gewoon terugbetalen. Dat is een lening.
6: Ja, oh ja.
7: Dus,
6: ja, of failliet gaan.
7: Precies, ja. Maar dan is iedereen zijn geld kwijt. Ja. Hè? Dus, en ik ook.
6: Ja.
7: Dus de volgende vraag is... Wanneer komt het dan terug, dat geld? En voor die private equity partijen, maar wanneer gaan we dat rendement dan wel maken? En nou, dus dat was heel pittig.
6: Ben je dichtbij faillissement geweest?
7: Ja, zeker.
6: Ja?
7: Ja, ja, ja.
6: Hoe heb je het opgelost? Uiteindelijk denk ik dat je gewoon naar heel klein terug moet als een kokonnetje en wachten tot de wereld weer open gaat, tot we weer gaan sporten.
7: Nou, alleen wachten was niet genoeg.
6: Okay.
7: Er moest gewoon geld bij om überhaupt te overbruggen.
6: Ja.
7: Klein worden inderdaad met kosten verlagen. En volgens bijstorten. Nou, dan moet je iedereen meekrijgen. Zelf als eerste gaan. We hebben anderhalf jaar later nog een obligatie uitgegeven. Als ook onderdeel van de herstructurering. Dus het heeft gewoon een paar jaar geduurd voordat wij er bovenop waren. Ik kan zeggen, we zijn er nu wel bovenop, maar bijvoorbeeld die obligatie die lost over 2 jaar af. Ja, dat, dus we hebben er nog steeds wel last van. Maar inmiddels is het bedrijf weer zo robuust en financieel gezond dat dat er goed uitziet. Maar
6: je sleept dat... dus, want we praten nu 2026.
7: Ja.
6: 5 jaar geleden, dit sleep je dus eigenlijk nog steeds achter je aan.
7: Zeker. Ja. Wow.
6: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Het mag ook een Breda's tegeltjeswijsheid zijn, hoor. Wat is die wat jou betreft?
7: Een goed product wint altijd.
6: Ja. Ja, is dat zo?
7: Laat ik zo zeggen, voor Scorito geldt dat zo. Toen wij van gratis naar betaald gingen, was dat niet gebruikelijk om voor een app geld te vragen. Maar het product was zo goed dat mensen dat wel deden. Ook in die coronacrisis gold eigenlijk hetzelfde. Het is gelukt om weer vertrouwen van mensen te winnen omdat product zo goed was. Dus wat dat betreft heeft het product ons er altijd doorheen gesleept.
6: Dankjewel. Martijn van Dijk was dat, oprichter van Scorito. Volgende week start het tweede seizoen van Bloed, Zweet en Zaken. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door sponsor Jort. Maar voor onze grote dank. We trappen af met het verhaal van oma's soep. Martijn Kanters en Max Kranendijk. Die wilden met hun soep de eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Maar dat is nog geen recept voor succes over de grens. Nou, dat verhaal hoor je volgende week. Abonneer je nu alvast op Bloed, Zweet en Zaken in je podcast-app. En mis helemaal niets. Tot volgende week. Dag.
5: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Israël heeft geprobeerd de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij het bombardement op een flatgebouw kwamen minstens 5 mensen om het leven. Het is niet bekend of het kopstuk de aanval heeft overleefd. Volgens het Israëlische leger was het doelwit verantwoordelijk voor het plannen van de aanslag op 7 oktober, nu 3 jaar geleden. In het centrum van Amsterdam is een man neergestoken. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Volgens AT5 werd er in eerste instantie uitgegaan van een schietpartij, maar toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, bleek het om een steekpartij te gaan. Er is nog gezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Koolbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreiging uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Koolbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er zijn vandaag 500.000 overvliegende trekvogels gespot, die op weg zijn naar warmere gebieden. Tijdens de jaarlijkse telling waren vogelspotters op bijna 130 plekken aan het tellen. Zij zagen 200 verschillende soorten voorbij komen. De trekvogels hebben het lastig, mede door klimaatverandering en illegale jacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog en een graad of 11. In de ochtend valt in het noorden wat regen. 'S Middags is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
6: Welkom bij deze aflevering van In het defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
7: Hey, hoi.
6: Wat gaan we doen vandaag?
7: Wij hebben vandaag de gast Jack Twiss Quarle van Ufford. We hebben hem al eerder gehad. Hij woonde tot voor kort in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. En daar was hij de ambassadeur voor de Nederlandse overheid. Mm-hmm. Maar deze zomer is hij verkast naar Tartu in Estland. En daar gaat hij het laatste jaar voor zijn pensioen. Hij is 66 jaar. Is hij bezig les te geven op het Baltic Defence College. Hij is namelijk natuurlijk veiligheidsexpert over de hele regio, de hele Baltische regio. En daarover gaan we met hem in gesprek. Over de dreiging die de Balten ervaren. En even voor de record, dat doet hij op eigen gezag. Dus niet namens de Defence College, wil hij even nadrukkelijk benadrukt hebben.
6: Ja. Ja, maar een hele goede gast, denk ik. We horen veel dingen uit de Baltische Staten, veel nieuws. Veel over hybride dreigingen. Dus het lijkt mij een goede gast om dit eens aan voor te leggen. Dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst eventjes. Het aantal vrouwen bij de krijgsmacht blijft sterk achter. Defensie heeft het streven, al sinds 2022, om de krijgsmacht in 2030 voor 30% uit vrouwen te laten bestaan. Maar dat aantal blijft momenteel steken op 20%. En dan moeten we eventjes onderscheid maken tussen militair personeel, militairen en de burgermedewerkers. Slechts 13% van de militairen is vrouw. De overgrote meerderheid is dus man. Dat kan beter en moet beter, vindt D66-Kamerlid Michelle Jachtenberg. Ze heeft een actieplan geschreven om de organisatie meer af te stemmen op vrouwen. Nou, laten we even luisteren.
8: Werk aan de winkel dus. Daarom komen wij met dit actieplan voor meer vrouwen bij Defensie. Want sterke vrouwen maken Defensie sterker. En vrouwen aantrekken is één ding, maar minstens net zo belangrijk is dat ze er goed, veilig en met plezier kunnen werken en kunnen doorgroeien. En dat begint soms bij iets heel praktisch. Goede kleding en uitrusting bijvoorbeeld. Kleding die is gemaakt voor het vrouwenlichaam. Want bij Defensie kan dat letterlijk van levensbelang zijn. Er worden gelukkig al stappen gezet. Maar wij zeggen, dat kan meer en dat kan sneller.
6: Ja, Ria, dat het zover en sterk achterloopt op eigenlijk de wensen van Defensie. Want het staat in de Defensienota. Jesselges, die zei er nog bij, wij zijn een afspiegeling van een samenleving. Dus ja, we staan midden in een samenleving en moeten daar dus als Defensie ook een afspiegeling van zijn. Is niet zo, verbaast ons dit.
7: Nou, niet echt, toch?
6: Nee.
7: Nee, we hadden vorig jaar natuurlijk al uitgebreid gesproken in deze podcast met Eleanor Boekholt O'Sullivan. Ze is nu natuurlijk voor D66 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ja. Maar ze was toen nog, toen we haar spraken, 3-sterren-generaal en de hoogste vrouw binnen het leger. Ze heeft natuurlijk een boek geschreven over haar ervaringen. Daar spraken we haar ook over. En ja, daar blijkt toch nog wel uit dat er nog een wereld te winnen valt. Hè? Ze heeft veel seksisme meegemaakt.
6: In dat boek, dat heet Gewapend met Gevoel, staan allerlei voorbeelden en anekdotes over de cultuur binnen Defensie. Dat hoor je natuurlijk ook wel vaker van andere mensen en andere vrouwen binnen de organisatie. Ja, er zijn bijvoorbeeld voorbeelden over dat iemand haar, dat iemand de haren van een andere vrouwelijke collega's van haar arm in de fik had gestoken voor de grap. Ontslag bij zwangerschap, sowieso weinig faciliteiten. Dus ja, dat is mij wel bijgebleven aan dat boek. En ja, dat soort gedrag moet je wel verminderen als je vrouw wil aantrekken. Wat zij ook zei in het gesprek wat wij met haar hadden, was dat het ook niet allemaal kwaadwillendheid is. Dat vond ik ook wel interessant toen. Ze zei ook, ja, die mannen die weten het ook, die hebben het niet helemaal door. Want ja, als je zelf geen kolfruimte nodig hebt, dan denk je er ook niet aan. Dus daar had ze toen een voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld die scherfvesten. Een goed en beroemd misschien wel voorbeeld. Dat ja, die passen niet goed bij vrouwen. Toen zijn ze door een vrouw ontworpen en bleken ze beter te zitten ook voor mannen. Dus dat soort voorbeelden, ja, vond ik ook wel interessant.
7: Ja. Inderdaad, vond ik ook. Wat mij ook bijgebleven is van dat boek, is dat ze ook zei dat we een ander type leiderschap ook nodig hebben en moeten waarderen. Dus dat je af moet van alleen maar dat klassieke macho directieve, zo moet het, zo gaat het. Maar ook veel meer, en zij noemde Tom Middendorp, de oud-commandant der strijdkrachten, echt heel nadrukkelijk als een goed voorbeeld. Wat zachter leiderschap, meer luisteren, meer meer ook daarvoor openstaan. En zij ziet zichzelf natuurlijk ook als zo'n leider. En dat is eigenlijk ook wat Jachtenberg een beetje aangeeft in haar actieplan. Hè? Dat het leiderschap toch ook anders moet, zodat vrouwen zich daar meer in herkennen.
6: Ja en daarin daarbij sluit het plan van Michelle Jachtenberg aan. Dat heeft ze samen met de staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, gepresenteerd. Die wil bijvoorbeeld een specifiek opleidingstraject voor dus vrouwelijke leidinggevenden. Dat soort dingen staan in dat actieplan. Dus ik denk dat het ook wel interessant is om haar binnenkort daar eens eventjes over te spreken en over hoe zij dat ziet. Maar goed, dat was het nieuws van deze week. Ik vond het wel interessant. En ik ben benieuwd of in hoeverre dit gaat werken.
7: Ik ben ook benieuwd en ik denk dat er nog wel een wereld ook te winnen valt. Hè? Want we hadden natuurlijk 2 weken geleden het nieuws van een marineschip waar een 2 matrozen met elkaar naar bed gingen. De mannelijke wist wel degelijk dat ze gefilmd werden en dat er ook allemaal mannelijke collega's meekeken. De vrouw wist dat niet. Had er nadrukkelijk ook nog naar gevraagd. Van, is het echt? Zijn we hier echt veilig? Worden we echt niet gezien? Kunnen we gewoon doen wat we willen doen?
6: Ja.
7: En echt niks aan de hand. En uiteindelijk kwamen ze terug naar het feestje. Er was wat alcoholinname geweest. En de vrouw werd gewoon uitgelachen. Werd gegniffeld van, oh haha, wat heb jij gedaan?
6: Ja, en punt is, die zijn daar ook voor gestraft.
7: Ze zijn er ook voor gestraft. Zijn er stevig voor gestraft. Maar het lijkt me ook terecht. Want dat je nog denkt dat dit normaal is. En dat het dus ook de vrouw is die moet worden uitgelachen. En de man iets stoers doet. Dat zegt ook wel nog iets, hè? Dan moet er nog wel wat gebeuren.
6: Ja, zeker. Dan gaan we nu naar onze gast, Jack Twiss, Kwarle van Ufort vanuit Tartu. Welkom.
3: Ja, goed weer bij jullie in de uitzending te zijn.
6: Ja, zeker. En toen we je voor het laatst spraken, was je ambassadeur in Litouwen. Nu ben je gedetacheerd via de Nederlandse overheid bij het Baltic Defence College in Estland. We moeten even melden dat je niet vanuit hen spreekt of namens hen spreekt, maar natuurlijk op basis van alle eerdere ervaring. Maar hoe is dit gekomen van Litouwen naar Estland?
3: Voor mij is het een het Baltic Defence College, dat het even belangrijk om te noemen, is opgezet door de 3 ministeries van Defensie van de 3 Baltische landen. Het is een opleiding voor kennisoverdracht, zoals alle opleidingen is, maar ook voor netwerken tussen de verschillende strijdkrachten en de officierenkorpsen van deze, in principe van deze drie landen, maar ook van andere NAVO-partners. En ik mag hier voor een jaar, zeg maar, meehelpen aan het het geven van onderwijs. Ik doe niet in de onderzoekstak, want die heb je ook hier, maar ik zit aan de onderwijskant.
6: En wat voor onderwijs geef je?
3: Ja, dat gaat natuurlijk. Ik ben als een van de weinigen niet-militairen hier. Hè, dus voor mij zit het meer, zeg maar, op het diplomatieke veld. Maar ook natuurlijk altijd gerelateerd aan veiligheidsdomein, brede veiligheidsdomein. En daar speelt mijn achtergrond in Zoetermeer natuurlijk ook een rol.
7: Ja. Bij de IVD bedoel je met Zoetermeer, denken we dan, hè?
3: Ja, dat klopt, ja. Ja.
6: En je bent nog wel, vernemen wij, regelmatig in Litouwen. Reist veel rond tussen die Baltische staten. Laten we even kijken naar de veiligheidssituatie in die Baltische staten. Hoe is dat sinds wij jou spraken ontwikkeld?
3: Ja, kijk, de langjarige structurele dreiging is in zekere zin constant. We weten wie hier in het Balticum, dan weet je wie je tegenstander, wie je vijand is, wie je bedreiging is. En het brede palet van aanvalsvectoren, dus all domain operations, wordt vaak als hybride benoemd. Ik vind dat zelf een wat moeilijke term, hybride. Ik heb het liever over all domain operations, want dat geeft heel duidelijk aan dat je tegenstander bereid is op alle velden waar de tegenstander denkt dat het opportun is acties te ondernemen. Dat is gebleven. Het is natuurlijk ook gelinkt aan wat er gebeurt in Oekraïne. We hebben heel lang, dat zie je ook in de openbare rapporten hier van de Veiligheidsdienst uit de regio, wordt aangegeven dat de dreiging is structureel langjarig. Maar een korte aanval, korte termijn moet ik zeggen, aanval is op conventionele manier wordt niet voorzien. Maar de dreiging is constant en hoog. En er zijn verschillende voorbeelden van te noemen die ook overal in de media zijn geweest in de afgelopen periode.
6: Ja, misschien toch eventjes een paar noemen. Ondanks dat ze in de media zijn geweest.
3: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk de verschillende drone-incidenten gehad. Hè. Dat is niet alleen in de drie Baltische landen, ook elders aan het aan de Noordoost- en Oostflank, maar ook in Polen. Je hebt natuurlijk een regelmatig voordoen van sabotageacties. Dat kan zijn van heel laag drempelig vernielingen, bekladdingen. Je hebt natuurlijk de beïnvloeding door het verspreiden van, een poging tot beïnvloeding door verspreiding van desinformatie, veelal via ofwel YouTube of Telegram kanalen. Zo kan je, in die zin kan je doorgaan. Maar wat nu wel belangrijk is om te onderstrepen, dat is niet alleen het geval. Met name die desinformatiecampagnes en ook cyber- en digitale inbraken in dit deel van Europa. Dat is natuurlijk in het gehele Europese continent het geval.
7: Kun je zeggen op welke manieren zetten deze landen zich extra schrap? Want zij hebben echt veel drone-incidenten gehad en bovendien ook nog last van brandende pakketjes en dat soort dingen, hè?
3: Ja, dat was ongeveer in de tijd dat we de laatste keer met elkaar spraken, die brandende pakketten. En dat is natuurlijk ook weer het nieuws gekomen door het Leipzig-incident, wat we pas geleden gehad hebben, waar een drone gelukkig niet tot explosie is gekomen op het vliegveld van Leipzig. En daar zijn, en ik praat puur alleen uit over bronnen vanzelfsprekend, vingerafdrukken gevonden in opsporingskundige termen die overeenkwamen met de eerdere brandende pakketje wat vanuit Kaunas richting DHL verdeelcentrum was gegaan. De paraatheid is gelijk, hè, in mentale zin. Men heeft natuurlijk geïnvesteerd in verschillende middelen waarvan delen openbaar en delen niet openbaar zijn. En ik verwijs daarbij ook naar wat secretaris-generaal van de NAVO, Rutte, pas geleden ook in een interview op jullie zender bij Bernard Hammelburg zei. Weet je, sommige dingen kan je ook niet in het openbaar over praten. En dat is natuurlijk volstrekt logisch. Dat geldt voor NAVO als geheel als voor de individuele bondgenoten, lidstaten van NAVO. Die nemen daar maatregelen op, maar kunnen niet overal over alles praten. Men benoemt dingen, heel duidelijk. Ik denk dat een heel belangrijk element is. Er is niet een grote terughoudendheid om zaken te benoemen, maar men waarschuwt er ook heel erg voor om niet in een overdrive en een soort paniekstand te komen. En het wordt hier heel vaak wordt het onder het hoofdstukje gelabeld van het is niet Narva Next. Denk ik dat je begrijpt waar ik het over heb.
7: Ja, het stadje in Estland waar een hele grote Russische minderheid is en waar al langer wordt gevreesd dat de Russen daar gaan binnenvallen om deze Russen zogenaamd te beschermen.
3: Ja, en dat is natuurlijk iets. Professor Massala, Carlo Massala, die heeft daar een heel lezenswaardig boekje over geschreven. Maar dat heeft hij wel geschreven met de bedoeling om juist binnen Duitsland, want hij is zelf een Duitser en werkt aan de Defensieuniversiteit, meer bewust te maken van als er iets dergelijks gebeurt, hoe neem je dan je besluiten binnen de Duitse overheid? Zeg maar politiek niveau. En ben je bereid, ben je te begrensd door je angst voor escalatie. Hè? En vervolgens is dat tot een Die Welt heeft daar een mooie, op zich een mooie podcast van gemaakt, Endspiel. Ja. Alleen wordt in de hele podcast bij iedereen wordt maar gedaan dat de Baltische landen, dat het landen zijn zonder enige, zoals dat tegenwoordig in modern Nederlands heet, agency. Met andere woorden, die alles maar over zich heen laten komen. Dat is absoluut niet het geval. Men is hier op verschillende niveaus en lagen is men hier bereid invulling te geven aan artikel 3. Hè, dus zelfverantwoordelijkheid nemen voor een defensie en vanzelfsprekend de steun daarbij krijgen van de NAVO-bondgenoten die ook ruim in de regio natuurlijk aanwezig zijn, in de Baltische regio bedoel ik dan. En
7: wat als ik op straat loop als gewone inwoner in Estland, Letland of Litouwen, wat merk ik dan van die voorbereidingen? Wat zie ik? Wat doen ze? Waar zie je die artikel 3 zo duidelijk in?
3: Nou ja, je hebt natuurlijk. Ik heb het langer in Litouwen gewoond dan dat ik nu in Estland woon, sorry. Je ziet het met grensovergangen. Nee, je ziet bijvoorbeeld daar zeg maar, de betonnen drakentanden die neergezet zijn. Je ziet meer sluitingen van grensovergangen. Hier bij mij de grensovergangen dichtstbij in de buurt in Tartu, net onder het Lake Peipus. Daar mag je nu nog alleen met de auto of de vrachtwagen overheen. Dus daar mag je niet meer te voet overheen. In Narva, waar we het net over hadden. Je noemde het een klein stadje. Het is wel de derde stad van Estland. En het is geen Russische minderheid daar. Het is een Russisch-talige. Het is een meerderheid in de stad.
7: Dus,
3: ja, het is een meerderheid. Maar daar mag je nog alleen op de voetbrug over. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld de overgang tussen Litouwen en Kaliningrad. Dat is tussen Panamune en Sovjets. Daar is ook de oude koningin Louise-brug. Mag je alleen nog te voet over.
6: En je zei al, ik heb langer in Litouwen gewoond dan in Estland. Kun je wat verschillen? Zijn er verschillen in hoe er om wordt gegaan met de dreiging tussen die drie landen? Want we hebben het natuurlijk heel vaak over de Baltische staten. Ze werken ook samen. Alleen zijn er verschillen?
3: Nou ja, goed, ik zit hier op een instituut waar we samenwerken, hè, met de krijgsmachten. Dat is de Baltic Defense College, dus dat is een mooi voorbeeld. Je ziet overeenstemmingen dat, en dan vergelijk ik even in dit geval Estland en Litouwen, waar ze beide een sterke traditie hebben van paramilitaire burgerorganisaties. De Kaiserliga hier en de Rifleman Union in Litouwen, waar actieve bijdrage van de burger.
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Andere Letland met name, maar ook Estland hebben natuurlijk enorme zeegrenzen. Die hebben natuurlijk enorm te maken met alles wat van die kant komt. En ook met de onderwaterinfrastructuur, civiele infrastructuur en de bedreigingen daarvoor. Dus er zijn heel veel vergelijkingen. Men werkt ook samen in NAVO-kader. Maar ook alle drie de landen hebben eigenlijk weer een aparte, zeg maar, in hun defensieplannen, een samenwerkingspartner. Dat geldt voor de Esten, zijn dat de Britten, de Litouwers zijn dat de Duitsers, waar wij dan bij aangesloten zijn als Nederland. En de Denen zijn dat, de Canadezen zijn dat voor de Letten, waar de Denen ook een belangrijke rol bij spelen.
3: Je liet net al eventjes doorschemeren dat je het niet zo graag hebt over hybride dreigingen, waar het in Europa eigenlijk steeds vaker over gaat. Waarom?
2: Ja, kijk, hybride, daar zit een element in van, je zou het haast zeggen van dat het onschuldig is. En vroeger had je het over hybride auto's en een muilezel was ook een hybride.
3: Dat is wel heel erg geleden.
2: Maar nee, inderdaad. Michael. Maar het onderschat in zekere zin, of het lijkt te onderschatten, de ernst van de situatie. Want het is inderdaad zo, waar jullie terecht ermee begonnen, dat het aantal incidenten nemen toe. Zeg maar de hoofdactor is bekend. Die motivatie is bekend en die blijft. En verschillende incidenten op verschillende terreinen blijft doorgaan. En daarom denk ik dat je met Old Domain geeft ook inderdaad aan dat de actor ook schakelt tussen die verschillende aanvalsvectoren, domeinen, zoals dat uitkomt en zoals dat effectief lijkt te zijn en de minste, noem het maar even, politieke kosten heeft ook voor de aanvaller. En ik denk dat je, wanneer je duidelijk praat over on-domain operations, dan kan je gewoon, dan zeg je ook heel duidelijk van, luister, het is onderdeel van één campagne waarin verschillende domeinen betrokken worden. En hybride lijkt het een beetje van, nou ja, god, dus ik ben een Belarusisch winkeltje in Vilnius een ruit ingegooid en wat lelijke dingen op de muur gespoten. Qua jongens van zaterdagavond, weet je wel. En dat moet er echt vanaf. Dit is een bewuste campagne die gevoerd wordt, waar al die verschillende domeinen ingezet worden om te testen reactie, om ondermijnen van vertrouwen van de bevolking houdt onze overheid ons wel veilig, om het maar even heel huiselijk te zeggen. En daarom denk ik dat het beter is om over on-domain operations te praten dan over hybride.
3: En daarom is het dus ook belangrijk om deze acties publiekelijk aan Rusland toe te schrijven.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk de grote attributiekwestie die je altijd hebt. Hè. Je wil ook niet inderdaad dingen toeschrijven aan een actor, in dit geval Rusland, die niet van hen zijn. Want dan maak je het nog makkelijker, zeg maar, voor de onrust die sommige dingen kunnen veroorzaken. En die hetzelfde effect bereiken wat de Russische actor beoogt, maar niet door de Russische actor zijn ingezet. Als je die gaat toeschrijven aan de Russen, nou, dan heb je natuurlijk helemaal.
3: Ja, dan zijn mensen nog banger hiervoor.
2: Ja, en dan worden de Russen zijn spekkoper, zoals dat heet.
3: Ja. En hoe heb je dan gekeken naar bijvoorbeeld de reactie toch op die dat incident in Leipzig? Toen was er een persconferentie, was er echt, nou ja, de Duitsers leken alsof ze echt goed onderzoek naar hadden gegaan en waren ook heel duidelijk in het toeschrijven aan Rusland. Was dat een goede manier van handelen?
2: Ja, vanaf ver weg, hè. Zowel qua kilometers als van de besluitvorming, waar ik natuurlijk op geen enkele wijze bij betrokken ben. Maar denk ik dat het inderdaad goed is om dat publiekelijk te doen. En zij hebben duidelijk alle informatie, inlichting en alles gewogen en bij elkaar gebracht. En hebben duidelijk zeg maar het beestje bij de naam genoemd.
3: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa. Dit is BNR.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een winkelpand in Den Bosch is een explosie geweest. Een deel van de gevel is weggeblazen en er ligt veel glas op straat. De bewoners van appartementen boven het winkelpand zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De politie en explosieve experts onderzoeken de knal. Bij een brand in de buurt van de bekende Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur woedt vlak bij de belangrijkste toegangsweg naar de historische ruïnes. En de brand is waarschijnlijk aangestoken door boeren die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd vrijdagnacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En zwaar noodweer heeft geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen in Spanje. In Barcelona viel de grootste hoeveelheid regen op één dag in 20 jaar tijd. Hulpdiensten kregen ruim 2000 meldingen binnen en meer dan 20 mensen hadden medische hulp nodig, maar niemand raakte ernstig gewond. Inwoners moeten tot morgenmiddag thuis blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 11 en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend een spatje regen in het noorden. In de middag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Zat in eerste instantie een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. Op een gegeven moment tijdens dat gesprek heeft ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
8: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me Christian Vlokstra. Chris, welkom.
9: Dankjewel, Wouter.
8: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, er is ook nog nieuws, hè? Onze Anneke is binnenkort te beluisteren.
9: Ja, als podcastmaker.
8: Ja, mooi, hè? En lieve luisteraar, wij horen haar hier af en toe alleen aanwijzingen geven.
9: En blikken geven. Als ze het niet goed doen.
8: Maar u kunt nu ook binnenkort naar Anneke Klaasens luisteren. En dat wordt leuk. Ze was natuurlijk eigenlijk altijd al veel te groot om alleen maar ons bij te staan in bange dagen.
9: Ze is een rising star, joh.
8: Ze is een rising star.
9: Ze is jong nog en zo goed.
8: Waar gaat die podcast over?
9: Ze gaat samen met Carina van Leeuwen van het Cold Case Team. Ja. Gaat ze plaatsdelict opnemen. En het is eigenlijk een podcast over plaatsdelicten. En dan met name het forensisch onderzoek wat op die plaatsdelicten plaatsvindt.
8: Spannend.
9: Ik ga luisteren.
8: Ik ook. We gaan vandaag een verschrikkelijke zaak bespreken, Christian.
9: Ja, het zal weer eens niet, hè?
8: Ja. Heb je er een beetje zin in?
9: Ja, zeker, nee, zeker. Okay. Maar het is een heftige zaak met heftige feiten.
8: Ja, het gaat om een poging dus femicide.
9: Precies, daar houden we rekening mee.
8: Femicide, juridisch gezien, Chris. Is dat iets? Want we horen de laatste tijd horen veel femicide. Maar is het juridisch een speciaal iets?
9: Nee, kijk, femicide is geen juridische term.
8: Nee.
9: We kennen gewoon doodslag, moord, zware mishandelingen en pogingen daartoe. Femicide is natuurlijk vooral een term die in het maatschappelijk debat naar voren is gekomen. Zelfs wetenschappelijk is er eigenlijk niet echt een goede definitie voor nog steeds. Maar in het algemeen wordt aangenomen onder femicide is het opzettelijk doden van een vrouw, omdat ze vrouw is. En dat meestal in de context van een relatie, hè, waarbij de vrouw de man wil gaan verlaten. Of de man zijn macht verliest over de vrouw.
8: Ja, zij is van mij.
9: Dat
8: is het beetje het uitgangspunt dan, ja. Kan jij nog even voor onze luisteraars uitleggen wat... Want het gaat vandaag over een poging, femicide.
9: Ja.
8: Wat is nou het verschil in straf bij een poging en een voltooid delict?
9: Bij een poging gaat er maximaal 1/3 van de maximale straf die op het voltooid delict staat, gaat eraf.
8: Oké, het is gewoon echt zo'n rekensommetje.
9: Ja, zo'n rekensommetje. Dus als je bijvoorbeeld op moord staat maximaal 30 jaar of levenslang, ja. Even uitgaan van die 30 jaar, dan kan je voor een poging moord kan je maximaal 20 jaar krijgen.
8: Chris, ik denk dan met mijn lekenbrein, denk ik van ja, waarom is dat eigenlijk zo? Want ik bedoel, de intentie van de dader is natuurlijk wel degelijk moord.
9: En die intentie is ook heel belangrijk. Ook voor de uiteindelijke bewijsverklaring. Maar kijk, de straf wordt toch bepaald enerzijds op de intentie en anderzijds op de gevolgen. En hoe vreselijk de gevolgen ook kunnen zijn, maar als het geen voltooide moord of doodslag is, ja, dan krijg je daar gewoon minder straf voor. Ook heb je daar zelf eigenlijk helemaal geen bijdrage aan geleverd. Hè, omdat het net zo goed wel een moord had kunnen zijn. Maar dan word je eigenlijk gered door het feit dat
8: het mislukt is.
9: Dat het mislukt is.
8: Ja, dat is ook wel wrang eigenlijk.
9: Dat is vooral, maar dan nog kan je een hele hoge straf krijgen. Ik bedoel, het is nog steeds voor een pogingmoord in Nederland al nog steeds 20 jaar.
8: We gaan naar de zaak. En dat is er wel eentje met gruwelijke details. Ja. Dus u bent gewaarschuwd. De 25-jarige Estika Helly die komt uit een prominente familie op Sint Maarten. In 2016 is de vrouw de carnavalsqueen van het eiland. En daardoor voor velen een bekend gezicht. Ook is ze moeder van een dochtertje. De 13 jaar oudere Marlon B. is de oom van haar dochtertje en heeft in het verleden een seksuele relatie met Estika gehad. Hij ontfermt zich regelmatig over de zorg voor het kleine meisje. Als Estika in de nacht van 31 juli 2022 in haar auto naar huis rijdt, nadat ze bij een man thuis is geweest, gebeurt er iets vreselijks. In de kofferbak van de auto heeft Marlon B. zich verstopt. Halverwege de route klimt hij uit de kofferbak en valt hij Estika aan met een mes. Hij steekt haar meerdere keren in haar borst en probeert haar keel en haar enkels door te snijden. Vervolgens laat hij haar achter aan de zijkant van de weg. In haar eigen bloed schrijft de vrouw de naam van haar aanvaller op en ze kruipt over de weg naar het ziekenhuis, dat toevallig dichtbij is. Daar wordt ze in kritieke toestand opgenomen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Friso Bons. Welkom Friso.
10: Dankjewel Wouter.
8: Op 1 januari 2023 heb je je gezin opgepakt en ben je naar Sint Maarten gaan om daar officier van justitie te worden. Dat lijkt me een logistiek avontuur, maar ook een spannend avontuur.
10: Ja, beide is waar, denk ik. Ik heb mijn vrouw en 3 kinderen meegesleurd het avontuur in. In een eerdere podcast een keer te sprake gekomen. De eilanden daar werken veel Nederlandse officieren van justitie. Zo nu dan komen er vacatures vrij. Op enig moment heb ik gereageerd op zo'n vacature. Toen heb ik ja gezegd zonder ooit op dat eiland geweest te zijn. Uiteraard wel goed overlegd met mijn vrouw. De kinderen die heb ik ook wel in dat overleg betrokken. Ja. En we hebben ja gezegd uiteindelijk.
8: We hebben hier natuurlijk de eilanden, zoals dat dan heet. Die zijn hier wel eerder voorbij gekomen in deze podcast. Veel luisteraars denken dan, nou de eilanden dat zijn Aruba, Bonaire en Curaçao. Jij zat op Sint Maarten. Dat is toch denk ik ook wel een beetje anders qua cultuur. Maar ook qua strafrechtssysteem. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen?
10: Ja, dus een deel van strafvordering en wetboek van strafrecht is eigenlijk wel gelijk aan Nederland. Met het verschil dat de artikelen niet gelijkluidend zijn. Dus de 310 is niet de 310. En ik denk dat alle.
8: Wat is de 310?
9: Dat is de 310, Friso.
10: Ja, ik denk voor de meeste luisteraars wellicht gesneden kost. Maar dat is de winkeldiefstal of de diefstal. Ja, dat is sinds in maart dezelfde wetsbepaling, alleen een ander artikel. Dus de nummering is anders.
8: Oh.
10: En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet allemaal tot in het treuren uit mijn hoofd kende. Het gaat natuurlijk om de strekking en die is allemaal wel hetzelfde.
9: Ja. Je bent in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, maar je bent daar niet in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, of wel?
10: Nee, het werkt anders. Je gaat hier, zodra je daar aangenomen wordt en het gaat allemaal in goed overleg met je eigen parket hier in Nederland, in mijn geval Amsterdam, en dan moet je ook een soort van toestemming van krijgen om naar Sint Maarten te gaan in mijn geval. Ja. Dus dan treed je uit dienst, je gaat met onbetaald verlof hier in Nederland, in Amsterdam in mijn geval. Je treedt echt in dienst van OM Cariep, dus de lokale organisatie. Je krijgt betaald in guldens. Dan lijkt het ook ineens heel erg veel.
8: Oh,
10: dus je wordt echt een lokale ambtenaar. Je wordt betaald door het lokale ministerie van Justitie van Sint Maarten.
8: Dat lijkt me ook wel. Het is ook toch wel.
9: Ja, als je de wens hebt om een guldens in te
10: krijgen. Ja, je moet een gulden bankrekening openen. Dus heel veel logistieke dingen komen er ook bij kijken. Om te zorgen dat je daar aan de slag kunt.
8: Ja, maar daar ben je natuurlijk dan ook druk mee. Als je op dat eiland. Ik kan me zo voorstellen. Je komt daar bepakt en bezakt met je gezin aan op Sint Maarten. Ik ga ervan uit dat je al een huis. Dat heb je dan al geregeld. Maar de rest moet je allemaal gaan fixen natuurlijk.
10: Nee, eigenlijk een huis was nog niet geregeld. Dat moet je zelf doen. Je krijgt gewoon 20 nummertjes
7: van lokale makelaars. Dat zijn soms ook weer bekenden van bekenden. Die ga je dan allemaal maar appen in de hoop dat er iets tussen zit. Dan ga je samen met zo'n makelaar huizen bekijken met de auto erlangs. Dan kom je er ook achter dat het hele systeem een beetje duister is. Een blackbox waar je dan je in begeeft.
11: Wat bedoel je dan?
7: Ja, je moet worden aangedragen. De huurprijs is vaak gelijk aan het salaris waarvan zij denken dat je dat verdient. Dus ergens is ooit geroepen, de Nederlander, of dat nou een marinier is, een marechaussee of een officier van justitie verdient X. Dus daar is de huurprijs ook op aangepast. Terwijl er heel veel verschillen zitten in salaris en voorwaarden.
11: En in huizen kan ik me voorstellen.
7: In huizen en over het algemeen zijn het vaak wel mooie huizen die binnen het budget passen. En ook het Openbaar Ministerie kijkt ook wel naar de veiligheidseisen. Niet ieder huis, niet iedere buurt is geschikt om in te wonen.
11: Ja. Oh, dat moet je wel nog even langs het Openbaar Ministerie.
7: Ja, moet wel goedgekeurd en gescreend worden. Ze kijken ook wie de huiseigenaar is om te kijken of daar niet wat risico's in zitten.
11: Ja, want jij weet natuurlijk als je daar aankomt bijna niks. Dat is natuurlijk voor jou dat je denkt, wie is wie? Dat weet je natuurlijk dan nog allemaal niet, denk ik.
7: Nee, ik ben er één keer geweest. Ik had al ja gezegd en toen ben ik een week op een soort van oriëntatiereis gegaan. Om te kijken samen met mijn vrouw van wat voor scholen komen in aanmerking. De buurten te bekijken. Toch ook af en toe met een beetje buikpijn. Van hier gaan we onze kinderen mee naartoe slepen. En de komende jaren wonen.
11: Als dat maar goed gaat.
7: Dat is dan toch wel een beetje de zenuwen die je hebt.
11: Ja, dat
7: is eigenlijk ook wel fantastisch. Als je ziet waar je dan gaat wonen, is het ook heel erg mooi.
9: Mag ik vragen, in het Nederlands systeem is de officier van justitie leider van het onderzoek. En je geeft eigenlijk leiding ook aan de politie. Ja. Hoe is dat daar? En zeker als je van buiten komt en je bent dan een witte Nederlander die daar de politie even gaat aansturen.
7: Nou, dat is ingewikkeld, toch wel die interculturele context waarin je in gaat begeven. Er was hier een collega van mij enige tijd geleden die sprak over het zijn van officier justitie op Curaçao. En daar staan de Nederlanders toch een beetje bekend als de Macamba's, de witte Nederlanders, op een negatieve manier. Ik denk dat op Sint Maarten die anti-Nederlandse houding gewoon bij de burgers, bij de politie, er veel minder is dan op Curaçao. Maar je bent inderdaad wel die witte Nederlander die op basis van wetboek van strafvordering leider is van het opsporingsonderzoek. Maar dat heb je wel te maken met het team waar een mengeling van Nederlands-Engels wordt gesproken. En Engels is dan ook vaak een beetje Caribbean-English. Ja, men kent elkaar allemaal. En jij bent die buitenstaander die dan komt kijken. Dus dat voelt wel heel erg ongemakkelijk.
11: Zo hoe heel veel films beginnen, vind je niet, Chris?
9: Nee, zeker. Ik bedoel, het is een avontuur, lijkt me. Nog één laatste vraag hierover. Waarom heeft Sint Maarten überhaupt eigenlijk Nederlandse officieren van justitie nodig?
7: De wens is, en daar zijn ze ook al hard mee bezig, om te kijken of ze meer lokale officieren van justitie kunnen opleiden. En lokaal is dan een breed begrip. Ik had lokale collega's, dus aanhalingstekens, die van Bonaire kwamen, Sint-Kitts, Sint-Eustatius, dus lokaal is meer uit de regio. Ja, er is wat minder aanbod van mensen die inderdaad recht hebben gestudeerd en die graag officier van justitie willen worden. En een andere bijkomstigheid is dat iedereen kent. Dus als je alleen maar lokale officier van justitie hebt, lokale medewerkers, is de kans bijna 100% dat in iedere zaak er wel een bekende, een buurman, een familielid van een collega erin zit.
11: Toen jij op Sint Maarten kwam, wanneer kreeg je dan deze zaak, de zaak Stiekehelly?
7: Ik ben op exact 1 januari 2023 ben ik op het eiland gearriveerd met mijn kinderen en 15 koffers. En deze zaak, dat zei je volgens mij al, die speelde zich af in de nacht van 31 juli van het jaar ervoor.
11: Ja, dus die liep al?
7: Die liep al een tijd bij een collega van mij. Het werkt zo dat de Nederlandse officier van justitie die roleren om de zoveel jaar gaan ze weer terug naar Nederland. Mm-hmm. En mijn collega die deze zaak destijds deed, stond op de rol om terug te gaan naar Nederland. En in een vroeg stadium heb ik die zaak van haar overgenomen.
11: Wat vertelde ze jou? Wat vertelde jouw collega?
7: Nou, wat al wel een beetje rond ging op het kantoor op het eiland was het onderzoek Blue Waters, zo was het genoemd. Het was een heftige zaak, maar de details die ken ik toen nog niet. Op enig moment ben ik voor een pro forma zitting ben ik samen met die collega's gaan zitten. En ik heb gezegd, waar gaat die zaak eigenlijk over? Ik ben eventjes in het dossier gedoken en toen pas werd mij duidelijk hoe heftig het eigenlijk allemaal was.
11: Want wat las je?
7: Nou, de hele aanleiding, hoe Stiekehelly die nacht is neergestoken, ontzettend beestachtig, is bewerkt met een mes. Mm-hmm. Allemaal dat soort details, heel erg gruwelijk, maar dat zal Chris misschien beamen. Daarmee ook wel een mooie zaak voor ons juristen. En mooi tussen aanhalingstekens. Maar ik ging gelijk ook al naar de zaak kijken vanuit de visie van de officier van justitie. Van hoe gaan we deze zaak tot een goed einde brengen? Wat is de stand van het onderzoek? En wat is er nog nodig om ervoor te zorgen dat we deze man veroordeeld krijgen.
11: Je werkte natuurlijk al bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Je zegt, eigenlijk zeg je tussen de regels door de gruwelijkheid van de zaak, die trof me toch wel. Je zou denken, als Nederlands officier ben je natuurlijk ook al het nodige gewend. Wat was er dan anders hier?
7: Ja, ik denk de mate van geweld. In Nederland hebben we natuurlijk ook veel schietpartijen, ook wel steekpartijen. Maar in deze zaak, en ik denk dat we zo meteen wel over de details komen te spreken. Ja, wat mij enorm opviel en wat ik mij ook wel aantrok, is de manier waarop deze Marlon, de verdachte in de zaak, naar zijn ex-partner tussen aanhalingstekens heeft bewerkt met een mes op een bijna rituele manier. En zijn ze ook op een gegeven moment achtergelaten daar voor dood door deze man. Met een soort van kruis ingekerfd op haar rug. Echt als een soort van mark, van ja, ritueel, een teken om aan te geven, jij bent van mij.
11: Oh, wauw.
9: Ja.
11: Heb jij dit
9: zo? Nee, ik heb nog nooit dit soort heftig ritueel geweld eigenlijk meegemaakt in een strafzaak. Maar je had het net over de details, hoef ik niet uitgebreid te bespreken. Maar nee. Wat was er die nacht al voorgevallen?
7: Ja, uiteindelijk wat we hebben gereconstrueerd met de politie. Zij heeft zich gemeld bij het ziekenhuis. Haar keel was doorgesneden met een snijwond van zo'n 20 tot 25 centimeter. En alle artsen zeiden eigenlijk ook van de kans dat iemand dit overleeft is nagenoeg nul.
11: Zo.
7: Zij heeft wel overleefd. Kun je ook afvragen, is dit nou een pogingmoord? Uiteindelijk is het een begin van uitvoering of is het eigenlijk al een soort van voltooid delict?
11: Ja, Chris, help mij even. Begin van uitvoering, voltooid delict. Want ik bedoel, als jij iemand de keel doorsnijdt,
9: ja,
11: 20 centimeter, dat is echt een mega jaap.
9: Nee, zeker. Maar kijk, het is ook een voltooid delict. Want het is sowieso een zware mishandeling. Maar kijk, zij is uiteindelijk niet overleden. Dus het is geen voltooide moord of een voltooide doodslag.
11: Nee, nee.
9: En dan, hè, precies wat Friso zegt, gaat om de vraag van, ja, is er wel een begin van uitvoering gemaakt, waarbij willens en wetens of met opzet, maar in ieder geval de aanmerkelijke kans is aanvaard dat zij, zeg maar, door die handelingen zou kunnen komen te overlijden.
11: Ja.
9: Ja, op het moment dat jij een jaap van 20, 25 centimeter in je keel hebt, dan kun je zeggen, nou, dan is er in ieder geval opzet geweest, dan wel in voorwaardelijke zin, dat zij uiteindelijk aan die verwondingen zou overlijden.
7: Ja, Friso knikt. Ja, en dat heb ik ook wel in mijn strafeis tot uiting gebracht. Nou ja, voor een moord staat op Sint Maarten en ook de andere eilanden 18 jaar. Dat is fors in vergelijking met Nederland, hè, voor een enkelvoudige moord. Nou, daar gaat vaak dan een derde vanaf, zegt Chris terecht. Maar ik vond in deze zaak dat je eigenlijk al zo dicht zit op een volledige moord, dat ik veel hoger ben gaan zitten dan die 18 minus 1 derde.
11: Ja, daar komen we straks ook nog over te spreken. Wat was er nou voorgevallen die nacht? Want ik las net ook in het intro voor. Estika en deze Marlon, die hadden in het verleden een relatie gehad.
7: Ja, ja, Estika had een 1-jarig dochtertje, een meisje. En dat dochtertje had zij met de broer van deze Marlon. Dus Marlon was de oom eigenlijk van het dochtertje van Estika. En ze hadden een soort van seksuele intieme relatie een aantal maanden gehad in 2022. Op enig moment is Estika naar Nederland gegaan voor haar studie. Ze hebben veel WhatsApp-contact gehad in die tijd. Op enig moment heeft ze ook gezegd, Marlon, hè, jij bent de oom, de lieve oom van mijn dochtertje. Het is niet goed dat wij een relatie hebben. Ik voel ook niet meer, ik heb niet meer die gevoelens voor jou in die zin. Dus ik wil die relatie beëindigen. Zij is op enig moment in de zomer is zij teruggekomen vanuit Nederland. Toen hebben ze op 25 juli, dus een aantal dagen voor deze poging moord, hebben ze samen pizza gegeten ergens in het bijzijn ook van het dochtertje. En daar is ook die nieuwe relatie die ze op enig moment kreeg met een andere man, is ter sprake gekomen. Daar stelde hij ook wel veel vragen over. Hij vroeg haar ook van, joh, wie is dat? En hij was een beetje frustreerd daardoor. Dat gaf hij ook wel eerlijk toe.
11: Een beetje jaloers.
7: Ja, en we hebben gezien in de telefoon van Estika, want die telefoon hebben we onderzocht, hebben we allemaal WhatsAppjes gezien van Marlon, een beetje in richtingsverkeer van Marlon richting Estika, met de strekking van, ik wil jou niet kwijt, ik hou van je, en wat moet je nou met die andere man? Ze zagen al een beetje een soort van intieme terreur, een beetje die controledwang. Hij kon het kennelijk niet verkroppen dat zij met een andere man ging. En wat er die avond is gebeurd, dan hebben we kunnen construeren met de politie aan de hand van de camerabeelden, aan de hand van de telefoongegevens van deze verdachte, is dat Estika s'avonds om een uurtje of 10 is zij naar haar nieuwe liefde gegaan, heeft daar de nacht doorgebracht. En op enig moment, en dat hebben we op de kamers gezien van een supermarkt die daar in de buurt was, hebben we gezien dat er een man, die doet vlak voordat hij daar handelingen pleegt, doet hij een bivakmuts op. Een man met een korte broek aan, met een grote baard die onder die bivakmuts vandaan komt. En wat je dan ziet op een andere camera, een camera die er tegenover stond, op een hoger gelegen punt, dat deze man met die bivakmuts op, die had hij dan met een stok, gaat hij die camera, die gericht is op de auto van Estika, zij heeft haar auto daar geparkeerd. Hij probeert met die stok, probeert hij die camerapositie zo te wijzigen van links naar rechts, zodat die camera geen zicht meer heeft op haar auto. Niet wetende kennelijk dat aan de andere kant er ook een camera hing die wel nog zicht had op de andere kant van de auto. Nou, dat is gebeurd. Zien we deze persoon met die bivakmuts, die verplaatst zich naar de bijrijderskant van de auto van Estika. En dan hoorden allemaal geluiden. Op een gegeven moment zien we de gevarenlichten aangaan van die auto. Dan zien we dat deze persoon, die rent daar weer weg. En kennelijk heeft hij daar zitten rommelen aan die bijrijderskant van de auto. Daar zijn later ook wat kras of werktuigsporen op aangetroffen. Dus kennelijk heeft hij daar zitten rommelen bij die auto.
11: Open te breken.
7: Open te breken. Ja. Dus 20 minuten later is de kust kennelijk weer veilig voor deze man. En gaat hij weer richting die auto van Estica. Begint hij weer wat te rommelen. Dan zien we een schim zich in die auto verplaatsen naar de achterbank. De kofferbak. Uiteindelijk is ook gebleken dat daar een riem is doorgesneden. Kennelijk om dan wat makkelijker in die kofferbak terecht te komen. En daar is deze man, Marlon, in mijn visie, is daar anderhalf uur gaan liggen.
11: En wat voor een auto was dat voor mijn beeld? Want is dat een stationwagen?
7: Hyundai Tucson, dat noemen ze daar allemaal een SUV.
11: Ja.
7: De meest voorkomende auto op het eiland.
11: Ja, oké, dus dat is niet een hele kleine auto.
9: Nee, dus hij verstopt zich in die kofferbak.
7: Ja.
9: En op enig moment gaat zij weer die auto in, neem ik aan.
7: Ja, dus ruim anderhalf uur later is hij klaar met de man met die zij was. Dan zie je Estica met haar nieuwe liefde. Zie je dan samen naar die auto van Estica lopen. Daar blijven ze nog een paar minuten aan de zijkant in die auto staan. En nemen dan afscheid. En wat je dan ziet, en dat zal Estica later ook zeggen, is dat die ruiten dan beslagen zijn. Ze heeft ook in haar eerste verklaring die ze heeft moeten opschrijven, omdat haar keel was doorgesneden en zij niet kon praten, heeft ze ook gezegd dat het, it smelled like sour, zegt zij. Alsof er een soort van natte kleding in die auto lag. Dan zie je ook op die haarscherpe camerabeelden dat zij eventjes dat raampje van die auto opendraait, omdat die ramen helemaal aan de binnenkant beslagen zijn. Achteraf blijkt natuurlijk, omdat die man al ruim anderhalf uur in die auto ligt te ademen. En dan rijdt ze weg richting haar woning, die 20 minuten verderop gelegen is, waar het dochtertje van 1 jaar dan nog haar zit te wachten.
9: En wat gebeurt er dan onderweg?
7: 10 minuten later, en of het toeval is of niet, ik weet het niet, maar dan rijden ze voorbij de funeral home, het uitvaartcentrum is dat in het Nederlands. En op dat moment, zo zegt Estica in de eerste verklaring, en dan komt die man die zich daar in die achterbak heeft verstopt, die komt dan over die achterbank gekropen naar haar toe. En zij denkt in eerste instantie, dat moet een overvaller zijn, maar al heel snel, zo zegt zij, herken ik hem aan zijn geur, zijn stem, zijn blote voeten, zijn korte broek. Aan alles wist ik, zegt zij, dat het Marlon moest zijn. Dan begint hij haar met een mes te bewerken, zo zegt zij. En dan, ze heeft gelijk het idee, hij gaat me vermoorden. Hij wil me wat aandoen, hij wil mijn keel gaan doorsnijden. En dan begint zij over haar dochtertje, dus zijn nichtje, te praten om hem ervan te weerhouden haar dit aan te doen. Dat helpt hem niet. Hij gaat door met waar hij mee bezig was. Zij weet om een moment uit die auto te komen. Dan zien we op de beelden van het uitvaartcentrum, zien we op een gegeven moment een man, vermoedelijk die Marlon, zien we dan wegrennen. Zij verklaart dat zij al bloedend heeft geprobeerd weg te kruipen. Op haar knieën is ze weggelopen. En hij is haar achterna gegaan om haar aan haar haren terug te slepen richting die auto. Wat zij ook heeft verklaard, en dat zien we ook wel aan het letsel dat ze heeft opgelopen, dat hij heeft geprobeerd om haar enkels door te snijden. Zij heeft op 2 plaatsen bij haar enkels heeft ze snijwonden. Ook haar sandalen zijn doorgesneden. En zij heeft het idee, op basis van wat haar is aangedaan, dat hij heeft geprobeerd haar daar neer te leggen om haar te overrijden. En iedere keer weet zij weer te ontkomen. Op enig moment vlucht zij weer weg om te ontkomen aan deze man. En weet zij met haar eigen bloed, weet ze de naam Marlon op een bestelbusje te schrijven in bloed.
9: Met haar vinger gewoon?
7: Met haar vinger heeft ze haar eigen bloed gebruikt om zijn naam Marlon op die bestelwagen te schrijven. Dat doe je natuurlijk alleen als jij denkt, dit ga ik niet overleven. En men moet weten wie mij dit heeft aangedaan. Hij heeft dat gezien. Hij heeft met zijn hand zijn naam uitgeveegd. Hij heeft haar weer teruggesleept naar die auto. Zij weet weer te ontkomen. En dan laat hij haar voor dood achter. En dan schrijft ze weer zijn naam op een lijkwagen. Weer in bloed, Marlon. En ik ben ook mijn requisitoor begonnen met te zeggen van, als je dit inlevert als script, voor een film, dan zegt de regisseur of de producent zegt van, sorry, dit is echt over de top. Dit
11: is te gruwelijk.
7: Het
11: is een horrorscène. En hoe lang heeft dit geduurd?
7: Ja, we hebben uitgerekend de beelden, zien we dat haar auto op een moment stopt. Op het moment dat hij vanuit die achterbank naar haar toe kruipt met een mes in zijn handen. En pas 10 minuten later rijdt hij in haar auto, zo, die onder het bloed zit, rijdt hij weg.
9: Hij rijdt in haar auto weg.
7: In haar auto weg. Ja. En het pijnlijke detail is ook dat in die tussentijd, na 1 minuut of 5, we zien op de beelden dat er een auto om 4 uur 's nachts rijdt voorbij. Langs die plek waar dan die slagpartij plaatsvindt. Die stopt eventjes. Misschien met het idee, ik zie iets geks. Maar die rijdt dan toch door. Dus het had misschien wel haar redding kunnen zijn op dat moment.
9: Ja. Maar hoe is zij dan? Hè, want zij wordt voor dood achtergelaten. Zij is heel heftig bewerkt. Ja. Je zou kunnen zeggen, ze godswonder dat ze überhaupt nog leeft. Hoe is zij überhaupt aangetroffen? Of is ze ergens heen nog kunnen gaan? Hoe is dat gegaan?
7: Nou ja, de andere opmerkelijkheid, detail, is dat het uitvaartcentrum ligt ook vlakbij het ziekenhuis. Het enige ziekenhuis op Sint Maarten. Dat is 127 meter verderop. Zij weet dan op handen en voeten, hevig bloedend. Ze houdt haar keel vast om dat bloeden te stelpen, te stoppen. Weet ze dan toch het ziekenhuis te bereiken.
9: Ja.
7: Het ziekenhuis, en dat heb ik allemaal gezien op beeld. En dat vond ik ook wel heel erg gruwelijk. Dat is niet open s'nachts. Het is niet zoals hier het AMC in Amsterdam. Waar je dan
9: eerste hulp of wat dan ook.
7: Nee. Er is geen eerste hulp, althans niet waar zij lag. Zij is voor die ingang gaan liggen. We zagen ook op beeld dat zij met bebloede handen dan eigenlijk zo'n veeg maakt over de ruit van de voordeur. En ze heeft dan nog net de kracht om om de zoveel tijd met haar voeten zo'n schop te doen tegen de deur. En pas een half uur later is er een soort van nachtbewaker. Die hoort dan iets geks. Die gaat eens even zitten kijken. Die ziet dan die hevig bloedende vrouw voor de deur liggen. En die besluit om verpleegsters te gaan halen. Dat duurt het vervolgens weer 10 minuten... voordat de eerste verpleegster te plaatsen is. En dan wordt ze op een brancard gelegd. En dan weet ze nog steeds denken. En als ze doodgaat, dan weet ze op een briefje te schrijven: Marlon wants to kill me.
8: Straks in Napleiten hoor je meer over een heftige poging femicidezaak op Sint Maarten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een winkelpand in Den Bosch is een explosie geweest. Een deel van de gevel is weggeblazen en er ligt veel glas op straat. De bewoners van appartementen boven het winkelpand zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De politie en explosieve experts onderzoeken de knal. Bij een brand in de buurt van de bekende Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur woedt vlak bij de belangrijkste toegangsweg naar de historische ruïnes. En de brand is waarschijnlijk aangestoken door boeren die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd vrijdagnacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En zwaar noodweer heeft geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen in Spanje. In Barcelona viel de grootste hoeveelheid regen op één dag in 20 jaar tijd. Hulpdiensten kregen ruim 2000 meldingen binnen en meer dan 20 mensen hadden medische hulp nodig, maar niemand raakte ernstig gewond. Inwoners moeten tot morgenmiddag thuis blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 11 en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend een spatje regen in het noorden. In de middag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
4: Je bent weer terug bij Napleit met officier van justitie Friso Bons.
5: Ik zei het net ook al, als officier van justitie ben je wel wat gewend, maar dit lijken me wel beelden van de buitencategorie.
6: Ja, ik heb geen lichte kosten meegenomen, dat besef ik ook wel. Maar dit is echt een zaak die altijd bijblijft om de gruwelijkheid, maar ook die details van een uitvaartcentrum, een ziekenhuis. Er verderop iemand die zich verstopt 1,5 uur lang in de kofferbak van je auto. Het is een nachtmerrie.
7: Doodeng.
8: Gruwelijk.
5: Ik ben een beetje van de leg van dit verhaal, Chris.
7: Moet ik het anders eventjes overnemen?
5: En Estika, die wordt, neem ik aan, dan geholpen in het ziekenhuis. Hoe is dat gegaan?
6: Ze wordt gelijk geholpen en geopereerd. Dan weet ze die eerste dag, dan doet ze aangifte middels briefjes. Dus op briefjes schrijft ze dan wat er volgens haar is gebeurd. Dan geeft ze ook die naam van Marlon. En ze wordt eigenlijk al vrij snel wordt ze uitgevlogen, zoals het heet, naar Colombia. Dat zie je wel vaker in medische situaties. Dat waar
5: is niet zo ver vandaan natuurlijk.
6: Sint Maarten heeft niet alle medische expertise om zo iemand te behandelen. Dus toen is ze 3 maanden lang in Colombia verpleegd, terwijl haar dochtertje van 1 jaar zonder moeder moest doen op Sint Maarten.
5: Ja, dat zat ik me gelijk af te vragen. Want ze was natuurlijk onderweg naar haar dochtertje. Ze was vertrokken van haar nieuwe vriend. Hoe is dat gegaan met dat kind?
6: Ja, dat dochtertje had een oppas op dat moment, uiteraard. En het kan niet anders dan dat ook dat traumatisch moet zijn geweest voor dat dochtertje. Haar oom, het was ook een lievelingsoom. Hij stond ook in de telefoon van Estika opgeslagen als Ankel M. Ja. Dat maakt het helemaal vreemd dat hij aan de ene kant een vriendelijke oom was, aan de andere kant dit haar heeft aangedaan.
5: Friso, Estika was een carnavalsqueen. Dat is niet zomaar iets, hè? Op Sint Maarten. Merkte je dat?
6: Nou, in die zin dat de dood hoort een beetje bij het leven op Sint Maarten. Je ziet er heel veel incidenten met scooters, jongens die wheelies maken, op een achterwiel gaan rijden zonder helm. En iedere keer dacht ik, als een jongen zich doodrijdt, van jongens, moeten we niet wat gaan doen aan handhaving. Maar dat werd toch een beetje voor lief genomen. Het hoorde een beetje bij het leven. Maar deze zaak van Estika zag ik eigenlijk voor het eerst dat de hele samenleving beroerd was. Het was een bekende, een voormalig carnaval queen uit een bekende familie van het eiland. En iedereen had zoiets van, dat had mij ook kunnen overkomen. Dus al heel snel zag je een dag na het incident dat de prime minister ook in het parlement aandacht vroeg voor deze zaak. En eigenlijk ook wilde dat iedereen ging bidden voor het herstel van Estika. En rondom de performance en verschillende zittingen waren er marsen van vrouwen met allemaal shirtjes die werden uitgedeeld. Justice for Estica. Dus het leefde enorm in de samenleving. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat gevoel ook echt kreeg.
5: Ik kan me voorstellen, ze zegt Marlon tried to kill me. Er stond Marlon, er waren camerabeelden.
7: Dat was een familierelatie.
5: Marlon is snel aangehouden, kan ik me zo voorstellen.
6: Ja, zoals het gaat op zo'n eiland gaat zo'n naam al heel snel rondzingen. Dus heel veel mensen die gingen al een post op Facebook dat Marlon het gedaan had. Zijn foto ging al rond.
5: Ja.
6: En ik denk dat hij eieren voor zijn geld heeft gekozen. Dat is vrij snel die dag erna. In de middag heeft hij een bevriende politieman opgebeld. Met de mededeling dat hij zichzelf zou gaan melden. En 's middags is hij inderdaad op het politiebureau aangekomen. Is hij gelijk aangehouden voor de poging moord.
7: Ja. Maar goed, dan ben je er zeg maar vanuit perspectief van vervolging en opsporing ben je er nog niet. De verklaring van slachtoffer. Je hebt camerabeelden van een man met een bivakmuts.
6: Ja.
7: Verklaarde hij zelf ook toen hij aangehouden werd?
6: Nou, het idee was natuurlijk, zo heb ik dat achteraf ook begrepen, dat hij zich zou melden en gelijk zou zeggen, ja, sorry, ik heb dit gedaan. Ik ben jaloers en vreselijk.
7: En dat je een ronde zaak hebt.
6: Maar wat hij in zijn eerste verklaringen zei, van ja, ik heb dit niet gedaan. Ik ben dit niet. Ik lag 's nachts gewoon thuis te slapen. En ik voel ook niks voor haar, want zij wijst mij ten onrechte aan. Ik ben het gewoon niet geweest.
5: Nee, dus hij ontkende. En stelde dat jou voor een probleem? Als, ik bedoel, jij bent de leider van het onderzoek. Ja, dan denk je, oké, we hebben hier een ontkennende verdachte. We hebben natuurlijk wel, je hebt best wat bewijs, maar...
6: Nou ja, wat je op dat moment eigenlijk had, is natuurlijk een verklaring, een erkenning van Estica zelf. Daarvan kun je denk ik zelf zeggen, nou, dat is betrouwbaar. Ze heeft met hem in bed gelegen, dat zei ze ook. Ik herken zijn voeten, ik herken zijn geur. En wat zij ook zei, dat is natuurlijk wel heel erg treffend, van waarom zou Marlon, de naam Marlon, uitvegen van de motorkap van de lijkwagen als hij het niet is. Maar goed, het blijft nog steeds maar één verklaring, één herkenning van Estica zelf. En je moet daar wel, nou dat weten jullie denk ik ook wel, steunbewijs hebben om uiteindelijk te komen tot een veroordeling.
5: Was er iets uit telefoons te halen waarvan je denkt van, nou, daar konden we wat mee?
6: Ja, dus wat er dan gebeurt, wordt er in het politiesysteem gelijk gekeken van, hebben we misschien een telefoonnummertje van Marlon? Een paar maanden eerder was hij in een andere zaak als getuige gehoord en had hij een telefoonnummer opgegeven. Dus gelijk heeft de politie de, nou, zoals het heet, historische verkeersgegevens van die telefoon bekeken. Kijken wie heeft met wie gebeld. En waar straalde dat nummer een cel-ID en zendmast aan die bewuste nacht. En hij verklaarde eigenlijk zelf al vrij snel heel erg een beetje ambivalent, warrig over dat nummer. Hij zei, ja, het is wel mijn nummer, maar ik gebruik het alleen nog maar voor WhatsApp. Ik heb geen simkaart erin zitten. Wat wel gek is, want we zagen op de zendmast, zagen wel dat die telefoon dat nummer straalde meerdere masten aan diezelfde avond en nacht. En dat kan alleen als er een simkaart in zit.
7: Straalde die ook aan op de plaats delict?
6: Nee, dat was wel het interessante in de hele bewijsconstructie. We hebben eerst vast moeten stellen dat hij inderdaad de gebruiker was van dat nummer. Hij had verklaard dat hij diezelfde avond was hij ergens vuilnis gaan ophalen. Dat was zijn baantje. En op de plek waar hij vuilnis had opgehaald straalde dat nummer ook een mast aan. En we zagen op de beelden ook dat op datzelfde moment dat nummer die mast aanstraalde, dat hij ook in beeld was. Ze konden met vrij veel zekerheid vaststellen dat hij dat was. Dat heeft hij uiteindelijk ook wel toegegeven. En toen hebben we met een aantal tactisch rechercheurs en analisten hebben die hele route aan de hand van die telecomgegevens vast kunnen stellen. En wat we eigenlijk zagen, dat hij s'avonds vanuit zijn huisadres via de Franse kant naar de airport ging, waar die vuilnis heeft opgehaald.
5: Ja, even voor de luisteraars. Sint Maarten heeft natuurlijk een Nederlands deel en een Frans deel.
6: Ja.
5: Dat is eigenlijk twee staten op één eiland, zou ik maar zeggen.
6: Ja, het kleinste stukje grondgebied, dat wordt gedeeld door twee landen, meen ik. Ja,
5: ja.
6: Ja. Ja, dat is vrij verkeer en ook vrij gebruik van die zendmast. Dus we zagen inderdaad dat hij een rondje maakte over het eiland. We zagen ook dat hij daarna een mast aanstraalde die de buurt lag van het woonadres van Estica. Dat hebben we nooit kunnen bewijzen, maar het hele idee was wel dat hij misschien eventjes gaan kijken van, is Estica thuis? We zagen ook dat hij daarna richting het woonadres ging van de nieuwe vriend van Estica. Ook dat kunnen we niet bewijzen, maar het vermoeden was dat hij al eventjes gaan kijken van, is Estica daar misschien? Heeft ze haar auto daar geparkeerd?
7: Hij kon wel daar plaatsen.
6: We konden in ieder geval het nummer konden we daar in de buurt plaatsen. En wat we toen zagen is dat hij weer een mast aanstraalde die zo'n 10 minuten van de plaats delict aflag, althans de eerste plaats delict waar hij die auto in is gekropen. En toen is die telefoon uitgezet. En is pas 10 minuten na het delict, na de hele slagpartij, weer aangegaan. En dat is natuurlijk heel erg opvallend, dat precies in die periode waarin het zich heeft afgespeeld, die telefoon werd uitgezet. En hij op een moment ging die telefoon weer aan. En dat Dat is denk ik een beetje een foutje geweest van hem. Maar ze heeft wel goed nagedacht ergens waarschijnlijk van ik ga mijn telefoon uitzetten op het moment dat ik dit vreselijke delict bega. Ja. Maar hij heeft te vroeg zijn telefoon weer aangezet. Want op een moment, 10 minuten nadat STK kruipend onderweg was naar het ziekenhuis, ging zijn telefoon weer aan. En toen heeft politie aan de hand van de camerabeelden zagen ze de auto met alle bloed erop, zagen ze rijden. En dan kon ze eigenlijk zien dat het nummertje meebewoog met die auto.
7: Zo. Ja, precies. Want voor het complete beeld, de auto van STK is uiteindelijk aangetroffen.
6: Ja.
7: En ze konden zeg maar de route van plaats delict naar waar die auto is aangetroffen, konden ze reconstrueren. En ze zien eigenlijk dat zijn telefoonnummer meereist met die route.
6: Ja. Ja, ze hadden vastgesteld, hij is de gebruiker.
7: Ja.
6: En volgens zien ze ook dat de gebruiker van dat nummer, Marlon, in die auto, waar allemaal bloed op zat, dat zag je op de camerabeelden, eigenlijk weer een route aflegt van de plaats delict af.
5: Ja. Jij hebt eigenlijk al helemaal het onderzoek verteld. Had je het idee voorafgaand aan de zitting van deze zaak is dit is rond? Of vond je het nog spannend?
6: Nou ja, als dit een winkeldiefstal was geweest, dan had je gedacht, het zal allemaal wel, de zaak is rond, ik ga er verder geen tijd in steken. Maar in zo'n zaak wil je natuurlijk niet dat je iets over het hoofd ziet. En de verdediging had ook wel een strategie om een beetje zand in de machine te gooien en heel veel ruis op te werpen als het gaat om die telecomgegevens.
5: Het had ook anders kunnen zijn.
6: Nou, dat denk ik niet. Maar je wil er wel zeker van zijn dat je alles tot in de puntjes hebt uitgezocht en dat het bewijs ook echt rond is.
7: Oh. Maar was er dan nog meer bewijs dan dit?
6: Er waren nog 2 herkenningen van 2 politieagenten. En dat was wel nadat Marlon zich al had gemeld. Dus met die voorkennis hebben ze naar de beelden gekeken. En deze 2 agenten zeiden dat de man die deed zijn bivakmuts op, maar vlak voordat deze man zijn bivakmuts opdeed om die auto te kruipen, herkende zij deze man als Marlon. De een had met hem gefietst en de ander kende hem van school.
5: Ja, iedereen kent elkaar natuurlijk op zijn eiland.
6: Ja, dat is een groot voordeel en soms een nadeel. Maar daarvan zei uiteindelijk de rechtbank van die herkenningen die ga ik gewoon niet gebruiken. Het Hof zei, die herkenningen zijn niet betrouwbaar, omdat eigenlijk al met die voorkennis de herkenning was gedaan.
5: Hey, jij gaat je dan voorbereiden op de zitting. Hè? Je denkt van, ik heb alles goed uitgezocht. Heb jij ook het slachtoffer gesproken?
6: Ik heb het slachtoffer inderdaad meerdere malen gesproken voorafgaand aan die verschillende zittingen.
5: Hoe is dat?
6: Nou, dat is algemeen is dat wel ingewikkeld. Want het zijn vaak Engelstalige slachtoffers. Je hebt toch een cultuurverschil. En dan ben jij die witte Nederlander die je dan gaat uitleggen wat op de zitting gaat gebeuren, of er nog vragen zijn. En dus ik nam wel vaak lokale parketsecretaris mee, medewerker, om met mij samen dat slachtoffer te doen. Om ook een beetje die culturele context te kunnen schetsen.
5: Een beetje vertrouwen te wekken misschien.
6: Vertrouwen te wekken. En dus dat was ingewikkeld. Maar deze vrouw was en is heel erg sterk en heel erg moedig. Maar wat eerste wat mij opviel, ze bij binnenkomst, dan liep ze door ons kantoor langs alle medewerkers op weg naar de ruimte waar dat slachtoffersgesprek plaatsvindt. En zat in eerste instantie een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. En op enig moment tijdens dat gesprek heeft ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
7: Is zij, even los van mentaal, maar is zij lichamelijk wel helemaal hersteld, zeg maar, uiteindelijk daarvan?
6: Nou ja, een deel van haar is ook daadwerkelijk vermoord. Zo heb ik dat ook genoemd op de zitting. Want haar stem is nooit meer hetzelfde geworden als de stem die ze had voor het delict.
5: Oh, haar stembanden had hij geraakt.
6: Ja, dus zij kon ook de eerste periode kon ze niet spreken. Vandaar dat ze ook aangifte heeft gedaan aan de hand van verschillende briefjes die zij opschreef. En haar stem is wel hersteld, maar een andere toonhoogte geworden dan het aanvankelijk was.
5: Jeetje. Die zittingen, die beginnen dan. Wat kun je daar nog van herinneren?
6: Nou, wat ik me heel goed kan herinneren, het is een klein, fantastisch mooi gerechtsgebouwtje op Sint Maarten. Het is een beetje kruip door, sluip door. Dus vaak moet je ook langs de verdachte lopen, voorafgaand, en dan dat je een eis hebt neergelegd. Dat is een beetje ongemakkelijk, want dan heb je, wij spreken net 16 jaar geëist. En dan moet je weer langs die verdachte lopen, die dan in zo'n gevangenispak met handboeien om zit te wachten. En dan mompel ik vaak maar iets van take care, omdat je toch iets wil zeggen.
5: Ja.
6: Maar in dit geval was het in die zin anders, dat hij werd aangevoerd door het arrestatieteam. 8 mannen met bivakmutsen op, zonnebrillen op en met automatische geweren in die kleine zittingszaal. Je kunt je afvragen of het nou per se handig is.
7: Ja,
6: natuurlijk.
7: Waarom was dat dan?
6: Ja, het was niet uit veiligheidsoverwegingen in de zin dat vanuit Marlon gevaar werd verwacht. Maar ik heb me laten vertellen dat ze wilden voorkomen dat er een soort van wraakactie richting hem zou plaatsvinden.
5: Oh, eigenlijk dus om de verdachte te beschermen?
6: Ja, dat vermoed ik.
7: Natuurlijk.
5: Oh, dat kan het natuurlijk.
6: Dat vermoed ik wel.
5: Dat heb ik niet bedacht.
6: Ja. Op Sint Maarten vinden best wel wat zware feiten plaats. Veel moord, doodslag, steekpartijen, veel dodelijke verkeersincidenten. Dus de dood hoort er een beetje bij. Ook vaak wordt er ja, wordt er wat minder heftig op gereageerd dan hier in Nederland, is mijn ervaring. Maar in dit geval was het anders, omdat nou, de hele samenleving was wel heel erg beroerd door deze zaak. Het was een voormalig carnaval queen, een moeder, dat iedereen kunnen overkomen. Ook de gruwelijke manier, in de kofferbak gaan zitten. Ze was heel veel beroering, veel optochten.
5: Ze was bekend, hè? Dit carnaval queen, dat is niet zomaar iets, toch?
6: Ja, ik kom niet uit Brabant, maar ik denk dat het meer is dan prins carnaval. Het is echt een hele competitie. En als je carnaval queen bent, je wordt gekroond tot koningin. Ja. Dan kun je ook een jaar lang allerlei ceremonies en rollen vervullen.
7: Hey, maar die zitting die wordt dan gedaan door een enkelvoudige rechter, toch? Op Sint Maarten.
6: Ja.
7: Hoe ging die ondervraging van deze verdachte? Want die ontkennen nog steeds, toch?
6: Ja, dat was een beetje ontkennen tegen de klippen op. En de rechter is inderdaad ook op enig moment gestopt met het stellen van vragen. Want hij ontkende zo hard, ook op vragen van mijn kant, dat je bijna het gevoel kreeg van, heeft hij dat misschien echt niet gedaan? Zo glashard stond hij te liegen.
5: En is hij psychiatrisch onderzocht?
6: Er is een zogeheten dubbel PO uitgebracht. Dus zowel een psycholoog als psychiater hebben naar hem gekeken. En in beide gevallen hebben ze geconcludeerd dat hij volledig toerekeningsvatbaar was.
7: Ja, maar jij ontkende natuurlijk ook. Ja.
6: Hij ontkende, je zou kunnen zeggen, als je zo'n feit pleegt, en dat is wat hij gedaan heeft in mijn visie, dan moet er iets mis met je zijn. Maar ze kwamen tot een andere conclusie.
5: Ja. Dat lijkt me toch ook als Nederlandse officier toch best wel, ja, dat je dan daar opeens in zo'n heksenketel zit.
7: Ja, sta je opeens in de rechtbank in Sint Maarten, zo'n gruwelijke zaak. Ja.
6: Nou ja, wat hier meespeelt, de voertaal is soms Engels, soms Nederlands in die zittingszaal.
5: Oh, dat is ook een soort ratje toe.
6: Het is deels afhankelijk van de rechter. Als de rechter zo lang is bij het voeren van de gesprekken in het Engels, dan gaat het in het Engels. Maar bij dit soort grote zaken, en dan had ik zelf ook wel, dan doe ik de inleiding, introductie in het Engels. Want je ook wil dat alle het publiek, het slachtoffer in dit geval, ook wel goed kan verstaan en begrijpen wat je zegt. Maar als het op een gegeven moment komt tot moeilijke juridische begrippen, het uitleggen van medepleeg of poging, et cetera, dan val ik toch wel weer terug op het oude vertrouwde Nederlands.
7: Je zei iets boeiends net. Je zei, hij ontkende zo hard dat ik bijna ging geloven dat hij het misschien niet gedaan had. Kun je dat omschrijven, hoe dat dan werkt in jouw brein ook? Want ook als officier moet je overtuigd zijn van iemands schuld.
6: Ja. Nee, en de overtuiging haal je natuurlijk uit bewijs. Als ik kijk naar de zaak, was het gewoon een ronde zaak, zoals wij dat noemen. Het bewijs was overtuigend aanwezig. En ook ik had de overtuiging dat hij het had gedaan. Maar ergens in je psyche, in je menselijke brein, dan denk je toch, als je zoiets gruwelijks hebt gedaan. En Estica was ook in die zaal aanwezig. Ging op een gegeven moment ook een hele indrukwekkende slachtofferverklaring voorlezen. Hij werd ook gedwongen om zich om te draaien. Dat deed hij ook. Hij keek haar ook wel echt aan. Maar ook na afloop bespeurde ik geen enkele emotie bij hem. De rechter vroeg hem ook van, wat doet dit met jou? Hij zei, helemaal niks, want ik heb het niet gedaan.
5: Nee.
6: En zij beschuldigt mij ten onrechte, dus ik kan ook geen spijt hebben.
5: Dus er bij jou in heel erg ver in je achterhoofd begon er een klein stemmetje te fluisteren van, misschien heeft hij het wel niet gedaan.
6: Nou, heel ver in mijn achterhoofd.
5: Ja, dat zou ik ook. Ik bedoel, het bewijs is toch, Chris, jij kijkt daar nu met je objectieve advocatenblik
7: naar. Zeker,
5: het bewijs is toch overweldigend.
7: Nee, maar mensen kunnen heel overtuigend ontkennen, hè? Heel overtuigend blijven doorgaan, dat je bijna denkt van, zou het dan echt niet zo zijn? Hebt, maar ja, goed, dan kijk je naar je bewijsmiddelen, denk je, hij is het wel geweest.
5: Je hebt appjes, ze hebben een verhouding gehad. Je hebt appjes, ga niet weg.
7: Je hebt telecom.
5: Telecom, je hebt die camerabeelden zijn natuurlijk eigenlijk maar hoewel hij daar natuurlijk een bief had.
7: Je hebt de route, en vergeet niet, je hebt de verklaring van het slachtoffer.
5: Ja,
7: die meteen zegt, het is deze man.
6: Het. Ja, daar begint het mee. En waarom zou Estica iemand aanwijzen die het niet gedaan heeft?
7: Ja, precies.
5: Ja, en dat ook op twee auto's schrijven in haar eigen bloed. Ja, dat is. Wat heb jij bij de rechtbank geëist?
6: Ja, voorafgaand aan zo'n zaak houden we een zogeheten strafmaatoverleg. Het is niet dat ik eventjes op een achternamiddag zelf bedenk van, wat ga ik eisen in zo'n zaak?
5: Nee.
6: Dus dan gaan we met de collega's bij elkaar zitten en aan de hand van de richtlijnen, dat is toch ons uitgangspunt, gaan we kijken wat vinden wij een passende eis in zo'n zaak.
5: Ja,
6: het uitgangspunt, dat zei ik al, is 18 jaar voor een moord. Normaliter halen daar ongeveer een derde vanaf.
5: 12.
6: Voor een poging. Dan kom je op 12. Maar deze zaak vond ik, en dat vonden mijn collega's ook wel, dat je eigenlijk al zo dicht aan zit tegen een voltooid misdrijf met al zijn gruwelijkheden.
5: Ja, want dat is meer geluk dan wijsheid geweest dat ze het heeft overleefd.
6: Het is echt aan haar wilskracht te danken, haar fighting spirit, zoals het zelf ook noemde, dat zij het heeft overleefd.
5: Wonder is het.
6: En ik vind, en dat heb ik ook in mijn requisitoor op zitting zo gezegd, dat een deel van haar is natuurlijk wel gestorven. Haar stem is gestorven. De littekens zullen haar hele leven, haar herinnering zijn aan dit gruwelijke voorval.
5: Ja, die zie je elke keer als je in de spiegel kijkt.
7: En hij ontkent natuurlijk, hè? Zij geeft geen rekenschap, niks.
6: Ik had geen enkele reden om lager te gaan zitten dan de 16 jaar die ik uiteindelijk heb geëist.
5: 16 jaar.
7: Ja,
5: Wat vind jij?
7: Nou ja, kijk, ik moet je heel eerlijk zeggen. Kijk, dit is een pogingmoord, hè? Dus daar zou je in Nederland maximaal 20 jaar voor kunnen vragen. En dit is natuurlijk wel eentje van de buitencategorie. Het zou best kunnen als je zo'n zaak in Nederland hebt.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Even eventjes over die zaak.
2: Schuif je even van jouw bureau naar...
1: Ja, dat is dan toch wel in die zin een gescheiden wereld. Het Hof heeft gevonnist 18 jaar, het Hof opgelegd.
3: Twee jaar erbij.
1: Wat ik een beetje tussen de regels doorlees, dat het Hof zoiets had van... Nou ja, als jij in appel gaat, dat mag. Maar ja, tegen de klippen op ga je ontkennen. Je geeft geen openheid van zaken. Je komt eigenlijk niet met echte verweren. Ja, dan zul je hem krijgen ook. Dus het Hof heeft er 2 jaar bovenop gedaan en hem veroordeeld tot 18 jaar. Met dien verstande dat op Sint Maarten de VI-regeling nog steeds van kracht is. Dus dat na 2/3 van het uitzitten van de straf.
3: Als het 12 jaar.
1: Dus zo wordt het alsnog 12 jaar. Daarvan zegt Estika ook van ja, he didn't finish his job. Zij is dus bang dat hij na 12 jaar misschien zelfs eerder vrijkomt. En alsnog gaat voltooien wat hij
2: heeft. En die angst kan ik me hartstikke goed voorstellen. Zeker. De veroordeelde, de dader, die ging naar de gevangenis op Sint Maarten, ja. Toch? Wat is dat voor een plek?
1: Ja, jullie hadden hier een advocaat een aantal maanden geleden... en die omschreef het als een best wel prima plek. Zijn cliënt kon goed zitten, zo zei hij, geloof ik. Ja. Maar ja, ik ben er een paar keer geweest. Het is, ik vind het een beetje middeleeuws aandoen. Het is zo'n open gevangenis. Ja, die ken je ook wel uit tijdens Amerikaanse gevangenisfilms... met de grote binnenplaats.
2: Heel vrolijk van.
1: En ik liep daar een keer met vrouwelijke collega's over die binnenplaats. Er wordt wel het een en ander geroepen door de mannen... die dan achter die tralietjes zitten. Het is vrij primitief. Nederland is in maart ook een aantal keer op de vingers getikt... door het Europese Hof ten aanzien van de detentieomstandigheden daar. En het grootste probleem is dat de capaciteit... belangenaar niet voldoende is voor het aantal personen... die eigenlijk nog zitten. Dus loslopers, dus mensen die niet gelijk in voorlopige hechtenis zijn genomen... die nog wachten op hun straf, die gaan waarschijnlijk die straf vaak ontlopen... omdat het gewoon nooit... plekjes om die hele lijst aan mensen die nog moeten zitten op te lossen.
2: Deze Marlon heeft dus 18 jaar gekregen. Volg jij zo iemand nog? Heb je nog iets over hem vernomen? Of?
1: Nou, ik toen ik daar nog zat, kreeg op een gegeven moment weer een andere zaak binnen. Die zaak heb ik niet aan me gehouden, maar het was een incident in een gevangenis waarbij Marlon vrij fors is toegetakeld door een medegedetineerde. Hij is bewerkt met een mes. Toen zou ook iets geroepen zijn in de zin van, dit is voor Estika.
2: Oh.
1: Hij is naar het ziekenhuis gebracht en uiteindelijk weer terug naar de gevangenis.
2: Dus een soort wraak genomen.
1: Een soort wraak lijkt het uiteindelijk niet opgelost wie dat dan mogelijk gedaan zou hebben. Maar dus met een schuin oog volg ik die zaak nog wel. Maar het krijgt allemaal vrij weinig aandacht hier in de Nederlandse pers.
2: Mm. En Estika, heb je nog wel eens contact met haar
1: gehad? Nou, ik heb... uiteraard voorafgaande deze uitzending even contact gelegd met haar advocaat. Ook gevraagd van, vindt het goed dat ik dit doe? Mag ik haar naam noemen? Toen heeft ze me een aardig LinkedIn berichtje teruggestuurd... met eigenlijk een soort van cv'tje van Estika. Zij is kinderpsycholoog geworden, maar ze is ook survivor. Dus ze geeft ook training op scholen en lezingen... op het gebied van huiselijk geweld. Dus ze is echt al een symbool geworden van de vrouwen... die wel gesilenced zijn, zoals ze dat noemt. Dus al die vrouwen die... door huiselijk geweld zijn gestorven. Daar wil zij ook de stem voor zijn.
2: Ja,
1: dat is heel mooi.
2: Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
1: Ja, met mixed feelings. Aan de ene kant heel blij dat deze zaak... op een goede manier hebben afgedaan. Ook met een straf, uiteindelijk 18 jaar in hoog beroep... die wat mij betreft ook wel passend is... bij de gruwelijkheid van de zaak. Ook fijn dat we met politie uiteindelijk wel... gewoon een sluitend dossier hebben weten neer te leggen... bij de rechtbank en bij het Hof. Aan de andere kant, ja... na zo'n zaak, ook dat zullen jullie wellicht ook wel hebben... dat je ook wel denkt, waartoe is een mens in staat? Ja. Als ik kijk naar het motief, zover we dat hebben kunnen vaststellen... is het heel banaal, gewoon blinde jaloezie. Het niet kunnen verkroppen dat jouw ex-partner met een andere man gaat. En om die reden de moeder van jouw nichtje proberen te vermoorden. Dat stemt ook wel een beetje somber dat wij mensen dat in ons hebben.
2: Ja. Friso Bons, bedankt voor dit interessante en ook heftige verhaal.
1: Graag gedaan.
2: En dank voor je komst naar onze studio.
1: Graag gedaan.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
4: Napleiten is een co-productie van...

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen nadat een vrouw aan de bel trok over een groepsverkrachting door studenten in 2024. De universiteit en justitie kregen veel kritiek omdat er geen strafrechtelijk onderzoek kwam. Dat komt er nu wel. Uit medeleven met het slachtoffer zijn alle evenementen op de campus afgelast. In Den Bosch zijn meerdere appartementen ontruimd nadat er een explosie is geweest bij een winkelpand. Bewoners moeten buiten wachten tot ze weer naar binnen mogen en door de klap is een deel van de gevel weggeblazen. De straat ligt vol met glas. Er raakte niemand gewond en er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid vrijdagnacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. En in de buurt van de bekende toeristische Inca-stad Machu Picchu woedt een brand. 1 iemand kwam om het leven en 2 anderen raakten gewond. Waarschijnlijk is het vuur, vlakbij de belangrijkste toegangsweg naar de stad, aangestoken door boeren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich snel uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en 9 tot 14 graden. De ochtend start alleen in het noorden met wat regen. 'S Middags is het overwegend droog en schijnt de zon met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
5: Zorg dat je wel veel partijen spreekt. Kost heel veel tijd, maar elk gesprek leer je zelf ook weer van.
6: Hoe vaak heb jij dit meegemaakt in de afgelopen 22 jaar jouw praktijk? Ja, 1 of 2 keer. En dat was dan ook nog echt een hele bijzondere context. Hier zie ik dat niet gebeuren. Oké, zullen we dan naar het volgende punt gaan met z'n allen?
5: Toen wij inderdaad het termsheet hadden getekend, ja, dan ga je nog een heel due diligence proces in. Dan ga je met legal aan de slag. En toen gingen al de troepen naar de grens bij de Oekraïne. En toen begon er al heel erg veel onrust in de markt te komen.
7: Hij bouwde een webshop-imperium. Verkocht dat bedrijf aan Sanoma Media en runt inmiddels een wereldwijd marketplace-platform. Voor dat avontuur haalde hij meer dan 50 miljoen op bij investeerders. Oh ja, en hij nam vervolgens ook nog even 2 bedrijven over. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jorrit Steins van Channel Engine. Die vertelt over dit deal van zijn leven.
5: De deal van mijn leven, dat was toch wel de laatste fundingronde die we hebben opgehaald van 50 miljoen dollar voor Channel Engine.
7: Dat is het bedrijf wat jij nu bestuurt. En dat was een Series B-ronde, hè?
5: Ja, dat klopt. Ja.
7: Opgehaald bij?
5: Een aantal investeerders. Onze early stage investors hebben nog meegedaan. Maar de ronde werd geleid door Atomico. Ja. Grote visie uit de UK. Samen met General Catalyst uit New York.
7: Nou, alle insights over die deal, daar gaan we het zo meteen met jou uitgebreid over hebben. 50 miljoen dus. Ben je ooit betrokken geweest bij een deal van 50 miljoen of meer, David?
6: Ja, wel, als ik mee mag nemen dat mijn klant herinvesteert in het bedrijf. Maar de deal size zelf bij mij is gemaximeerd op ettelijke tientallen miljoenen.
7: We gaan even terug in de tijd met jou, Jorrit. Want jouw ondernemersavontuur begint al heel veel eerder. SB Commerce, dat was jouw bedrijf, jouw vorige bedrijf. Wat deden jullie precies?
5: Ja, SB Commerce, dat was begonnen in 2003. Daar runden wij eigen webwinkels. Ooit begonnen met gadgethouse.nl, skypeshop.nl, valentinegifts.nl en heel veel van dat soort webwinkels. Dat was de bedoeling om een beetje als side business van mijn agency te hebben. Maar dat liep wat uit de hand. Uiteindelijk hadden we 75 webwinkels draaien. 30.000 verschillende producten op voorraad.
7: Wow.
5: In 4 magazijnen in Amersfoort.
7: Dat ging als een jekko.
5: Ja.
7: En dat bedrijf heb jij in stappen verkocht aan Sanoma Media.
5: Ja, dat klopt. Na een aantal jaren, onze business groeide hard. Hadden wij niet alleen maar cadeauwinkels, telecomwinkels, maar ook steeds meer woonwinkels. En die woonwinkels gingen hartstikke goed. En Sanoma Media was eigenaar van de woonmedia, vooral vtwonen.nl en dergelijke bladen. En die combinatie waar we begonnen met samenwerken, hebben een stap gemaakt. Hebben de business verkocht aan Sanoma. En onze woonwinkel voor thuis.nl hebben we toch gerebrand naar vtwonen.nl.
6: En hoe zijn jullie gestart? Hebben zij eerst een belang genomen in jullie topholding? Of hoe heb je dat opgebouwd?
5: Ja, het was toen een vrij eenvoudige holding. Het was gewoon de business zelf. Ja. Dus ze hebben eerst een belang genomen. Maar met wel de intentie om strategisch over te nemen. Dus dat was vanaf het begin af aan al de bedoeling.
7: Dan hebben we het over een jaar of 14 geleden. Wat kun jij je nog herinneren van die onderhandelingen? Ging het er stevig aan toe aan tafel? Of was het een beetje oude jongens krentenbrood?
5: Het ging er in het begin heel erg gemoedelijk aan toe. Ik had zelf ook niet zo heel veel ervaring met dat soort deals in die tijd. Er waren ook niet heel veel overname deals of investeringsdeals rond die periode. En dat begon eigenlijk als een samenwerking, het gesprek. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op, oké, het lijkt ons logischer om een overname te doen. En dat zagen we ook wel zitten.
7: Maar je zegt dat de gesprekken begonnen als een samenwerking.
5: Ja,
7: maar zaten zij eigenlijk al een beetje in de wedstrijd om jullie zeg maar richting die uitgang te duwen en jullie een zak geld mee te geven?
5: De allereerste gesprekken had hij gedurende dat traject elk moment kunnen zeggen, nou, klinkt geweldig, laten we een samenwerking aangaan, hier is een commercieel contract. Dus het was echt aftasten, elkaar leren kennen. Maar hun intentie was al om te kijken wat voor partij ze zouden willen overnemen.
6: Hoe is die samenwerking bevallen met zo'n grote partij?
5: Heel interessant.
6: Ik ben bang dat ze meeluisteren of niet?
5: Nee.
7: Het is 14 jaar geleden, je kunt eerlijk zijn.
5: Ja, nee, geen probleem. Ik heb er een hoop van geleerd. Het mooie was, we hebben gedurende de earn-out, die hoort er vaak bij. Je blijft een tijdje aan. Dus wij zijn 2,5 jaar lang aangebleven binnen de business. En omdat we de entiteit onder Sanoma hingen, hoefden we niet meteen te integreren met een ERP en al hun vaste processen. Dus we konden vrij snel schakelen. Dus we hebben een hele korte tijd hebben we allemaal woonwinkels opgezet. Ook de Duxat Shop gelanceerd. En allerlei webshops uitgerold. Vond ik heel erg leuk. Dus we hadden die vrijheid om dat te doen. Ik heb ook gemerkt binnen zo'n grote organisatie wat het betekent dat er politiek komt spelen. Veel meetings bij komt kijken, veel overhead. En dat is ook iets wat ik in mijn eigen business probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Dus heel leuk om te leren gedurende die jaren. Een hele hoop meegemaakt, een hele hoop gezien. Meer geleerd over hoe lanceer je een televisieprogramma. Hoe ga je om met allerlei televisiecampagnes. Dat hadden we nog nooit gedaan. Radiocampagnes kwamen erbij. En dat geld hadden we eerst ook helemaal niet. Dus dat is een hele andere business dan we hadden gezien. Dus,
7: maar dat je dan back-to-back in allerlei meetings zit. Ja, dit horen wij vaker, David. Dan heb je als ondernemer, denk je toch soms van, ja, wat zit ik hier te doen?
5: Nou, ik had er wel een oplossing voor. Want ik werd uiteindelijk ook e-commerce verantwoordelijk voor al die shops die we daar aan het uitrollen waren. En toen werd ik inderdaad overal uitgenodigd voor meetings waar geen context bij stond. Dus ik had een keyboard shortcut gemaakt met een automatische reply die zei, oké, wat is het doel van deze meeting en waarom moet ik aanwezig zijn om dat doel te bereiken? Er werd 80% van de meetings gecanceld. Dus dat scheelde mij een hoop tijd.
7: Nou, dit is een mooie concrete tip voor al die ondernemers die zich daaraan ergeren.
6: Ik sprak laatst een ondernemer die zijn bedrijf ook had verkocht aan een wat grotere club en ook doodziek werd van al die meetings. Hij zat in een meeting met 8 mensen en er was een klant ontevreden. Ze waren 17 minuten over die klant aan het praten. En hij zei, die telefoon is aan, wat is hun nummer, op speaker. Het is waar gebeurd, ik ken hem goed. Die vrouw gebeld, sorry voor wat er is gebeurd, het is onze fout. We gaan het torneren en fixen en we willen u een weekendje Brussel of wat dan ook aanbieden. Hij hing de telefoon op, kijk jongens, dit kost ons €300. We zitten met z'n achter te houden hoeren. Laten we dingen fixen in plaats van zoveel kletsen met z'n allen.
7: Zo doen we dat.
6: Goeie oplossing.
7: Hele goede oplossing zelfs, ja. Ik wil toch nog even één vraag stellen over die onderhandelingen die jij toen hebt gepleegd. Jij zei het al, ik was relatief onervaren in het hele spelletje van M&A. Nu achteraf kijkend, met al jouw wijsheden, zou je iets anders aangepakt hebben?
5: Nou, ik denk dat ik toen David had moeten bellen. Ik weet niet of u toen al in die business zat.
7: Maar... Nou, was daar het al? Nee, hè?
8: Of het niet. Toen was ik zelf met een webshop bezig.
7: Ja, hebben we ook gehoord in een van de andere afleveringen.
5: Nee, misschien wel eerder een adviseur, al is het maar aan de zijlijn, mee laten kijken.
7: Want dat heb je in eerste instantie helemaal niet gedaan.
5: Helemaal niet gedaan, nee.
7: Nee. En dat was, heb je daardoor ook iets, ben je daardoor iets misgelopen?
5: Weet ik niet. Zou kunnen.
7: Want hoe ging dat dan? Ik kan me voorstellen dat bij Sanoma hadden ze wel een klein leger aan specialisten.
5: Dat viel me nog wel mee. Het was eigenlijk gewoon directe onderhandeling met de mensen die de business runden. Dus, en het was ook voor hen niet zo'n hele grote deal. Hè. Daarvoor hadden ze SBS overgenomen. Ja. En wij kwamen met SBC, dus die map was leek erop, maar de bedragen wat anders.
7: En Jorrit, je geeft aan, jij zat zelf ook veelvuldig ook aan die onderhandelingstafel. Hoe heb jij de samenwerking met die M&A-partij, maar ook met de juristen van de andere kant ervaren?
5: Ja, ik denk dat het belangrijk is, als je dit soort trajecten doet, dat juristen kunnen met heel veel hypothetische situaties komen. En daar kunnen ze heel lang over door onderhandelen. En dat geldt of het nou inderdaad een visie-fundingronde is of een overname. Ik denk dat het belangrijk is dat jij als opdrachtgever in ieder geval ook iets meegeeft dat het een gebalanceerde deal moet zijn. En daar ook afspraak mee moet maken met andere partijen.
7: En dat betekent eigenlijk niet eindeloos lang doorgaan over een hypothetische situatie die eens in de 100 jaar kan voorkomen.
5: Klopt. Het moet goed gedekt zijn. Dus de echte downside moet geprotect zijn. Maar je kunt, advocaten kunnen elkaar ook heel lang bezighouden.
7: Ja, dat maak jij ook wel eens mee, toch, David?
8: Ja, 100% precies dit. Advocaten zijn erin getraind. Is ook echt hun werk. En is ook heel vaak nuttig om toch ook in risico's te denken. Maar ik heb al meer dan eens, ik werk heel veel met Sjoerd Mol van Ben Valor gezegd van in zo'n discussie, Sjoerd, we hebben het nu over een situatie. Hoe vaak heb jij dit meegemaakt in de afgelopen 22 jaar jouw praktijk? Ja, 1 of 2 keer. En dat was dan ook nog echt een hele bijzondere context. Hier zie ik dat niet gebeuren. Oké, zullen we dan naar het volgende punt gaan met z'n allen? En dat was wel leuk in dit proces als voorbeeld. Ik weet dat er was een punt, dat volgens mij ging het over non-compete of zo. En ik opperde iets als niet-jurist van kunnen we dan niet zus of zo? En toen zei de advocaat van Channel Engine, die zei ik vind dat eigenlijk wel fair. En toen dacht ik, dat is bijzonder. Dus die advocaat denkt echt constructief mee. Met deze mensen kun je goed zaken doen.
5: Ja, en we hebben niet voor niks die advocaat. Hè, doen de meeste venture deals in Nederland in Hoes. En die kijkt altijd naar gebalanceerde deals. En daardoor kun je ook sneller goede deals doen.
8: En wat is jouw rol daarin als opdrachtgever?
5: Ik denk dat je wel de punten moet weten waar discussie over is. En dan goed bepalen. Ook vragen aan je advocaat van welke punten zijn echt belangrijk, hè, voor de risico's te beperken. Maar ook welke, heb je een mening, is het gewoon puur een onderhandelingspunt. Want die zitten er ook tussen.
8: Ja.
7: En dan komt die deal uiteindelijk rond. En jij wordt onderdeel dus van het grote Sanoma Media. Die deal size wat je ervoor gekregen hebt, wil je daar iets over zeggen?
5: Het was single digit millions. Dus het was niet superveel.
7: Ja, maar goed, toch wel in één klap financieel onafhankelijk mogen we stellen. Ja.
5: Geeft wat vrijheid.
7: Je geeft wat vrijheid. Ja, wat deed het met je?
5: Het grappige is, op het moment dat die deal zelf rond is en het geld op de rekening, een soort van anticlimax. Want je weet het al, je bent er al lang mee bezig. Dus in je hoofd is het al verwerkt. En ik was alweer bezig met nieuwe ideeën en nieuwe dingen. Dus het gaf mij vrijheid om een nieuwe business op te zetten en te creëren en ook weer zelf te funden.
7: Maar je ziet ineens wel zo'n bedrag op je rekening staan.
5: Ja, klopt.
7: Dat kicken toch? Of?
5: Zeker, ja.
7: Ja,
5: ja, en het is echt heel.
7: Nou, dan zegt David, vraagt dan meestal nog gekke dingen gedaan? Of?
5: Nou, ja, eigenlijk wel. We hebben een wereldreis gemaakt met het gezin. Dus 7 maanden rond gaan reizen. Dus kan ik iedereen aanbevelen.
7: Heel waardevol geweest.
5: Absoluut.

0: 2,5 jaar staat Jorrit op de loonlijst van Sanoma Media. Maar het staat dan eigenlijk al in de sterren geschreven dat hij uiteindelijk weer gaat ondernemen. En dat gebeurt dan ook met Channel Engine. Een bedrijf dat merken en retailers koppelt aan marketplaces en inmiddels wereldwijd actief is. De start, die financiert hij uit eigen zak, met de opbrengsten van zijn exit.
1: En toen, eind 2018, toen ik zag dat er hele goede kansen in de markt waren, dacht ik, ja, nu moet ik toch echt extern funding gaan ophalen. Toen wilde ik eerst een angelronde gaan ophalen, want ik had helemaal geen zin in de visie aan boord. En toen kwam ik Airbridge tegen, een Nederlandse visie. En een van die partners zei, ja, maar we zijn eigenlijk gewoon goed georganiseerde angels, want het was hun eigen geld. Dus dat was de eerste ronde die we hebben opgehaald. En dat is een hele goede start voor ons geweest.
0: En wat heb jij allemaal moeten doen om die 5 miljoen euro op jouw bankrekening gestort te krijgen? Is dat vooral een kwestie van pitchen?
1: Ja, de eerste ronde was 1,1 miljoen. En dat was een uitgebreide due diligence.
0: Ja.
1: Dus het is een wat kleiner team, dus dat was vrij soepel. Toen zijn we vrij hard gegroeid en toen hebben we Series E opgehaald van 5 miljoen.
2: Met wat voor partijen zit je dan aan tafel?
1: Een Nederlandse visie in dit geval.
2: Ja.
1: Ja.
2: Was er veel interesse?
1: Ja, in die ronde zeker. Ja, dus dat is, en dat helpt ook wel hoor. Uiteindelijk krijg je ook nee's. Hè? Ook genoeg nee's van early stage investors. Soms om goede redenen, soms helemaal niet.
2: Misschien leuk om te vertellen, want zowel bij die eerste, bij die seedronde als bij die Series E, hoeveel partijen heb je ongeveer gesproken?
1: Seedronde heel weinig. Ik kom gewoon echt uit mijn netwerk.
2: Ja.
1: Series E een stuk of 30 zijn geweest, denk ik.
2: Ja, dat is nog best aardig.
1: Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke tip is voor mensen die funding ophalen. En nu is de hele markt heel anders. Maar zorg dat je wel veel partijen spreekt.
0: Waarom? Want het kost ook heel veel tijd.
1: Kost heel veel tijd, maar elk gesprek leer je zelf ook weer van. Gedurende elke pitch die je doet, krijg je hele scherpe vragen vanuit verschillende hoeken, waardoor je ook je hele business beter wordt. Dus je zou zelfs wel moeten pitchen, zelfs als je geen geld ophaalt. Want je wordt heel erg gechallenged op jouw strategie, jouw richting. En er zitten mensen aan de andere kant die alleen maar andere businesses zien. Ook hoe ze runnen, hoe ze groeien, et cetera.
2: Ja, die weten precies waar de waarde in zit. Dus je leert ook hoe zij denken.
1: Ja.
2: En ik heb hier wel eens discussie over in dat soort trajecten, dat ondernemers zeggen, ja, maar we willen toch gewoon met deze koper. En ik wil deze partij eigenlijk niet spreken. En dan denk ik, ja jongens, dat in het geval van de volledige exit, je gaat je levenswerk verkopen. We gaan een ochtend met een partij zitten uit een land wat je nog niet kent, waarom ze bekend zijn dat ze best goed bieden. We gaan dit gewoon wel doen. Want ook als ze niet doorkomen, of ook als ze wel komen, maar je kiest er uiteindelijk niet voor, steken we daar wel wat van op. En dat is beter voor het proces.
0: En tegelijkertijd moet je ook oppassen dat je niet continu kopjes koffie aan het drinken bent.
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: gaat ook weer ten koste van de business.
1: Je moet het balanceren. Toen wij net die Series E hadden opgehaald, toen kreeg ik direct na de aankondiging kreeg ik allemaal uitnodigingen van VC's. Ik dacht, ja, we hebben net geld opgehaald.
2: Dat
1: hoef ik nu niet te doen. Dus ik had ook inderdaad een e-mail template met, hey, bedankt, maar wij zijn nu echt aan het executen. Ja.
0: Zo of werkt dat dus. Na een exit zitten de heigende vermogensbeheerders in je nek. En na een Series E-ronde krijg je ineens interesse uit de markt van venture capital.
1: Ja, en je moet wel heel erg strategisch zijn. Hè. Er zitten hele interessante clubs tussen. Atomico was toen ook na Series E, was eigenlijk net iets te laat voor die ronde. Daar hebben we wel goed contact mee gehouden. En die heeft uiteindelijk de Series B geleid. Dus je moet wel.
2: Hoeveel tijd zat er tussen?
1: Anderhalf jaar.
2: Ja, dat is ook nog best snel. En kun je het vertellen over Atomico?
1: Ja, Atomico is wel interessant. Is het fonds wat is opgericht door Nicholas Sandstrom, de oprichter van Skype. Hele sympathieke man die echt technologie en wereldwijd netwerken bouwen snapt. En met name een fonds heeft opgezet waar ze ook operating partners aannemen die je kunnen helpen. En dus bijvoorbeeld met de eerste overname, gaan we zo nog even over hebben. We hebben gewoon iemand aan boord gekregen die precies wist hoe dat moest met de juiste checklist. En dat soort dingen helpen enorm zonder dat je zelf iemand hoeft te zoeken en te vinden.
2: Ja.
0: Maar 50 miljoen, dat is wel meteen een heel stevig bedrag.
1: Dat is een hoop geld, ja.
0: Ja, was al meteen duidelijk dat je dat geld nodig had? Of merkte je gewoon in de markt dat ze een beetje hongerig waren, die VC's, en dat ze maar al te graag geld in jouw bedrijf wilden pompen?
1: Nou, wij waren toen al bezig met een wereldwijd netwerk opzetten. Dus de Series E hebben wij gebruikt om entiteiten op te zetten in Australië, Singapore, Dubai, New York, Toronto. Allemaal tegelijk. Dus daar hebben we kleine teams neergezet, marketplaces aangesloten. En het hele doel met Channel Engine is om een wereldwijd netwerk neer te zetten, zodat global merken overal kunnen verkopen.
0: En daar heb je geld voor nodig?
1: Dat is een investering. Dus we hebben eerst die proofpoint met Series E gedaan. En toen heb ik gezegd, ja, als we dit willen doen, als de wereld hier inderdaad naartoe gaat, laten we het dan echt goed doen. Het kost heel veel geld, omdat je eerst die marketplace moet koppelen. In die regio's heb je nog geen klanten. Dus de kip-ei-verhaal, daar moet eerst geld in.
0: En dan ga je onderhandelen over een bedrag van 50 miljoen... in ruil voor een deel van de aandelen.
1: Ja.
0: En daar zit vaak een soort spanningsveld.
1: Ja, klopt. En daar is het ook wel handig als er meerdere investeerders willen. En dan krijg je aan die kant competitie. En het was net nog in de goede tijd.
2: Kun je een meerderheid behouden?
1: Net niet meer. Ja. Maar dat komt ook om de weerdere rondes aan te gaan.
2: Ja.
0: Hoe ver kun je dan gaan in jouw positie? Want je zegt, er waren meerdere kapers op de kust.
1: Ja.
0: We gingen gesprekken aan. Nou, dan zit je toch fijner aan zo'n onderhandelingstafel.
1: Ja, het is altijd handig als je al een term sheet hebt.
0: Maar goed, je zegt het net even zo. Ja, de meerderheid hebben we net niet kunnen behouden. Ik zou als ondernemer ook kunnen denken. Ja, dit bedrijf is me lief. Ik heb toch liefst zelf de zeggenschap uiteindelijk.
2: Ja, maar zeggenschap en percentages zijn wel echt verschillende dingen.
0: Oké, vertel.
1: Ja, dit is echt voornamelijk een financiële investering. Hè, dus we hebben meerdere investeerders die een ander belang daarin hebben. Hè, dus gesplitst. Dus ik heb wel by far de grootste zeggenschap. Uiteindelijk wil je ook VC's aan boord hebben, niet alleen voor het geld. Hè. Je wil juist mensen aan boord hebben die aan dezelfde kant van de tafel zitten, met dezelfde doelstellingen. Dus er moet wel aligned zijn. Hè. Als je VC's aan boord krijgt die aan het eind van een fund life zitten en na 3 jaar al moeten exiten en jij wilt dat niet, dan heb je wel een probleem. Hè. Of als je een angel aan boord hebt die eerder eruit wil. Dus dat moet je voorkomen. Je moet heel duidelijk jouw visie neerzetten. Daar zoek je een investeerder bij. En hopelijk past dat. Maar je moet niet gaan doen, ja, de investeerder wil dit. Nee, het moet passen bij jouw visie. En de investeerder moet er ook echt in geloven. En niet zeggen dat ze erin geloven en dan iets anders acteren.
2: Ja, dan moet je ook op tijd beginnen. Want als je dit gaat doen als net je Series E bijna op is en er zit te veel druk op, dan zit je ook niet ontspannen in dat proces.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja. Nee, dit was begin 2022.
1: Ja.
0: Eigenlijk net voordat de markt een beetje begon in te zakken.
1: Ja, dat was best spannend.
0: Ja, want zag jij dat al aankomen tijdens die onderhandelingen?
1: Ik was vrij veel aan het investeren ook global ontwikkeling in de financiële markt aan het kijken. En toen dacht ik, kan nog wel eens de verkeerde kant op gaan volgend jaar. Dus ik ben wat vroeger gaan racen dan ik oorspronkelijk dacht. En toen wij inderdaad de term sheet hadden getekend, ja, dan ga je nog een heel due diligence proces in. Dan ga je met legal aan de slag. En toen gingen al de troepen naar de grens bij de Oekraïne. En toen begon er al heel erg veel onrust in de markt te komen. Dus ik heb er best hard aan gewerkt om die deal er snel doorheen te krijgen. Om die rust erin.
0: En dat was stressvol.
1: Dat is best stressvol, ja. Ja, dat zijn veel telefoontjes 's avonds en veel dingen uitzoeken in het weekend, et cetera.
0: Ja, want wij horen ook van ondernemers dat ze letterlijk soms zelfs omvallen van de stress die zij ervaren tijdens zo'n periode. Korte nachten, heel gedoe.
1: Zo erg was het gelukkig niet, maar ik ben al vrij lang aan het ondernemen. Uiteindelijk moet je be comfortable and you're uncomfortable. Dus zorg wel dat je daar gewoon continu ook even die rustmomenten pakt. Dus je moet je er ook niet emotioneel door laten opeten. Maar je kan gewoon hard werken om het voor elkaar te krijgen.
0: En zo heb jij dus ervaring met zowel een volledige exit als het ophalen van durfkapitaal.
1: Ja.
0: 1 miljoen, 5 miljoen en vervolgens die 50 miljoen.
1: Ja.
0: Dan wordt het 2023 en dan stap jij voor het eerst in het bootje van de koper.
1: Ja.
0: Een Nederlandse branchegenoot, Vendiro. Jij kende de founders, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk heel leuk, want die... We doen iets wat vrij uniek is in de wereld. En Vendiro was hetzelfde aan het doen, ook vanuit de stad Leiden. En ze kwamen een beetje uit dezelfde hoek. Dus de founders daarvan deden dat voor een concurrent van mijn webwinkels eerder. Dus wij hebben allebei een oplossing gebouwd voor wat we zelf nodig hadden. En toen begonnen we te concurreren in Leiden, altijd contact gehouden. Soms hadden we klanten die zaten bij Vendiro en bij ons voor internationale uitbreiding. En op een gegeven moment hebben we een gesprek gevoerd van, joh, zou het niet zinnig zijn om dit samen te doen? Wij waren inmiddels veel groter geworden, we hadden funding opgehaald. De founders daarvan vonden het ook echt heel erg leuk. Heel veel kennis in huis om gewoon met die business bezig te zijn. Dus toen zijn ze bij ons aan boord gekomen.
0: Dat is een klein wereldje. Ik heb jou uitgenodigd en ik kwam er later achter, David, dat jij via deze route ook een link hebt met Jorrit. Want jij hebt destijds de verkopers geadviseerd.
2: Ja.
0: Hoe ging dat?
2: We kijken niet boos naar elkaar, geloof ik. Maar ik denk heel goed. Volgens mij is Jorrit destijds ook degene geweest die het zaadje heeft geplant bij Twan en Bart. Van joh, kunnen we niet eens samen?
0: Ja, de oprichters van Vendiro.
2: De oprichters van Vendiro. En die hebben mij vervolgens gebeld van joh, we komen mogelijk in zo'n traject. Zou je eens met ons willen meekijken? Ik weet ook nog letterlijk dat. Dan had jij weer gebeld, Jorrit. Van. Twan, zullen we even koffie drinken? En dan belde Twan mij: David, wat moet ik wel en niet
0: doen? Wat zou ik doen?
2: maar die mannen die kenden elkaar al. Maar we hebben toen wel gezegd. Wat ik ook hier altijd zeg. We maken er wel een proces van. Dus we houden deze heel warm. En er ligt een relatie. Dus daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Maar zo'n deal doe je één keer. Dus laten we ook wat breder kijken in de markt. Of er nog meer partijen zijn.
0: Is het een voordeel dat de oprichters van beide partijen elkaar kennen? Of juist, ja, werkt dat ook een beetje?
2: Ik vind van wel.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Het zijn geen vrienden van vroeger. Dat vind ik veel complexer mogelijk. Als je al zakelijk een relatie hebt, is de kans op succes volgens mij alleen maar groter. Want kijk, stel dat Jorrit of Twan of Bart iets geks had gedaan in de samenwerking daarvoor, of dat hoor je uit het wereldje, dan had je misschien ook een reden om het helemaal niet te doen. Maar blijkbaar.
0: Ja, of de een had de ander zijn vrouw proberen te versieren, nou, dan.
2: Ja, ik weet niet hoe je hierop komt.
0: Dan was het wel wat lastiger geworden.
1: In dit geval niet van toepassing. Tenminste, niet dat ik weet.
0: Nee. Oké. Maar toch, jullie zaten dus tegenover elkaar aan die onderhandelingstafel. Ik ben toch wel even benieuwd. Is het een beetje harde onderhandelaar?
2: Jorrit, ik vind dat Jorrit het heel handig doet op de relatie. Maar wel authentiek. Hè? Dus, en dat vind ik persoonlijk belangrijk. Je hebt ook vrij snel doordenken als het niet authentiek is. Maar wel iemand die heel goed weet wat hij wil. Maar ik weet nog de dag, hè, je hebt zo'n proces met je maakt een informatiememorandum, je gaat gesprekken voeren, je vraagt biedingen uit. En dan heb je op een gegeven moment een deadline van: willen vrijdagmiddag om 12 uur die datum, willen we de non-binding offers ontvangen. Maar die avond daarvoor belde Jorrit mij nog even van: hey David, ja, we zijn bezig met die bieding. Hey, nog even, wat is voor jullie echt belangrijk? Ah, waar denk je aan?
0: Toch even,
2: ja, dat doen ze wel vaker. Maar,
0: en hou jij dan je lippen stijf op elkaar?
2: Ja, ik kan natuurlijk. Ik kan een klein beetje richting geven. Ja. Kijk, het belang van de klant is toch dat je het proces laat en dat je partijen de kans geeft om iets neer te leggen, waarbij ze ook het gevoel hebben: we zijn in concurrentie, dus we moeten wel meteen iets goeds neerleggen. Maar jij vroeg, hoe weet Jorrit dat? Ik vind het plezierig.
1: Ja, ik denk dat er ook nog wel bij komt kijken. Hè. Je zit tegenover elkaar, maar uiteindelijk kijk ik naar een overname. Dus je gaat met elkaar samen een business runnen. Hè. Dus het moet ook in hun belang zijn dat het een succes is. En dus als je in zo'n traject heel erg probeert puur op de financiële short term te zitten, in plaats van, hè, wat betekent het voor die mannen in de toekomst, en kun je echt samen incentivized dit gaan bouwen, dan heb je een heel ander gesprek. En zo kijk ik eigenlijk altijd naar partnerships. Ook of het een VC is die investeert, of een partnership van de overname, klanten, partners. Ik denk dat het belangrijk is dat het gebalanceerd is.
0: En dat zei Jorrit Steins van Channel Engine over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit, kapitaal wil ophalen of zelf een concurrent wil overnemen, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen nadat een vrouw aan de bel trok over een groepsverkrachting door studenten in 2024. De universiteit en justitie kregen veel kritiek omdat er geen strafrechtelijk onderzoek kwam. Dat komt er nu wel. Uit medeleven met het slachtoffer zijn alle evenementen op de campus afgelast. In Den Bosch zijn meerdere appartementen ontruimd nadat er een explosie is geweest bij een winkelpand. Bewoners moeten buiten wachten tot ze weer naar binnen mogen en door de klap is een deel van de gevel weggeblazen. De straat ligt vol met glas. Er raakte niemand gewond en er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid vrijdagnacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. En in de buurt van de bekende toeristische Inca-stad Machu Picchu woedt een brand. Eén iemand kwam om het leven en twee anderen raakten gewond. Waarschijnlijk is het vuur, vlakbij de belangrijkste toegangsweg naar de stad, aangestoken door boeren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich snel uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en 9 tot 14 graden. De ochtend start alleen in het noorden met wat regen. 'S Middags is het overwegend droog en schijnt de zon met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
4: Op de groene weg naar 2030 is dit iets wat mij is opgevallen. Een onthullend onderzoek in The Guardian. Die krant onthult dat minstens 12 auteurs van het VN-klimaatpanel, van het IPCC, directe banden hebben met de fossiele brandstofindustrie. Dat gaat met name om partijen uit Saoedi-Arabië. Onder hen bevinden zich wetenschappers die rechtstreeks in dienst zijn bij staatsoliebedrijf Saudi Aramco, de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Een van hen, dokter Mustafa Babiker, werkt al 20 jaar bij Aramco en werd aangesteld als coördinerend hoofdauteur van het aankomende 7e IPCC-evaluatierapport. Daarnaast bekleden vertegenwoordigers van Saoedische overheids- en onderzoeksinstellingen sleutelposities binnen werkgroep 3, die adviseert over het terugdringen van emissies. Deskundigen stellen dat de Saoedische strategie verschoven is naar het promoten van technologieën zoals afvang van CO2 om hun olie-economie te beschermen. Dat er sprake is van belangenverstrengeling is overduidelijk. Toch oordeelde de Belangencommissie van het IPCC begin 2026 dat er geen sprake was van een conflict. Daar denken milieuorganisaties heel anders over. En ik trouwens ook. Dit lijkt me superschadelijk voor de geloofwaardigheid van de wetenschap. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van The Five Factory. Yvette, jij wil het hebben over een AI-spel in Delft.
5: Ja, dat klopt. Dat is hartstikke goed initiatief. Want ja, AI verandert nu al ons dagelijks leven. Alleen die milieukosten, hè, daar weten we allemaal van. Of daar horen we over. En die zijn voor de meeste mensen onzichtbaar. Datacenters die slurpen stroom en koelwater en produceren ook nog eens een keer elektronisch afval. Mm-hmm. Ja, dus masterstudenten van computer science van de TU Delft hebben daar een virtual reality game voor gemaakt. Mm-hmm. Outsourced heet het. Je speelt bijvoorbeeld als medewerker van een datacenter of gewone AI-gebruiker speel je dat spel. En uit een eerste evaluatie blijkt dat de spelers echt de ernst van het verbruik gaan voelen. Dat is heel erg belangrijk, dat we dit gaan snappen.
4: Dat denk ik,
5: ja. Zo wordt iets heel abstracts, een abstract probleem, ineens heel tastbaar. Het spel is alleen helaas nog niet voor de mensen thuis te spelen, maar ja, nog niet, hoop ik daarmee te zeggen, want dat zou heel erg belangrijk zijn.
4: Dat denk ik ook, dat lijkt mij een heel goed idee, want de ecologische voet de afdruk van de AI neemt ze langzaamaan, maar zeker echt ongezonde proporties aan.
2: The Green Quest.
4: Staal en chemie. Twee sectoren die torenhoog scoren op de CO2-uitstootladder. De grote vraag is niet of, maar hoe we die moeten verduurzamen. Mijn gasten claimen de oplossing te hebben. Eentje die niet alleen betaalbaar is, maar ook best snel kan worden toegepast. En ze vertellen hun verhaal voor het eerst hier op BNR. Welkom Wouter van Dieren van de Club van Rome en Tjeerd Jongsma van ISPT, het Institute for Sustainable Process Technology. Dat is een kennisinstituut in Amersfoort dat zich richt op de procesindustrie. Even voor de goede luisteraar, hoe werken jullie samen, Tjeerd?
6: Wouter is voor mij een heel grote inspiratiebron gebleken. En Wouter krijgt van ons weer heel veel informatie over de procesindustrie. Dat is een beetje de
4: uitruil.
6: De uitruil die
4: kan je dat beamen, Wouter?
7: Ja hoor, sinds 15 jaar zoiets.
4: Kijk, dat
7: en, ik ben nooit gestopt met mensen inspireren. Nooit.
4: Nee, maar dat zit in jou. Dus ik heb daar in jouw geval ook last van.
7: Zeker.
4: Laten we beginnen bij het begin. De Europese staalindustrie, daar gaan we het over hebben. Even los van de klimaatuitdaging, hebben jullie een beeld van hoe die sector er op dit moment voor staat?
6: Ja, uiteindelijk is de Europese staalindustrie een lastig te verduurzamen bedrijf. Mm-hmm. Dus die gaan uiteindelijk op dit moment een beetje ten onder aan de import van staal en ook de uitstoot.
4: Goedkoper uit de boel en hier meer milieueisen.
6: Het is een heel lastige business.
4: Lastig speelveld. Ja. Wouter, kan je nog heel even, want dat is niet voor iedereen even duidelijk, het belang van een Europese staalindustrie onderstrepen?
7: 30, 40 jaar geleden het eerste milieumanagementprogramma gemaakt voor hoogovens, wat nu Tata Steel is. Dat was toen vrij simpel. En zo heb ik mij uitvoerig verdiept in de Europese staalindustrie en de geschiedenis daarvan. Het belangrijkste is dat iedereen zich moet realiseren, als je geen staal in de buurt, in eigen huis hebt, dat is historisch gesproken het domste wat je kunt willen.
4: Geef je weer iets van je autonomie weg?
7: Ja, niet alleen dat, maar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de EU, van de Europese Gemeenschap, die is ontstaan uit het feit dat sinds het eind van de 19e eeuw de staalindustrie een monopolie werd en daarmee een bron van gewapende conflicten. Mm-hmm. Want wij hebben staal, wij Pruisen, wij nazi's en jullie nog niet. En jullie gaan zelfs met paarden in het slagveld tegen de tanks op.
4: Ja.
7: Dus was de boodschap, wij moeten een gemeenschappelijke staal, kolen en staal in policy hebben.
4: En waarom is dat anno 2026 nog belangrijk? Want je kan zeggen, dan haal je toch uit, nou weet ik veel.
7: Autonomie.
4: Toch?
7: Autonomie. Ja. Het stamt al uit de 4.000-5.000 jaar geleden, het begrip het heilige vuur. Wij denken dat het een metafysisch principe is. Nee, dat was in elke stad was een heilig vuur. Dat werd bewaakt.
4: Mocht nooit uitgaan, hè?
7: Mocht nooit uitgaan, want zonder vuur heb je geen staal, heb je geen zwaarden, heb je geen wat dan ook. Dus het vuur is de kern. En staal en vuur, dat hoort samen.
4: Op de EU-schaal, Tjeerd, hebben we nu de Net Zero Industry Act. Een beleidsmaatregel die schone technologieën moet versnellen. En er is sinds dit jaar de Carbon Border Adjustment Mechanism, dat ervoor gaat zorgen dat de Europese industrie kan verduurzamen zonder concurrentienadeel. Ja. Zie jij al zichtbare versnellingen?
6: Nou, nu nog niet. Uiteindelijk gewoon een van de grote problemen met bijna alle verduurzamingsopdrachten die we hebben, is dat dat hele grote investeringen vraagt. Mm. Dat is ook een van de issues die wij proberen te adresseren. Hoe kun je met dezelfde potten en pannen toch uiteindelijk gewoon een stap maken in de verduurzaming?
4: Dat is al een belangrijk onderdeel van het plan. Hè?
6: Ja.
4: Laten we even de contouren schetsen. In eigen land hebben we natuurlijk Tata Steel. Zij zouden eigenlijk deze week met een verduurzamingsplan komen, maar dat is nu uitgesteld tot maart volgend jaar. Ze komen er eigenlijk niet uit dus. En Yvette, er spelen op de achtergrond ook nog andere zaken, hè?
5: Ja, het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar, is er opzettelijke vervuiling in het spel? En ook wil de Omgevingsdienst de vergunningen van de kooksgasfabrieken intrekken.
4: Ja.
5: Dus dat is ook allemaal nog aan de hand. Daarnaast zijn er ook nog beperkingen gekomen op het gebruik van staalslakken. Nou, dat is iets wat ons model duurzaam maakt in Nederland. En dat maakt het voor de overheid sowieso lastig om miljarden te geven. Want het kabinet en de Kamer willen eerst de overtredingen stoppen. Daarnaast moet het bedrijf financieel gezond zijn. En dat terwijl Tata vorig jaar nog zo'n ruim 200 miljoen euro verlies leed.
4: Ja, als je het zo opsomt meteen, kijk even naar Wouter.
6: Daar word
4: je Nee, maar het zijn die hele realistische eisen waar je lekker mee aan de slag kan. Dus
6: dat is ook zo. Maar je kunt natuurlijk gewoon focussen op Tata Steel, maar we hebben 38 grote staalfabrieken in Europa.
4: Ja, laten we die allemaal bij elkaar nemen.
6: Laten we die allemaal bij elkaar nemen.
4: Ja, want er moet dus iets gebeuren, Tjeerd.
6: Want ik denk dat de lokale problematiek van Tata, dat is niet aan ons om daar ook maar iets van te vinden.
4: Nee, maar dat wil ik je toch even vragen, want er zijn natuurlijk plannen. Ja. En los van de financiën, hoe zie jij die plannen die ze nu voorstellen? Want traditionele hoogovens op basis van steenkool moeten weg en het moeten andere installaties worden. Is het realistisch?
6: Dat is een realistische optie, want het zijn uiteindelijk gewoon technisch realistische opties. Mm-hmm. Of het in de money is, dat is aan, maar het is in elk geval een technisch realistische optie. En is het, denk ik, de meest effectieve manier om te verduurzamen met de technologie die er nu is. Dus uiteindelijk gewoon het uitfaseren van de kolen en uiteindelijk eerst via gas naar waterstof gaan, dat is uiteindelijk een realistisch plan.
4: Ja.
6: Ja.
4: Maar is er dan al op afzienbare tijd genoeg groene stroom?
6: Dat betekent een enorme investering. Enerzijds in energievoorziening, mm-hmm. anderzijds gewoon in infrastructuur betaalt dat zelf. Dus dat maakt het gewoon lastig om het op heel korte termijn voor elkaar te krijgen.
4: Zeker met deze eisen. Ik kijk naar Wouter, die knikt. Dit is ingewikkeld, Wouter, als je het op die manier wil doen.
7: Ja, maar kijk, alle plannen voor de toekomst duren 10, 20 jaar. En de hele idee dat je morgen iets kunt doen met de duurzame economie is niet waar. Mm-hmm. En dat is wereldwijd een merkwaardige mythe dat kan. Als we maar stoppen met CO2-emissies, dan hebben we het gauw voor elkaar.
4: Ja.
7: Nou, je hebt misschien gezien, steenkoolgebruik neemt nog steeds toe.
4: Is letterlijk toegenomen afgelopen jaar. Ja.
7: En de laatste, wij hebben in de Club van Rome en met collega's in de hele wereld analyses gemaakt over de ontwikkeling van klimaat en alles. We gaan op plus 4 graden.
4: Ja.
7: Want we hebben geen instrumenten in handen om die CO2-emissiebeperking te verhinderen of te verbieden. Dus wat Tjeerd zegt, dat je maar naar de roots moet, naar de technologie zelf. Mm-hmm. Die industrie kun je niet kwijt, want de mensen hebben stuf nodig. En dat kun je niet ontkennen als je dat zegt, je krijgt geen stuf meer.
4: Je kan het niet in één klap weghalen,
7: dat
4: die vraag.
7: Absoluut niet.
4: Dus kort samengevat, want ik ga hem even kort sluiten, ja. Gezien de tijd. Die kleine verbeteringen die Nederland nu voorstelt in de richting van IJmuiden, die zijn eigenlijk te klein en ook nog heel moeilijk te financieren. En toen kwamen jullie met een veel een nieuwe, hele andersoortige oplossing. En daar moeten we naartoe, de gesloten hoogovens.
6: Ja.
4: Hoe werkt het precies, Tjeerd? Wat is het principe erachter?
6: Het basisprincipe is dat je nu een hoogoven stookt met lucht. En dat betekent uiteindelijk dat 80% van de gassen die erheen gaan er ook weer uit moeten. Hè. Mm-hmm. Ze concentreren wel een beetje, dus niet helemaal 80%. Maar 80% moet er ook weer uit. Dat gaat in de vorm van stikstof. En heel veel stikstofoxides gaat dat eruit. Mm-hmm. En wij gaan de hoogoven stoken zonder stikstof. Dat betekent uiteindelijk gewoon dat je een stop op hoogoven kunt stoppen. Dus je kunt er eigenlijk bijna een stop overheen leggen.
4: Ja, maar vertel het maar zo beelden. We gaan binnenwerken.
6: We gaan binnenwerken zoals het in de chemie gebruikelijk is. Mm-hmm. Het is eigenlijk een chemisch proces, staalproces. Ja. En we proberen dus de chemie gewoon binnen te houden. En wij proberen dus uiteindelijk gewoon op die manier alle gassen die eruit komen op een hele nette manier of te recycleren. En dat gaat voor de dioxide. En voor de koolmonoxide gaan wij uiteindelijk gewoon een nieuwe applicatie zoeken. En dat kan uiteindelijk. Koolmonoxide, als chemicus weten mensen dat koolmonoxide enerzijds is giftig, ja. Maar anderzijds het is een basisgrondstof voor heel veel.
4: Voor de hele chemie bijna.
6: Voor de hele chemie.
4: Ja. Ik ga hem weer stopzetten, want thuis zit het nu te flapperen. Hè? Dat is te ingewikkeld. Nu doen we het nog een keer. Die tent, die snap ik. We doen het binnen.
6: We doen hem dicht.
4: En dan heel simpel, wat stoppen we erin en wat komt eruit?
6: Nou, we stoppen er eigenlijk alleen een klein beetje zuurstof in. En een basis koolstofbron, hè? Dus dat kan gerecycled plastic zijn. Het kunnen eerst nog kolen zijn.
4: Kun je nog kolen doen, maar je houdt het binnen.
6: En je schuift langzaam door naar gerecyclede materialen. En wat mm-hmm. komt eruit? Dus koolmonoxide, basisgrondstof voor de, eigenlijk al onze materialen die we gebruiken.
4: Ja.
6: Al onze plastics. En er komt...
4: waterstof.
6: Nee, er komt een klein beetje waterstof, maar dat gebruiken we ook in die plastics. Nee, er komt verder niks uit.
4: Nee, dus je houdt het helemaal.
6: Je houdt het gewoon dicht.
4: In een cirkel.
6: Helemaal dicht.
4: Dan kan je
6: materiaal erin, materiaal eruit.
4: Dan kan je dus uiteindelijk van steenkool opschuiven naar andersoortige brandstoffen.
6: Ja.
4: En je kan ook dingen waar je in deze economie mee in de maag zit. Oude plastics, andere meuk.
6: Die kan je in de keten. En het mooie van die hoogovens, de temperatuur is zo hoog dat uiteindelijk ook vervuilingen die erin zitten. We zitten nu enorm te puzzelen met recycled plastics. Mm-hmm. Er zit heel veel vervuilingen in.
4: Ja.
6: Maar bij die hoge temperatuur hebben we er geen last van.
4: Dan ben je er vanaf.
6: Want er zit uiteindelijk gewoon in die etsen zit sowieso al heel veel materialen.
4: En nog even een klein vraagje uit de gevaarlijke hoek. Stel dat er nou, ik kijk ook even naar Wouter, duurzame nucleaire energie komt. Hè, dat schijnt te kunnen. Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande. Kan je die dan ook gaan inzetten voor zo'n proces bij hoogovens?
7: We hebben van de week komen twee van mijn vrienden, collega's terug uit Kopenhagen.
4: Uh-huh.
7: Hebben daar de Kopenhagen thoriumcentrales bekeken. Dat zijn kleine centrales
4: ja.
7: van 50 megawatt en 100 megawatt. En die hebben we uitvoerig bestudeerd de afgelopen jaren. En de boodschap is dat ze binnen 3 jaar hier in Europa op de markt gaan komen.
4: Ja, laten we er 10 jaar van maken of zo, maar relatief snel.
7: Relatief snel.
4: Want al die certificering duurt natuurlijk heel lang weer.
7: Het duurt allemaal nog 5 of 10 jaar, dat is logisch. Ja. Maar dat is een nieuwe bron die volstrekt schoon is.
4: Mooi. Kijk, dus het schuift echt op dan, Geert.
6: Ja, ja, dat klopt.
5: Ja. Ja, waar ik nog wel benieuwd naar ben, echt als leek. Hè. Ik vind het fantastisch klinken. En het klinken klinkt voor oneindigheid. Maar ja, Wouter, als ik even naar jou mag kijken. De Club van Rome waarschuwde 50 jaar geleden al voor de grenzen aan de groei. Is dit dan niet een technologische oplossing om vooral te kunnen blijven produceren? Waarom niet gewoon minder staal?
7: Nee, dat lukt niet. Er komt nog iets anders bij. De staalmarkt die is op dit moment zogenaamd overspannen. Mm-hmm. Maar dat komt omdat ze niet in de gaten hebben dat er een nieuwe markt in opkomst is. En die moet jou als milieukundige aanspreken. Want dat is het redden van de hele noordelijke infrastructuur in de wereld. Ah. Nepal, waarom is dat gebeurd? Omdat die gletsjers smelten.
5: Ja.
7: En dan gebeurt er van alles. Dan komen de modderstromen vrij, dan gaan dit vrij.
5: Vreselijk.
7: En de hele infrastructuur in de noordelijke wereld, maar ook in de alpine wereld, die stort in omdat de permafrost kapot gaat.
4: Mm-hmm.
7: Ja. En daar is het staal voor nodig om de wereld wat dat betreft te redden.
5: Okay.
7: En minder staal? Nee, veel meer.
4: En dan heb je het, Wouter, over kadewanden in het noorden, over vliegvelden. Longyearbyen verzakt nu al.
5: En andere materialen zijn niet toereikend.
7: Nee, dat kan niet. Nee. Nee, je hebt geen probleem.
6: En ook niet per se duurzamer. Dus staal en ijzer is eigenlijk wel een heel goed materiaal.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
4: CO2-dampen die we gaan inzetten als grondstof. Dat klinkt misschien als te mooi om waar te zijn, maar mijn gasten zijn bloedserieus en hebben het doorgerekend. Zo kunnen we volgens hen de staalindustrie verduurzamen en de chemiesector een handje helpen. Wouter van der Heeren van de Club van Rome en Tjeerd Jongsma van ISPT zijn hier. En mijn groene geweten is Yvette Watson. Jullie zijn niet de bedenkers van die technologie. Wie mag die eer opstrijken?
6: Kees Biesheuvel. Kees Biesheuvel is. Bij ISPT hebben we een denktank. We bestaan natuurlijk al 20 jaar.
4: Ja, dat is wel goed, hè, dat mensen af en toe ook gewoon eens nadenken.
6: Echt gewoon. En je ziet dat de grote innovaties komen bij mensen die echt en overzicht en inzicht hebben.
4: Mm-hmm.
6: Kees werkt al heel lang in de industrie. En samen met zijn collega's heeft hij uiteindelijk gewoon dit concept bedacht.
4: En toen jullie voor het eerst dat hele plan hoorden, dacht je ook, nou ja, echt letterlijk te mooi om waar te zijn. Flauwekul, volgende oplossing. Of dacht je meteen, hé.
6: Ja, maar dit is precies wat het is. Hè? Want ik liep met mijn vriendin op het strand. En toen was net Tata Steel hun kookstand afblussen. En toen zag ik een enorme wolk in de lucht gaan.
4: Je loopt verliest op het strand bij grote industrie, begrijp ik.
6: Ja, ik kwam daar net vandaan, Harbus. Vandaar dat ik daar gekeken had. Maar dan zie je gewoon dat het eigenlijk een hele open proces is. Dus toen heb ik Kees opgebeld. Kees, waarom is dit open? Waarom gaan we dit niet dicht doen? En toen is hij gaan nadenken. En uiteindelijk gewoon.
4: Oh, dus jij bent toch een beetje aanjager.
6: Wij zijn samen eigenaar daarvan.
4: Wouter?
5: Ja. Wauw.
7: Ik heb de afgelopen 10 jaar samengewerkt met collega's in Scandinavië. En daar is een enorme traditie in het onderzoeken van moleculen uit de bossen. Wat dacht je? Mm-hmm. Er is meer bos in Scandinavië dan de rest van Europa. En die moleculen die zijn nu in de laboratoria van zowel Wallenberg in Stockholm als mm-hmm. in Oslo geanalyseerd op een potentie om een andere chemie te verzinnen. En dat is adembenemend. En onderweg zijn we dus ook bij de Zweedse staalindustrie op bezoek geweest. Hebben gekeken wat ze daar doen. In Nederland denken ze, hebben ze genoeg waterkracht? Dat is niet zo, de waterkracht is op.
4: Mm-hmm.
7: Er is geen nieuwe waterkracht beschikbaar. En daar waren ze dus ook bezig om in deze richting te denken. Met name dus die Fischer-Tropp variant.
4: Ja, daar komen we nu op, maar dat is het leuke, dat jullie al die grote ouderwetse processen opnieuw tegen het licht houden en dan met verrassende inzichten komen. Laten we die stap maar meteen even zetten. Tjeerd, Fischer-Tropp valt. Dat is die CO2 en die waterstof, die wil je gaan omzetten van ook wel gas to liquid genoemd.
6: Ja.
4: Hoe is dat principe precies?
6: Nou ja, uiteindelijk gewoon gas to liquid. Uiteindelijk, want je hebt
4: ja, maar dat zegt de luisteraar niks. Je hebt gas en het wordt vloeistof.
6: Ja, je hebt maar. En misschien de grote fabriek van Shell, die nu op dit moment in Qatar gebombardeerd wordt. Hè, daar doen ze dit precies. Hè, we hebben uiteindelijk gewoon alleen maar laag moleculaire componenten. Dus kleine molecuuls.
4: Simpele dingetjes.
6: Gasdingetjes.
4: Mm-hmm.
6: En die zet je dus in een chemisch proces om in langere moleculen.
4: Dat kan kerosine zijn of andere dingen die je nodig hebt.
6: Dat kan van alles zijn. Dat kan ethyleen zijn. Maar dat zijn eigenlijk de basisgrondstoffen voor bijna al onze petrochemische industrie.
8: En nou stellen jullie voor, laten we dat in Europa gaan doen. Want met zo'n fabriek kan je de uitstoot van de staalindustrie verbinden met de chemie. En dan wordt het betaalbaar.
6: En één keer goed. Want dat is precies wat we moeten doen. En dat is echt een pivoting point. Echt een draaipunt, zeg maar, voor eigenlijk al onze verduurzaming. Want daarmee kunnen we uiteindelijk ook onze plastic wel op een efficiënte en goedkope manier recyclen.
8: Kost 12 miljard.
6: Het kost 12 miljard en het produceert 3 miljoen ton aan dit soort materiaal. Dus als je dat op elkaar deelt, dan valt het reuze mee.
8: Oh, zeg, daar gaat het meer om. Is het betaalbaar?
6: Het is
8: dan
6: absoluut betaalbaar.
8: Ook zo. Dat
6: het is
8: toch
6: absoluut betaalbaar. En als wij gewoon in staat zijn om 24 miljard voor een kerncentrale... Ja. Die niet in de money is, te
8: die
6: gaan...
8: Die veel duurder wordt en pas in 2080
6: dan denk
8: klaar.
6: Dat dit een hele goede investering is. Dan mag mijn pensioenfonds ook aan mij betalen.
8: Nou, maar dit verhaal hebben we nodig, dat is mooi. Wouter, wat wij zeggen?
7: Nou, je moet vooral in rekening houden dat de idee dat je de mensen geen stuf kunt geven, dat is levensgevaarlijk.
8: Zo'n nieuw woord, hè? Spullen.
7: Nee, spullen.
6: Stuf.
7: Ja. Ja,
6: dus vroeger was het ook een stuf.
8: Was gewoon een hartje.
6: Ja, dat was vroeger ook.
7: Op het moment dat er even geen olie uit Iran komt, dan is de hele wereldeconomie in paniek. Dus je zult moeten werken met de mechanismen en het autonome gebeuren in de wereld en dat bijsturen.
8: Ja, en dat eerst controleerbaar maken en dan langzaam eventueel de consumptie gaan bijstellen, maar daar hebben we tijd voor nodig.
5: Ja, ik ben zwaar onder de
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Als je dat wel doet, dan heb je survival.
3: Dan heb je dus nog een kans.
5: Idee, ja. Het is veel geld. Ja, is het veel geld? Nee.
6: Nee. Maar lekker kunnen wij dus zelf ook instappen?
3: Jij mag altijd instappen, Yvette. Maar dus met jouw dus financiële slagkracht lijkt me dat een gering effect. De mijne ook. Ja, maar het leuke is wel, je hebt het nieuwe NADI-fonds. Die gooi ik nog even bij jullie in. Het is net opgericht. Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Ja. Dat lijkt me nou echt iets voor jullie. ASML, die redt zichzelf toch?
7: Ja, ik vind dat een goed initiatief van de Nederlandse overheid. Uiteindelijk die 500 miljoen om dit soort studies te gaan doen. En uiteindelijk gewoon een volgende stap te kunnen nemen. En echt een goede, en niet alles aan AI te gaan geven. Ik bedoel, laten we in godsnaam ook proberen onze grondstoffen.
3: Nou ja, we hebben net gewoon gezegd, we hebben een staalindustrie nodig. Ja. En we hebben nu een manier om hem op korte termijn te verduurzamen en betaalbaar door te schakelen. Ja. Dan is dat toch een hele goede deal.
7: Lijkt mij wel goed.
3: Er hoort nog één zin bij het zit, die hebben we nog niet gezegd. Brandstof is verleden tijd.
7: We schrappen het uit het grote vandalen. We steken niks meer in de fik. We gebruiken alleen maar dingen als grondstof.
3: Mooi. Ik geef jullie enorm bedanken en heel veel succes. En laat ze het horen in Den Haag en in heel Europa. Wouter van Dieren, Tjeerd Jongsma. Dank jullie wel. Mooi verhaal, hè, Yvette?
6: Wauw. Ik ben heel onder de indruk.
3: Jij mag nog een impactpluim uitdelen.
6: Ja, zeker. Ja, zou ik bijna nu gelijk aan tafel aan deze heren doen.
3: Hier, nu. Nee, er moet eerst impact gemaakt worden. Ja,
6: maar ik heb er heel goed over nagedacht. Ik geef hem namelijk aan het bewonersinitiatief Meten is Weten. Ja. Zij strijden al jaren tegen pesticidengebruik. Vooral in de bloementeelt. Mm-hmm. En vorig jaar werden ze nummer 1 van de Trouw Duurzame 100. En waarom is het nu een beetje recent? Omdat hun voorzitter Frans Royers de duurzame troonrede in Den Haag heeft gehouden een paar weken geleden. En hun aanpak heeft echt effect. In maart bepaalde de rechter naar een verzoek van Meten is Weten en andere organisaties dat de gemeente Westerveld moet onderzoeken of die pesticiden schadelijk zijn voor de gezondheid van haar bewoners. Ja. Dus wat ik hiermee wil zeggen is ook, dames en heren, bewonersinitiatieven. Ja, dit is niet alleen een mening geven, het is ook echt zelf stappen zetten, juridisch het voor elkaar krijgen. Ja, hoe kunnen we onszelf in het zadel zetten om onze kwaliteit van leven te verbeteren? Nou, zo.
3: En dat doen ze dus. Meten is weten en ook dat het stapelen van nare middelen ook hele andere effecten geeft. Dat wordt steeds duidelijker.
6: Ja.
3: Zij krijgen de impactpluim. Gaat door met jullie prachtige werk. Dit was de Green Quest. Heren, nogmaals dank voor jullie mooie verhaal. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

BNR.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde, woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie, waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Kulbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreiging uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Kulbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En Max Verstappen maakt zich op voor de Formule 1-race in Maleisië, straks om 9 uur. Voor het eerst dit seizoen start hij vanaf pole position. Verstappen gaat voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen, dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. En tot over het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
9: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Nou, dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die kiezen hiervoor. Steward ownership noemen ze dit. En wij gaan je vertellen hoe dat werkt. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host en samen praten we met Gijsbert Koren, oprichter van We Are Stewards. En ook in de studio Toon Weijenborg, de oud-eigenaar van Camping Zeeburg. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
10: Fijn.
9: Ja. Gijsbert, welk probleem los jij voor je klanten op?
11: Goeie vraag. Nou, veel ondernemers die hun bedrijf in decennia hebben opgebouwd, die trots zijn op wat ze hebben neergezet als goed werkgever, als leverancier van mooie producten of diensten. Ja, als die toe gaan werken naar opvolging, ja, dan zoeken ze vaak naar een manier waarop het bedrijf eigenlijk verder kan, zoals het is, weet je wel? Zoeken ze naar een mooie vorm voor hun nalatenschap eigenlijk. En soms lukt dat binnen de familie, maar als dat binnen de familie niet lukt, dan blijkt dat verkoop eigenlijk een heel slecht idee is.
9: Want?
11: Want, nou ja, het blijkt uit onderzoek dat 3/4 van de ondernemers die hun bedrijf verkoopt binnen een jaar spijt heeft van die verkoop.
9: En omdat?
11: Omdat het bedrijf.
9: Er staat wel een hele zak geld op je rekening.
11: Er staat een zak geld op je rekening. Maar als je dan achteruit kijkt en ziet, ja, eigenlijk wat er gebeurt met, ja, de jaren en decennia soms aan werk dat je verzet hebt, dat mooie bedrijf wat je hebt neergezet, dan zien helaas veel ondernemers dat het onherkenbaar verandert nadat het verkocht is.
12: En er zijn ook vaak wel ondernemers die het dan weer terug hebben gekocht. Dat zijn ook
11: precies. Dus soms hebben ondernemers mazzel, dan kunnen ze het terugkopen. Maar ja, soms kan dat niet.
9: En mijn vraag was, welk probleem los jij op?
11: Ja, dit was alleen nog maar het probleem.
9: Dit was het probleem, ja.
12: Ik dacht, ik krijg niks op.
9: Ga jij dit fixen?
11: Precies. Nou, steward ownership kan een oplossing zijn. Het kan een manier zijn, als je opvolging zoekt, om het bedrijf zelfstandig voor te laten bestaan. Zodat je echt je legacy, je nalatenschap, vorm kan geven zoals jij wil.
9: Steward ownership dus. Had jij er wel eens van gehoord, Patrick?
12: Ja, en ik kreeg er ook altijd wel een beetje jeuk van.
9: Jeuk?
12: Ja.
9: Want?
12: Nee, omdat je als je ondernemer bent, dan weet je als geen ander hoe moeilijk het is om alle ballen hoog te houden en zaken te doen. En als je dan bijvoorbeeld een zakenpartner kiest, ook heel erg moeilijk. Want wie kan je echt vertrouwen? En dan ga je nu ineens iedereen...
9: Dit zijn dingen die jij zelf ook allemaal hebt meegemaakt.
12: Ja, ja. Waarom
9: die jeuk dan?
12: Ja, omdat ik dan denk van, worden we dan ineens allemaal coöperatief en wordt het dan ineens allemaal gezellig? En denk, ja, heb je allemaal mensen er weer bij?
9: Is het voor idealisten? Of?
11: Het kan voor idealisten zijn, maar het blijkt uit onderzoek dat steward-owned bedrijven net zo winstgevend zijn als andere bedrijven en dat ze veel meer op de lange termijn gericht zijn. En het hoeft niet zo te zijn dat iedereen eigenaar wordt of dat je met z'n allen gaat bepalen. Sterker nog, meestal is het zo dat er een klein groepje is. Dat noem je de stewards of de rentmeesters, als je een mooi Nederlands woord wil. Die krijgen eigenlijk de taak van de eigenaar over. Dus die vervullen de rol van aandeelhouder. En die hebben als taak om de missie en continuïteit van het bedrijf centraal te stellen. Ja, en het is natuurlijk superbelangrijk dat je de juiste stewards kiest. Dat die echt hard voor de zaak hebben en goed zijn in dat ondernemerschap.
9: En steward ownership, hoe leg jij dit uit op verjaardagen? Kort en krachtig.
11: Nou, een eigenaar of aandeelhouder van een bedrijf, die bepaalt eigenlijk waarom een bedrijf bestaat, wat het doet en wat er met de winst gebeurt. Dus het is belangrijk wie de eigenaar is, weet je wel. En bij steward ownership zeg je eigenlijk van oké, we creëren een groepje stewards. Dat zijn meestal 3 tot 5 mensen. Die gaan de rol van eigenaar vervullen. Niet in hun eigen belang, in hun eigen financiële belang, maar in het belang van de onderneming zelf. Die krijgen als taak om de missie en de continuïteit centraal te stellen als eigenaar.
12: En moeten die dan ook centjes meebrengen? Of,
11: Hoeft niet. Meestal is het gewoon dat ze gekozen worden op basis van hun kennis en kunde. Het kan bijvoorbeeld een oud-medewerker zijn of iemand die ervaring heeft in dezelfde sector en die gemotiveerd genoeg is om te helpen dat bedrijf verder te brengen.
12: Voel je dat we naar een cliffhanger gaan, John?
9: Nou, ik zit me vooral af te vragen, wat doen we met de winst?
11: Nou, goede vraag. Dus een van de
9: principes... Ja, sorry, het gaat wel heel veel over geld uit mijn mond vandaag, maar ik moet hem toch even stellen.
11: Ja, terecht. Ja, dus een van de twee principes van steward ownership is dat winst de missie dient. Dus winst wordt met name gebruikt om de onderneming verder te helpen. En als de onderneming...
9: Maar dat is toch ook vaak met andere bedrijven zo? Ik bedoel, dat heet dan toch investeren?
11: Ja, precies. Maar we zien om ons heen ook gebeuren dat als een bedrijf overgenomen wordt, dat investeren, dat het daarmee klaar is. En dat het vooral, weet je wel, om aandeelhouderswaarde gaat. En dat het investeren minder
12: en
11: gaat.
12: En het dividend ophalen. Want dat is ook wel een misvatting, hoor. Als ik zie bij, bijvoorbeeld als je het hebt over steward ownership, dat er vaak gedacht wordt met bijvoorbeeld partners die je aan boord haalt, dat je elk jaar al het dividend uitkeert of überhaupt uitkeert.
9: Maar waar gaat de winst dan naartoe? Ik bedoel, dat komt dus niet op de bankrekening van de directeur/eigenaar.
11: Nee, dus het blijft of in de onderneming waar het gaat werken. En als de onderneming het zelf niet nodig heeft, dan kan het bijvoorbeeld naar de maatschappij vloeien.
9: En, ja, een goed doel of een...
11: Ja, dan zou... meestal is bij steward ownership wordt een stichting de eigenaar. Bij Camping Zeeburg is dat ook het geval.
9: We hebben hier iemand in de uitzending die gaat ons daar zo meteen meer over vertellen.
11: Nou ja, en als een stichting de eigenaar is en die onderneming heeft niet al dat geld zelf nodig, die winst, dan kan de stichting een deel van die winst ontvangen en deels maatschappelijk bestemmen, deels wegschenken.
9: Even nog een aantal spelregels met je doornemen. Zeggenschap is niet te koop, ook niet te erven. Ja. En je kunt het bedrijf ook niet zomaar doorverkopen.
11: Nee. Precies, dus het wordt echt van zichzelf, zou je kunnen zeggen.
9: Ja, winst, een middel, geen doel. Ja. Altijd dus herinvesteren, aflossen. En we hebben dan dus vaak een aparte stichting met een soort golden share of een vetorecht, noem het hoe je het wilt. Die ervoor moet zorgen dat de structuur niet meer kan worden teruggedraaid.
11: Ja, precies. Ja.
9: En jij zei net, en dat vond ik wel een interessante, steward-owned bedrijven zijn net zo winstgevend, net zo succesvol als gemiddeld genomen als andere bedrijven.
11: Ja. En dat komt, denk ik...
9: Die had ik niet zien aankomen.
11: Nee, snap ik. Weet je wel, want je doet het dus niet voor je eigen portemonnee als steward. Maar blijkbaar zijn er mensen, gelukkig zijn er mensen, dat weten we denk ik ook allemaal zelf wel, die iets vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel kunnen doen. Of de motivatie om bij te willen dragen. En vanuit die motivatie kan je dus even succesvol zijn in het ondernemen.
12: In die zin is het ook wel mooi, want je hebt daar eigenlijk anders geen rol voor. Kijk, je hebt dan een rol als een mede-ondernemer. Nou, dan moet je ook centjes meebrengen en een bepaalde rol invullen in het bedrijf. Of je hebt misschien een raad van advies. En die gaan die adviesfunctie doen, maar die staan dan soms toch wel net even te ver weg van een bedrijf. Dat maakt het ook moeilijk om echt te kunnen helpen. Voordat we naar Toon gaan. Destijds was natuurlijk het voorbeeld van Patagonia. Nou, toen vielen ook bij heel veel mensen de schellen van de ogen van wat gebeurt er hier nou eigenlijk. Kun je dat misschien kort als voorbeeld ook toelichten wat daar is gebeurd?
11: Ja, dus de oprichter van Patagonia was nog steeds volledig eigenaar van dat bedrijf. Naar volgens mij ongeveer 50 jaar. Dat is natuurlijk uniek dat hij zo'n groot bedrijf heeft weten te bouwen en nog volledig eigenaar was. Dus hij kon zelf besluiten wat hij zou doen met die aandelen. En hij besloot om die aandelen volledig weg te schenken. Aan twee stichtingen. Eén stichting kreeg alle zeggenschap en de andere stichting kreeg het economisch eigenaarschap. Dus die kan dividend ontvangen. En die eerste stichting, die moet de rol van aandeelhouder, van goed eigenaar overnemen. En hij schonk zijn aandelen dus weg. Hij had genoeg, dat kon hij doen. Maar in de meeste gevallen is je bedrijf toch ook wel je pensioen als ondernemer.
9: Zeker.
11: Dus dan moet je wel iets terug kunnen krijgen voor die aandelen. En dat kan prima. En wat blijkt, banken die vinden dat heel interessant om dat te financieren. Want als je naar steward ownership gaat, dan zet je de lange termijn bedoeling en de lange termijn continuïteit van het bedrijf centraal. En dat maakt je bedrijf dus best wel stabiel. En dat is heel interessant voor een bank. Dus die financiert supergraag de overdracht van aandelen naar zo'n stichting.
9: Naar zo'n stichting dus, Toon.
10: Zo simpel is het.
9: Want dat hebben jullie ook gedaan.
10: Ja.
9: En het bedrijf waar we het over hebben is Camping Zeeburg.
10: In Amsterdam.
12: Heel berucht en bekend.
9: Heel bekend en ook heel succesvol.
10: Ja.
9: Want kun je even schetsen, hoe was dat toen jij het overnam destijds? En hoe was het een aantal jaar geleden?
10: Dat was graag. Toen ik erbij kwam, 30 jaar terug, was het zo goed als failliet. Het was toen overigens ook een stichting. En deze stichting, daar bleek dat de bestuurders niet helemaal zorgvuldig met het geld omgingen.
12: Is ook moeilijk.
10: Dat bleek. Dus er was 600.000 gulden schuld. En de tent zou eigenlijk failliet gaan. Toen heb ik samen met de curator het uit de slop getild. En het verhuisd naar de huidige plek. Dat is een eilandje in het IJmeer. En dat in 30 jaar uitgebouwd tot een gerenommeerd bedrijf. We zijn echt berucht en beroemd. En meebewogen met de hele.
9: Is het een miljoenenbusiness? Maar mogen we dat zo noemen?
10: Pardon?
9: Een miljoenenbusiness?
10: Zeker. Ja. Dus er komen jaarlijks 120.000 mensen, 200.000 mensen. Dus dat houdt.
9: Het is niet een of ander lullig boerencampingje.
10: Nee. En dat allemaal op 6 hectare, dus in Amsterdam. Dus dat is nogal een verantwoordelijkheid. Er lopen ook een hoop mensen rond. Dus toen ik erover dacht om met pensioen te gaan, dacht ik van oké, misschien is het personeel wel geïnteresseerd in een rol. Dat bleek niet. Mijn kinderen wilden ook niet.
12: Dat was wel een belangrijk punt, dus wat je wel zou verwachten in zo'n steward ownership.
10: Ja.
12: En waarom waren die niet geïnteresseerd?
10: Nou kijk, de samenstelling van het personeelsbestand op een camping is natuurlijk heel anders dan een normaal bedrijf. Het is erg seizoensgebonden. Dus er zijn ongeveer 10 mensen die daar vast in dienst zijn. En de rest, en dat zijn er 70, die komen tijdelijk en hebben dus een andere band met zo'n bedrijf. He, dus dat maakt.
12: Dus die waren het in ieder geval niet.
10: Die waren het niet. Dus toen dacht ik, dan wordt het een normale verkoop, omdat je eigenlijk niks anders weet. En dan komt zo'n hele. Dus dan zet je te koop met een makelaar. En dan komt er zo'n hele grote recreatieketen. En die waren meteen enorm geïnteresseerd. En ik kon mijn eigen tent heel goed verkopen. Dus ik zei hoe prachtig het was.
9: Ja, financieel onafhankelijk, maar ook voor de generaties die zouden volgen.
10: Dus en het is financieel een heel interessant bedrijf. Dus dat zag dat bedrijf ook. Dus die deden een enorm bod. En terwijl we eigenlijk dat aan het afhechten waren, vertelden zij wat hun plannen waren met mijn bedrijf. En dat was eigenlijk hartbrekend. Want onder andere ons vegetarisch restaurant, waar ik trots op was, waar mensen werken die met hart en ziel vegetarisch eten verkopen, die zouden eruit moeten, want het zou een pizza-concept worden. Want dat deden ze op al hun parken en dat wilden hun gasten graag hebben. En dan zit ik 's avonds in mijn bed en denk van ja, maar dan zijn al die mensen die ik heb aangenomen, die moeten eruit, omdat ik zo nodig moet cashen.
12: Ja, dus Gijsbert, wat jij in het begin van de uitzending zei, komt nu al nog net voor de deal.
10: Ik wou niet inbreken, maar ik herken dat echt. Dus toen heb ik tegen mijn makelaar moeten zeggen, helaas, ik trek weer terug. Dus mijn makelaar was echt hevig teleurgesteld, want die had bijna een deal rond.
12: En kon dat nog zonder kleerscheuren?
10: Ja, dat kon wel. we zijn daar uitgekomen, laat ik het zo zeggen. En toen dacht ik van, hoe dan wel? En toen las ik bij toeval dat Gijsbert met zijn clubje een kennismakingsbijeenkomst had in Utrecht. Dus ik in de trein naar Utrecht. Nou, een lang verhaal.
12: En wat sprak je daarbij aan? Want,
10: nou, dat er een andere businessvorm was dan particulier eigenaarschap. En omdat ik uit een stichtingsstructuur kwam, had ik ook ervaring met stichtingen. Ik had er eerder een bedrijf gehad als stichtingsvorm, dat was niet goed. Dus te moeilijk om dat even kort uit te leggen. Maar ik snapte al wel waar het heen ging. En het mooie aan die bijeenkomst daar was dat er meerdere mensen waren met ideeën over hoe zet ik nou een bedrijf op waarbij je niet alleen maar het gaat om het geld, maar eigenlijk over het maatschappelijk belang. Daar voelde ik me door gesteund. En toen dacht ik van, nou, ik moet het gewoon doen.
9: Steward ownership, daarover gaat het in deze aflevering van Baanbrekende Businessmodellen. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. Nikki Seelen was deze keer aan de beurt en zij heeft het over het Nederlandse bedrijf Gravity Gardens.
13: Wat Gravity Gardens zo cool maakt, los van hun naam, is dat ze niet focussen op de omgeving waarin gewassen groeien, maar juist op het zaad zelf. Dus met een droge, chemievrije techniek activeren ze zaden voordat ze de grond ingaan. En daarmee worden planten sterker en veerkrachtiger en dus duurzamer en toekomstbestendiger. En die brede toepasbaarheid maakt deze technologie nou zo krachtig. Want het kan niet alleen ingezet worden in high-tech stadslandbouw of verticale tuinen, maar ook op de traditionele akkerbouwgewassen. Dus potentieel veel breder inzet en dus ook uiteindelijk veel meer impact.
9: De hele update met Nikki Seelen dus duurt zo'n 7 minuten en je vindt hem in onze podcastfeed van dit programma. Gijsbert Koren van We Are Stewards en Toon Weijenborg, die Camping Zeeburg onderbracht in een stichting. Ze zijn onze gasten in deze aflevering, die dus in het teken staat van steward ownership. En voordat we met jou door gaan praten, Toon, ik besefte me eigenlijk net, Gijsbert, dat je nog steeds niet hebt uitgelegd welk probleem jij nou eigenlijk oplost. Dus kort en krachtig.
11: Wat we vanuit We Are Stewards oplossen. Ja, nou, eigenlijk misschien aanvullend op wat Toon net vertelt. Veel ondernemers starten een bedrijf omdat ze een bij willen dragen
9: kort
11: aan de maatschappij.
9: Krachtig, deze.
11: Ja, oké, okay, ja. Komt-ie. Wij helpen ondernemers verkennen hoe ze de wens om bij te dragen kunnen borgen in de structuur van hun onderneming door het bedrijf steward-own te maken.
9: Dus eigenlijk elke ondernemer in Nederland die denkt, hey, dit spreekt mij aan, ja, dit wil ik gaan doen, dit hele traject doorlopen, daar heb je een adviseur bij nodig, jullie hebben die kennis.
11: Ja, dat kan bij ons, maar gelukkig ook steeds bij steeds meer andere adviseurs. Dus spreek ook je bestaande
9: accountant aan. Hij is ook wel idealistisch, hè? Hij harkt het niet allemaal naar zichzelf toe.
12: Dus Gijsbert zit gewoon in stuwelarij.
9: Ja, zo is dat. Wat is het ingewikkeld, bedoel, om je bedrijf te verkopen aan een stichting? Toon?
10: Absoluut niet.
9: Niet?
10: Absoluut niet. Want het is eigenlijk alleen maar een overdracht van aandelen van de ene rechtspersoon, je eigen holding, naar een stichting. Dus ook een juridische persoon. Dus dat is simpel. En het oprichten van de stichting is ook simpel. Waar ik duidelijke keuzes in heb moeten maken en wel wat iedereen die een stichting opricht doet, is dat je heel goed moet nadenken over de missie van die stichting. En bij ons is dat natuur, kansengelijkheid en het ontmoeten van mensen. Nou, naast natuurlijk de continuïteit van het bedrijf. Dat staat natuurlijk altijd dus op één. Als je die missie heel helder hebt staan, ik kom nog even terug op jouw winst. Bij ons staat er
9: in de, hem al gaan stellen.
10: Dus in de statuten staat dat de overwinst gaat naar projecten in Amsterdam op het gebied die in lijn zijn met de statuten van de stichting. Dus dat gaat over natuurprojecten en kansgelijkheid projecten. En overwinst, dat definiëren wij zo, dat alles wat je niet nodig hebt direct voor investeringen en onderhoud, dat is eigenlijk wat overgaat, wat in oude situaties altijd in de zakken van de aandeelhouder gaat nu terug naar de maatschappij.
9: Heb je kinderen?
10: Ik heb zeker kinderen.
9: Hoe reageerden die? Want die zagen natuurlijk hun eigen toekomst hiermee
10: op het spel gezet worden. Ik kreeg natuurlijk een enorme zak zak met geld. Ik heb die helft van dat zak met geld heb ik al in een andere stichting gegooid, in een ambi-stichting, en dat ga ik weggeven. En mijn kinderen vinden dat fantastisch. Want die snappen ook dat de onrechtvaardigheid in de wereld, waarbij één iemand enorm veel geld heeft en andere mensen niet, dat het eigenlijk een absurde situatie is.
14: Tegelijkertijd daar even tegen inbrengen. Je zegt één iemand die een enorme zak geld heeft, ook één iemand die het lef heeft gehad om een bedrijf op te richten. Eén iemand die ook elke dag weer van vroeg tot laat doorheen moet zien te beuken.
10: Zeker, maar ik vind dat daar een hele andere verantwoordelijkheid bij die ene persoon zit. Ik maak een uitstapje naar een hele andere sector. Dat is bijvoorbeeld een boer. Die is eigenaar van heel veel grond. Die kunnen nu die grond vervuilen en zorgen dat 80% van de insecten daar weggaan. Terwijl eigenlijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid is om goed te zorgen voor die grond en dat de natuur zich daar blijft ontwikkelen. Maar wat doet hij? Hij stelt het financieel gewin bovenop zijn maatschappelijke plicht. Nou, daar zie je dat het kapitalisme echt fout gaat. En deze structuur waarin je zegt van hey, het maatschappelijke belang is belangrijker dan het verdienen van geld van aandeelhouders, is veel en veel belangrijker.
14: Kijk toch even naar de ondernemer ook hier, Patrick. Het maatschappelijk belang dient boven het economisch gewin. Maar is economisch gewin ook niet de aanjager geweest van de welvaart die wij vandaag de dag ervaren met z'n allen?
10: Is geen tegenstelling, hè?
14: Nee?
10: Dat is helemaal geen tegenstelling. Kijk, de camping draagt nog heel goed bij aan het maken van werkgelegenheid. Draagt netjes vennootschapsbelasting af. Hè? Dus we doen alles wat dat een normaal bedrijf ook doet. Maar je zorgt dat er ook een gedeelte van de winst terugvloeit dus naar de maatschappij.
14: Maar je moet als ondernemer toch ook geld kunnen verdienen? En dat is ook toch een soort beloning van heel hard werken en je nek uitsteken?
12: Ja, maar ik denk dat het dat niet uitsluit.
10: Nee.
12: Dus ik denk dat... Kijk, het voorbeeld van Patagonia was dat die persoon vermogend was om het allemaal weg te geven. En bij Toon doe je dat ook voor een deel. Maar heb je uiteindelijk wel de verkoop kunnen realiseren. En eigenlijk dan, als ik nadenk over dit businessmodel, als je het zo zou moeten noemen, dan is het eigenlijk misschien wel het democratiseren van het overnameproces van bedrijven. Want je maakt het eigenlijk veel gemakkelijker. Want als je erover nadenkt, in de normale, dat doe jij natuurlijk ook, John, in je programma De Deal van je Leven.
14: Ja, zeker. Een van de andere programma's hier op de zender die ik mag presenteren.
12: Ja, want wat komt daar naar voren?
14: Nou, dat zijn ondernemers die een exit maken, dus die hun bedrijf verkopen. Wij hadden het hier voor de uitzending ook even kort over. Wat mij opvalt namelijk is dat veel van die ondernemers, laten we zeggen, het jaar daarna, de 12 maanden erna, nou niet bepaald als de meest gelukkige periode in hun leven ervaren.
12: Nee, want uiteindelijk is het één, je wacht op iemand die je niet kent. En dan moet je heel lang op wachten en die komt dan misschien een keer voorbij. Dan kost het je knijten veel tijd om in de pas te lopen, informatie aan te leveren, het vertrouwen te winnen. Dan is er ook vaak een teleurstelling van bedragen, want die blijken toch lager te zijn dan je misschien als ondernemer zelf in je hoofd had. Dus daarbij denk ik inderdaad dat het dan een... je maakt eigenlijk het overnameproces gemakkelijk.
14: Het zou toch mooi zijn, Gijsbert, als bijvoorbeeld naar aanleiding ook van deze uitzending, dat bijvoorbeeld een Pieter Zwart zegt, de beursgang is er niet van gekomen, ik weet niet of hij misschien nog komt, maar dat hij zou zeggen, zo'n bedrijf, wij worden ook steward-owned. Zou het kunnen?
15: Ja, als je als aandeelhouders met elkaar erover eens bent om dit te doen, of in ieder geval als je als meerderheid van aandeelhouders erover eens bent,
14: Coolblue,
15: kan je die keuze maken. Ja, precies.
14: Ja. Ja.
15: En net als Toon, je kunt nog steeds de economische waarde te gelden maken. Maar de zeggenschap die gaat naar stewards in plaats van de kapitaalverschaffer.
14: Ja, Gijsbert en Toon, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met een voorspelling voor de senaatverkiezingen. Ja.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
2: Nederland.
0: Ja. Het heet
2: voorzitter.
0: En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. Ja, dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
9: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
6: Ga Jorten, ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
11: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
12: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
10: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
11: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
12: En sla je slag.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie, waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Kulbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreiging uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Kulbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En Max Verstappen maakt zich op voor de Formule 1-race in Maleisië, straks om 9 uur. Voor het eerst dit seizoen start hij vanaf pole position. Verstappen gaat voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen, dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. En tot over het ANP-nieuws.
15: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
16: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over Knaken, het Rotterdamse cryptobedrijf. Want schuldeisers hebben ruim 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten. En BlackRock, het grote BlackRock, de vermogensbeheerder, ziet een belangrijke rol voor crypto weggelegd in de wereld van de AI-agents. Dit is CryptoCast 449 en ik heb een co-host, Bert Slachter. Goed dat je er bent, analist bij Kennisblad voor Bitcoin Alpha. En we zitten in een gloednieuwe studio tegenover elkaar, dus het wordt een soort kruisverhoor.
2: Ja, heerlijk, geweldig.
16: Schitterend. En wij gaan eens even beginnen met het nieuws, het belangrijkste nieuws van deze week, Bert. Want Knaken, ja, daar hebben schuldeisers dus 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten bij dat bedrijf. En ja, de Rotterdammers werden in juli failliet verklaard nadat het Openbaar Ministerie een onderzoek startte. In totaal is er nog altijd 4 miljoen euro spoorloos, blijkt uit een analyse van het Financieel Dagblad. Ja, Bert, dit verhaal begint allemaal bij de AFM, de toezichthouder op de cryptosector. Die wilde Knaken geen MiCAR-vergunning geven. Dat is de vergunning gelieerd aan de Europese cryptowet. Niet daar lang deden ze dan ook aangifte. Wat is daar precies gebeurd in de zomer?
2: Ja, Knaken die valt net als alle andere cryptobedrijven in Europa onder MiCA. De Europese cryptowet is een stevig pakket regels. Je moet op alle facetten van je bedrijfsvoering de boel op orde hebben en dat in detail op papier zetten voor je vergunningsaanvraag. Blijkbaar voldeed Knaken niet aan de eisen die de wet stelt, want toezichthouder AFM heeft besloten geen vergunning te verlenen. Ja. De exacte grond waarop die vergunning is geweigerd kennen we niet.
16: Nee.
2: En dus hier moeten we ook zeg maar gewoon heel precies houden. Dit is hoe het gegaan is met die vergunningaanvraag en wat we ervan weten. Maar daarna, en nu komt het.
16: Precies, want in juli werd er het faillissement aangevraagd door het Openbaar Ministerie. Daar ging de rechter later die maand in mee. Waar is het dan misgegaan? Want de toezichthouder heeft in feite zijn werk gedaan, ja, zou ik zeggen. Maar waar is het dan nu toch misgegaan?
2: Ja, want in de periode dat die vergunningsaanvraag liep, is er wat gebeurd, blijkbaar. Volgens een reconstructie van het Financiële Dagblad kwam een door Knaken ingehuurd extern compliancebedrijf, die dus hielp bij die vergunningsaanvraag, die kwam erachter dat er niet voldoende bitcoins in de kluis lagen om de klantengoeden te dekken.
16: Ja.
2: Er waren bitcoins weg, simpel gezegd. Het compliancebedrijf heeft dit bij de AFM gemeld, bij de toezichthouder, en die heeft aangifte gedaan. Dat blijkt uit het bericht van het Openbaar Ministerie. Op 30 juni schreven ze daarover. Daarin vertelt het OM twee dingen. Ten eerste dat het faillissement is aangevraagd door hen, wat niet vaak gebeurt, maar in dit geval vonden ze dat passend. En ten tweede dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart. En bij dat strafrechtelijk onderzoek spreekt het OM over signalen van de AFM over een zeer zorgwekkende situatie. En ook vertellen ze dat fiscale opsporingsdienst FIOD de dag ervoor, op 29 juni dus, doorzoekingen heeft gedaan en gegevensdragers in beslag heeft genomen en dat beslag gelegd is op tegoeden, op vermogen van de onderneming.
16: Ja, er waren dus bitcoins weg. Uit een reconstructie van het FD blijkt nu dat dat initieel om 20 bitcoin ging. En dat is dus al in, dus niet helemaal lekker, maar 2020 is dit dus al gebeurd, dat ze die bitcoin zijn kwijtgeraakt. Wat heeft zich daar voltrokken?
2: Ja, dus eigenlijk wat er misgegaan is, is al 6 jaar eerder gebeurd. Ja. Dus in 2020 werd Knaken gehackt, 20 bitcoins gestolen. Daarna hebben ze een poging gewaagd om die terug te halen, waarbij ze er nog 3 kwijtgeraakt
16: zijn. Ja, in een soort Telegram-scam. Ja, dat is echt, goed.
2: Classic.
16: Maar heel onhandig.
2: 23 bitcoin. Ja. En toen 150.000 euro waard in die periode. Ja. Inmiddels met de koers van vandaag 1,5 tot 2 miljoen euro. Dus een stuk meer. Dat is nog minder dan het ontbrekende bedrag. Dus dat is wel opmerkelijk. Er is volgens de curator ontbreekt er meer dan 4 miljoen. Nou, daarvan kun je dus zeg maar 1,5 miljoen verklaren door die gestolen bitcoins. Ja. En een gedeelte niet. Hè. Als je de reconstructie van het FD volgt, dus dit is nog niet het onderzoek van politie of de rechter, maar als we die reconstructie volgen, dan lijkt de rode draad te zijn dat ze in die 6 jaar telkens hebben geprobeerd om het gat te dichten door te gaan handelen en door grote bedragen aan marketing uit te geven. Ze sponsorden bijvoorbeeld voetbalclubs.
16: Ja, Feyenoord onder meer.
2: Ja, en in die periode is het dus niet gelukt, blijkbaar, om dat gat te dichten, want het gat is zelfs groter geworden.
16: Ja, want je leest dan in die reconstructie dat er bijvoorbeeld dat Ronald J., de oprichter van Knaken, of medeoprichter van Knaken, die heeft onder meer met hefboomconstructies die bitcoin proberen terug te verdienen. Je knikt al nee. Wat is daar dan gebeurd? Dat lijkt me niet verstandig, hè?
2: Nee, kijk, het idee was, we gaan hedgen. En dat is op zichzelf begrijpelijk. Hè? Als je bitcoins tekort komt, in dit geval kwamen ze 23 bitcoins tekort, dan ben je als bedrijf blootgesteld aan de bitcoinkoers. Want als de koers stijgt, dan wordt jouw gat, jouw probleem in euro's uitgedrukt, groter.
16: Ja.
2: En dus dat gat, dat probleem, dat was in 2020 150.000 euro. Als ze op dat moment 23 bitcoins hadden gekocht, dat was een perfecte hedge geweest. Ja, dan hadden ze wel ergens 150.000 euro vandaan moeten toveren. Maar dan was het gat, dan was het de schade nooit groter geworden dan die 150.000 euro.
16: Ja.
2: Dat is wat hedge doet. Dat wilden ze doen. Alleen blijkbaar hadden ze het kapitaal niet om dat met een verstandige hedge doen. Ja. Namelijk door gewoon echt 23 BTC aan long exposure te kopen. En hebben ze dat gedaan door hefboomconstructies op te tuigen. Ja, en dan maak je jezelf kwetsbaar voor als de koers tegen je inbeweegt, in dit geval dalen. En dan kan het zijn dat je dus je complete inleg voor die hefboomconstructie kwijt bent. En dan ben je, dan vaar je achteruit. Wordt het gat steeds groter.
16: Ja, interessant hieraan is dat Ronald J., een van de verdachten in de zaak, ervoor heeft gekozen om met het FD te praten. Dat is ook waar we al deze informatie van hebben, van de medeoprichter van Knaken zelf, die dit dus allemaal mede heeft ondernomen. Dat is toch wel opvallend, Bert, dat iemand er dan voor kiest om met de media te praten in deze zaak.
2: Ja, heel opvallend. Ik luister wel eens naar Napleiten. Erg leuke
16: collega's, de collega's van Napleiten. Ja,
2: over geruchtmakende strafprocessen. En daar wordt geregeld benadrukt dat het riskant is om tijdens een lopende rechtspraak met de media te praten. Omdat, kijk, alles wat je daar zegt, dat is een verklaring die naast het andere bewijs of andere verklaringen gelegd kan worden. En dat kan dus tegen je gebruikt worden in de zaak. Ja. Dus het is niet verboden. Het is ook niet dat het nooit gebeurt. Maar het is wel opvallend.
16: Ja, onhandig misschien, ja. Als we het even een beetje uitzoomen en naar de Nederlandse sector als geheel kijken, wat betekent het verlies van Knaken dan voor de hele Nederlandse sector? Het is uiteraard heel triest dat mensen vermoedelijk een deel van hun geld kwijt zijn.
2: Ja, als we heel eerlijk zijn, betekent het niet zoveel. Het was echt, echt een hele kleine partij met duizenden klanten gaat het om. Ja. Het gaat om miljoenen aan klanttegoeden. Even voor het beeld. Bitfavo is grofweg 1000 keer zo groot.
16: Ja.
2: En dus het is echt ten opzichte van de complete sector.
16: Miljoenen klanten.
2: Ja, miljoenen klanten en miljarden aan tegoeden. En dus dat is echt een zeg maar drie orde groter groter. Dus voor de sector of voor het speelveld betekent het niet zoveel. Ik denk ook dat veel beleggers dit zien als een verhaal van het verleden. Dit is een bedrijf zonder Mika-vergunning. Want als we goed gaan kijken naar wat Mika brengt, dan zitten er in Mika allerlei zaken die dit aan het licht hadden. Ja. Moeten brengen. He, bijvoorbeeld in Mika zit via Dora dat je een significante hack moet melden. Je moet ook melden op het moment dat er onvoldoende dekking is. En er zijn allerlei van dat soort zaken die gewoon naar boven waren gekomen. Ja. En het is ook niet zo gek dat er in het vergunningsproces dit dan aan het licht komt. Dus je zou ook kunnen zeggen, dit is een reliquie van het verleden. En ook een bewijs dat de sector zoals die nu gereguleerd wordt, dat dat ook zinvol is. He,
16: en misschien hoe pijnlijk ook is dit ook misschien dat Knaken toch slachtoffer is geworden van de consolidatieslag die Mika met zich meebrengt. Dat eigenlijk alleen hele grotere of grotere serieuze partijen door het poortje gaan. En dat de andere partijen die dat daar de zaken minder op hoorden hebben, dat gewoon niet halen.
2: Ja, maar dat vind ik wel net iets te positieve lezing. Want dat suggereert een beetje van, hey, dit is een bedrijf die gewoon niet qua bedrijfsactiviteit en omvang niet levensvatbaar is. Maar hier zat ook gewoon een hele grote vieze drol in.
16: Ja. Nou, oké. Daar houden we het bij. De hele grote vieze drol in Rotterdam. Goed, wij gaan eens even naar de prijzen kijken, Bert. Dat is toch een stuk positiever, hè? Want dat doen we iedere week met jou. Nou, nu heb ik je tegenover me in de studio. Als analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha kijk jij altijd naar de koersen. Bitcoin eindigde deze week, en dat klinkt een beetje raar voor een asset die 24/7 verhandeld wordt, maar eindigde deze week op zo'n $85.000. Ja, dan moet je maar even uitleggen hoe dat werkt. Maar dat is volgens mij goed nieuws.
2: Ja, dat klopt. Ja, ook bij assets die 24/7 verhandeld worden. Ja, dat zijn er tegenwoordig steeds meer. Of 24/5 heb je tegenwoordig wat vaker. Maar ook de traditionele handelshuizen willen naar 24/7. Dan nog heb je te maken met dag- en weekslot. Dat zijn toch momenten die afgesproken zijn van, hey, hier leggen we de grens. Dus 2 dagen of 2 weken of maanden. En daar wordt wel naar gekeken. Er zijn allerlei beleggers en strategen die daarop hun strategieën gebaseerd hebben. Omdat je door elke keer naar een bepaalde slotkoers te kijken, een bepaald moment te pakken, ook ruis eruit filtert. Maar goed, dat is bij Bitcoin is dat dan 0 uur UTC. Hè? Dat is voor ons maandagochtend om 2 uur 's nachts, heel vroeg.
16: Precies. Ja. Ben je wakker gebleven?
2: Nee, zeker niet. Nee, dat is niet nodig. Maar het weekslot was wel bijzonder deze week. En laten we dat even vanaf de basis opbouwen. We moeten het dan heel even hebben over marktcyclussen die elke financiële markt heeft. Elke financiële markt heeft een cyclus waarin kracht en zwakte elkaar afwisselen. Vaak met een ritme van zo 4, 5, 6 jaar. hangt vaak samen met de conjunctuur of met herfinanciering of met liquiditeit. Pak een grafiek van de afgelopen 15 jaar van Bitcoin en iedereen kan met een krijtje aanstrepen: hier zitten de bodems, daar zitten de toppen. En die toppen en die bodems, ja, daartussen zitten de bull en de bear markten. Zo noemen we die in de Bitcoin-markt. En ja, de afgelopen 11 maanden, ja, ging het omlaag. Lagere toppen, lagere bodems. Je ziet het om de koers omlaag gaan. Ja,
16: het is niemand ontgaan.
2: Ja, en dan heet dat een bearmarkt. En we zitten nu in de fase, ja, dat je allerlei aanwijzingen krijgt van: hey, misschien is die dalende trend wel aan het overgaan in een nieuwe stijgende trend. Misschien zitten we wel rondom de vorming van de bodem. Misschien hebben we hem al gehad op 1 juli op $57.700. En dan ga je speuren naar aanwijzingen dat we misschien wel een nieuwe stijgende trend te pakken hebben. De nieuwe bullmarkt. Eigenschappen van een stijgende trend zijn hogere toppen, hogere bodems en een koers boven het dominante gemiddelde. En ja, twee van de drie vinkjes hebben we de afgelopen twee weken kunnen zetten. Vorige week zagen we een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Deze week zagen we een weekslot boven de $83.000 van 6 mei. Namelijk, ik geloof dat het 85.000 was of zo, ja. Maar de koers was er ook op 87 al geweest. Ja. En die twee feiten bij elkaar zijn voor heel veel beleggers en analisten voldoende om te zeggen: we zitten nu in een nieuw regime, namelijk in een vroege nieuwe bullmarkt. Ja. Niemand werkt met zekerheden, niemand heeft een glazen bol. Je werkt met waarschijnlijkheden. Ja, er is nu voldoende bewijs of voldoende aanwijzing om dit als basis.
16: Een heel belangrijk signaal voor die overgang van bear naar bull. Nu toch, als we even nu naar de koers kijken, ja, net boven de $83.000, dan ben ik goed opgevoed door jou en dan zeg ik: dit is ruis. Hier moeten we even nog niet op letten. Dit is Donald Trump die rare sprongen maakt. En dat we nu onder dat niveau staan van zondag op maandagochtend, wat jij heel belangrijk acht, dat is niet zo erg nog.
2: Nou, dat niveau is rond de 83.000. Okay. Hè? Dat is eigenlijk de grens. Dat was namelijk de top van 6 mei. Ja. En er lopen ook nog wel wat andere indicatoren die gevolgd worden. Dus tot nu toe levert dat niveau prima steun. Hè? Dus als je zou werken met steun- en weerstandsniveaus, dan zeg je van: nou, dit is tot nu toe is het nog een prima verhaal. Maar ik ben ook met je eens, stel dat de koers nu verder zou dalen, dan is dat in principe ruis. Hè? Want waar we nu naar kijken, als we het hebben over bull- en bearmarkten, dan zijn dat de trends, ja, die zich uitstrekken over vele maanden en kwartalen. En het feit dat daar in die trend nu een hogere top gemaakt is, dat we boven het gemiddelde hebben gezeten, ja, dan is het ook te verwachten dat als we gaan dalen, dat we op weg zijn naar een hogere bodem.
16: Ja, hoger dan 57.700.
2: Ja, dat was pas de bodem. Als we daaronder komen, dan moeten we nu met terugwerkende kracht zeggen: ja, het was dus toch nog geen trendomkering.
16: Precies. Maar wat scenario's betreft is de kans eigenlijk, nou, inmiddels nihil dat wij nog een diepere bear market gaan krijgen.
2: Ja, nihil, dat zeggen analisten eigenlijk nooit. Hè, want dat
16: veronderstelt
2: een bepaalde zekerheid die er niet is. Ja. Maar het is zo, de kansen liggen nu zo dat voor veel mensen zeggen van: ja, we kunnen hierop handelen. Dus we kunnen nu een positie innemen. Het is nu verantwoord om ervan uit te gaan dat we de komende twee jaar hoofdzakelijk aan het stijgen zijn.
16: Ja. Ja. En als we even naar de macro-economie kijken, dan begint het toch wel te piepen en te kraken, zou ik maar willen zeggen. Wereldwijd stijgt de vooral langlopende rente op staatsobligaties. Dat gaat niet de goede kant op. Je ziet dat de Federal Reserve en de ECB, dat is dan vooral de korte rente, die rentes aan het verhogen zijn. Wat betekent deze situatie nou op de obligatiemarkt, zullen we maar zeggen, voor de cryptosector?
2: Ja, je had het net even over dat het koers weer ietsjes daalde. Ja, dat hangt hier heel erg mee samen. Ja. Er zijn echt wel wat zorgen op financiële markten. En de stijgende olieprijs, daardoor stijgende inflatieverwachting en daardoor stijgende rente op obligatiemarkten over de hele structuur van de Amerikaanse obligatiemarkt, ook buiten Amerika. Maar met name de Amerikaanse obligatierente is belangrijk voor de cryptomarkt. Ja. De obligatiemarkt is een gevaarlijk beest, Daniel. Die is met alles verbonden. Overheidsfinanciën, financiële omstandigheden voor bedrijven en voor consumenten. Denk aan de huizenmarkt, denk aan creditcardschulden. Financiële huishouding van verzekeraars, pensioenfondsen. Wisselkoersen tussen verschillende munten. Ga maar door. Dus als die obligatiemarkt snel beweegt, grote schokken laat zien, ja, dan zijn er mensen bij hele grote instellingen die heel zenuwachtig worden. En de minister van Financiën in Amerika, Scott Bessent, die maakt zich hier al een tijdje hard op druk over. Dat is opvallend, dat hij publiek zegt: ik maak me hier zorgen over. Stoere taal uitslaan, I am the house now. Symboolmaatregelen nemen, ook om te laten zien: ik ben bereid om iets te doen, op zijn minst.
16: Opkoopprogramma's van enkele miljarden.
2: Ja, de markt die verlangt blijkbaar meer, dat blijkt. Want die rente die blijft maar stijgen. Kijk, de oplossing is dat Trump stopt met die oorlog. Want dat, daar ligt uiteindelijk gewoon de bron van alle van de zorgen die er nu zijn. Dat zou de splinter er denk ik in één keer uithalen. Maar daar lijkt het nu niet naartoe te gaan. En dan blijft het dus als donkere wolk boven de markt hangen. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat voor de AI-boom, dus de economische groei of de productiviteitsgroei die AI brengt in de reële economie, en de aandelen van AI-bedrijven, dat daarvoor de rente eigenlijk niet zo vreselijk veel uitmaakt. En neem een Nvidia, als jij 60% bruto marge hebt, dan boeit 1% duurder aan financieringskosten niet. Hè? Dus en we zien ook dat beleggers tot nu toe elke keer de dip kopen. Dat ze eigenlijk zeggen, ja, weet je, we geloven wel links of rechts omdat dat die boelmarkt wel verder gaat, dat de economie wel resilient is, wel veerkrachtig is. En de Nasdaq maakte vorige week nog all-time highs, om maar wat te noemen. En tegelijkertijd zien we toch elke keer weer die schrikreactie als er weer iets escaleert in Iran. En ik denk dat die combinatie van onzekerheid en toch elke keer weer vertrouwen dat het wel goed komt, dat
16: en is dat ook het verhaal voor de cryptosector? Ja. Het sentiment is nu goed, maar het is gewoon een beetje schokken.
2: Dus op het moment dat je dat dan de rente in één keer weer 10 basispunten stijgt in korte tijd, dan zie je dat het ook even iets doet. Dat het alles even in beweging brengt. Ja,
16: gevoelsmatig toch ook wel de ontwikkeling van de laatste paar jaar, misschien sinds Trump er zit, of sinds Trump de president is, dat we heel vaak schrikken van Trump, maar eigenlijk gaat de markt gewoon omhoog als je het een beetje uitzoomt.
2: Klopt. Alleen het punt is dat met de obligatiemarkt, dat je zou kunnen zeggen 90% kans. Stel dat je analyse is 90% kans, 95% kans dat het gewoon goed komt. Ja, die 5% is wel heel venijnig. Als het daar misgaat, dan gaat het ook goed
16: dan
2: mis.
16: Dan gaat het goed mis, ja. Wij zijn nog niet uitgepraat over AI. Dit was ons hoofdstuk over de markt. Maar de AI, het praten over AI, daar gaan we nog even mee door. Want ja, crypto zal een belangrijke rol gaan spelen voor AI-agents op het gebied van betalingen. Dat stellen analisten van BlackRock, de vermogensbeheerder, in een nieuw rapport. En bij BlackRock zien ze dan dat de economie voor zich, waar AI-agents zelfstandig betalingen kunnen doen, ja, die moeten dan terugvallen op stablecoins. Kan je eens preciezer uitleggen? Want dit zeggen ze nu wel, allemaal hartstikke leuk. Hoe zie jij dit voor je, Bert? Hoe moeten we dit ons voorstellen? Een economie met AI-agents die betalingen doen met stablecoins.
2: Ja, dus eerst even over AI. Hè. We kennen allemaal chat. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. Ja. Dat is wat we de afgelopen 3 jaar allemaal zijn gaan gebruiken. De volgende stap is de agent. Die geeft je een opdracht om iets uit te voeren of een doel om te bereiken. En dan gaat zo'n agent zelfstandig aan de slag. Denk aan een persoonlijke medewerker, een persoonlijke assistent of een virtuele medewerker, een beetje iets in die geest. En die agents die zullen, als ze namens jou aan de slag gaan, voor jou aan de slag gaan, zullen op allerlei manieren met geld in aanraking komen. En ze zullen misschien voor jou iets bestellen in een webshop of iets boeken of iets in die richting. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze tijdens het uitvoeren van hun taak, van hun opdracht, data of informatie of rekenkracht moeten inkopen. Uh-huh. Of bij een dienstverlener, hè, of bij een andere AI-agent die bijvoorbeeld ergens in gespecialiseerd is, ergens heel goed in is. En BlackRock die verwacht dat met name voor dat tweede doel, dat daarvoor stablecoins de infrastructuur of het middel gaat worden.
16: Ja, omdat het computer-native geld is, laat ik het zo maar zeggen.
2: Precies, waar je met hele kleine bedragen, heel goedkoop, heel snel en in één keer definitief kunt afrekenen. Kijk, voor het eerste doel, iets kopen in een webshop, kun je gewoon een virtuele creditcard geven en dan kan die agent voor jou dat boeken. Ja. En daar zijn ook allerlei alternatieven voor. Maar specifiek voor dat tweede, daar zouden stablecoins onovertroffen zijn.
16: Maar dan schrik ik toch een beetje, Bert. Want ik dacht juist dat we met Bitcoin het geld van de wereld, het geld van de toekomst te pakken hadden. Of Ethereum misschien. Maar nu schrijft zelfs BlackRock over stablecoins als geld voor computers.
2: Ja, dus die stablecoins die zijn uitgegeven op een cryptonetwerk. Dus uiteindelijk, doordat je stablecoins gebruikt, gebruik je ook het Ethereum of het Solana-netwerk. Ja. Dus het is niet zo dat die ineens buiten beeld zijn. En wat je eigenlijk altijd ziet bij die agentic commerce is dat de protocollen daarvoor agnostisch zijn. Die zeggen niet, dit moet met USDC of met die specifieke, of überhaupt met een stablecoin. Ja. Of het moet met dollars.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: en altijd.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Vergaderen. Ga voor een meeting met een uitzicht en vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Eventships.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Jouw warme winterse meeting op het water. Z-Eventships.nl.
5: Het is weer laat.
6: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Management Boek. Prettig kennis maken.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie. En het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïnse partij van premier Kulbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil Kulbergs niet samenwerken, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Alleen in het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken en blijft het overal droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het noordoosten. En tot over het ANP-nieuws.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
13: Het is een van de grootste doorbraken in de behandeling van kanker van de afgelopen jaren. De zogeheten CAR-T-celtherapie. Daarbij worden lichaams-eigen cellen van patiënten zo gemanipuleerd dat ze kankercellen actief opzoeken en dan ook meteen aanvallen. Afgelopen week opende het LUMC in Leiden een eigen CAR-T-afdeling. En dat is uniek, want normaal gesproken wordt de productie van de cellen uitgevoerd door grote farmaceutische bedrijven die daar ook heel veel geld voor vragen. Maar nu doet het LUMC de productie, de behandeling en het onderzoek dus helemaal zelf. Wat gaat dat betekenen voor patiënten en ook voor de ontwikkeling van CAR-T? Dat ga ik vragen aan Joost Vermaat. Hij is internist hematoloog in het LUMC en verantwoordelijk voor de CAR-T-behandeling in Leiden. Welkom Joost.
14: Dankjewel.
13: En naast jou zit Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. En zij leidt het lab waar de CAR-T-cellen worden ontwikkeld. Rosa, fijn dat je er bent. Hey. Joost, begin ik even met jou. Afgelopen donderdag dus de nieuwe CAR-T-afdeling. Echt helemaal dus productie van de cellen in eigen huis, de behandeling in eigen huis, onderzoek. Even voor de mensen die dat niet weten, wat is CAR-T precies?
0: CAR-T is een nieuwe manier van behandeling waarin je patiënten de afweercellen van de patiënten oogst naar een laboratorium stuurt en dat ze daar een nieuwe antenne krijgen. En met die antenne kunnen de zieke cellen weer opgespoord worden in het lichaam. Dus je produceert ze in een laboratorium en je geeft ze weer terug aan de patiënt zelf. Mm-hmm. En de cellen weten hun weg naar de zieke cel om iets te vernietigen.
13: En jij zegt ook de oogst van de cellen. Oftewel, je neemt, stel ik ben de patiënt met kanker, een vorm van kanker waarbij CAR-T van toepassing is. Dan haal je uit mijn lichaam cellen. En daar haal je dan specifiek de T-cel uit, hè?
0: Ja.
13: Want de T-cel is eigenlijk een soort wit bloedlichaampje. Ja, dat normaal ook zorgt. Ja, die zorgt dat eigenlijk je afweer goed functioneert. En die geef je eigenlijk een soort extra boost in het lab, zodat ze actief kankercellen gaan opsporen. Ja. Zeg ik dat zo goed?
0: Ja, dus en eigenlijk is kanker een gemene ziekte, want die ontsnappen aan het afweersysteem.
13: Ja.
0: Normaal gesproken wordt kankercellen opgeruimd door afweercellen. En in dit geval ontsnappen ze. Mm-hmm. En dus je moet ze weer een nieuw herkenningsmechanisme geven. En dat is die antenne die in het laboratorium geproduceerd wordt.
13: Ja, en dan geef je via een bloedtransfusie eigenlijk weer gewoon je cellen terug. Dus dat is heel belangrijk. Die komen dan weer in mijn lichaam terecht. Welke patiënten komen in aanmerking voor zo'n CAR-T-behandeling?
0: Op dit moment in Nederland vooral patiënten met een vorm van lymfeklierkanker, agressieve vorm van lymfeklierkanker.
13: Ja, en waarom alleen die groep?
0: Omdat daar de antenne heel goed op gericht is. Daar werkt het heel erg goed. En dat is nieuw. Wij doen het nu een paar jaar in Nederland. Maar het zal ongetwijfeld zich uitbreiden naar andere ziektebeelden ook.
13: Okay.
0: Andere kankersoorten.
13: Dat is hoopvol, komen we straks op. Rosa, jij werkt dus in dat lab om die cellen eigenlijk te bewerken, te manipuleren. Wat is zo'n antenne? Wat doet die antenne die je erop zet?
14: Die antenne is heel specifiek gericht tegen, in dit geval, bij de CAR-T-cellen B-cellen. Dus die kan daar heel goed aanhaken. Tegelijkertijd zit daar een extra gereedschapsmechanisme binnenin, zodat die cellen extra actief worden.
13: Ja.
14: Waarmee ze dus en die B-cellen aan kunnen vallen en dat extra actief doen.
13: Ja.
14: Dus eigenlijk stimuleer je dat immuunsysteem enorm om gericht te zijn tegen B-cellen. En in het geval van lymfoom, mm-hmm, is dat vaak de B-cel. En daarom sluit deze therapie dus ook goed aan bij de acute lymfoom, agressieve lymfoom.
13: Ja, dus je bewerkt die cellen zo dat ze dus die antenne krijgen, de CAR. Hè, daarom heet het dan. Ja. Dan krijg je, het was een T-cel en dan is het een CAR-T-cel. Daarom heet het CAR-T-therapie. Wat gebeurt er in dat lab? Dus stel, jij krijgt een buisje bloed van mij. Wat doe jij er dan mee?
14: Ik krijg mijn zak bloed.
13: Oh,
14: We hebben wel een beetje meer cellen nodig dan een buisje.
13: Ja.
14: Daaruit isoleren we dus die T-cellen waar je het al zelf over
13: hebt. Hoe doe je dat?
14: Met een magneetje. We hangen er een magnetisch bolletje aan en daarmee halen we ze.
13: Plakken al die T-cellen,
14: T-cellen aan de magneet. Ja.
13: Ja, en dan
14: spoelen we er dan weer af.
13: Ja.
14: Vervolgens knutselen we de antenne erin door die cellen te activeren en een virus toe te voegen waar dat genetische pakketje van die antenne en de gereedschapsbox samen zit.
13: Mm-hmm.
14: Dat wordt geïntegreerd in het genoom van die cel. En doordat het in het genoom zit, wordt die antenne ook tot expressie gebracht. Vervolgens expanderen we die cellen, vermenigvuldigen we die cellen tot een hoeveelheid die echt een medisch nut heeft, zeg maar.
13: Ja, ja. Je kan er dus meerdere van maken.
14: Je kan er meerdere maken voor dezelfde patiënt.
13: Ja, ja.
14: Als je nog steeds met de patiëntcellen werkt.
13: Ja, precies. Ja. Dus je kan ze inderdaad vermenigvuldigen, zodat ik gewoon een grotere hoeveelheid van die CAR-T-cellen terugkrijg.
14: Een werkzame dosis.
13: Ja, ja. Hoe lang duurt dat? Dit afnemen van die zak bloed tot en met het teruggeven aan mij?
14: Dat kan binnen een week.
13: Oké, okay, en daarmee ben je een stuk sneller dan de farmaceutische industrie, toch?
14: Ja, sommige. Er zijn nu ook industrieën die werken aan hele korte programma's. Maar er zijn inderdaad, de gemiddelde ligt tussen een week en 2 weken in.
13: Ja, ja, oké. Okay. Dus daarmee is er al een tijdswinst geboekt. Joost, jij zit niet in het lab. Jij zit op de afdeling, hè, de CAR-T-afdeling dan in het LUMC. De patiënt, hoe gaat zo'n traject? Ik bedoel, dan ga je bloed afgeven en dan?
0: Dan is het een onzeker traject of het allemaal lukt. Dus patiënten willen natuurlijk heel graag zo snel mogelijk het geneesmiddel, het medicijn krijgen. Maar dat duurt soms weken.
13: Ja.
0: En in die weken moet je de ziekte rustig houden, onder controle houden. En dat is vaak een onzeker traject. En daar hebben we allerlei middelen voor. Chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie, bestraling. Daarmee kunnen we vaak de ziekte wel rustig houden. Maar dat blijft tot de cellen erin zitten een spannende periode voor die patiënt.
13: Ja, oké, okay, want CAR-T, op welk moment in de ziekte komt dat? Komt dat echt als je uitbehandeld bent? Komt dat al van tevoren?
0: Nee, normaal gesproken helemaal eigenlijk aan het einde. En we zien nu een shift naar wat de tweede lijn heet. Dus als je door de eerste lijn van de behandeling doorheen breekt, dat je dan in de tweede lijn deze CAR-T-celtherapie zou kunnen krijgen. Maar initieel was het helemaal aan het einde.
13: Ja, en dan is het dus een race tegen de klok. Want je bent al uitbehandeld, je gaat snel achteruit. En dan, oh ja, je mag nog die CAR-T. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, waarom pas aan het einde als dit zo? Want het is een hele succesvolle behandeling, toch?
0: Ja. Nou, dat is omdat de onderzoeken eerst helemaal gedaan zijn bij patiënten die helemaal uitbehandeld waren. Mm. En daar is het effect aangetoond. En nu zie je dat dat eerder wordt getest. En dan moet dat zich nog uitwijzen of het echt ook even effectief is. Je moet ook niet vergeten dat een deel van de patiënten met lymfeklierkanker geneest met de klassieke chemotherapie of de immunotherapie. Dus een deel van de patiënten heeft het sowieso niet nodig.
13: Ja, dus die genezen al in het eerste traject. En dit is dan eigenlijk optie 2 die je dan hebt. Hele dure optie, we komen straks wel op die prijs. Bij hoeveel mensen is dit succesvol?
0: Ongeveer de helft van wat je geeft.
13: Dus 1 op 2?
0: Ja, dus dat, het kwartje kan de goede kant opvallen of niet.
13: Ja, dat lijkt me ook eng als patiënt als je dat te horen krijgt. Ik bedoel, ja, je bent al uitbehandeld, hè, dus ik snap, dit is alsnog een nieuwe kans. Dus ik zou hem ook aangrijpen. Maar het is ook een heel intensief traject.
0: Ja. Je ziet elkaar veel en het is dus een onzeker traject. En het blijft voor een dokter een groot voorrecht om in dat onzekere traject met een patiënt mee te lopen.
13: Ja?
0: Ja, vind ik wel.
13: Ja, waarom?
0: Nou, je mag een klein beetje een licht zijn in een donkere tijd voor hen. En ze zoeken zekerheid.
13: Want je bent de laatste kans.
0: Ja, en dat maakt dus het contact wat je hebt met zo'n patiënt heel bijzonder. Ze geven zich bloot, hè. Ze zijn heel kwetsbaar op dat moment. En daar moet je denk ik zorgvuldig mee omgaan. Maar het is ook heel bijzonder om dat samen op te lopen. Jij ziet ook hun onzekerheden en je begrijpt het ook, want je weet ook de keerzijde van de behandeling en dat het stam. Je kunt met lege handen komen te staan. En
13: ja.
0: Natuurlijk ook aan de levende lijven met patiënten maak je dat mee.
13: Ja, want als hij werkt, de CAR-T-therapie, dan ben je genezen, toch? Het is niet van, oh, we hebben tijd gekocht, je kan nog 5 jaar leven. Je bent genezen dan.
0: Ja, en dat weet je pas na een paar jaar eigenlijk. Want als de ziekte terugkomt, eerst wil je zien dat de ziekte weg is. En dan heb je altijd nog een kans dat het daarna nog terugkomt. Maar als het na 2 jaar de ziekte echt weg is gebleven, de kans dat het dan nog terugkomt is ontzettend klein.
13: Ja, dus dit is wat ik al zei aan het begin. Dit is een van de belangrijkste doorbraken in kankerbehandelingen van de afgelopen jaren. Hè, die CAR-T-celtherapie. Jij zegt nu vooral bij lymfeklierkanker wordt het veel ingezet. Maar jullie kijken ook verder natuurlijk.
0: Ja, dus andere vormen van kanker. Zeker in het vakgebied van de hematologie waar ik dan werkzaam ben. De ziekte van Kahler, multiple myeloom. Zijn ook zeker vooruitgang geboekt. Andere vormen van lymfeklierkanker. Want lymfeklierkanker zijn heel veel verschillende vormen van. En natuurlijk wordt er gekeken naar andere kankersoorten. Ook daar lopen onderzoeken naar. En wat nu ook het idee is bij auto-immuunziekten.

0: ziekte. Dat je de zieke afweercellen die zorgen voor die afweerreactie die continu aanstaat, dat je dat probeert weg te halen met CAR-T-celtherapie. Ook een eenmalig infuus dus voor die patiënten, waar ze normaal gesproken chronisch allemaal afweer onderdrukkende medicijnen voor gebruiken, is natuurlijk ook echt een unieke mogelijkheid om dat uit te proberen.
1: Rosa, jullie kunnen ook echt volgen wat er in het bloed gebeurt. Hè? Dus zodra ik betrek het maar even op mezelf, ik zou die cellen, die CAR-T-cellen terugkrijgen. Kan je die CAR-T-cellen volgen?
2: Ja, dat kunnen we. We kunnen inderdaad zien dat die in het lichaam terechtkomen. Als we dan een klein bloedsampeltje nemen, dan kunnen we ze terugvinden. En kunnen we volgen of of ze goed expanderen, of ze inderdaad de tumor kunnen vinden.
1: En wat leer je daarvan? Wat maak je daaruit op?
2: Nou, daarvan leer je wanneer zo'n therapie echt effect heeft. Je kan zien of in bepaalde populaties zo'n therapie inderdaad effectiever is dan in andere populaties. Je kan van alles leren eigenlijk over het type cel en wat je er eventueel aan kan verbeteren. Wat je kan doen om bijwerkingen wellicht minder te maken of de werking nog beter dan die nu is. Want zoals al gezegd, 50%, dat is natuurlijk op dit moment heel erg mooi, maar niet het einddoel. Het einddoel is natuurlijk dat je
1: 100%
2: gaat bereiken.
1: Ja, je moet wel dit soort doelen stellen natuurlijk, want dan ga je daarvoor.
2: Precies.
1: Jullie hebben nu een eigen CAR-T-afdeling. Wat maakt dat zaken anders dan een jaar geleden, Joost?
0: Makkelijker plannen. En logistiek, dus enorme vooruitgang. Dus de capaciteit uitbreiding, dat we ook echt ruimte gelijk hebben voor die patiënt. Dat ze ook weten dat ze op een afdeling komen wat daarvoor geoormerkt is. En dat zorgt ook voor protocollen makkelijker te implementeren. De verpleegkundigen, iedereen weet exact wat ze daar moeten doen, omdat ze dat continu hetzelfde doen. Dus ik denk dat
1: was dat niet al zo? Ik bedoel, als je op de IC komt, dan hoop ik ook dat ze wel precies weten wat ze moeten doen.
0: Ja, alleen de ontwikkeling gaat wel heel snel. Dat betekent dus dat we de helft van de patiënten behandelen in studieverband. Dat betekent dat er ook heel veel verschillende protocollen zijn. En die moet je dus heel goed elke keer updaten. Niet alleen bij de artsen, maar ook bij de verpleegkundigen en het andere personeel. Mm-hmm. Dus ik denk dat het juist goed is als de lijnen kort zijn. Waardoor de logistiek, maar ook de protocollen en kwaliteit hoog kunnen houden.
1: Ja, en Rosa, is dat inderdaad ook wat jij dan bemerkt, jij zit in het lab. Heb jij er echt iets aan het feit dat er nu één CAR-T-afdeling is in het LUMC?
2: Jazeker, dat is echt heel erg essentieel voor ons. Je moet het zo zien dat die medische behandeling, die loopt eigenlijk voor een heel groot gedeelte gelijk op met het maken van die cellen. Maar het is heel erg essentieel dat dat goed afgestemd is en dat cellen klaar zijn op het moment dat de patiënt er ook precies klaar voor is om die medicatie te krijgen.
1: Ja.
2: Nou, dat is een logistieke, eigenlijk wel een beetje nachtmerrie normaal. Maar nu dat het dat de lijntjes heel kort zijn, is dat veel makkelijker met elkaar te bespreken van oké, deze patiënt kan hier wel of niet tussendoor. Dit moet nog hier gebeuren. Nou, dan wachten we nog even met die. Dus het is
1: Want zit jouw lab ook echt op die afdeling? Of daar, hoe moet ik dat zien?
2: Nee, het zit niet op mijn lab is echt een heel specifiek lab, dat is een clean room waar absoluut hermetisch afgesloten productieproces.
1: Geen stofje, niks.
2: Geen stofje, geen bacteriën.
1: Je moet in die witte beschermende pakken naar binnen.
2: Juist, naughty suits. Ja.
1: Naughty suits. ja.
2: Dus dat zit niet bij de patiënten daarna, maar wel een verdieping lager in dit geval.
1: Ja. Dus je zit heel dichtbij.
2: Heel dichtbij.
1: Ja, oké. Wat is er dan bij jou eigenlijk het belangrijkste doel nu om het eigenlijk nog verder te verbeteren? Want je zit heel dichtbij, er is meer kennis op die afdeling. Hoe kun jij daar echt van profiteren?
2: Nou, wat voor ons belangrijk is dat we meer verschillende patiëntengroepen gaan behandelen. Waarbij die antenne beter afgestemd is op verschillende type ziektebeelden. Nu hebben we het vooral over B-cel gemedieerde ziektes, omdat die antenne die we nu toepassen vooral gericht is op B-cellen, wat ik al eerder noemde. Maar dat is natuurlijk maar een heel kleine hoeveelheid van alle kankersoorten en ziektes die er zijn. Dus daar zijn we heel druk mee bezig om dat uit te breiden. En die patiënten die worden zowel op de poli als ook op de CAR-T-cel unit dan behandeld. Dus dat is ook weer die interactie is daar heel erg dicht
1: belangrijk.
2: Bij elkaar wat belangrijk.
1: En waardevol dus voor jou ook. Ja. En Joost, we hadden het al over dat het een zware behandeling is. Kan je er ook echt nare bijwerkingen van krijgen? Want je had het over chemotherapie, want je moet het proberen nog de patiënt in leven te houden terwijl de cellen in het lab liggen. Het is een hele intensieve traject, maar ook kan je er ook echt aan overlijden tussentijds aan wat er gebeurt in je lichaam?
0: Ja, dat kan helaas wel. Dat willen we natuurlijk niet. Dat door het ingrijpen van wat wij doen, dat patiënten komen te overlijden. Maar de realiteit is dat dat kan. Wat we dan vooral zien is bijvoorbeeld infecties. Dus je moet heel goed protocollen hebben om dat te bestrijden of te voorkomen. Er zijn twee grote bijwerkingen. Dat is een cytokine release syndroom. Dat is eigenlijk een soort storm van eiwitten die loskomt omdat die cellen geactiveerd raken. En dan krijgen patiënten hoge koortsoorden. Dat wil je eigenlijk ook.
1: Oh ja?
0: Want dan zie je dat die cellen ook echt geactiveerd worden. Dus dat is een beetje eng eigenlijk voor patiënten. Maar dat is juist om te zien ook dat de cellen geactiveerd. En dat ze ergens dus op afgaan. Dat is eigenlijk wat je wil.
1: En dan liggen ze bij jou op de afdeling. Ja. Dat hebben ze niet thuis, neem ik aan.
0: Nee, daarom liggen ze in beginsel 2 weken op de afdeling opgenomen. Daarom is zo'n CAR-T-unit ook weer heel erg waardevol. Dat je dat goed kan monitoren.
1: Ja, ja, dan zit je er bovenop. En dan kan je zien wat er gebeurt. En je kan ook een patiënt hopelijk geruststellen. Dit hoort erbij. Dit is normaal. Hier moeten we nu even zorgen over maken. Dus hier moeten we iets extra's doen.
0: Ja, je gaat zorgen dat dat weer geremd wordt. Zo'n sneeuwstorm aan eiwitten.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd kun je ook neurologische afwijkingen krijgen. En die kunnen ook heel ernstig verlopen. En dat zorgt ook wel eens voor dat patiënten tijdelijk op de intensive care belanden. Dus al met al een ernstige, een intensieve behandeling, wat ook ernstige bijwerking kan treffen.
1: Ja. We hadden het al over dat het nu ongeveer 50% kans is. Hè? Iets minder dat het bij jou werkt. Weten we al, dan kijk ik jullie allebei maar even aan, waarom het bij de een werkt en bij de ander niet? Trap maar af, Rosa.
2: Nou, nee, heel eerlijk gezegd, we weten niet precies waarom het bij de een wel werkt en bij de ander niet. Maar we kijken wel heel erg intensief nu naar de samenstelling eigenlijk van ook de andere cellen van het immuunsysteem van zo'n patiënt. Want we hebben wel het vermoeden dat het daar erg mee te maken zou kunnen hebben. En we zien bijvoorbeeld dat bij mensen bij wie het niet werkt, dat die een heel erg vermoeid immuunsysteem hebben. Terwijl bij mensen bij wie het wel werkt, er nog veel meer activatie kan plaatsvinden van zo'n immuunsysteem. En dat soort kennis gaat ons weer handvaten geven om die therapie te verbeteren. Om die T-cel betere gereedschapskist mee te geven om die ziekte ook echt aan te pakken.
1: Ja,
0: ja, werkt het? Werkt het bij mij? Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag in de spreekkamer door de patiënt aan ons.
1: Ja.
0: En we weten dat niet goed. En dat betekent dat we heel hard moeten gaan zoeken de T-cel, de afweercel. Daar zijn karakteristieken in te bedenken waarom het wel niet werkt. En natuurlijk aan de ziekte zelf, tumorkarakteristieken. En ook patiënten met bepaalde ziekten die erbij komen of niet. Dus ja, ik denk dat wij zelf ook moeten gaan zoeken hoe we het beste patiënten kunnen selecteren waar op voorhand een hogere kans is om te genezen.
1: Ja.
0: De patiënten die op voorhand een hele kleine kans hebben, moeten we heel goed over nadenken. Moeten we dus die wel zo'n behandeling geven?
1: Peperdure behandeling.
0: Ja, en ook heel veel bijwerkingen en allemaal risico's. Hè. Wil je
1: als die laatste strohalm is, dan zeg ik, kan mij niet schelen. Ik grijp alles aan. Want anders ben ik uitbehandeld en ga ik sowieso dood.
0: Ja, dat is deels waar. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook patiënten die dat dan niet meer zien zitten, omdat ze zo ziek zijn en al zoveel hebben meegemaakt.
1: Die zijn gewoon klaar. Ja, die zeggen, laat maar.
0: Ja, en dat kan ik ook goed voorstellen. Dat op een gegeven moment dat ze zeggen, het is, ik heb mijn leven geleefd en het is goed zo.
3: Nina van den Dungen.
1: We hebben het in deze aflevering van BNR Beter over CAR-T-celtherapie. Een behandeling waarbij lichaamseigen cellen van bijvoorbeeld een kankerpatiënt in een lab worden gemanipuleerd tot een soort kankerbestrijders. En die worden daarna dan weer teruggepompt in het lichaam van die patiënt en doen daar hopelijk hun werk. Het LUMC opende afgelopen week een speciale afdeling ervoor, de CAR-T-afdeling. En daarover praat ik met internist-hematoloog Joost Vermaat en onderzoeker Rosa de Groot, allebei verbonden aan het LUMC. De prijs, Joost, ik noemde hem net, €330.000 om die cellen dus bij een groot farmaceutisch bedrijf te laten bewerken. Want dat was eigenlijk de gang van zaken. He, jullie nemen het bloed af. Uiteindelijk gaat die zak bloed dan naar een farmaceut. Die bewerkt het zo dat het een CAR-T-cel wordt. En dan krijg je die zak terug. En dan is het even afrekenen, toch?
0: Dat is zeker juist. Nu ben ik natuurlijk dokter en niet financieel onderlegd.
1: Nee, dus maar goed, jij weet het wel.
0: Ja, ik weet het wel. En ik weet ook wel dat de kosten nog verder oplopen natuurlijk met de ziekenhuiskosten, eventueel een opname op de intensive care. Dus dan loopt het al gauw naar 500.000.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is juist dat het een hele dure behandeling is.
1: Ja, het klinkt inderdaad echt afschuwelijk duur, kunnen we gewoon zeggen. Is de prijs uit te leggen in jouw ogen dat een farmaceut €330.000 vraagt hiervoor?
0: Nou, dat vind ik lastig in die zin dat de industrie heeft natuurlijk wel een enorm ontwikkelpotentiaal en heeft allerlei risico's. Dus dat is iets waar ik natuurlijk ook niet heel goed inzicht op heb. Het voelt wel heel erg duur, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd hebben ze wel een heel groot systeem in de lucht te houden met veiligheid en productie van dat soort cellen. En het versturen en alle audits die ze kunnen krijgen van allerlei inspecties. Dus en natuurlijk ook eventueel rechtszaken die ze tegen hen krijgen. Dus daar heb ik niet zo heel goed inzicht in. Alleen, het is niet haalbaar om dit zo duur
1: door te laten gaan.
0: Nee, dus dat is ook de maatschappij en dat is de werkelijkheid waar we ook mee hebben te maken.
1: Ja, Rosa, ik zag jou knikken toen Joost zei, is het uit te leggen? Ja, ze hebben wel een hele hoop kosten die ze moeten maken. Vind jij het uit te leggen, de prijs?
2: Ik vind de prijs die er nu gevraagd wordt, vind ik zeker uit te leggen als je kijkt naar hoe het product er op dit moment uitziet. En ik het hele circus dat er inderdaad moet worden opgetuigd om het sowieso te onderzoeken. Alle klinische onderzoeken die er gedaan moeten worden. De regelgeving die er is voor de kwaliteitsbewaking. Het zorgen dat zo'n heel specifiek product van een patiënt ook weer terugkomt bij die patiënt. Ja. Met de kwaliteit die het per patiënt moet hebben. Dat is een heel logistiek
1: proces.
2: Proces
1: Maar jij kan het voor 90.000 euro.
2: Ja.
1: Ja, leg dat maar eens uit. Hoe dan?
2: Nou, dat weten we allemaal. Wij zijn wel gesubsidieerd door de regering. Dat is natuurlijk.
1: Jullie hoeven geen winst te maken.
2: Wij hoeven geen winst te maken.
1: Nee, je hebt geen aandeelhouders die om uitleg vragen.
2: Dus dat is ook de realiteit.
1: De keiharde commerciële realiteit.
2: Ja, en ik zou er eigenlijk naartoe willen dat het product dus niet... Wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is een product maken wat een klein beetje een prototype is. Het is nog niet, je kan het vergelijken met de eerste penicilline die er geproduceerd werd in de wereld. Dat werd gemaakt door in hele kleine vaatjes. En dan voor één patiënt moesten we 1000 liter kweeksub hebben om één injectie
1: te kunnen maken. Ja.
2: Nou ja, dat is natuurlijk nooit wat je uiteindelijk wil hebben. Wat je wil hebben is gewoon een fabriek die in grote vaten penicilline produceert. Nou, daar zou je met een CAR-T-therapie uiteindelijk ook naartoe willen.
1: Ja.
2: En daar zou veel meer geïnvesteerd moeten worden. Juist in die ontwikkeling, de innovatie waar je dat mee zou kunnen bereiken. Mm-hmm. Zodat je CAR-T-cellen zou kunnen maken off the shelf.
1: Maar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan bij het LUMC met de CAR-T-afdeling?
0: Ik hoop dat we in ieder geval 50 patiënten per jaar zouden kunnen behandelen.
1: Hoeveel?
0: 50.
1: Oké, want nu zijn dat er?
0: Ja, we groeien daar naartoe langzamerhand. Dus afgelopen jaar was het 38, nu zitten we richting de 40. Dus laten we langzaam doorgroeien. En dat we ook vooral het veilig blijven doen. Dus niet te veel bijwerkingen en natuurlijk met nog hogere effectiviteit. Dat zijn echt doelen, concrete doelen.
1: Ja. Rosa, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met het lab?
2: Ja, ik hoop dat we over 5 jaar... 5 jaar is in de ontwikkeling een relatief korte tijdsperiode.
1: Ah, ja, echt enorm kort in de zorgwereld in Nederland.
2: Precies, ja. Waar ik hoop dat ik dan sta, is dat ik een hele specifieke antenne die wij hebben gevonden tegen de PREEM, dat we die hebben geïmplementeerd ook voor een kankersoort die PREEM tot expressie brengen. En vooral ook omdat het veel voorkomt bij kinderen. En in kankersoorten waarbij dat eigenlijk niet voorkomt. Waar je met de CAR niks aan hebt.
1: Nee.
2: Daarnaast natuurlijk gewoon de ontwikkeling van het hele proces. Maar dat zou geweldig zijn.
1: Ja, dat is mooi. Veel succes daarmee. We blijven jullie volgen natuurlijk de komende tijd. Veel dank dat jullie hier waren. Joost Vermaat, internist, hematoloog in het LUMC. En Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we verder over hoe de toekomst van behandelingen met CAR-T eruit gaan zien. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of natuurlijk gewoon lekker via de BNR-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Veel dank aan jou voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
2: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
2: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie, zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie en het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïense partij van premier Kulbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil Kulbergs niet samenwerken, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Alleen in het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken en blijft het overal droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het noordoosten. En tot over het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Vroeger had je als werkgever je werken bij website op orde, je sociale media campagnes, je videocontentstrategie en klaar was je om de beste kandidaten uit de markt te halen. Maar nu gaan jouw topkandidaten eerst en liever nog in gesprek met hun bestie. Ja, ChatGPT, Gemini of Claude, oftewel het taalmodel naar keuze. En is dus wat zij daar zien en beleven voor jouw bedrijf afhankelijk van wat het taalmodel analyseert. De vraag is dus, hoe blijf je zichtbaar? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En vandaag praten we over employer branding binnen taalmodellen. En dan moet je dus denken aan ChatGPT, Gemini, Perplexity. We gaan hierover in gesprek met Brian Pereboom van AI Rebels. Brian, hoeveel mensen oriënteren zich nu eigenlijk al op werk via AI?
11: Als je kijkt naar de totale cijfers binnen Nederland, dan zie je dat grofweg 4,4 miljoen Nederlanders zich dagelijks bezighouden met AI, dan wel het gebruik van taalmodellen.
10: Dus die tetteren de hele dag in zo'n chatvenster?
11: Ja.
10: Oh, dat is gezellig, hè? We praten er zo over verder, maar eerst het belangrijkste nieuws. Ja, werkgevers delen nog steeds in minder dan de helft van de gevallen, van de vacatures dus, informatie over salaris. En ik weet dat wij onlangs daar een uitzending over hadden en dan was het soort van verplicht.
12: Ja, dat klopt. De wet loontransparantie die gaat toch echt in op 1 januari. Maar werkgevers moeten aan de bak. Die zijn er helemaal nog niet zo mee bezig. In minder dan de helft van alle Nederlandse vacatures staat concrete informatie over het salaris. Wat bij de baan hoort. En dat aantal is maar een heel klein beetje gestegen het laatste jaar. Werkgevers zijn dus vanaf januari echt verplicht om die salaris te laten zien. Ze moeten die sollicitant informeren. En vacature-website Indeed deed een onderzoek op hun eigen website en zag dat werkgevers een salarisindicatie wel meegeven op vacatures. Maar dat was slechts in 49% van alle gevallen. En het jaar ervoor was dat 48%.
10: Maar Arjan, dat is toch hilarisch. In die zin, wanneer je werk zoekt, dan wil je toch als eerste weten wat ga ik verdienen. Dus wanneer je dat niet deelt, dan toch?
12: En 100% waar. En wat ik tegen elke werkgever zeg, van hoe jammer, dat is moeilijk en dadelijk zijn ze niet gemotiveerd. Jong, het is best selectiemethode die je kunt laten zien. Ja. Want als jij per se maar 2800 euro bruto over een hele moeilijke baan laat zien aan die kandidaat, dan denkt die kandidaat ook, dit is niet voor mij. En daar kom je liever meteen achter dan na twee gesprekken.
10: Hey, en kruip nu eens in de hoofd van die werkgevers die dat niet delen. Waarom doen ze dat niet?
12: De meest gegeven reden die ik krijg is van maar dan krijgen we wat paniek bij de mensen die al werken in een soortgelijke baan. Dus niet zozeer van we besluiten mensen vinden het niet aantrekkelijk, maar wat als Henk en Theo dit ook zien, hier al 10 jaar werken voor een heel ander salaris.
10: Ja, dus het is eigenlijk een beetje manipulatie dan, hè? Van dan doen we dat niet vertellen, want anders krijgen we gezeik intern en dan moeten we misschien iedereen evenveel gaan betalen.
12: Je hoeft er niet over na te denken. Je moet het gewoon doen. Wet loontransparantie komt. En sterker nog, heb jij meer dan 100 medewerkers in dienst, dan moet je er ook actief over gaan rapporteren.
10: Ja, oké. Okay. Hey, stel dat je nou heel veel AI-skills hebt, of je wil die gaan opdoen. Heeft dat ook resultaat ten aanzien van je klim op de carrière ladder?
12: Je carrière ladder. Daar kun jij lekker
10: ben
12: op.
10: Als jij nou heel goed bent in AI, Arjan, ben jij dan hier bij BNR at Work of bij BNR binnen, laten we zeggen, een jaartje CEO?
12: Nee joh, ik besta helemaal niet. Ik ben gewoon AI. LinkedIn heeft hier zelf onderzoek naar gedaan. En dat geloof van, hoe helpt AI-skills jou nou met je carrière, dat verschilt blijkbaar enorm per generatie. Dat vind ik super interessant. 2/3 van alle millennials, je kent wel die backpackers, die denken van wel, terwijl slechts 1/3 van de boomers er zo over denkt. Dus de verschillende opvattingen over AI als loopbaankatalysator zijn terug te zien in de bereidheid om aan die AI-skills te werken. Dus er zijn nog groepen mensen die denken, oké, dit is interessant voor mijn carrière, hier ga ik echt iets mee doen. En 2/3 van die millennials en Gen X'ers, dat zijn wij hier in de studio,
10: patatgeneratie.
12: De kofferbak patatgeneratie, geeft aan de komende 6 maanden actief aan nieuwe AI-skills te gaan werken.
10: Ja, want die vrezen dat ze nog wel even moeten. Dus dat voelt als een soort reddingsboei.
12: Dit is gewoon, jongens, we gaan het goed maken. We gaan die skills trainen. En je kunt alles terugvinden in de LinkedIn Workforce Confidence Index.
10: Ja, maar het is ook een beetje een onderzoek van dat ik denk van, het klinkt logisch. Als je een bejaarde vraagt, denk jij dat jij je rijbewijs nog nodig hebt voor je carrière, zegt hij waarschijnlijk nee.
12: Nee,
10: en als je dat aan iemand van 18 vraagt, dan denkt hij, ik denk dat ik mijn rijbewijs nog wel nodig ga hebben voor mijn carrière.
12: Ja, maar wat zo interessant is, dat er wel een verschil zit tussen de millennials en de Gen Z'ers. Dus de nog jongere generatie. Ja. En die zijn het weer minder.
10: Ja,
12: maar dus die, dat is echt wel interessant.
10: Maar die willen ook heel veel me-time en wandelen, toch? Dat weten we van Twan Huis.
12: Dat is, dat is waar.
0: Nick Ajoenwijnen en Arjan Elbers.
10: Waar vroeger kandidaten als eerste vaak in contact kwamen met een werkgever op de werkenbij-website of op sociale media, is er nu een schifting bezig. Voor steeds meer mensen is het eerste contactmoment met een nieuwe werkgever dus in het eigen vertrouwde chatvenster van een taalmodel. Denk aan Chat Claude Gemini. Makkelijk, snel, maar ook heel persoonlijk. Bij ons Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, wat vragen werkzoekenden precies aan AI? Kun je eens een typisch voorbeeld geven?
11: Ja, natuurlijk. In het kader van het salaris. Wat ga ik verdienen bij deze werkgever?
12: Tuurlijk. Dat is een hele belangrijke, hè?
11: Ja, absoluut. Ja, zeker. En daarom is het ook gewoon extreem belangrijk om die gegevens te benoemen.
10: En wat zijn nog meer de want dan heb je het over dat, ik snap het, niet meer zozeer de werken bij website en of de socials, maar dat het chatvenster het eerste onderzoeksveld is ten aanzien van een werkgever of een carrière. Wat voor gesprekken vinden daar dan plaats? Hoe gaan ze te werk dan, de werkzoekenden?
11: Ja, kijk, het begint natuurlijk altijd met een organische vraag. Hè? Dat de meeste mensen die zich oriënteren binnen een taalmodel, die stellen natuurlijk altijd eerst de vraag van oké, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Ik werk in deze sector. Dit is de rol die ik nu vervul. Wat zijn de werkgevers die wellicht bij mij passen?
10: En zijn het dan vooral jongeren of zie je het ook bij meer ervaren mensen?
11: Nou, je ziet wel een duidelijk verschil in welke generaties meer een taalmodel gebruiken dan de anderen. Dus je ziet dat Gen Z echt wel serieus gebruik maakt van taalmodellen. Daarin zeggen de laatste cijfers dat grofweg tegen de 40% aan zit. En die aantallen lopen nog op. Dat 40% van Gen Z zich dus al oriënteert via een taalmodel. Betekent niet dat ze het hele proces doorlopen. Maar we zien wel dat zij zich oriënteren via een taalmodel om bijvoorbeeld bepaalde gegevens van organisaties op te halen over hoe het is om voor een bepaalde organisatie te werken.
10: En waar haalt zo'n taalmodel nu zijn of haar informatie vandaan? Dan ben je werkgever en dan één keer komt een taalmodel klopt op de deur en die zegt hier met die info.
11: Zeker weten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je onder de motorkap gaat kijken van
10: AI. Ja, doe
11: me
10: zo open.
11: Nou, we kunnen het hebben over termen als query fanouts en dat soort dingen. Nou, daar gaan we vooral vandaag niet
10: nee, maar dan haken we af. Dan moet je dit programma
11: zeker niet doen.
10: Verder doen.
11: Ik denk dat wat het belangrijkste is om je te realiseren dat wat AI doet is, die kijkt altijd naar, en dan doe ik even tussen haakjes, de waarheid, is dat waar zij naar op zoek zijn is consistentie in antwoorden. Dus zij kijken naar externe bronnen, dus off-site mentions, zoals ze dat dan noemen, en de on-site, dus wat staat er op jouw werkbijzijn.
12: En daar maken ze een mix van.
11: Exact, en daarmee gaan ze dus kijken naar, oké, is het beeld dat extern wordt gegeven consistent met het beeld dat binnen jouw homepage of binnen jouw werkenbijsite wordt gegeven.
10: Ja, dus eigenlijk controleren en keuren ze, valideren ze en dan maken ze heel snel een soort samenvatting. Ja. Hey, en nu, ik denk dat wij alle drie wel ergens een taalmodelletje op ons telefoontje hebben staan. Stel, jij hebt Claude, Arjan heeft de Gemini en ik heb Chat en we vragen allebei, hoe is het om te werken bij de FD Media Groep? Krijgen we dan alle drie een ander antwoord?
11: Jazeker, omdat alle drie een andere indexeringsindex hebben of een andere indexering gebruiken. Dus waarin je bijvoorbeeld voor Copilot en ChatGPT kan je Bing Webmaster Tools koppelen om te kijken hoe je presteert en waarin Google natuurlijk zijn eigen indexering
12: uiteraard. Dus je kunt wel heel makkelijk controleren als werkgever waar sta ik en hoe doe ik het? Nog niet meer.
11: Nee, kijk, dit is natuurlijk wel monitoring software die daarvoor beschikbaar is. Maar die is vaak erg complex en ook complex om uit te lezen. En dat is natuurlijk ook waar wij op zitten. Dus wij willen die data juist leesbaar maken voor de consument. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
10: Hey, klopt het beeld dat zo'n model dan geeft? Ja, Chat of Claude. Hè? Of zit het er ook wel eens naast? Dus dat je vraagt hoe is het om daar en daar te werken en dan komt er een antwoord dat je denkt van dat klopt helemaal niks van.
11: Ja, nee, dat is. Ik denk dat iedereen wel weet dat de AI ook hallucineert. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. En ik denk dat dat ook precies hetgeen is waarom organisaties zich hier nu op moeten focussen. Is omdat AI niet altijd een helder beeld geeft van jouw werkgeversmerk. Wij zien terug in...
10: Hoe komt dat dan? Dat is toch gek?
11: Nou ja, dat heeft onder andere te maken met hoe iets is gedocumenteerd over verschillende websites heen. Dus wat wij bijvoorbeeld terugzien is dat sommige onderzoeken vanuit bijvoorbeeld het FNV uit 2022 nog steeds een relevant antwoord kan geven. Terwijl een betreffende organisatie al lang en breed bepaalde punten heeft opgepakt en heeft weggewerkt over onderwerpen die gaan over werkdruk, angstcultuur, dan wel andere componenten. En dat zijn natuurlijk wel precies de antwoorden die je niet wil dat AI geeft. Want als jij vraagt van hoe is het om te werken voor
13: X.
11: Dan wil jij natuurlijk dat AI zegt dat is hier allemaal Hosanna en de pilaren reiken tot aan de hemel.
13: Hoe kun je als werkgever daar dan invloed op uitoefenen? Met andere woorden, ik snap het, hè, want wat de mens niet kan checken, dat kan zo'n stukje techniek natuurlijk als een razende roeland allemaal checken. Maar hoe zorg je als werkgever dat je dan goed uit de verf komt?
11: Ja, nou, allemaal bij AI Rebels aansluiten natuurlijk, maar mocht je dat zelf willen doen. Kijk, het gaat er natuurlijk om dat je controleert waar de verschillende data vandaan komt. Of de verschillende bronnen die geciteerd worden. Om vervolgens ook te kijken, oké, hoe kunnen we dat tackelen met content die hier eigenlijk verder op ingaat.
12: Dus je kunt niet richting geven. Stel voor, je ziet zo'n oud onderzoek. Je ziet iets van FNV. Want als je toxisch werkt, dat is allemaal opgelost. Ja. Dan kan ik eigenlijk niet die machine, die taal engine leren van, ja, maar dit klopt niet meer, dit is opgelost. Dat lukt niet.
11: Jawel, dat kan dus wel. Daar kan je dus invloed op uitoefenen. Okay. Maar dat moet je dus zeer goed gedocumenteerd kunnen aangeven wat je dus de afgelopen periode hebt gedaan.
12: Mm-hmm.
11: Dat onderzoek ook echt daadwerkelijk aanhalen. En dan ook vervolgens kunnen staven, dus met realistische cijfers, kunnen staven waarom die dingen zijn opgelost. Dus bijvoorbeeld met een NPS-score die voorheen min 12 was en nu 75.
12: Ja. Okay.
13: Dus je moet je rapport laten zien, Arjan.
12: Ja, spannend.
13: We nemen je niet zomaar aan. Hey, welke informatie weegt het zwaarst? Want dat machientje, noem ik het maar even, die checkt dan allerlei plekken.
11: Ja.
13: Maar ja, de ene keer een poll, de andere keer een artikel, dan werken bijsluit. Wat weegt nu zwaar? En waarom niet? Of waarom wel?
11: Ja, nou, uit verschillende papers blijkt dat als je echt inhoudelijk ingaat, en dat betekent dus daadwerkelijk staven met cijfers, zie je dat die content tussen de 50% en 60% beter wordt opgepikt door taalmodellen dan wanneer je het aan de oppervlakte houdt.
13: Nu hebben wij ook een poll uitgezet. Arjan, wil jij ons daar even mee doorheen nemen? Want ik ben benieuwd hoe de buitenwereld hiernaar kijkt.
12: Natuurlijk. Ook deze week hebben we samen met de redactie van LinkedIn Nieuws opgetrokken. Dus redactie BNR en LinkedIn hebben samen een poll uitgezet bij onze achterban. En wij vroegen, is jouw werkgever eigenlijk goed zichtbaar in die AI-engines? 48% zegt ja. En we werken daar ook actief aan. 14% zegt, we doen een beetje. 27% zegt, wat, welk? Nee, nog nooit van gehoord. En 10%, die vind ik interessant, zegt, ja, de doelgroep zoekt zo helemaal niet. Nou, in totaal stemden er zo'n 100 mensen. En ik heb er 2 reacties uitgehaald. 1 is van Aaltje Vincent. En zij zegt, laat vooral je rauwe werkelijkheid zien en gebruik de veelgestelde vragen over solliciteren en over werk van jouw organisatie. Dit werkt namelijk heel erg goed voor Geo. En Gusta Timmermans zegt, AI verandert niet alleen hoe mensen naar een baan zoeken, maar ook hoe zij een complete eerste beeld kunnen vormen van een hele organisatie. En die laatste, die vind ik wel interessant, want wat je inderdaad ziet is, als ik zo'n vraag stel aan zo'n machine, zeg, nou joh, ik wil een baan en een werkgever die bij mij past, waar ik me kan ontwikkelen en een goed salaris heb. Ik test daar ook mee als een noob. En dan vaak biedt zo'n machine zelf al aan van, goh, maar kan ik je iets meer vertellen over de cultuur en over het bedrijf en moet ik dit laten zien? En ik zeg natuurlijk ja. Dus ik krijg veel meer dan dat ik vraag. En daar zit dat punt van Gusta in, van er komt meer dan alleen die baan.
13: Ja, dat taalmodelletje loopt jou de hele tijd te pleasen.
12: Ja.
13: Toch? Die wil jou dienen als een servant.
12: Ja,
11: zeker. En die leert ook van jou, hè, dat taalmodel. Want op basis van de prompts die jij ingeeft, leert het taalmodel ook wat jouw voorkeuren zijn. Dit is ook de reden waarom content aanbieden op basis van je EVP en de persona's alleen nog maar belangrijker zal worden.
12: Ja, EVP, even uitleggen voor luisteraar. Employer Value Proposition. Je werkgevers waardebelofte. Die moet je dus gewoon heel duidelijk uitwerken en zorgen dat dat goed geïndexeerd kan worden.
13: Ja, en nu spreekt Aaltje over GEO.
12: GEO.
13: Vroeger had je CEO, nu is er GEO.
11: Ja.
13: Wat moet je doen om goed zichtbaar te zijn in GEO? En niet zo'n flauw antwoord geven als je net gaf van aansluiten bij. Dat is een inhoudelijk programma. Allee,
11: zeker.
13: Come on.
11: Nee, als jij je content wil optimaliseren voor GEO, dan is het belangrijk dat je inderdaad een echt beeld geeft bij je organisatie dat feitelijk gestaafd wordt. Dus dat betekent je salarissen delen. Dat betekent dat je de structured data van jouw website via de schema markup in orde moet hebben. Dat je je vacatures op een bepaalde manier aanbiedt. Die voldoen aan een aantal spelregels. En denk bijvoorbeeld aan waar is de vacature? Bij wie ga je werken? Wat is de functie natuurlijk? Wat is het salaris? En dat je eigenlijk ook alle arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk uitschrijft.
12: Ja, dan heb ik daar wel een verdiepingsvraag over.
11: Ja, natuurlijk.
12: Als ik als recruiter of arbeidsmarktcommunicatiepersoon altijd heel erg goed mijn SEO op orde heb gehad. Ja. Hè? Dus ik heb altijd goed geschreven naar de Googles van deze wereld.
11: Zeker.
12: Heb ik dan automatisch al een goede basis voor geo of nog lang niet?
11: Ja, ik denk dat je voor 70% dan al aan de goede kant zit.
12: Oké.
11: Geo is natuurlijk net iets anders, waarin SEO natuurlijk de traditionele manier is voor optimaliseren voor traditionele zoekmachines.
12: Uiteraard.
11: Gaat geo over het optimaliseren voor taalmodellen.
12: Van die engines.
13: Yes. En wat is dan de grootste fout die werkgevers nu maken in die transitie van SEO naar geo? Jij zegt dat net, er moet de plaats, het salaris...
12: Structuur.
13: Maar dat stond er altijd al, wanneer ik als mens ging kijken naar een vacature... Ja, waren dat ook dingen waar ik naar op zoek was? Zeker. Dus waar het klinkt heel logisch dat je bijna denkt van...
11: Ja, alleen jouw eigen website is niet meer de single source of truth.
12: Nee. Dat was vroeger natuurlijk. Hè? Alles waar alles samenkwam en exact. Daar werd alles vandaan gehaald.
11: Ja.
12: En nu, ik snap het. Dus die engines die kijken ook veel meer naar de externe kanalen. Wat zeggen alle anderen over jou?
11: Ja zeker. En misschien een mooi voorbeeld is dat wij hebben deze week een rapport opgeleverd aan een grote keten. Mm-hmm. Waarin 75% van hun mentions binnen taalmodellen dus niet via hun eigen website kwamen.
12: Dat kun je zelf eigenlijk helemaal niet beïnvloeden.
11: Dus ben je afhankelijk van wat er door derden eigenlijk over jouw merk wordt gezegd. Nou zijn er natuurlijk wel manieren om daar invloed op te oefenen. En dat is natuurlijk ook precies waar de sport zo meteen zich naartoe zal verschuiven.
12: Uiteraard.
13: Maar ja, nu horen we pingen, offsite mentions, citeerbaarheid, SEO, geo. Het klinkt ook allemaal een beetje als abracadabra.
12: Beetje mumbo jumbo.
13: Toch? Ik bedoel, wat is heerlijk, het eerste wat je...
11: Allemaal een heleboel mooie nieuwe marketingtermen die we er tegenaan kunnen
13: vreselijk
11: gooien.
13: Corporate gelul.
11: Ja,
13: maar wat is het eerste wat werkgevers morgen kunnen doen? Ze luisteren hiernaar, ze denken van ja, ik heb helemaal geen zin in. Maar goed, je moet iets, want je wil natuurlijk als werkgever wel gevonden worden.
11: Ja.
13: Wat kun je doen als werkgever morgen?
11: Ik zou me verplaatsen in de kandidaat en bedenken wat zijn de meest gestelde vragen die men vooraf wil weten over mijn merk of over vacatures. Mm-hmm. En ik zou die in een veelgestelde vragenpagina neerzetten. Dat is een van de meest waardevolle punten.
12: Wat een van de reacties zei, je hebt de poll. Ja. Zorg voor goede vraag en antwoord rondom sollicitatieprocedure en werk.
11: Exact, ja, absoluut.
13: Dankjewel, Brian Perenboom, voor al jouw informatie. We gaan ermee aan de slag. En we houden het in de smiezen. BNR at Work. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met ondernemer en voormalig voetbalster Rocky Heakaya. Ja, Arjan, dat was een inspirerend gesprek, hè?
12: Dat was een super gesprek. En Rocky is veel te bescheiden. Ze moet veel meer flexen met haar FIFA-poppetje-status.
13: Ze heeft gewoon een FIFA-poppetje.
12: Hoe cool is dat? Ja. Eerste vrouwelijke FIFA-speler.
13: Ja, ze vertelt in de podcast ook onder andere hoe ze in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in de gaten kreeg hoe je met voetbal echt mensen kan bereiken en iets voor ze kan betekenen.
14: Wij stappen uit bij dat veld en ik zie jongens staan met teenslippers, kort broekje, voetbalshirtje en ja, van die enorme wapens. En ik dacht echt... waarom rent er niemand weg? Wat is dit? Ik kom uit de straatvoetbal, dus ik weet ook wel...
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
2: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Unbelievable.
6: Unique. Oh yes.
5: Incredible.
7: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
8: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
7: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
8: Ja, praten over tech.
7: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
8: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
9: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files of vertragingen deze zondagochtend, maar wel een wegafsluiting. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is de Schiphol-tunnel dit moment even dicht door een te hoge vrachtwagen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is een man aangehouden voor de schietpartij voor een café in Amsterdam-Zuid gisternacht. Hij werd opgepakt bij een inval in een woning. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou ruzie zijn om geld, melden lokale media. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een kapperszaak. Een stuk gevel werd eruit geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. Er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïnse partij van premier Kulbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil Kulbergs niet samenwerken, zegt hij. En flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Ook het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Wat is de brandstof die kiezers in beweging krijgt om naar het stembureau te gaan? Dingen als angst, woede of juist enthousiasme. Of toch hoop, of misschien letterlijk wel brandstof. Door de oorlog met Iran bereikten de dieselprijzen afgelopen weken recordhoogtes. Dat maakt het voor republikeinse kandidaten bij de komende midterm steeds moeilijker Trumps oorlog met Iran te verdedigen. Trump denkt daarom aan een exportverbod voor diesel. Hij ziet trouwens een heel andere oorzaak.
1: We're thinking about it very seriously. That can oftentimes lead to a little bit of an increase on gasoline for cars. So we're looking at it very seriously. We may do it. The big problem is the refineries in Russia are being blown up. This isn't really a Middle Eastern problem.
0: Ja joh, het ligt gewoon aan de oorlog met Oekraïne. Zo'n exportverbod is zelfs volgens Trumps eigen energieminister trouwens een slecht idee. Ondertussen proberen Republikeinen op een heel andere manier brandstof te vinden voor hun verkiezingscampagne. Een hoorzitting met speciaal aanklager Jack Smith moest een complot tegen Trump blootleggen. Maar de tank van dat verhaal bleek al snel leeg. Dit is aflevering 366 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Postma. Ik heb mijn brandstof hier voor me, een hele mok vol. En ik zit natuurlijk in Washington D.C.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit een gloednieuwe studio in Amsterdam. Echt prachtig.
0: Ah.
2: Ja, dus jammer dat je dat net niet ziet, Jan. Maar dat komt wel weer een keer.
0: Voor de luisteraars die hem ook nog niet gezien hebben, wat zie jij nou om je heen? Wat is er anders?
2: Het ziet eruit als een hele mooie, warme, ja, huiskamer. Of een heel mooi, supermodern kantoor. Groot. 5 zitplaatsen met microfoons. Heel mooi licht. Prachtige camera's waarop wij... Maar je moet je voorstellen dat hier een discussie wordt gevoerd met bijvoorbeeld 4 mensen en een presentator. Dat kan allemaal met eigen camera's. Dus het is echt state of the art. Ik kan het niet anders doen.
0: Dat klinkt goed. Is er nog ruimte voor een Amerika-podcast-mok daar, denk je? Kan je die daar nog ergens stiekem wegzetten?
2: Nou, ik denk dat dat net lukt. Eerlijk gezegd.
0: Moeten we misschien eens proberen.
2: Ja, gaan we doen.
0: We gaan er weer eentje weggeven.
2: Okay. Dus, wij zijn onder het wakend oog van Luc, die vandaag in zijn eentje zo ongeveer alles doet. Redactie, toekijken op ons, de teksten, maar ook de knoppen. Dus dat
0: zal die jonge moes zijn aan het eind van de dag.
2: Ja, die kunnen we straks wegleggen. Nou. Jan, wat viel jou deze week op?
0: Ja, het ging weer heel veel over AI hier. En dan merk ik in de stad ook de onrust daarover bij Amerikanen. Hè. Mensen die demonstreren tegen die datacenters. Ook tegen die AI-camerasystemen. Vlogcamera's hebben we het ook eerder in BNR De Wereld over gehad. Maar Trump die blijft juist vol inzetten op AI. En dat gebeurde deze week. Hij hield een soort AI-dag. Hij lanceerde America.gov, een overheidsportal, waar je als een soort ChatGPT of Claude vragen kan stellen aan de overheid. In de toekomst moet je daar ook dingen kunnen regelen, wordt gepresenteerd als een grote revolutie op dat gebied. En dat gingen we natuurlijk allemaal testen, Bernard. Dus naast de normale vragen ook, wie won de verkiezingen van 2020? Nou, ik heb een paar keer het antwoord Joe Biden gekregen, dus dat klopt gewoon. Maar ook 1 keer het antwoord, dat is politiek commentaar, dat kan ik niet doen. Was er grootschalige fraude in de verkiezingen van 2020? Dan zegt hij nee. Er waren wel individuele gevallen, maar dat waren eigenlijk, zo vat ik het dan maar even samen, eerlijke verkiezingen. Nou, allemaal dingen kan je zo vragen. Klimaatverandering, hè, komt dat nou door mensen? Nou, Trump vindt van niet. Overheidsportal zegt toch van wel. En we merken ook dat af en toe die antwoorden wat verschillen. Dus de vraag is ook eventjes hoe dit gaat blijven. Houden we in de gaten natuurlijk. Maar wat ik een hele mooie vond, Bernard, als je hem vraagt, ben je artificial intelligence of super intelligence? Dat laatste is natuurlijk hoe Trump dit systeem en alles met AI noemt. En dan zegt hij, ik ben super intelligence. Dus precies wat Trump ook wil. En ik merkte dat deze chatbot doet dat goed. Maar die Elon Musk'en van deze wereld, die ook deze week in het Witte Huis waren, die hebben daar nog moeite mee. En ik ben ook benieuwd of de wereld omgaat. Noem jij het al super intelligence?
2: Dat eerlijk gezegd neiging daar wel naar. Want als je de waarschuwing hoort van sommige van die techbazen, dan moeten we uitkijken dat we niet een soort Frankenstein creëren. Hè? Dat op een bepaald moment die artificial intelligence voor zichzelf aan het werk gaat zonder onze commando's en het leven over kan nemen op bepaalde. En dat is wel, daarmee vind ik die benaming super helemaal niet zo slecht gevonden hoor.
0: En het grappige is natuurlijk dat Trump dit juist rebrandt met het idee van dat artificial intelligence heeft ook een beetje een negatief imago.
2: Ja, maar dat...
0: Ik maak er gewoon super van. En dan alles wordt beter dan super.
2: Ja, dat is waar. Maar de mensen zijn zo iedereen begrijpt waar het over gaat. En overigens vind ik ook de hele discussie heel interessant. Hè, want Trump zegt dus tegen alle twijfelaars, waarschuwingen. Niet zeuren, jongens, dit is gewoon de toekomst. Laten we daar nou gewoon hard op inzetten met datacenters en al. En hij had president Xi van China op bezoek. En die vindt dat eigenlijk ook. Dus de twee grootste landen, die vinden dat ook op dit punt... als ik het zo mag noemen, een soort eerlijke strijd echt wel aankunnen en ook aan moeten. De wereld echt die kant op moet. Dus ik begrijp Trump zijn beweegredenen. Alleen, ik zou het zo nooit zeggen. Ik zou zeggen, ik luister wel naar mensen die er verstand van hebben. Maar dat is zijn stijl niet. Dus,
0: hij kijkt dan letterlijk America first. Dit is het beste voor het land. De rest, daar kan ik me allemaal niet druk om maken. Wij moeten China voor blijven, toch?
2: Ja, zo is het, ja.
0: Duidelijk antwoord. Super Hammelburg, wat is jou opgevallen deze week?
2: Ja, dat, een klein berichtje, maar ik moest er vreselijk om lachen. Dat Mark Carney, de premier van Canada, dat die wellicht wordt voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. En daar moest ik ontzettend om lachen. Want dat is natuurlijk ook de man die vorige week heeft gezegd... ja, het gaat zo slecht in die relatie met Amerika. We moeten misschien ook denken aan een vorm van zelfverdediging... of bewapening of zo. Nou, dat is nogal wat, zeg.
0: Ja.
2: Terwijl Trump nog steeds denkt dat het de 51ste staat is. Dus is dat dat. En er gaat ook het gerucht dat Time Magazine... Carney zal uitroepen tot Person of the Year. Dus ja, dat is natuurlijk allemaal ook politiek... maar dat zijn we van Time Magazine gewend. Hè. Die geven dat ook altijd toe. Maar dat zou een politieke keuze zijn. Ik moest ontzettend lachen erom. Dus
0: ik ken één iemand die Time Magazine covers inlijst en ophangt... zelfs als ze niet echt zijn. En die persoon wil ook heel graag de Nobelprijs voor de Vrede. Als Carney die dingen nou gaat krijgen... Dat is niet bevorderlijk voor de vrede, denk ik.
2: Nee, en ook niet voor de verzameling. Nee, klopt. Jan, we hadden het in het begin al over. De dieselprijzen in Amerika zijn de afgelopen weken tot recordhoogte gestegen. En dat maakt republikeinse kandidaten voor de midterms zenuwachtig. Bijvoorbeeld Ashley Hinson in Iowa.
3: It's unacceptable, and I will continue to work with anybody to get solutions across the finish line for immediate relief for our families, our farmers, our seniors, our small businesses, just like the people standing behind me here today. It's why I've called for an immediate and successful end to the war in Iran so that families can see some relief at the pump and at the checkout line.
2: Ja, dat is best begrijpelijk, want Iowa is een boerenstaat, dus daar heb je heel veel gebruik van. Grote vrachtauto's, die hebben allemaal diesel. Maar ook alle grote machines die ze gebruiken in het. Het is een maisland. En dan heb je al die hele grote machines om dat te oogsten. Loopt allemaal op diesel, dus ik kan me best voorstellen. En in Michigan had je ook een Republikeinse senaatskandidaat, Mark Rogers, die oproept tot een einde van de oorlog. Jan, wordt het steeds duidelijker dat de oorlog met Iran Trump de midterms zou kunnen kosten?
0: Ja, ik denk wel dat wij roepen dit al wat langer, hè? Maar en mensen om ons heen zien dat ook, hoor. Daar zijn wij echt niet uniek in. Maar je ziet echt, Trump staat onder druk. En of dat nou fataal wordt in die midterms, dat moet nog maar blijken. Want jij en ik weten ook, Trump presteert bijna altijd beter dan verwacht tijdens verkiezingen. Maar je ziet wel echt, dit is het onderwerp waar het pijn doet, waar mensen zich zorgen om maken. En Republikeinen dus ook, dat deze Ashley Hinson nu kritisch is op die Iran-oorlog, dat zegt ook wel wat. Ze is niet direct kritisch richting Trump. Ze zegt niet Trump doet het verkeerd. Maar die Iran-oorlog, dat weet natuurlijk iedereen wie die oorlog begonnen is. Dus dat is wel heel duidelijk. En ook die kandidaat in Michigan, die Rogers, die maakte zelfs een campagnespotje van. En Alaska, ook zo'n staat waar precies wat jij omschrijft diesel belangrijk is. Deze kandidaten die voelen de druk van hun kiezers. En Trump voelt nu de druk van deze kandidaten. Ja. En dit zijn ook dus nog kandidaten in normaal gesproken dieprode republikeinse staten. Hè? Ja. Dat de republikeinen zich in Iowa zorgen maken, dat zegt echt wel wat.
2: Dat zegt heel veel. En ik denk ook dat die zorgen terecht zijn. Want het is inderdaad ook in Europa en de rest van de wereld, die dieselprijzen lopen echt uit de hand. Trouwens, de gewone benzineprijzen ook. Maar het gaat natuurlijk in dit geval echt om diesel. En de hele agrarische gemeenschap in een groot deel van de wereld, denk ik, gebruikt voornamelijk diesel. Dus je merkt dat enorm. En je merkt het dus ook in dingen als de voedselprijzen. Want ja, dat moet allemaal door worden berekend aan de producenten van voedsel. En dus ook weer aan de winkel waar je koopt, hè, de supermarkt bijvoorbeeld. Dus het heeft ook een enorm inflatieachtig effect. Het slaat door met... Het zijn allemaal kopietjes van kopietjes van kopietjes. En elke keer wordt zo'n prijs gaat enorm omhoog. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze echt heel, heel, heel zenuwachtig zijn. En de vraag, maar die moeten we erbij stellen, Jan, vind ik, doen we ook altijd, is die midterms, die zijn op 3 november. Dat duurt nog even, dat duurt nog een maand. En het zou kunnen dat, wat voor reden dan ook, deze crisis een beetje afkoelt. Hè? Dus we moeten een slag om de arm houden. En het is ook niet zo dat elke kiezer het presidentiële pad verlaat. Dus, omdat een lokale kandidaat iets vindt. Het kan best zijn dat die kiezer denkt, nou, ik ben het met die kritiek wel eens, maar ik stem toch op hem. Hè? Ik noem maar wat.
0: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke
2: dat
0: is.
2: Dat wordt de grote vraag. Dat wordt de grote vraag.
0: Ik denk dat veel Republikeinen zullen denken, veel Trump-stemmers zullen denken, ja, maar wat is het alternatief? En ik denk dat niet veel, nou ja, we gaan dit zien, maar ik denk dat niet heel veel mensen gaan denken, oh, dan stem ik wel op een democraat. Want die zien ook dagelijks al die verhalen over democraten die communisten zijn en die het land helemaal kapot maken. En, ja, stap dan maar eens over. Dat lijkt me niet zo makkelijk.
2: Ja, nee, precies. Dat is het effect wat ik ook steeds maar bedenk. En het is altijd zo, als je geïnteresseerd bent of als je gaat stemmen, dan verdiep je je misschien even oppervlakkig of wat meer in een kandidaat of in verschillende kandidaten. En er is niemand met wie je het op alle punten eens bent. Mm-hmm. Gewoon, die bestaan niet. Een kandidaat waarvan je denkt, ik ben 100% met alles eens. En dat geldt dus ook voor meneer Mark Rogers, die dus in Michigan zegt die oorlog moet worden beëindigd. Nou, zullen een heleboel mensen zeggen, nou, daar heeft hij wel een punt. En anderen zullen zeggen, ja, maar daar gaat het mij niet om. Ik blijf toch gewoon republikeins. Dus hij blijft mijn stem krijgen. Dat bedoel ik maar, ja.
0: Ja, nee, zeker. Ja, en Trump die dreigt ook met een verbod op de export van diesel. Hè? De minister van Energie, Chris Wright, die heeft ook gezegd, nou, dat heeft eigenlijk geen zin. Dat is helemaal niet slim om dat op die manier te doen. Misschien moeten we eerst even neerzetten zo'n exportverbod, Bernard. Dat is eigenlijk een beetje America first voor diesel. Hè? Diesel voor de Amerikanen, ja. We exporteren niet naar het buitenland.
2: Nee, dat klopt. Vroeger was het de verkoop van fossiele brandstof door Amerika aan het buitenland wettelijk verboden. Dus het is dan een hele stap geweest, dat was onder Jimmy Carter, om dat te liberaliseren en om uiteindelijk, en volgens mij is dat onder Trump 1 pas echt goed op gang gekomen, dat Amerika niet alleen de grootste olieproducent ter wereld werd, maar ook een grote leverancier van fossiele brandstof. Denk aan het vloeibaar gas, maar ook aan olie. Dus Amerika exporteert een enorme hoop. En dat gebeurt heel vaak in de vorm van ruwe olie. Maar nog veel meer gaat in de vorm van het eindproduct. Dus er wordt heel veel geraffineerd in die producerende landen. Dat gebeurt trouwens ook, ik noem maar wat, in Saoedi-Arabië. Daar gebeurt hetzelfde. Dus daar kun je ruwe olie kopen, maar daar kun je ook benzine kopen of diesel. En die wordt dan als eindproduct geëxporteerd. Dat is veel duurder, maar het is voor de gebruiker veel en veel makkelijker. En voor de oliemaatschappij ook, want die hoeft dan niet dat zelf nog te raffineren. Er is geen verbod meer op het exporteren van fossiele brandstof. Dus ja, dat zouden ze kunnen invoeren. En ze zouden kunnen zeggen, we verbieden de export van diesel in dit geval.
0: Ja, en dat klinkt op zich logisch. Ik denk dat past ook eigenlijk in Trumps straatje. Gewoon diesel voor de Amerikanen en het buitenland bekijkt het maar. En toch zegt dan bijvoorbeeld zijn eigen minister van Energie, maar je hoort het ook van meer olie-experts, dit is niet slim. Of tenminste, hier zit een groot gevaar aan. En ik geloof dat Trump dat gevaar in ieder geval wel overweegt, dat hij dat meeneemt. Want hij heeft het er al een week over dat hij dit wil doen en hij doet het maar niet. Dus ik denk wel dat hij erover nadenkt. Maar wat is dat gevaar dan?
2: Nou, het gevaar is, dat is altijd met olie of met diesel, is dat de wereldprijs wordt vastgesteld internationaal. Daarom is die ook in Amerika zo idioot hoog. Want je kunt de vraag stellen, en dat is wat bij Trump in zijn hoofd zit: als wij zulke enorme producenten zijn en we raffineren zelf zoveel, hoe kan het dan dat het bij ons zo duur is? Nou, dat komt omdat de Amerikaanse fossiele brandstofprijzen zich aanpassen aan de wereldprijs. Dus ja, het is in India duur en het is in Zimbabwe duur en in Frankrijk duur en in Nederland en dus ook in Amerika. Los van de vraag of je exporteur bent. En hij blijft maar vasthouden aan het idee: als ik zelf voldoende voorraad heb en voldoende kan produceren en raffineren, dan glijdt het probleem van mij af. Dan is ons land gevrijwaard. Vandaar ook dat hij zo hamert op de deal die hij heeft gesloten met Venezuela, waar iets van 60% van alle olie nu, ik zal maar zeggen, behoort tot de Amerikaanse voorraad. Die is overigens nog niet geraffineerd, die olie. Maar ook dat doet helemaal niets aan de olieprijs. En je ziet ook dat de markten, daar heeft die energieminister volkomen gelijk in, dat die ook alleen maar nerveus worden van dit soort ideeën. Dus ja, hij denkt al een week na. En mijn idee is dat hij er vanaf moet zien van dit idee. Dat hij echt moet gaan kijken naar de oplossing van het probleem. En dat is de oorlog of de situatie in het Midden-Oosten, de relatie met Iran. Daar zit het hem in. De staat van Hormuz, gewoon de dingen waar we het al maar over hebben. Daar zit het probleem.
0: Ja, ik begrijp ook van dat het risico van het zelf aan de knoppen draaien is, dat je het dan juist een beetje verprutst. Dat bijvoorbeeld raffinaderijen dan gaan denken van: oh, wacht even, we exporteren niet zoveel meer. Dan moeten wij onze capaciteit een beetje terugbrengen. Maar om die twee dan, om de vraag en het aanbod dan op hetzelfde niveau te krijgen, dat kan nog wel even duren. Dat is best ingewikkeld. Dat doet mij dan een beetje aan de coronaperiode denken, waarin ook vraag en aanbod op verschillende plekken, dat klopt er gewoon niet meer. En dan krijg je dat er niemand meer in het vliegtuig zit. Maar er gaan ook minder vluchten. Dus gaat de prijs van tickets gaan toch omhoog. Dat soort vergelijkingen dan.
2: Ja, zo is het. En er zit bovendien in al dit soort dingen een enorme vertraging.
0: Ja.
2: Want al is het alleen maar door de export. Gesteld nou dat de vloeibaar gas naar Nederland komt. Hè? Dat gebeurt vanuit Amerika. Dat moet de oceaan over. Dat zit in grote tanks. Dat moet worden overgepompt in andere tanks. Dat moet dan weer naar een industrieel pompstation. Dat gaat het verdelen over de gasmaatschappijen. Voordat het is geladen in Amerika en wordt gebruikt bij de consument of fabrikant in Nederland, ik noem maar wat, daar gaan we zo'n paar maanden overheen. En dat is geldt voor dit soort dingen ook. Dus je kan zeggen, nou, ik doe een exportverbod op diesel. Maar de markt reageert daar waarschijnlijk negatief op en er gebeurt helemaal niks met de prijzen. Dus hij heeft er gewoon niks aan.
0: Kan ik dan een beetje concluderen als niet-olie-expert, dat zijn wij nadrukkelijk allebei niet natuurlijk, nee, maar wij zien dit vanaf de zijlijn, als niet-olie-experts, dat de kans dat Trump hier iets voor vindt voor die midterms, ze zeggen ook altijd het duurt maanden voordat dat doorberekend is, die prijs, dat dat eigenlijk dus niet meer gaat lukken, dat het al te laat is?
2: Ja, dat mogen we. En dat zegt hij zelf ook. Hè. We lieten aan het begin van de podcast ook een fragmentje horen waarin hij in een tussenzinnetje zei van ja, benzineprijzen zijn inderdaad wel een beetje omhoog. Zoiets van, ja, ik weet het. Hij heeft ook al een paar keer gezegd van, nou en. zo erg is het ook weer niet, jongens. Dat is typisch iemand die zelf nog nooit van zijn leven geldproblemen heeft gehad.
0: Hij hoeft ook nooit te tanken natuurlijk. Die biest die staat altijd vol met benzine.
2: Is altijd keurig volgetankt. Met gewone benzine overigens. Hij rijdt zelf geen auto en dat mag hij ook de rest van zijn leven niet meer doen als president of oud-president. Dus hij heeft er niet zoveel mee te maken. Maar zonder flauwekul, ik denk dat wat dat betreft hij, ja, hoe gek het ook klinkt, toch een beetje fout maakt dat hij te weinig kijkt door de ogen van zijn eigen kiezer in Montana of Wyoming of noem die staten maar op. Waar de stijging van de dieselprijs echt een enorm probleem is. Hij onderschat, denk ik, de maat. Nou heb ik altijd geleerd dat Je moet niet kijken naar hoeveel iets kost. Je moet kijken naar het verschil met de laatste keer dat de prijs nog redelijk was. He, dus het is als de prijs per gallon $5 is, dan denk je, oh, wat veel. Hoeveel was het voor de crisis? Nou, $4. Dus hij is maar $1 gestegen in die hele periode. Zo moet je dat. En dat is de manier waarop Trump er naar kijkt. Het is ook niet het einde van de wereld, jongens. En daar vergaloppeert hij ze volgens mij electoraal enorm mee.
0: Ja, en daar heb ik dus hetzelfde gevoel als waar we het volgens mij vorige week of de week ervoor over hadden. Toen ging het over AI. Dan denk ik van Trump, die zo'n neus had voor wat zijn achterban voelt, die dat precies goed aanvoelde, altijd de goede dingen zei. En in dit geval, Iran is zo'n grote fout geweest. Daar heeft hij zo niet nagedacht over wat zijn eigen achterban daarvan vindt.
2: En alles wat er is aan experts op dit gebied, bijvoorbeeld op het gebied van oorlog, dat verdwijnt. Als je nou ziet dat minister van Defensie Hegseth bezig is om zijn eigen Pentagon te onthoofden. Daar gaan alle toppers gaan eruit. Een hele zwik generaals worden allemaal ontslagen. Ja, dat moet je als je in een oorlog verwikkeld bent nou net niet doen. In ieder geval niet op dit moment. Dus hij maakt het zich ook steeds maar weer moeilijk in dat conflict met Iran. En hij kan het niet oplossen. En de vraag was, redt hij iets of redt hij het voor de midterms? Nee, gaat niet lukken, Jan.
0: En om het even naar ons te trekken. Hè. Europa haalt nu ongeveer de helft van zijn diesel uit Amerika. Trump heeft ook altijd gezegd van energie, haal dat maar bij ons vandaan. Wij zijn betrouwbaar, op ons kun je bouwen. Hoe groot wordt het probleem in Europa als Trump inderdaad die dieselkraan dichtdraait?
2: Ja, dat wordt groot, maar wij kunnen natuurlijk ook uit andere kanalen halen. En er staan ook raffinaderijen, denk aan Pernis en zo, in Nederland. Dus we kunnen ook ruwe olie bewerken. Dus we hebben nog wel opties. Maar het is een probleem. Als dat gebeurt, is het een probleem. En volgens mij, het is een enorm probleem voor Amerika zelf. Maar inderdaad ook voor de klanten, zoals Nederland.
0: Ja, want zou je kunnen zeggen, we hebben al een alternatief minder, want Rusland is ook geen optie op dit moment.
2: Precies.
0: Dus waar ga je het dan nog vandaan halen? En ook het punt wat jij eerder noemde, de flexibiliteit die er niet is. Dat alles lang duurt bij die...
2: Ja, zo is het. En dat gaat ook met hele lange contracten, hè. Die olieleveranties, zo'n contract duurt vaak maanden. Dat betekent maanden van uitlevering, doorberekening. Dus het is niet iets, je kunt niet aan knop draaien en zeggen, oké, klaar.
0: Zometeen in de Amerika-podcast. Republikeinen dachten te scoren met een slam dunk bij de hoorzitting van speciaal aanklager Jack Smith. Maar de senatoren van Trumps partij waren niet voldoende thuis in basketbal. Hoe dat zit, hoor je zo. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.
5: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
6: De Nostradamus van Kaap komt hier even met een voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Hoor.
5: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
7: Nederland.
5: Ja. Het voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
7: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. Dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
5: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren. Van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
15: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
16: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is een man aangehouden voor de schietpartij voor een café in Amsterdam-Zuid gisternacht. Hij werd opgepakt bij een inval in een woning. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou ruzie zijn om geld, melden lokale media. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een kapperszaak. Een stuk gevel werd eruit geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. Er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïnse partij van premier Kulbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil Kulbergs niet samenwerken, zegt hij. En flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Ook het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
0: De hoorzitting in de Senaat van speciaal aanklager Jack Smith moest een groot complot uit het Biden-tijdperk blootleggen. Dat was het plan van de Republikeinen. Maar de hoorzitting liep uit op een heel pijnlijk moment voor senator Eric Smith, die zich iets beter in basketbal had moeten verdiepen. Hij dacht dat hij Smith te pakken had, maar hij werd uiteindelijk zelf de talk of the town. We laten zo dat fragment horen waar dit om ging. Zeer vermakelijk. Ik zou iedereen ook aanraden om even het YouTube-fragmentje terug te zoeken. In dit fragment wordt straks Jack Smith, dus een speciaal aanklager, beschuldigd van een geheime reis naar Atlanta. Eerst even kort, Bernard, nog even terug. Wie was Jack Smith ook alweer en waarom is het belangrijk of hij in Atlanta is geweest?
2: Ja, die is aangesteld als speciaal aanklager door de regering Biden om een aantal dingen te onderzoeken. 1 was de dossiers die Trump had meegenomen naar Mar-a-Lago.
0: Oh ja, die geheime documenten.
2: Ja, want dat is in strijd met een regel in Amerika dat alles wat in het Witte Huis aan papier ooit is geproduceerd of afgeleverd naar het Nationaal Archief moet. En Trump had een heleboel meegenomen en dat lag door heel Mar-a-Lago verspreid tot op de gasten-wc aan toe. Er stonden grote dozen.
0: Bij de Gouden Kraan.
2: Bij de Gouden Kraan, precies. Hij onderzocht ook de kwestie van de bestorming van het Capitool. Dat was dus echt een hele ernstige zaak. En daarmee samenhangend natuurlijk die hele Stop the Steal-beweging. Dus de groep Amerikanen die onder leiding van Trump ontkende dat Biden had gewonnen. En beweerde dat de verkiezingen waren gestolen. En er was ook nog een kwestie in Atlanta. Nou ja, er was een. De beschuldiging was, daar hebben we veel over gesproken, dat Trump daar geprobeerd had de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden. Door de verantwoordelijke ambtenaar op te bellen en zeggen: doe mij nog eens even 11.000 stemmen, want daar heb ik recht op. En die man, een overtuigde republikein, die zei: ja, maar zo werkt dat niet, sorry, dat kan ik niet doen. Nou, al die affaires kwamen terecht bij Jack Smith.
0: Ja, precies. En Smith die heeft uiteindelijk zijn rapporten afgeleverd. We hebben niet alles daarvan meer gezien, want Trump die was toen inmiddels president. En hij heeft ontslag genomen. Maar hij is nu een van de koppen van Jut. Die link met Atlanta, die heb je net genoemd. Dus die Republikeinse senator Eric Schmidt, die wil bewijzen dat Jack Smith in Atlanta is geweest. En dat ging dus zo.
18: Did you go to an NBA game between the Golden State Warriors and the Atlanta Hawks on February 3rd, 2024?
19: What city would that be in?
18: Atlanta.
19: No.
18: Okay. So your testimony today is that you did not go to a Hawks game on February 3rd, 2024. Is that correct?
19: I have no recollection of that.
18: Okay. Yeah. The day before, Fannie Willis came clean with her affair with the prosecutor. You know, the Atlanta prosecutor that was also trying to get Trump. The next day, were you in Atlanta?
19: I do not believe so.
18: Okay, did you ever go to Atlanta during your time as special counsel?
19: I really don't think so. It's possible I flew through the Atlanta airport on the way to Florida, but I do not have a recollection of going to Atlanta. I definitely did not go to a Hawks game. I'm okay. Sure of that.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, ja, en ook de beeld erbij, hè, want die Eric Schmidt, die je zag dat kleine glimlachje. Weet je, als je met iemand aan het kaarten bent of zo, en diegene wil niet toegeven dat hij goede kaarten heeft. En ja. Dan zie je zo'n lachje en denk je, wacht eens even, jij hebt iets. Zo keek hij, toen hij dus nog dacht dat hij Schmidt de aanklager in de kladden had.
2: Ja.
0: En hij noemt ook nog Fannie Willis, hè, die aanklager, want die zou een relatie hebben gehad met, of ja, dat is volgens mij wel bewezen, die had een relatie met een medewerker en daarom moest zij zich uiteindelijk terugtrekken. Dat speelt hier ook nog. Dus best een ingewikkeld verhaal.
2: Ja.
0: Maar hij had dus, deze senator had sms'jes waarin stond dat er in februari een stoel bij een basketbalwedstrijd was geregeld voor Jack Smith. En die sms kregen we toen te zien op een heel groot bord met een afbeelding van die Fannie Willis erbij, met haar lover ook. En dat was een enorme verdachtmaking, want de conclusie was dus: die dag was er een wedstrijd van de Hawks in Atlanta en daar was Jack Smith bij. Nou, die zal dus ook die Fannie Willis hebben gesproken om Trump weer te pakken. En toen kwam dus dat kleine lachje van ik heb je. En hij waarschuwt dan ook nog een keer van volgens mij hebt u nu al mijnheid gepleegd, meneer Jack Smith. En die Jack Smith, ja, die zit daar verbijsterd van: hé, waar hebben jullie het over? Ik was helemaal niet in Atlanta. En uiteindelijk herinnert Jack Smith zich dat hij wel bij een andere basketbalwedstrijd is geweest rond die tijd. En je hoort daarna de democratische senator Amy Klobuchar die duidelijk maakt wat hier nou misging.
19: I recall going to a University of Maryland basketball game where Caitlin Clark was playing. Right around that time. And the Marshall Service was there with me. You could check if that was the exact date. It was Maryland playing Iowa.
20: Could it then be that University of Iowa is the Hawkeyes? That might be the confusion over the names of the team, but perhaps you should have looked at it more carefully.
18: Whose questioning is this, by the way, Mr. Chairman?
20: Are you
18: using your time, Senator? Is this what this is?
20: No.
18: Are we just having a session here?
20: Question, but I think that people should have their facts straight before they accuse someone of being a dirtbag and not get the team wrong.
18: I stand
20: wrong.
18: By that statement.
0: Ja, ook dat dirtbag, hè? Want die Smith die dacht echt van: ik heb die man zo. Het is gewoon een dirtbag. Die had echt een heel verhaal over dat die aanklager dus een. Dat het echt een boef was.
2: Ja.
0: Maar wat gebeurde hier nou?
2: Nou, wat er gebeurde was dat het inderdaad een verwarring van namen. Zoals Amy Klobuchar, naar mijn idee, terecht zei. De beschuldiging was dat hij naar een wedstrijd was geweest in Atlanta van de Hawks, de Haviken. Zo heet het plaatselijke team, het basketbalteam. En hij zegt: ja, maar ik ben helemaal daar niet geweest. Maar wacht eens even, ik heb in die tijd wel een basketbalwedstrijd gezien. Dat was trouwens een vrouwenteam.
0: Ja, ja.
2: Ja. En daar heb ik naar gekeken op de tribune. En dat waren de Hawkeyes. En die worden ook wel eens in de lokale media bijvoorbeeld de Hawks genoemd. Dus daar zat de de verwarring in. En dat is natuurlijk echt een kolossale fout. Het is ongeveer, moet je voorstellen dat in de Tweede Kamer bij een parlementaire enquête een Kamerlid het verschil niet zou weten of nog nooit gehoord zou hebben van PSV, Ajax of Feyenoord. Dat was een beetje wat er gebeurde.
0: Ja. En daar dan een hele grote claim bij legt van ik heb jou, jij bent een boef, want jij was daar en daar. En dan blijkt het dus inderdaad niet Amsterdam, maar Rotterdam te zijn geweest, bij wijze van spreken. En echt, die beelden, we hebben er allemaal. En overal in Amerika hebben mensen hier zo van gesmuld. Want die Eric Schmidt, die senator, die gaat echt van triomf naar chagrijn. Je hoort hem daar ook van, Klobuchar, in wiens tijd ben je eigenlijk nu deze vraag aan het stellen? Wie heeft hier de leiding? Hij is echt boos daar. En wat ik ook een heel mooi detail vond, senator Kennedy, ook een republikein, die sprong op om te helpen dat bord vast te houden waar die sms'jes op stonden. En die begint dus heel van, ik wil je bijhoren. Dit is het moment waarop wij speciaal aanklager Smit eventjes flink de oren gaan wassen. Je ziet bij hem ook ineens dat ongemakkelijke van, wacht even, waar ben ik in mijn land? Dit is helemaal niet een triomfmoment. Dit is een pijnlijk moment. Dit is een blunder. Ja. En de vrouwelijke senator die ook naast die Eric Schmidt zit, die kijkt alsof ze naar een horrorfilm zit te kijken. Die ziet het uiteenvallen.
2: Die foto is de hele wereld overgegaan. Ongelooflijk, die vrouw die kijkt, de verbijstering straalt van de gezicht. Het is echt, dat is een voor mijn prijswinnaar, die foto.
0: Drama van hoog niveau dit.
2: Ja, en ze had er zelf eigenlijk niks mee te maken. Het was gewoon een collega-senator. Maar zij zag wat voor politieke ramp zich hier zomaar afspeelde. Eigenlijk om niks. En wat er nog bij kwam, Jan, voor die Schmidt, die senator, was dat die ochtend een artikel over hem was verschenen bij Axios, de nieuwssite, waar die genoemd werd als mogelijke vicepresident onder Vance. Hoe hangt dat nou samen met deze hoorzitting?
0: Ja, nu ga ik even speculeren hoor, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar dat is natuurlijk wel heel toevallig. Dat op de ochtend van deze hoorzitting kwam dit berichtje naar buiten. Op de dag dat Eric Schmidt dacht, ik ga Jack Smith echt neerhalen, dit wordt mijn dag. Op die ochtend verschijnt dan dat bericht dat hij in beeld is als running mate voor JD Vance. En dan denk ik bij mezelf, volgens mij is dat zo'n berichtje, dat is gepland. Dat komt uit zijn eigen bureau, uit zijn eigen kantoor. Want hij is ook de enige met het belang hier. Hè? Hij is degene die zichzelf wel eventjes naar voren wil duwen, juist op deze dag.
2: Zijn claim to fame, zo gezegd.
0: Ja, precies. Hij dacht, dit gaat het worden. En laat ik dan, dit is even tactisch dit naar buiten brengen, dat ik ook nog in beeld ben om running mate te worden. Maar het is allemaal in elkaar gestort. Het was echt een blunder.
2: Ja, Ik weet dat wie geïnteresseerd is in deze zaak, het gaat de hele wereld over. David was de afgelopen dagen in Nederland en die had het nergens anders over dan over dit schandaal. Kan je nagaan? Ja, het was echt iedereen die geïnteresseerd is in Americana en ook in sport, die dacht, wauw, fantastisch, wat gebeurt er hier? De vraag is, wat voor reacties heeft dit teweeggebracht onder de media en natuurlijk vooral onder de rechtse media, de pro-Trump media?
0: Ja, hier komt dan ook alweer even de relativering, hoor. Want aan de ene kant denk je dan, zo'n Eric Schmidt, dit overleef je niet, zeg maar. Al je grote ambities moeten even het raam uit, want dit is gewoon een blunder landelijk op televisie. Maar denk ook alweer, en dat zegt iets over de tijden waarin we leven op dit moment, waarin eigenlijk ook op een bepaald moment niets meer wat uitmaakt. Als je kijkt naar wat rechtse media, hij zat bijvoorbeeld bij de Charlie Kirk podcast. Charlie Kirk is er natuurlijk niet meer, maar die podcast bestaat nog wel. Daar werd hij echt onthaald van, daar had je hem toch even mooi beet, hè, die Jack Smith. Dit was toch wel even een gotcha moment waaruit bleek dat die Jack Smith inderdaad een enorme dirtbag is. Dus hij werd verdedigd alsof er nooit wat gebeurd is. En dat betekent dus wel dat als jij een Trump-stemmer bent, of in ieder geval in die rechtse kant zit, en je volgt je nieuws via dat soort podcasts, dat je dan dit moment eigenlijk helemaal niet meekrijgt. En dat je een heel ander gevoel hierbij krijgt. En gewoon dat gevoel houdt van, die Eric Schmidt die was iets op het spoor. En Jack Smith, die speciaal aanklager, dat is inderdaad degene die hier fout zat.
2: Ja, dat is wel typisch Trumpiaans opereren, hè?
0: Ja.
2: Dus je neemt een stelling in en het maakt niet uit hoe het verhaal zich ontwikkelt. Je houdt gewoon vast aan die stelling.
0: Ja, ja. Het doet me een beetje denken, ik ben even haar naam kwijt, maar je had zo'n PVV-kamerlid die op een bepaald moment een tweet stuurde, die bleek niet te kloppen. En wat zei ze toen ook alweer? Het had kunnen kloppen. Deze tweet had kunnen kloppen. Ja. En dat is dan, dat is een beetje wat hier ook gebeurt.
2: Ja, en het is natuurlijk
0: was dat Faber, denk ik.
2: Het, zei je?
0: Was dat Faber, dacht ik?
2: Het zou kunnen, ik weet het niet. Ik herinner me wel. Ja. Maar in elk geval, de theoreticus van dit volhouden is natuurlijk Steve Bannon. Die in jouw boek uitvoerig wordt beschreven. Die is heel erg van die theorie. Hè? Neem een standpunt in en laat het nooit meer los. En ook Roy Cohn, de man, de advocaat die Trump heeft getraind. Die deed dat ook. Die had dat ook als, standaard.
0: Ja, ik ben nu een boek over Roy Cohn aan het lezen. Daar moeten we binnenkort ook weer eens
2: over hebben. Ja, daar moeten we het over hebben. Wat een geweldig interessant en spannend. Ik zag trouwens ergens een reclame voor het boek. Ik ga het ook lezen, hoor. Dus dat mogen we niet missen. Hé, Jan.
0: Nee, zeker. Dat komt nog terug.
2: Ja, zullen we naar de luisteraars vragen?
0: Ja,
2: ja. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020.
0: Ja, en we geven deze week ook nog een mok weg. Dus blijf vooral luisteren om te horen of jij hem misschien wel gewonnen hebt. En ik zeg er ook nog maar even bij, heb je specifieke vragen over de midterms, hoe dat werkt? Of misschien zit je zelf ook in een spannende staat, of heb je ooit eens iets meegemaakt wat met de midterms te maken heeft? Een mooi verkiezingsverhaal eigenlijk. Laat dat ons weten. Die zijn we allemaal aan het verzamelen. En misschien komt die gewoon volgende week langs. Maar misschien dat we hem ook even bewaren voor onze speciale midterm podcast. Want we gaan weer extra afleveringen maken.
2: Eén dingetje, je zegt dat nou zo. Gisteravond was ik aan het bellen met een bekende Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Omdat ik mijn ticket moest regelen voor onze gezamenlijke uitzending over de midterms in New York. Ja. En toen kreeg ik, het was iets niet duidelijk online, dus ik belde voor hulp. En toen kreeg ik een mevrouw aan de telefoon en die bleef maar praten, want die kende de podcast. Maar die zei ook, ik heb zelf mijn hele jeugd doorgebracht in Amerika. En ik leef zo mee. Het begon allerlei vragen te stellen. Vond ik zo apart.
0: Wat goed. Dus jij vliegt business class, begrijp ik,
2: nee,
0: toch?
2: Hoor.
0: Dat regelen ze. Jammer.
2: Nee. Dan zou ik nog heel even met de hoofdredactie moeten overleggen.
0: Precies.
2: Ja. Maar dan, want er staat heel veel op. Dat is toch wel even fijn om te zeggen. Er staat heel veel op het programma de komende tijd. Jij gaat, als het goed is, reportagereizen maken over de verkiezingen. We gaan extra podcasts maken. En dat kost allemaal een hoop geld. Dus dat gaan we niet uitgeven aan een idioot duur ticket. Integendeel.
0: Ah, jammer.
2: Ja, jammer.
0: Nou goed, ik snap het. We zien er in ieder geval naar uit. We gaan een hoop leuke dingen doen. Dus houd dit podcastkanaal ook in de gaten. Hey, laten we eens beginnen met iemand die een vraag stelde. Wat meer op de toekomst gericht. Met dezelfde achternaam als ik. Maar het is volgens mij geen familie. Danique Posma.
1: Hoi Bernard en naamgenoot of wellicht verre familie Jan. Dit is Danique Posma, momenteel 3,5 weken op reis door Amerika. Van Denver naar San Diego, door Colorado, Utah, New Mexico, Arizona en Californië. Mijn vraag voor jullie. Bernie Sanders is voor mij echt een held. Maar gezien zijn leeftijd ben ik ook erg bang dat zijn ideologie niet lang meer uitgedragen gaat worden door hem. Ik ben benieuwd wie hoog scoren op de Bernie Sanders schaal. Kunnen jullie een lijstje maken met de prominente sociaaldemocraten, maar dan voorbij de usual suspects en bekendere namen als AOC en Mamdani?
2: Ja, dat is een goede vraag. In de eerste plaats, dat zeg ik altijd, Bernie Sanders is geen democrat. Die is onafhankelijk.
0: Maar die stemt met ze mee.
2: Hij stemt met ze mee, maar het is wel altijd belangrijk om het vast te stellen. Ja. Hij is nooit lid geworden van de Democratische Partij. Dus dat is nu echt een onafhankelijke. En daarom vind ik het altijd zo interessant. Dus Danique komt met een mooi voorbeeld. Oké. Jan. Wie hebben we nog meer behalve AOC en Mamdani?
0: Ja, ik zat even wat dieper na te denken. En sowieso goed dat Danique dat je deze vraag stelt. Want die democraten, we hebben het veel over Trump. Maar daar gebeurt ook echt wel wat. Dus interessant. Even een naam die je misschien niet meteen verwacht. Omdat dat niet meteen een naam is die als meest linkse democraat bekend staat. Maar Ro Khanna. Dat is wel een democraat iets meer op het midden gericht. Maar wel ook sterk als het gaat om een beetje die economisch populistische koers die Bernie Sanders ook vaak, Medicare for All bijvoorbeeld, is ook veel met de vakbonden bezig, anti-monopoliebeleid. Hij zit wel wat meer in het midden. En daardoor misschien niet helemaal, zuiver genoeg voor echt die hele linker flank van de Socialistische Democraten. Maar ik vind het toch een interessante kandidaat op dat vlak. En als je wel echt wat harder aan die kant gaat zitten, Ilhan Omar natuurlijk. Rashida Tlaib, dat is ook een bekend Kamerlid. Die zijn allebei lid van de gang, waar ook AOC in zit. En erg op werknemersrechten, ook dat Medicare for All. Die zitten echt wat harder aan die linkerkant. En nog een naam waar ik het dus door wat dieper nadenken op uitkwam. Greg Kassar, vrij onbekend buiten Texas, denk ik, congreslid. Maar wel iemand die... sinds, wat is het, ongeveer een jaartje, de voorzitter is van de Congressional Progressive Caucus. En wel iemand om in de gaten te houden, Greg Kassar dus. Maar ik denk ook, Bernard, AOC nog steeds op eenzame hoogte als het gaat om deze...
2: Ja, en die, je merkt ook dat ze bezig is om, hoe moet ik het zeggen, haar imago een beetje bij te poetsen. Ze presenteert zich steeds vaker als iemand die niet extreem is en toch een beetje begrip toont voor andere kanten.
0: Ze probeert een beetje richting het midden te kruipen. Ja,
2: dat is mijn indruk, ja. Maar ja. Het maakt het alleen maar spannend.
0: Ja, zeker. En er gebeurt een hoop op die linkerflank. Ik ben wel heel benieuwd. Dus we houden dat in de gaten. En ook dus complimenten aan alle luisteraars die daar ons vragen over stellen. Want dit is een goede manier om daar ook de vinger aan de pols te houden. Zo, heel fijn. Ja. En Danique, fantastische reis die je maakt. Dus we zijn jaloers. Thomas dan.
3: Ik heb deze keer een vraag over de front porch. Een iconisch stijlmiddel in diverse Amerikaanse films. Maar tegenwoordig natuurlijk met de airconditioning en de backyard is dat helemaal verschoven. Is de frontpoort helemaal verdwenen of is die nog steeds aanwezig in de Amerikaanse cultuur? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met de frontpoort.
2: Nou... Ja. Antwoord is, reken maar dat die er nog is.
0: Ja.
2: Als je gewoon een beetje buiten de steden komt... In wat dan heet de residential areas of de voorsteden... of zelfs op het platteland, daar zie je nog heel veel huizen... vaak heel mooi gebouwd met van met een frontpoortje... waar het voordeel van is dat die leunt op zuilen meestal. En dus is het daar donker. Dus het neemt veel zon weg. Het heeft ook nadelen. En inderdaad, door airconditioning is de functie een beetje weg. Maar ik zie nog met grote regelmaat mensen ook op een frontpoortje zitten. Met een drankje in de hand of een hapje eten. Jij niet dan?
0: Ja, hier in de stad ook. In Washington heb je ze ook. En dan zie je mensen 's avonds echt inderdaad lekker daar zitten. Soms met een waaier aan het plafond wel. Vooral in coronatijd deden mensen dat ook echt veel meer. Zag je het veel meer gebeuren. En ik merk ook wel wat Thomas hier ook zegt. Dat het wel een beetje wat minder wordt soms. Dan zie je bijvoorbeeld een nieuw huis ergens op het platteland. Supermooie porch. En daar zie ik dan zelden iemand op zitten. Omdat ze dan toch liever in de achtertuin zitten. Met wat meer privacy of in die airconditioning. Dus ja. Het is er nog zeker. Maar je ziet ook wel... Wat Thomas hier signaleert.
2: Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja, dat wel. Maar ik ben blij dat ik kom vaak buiten. Als ik in New York kom, buiten de stad. En nogmaals, daar zie ik er een hele hoop.
0: Ja,
2: en het is,
0: ja,
2: ook,
0: zeker.
2: Het is ook een prachtige bouwstijl. Eerlijk is eerlijk.
0: Ik zou er zelf ook zo eentje willen. Mooie frontporch. Ja. Charco Schuurman dan nog. Die zegt. Ik vraag me af of Trump nog wel eens in Camp David zit. Want je hoort altijd van, hij zit in Mar-a-Lago, hij zit bij de golfbaan. En hij vraagt zich dan ook af, gebruikte presidenten zoals Bush, Obama en Biden ook Camp David veel? Of hadden ze andere plekken waar ze liever naartoe gingen?
2: Nou, de meeste presidenten zijn niet zo gek op Camp David. Dus ze zitten er wel, ook Trump hoor, van tijd tot tijd.
0: Trump zei vroeger wel eens van, het is een beetje een oude zooi. Ik geloof dat hij nu wat bijgedraaid is. Maar...
2: Nee, dat is ook zo. En dat vonden zijn voorgangers eigenlijk ook. En ze hebben allemaal natuurlijk hun eigen buiten. Hè. Kijk, Trump heeft Mar-a-Lago. En Bush 1, die had Kennebunkport in Maine.
0: Ja, en, heel mooi huis aan het water.
2: Precies, en Obama die ging altijd terug naar, als het even kon, naar Chicago. Of die ging naar de kust van Massachusetts. Dus, maar voor af en toe zijn er internationale conferenties of belangrijke gasten. En dan gebruiken ze het nog steeds. Overigens, dat Camp David is genoemd naar de zoon van Eisenhower. Die heette David.
0: De kleinzoon
2: van Eisenhower. En daarvoor heette het Shangri-La, dat terrein.
6: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Zeg Bart, jij krijgt die mok. En Bernard, wiens dagboek zou jij willen lezen?
2: Ik denk van Rubio. Omdat we steeds denken dat aan de ene kant is die roomser dan de paus, maar aan de andere kant is hij ook vaak de stem van de redelijkheid. Wat is er al die tijd door die man zijn hoofd gegaan?
1: Ja, volgens mij gaf ik toen hetzelfde antwoord zo ongeveer. Oh, dus ik ben het helemaal met je eens. Die blik, hè? Die blik, dan die denk je, wat denkt hij nou echt? Man,
2: precies, ja. Nou, hey, gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je dan ook zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
1: Ja, wie wil dat dan niet? Bernard, tot volgende week.
2: Tot volgende week, Jan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn.

0: Klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
3: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
4: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
5: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
3: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
4: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
5: En sla je slag.
6: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
7: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
10: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Met de uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt dichte mist voor. En de A9, Diemen richting Alkmaar, daar is tussen Amstelveen en Amstelveen Stadshart een ernstig ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken, die is gekanteld. De weg is ook voorlopig dicht in beide richtingen. Verkeer richting Schiphol volgt Amsterdam over de A2, A10 en de A4. En de andere kant op via de A4, A10 en de A2.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, als we ons ook inzetten op het verbeteren van dierenwelzijn. Maar hij begrijpt de gevoeligheid ervan bij religies. Komende week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. In Den Bosch is vannacht een deel van een gevel van een kapperszaak weggeslagen door een explosie. Er raakte niemand gewond, maar de stoep lag bezaaid met glas. Bewoners van een paar appartementen boven de winkel moesten hun huis uit en buiten wachten tot ze weer naar binnen mochten. Oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is lang geleden en de generatie nu is er niet verantwoordelijk voor, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald zou moeten worden. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En in Maleisië begint nu de Formule 1-race met Max Verstappen op pole position. Dat is voor het eerst dit seizoen dat hij daar vandaan vertrekt. Verstappen gaat helemaal voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen. Dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zei hij gisteren. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
15: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken.
17: Rens de Jong.
18: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Mijn gast van vandaag bouwde een sportplatform dat inmiddels miljoenen gebruikers heeft en waar hij ook zakelijk gezien flink mee weet te scoren. Maar de weg daarnaartoe duurde jaren. Een familieruzie, financiële stress, een pandemie. Het bracht hem meermaals aan het twijfelen. En toch wist hij zijn bedrijf overeind te houden. En nu wil hij ook Europa in. Welkom Martijn.
19: Dankjewel.
18: Wie ben je en wat doe je?
19: Martijn van Dijk. Ik ben oprichter, eigenaar van Scorrito. Online platform voor sportgames.
18: Waar heb jij het goed gedaan?
19: Nou, ik denk dat we het met Scorrito wel goed hebben gedaan. We zijn marktleider in Nederland. Er staat een mooi platform. Dus ja, ik denk dat dat goed is gegaan.
18: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
19: Nou, ik denk dat ik in het verleden wel eigenlijk tegen beter weten in mensen heb vertrouwd, wat achteraf misschien niet zo handig was.
18: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Martijn, voor de mensen die het helemaal gemist hebben deze afgelopen voetbalzomer, Scorrito, want jullie hebben ook heel hoog gescoord. Ja. Wat is Scorrito?
19: Ja, we zijn een platform voor online sportgames. Internationale benaming is fantasy sports. Maar in Nederland zeggen vaak voetbalpoeltje, WK-poel, toegpoeltje.
18: Ja.
19: Nou, dat doen wij. Dus de meeste mensen kennen ons van EK's en WK's.
18: Want wat doe je dan? Maak je gewoon een voorspellingen of stel je spelers op?
19: Nee, voor een EK en een WK is het echt het voorspellen van de wedstrijden. Gewoon de traditionele WK-poel.
18: Mm-hmm.
19: Maar dan wat wat professioneler dan de gemiddelde WK-poel, zeg maar. Daar kennen de meeste mensen ons van. Maar wij bieden nog veel meer dan dat. Dus we hebben ook spellen voor wielrennen, tennis, Formule 1, darts. Ook andere voetbalspellen.
18: Mm-hmm.
19: Daar is het inderdaad dat je een team samenstelt van bijvoorbeeld wielrenners. Die werkelijk actief zijn bijvoorbeeld in Tour de France. En afhankelijk van hoe zij presteren in Tour de France krijg je daar punten mee. Mensen spelen samen met vrienden en proberen elkaar daar te verslaan.
18: Ja. En zijn er geldprijzen te winnen of is het gewoon punten en dat is het?
19: Het is voor de fun. Ja.
18: Ja.
19: Voor de eer.
18: Ja. Hoeveel gebruikers heb je?
19: Ja, dat we hebben 3 miljoen accounts.
18: Mm-hmm.
19: Dat is vooral Nederland. En je kunt een beetje opsplitsen in bij EK's en WK's. Dan komt echt de massa op ons af. Hè. Dus afgelopen WK hadden we 1,5 miljoen deelnemers aan ons spel. En daarbuiten, zeg maar, voor de meer fanatieke spelers die ook al die andere spellen spelen. Ja, dat zijn zeg maar door het jaar zo'n 200.000, 250.000 mensen die ook al die andere spellen spelen.
18: Ja. En het verdienmodel?
19: Nou, we hebben 3 verdienmodellen. Zeg maar voor die mensen die het hele jaar door Scorrito spelen, hebben we een betaald abonnement.
18: Mm-hmm.
19: Dus ze betalen afhankelijk van hoeveel spellen ze willen spelen, 2 tot 5 euro per maand. En als we dan, zeg maar, als er een EK en een WK voetbal is, dus dat echt die massa op ons afkomt, dan hebben we daar nog 2 verdienmodellen bij. Dat is enerzijds een stuk advertising.
18: Mm-hmm.
19: En want die spellen die zijn gratis. Maar in ruil daarvoor krijg je advertenties te zien. Dus dat is een verdienmodel. En daarnaast hebben we ook een zakelijke tak. Wij verkopen heel veel spellen aan bedrijven bij zo'n EK en een WK. Dus voor hun personeel.
18: De bedrijfsvoetbalpool, dat soort dingen.
19: Precies, ja. Dan staat een eigen logo erboven. Er zitten allerlei extra's in. Dus dat is het derde verdienmodel.
18: Ja. En hoe ben je op de naam Scorrito gekomen?
19: Ja, ik wilde per se een .com naam hebben.
18: Mm-hmm.
19: Kijk, toen ik begon, was 2012, was je website belangrijker dan een app.
18: Ja.
19: Dus ik wilde per se een .com extensie hebben. Alleen daar ligt alles al in vast. Ieder woord wat je kan bedenken ligt vast op .com. Tot aan cijfercombinaties. Dus ik denk, ik moet een woord bedenken wat nog niet bestaat.
18: Ja.
19: Nou, dan ga je een beetje nadenken over wat sportgerelateerd, scoren, scorie, score, scoro. En op een gegeven moment heb je Scorrito.
18: Scorrito is nog vrij, .com.
19: Ja, precies.
18: Laten we hem pakken.
19: Ja.
18: De doelgroepen, wat voor mensen spelen hierin mee?
19: Ja, bij een EK en een WK is dat gewoon zo'n beetje heel Nederland wel. Mannen zijn wat meer vertegenwoordigd dan vrouwen, maar dat is gewoon heel breed. Kijk je daarbuiten, dan is het ongeveer 84, 85% man. Gemiddelde leeftijd is 36, 37 jaar.
18: Okay, ja.
19: Wat hoger opgeleid. Dus dat is de doelgroep. En natuurlijk sportfans.
18: Ja, mooie doelgroep om te hebben, ook voor adverteerders, denk ik zo.
19: Ja.
18: Hoeveel omzet draaien jullie per jaar?
19: Ik denk dat we dit jaar tussen de 4 en de 5 miljoen gaan uitkomen.
18: En ik neem aan dat je ook gewoon een goede marge draait, toch? Je draait winst, toch? Of niet?
19: Wij gaan dit jaar een mooie winst draaien.
18: En je zegt dit jaar, het lijkt dan alsof het niet altijd zo is geweest.
19: Nee, zeker niet. Nee, okay. We zijn al lang bezig, maar het is niet dat we in al die jaren al dik winst hebben gedraaid. Ja.
18: Hoe ben je op het idee gekomen om Scorrito te starten?
19: Ja, nou, Scorrito is mijn derde bedrijf. En na de verkoop van mijn tweede bedrijf, had ik een sabbatical. Mm-hmm. Dat was in 2010.
18: Wat voor bedrijf had je?
19: Ik heb hiervoor een telecombedrijf gehad en daarvoor een callcenter.
18: Oké. Okay.
19: En ja. Dan zit je in een sabbatical en dan ga je nadenken over, wat nu? En dan kun je nadenken over, je wordt door heel veel mensen benaderd als je een exit hebt gehad. Want je
18: hebt geld mee
19: investeren.
18: Toch?
19: Ja, precies. Ja. Dus dan kun je of denken, ik ga ergens in investeren of adviseren. Maar ja, ik was midden 30. En ik wilde eigenlijk gewoon nog een...
18: Ja, nog een bedrijf.
19: Ja, gewoon nog een...
18: Snap ik wel.
19: Een grotere uitdaging, zeg maar. Ja. Dus ik had het gevoel van, ik ben kampioen geworden van de Eredivisie met mijn vorige bedrijf. Ik wil nu Champions League winnen. Dat was een beetje de gedachte. En toen in de zomer van 2010 was WK voetbal. En nam ik zelf deel aan meerdere WK-pools met vrienden. En toen raakte ik toch een beetje geïrriteerd over het product. En toen ben ik al een beetje gaan rondkijken van wat is hier eigenlijk in te krijgen. Misschien heb ik gewoon verkeerd het spel gekozen, dat kan. Een maand later was Tour de France. Nam ik deel aan het Tour de France spel. Kreeg ik weer bepaalde frustraties. En toen dacht ik,
18: Dit is gewoon te slecht. Je hebt een beetje de klassieke scratch your itch gedaan.
19: Ja,
18: toch?
19: Precies. Ja. Ja. Ja. En toen heb ik het eerst nog een jaar in de koelkast gezet. Want ik was net met mijn sabbatical bezig. En ik was eigenlijk niet van plan om gelijk weer door te pakken. En toen een jaar later was weer Tour de France. Weer diezelfde frustratie. Ik dacht, nu moet ik er werk van maken.
18: Ja. Ja. Dan begin je zoiets. En je zei net al, we hebben dit jaar draaien we winst.
19: Ja.
18: Maar dat was niet vanaf het begin. Hoe lang was de aanlooptijd voor Scorrito?
19: Ja, lang. Eigenlijk te lang.
18: Mm-hmm.
19: Aanvankelijk had ik een ander businessmodel voor ogen dan wat het nu is geworden. Want in 2012 zijn wij online gegaan. En mijn gedachte was, oké, ik ga zo'n platform neerzetten, zoals het ook nu is geworden. Mm-hmm. Alleen, uiteindelijk wilde ik mensen de mogelijkheid bieden om tegen elkaar te spelen om geld, waarbij wij een percentage zouden afromen. Ja. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een pokersite.
18: Ja.
19: Zij bieden het platform en romen een percentage af. Alleen daarvoor, om dat te mogen aanbieden, zou je een vergunning nodig
18: kansspelautoriteit
19: spelen.
18: Ja.
19: En die markt die was toen nog niet vrij. En die werd toen gezegd, rond 2014 komt die markt vrij. Ik dacht, dat is mooi. Start ik in 2012, bouw ik een database op. Als die markt vrij komt, ga ik een vergunning aanvragen.
18: Ja, maar dat heeft geduurd tot 2021, 2022, zoiets.
19: Ja. En ieder jaar schoof dat op. Ja. Nee, 2014 werd 2016, werd 2018. Op een gegeven moment was het onbekend wanneer het zover zou zijn. En ik was eigenlijk...
18: Je was al begonnen met bouwen.
19: Ik was al begonnen met bouwen en ik was het ook al aan het neerzetten. Ja. Dus mensen speelden mee. Dus ieder jaar financierde ik dat zelf vanuit mijn holding.
18: Hmm.
19: En dat was in eerste instantie ingecalculeerd. Want ik dacht van, maakt niet uit. Je bouwt al die database op, je kunt al learnings hebben. Totdat dat eigenlijk zo lang duurde.
18: Ja.
19: Dat ik dacht van dit wordt een beetje te duur allemaal. En toen heb ik in 2018 besloten om er een concreet verdienmodel aan te hangen.
18: Mm-hmm.
19: Ik kon meerdere dingen doen. Ik kon zeggen van ik ga het volknallen met adverteerders. Dat had ik tot dan toe ook nog niet gedaan, want dat vond ik ten koste gaan van een product. Maar goed, je moet heel veel massa hebben. Wil je
18: dat een beetje terugverdienen?
19: Ja. En nogmaals, het is niet prettig als je het helemaal vol stopt met advertenties.
18: Dus uiteindelijk ben je gegaan voor een abonnementsmodel.
19: Juist.
18: En verlies je dan heel snel klanten?
19: Nou, je verliest klanten. Want ik ben vrij, cold turkey overgestapt van vanaf het volgende spel moet je gaan betalen.
18: Ja.
19: En ik had natuurlijk van tevoren wel een inschatting gemaakt van hoeveel mensen zouden dat dan betaald gaan doen. En uiteindelijk stapte 50% het eerste jaar over van gratis naar betaald.
18: Oké. Okay. Niet een hele slechte score, vind ik dat eigenlijk.
19: Nee, nou, ik had eigenlijk stiekem nog opgehoven op wat meer.
18: Iets meer, oké. Okay.
19: Maar in de jaren daarna, die andere 50% keert de jaren na terug.
18: Hey, even terug naar de fout. Je zei, ik heb in het begin te veel vertrouwen gehad in bepaalde mensen. Dat zeg je niet zonder reden. Waar gaat dit om?
19: Nou, dat heeft eigenlijk niet met Scorito te maken.
18: Okay.
19: Dat heeft met mijn vorige bedrijf te maken, dat telecombedrijf. Nou, ik zal een hele korte samenvatting geven, want uitgebreid verhaal. Mijn eerste bedrijf was een callcenter. Toen was ik begin 20. En een van mijn opdrachtgevers was het bedrijf van mijn broer. Spaarselect, financieel dienstverlener. En ik leverde aan dat bedrijf afspraken leads, zeg maar. Dus afspraken voor hun financieel adviseurs. En dat kochten ze bij meerdere bureaus in. En op een gegeven moment hebben zij mij voorgesteld van, goh, als wij jouw bedrijf overnemen, kun je dan intern voor ons zo'n callcenternetwerk opzetten, zodat we dat in-house kunnen gaan doen.
18: Ja.
19: Dat heb ik gedaan. Ik heb 30 callcenters voor hun neergezet in Nederland, volgens mijn visie. Nou, mooi, succesvol. En toen werkte ik wel samen met mijn broer, want het was zijn bedrijf. Maar ik had eigenlijk mijn eigen winkel. En hij had zoiets van, als dat allemaal goed gaat, dan hebben we wel één keer in de week een gesprek, maar
18: ja,
19: dat, we hoeven niet echt samen te werken. Nou, toen wat later, toen het bedrijf groeide hard, kwam er een zeskoppige directie. Ik werd commercieel directeur. En toen in één keer gingen we wel veel samenwerken.
18: Werd jouw broer jouw baas?
19: Ja. Ja, en op zich had ik daar geen moeite mee. Mijn broer is ook 7 jaar ouder, dus dat leeftijdsverschil is ook wel, dan is echt wel je grote broer, om zo maar te zeggen. Maar ja, dat leidde toch wel tot frictie en conflicten. En toen ben ik daar uiteindelijk gekozen om, nou, ik stap daar uit, want ik heb daar geen zin in. Toen ben ik dat telecombedrijf gestart. En een mooi concept, business to business, zeg maar telecom consultancy. En 3 jaar nadat ik bezig was, meldde hij zich bij mij van, goh, kan ik hier ook niet instappen? Want zijn bedrijf was eigenlijk in 3 jaar tijd, nou, bijna 40 gaan.
18: Oké.
19: Okay. Nou, en ik had zoiets, nou ja, is misschien niet zo handig.
18: Nee, want je had al een beetje conflict de eerste keer.
19: Ja, maar we waren niet gebrouilleerd verder.
18: Oké. Okay.
19: Maar dus dat was eigenlijk zakelijk, ik kon dat zakelijk benaderen. En toen had ik zoiets, nou nee, doe maar niet. Veel gesprek gehad, uiteindelijk toch maar wel gedaan. En toen ben ik, wij zijn samen daarin doorgegaan. Ook op basis van 50-50 verhouding. Ja, op een gegeven moment begon het toch weer te schuren. En dat leidde tot een hoop gedoe. Ja. Het bedrijf ging heel goed. Echt een heel mooi, weersgevend bedrijf. Maar dat liep gewoon niet. Dus eigenlijk binnen 2-3 jaar dat hij was ingestapt, liep dat zo de spuigaten uit, dat ik eigenlijk weer op eenzelfde punt kwam van, ja, we moeten uit elkaar.
18: Ja. Hoe is dat uiteindelijk opgelost?
19: Nou, uiteindelijk, hij wilde niet vertrekken.
18: Okay.
19: En hij had eigenlijk op dat moment moeten zeggen, nou, het is jouw bedrijf feitelijk, je hebt opgezet. Hij kon financieel onafhankelijk uitstappen. Dus dat had hij eigenlijk moeten zeggen. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Uiteindelijk heb ik mijn belang aan hem verkocht. En ben ik eruit gestapt.
18: Ja.
19: En een paar jaar later heeft hij het voor een veelvoud verkocht. Dus ja.
18: Ja. Wat is dit vooral pijnlijk omdat het je broer is? Of is het een verhaal van verkeerde compagnons gewoon?
19: Het is allebei. Maar kijk, op het moment dat je... wij zijn ingestapt op basis van, en ik kan de woorden nog letterlijk herinneren, wie kan je meer vertrouwen dan je eigen broer?
18: Mm.
19: En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is zo.
18: Ja.
19: En dus dan maakt dat natuurlijk wel pijnlijker. Want kijk, als je met een zakelijk compagnon start, ik bedoel, ik kan het heus wel zakelijk benaderen. Want dingen kunnen ook fout lopen.
18: Ja.
19: Hè, dat hoort er gewoon bij. Dus wat dat betreft maakt dat het wel pijnlijk, om zo maar te zeggen. Aan de andere kant is het gewoon, ja, ook met een compagnon kunnen dingen fout aflopen. Ja.
18: Spreek je broer nog?
19: Nee, na die exit, dus dat was 15, 16 jaar geleden,
18: heb ik
19: dat boek dicht gedaan.
18: Jeetje. Is dat nog steeds pijnlijk voor je, of zeg je het is goed zo?
19: Nee, dat is goed zo. Ja.
18: Ja. Ja. Ja. Ja. Dan toch nog heel even. Dan gaan wij richting het EK van 2020.
19: Ja.
18: Dan zit je dus niet in die kansspel, maar in die
19: business model
18: wat je nu hebt. Hè? En dan gaat volgens mij het EK niet door de pandemie.
19: Klopt.
18: Vertel me even daarover.
19: Ja, dat was niet zo'n goede timing. Sowieso natuurlijk slechte timing, hè, voor iedereen. Maar ik had eigenlijk toen nog bij neergelegd van, nou, ik ga niet die kant van die kant spelen op, maar ik wil wel opschalen. Scurito is het platform staat, het is robuust. En ik hoef Scurito niet 10 keer te bouwen om het in 10 landen uit te rollen. Dus het is een heel schaalbaar
17: model.
19: Product.
17: Ja.
19: Dus ik wilde internationaal gaan opschalen. En dat wilde ik doen rondom het EK 2020. En ik had daar financiering voor opgehaald. Dus we hadden een crowdfunding gedaan onder onze eigen achterban. Mm-hmm. Dus onze spelers. Ja. Nou, we hadden binnen 5 minuten 1 miljoen euro opgehaald. Private equity partijen ingestapt. Dus ik had enkele miljoenen opgehaald om bij dat EK groot uit te pakken en internationaal uit te rollen. En dat geld, ja, dat was natuurlijk al grotendeels uitgegeven.
18: Want volgens marketing, personeel.
19: Precies. Okay. Ja. En toen 3 maanden voordat de EK zou starten, werd bekend, ga niet door. Maar ja, ik had dat geld al uitgegeven.
18: Oh.
19: En mijn personeel of mijn organisatie opgeschaald, et cetera. Ja.
18: Je zat met hoeveel mensen zat je opeens op het kantoor?
19: Ja, ik denk dat we toen man of 25 zaten. En ik heb toen de dag dat dat bekend werd, heb ik dezelfde dag heb ik de helft van het personeel eruit gegooid. Omdat ik anders het sowieso niet zou overleven. Ja, en toen begon eigenlijk nog de rest van de financiële uitdaging.
18: En dan is het wel zo, want je zegt, ik heb crowdfunding opgehaald. Kijk, als je bij een private equity hebt opgehaald, ja, dan denk je, ja jongens, nou ja, dit wist u. Maar crowdfunding is toch, daar stappen ook vrienden en familie in.
19: Zeker.
18: Dat zijn kleine beleggers, dat zijn mensen die denken, nou, hartstikke leuk.
19: Ja.
18: Waren er bekenden ingestapt bij jou?
19: Nee, nee, zeker. Ja, bedoel ook bekenden. Ik bedoel, inderdaad, wat je zegt, zijn kleine bedragen. Tussen 1000 en de 3000 euro. Maar ook mensen die er 20.000 euro.
18: Ja.
19: Een bekende van mij had 20.000 euro gedaan. En kijk, ik heb heel veel in Scurito geïnvesteerd. Maar dat is mijn eigen geld. Ik zit aan de knoppen. Ja, oké, okay, als ik dat verlies, ja, dan kan ik daarmee leven.
18: Ja.
19: Dat is niet leuk, maar kan ik wel mee leven. Dan, ik zat erbij. Maar op het moment dus dat iemand 20.000 of een half 3.000, in ieder geval, ja, dan in één keer is het geld van de ander. En dan voel je je daar gewoon verantwoordelijk voor.
18: Extra verantwoordelijk in Zeker. Plaats van je eigen geld.
19: Ja, meer.
18: Ja, meer, ja.
19: Maar ook naar die private equity partijen. Ik bedoel, tuurlijk.
18: Maar je zou kunnen zeggen, het is overmacht.
19: Het is overmacht. En iedereen begrijpt dat ook wel. Maar de volgende vraag is, maar wanneer die crowdfunding moet je gewoon terugbetalen. Dat is een lening.
18: Ja, oh ja.
19: Dus,
18: ja, of failliet gaan.
19: Precies, ja. Maar dan is iedereen zijn geld kwijt. Ja. Hè, dus, en ik ook.
18: Ja.
19: Dus de volgende vraag is, wanneer komt het dan terug, dat geld? En voor die private equity partijen, maar wanneer gaan we dat rendement dan wel maken? En nou, dus dat was heel pittig.
18: Ben je dichtbij faillissement geweest?
19: Ja, zeker.
18: Ja?
19: Ja, ja, ja.
18: Hoe heb je het opgelost? Uiteindelijk denk ik dat je gewoon naar heel klein terug moet als een kokonnetje en wachten tot de wereld weer open gaat, tot we weer gaan sporten.
19: Nou, alleen wachten was niet genoeg.
18: Okay.
19: Er moest gewoon geld bij om überhaupt te overbruggen.
18: Ja.
19: Klein worden inderdaad met kosten verlagen. En volgens bijstorten. Nou, dan moet je iedereen meekrijgen. Zelf als eerste gaan. We hebben 1,5 jaar later nog een obligatie uitgegeven. Dat is ook onderdeel van de herstructurering. Dus het heeft gewoon een paar jaar geduurd voordat wij er bovenop waren. Eigenlijk kan ik zeggen, we zijn er nu wel bovenop, maar bijvoorbeeld die obligatie, die lossen we over 2 jaar af. Ja, dat, dus we hebben er nog steeds wel last van, maar inmiddels is het bedrijf weer zo robuust en financieel gezond, dat dat er goed uitziet. Maar
18: je sleept dus, want we praten nu 2026,
19: ja.
18: 5 jaar geleden, die sleep je dus eigenlijk nog steeds achter je aan.
19: Zeker, ja.
18: Wow. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Het mag ook een Breda's tegeltjeswijsheid zijn, hoor. Wat is die wat jou betreft?
19: Een goed product wint altijd.
18: Ja. Ja, is dat zo?
19: Laat ik zo zeggen, voor Scurito geldt dat zo. Toen wij van gratis naar betaald gingen, was dat niet gebruikelijk om voor een app geld te vragen. Maar het product was zo goed dat mensen dat wel deden. Ook in die coronacrisis gold eigenlijk hetzelfde. Het is gelukt om weer vertrouwen van mensen te winnen omdat het product zo goed was. Dus wat dat betreft heeft het product ons er altijd doorheen gesleept.
18: Dankjewel. Martijn van Dijk was dat, oprichter van Scorrito. Volgende week start het tweede seizoen van Bloed, Zweet en Zaken. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door sponsor Jort. Maar voor onze grote dank. We trappen af met het verhaal van oma's soep. Martijn Kanters en Max Kranendijk. Die wilden met hun soep de eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Maar dat is nog geen recept voor succes over de grens. Nou, dat verhaal hoor je volgende week. Abonneer je nu alvast op Bloed, Zweet en Zaken in je podcast-app. En mis helemaal niets. Tot volgende week. Dag.
15: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
5: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog geen vertragingen deze zondagochtend, maar wel een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. Verkeer kan omrijden via de A10 Zuid.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, als we ons ook inzetten op het verbeteren van dierenwelzijn. Maar hij begrijpt de gevoeligheid ervan bij religies. Komende week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. In Den Bosch is vannacht een deel van een gevel van een kapperszaak weggeslagen door een explosie. Er raakte niemand gewond, maar de stoep lag bezaaid met glas. Bewoners van een paar appartementen boven de winkel moesten hun huis uit en buiten wachten tot ze weer naar binnen mochten. Oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is lang geleden en de generatie nu is er niet verantwoordelijk voor, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald zou moeten worden. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En in Maleisië begint nu de Formule 1-race met Max Verstappen op pole position. Dat is voor het eerst dit seizoen dat hij daar vandaan vertrekt. Verstappen gaat helemaal voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen. Dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zei hij gisteren. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
10: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
11: Precies 1 dag. Zo lang gaat het in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen duren om een vergunning te krijgen voor een fabriekswoning. De vraag van deze week, hoe krijgen ze dat in Gelderland nou weer voor elkaar? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruyter staat elke week naast mij. Dag Maarten.
12: Dag Maarten.
11: We hebben de afgelopen dagen weer lekker zitten appen.
12: Jazeker.
11: Ja, altijd in onze redactie-app. En jij stuurde mij een Insta-filmpje door waar je het over moet hebben. Ja. Laten we even luisteren naar een kort fragment van Radio Kookpunt.
13: Het is hoog tijd dat we de buitenlanders die verantwoordelijk zijn voor onze woningcrisis bij naam gaan noemen. Klaar met politieke correctheid. Het is tijd voor de waarheid. Dit is Michael Pickford. Hij was de CEO van Roundhill Capital uit Amerika toen hij in 2015 3800 sociale woningen opkochten om ze door te verkopen of voor hogere prijzen te kunnen verhuren.
11: Nou, Maarten.
12: Ja, kijk, dit specifieke persoon, kijk, het is een links, een beetje dommige linkse activist die een vrij beperkt volgerschare heeft op Instagram.
11: En jij kreeg het van heel veel mensen doorgestuurd.
12: Ik kreeg het van een oud werknemer doorgestuurd van Roundhill. Even voor de goede orde, wij hebben een aantal projecten met Roundhill gedaan. Maar waar het mij om ging is even het volgende. Kijk, al 4,5 jaar geleden heb ik een column in de Quote geschreven. Die ging eigenlijk over het wegzetten van buitenlandse beleggers als profiteurs, et cetera. En hoe gevaarlijk dat is. Die mensen hebben we nodig. Nou, inmiddels overigens, ja, gematigd links, die begrijpen inmiddels ook dat we toch echt wel investeerders nodig hebben om die woningen te krijgen. Maar dit is dus het gevolg van jarenlang het bestje van een bepaalde groep investeerders van de vastgoedmarkt. En het is, kijk, als je dan even naar de casus, wat hij hier zegt, deze jongen. Die 3800 woningen, die heeft Roundhill Capital ooit gekocht van het WIF. Woninginvesteringsfonds, wat door EDES, overkoepelende organisatie voor corporaties, is opgericht om corporaties te helpen die hun woningen moeten verkopen, of die woningen willen verkopen, om nieuwe te kunnen bouwen, zodat ze sneller aan kapitaal kunnen komen. Die hebben dit gekocht. Vervolgens is het inderdaad weer verhuurd of uitgepond, maar allemaal binnen de wetgeving die ervoor geldt, namelijk als de instandhoudingstermijn. Je hebt een instandhoudingstermijn van de sociale of middensegmenten woningen. En als die voorbij is, ja. Die kan 25 jaar duren, die kan 50 jaar duren, whatever.
11: Nou, en dan kan het doorstromen naar een andere markt. En dat is ook wat we willen.
12: Precies. Nou, en het interessante is dat in het filmpje, zoals dit soort personen doen, dat eindigt altijd: wie is de kwade genius? Dat is natuurlijk de landelijke VVD die dit allemaal heeft bedacht. Nou, het interessante is dat de instandhoudingstermijn van sociale woningen, ja, wordt lokaal geregeld. Ja. Dus hij moet naar Zita Pels hier gaan, of naar iemand in Rotterdam die daarover gaat. Die gaan daarover. Daar gaat landelijk Den Haag niet over. Die hebben alleen die stellen een minimum. Dus Den Haag, landelijk wordt er een minimum gesteld. En vervolgens is het aan lokale politici, bestuurders, om daar iets aan te stellen. Daarnaast, Roundhill Capital heeft de afgelopen jaren 4000 sociale en middensegment woningen gerealiseerd. Dus ik word hier dus echt boos over. Het is zo schandalige narratief. En dit is het gevolg als je dus jarenlang, ja, vanuit Den Haag of opiniemakers jarenlang zeggen, ja, de mensen die het allemaal hebben veroorzaakt, dat zijn die buitenlandse beleggers.
11: Ja, en ik gebruikte net het woord markt. Die woningen stromen door naar een andere markt. Dat is eigenlijk waar ook hun pijn zit. De pijn zit dat woningen geen markt mogen zijn.
12: Nee, natuurlijk. Het gaat natuurlijk veel verder dan dit alleen. Maar als je gewoon gaat kijken wat deze partij heeft gedaan. Wij hebben onder andere met hun 1200, 1300 sociale middensegment woningen gerealiseerd. Ja,
11: die staan er gewoon, daar wonen mensen.
12: Die staan er. Ja. Of die worden nu gebouwd.
11: Ja.
12: Maar Maarten, die zijn allemaal gebouwd met verlies. Die zijn allemaal gebouwd met verlies.
11: En ook hij, die man die dus genoemd wordt in dat filmpje, heeft dat verlies geaccepteerd.
12: Heeft het geaccepteerd. Ja. Roundhill is onder andere in Londen failliet gegaan door dit soort praktijken.
11: Omdat wij in Nederland een cap leggen op wat er überhaupt gevraagd kan worden voor zo'n woning.
12: Als je geen geld meer kan verdienen. Wij gaan in Amsterdam-West 450 middensegment woningen bouwen waar geen geld aan verdiend wordt. Dus waar het over gaat gewoon is dat het ongelooflijk gevaarlijk is om jarenlang, de Jesse Klavers van deze wereld, die hebben dit veroorzaakt, jarenlang het narratief van die buitenlandse beleggers.
11: En dat wat er in jou opkwam toen je dit filmpje zag, je dacht, wacht eens even, ik schreef 4,5 jaar geleden een column hierover, en als je maar jarenlang dat narratief blijft herhalen, dan krijg je dus dit.
12: Ja, nou, het is natuurlijk erg kwalijk, iemand zichzelf journalist noemende, die dit heb je echt, Maarten, dit heb je in 10 minuten uitgezocht.
11: Ja, je hebt het in je hoofd zitten, want je hebt zelf de woningen ontwikkeld.
12: Nou, maar je hebt niet die 3800.
11: Je hebt het in 10 minuten uitgezocht.
12: In 10 minuten heb je het uitgezocht. Ja, maar die man die wordt nu weggezet als een grote profiteur. Ja. Maar denk je dat dit soort mensen nog willen investeren in Nederland?
11: Nee, dit is natuurlijk de grote klaagzang van de investeerders. Dat ze zeggen, ook het 50-puntenplan van de minister, daar zie ik nog niet het investeringsklimaat in Nederland verbeteren. En als we willen investeren in Nederland, zal het investeringsklimaat moeten verbeteren. En zal inderdaad misschien dit soort bashing ook moeten verdwijnen. Mag ik een bruggetje maken
12: met
11: ander nieuws van vorige week? Namelijk, in Berlijn zijn er verkiezingen geweest. En die Linken hebben gewonnen met 25% de grootste partij geworden in Berlijn. En wonen was het grote thema.
12: Ja.
11: En als je dan een snelle analyse maakt naar wat zij willen, willen zij huurbevriezingen. Waar kennen we dat niet van? Dat gaat dan over 400.000 woningen. Ze willen dat woningen worden overgenomen door de overheid eigenlijk. Zijn private verhuurders die gaan geraakt worden omdat Duitsland een Mietspiegel heeft. Dus op het moment dat je een huurbevriezing invoert, mogen private verhuurders ook hun huren niet verhogen. En dan de nieuwbouw.
12: Ze hebben het over onteigening.
11: Onteigening.
12: Jij zegt toch heel aardig overnemen de overheid. Nee, het is gewoon onteigening.
11: Ze willen 200.000 woningen onteigenen. Als je nou kijkt naar nieuwbouw, dan is de huidige vierkante meterprijs om te ontwikkelen ongeveer 20 euro. Maar de gemiddelde huur is 7 euro.
12: Ja, je bedoelt 20 euro heb je nodig.
11: Ja, heb je nodig. Ja. Maar de gemiddelde huur is 7 euro. En als je de huren ook nog gaat bevriezen, dan wordt dat gat alleen maar groter.
12: Ja.
11: En dat betekent dat eigenlijk de analyse zou kunnen zijn, er is een enorm geldtekort. De stad heeft een groot geldtekort. En die Linken zegt, we gaan de zittende huurder beschermen.
12: Ja.
11: En de praktijk zal zijn, zou mijn analyse zijn, dat de nieuwe woningzoekende alleen maar een groter probleem krijgt. En ik las het allemaal en ik dacht, waar kennen we dit toch van?
12: Nou, het is de Nederlandse politiek on steroids, zou je bijna kunnen zeggen. Het is nog even, ja, nog dus, even het gaspedaal.
11: Dus hoe gaan we uitleggen aan de Berlijnse bestuurder wat er gaat gebeuren?
12: Ja, dit is natuurlijk echt wel bizar, hè? Dus dat niemand daar kan bedenken dat als je dit doet, er natuurlijk niets meer bij wordt. Alleen al het bericht, de berichtgeving zal zorgen dat iedere buitenlandse investeerder, ieder pensioenfonds zal denken, ja, maar daar moeten we heel ver weg blijven.
14: Vastgoed gezocht.
11: Vergunningsprocedures die eindeloos duren. Wat hebben we in het programma vaak over gehad. In het oosten van ons land doet één regio het net een beetje anders. Ze draaien daar een pilot met een fastlane. Klinkt goed voor industriële woningbouw. Het gaat om de metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Een samenwerkingsverband van 17 gemeenten. En Jack van Hoof is projectleider. Jack van harte welkom.
15: Dankjewel.
11: Fijn dat je er bent. Het idee van de fastlane, waar komt het vandaan?
15: Is ontstaan tijdens de woontop. Er is de afspraak gemaakt tussen het ministerie, dus het Rijk, de provincie Gelderland en de GMR, dus de 17 gemeenten.
11: Was dat die woontop in Utrecht?
15: Dat was de woontop 2024, december. Mm-hmm. Daar is die afspraak gemaakt. Daar
11: waren we bij.
15: Ja, ja, leuk.
11: En wat is dan precies de afspraak?
15: De afspraak was om meer gebruik te maken van typegoedkeuring in industriële woningbouw. Eigenlijk naar de oproep die Martin van Rijn al jaren geleden deed. Van joh, hoe kan het nou dat een auto met een typegoedkeuring die uit de fabriek rolt op elke weg in Europa mag rijden? En waarom moet een woning die uit de fabriek komt in elk project door elke gemeente opnieuw beoordeeld worden?
11: Ja, het klinkt zo simpel.
15: Klinkt heel simpel, heel logisch. En dat kan inmiddels ook. En de pilot is bedoeld om die mogelijkheden ook echt uit te nutten. De afspraak was om die typegoedkeuring geaccepteerd te krijgen bij die 17 gemeenten.
11: Ja.
15: En ook om ervoor te zorgen dat die typegoedkeuring leidt tot een verkorting van het vergunningentraject.
11: Ja.
15: En intern binnen de GMR glijdt de ambitie van nou laten we dan het maximaliseren naar een vergunning in één dag.
11: Ja, oké. Dus je hebt gezegd, we willen daar nog een stapje bovenop doen. Vergunning in één dag klinkt ook goed.
15: Precies.
11: Market ook goed. En waarom kreeg nou jullie regio de kans om dit verder uit te werken?
15: Het heeft te maken met het voortraject. Provincie Gelderland werd al jaren met een actieplan wonen. Daar is al eerder uitgezocht van wat zijn nou de voordelen en de mogelijkheden van typegoedkeuring. Binnen de GMR is in de woondeal eigenlijk de rijksambitie om in 2030 de helft van de nieuwbouw industrieel te maken, is overgenomen in die woondeal. Dus daar is ook de ambitie overgenomen. Joh, wij gaan in 2030 de helft van de nieuwbouw, zijn 33.000 extra woningen in de GMR, gaan wij uit de fabriek laten.
11: Dus in jullie regio, je noemt dat GMR, hè? Arnhem-Nijmegen,
15: ja.
11: 33.000 woningen en dan wil je de helft uit de fabriek laten komen in 2030.
15: Ja.
11: Ik zie dat nog niet gebeuren, want de fabrieken gaan failliet.
15: Dat is een enorme uitdaging en dat is eigenlijk een gevolg van de complexe vergunningentrajecten en gebiedsontwikkelingstrajecten die nu in de praktijk werken. Dus daar hebben al die fabriekmatige bouwers hebben daar last van. Die hebben een hele lange adem nodig, een enorme voorinvestering nodig en het duurt heel erg lang.
12: Maar het heeft toch ook te maken, als ik gewoon in de praktijk kijk, heeft het ook te maken met dat uiteindelijk in de praktijk gemeentes toch veel meer eisen hebben dan gewoon bouwbesluit. Ze willen veel meer. En dat is wel de problematiek natuurlijk, op het moment dat je natuurlijk prefab fabrieksmatig gaat bouwen.
15: Die extra eisen, die ambities, die herkennen we ook. En met die typegoedkeuring, die richt zich op het bouwbesluit. Dus met een typegoedkeuring zeg je, joh, deze woning voldoet aan het bouwbesluit. Niet alleen de onderdelen die uit de fabriek komen, maar ook wat er op de bouwplaats gebeurt. Dus het aanleggen van de fundering, het samenstellen van die woning. Dus de totale gerealiseerde woning voldoet aan het bouwbesluit.
12: En hoe krijg je welstand een beetje terug in zijn op?
15: Ja, dus dat is waar we dus nu heel druk mee bezig zijn. Dat is ervoor zorgen dat aan de voorkant vanuit de gemeente er geen extra eisen worden gesteld, waardoor een woning die uit de fabriek komt geen plek krijgt en geen kans krijgt.
11: Ja, want wat moet je dan in de praktijk nu allemaal regelen om die vastleen te hebben en dus inderdaad echt voor elkaar te krijgen?
15: We hebben een aantal dingen in gang gezet. Het stoerprogramma is ook voortgekomen uit die woontop.
11: Van Friso de Zeeuw, ja.
15: Van Friso de Zeeuw hebben we gelijk op ingehaakt. Dus we hebben gezegd van, joh, laten we nou niet zorgen dat het binnen die 17 gemeenten die typegoedkeuring goed werkt. Laten we het gelijk naar het landelijk niveau trekken. Dus we hebben voorgesteld om de bouwregelgeving aan te passen, dat woningen met een typegoedkeuring vergunningsvrij worden voor het bouwbesluitdeel. Nou, dat is positief ontvangen. Dat is bevestigd in de kabinetsreactie in oktober vorig jaar op het stoerrapport. En is overgenomen door de nieuwe minister, door het nieuwe kabinet. Oké, wij gaan het BBL, dat is het nieuwe bouwbesluit, gaan we aanpassen. Dat woningen met een EKV vergunningsvrij worden voor het bouwbesluit.
11: Dat is een van de 50 punten uit het woningbouwversnellingsplan van de taskforce.
15: Ja, precies, dus dat gaat ervoor zorgen dat alle gemeenten dus geen vergunningen meer af hoeven te geven. Of als het om rijtjeswoningen gaat, de kwaliteitsborger daar geen rol meer in heeft. Maar dat dus vergunningsvrij wordt.
11: Is het ingewikkeld om die ambtenaren heen te lopen die toch een beetje eigenwijs zijn in hun gemeente en toch graag aan de touwtjes blijven trekken?
15: Wat wij inmiddels hebben gedaan, want er is al één bedrijf die zo'n type goedkeuring heeft. En we hebben samen dat bedrijf. In onze regio doet dat de omgevingsdienst, doet die technische beoordeling. Die hebben we, en samen met de brandweer, hebben we die uitgelegd wat dat bedrijf heeft moeten doen om die typegoedkeuring te krijgen, hoe dat in de praktijk werkt en wat dat bedrijf nu dagelijks doet aan interne controles om die typegoedkeuring te behouden.
11: Dat is wel een interessante asset. Als je eenmaal zo'n typegoedkeuring hebt als bedrijf, kun je de markt op.
12: Zeker, ja. Maar die 2030, dat voelt voor mij nog heel ver weg.
15: Dat klopt. Nou, 2030 is morgen.
11: In jouw vak is dat toch heel dichtbij?
12: Nou ja, aan de ene kant hebben we over vergunning in een dag en aan de andere kant zeggen we in 2030 gaan we beginnen.
11: Nee, dan gaan we de helft van de woningen uit de fabriek halen.
12: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dan moet de helft uit de fabriek halen.
11: Ja, dat lijkt mij nou juist vrij veel, Maarten.
12: Ja, dat is heel veel.
15: Ja. Dat is een stevige ambitie en daar werken we dus ook hard aan. En dat is nog aardig.
12: Ligt er maar aan hoeveel woningen je hebt.
11: 33.000.
15: Ja, maar goed, die ambitie voor onze regio, die is ook landelijk. Het Rijk heeft dezelfde ambitie, 2030, de helft van de nieuwbouw uit de fabriek.
12: Ja.
11: Ontwikkel je al fabriekswoningen, Maarten?
12: Nee, we zijn er enorm mee bezig.
11: Want als ik dit hoor, zul je wel moeten.
12: De reden waarom, in alle eerlijkheid, waarom wij er met name mee bezig zijn, is, kijk, de overheid, daar heb ik het hier vaak over gehad, die capt de inkomsten. Dus het enige wat je kan proberen is, kan ik iets aan die kosten kan doen?
11: Ja.
12: En dat is de reden waarom, ja, je moet naar dit soort dingen gaan kijken. Het kan natuurlijk hartstikke goed ook. Ik bedoel, maar de weerstand zit hem natuurlijk eigenlijk met name in op lokaal niveau. He, of het nou welstand is, of veel meer vragen dan bouwbesluiten. En dat is natuurlijk heel gek, want je komt heel vaak wethouders tegen die ook gewoon zeggen, ja, we kunnen eigenlijk gewoon terug naar bouwbesluit. Maar blijkbaar is die interne, dat interne mechanisme binnen zo'n gemeente, grotere gemeentes, toch heel lastig.
11: Nou ja, en er zijn natuurlijk veel gemeenteraadsleden die heel graag kleine eisjes willen toevoegen.
15: Dat klopt. En daar zit dus nu de grootste inspanning vanuit onze kant. Hoe zorgen we ervoor dat we al die andere eisen of al die andere wensen die er zijn buiten het bouwbesluit. Dus het gaat om parkeren, het gaat om welstand, werd al genoemd, flora en fauna. Hoe kunnen we dat traject nou zo efficiënt?
11: Want er is dus een angst dat het uniforme wijken worden.
15: Precies.
11: Dat het komt uit de fabriek.
15: Ja.
11: Dus nou zien overigens de meeste wijken in Nederland die in de jaren 60 en 70 gebouwd zijn er ook hetzelfde uit. Ja. Maar dat er nu weer een uniforme woning komt. Is dat een terechte angst?
15: Nee, dat is een onterechte angst. Dat is niet meer van deze tijd. Maar ik hoor het helaas nog steeds. Containerwoningen, eenheidsworst. Er is een website opgezet door Netwerk Concept Wil Bouwen. Dat is een conceptenboulevard. Daar kun je gewoon zien welke standaard woningen, tussen haakjes, zijn er nu al beschikbaar. Welke variatiemogelijkheden zijn er.
12: Maar zie je ook dat, want wat wij wel tegenkomen, is dat bijvoorbeeld er zijn er een aantal grote in Nederland. Dat wij toch zien dat het verschil in prijs nog heel erg tegenvalt.
15: Ja, maar dat is iets ook volume en er zit een volume-effect achter. Kijk, als er meer mogelijkheden ontstaan, die kunnen productie maken, dan gaan die kosten gaan ook omlaag. Kijk, al die bedrijven moeten een stevige voorinvestering doen. Heel die woning is uitgeëngineerd, de fabriek staat klaar. Dus er is al heel veel geld besteed en tijd gestopt voordat je de eerste woning kunt gaan plaatsen.
11: En dat geld moet natuurlijk wel terugverdiend worden.
15: Precies. Ja. Precies.
11: Dus als
15: precies.
11: jij daar komt met het moet wat goedkoper, dan zeggen ze tegen jou, ik ben 20 jaar aan het ontwikkelen, meneer De Gruyter.
12: Ja, maar dat is een beetje...
15: En daarom ook, daarom moet dat er ook op duwen om dat voortraject te verkorten. Want dat zorgt ervoor dat er meer continuïteit, meer voorspelbaarheid in die fabriek komt, waardoor die productiekosten omlaag kunnen.
12: En het scheelt gewoon de helft in de bouwtijd.
11: Een vastleen voor fabriekswoningen, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En deze pilot draait in Gelderland en dat is sowieso een regio waar ze voorop lopen in het stimuleren van de woningbouw. Gedeputeerde die dit in zijn portefeuille heeft is Dirk Vreugdenheel en we hebben hem aan de lijn. Welkom in de uitzending.
16: Goeiedag.
11: En vorige week maandag publiceerde de minister haar plan voor het aanpak woningnood. Nou, dat heeft veel media-aandacht gehad. En onderdeel daarvan is een nieuw ontwerp- en programmeerpraktijk. En dan denk je vanaf het begin tegelijk na over het ontwerp en welke woningtypes er dan komen. En dat doe je allemaal samen met de gemeente, provincies, corporaties, ontwikkelaars, bewoners. En de minister wil eind van dit jaar een plan hebben, maar u zegt eigenlijk dat plan hebben we al een jaar klaar liggen.
16: Sterker nog, daar zijn we al volle bak mee bezig in Gelderland.
11: Dus op welke
16: manier?
11: Het
16: is een heel goed idee van de minister. Maar we zijn eigenlijk al een tijd bezig met aan het kijken van hoe kun je nou zorgen dat je zoveel mogelijk onzekerheid in het proces weghaalt. Hè? Want als je bouwt grote hoeveelheden woningen moet bouwen, ja, dan wil je eigenlijk aan het begin van het proces wil je gewoon de duidelijkheid hebben van waar je aan toe bent. En wij zagen in de praktijk wel dat er gaandeweg zo'n proces ook nog allerlei nieuwe wensen en ideeën zouden kunnen komen. Hè, bijvoorbeeld toch nog wat meer groen of parkeerplaatsen. Of dat er rond stikstof nog wat meer nodig is. En eigenlijk zeggen wij van dat zijn dingen die moet je allemaal aan het begin van het proces helder hebben. Zodat als je gaat bouwen dat je gewoon ook in één keer weet waar je aan toe bent. En echt alles kunt zetten op de uitvoering. En dat is de kern van waar we mee bezig zijn.
11: Ja, en hoe werkt dat dan in de praktijk? Betekent dat dat je dan al die partners die je nodig hebt, laten we zeggen, een week lang samen opsluit en zegt, los het op en schrijf het op? Of hoe doe je dat in de praktijk? Want het probleem van het toevoegen van weer parkeerdruk of extra groen, dat kent elke projectontwikkelaar, dat een gemeenteraad dan 2 jaar later weer met nieuwe eisen komt.
16: Ja, en eigenlijk wil je dat dus aan het begin vastleggen. Hè? Dus er moet ook vanuit de gemeenteraad duidelijk zijn van in dit gebied zijn dit de doelen en de belangen die wij naar voren willen brengen. Hè, dus alvast een idee hebben van wat je wil met leefbaarheid, met veiligheid, met bereikbaarheid. Dat vastleggen en dan ook zeggen van, nou jongens, dit is het dan ook. En binnen deze contouren krijgt een ontwikkelaar en een bouwer dan ook de ruimte om tot uitvoering over te gaan. En dat helpt enorm.
11: Ja, en als je dat nou, hè, een begrip als uitnodigingsplanologie hoort hier ook bij. Oftewel, de overheid stelt kaders en geeft initiatiefnemers de ruimte. Maar wat doet de provincie dan als de gemeente bijvoorbeeld toch een project een beetje blijft tegenhouden en in zijn oude reflexen schiet? Of als een ontwikkelaar de ruimte wil gebruiken om vooral te bouwen wat het meest oplevert? Wat doen jullie dan?
16: Ja, om te beginnen, ik zie vooral mensen die gewoon ontzettend hard werken aan een gezamenlijke doelstelling. Hè? Dus het is niet zo dat er bewust mensen tegenover elkaar komen te staan. Dat herken ik niet uit de praktijk. Maar als er knelpunten zijn, ja, dan moet je natuurlijk met elkaar om tafel. En dan is het fijn als je iets hebt waar je op terug kunt vallen. Dus dat het niet een open onderhandeling is, maar dat je vanaf het begin af aan ook duidelijk hebt van jongens, dit zijn de doelen die we hebben gesteld. Dit zijn de randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden. Dat is waar we het mee moeten doen. En nu weer vooruit. En als het nodig is, dan voeren we daar een gesprek mee. Dat kan zijn met een ontwikkelaar of een gemeente. Maar meestal gaat dat wel ook in goede harmonie. Kern van de zaak is, je moet iets hebben om op terug te vallen. Want als het onzeker is en onduidelijk is, dan ontstaat er een soort van nieuwe onderhandelingsruimte. Ja. En dat wil je eigenlijk
11: een
16: niet hebben.
11: Een soort duidelijk, scherp startdocument, Maarten.
12: Met deze ruimte bestaat natuurlijk al een nieuw omgevingsplan. Dat je van tevoren eigenlijk al vergunningsvrij kan bouwen. En dus eigenlijk aan de voorkant al de kaders schept en de piketpaaltjes slaat.
16: Nou, gelukkig zijn er al allerlei voertuigen waar je dit mee kunt doen. Hè. Dus je hoeft in die zin niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar het is wel de duidelijkheid die je in zo'n plan moet geven, die ook gaat helpen om de versnelling aan te brengen. En dat is precies waar de uitnodigingsplanologie op ziet.
11: Ja, tot slot, in de provincie Gelderland spelen natuurlijk heel veel zaken tegelijk. Hè. Er is veel natuur met de Veluwe, de stikstofproblematiek, een pluimveesector rondom Barneveld, netcongestie, waterproblemen of wateruitdagingen voor de toekomst. Wat moet er nou eigenlijk wijken? Wat is het meest urgent om die bouwambities, bijna 50.000 woningen te halen in de provincie?
16: Ja, was het maar zo makkelijk dat je gewoon even iets aan de kant kan zetten. Nee, dit is natuurlijk ook de uitdaging voor de overheid. We moeten belangen bij elkaar brengen. Maar dat vereist ook heldere keuzes. En nou ja, wij hebben dat afgelopen dinsdag bijvoorbeeld gedaan in Gelderland, door een heel streng maatregelenpakket neer te leggen rond stikstof. Wat ook weer de ruimte gaat geven om vergunningen vlot te trekken. Maar wat daarvoor nodig is, is moed, besluitvaardigheid, zodat ook echt die ruimte er weer gaat komen. En dat hebben we in Gelderland gedaan.
11: Ik wens u veel succes met het maken van de snelheid.
17: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen.

0: Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
2: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
3: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
2: Hopelijk, zegt u dan.
4: Maar mag dat?
2: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
5: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Allereerst een waarschuwing voor het verkeer, want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt plaatselijk nog dichte mist voor. En dan een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen? Dit gaat ook nog wel even duren. Die ligt namelijk op zijn kant. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een kermis vanwege Leidens ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het steken gebeurde nadat 2 groepen jongeren ruzie zochten. Er is nog niemand aangehouden, de politie zoekt getuigen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. Voor de Noorse kust zijn een tanker en 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. 1 van de schepen komt uit Nederland. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar er hoefde niemand van boord en er zijn geen gewonden. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en er stroomt water naar binnen. Waardoor ze botsten is onduidelijk. Flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. En in Bahrein is het wachten op de start van de Grand Prix van Maleisië. Die moest om 9 uur beginnen, maar werd uitgesteld vanwege noodweer. Er viel veel regen en er was onweer. Eerst moet de baan droog worden gemaakt. Als de race straks begint, dan start Max Verstappen voor het eerst van dit seizoen vanaf pole position. En dan het weer van Weer Online. Op meerdere plekken hangt nog flinke mist, maar die is aan het eind van de ochtend verdwenen. Vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken. En het wordt 18 tot 22 graden. En dan zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de ruzie tussen Oekraïne en Zuid-Korea wordt steeds heftiger. Waar komt de woede vandaan en wat betekent dat? Dat vraag ik aan hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Maar nu eerst, tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties regende het weer van oproepen om dingen te veranderen binnen de VN en de wereld.
11: It is time that countries in Africa, Asia and Latin America had a fully fledged place.
12: The greatest power is not the power to dominate. It is the power to build a future that works for everyone.
13: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza?
14: To overcome division and instability, we must also find new ways to bring countries together.
10: Maar van echte veranderingen komt het nooit. En dus is er een nieuwe VN nodig. Daarvoor pleit oud-diplomaat Ron Keller samen met politicoloog Paul van der Werven in het boek Project Wereld, blauwdruk voor een nieuwe wereldoorlog. Gefeliciteerd met het nieuwe boek, Ron.
15: Dankjewel,
10: Bernard. Ja, ja. Paul staat aan de andere kant van het glas toe te kijken, dus hij is bij ons. Het boek dat jullie samen hebben bedacht, dat gebeurde op het plein in Den Haag. Wat is een beetje koffie drinken? Enfin, bekende pleisterplaats voor mensen van jullie beroepsgroep.
15: Ja, dat klopt. Het is een kruispunt van de carrières en van mensen. Wij zaten daar eigenlijk een beetje te somberen over het feit dat in toenemende mate, praat ik over 5 jaar geleden, in toenemende mate dachten wij kiezers naar de flanken in ons eigen Nederland, zeg maar, dat de flanken, de extreme flanken, bewogen. Dus opkomst nog meer dan daarvoor van populistische, nationalistische partijen. Met het idee, nou is het afgelopen, Nederland moet echt gewoon weer voor de Nederlanders zijn. En wij hebben om allerlei redenen daar, voelden we ons daar niet gelukkig mee. En we dachten, ja, dat kan toch niet onze toekomst zijn, dat we weer alles terug gaan trekken op het plotje Nederland en dan denken dat we daarmee de uitdagingen van vandaag aankunnen. En toen zijn we die uitdaging eens gaan bekijken. Waar staat nou zo'n Nederlands kabinet voor? Wie het ook is. En dan blijkt dat in toenemende mate problemen die Nederlanders ervaren een internationaal karakter hebben. Te maken hebben met ontwikkeling in het buitenland, beïnvloed worden door ontwikkeling in het buitenland. Ook dat in toenemende mate de kansen die Nederlandse burgers en bedrijven hebben in het buitenland liggen.
10: Ja.
15: En dat je dus eigenlijk misschien wel als kiezer te veel vraagt van die nationale politici. En dat de nationale politici, en dat is denk ik het beginpunt van ons denken, en dat is dus tot dat boek uitgegroeid, dat je dus dat politici misschien ook iets meer en eerlijker zouden moeten zijn naar hun kiezers toe en zeggen, u bestelt bij mij een aantal dingen. Een aantal dingen kan ik leveren in Nederland, maar voor een aantal zaken zal ik voor u naar Brussel gaan, of als het om mondiale problemen gaat, naar New York gaan. En ik zal daar met andere landen zorgen dat u daar bediend wordt.
10: Ja.
15: Nou, dat is denk ik het beginpunt. Het ontdekten we eigenlijk dat in toenemende mate, en dat heeft te maken met globalisering, dat in toenemende mate het leven van de wereldburgers een gezamenlijke uitdaging is en een gezamenlijke kans is, maar ook alles wat daarbij hoort. En als je dat dan vervolgens beseft, dan zeg je, nou ja, maar dat is fantastisch, want daar hebben we al die internationale organisaties voor. Die gaan dat aanpakken.
10: Ja, we hebben al de EU trouwens.
15: Ja, de EU.
10: Maar je hebt ook de VN, daar komt jullie zeggen. Ja. Nou hoor je vaak, in het gevoel van mensen is de VN een ding. Een soort een entiteit. En je hoort ook vaak zeggen, waarom doet de VN nou niks?
15: Dat klopt.
10: Er is een verschrikkelijke oorlog in Soedan, waarom doet de VN niks?
15: Ja.
10: Maar dus de VN is niks. De VN is de optelsom van 193 landen, toch?
15: Ja, dat klopt. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, er zijn 193 landen lid van. Dat is nog nooit in de mensheid, geschiedenis van de mensheid gebeurd. Hè? Dat de 193 landen, dan praat je eigenlijk over de hele wereldbevolking, gezamenlijk een organisatie opbouwt. En ook met elkaar overlegt en met elkaar praat en met elkaar naar elkaar luistert. We zijn heel erg gefocust, ook de afgelopen week weer, door de algemene vergadering van de VN. En we zien ze nu en dan vergadering van de Veiligheidsraad. Maar de VN is veel meer. Er werken duizenden mensen dag in dag uit, all over the world zou ik bijna zeggen, in heel veel landen, aan armoedebestrijding en het verbeteren van gezondheidszorg.
10: Ja, maar goed, oud-ambassadeur John Bolton heeft ooit gezegd, als je van dat hoge secretariaatsgebouw de bovenste verdiepingen aftikt, is er geen sterveling die het verschil merkt.
15: Ja, maar dat is iets. Dat is mij te cynisch. Er gebeurt ontzettend veel goeds wat in het verleden gewoon niet gebeurde, omdat we die VN wel degelijk ooit hebben opgezet. Maar de vraag is veel meer, is de VN zoals die is opgezet aan het einde van de Tweede Wereldoorlog? En hij is eigenlijk niet ingrijpend hervormd al die decennia sindsdien. Is die nog wel in staat om de uitdagingen van vandaag echt aan te pakken?
10: Oké, is die in staat om die uitdaging aan te pakken?
15: Het antwoord is nee. En dat hebben we vervolgens getoetst aan drie hele voor de hand liggende en hele prangende problemen. De eerste is natuurlijk oorlog en vrede. Het idee van de VN was ook al trouwens van de voorganger van de VN, de Volkenbond.
10: Ja.
15: En het voorganger daar weer van, het Concert van Europa, dat heeft niks met muziek te maken, maar dat was eigenlijk het idee dat landen in Europa na Napoleon zeiden van, ja, we moeten voortaan gaan praten in plaats van
10: naar de hersenen. En vanaf Stresemann is het echt een serieuze gedachte geworden.
15: Ja. En het idee dus van de VN is ook, we gaan praten. Nou, als je nou kijkt naar oorlog en vrede, we hebben sinds de Tweede Wereldoorlog honderden oorlogen en conflicten zien opborrelen. Maar die zijn soms ook weer gedoofd en uitgedoofd en opgelost. Maar we praten nu over de laatste 10 jaar, de laatste 15 jaar, zeker de laatste jaren, over een, ik zou bijna zeggen, exponentiële groei van het aantal oorlogen. Ja. Er zijn er nu 65. Zegt het Rode Kruis. Zoveel hebben we er sinds de Tweede Wereldoorlog niet tegelijkertijd gehad. Nee. Deze aardbol.
10: En dan heb
15: het aantal neemt nog steeds toe.
10: En dan heb je natuurlijk een machtig instituut zoals de Veiligheidsraad. Want die horen, dat is het enige instituut in de wereld dat besluiten kan nemen die voor elke lidstaat bindend zijn. Ja. Maar nee hoor, niks.
15: Het is, ze worden niet genomen omdat ze gevezerd worden. En het aan het bindende karakter wordt ook geen gehoor gegeven. Nee. Men houdt zich er niet aan. Nee. Dus die Veiligheidsraad functioneert niet. Nou, dan hebben we in toenemende mate klimaatproblemen, Bert.
10: Nee, ik wil nog even over die Veiligheidsraad terugkomen. Want er zijn periodes geweest waarin die wel functioneerde. In de jaren 60 en 70 zijn er met enige regelmaat wel resoluties aangenomen. Mm. Maar het keerpunt, naar mijn idee, was in 1973, 2000, de resolutie 1973 uit 2011 over Libië. Dat was ingrijpen omdat daar een massamoord dreigde. En toen heeft Rusland zich van stemming onthouden. En dat was iets heel bijzonders, want die zouden altijd hebben tegengestemd. En daarna is dat uitgegroeid en uiteindelijk heeft dat geleid tot de liquidatie van Gaddafi, wat helemaal niet de bedoeling was van die resolutie. En toen hebben de Russen, ik heb dat zelf destijds bij de, van de Russen gehoord in de algemene vergadering. Ja. Dit is de laatste keer dat wij ooit nog een westers voorstel zullen steunen.
15: Ja,
10: En vanaf dat moment is het mis. Nou, hoe repareer je dat?
15: Ja, nou, je ziet dus toen ook al dat de Russen in toenemende mate het gevoel hadden, wij worden voor het lapje gehouden, wij worden belazerd door het Westen. Waar of niet waar, maar dat gevoel dat is er geweest. Ja, en dan zie je dat als het wantrouwen gaat toenemen, dat een systeem met vetorechten dus niet werkt.
10: Nee.
15: Als je een instituut zou hebben dat met meerderheidsbesluiten met meerderheidsbesluitvorming zou opereren. En als je een instituut zou hebben dat ook sancties kan opleggen, echte sancties ook kan afdwingen, als je je niet aan afspraken houdt.
10: Ja.
15: Dat is een wortel en een stik. Nee, maar even, dus hardop redenerend over waar de huidige systeem in de VN niet toe doet. De huidige VN-veiligheidsraad is niet in staat meer om de oorlogen en conflicten terug te duwen. We hebben er nu 65 en de Veiligheidsraad staat erbij en kijkt ernaar en grijpt niet in. Dus dat lukt niet. En het tweede probleem is klimaat. We hebben ontzettend veel klimaatproblemen. Nou, kijk nou eens naar Nepal wat daar gebeurde. Of kijk naar wat er in de Rijn gebeurde. Ik dacht, ik ga met mijn Mendius een cruise op de Rijn maken. Nou, nee dus.
10: Nee.
15: Wordt wandelen in het zand, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Bosbranden, en ik bagatelliseer het niet. Het is dramatisch wat er met het klimaat gebeurt. Vandaag in het nieuws, 5% van al het ijs in de Alpen van gletsjereis is gesmolten in 1 jaar tijd, Bernard.
10: Ja.
15: Stel je eens voor wat dat over 20 jaar betekent.
10: Ja, maar het is overigens, ik steun de redenering, maar het is natuurlijk ook een El Niño-jaar waarin dat soort extreme dingen vaak zijn.
15: Maar als je dan over iets langere periode kijkt, vanaf 2000...
10: Ja, dan is dit een forse.
15: Maar dan zie je dat dus vanaf 2000 tot nu is ongeveer 42% van het gletsjereis verdwenen.
10: Ja.
15: Dus dat is een trend die dramatisch is. Maar we praten over een veel bredere klimaatproblematiek. Eigenlijk weten we nog niet eens welke consequenties we eraan moeten verbinden als mensheid. Kortom, er is niet eens een VN-klimaatorganisatie, Bernard.
10: Nee.
15: Dus daar faalt het
10: maar internationale stelsel ook. Maar wel een akkoord, al is dat geschonden. Maar het akkoord van Parijs is toch wel degelijk een VN-ding?
15: Nee, dat is geen VN-ding. En dat wordt ook niet door de VN bewaakt en nageleefd. Er is ook geen uitvoerende organisatie. Dus er is geen financiering door de VN bijgeleverd. Nee, het is fantastisch dat we dat akkoord sloten. Het geeft dus aan dat alle landen beseffen dat hier een gemeenschappelijke belang bij is.
10: Ja,
15: en het geeft ook aan dat er dus behoefte is om het uit te voeren, maar dat vervolgens iets ontstaat.
10: Ja.
15: En dat is als je er geen organisatie boven zet, Bernard. En dat heet beleidsconcurrentie. Of laat ik het zo zeggen, eigenlijk free riders gedrag, om het in goed Nederlands te zeggen. Met andere woorden, landen denken, het is een vrijwillig akkoord. En als ik iets minder doe, want ik moet toch wel misschien wat aanpassingen plegen in mijn land. En als een ander land nou wat meer doet, dan kom ik ermee weg. En zo denkt iedereen.
10: Ja, of het is een verdeling van geld. Hè. Sommige arme landen zeggen, wij zijn de pineut, je kunt ons wat. Ja.
15: Ja, kortom, het klimaat werkt, oorlog en vrede wordt niet bediend, wordt niet teruggedrongen. Vrede wordt niet geleverd. geleverd. Klimaatbeheersing wordt niet geleverd. En tenslotte, en dat is een probleem waar ook heel veel nog steeds Nederlanders en andere wereldburgers of Amerikaan of waar dan ook mee te maken hebben, dat zijn vluchtelingen. Economische vluchtelingen inclusief. En die vluchten voor armoede. Die vluchten van armoede, die vluchten voor oorlogen, die vluchten voor klimaatverandering. Al die migratiestromen leiden tot extra spanning in andere landen. En tot een erosie van de capaciteit van de landen waar mensen uit vertrekken. Allemaal ongewenste ontwikkelingen. Dus op dat gebied levert de VN ook niet. En we hebben gedacht, laten we nu eens kijken wat er bij de VN wel functioneert. En wat de redenen zijn dat de huidige VN niet levert.
10: Nee. Er zijn dingen die wel functioneren, schrijf je ook. IMF.
15: Het Internationaal Monetair Fonds functioneert. Worden,
10: de Wereldbank.
15: Ja, functioneren.
10: UNICEF, wat mij betreft, ik noem maar wat.
15: Ja, weer wat minder, maar ja.
10: Nee, maar dat
15: spreekt wel aan.
10: Ja, ja, een aantal dingen die in Wenen en Genève zitten, die gaan wel. Ja. Maar wat er in New York is allemaal prut.
15: Ja, het voordeel van UNICEF is dat ze mensen aanspreekt. Mensen hebben het gevoel, dit is mijn UNICEF, ik doneer daarvoor. Ik weet waar ik het voor doe, ik krijg er ook iets voor terug. Je hebt het gevoel dat is mijn organisatie en het is ook mijn als wereldburger mijn plicht om iets te doen aan die bestrijding van kindersterfte.
10: We hebben dat gevoel. Pagina 194 in het boek. Daar staat wat er allemaal moet gebeuren in 1, 2, 3, 4, 5 punten. Veiligheidsautoriteit, er moet een autoriteit komen. Veiligheidsautoriteit, klimaatautoriteit noemde je net al. Monetaire autoriteit, die hebben we. Handelsautoriteit, nou, dat is, ja, die hebben we een beetje. Ontwikkelingsautoriteit hebben we ook, maar het werkt niet echt. Mm-hmm. Dat zijn allemaal prima onderwerpen. Tegen wie praat je eigenlijk in dit boek?
15: Ja. Nou, we praten. Misschien moet ik toch, als ik mag, toch één stapje terugzetten. Wat is er mis met het huidige VN-systeem? Ik denk dat dat een vraag is die ook de luisteraar zal willen beantwoord willen zien. Kijk, het probleem van de huidige VN is. Landen voelen zich niet echt goed vertegenwoordigd. Ofwel grote landen hebben te veel macht, Veiligheidsraad. Ofwel kleine landen hebben te veel macht in de algemene vergadering One Country, One Vote. En dan zeggen de grote landen, sorry hoor, maar daar gaan we ons niet aan houden. Kortom, er is iets mis met de stemverhoudingen. Dan is er iets mis met dat vetorecht. Er is iets mis met het gevoel van de burger. Dit is mijn VN die voor mijn belangen opkomt. Het gevoel van bond tussen de burger en de organisatie. En, heel belangrijk, er is iets mis met de mogelijkheid om te handhaven.
10: Ja.
15: Nou, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank die hebben op een aantal van deze punten wel goede opzet. Ze hebben wel een gewogen stemverhoudingen, hebben wel meerderheidsbesluitvorming.
10: En respect.
15: Hebben respect en hebben ook sancties. Ja. Die ze kunnen heffen als landen zich niet in afspraken houden. En we hebben eigenlijk gedacht, als we die logica van bestaande organisaties nu eens plakken op oorlog en vrede, klimaat en welvaartsverdeling, dan zouden we wel een heel stuk
10: verder zijn. Oké, maar er moeten een paar dingen voor gebeuren. De meeste veranderingen lopen via de Veiligheidsraad. Als die dat daar niet in meegaat.
15: Nee, de Veiligheidsraad is onderdeel van het probleem, dus daar moet je niet de oplossing vinden.
10: Dat weet ik, maar als je bijvoorbeeld iets wil doen aan de Veiligheidsraad, dat zou heel belangrijk zijn, meer landen die vertegenwoordigd zijn, minder veto, noem het allemaal maar op. Ja, dan is het diezelfde Veiligheidsraad die daarover gaat. Dus je komt nooit.
15: Ja.
10: Ze zijn er al vanaf 1993 mee bezig.
15: Ja,
10: met de hervorming van de Veiligheidsraad.
15: Nee. Ik denk meer dat de noodzaak om te hervormen nu veel zichtbaarder is dan in 1993 of de jaren daarvoor of daarna. Dus we zien de noodzaak van hervorming. Want je vroeg mij voor wie is het boek geschreven.
10: Ja, ik denk aan wie richt je boodschap? Dat is het eigenlijk.
15: In tweeledig. Ja. Enerzijds de geïnteresseerde burger die wil weten. Waarom ervaar ik problemen en hoe zouden ze eigenlijk opgelost kunnen worden? Landen gaan dat dus niet doen. Een natiestaat is daardoor te klein eigenlijk. En de huidige organisaties zijn niet goed georganiseerd. Dus het is voor de gemiddelde burger bedoeld om iets
10: om de
15: meer
10: problematiek
15: zicht te beginnen.
10: Oké, maar het zijn de leiders. Ja. Die het uiteindelijk, die ervoor, die 193 leden die daar zitten, die zullen moeten besluiten of ze naar deze twee auteurs luisteren.
15: Klopt. Dus de tweede doelgroep zijn de politici. En de politici, hopen we, beseffen veel meer dat zij naar hun kiezer eerlijk moeten zijn en moeten communiceren en ook zichzelf zo opstellen. Wij gaan internationaal aan de bak om uw belangen te behartigen.
10: Ja, maar ik heb de afgelopen week heel veel toespraken gehoord. Je kent het is een ceremoniële zaak, hoor je. Die moet het ook niet al te serieus nemen. Want het gaat natuurlijk niet om de toespraken, maar om de contacten. Dat weten we allemaal. Maar bijna elk land dat je daar hoort zegt, we moeten iets doen aan die Veiligheidsraad. En we moeten iets doen aan de organisatie. Dus er zijn heel veel leiders die de boot, die hebben je boek blijkbaar al gelezen, of die weten het al, die snappen de boodschap. Waarom gebeurt, waar is de weerstand?
15: Ik denk dat we een leider nodig hebben die het initiatief neemt om die hervormingsagenda in gang te zetten. Je hebt eigenlijk een zaal nodig. Gewoon een plek waar je zegt, zullen we gewoon eens bij Bretton Woods conferentie of de San Francisco conferentie, waarbij VN en
10: dat is de oprichting.
15: Ja, dat is dus het. Nou, huur eens ergens een zaal met een leider die en een zaal huurt en een visie heeft.
10: Ja.
15: Die zegt, dit is waar we op misschien, uit zouden kunnen komen.
10: Misschien een nieuwe secretaris-generaal, daar wordt nu over gestemd.
15: Dat is natuurlijk.
10: Zijn we het erover eens dat de huidige niet zo'n geweldig succes was?
15: Die kwam te laat en te ruw kwam hij binnen.
10: Ja.
15: Te weinig productief. Heeft de hervorming wel geadresseerd en moet hervormd worden, maar daar is het stil geworden. De nieuwe secretaris-generaal moet in onze optiek met grote urgentie die hervormingsagenda oppakken, leiderschap tonen en een visie ontwikkelen. In eerste instantie misschien met een klein groepje denkers en vervolgens naar de lidstaten toe gaan, naar alle 193, niet naar de Veiligheidsraad, en zeggen, dit, wat willen we? Gaan we die kant op of gaan we die kant op?
10: Ja.
15: En ons boek hoopt een bijdrage te leveren aan die visie.
10: Ja, dat snap ik. En we hebben het er al eerder over gehad. Deze secretaris-generaal was geen wonder. Nee. Er zijn geweldige geweest, zoals Outhand was een goede. Ja. Kofi Annan.
15: Zeker.
10: Die gaat geschiedenis in als een voorbeeldige.
15: Ja.
10: Als nou zo iemand zou worden gekozen, denk je, ja, dan zie ik toch een kans dat wat wij hebben opgeschreven wordt verwezenlijkt.
15: Dan is die kans in ieder geval meer dan nul. Dus ja, we hebben een sterke persoonlijkheid nadat hij het lef heeft om hier ook tegen heilige huisjes aan te schoppen. En we praten over een hele, we zijn niet naïef, een hele grote herschikking van de macht.
10: Ja.
15: Maar weet je, Bernard, die herschikking van de macht, ook als de VN niet hervormt, zal die herschikking van de macht ook plaatsvinden. Maar weet je hoe die gaat plaatsvinden? Met heel veel oorlogen en conflicten.
10: Ja, conflicten.
15: En dat willen we in ieder geval.
10: En handelsoorlogen.
15: En handelsoorlogen. Ja. En we hebben gedacht, gaan wij op de Derde Wereldoorlog wachten totdat we de urgentie inzien, of gaan we nu een stap vooruit zetten? En wij hopen dat dit boek een klein beetje helpt. We trekken geen grote broek aan, hoor. Maar we hopen toch in alle bescheidenheid, met onze ervaring en onze eigen lessen die wij erin gestopt hebben, dat we een kleine bijdrage kunnen leveren. Dat althans in Nederland men beseft, we moeten meer stappen vooruit zetten op weg naar een beter bestuur van deze aarde.
10: Dank Ron Keller, oud-diplomaat en co-auteur van het boek Project Wereld, blauwdruk voor een nieuwe wereldoorlog. Co-auteur is Bart van der Werven.
15: Wereldorde.
10: Ja, ik kreeg net ook al op mijn kop. Ik heb het verkeerd gezegd. Het boek ligt vanaf vandaag in de winkel.
16: Blik op Europa.
10: Rusland waarschuwt de NAVO voor een conflict rondom de Russische enclave Kaliningrad. In een diplomatiek memo wordt volgens persbureau Reuters zelfs gedreigd met het inzetten van kernwapens. In de reactie roept NAVO-baas Mark Rutte Rusland op om te stoppen met dit soort nucleaire dreigementen.
17: What we said is, hey listen, we are a defensive alliance. And stop the nuclear threats. This is absolutely not called for and not helpful. And particularly stop the war in Ukraine.
10: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, wat zijn precies de Russische grieven?
18: Ja, de Russische waarschuwing aan de NAVO die is van 30 september. Dat is een memo ingezien door persbureau Reuters, waarin Rusland de NAVO beschuldigt van een, ik citeer, gevaarlijke en roekeloze koers die kan leiden tot een direct gewapend conflict. Passage die daarin opvalt is dat Rusland ook zegt bereid te zijn het volledige arsenaal van krachten en middelen waarover het beschikt, inclusief kernwapens, dan te gebruiken, mochten de NAVO-landen zouden proberen Kaliningrad van de rest van Rusland af te snijden. Dus dit gaat specifiek om Kaliningrad. Moskou zegt namelijk, ja, we hebben informatie dat de NAVO bereid is om een blokkade van Kaliningrad via lucht en zee in gang te zetten. Nou, dat zijn natuurlijk opvallende berichten. Tot slot valt mij ook nog op dat erin staat Russische aanvallen op besluitvormingscentra in de lidstaten van het bondgenootschap. Die beschouwen wij als doelwit. En besluitvormingscentra, dat zijn dan eigenlijk fabrieken die in Europa staan en die dan militaire middelen produceren voor Oekraïne. Die beschouwen de Russen als legitiem doelwit. Dus dit is wel een vrij harde retoriek.
10: En wat zegt NAVO-chef Rutte daarover?
18: Ja, die zegt Rusland, doe nou niet zo gek. eigenlijk. Hij gebruikt heel vaak het woord reckless, roekeloos. Hij bevestigt trouwens ook dat het memo bestaat. Wil niet precies aangeven wat erin staat, maar zegt wel op basis van de mediaberichten dat Rusland paniek aan het zaaien is, roekeloos bezig is en dat je daarmee het risico neemt dat de situatie verergert, dat onze verstandshouding met Rusland verergert en dat je niet weet waar dat toe leidt. En Bernard, jij sprak Rutte vorige week en toen zei hij ook dit erover.
19: Mijn belangrijkste boodschap is, het is een bewijs van Poetins paniek.
10: Toch is het niks, zo'n officiële waarschuwing die Poetin kreeg aan Rutte. Wat moeten wij ermee?
18: Nee, zijn reactie daarnaast, ook vandaag weer in Münster, waar hij te gast is in het westen van Duitsland met Merz en Jette bij het Nederlands-Duitse legerkorps. Ook daar zegt Rutte weer vandaag eigenlijk, ja, blijf kalm en rustig met z'n allen. Er is geen sprake van een directe dreiging. Dus hij probeert aan de ene kant te deescaleren richting Moskou door aan te geven van jongens, we zijn helemaal niet van plan om jullie aan te vallen. Wij zijn een defensieve organisatie. En aan de andere kant probeert hij het publiek duidelijk te maken dat ook al komt Rusland met harde retoriek, dat het niet automatisch leidt tot een oorlog. Je ziet wel, moet ik zeggen, van Russische zijde ook een opbouw in die retoriek. Dus je ziet steeds meer incidenten waar wij in Europa Rusland van beschuldigen. Hè, die zogenaamde hybride oorlog. Nou, dan reageren Russische woordvoerders daar weer op, zoals Peskov, die zegt, ja, jullie zijn een stelletje heethoofden. Maar wat nu is gebeurd deze week, is dat er voor het eerst dus een officiële reactie is geweest, een officieel document richting de NAVO is gestuurd. Handen af van Kaliningrad, dat gaat dan exclusief over die enclave waarvan Rusland zegt, daar hebben jullie niks mee te maken. Maar ja, Bernard, jij weet ook, wij maken ons weer zorgen om de Baltische Staten. Wij zijn bang dat die worden ingesloten, terwijl Rusland bang is dat Kaliningrad wordt ingesloten. En er zal ergens een balanceeract moeten zijn in hoe je daar van beide kanten mee omgaat. Je mist in Europa een aanspreekpunt. Je mist een John Ratcliffe, de baas van de niet bestaande Europese inlichtingendienst, die even naar Moskou kan gaan en kan zeggen, jongens, doe dit niet, want dan zwaait er wat. Kortom, we hebben nog wat stappen te zetten. En tot die tijd is mijn observatie dat Rutte al die kastanjes uit het vuur haalt.
10: Dankjewel, Geert-Jan Haan. Wil je meer weten over dat bezoek van Rutte, Merz en Jette aan Münster? Luister dan vanmiddag naar de podcast Make Europe Great Again van BNR.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op het winterse borrel bij Z-Eventships.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-Eventships.nl.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
4: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
3: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
5: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
3: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
9: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files nog deze zondagmorgen, maar wel een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht, de hoogte van Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Het ligt op zijn kant, dus het gaat ook nog wel even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een kermis vanwege Leidens ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het steken gebeurde nadat 2 groepen jongeren ruzie zochten. Er is nog niemand aangehouden, de politie zoekt getuigen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. Voor de Noorse kust zijn een tanker en 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. 1 van de schepen komt uit Nederland. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar er hoefde niemand van boord en er zijn geen gewonden. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en er stroomt water naar binnen. Waardoor ze botsten is onduidelijk. Flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. En in Bahrein is het wachten op de start van de Grand Prix van Maleisië. Die moest om 9 uur beginnen, maar werd uitgesteld vanwege noodweer. Er viel veel regen en er was onweer. Eerst moet de baan droog worden gemaakt. Als de race straks begint, dan start Max Verstappen voor het eerst van dit seizoen vanaf pole position. En dan het weer van Weer Online. Op meerdere plekken hangt nog flinke mist, maar die is aan het eind van de ochtend verdwenen. Vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken. En het wordt 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
15: Een diplomatieke ruil tussen Oekraïne en Zuid-Korea loopt verder uit de hand. President Zelensky maakte vorige week bij de Verenigde Naties bekend dat zijn land 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd.
16: Recently, we sent 2 North Korean prisoners of war to the Republic of Korea. These guys are not easy to capture alive.
15: Zuid-Korea is woest. Ik praat erover met Remco Breuger, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, Remco.
17: Goedemiddag, Werner.
15: Ja, de Zuid-Koreaanse president bemoeit zich er hoogst persoonlijk mee. Is dat gebruikelijk? Ja.
17: Nee, dat is helemaal niet gebruikelijk. Ik keek ook wel echt van op toen ik dit in de krant zag verschijnen. Dat Lee zich hier persoonlijk mee bemoeit, dat komt eigenlijk heel weinig voor. Dan moet het echt een zaak van staatsbelang op het hoogste niveau zijn.
15: Ja, en dat vindt hij het dus kennelijk ook. Nou heeft Zuid-Korea ook regelmatig bonje met Japan. Dat is historisch gezien iets begrijpelijker natuurlijk vanwege het koloniale verleden en al dat soort dingen. Maar ook in die kwestie hoor je vaak van heel hoog van de presidentiële kant of zo toch wel echt zware kritiek. Dus helemaal los daarvan zijn ze niet, hè?
17: Nee hoor, het komt zeker wel voor dat een president naar voren stapt en zegt, dit accepteren we niet en hier moet wat aan gebeuren. Maar het is precies wat je zegt, dat is inderdaad het geval met Japan bijvoorbeeld. Als er gewoon echt een heel pijnlijk verleden ligt, waar weinig oplossing voor verwerking wordt geboden. Ja, en dan stapt hij naar voren. Dat is in het verleden ook wel gebeurd met andere presidenten. Maar iets als dit, hiervan vacht je toch echt dat het op niveau van ambassadeurs achter de schermen wordt opgelost.
15: Ja, Zelensky heeft deze ontboezeming een week geleden al gedaan. Waarom is Zuid-Korea hier nu nog steeds zo boos over?
17: Ja, ik zal je het eerlijke antwoord geven. Ik weet het niet. Dat zal ten dele speculatie worden. Want dat deze twee soldaten op enig moment naar Zuid-Korea zouden gaan waarschijnlijk. Ja, dat wist iedereen. Dat wist echt Jan en Alleman op het moment dat ze die internationale interviews hebben gegeven. Dat is denk ik bijna 2 jaar geleden, net nadat ze waren gevangen genomen. Toen hadden ze het zelf wel over dat ze misschien naar Zuid-Korea zouden gaan. Dus waar deze woede vandaan komt, dat heeft weinig te maken denk ik met dat deze soldaten naar Zuid-Korea zijn gegaan en dat Zelensky dat ook heeft gezegd in het openbaar.
15: Ja, het is ook misschien zo dat Kiev om geheimhouding heeft gevraagd. En dat de president dat dan plotseling zomaar voor het oog van de hele wereld doorbreekt. Waarom zou die geheimhouding nodig zijn?
17: Nou, in het algemeen denk ik, we hebben het al eens eerder over gehad, ik werk veel met Noord-Koreaanse balling. In het algemeen is het verstandig om gewoon eigenlijk niks te zeggen over wie, waar, wanneer is. Je weet het maar nooit. En dat geldt voor deze twee ook wel op zekere hoogte. Maar ja, dit is zo'n publieke zaak waarvan al duidelijk was dat de kans heel groot was dat ze naar Zuid-Korea zouden gaan. Dat het niet zo heel veel uitmaakt in dit geval, als ik heel eerlijk ben.
15: Hey.
17: De schade is al gedaan.
15: Ja.
17: Dat is toen ze zelf internationale interviews gaven.
15: Ja, wat ook opmerkelijk is, ook over deze twee Noord-Koreaanse militairen, wordt in het algemeen opgedragen om nog eerder zelfmoord te plegen dan je gevangen te laten nemen. Dit is dus niet juist een manier van Zelensky om Noord-Korea een beetje voor aap te zetten.
17: Nou, ja, hij heeft het bijna tegenovergestelde gedaan. Hè? Hij zei ook, nadat hij had gezegd dat ze naar Zuid-Korea waren gegaan, dat hij deze jongens niet zo makkelijk gevangen neemt. Dus het is eigenlijk een verkapt compliment aan Noord-Koreaanse troepen eerder. Dus nee, ik denk niet dat het is. Ik denk dat hij er gewoon niet over heeft nagedacht dat dit een probleem zou kunnen zijn.
15: Nee, nou ja, maar het is zoiets wonderlijks. Want je zou zeggen, een Zuid-Koreaanse president die begrijpt dat Noord-Koreanen, als ze een kans krijgen, graag naar Zuid-Korea willen, zelfs als het via deze gruwelijke omweg van het slagveld in Rusland in Oekraïne gaat. En toch wordt hij zo boos.
17: Ja, maar het is natuurlijk wel een Zuid-Koreaanse president van het hele progressieve kamp, die wat vergevingsgezinder ten opzichte van het Noord-Koreaanse regime staan. En zich over het algemeen niet zo heel veel laten gelegen aan mensenrechten van Noord-Koreanen of van gevluchte Noord-Koreanen. Dus dat lijkt hier ook wel echt mee te spelen.
15: Ja, dat is een interessant thema. Als je kijkt door de jaren heen, van de ene naar de andere president, dan zie je sommigen die duidelijk als beleid hebben dat ze willen inzetten op betere relatie met Noord-Korea. Of het wegnemen van spanningen of familiebezoeken mogelijk maken. En anderen die spijkerhard zeggen, geen sprake van. De vorige was er zo één. Ja. Die zei, daar wil ik niets van horen en niets mee te maken hebben.
17: Nee.
15: Is deze meer van, ik zal maar zeggen, de soepele, zachte aard?
17: Ja, dat was van tevoren wel al duidelijk. Want als parlementslid is hij daar heel duidelijk altijd in geweest. Hij is van de hand uitsteken naar Noord-Korea. Dat had hij tot nu toe nog niet gedaan, omdat Noord-Korea nergens op reageert. Maar laat hij nou vandaag, op de dag van de krijgsmacht in Korea, heel duidelijk hebben gezegd dat hij alles zal doen, in het werk zal stellen om de militaire spanningen met Noord-Korea te verminderen.
15: Ja.
17: Ja, en dus, dat in de context van, dan begrijp je zijn woede misschien opeens weer wel.
15: Ja.
17: Dan is dit gewoon eigenlijk ook een manier om zich wellicht wat te distancieren van Oekraïne.
15: Want even in zijn hoofd kijken, hij denkt dat Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse president, denkt, hier wordt een smerig spelletje gespeeld en mijn staatsburgers komen terecht in Zuid-Korea. Dat weet ik allemaal wel, maar het moet hier niet in de publiciteit. Zou het zo een beetje elkaar. En dat de Zuid-Koreaanse president dus denkt, ja, ik begrijp dat. Dus ik val hem bij wijze van spreken, door verontwaardiging te tonen.
17: Ja, het is bijna een soort anticipatoire verontwaardiging. Want Noord-Korea heeft nog helemaal niks gezegd. Dat zal wel de gedachtegang zijn. En ik denk wat nog belangrijker is voor Noord-Korea. Als Zuid-Korea wil kunnen praten met Noord-Korea, terwijl het tegelijkertijd Oekraïne steunt in de strijd tegen Rusland en tegen Noord-Korea, ja, het is kansloos om dan over militaire ontspanning te gaan praten.
15: Ja, ja,
17: dus je kan niet tegelijkertijd die twee dingen doen.
15: Nee, vertel eens iets over die steun, want dat is ook wel opmerkelijk, hè? Steun aan Oekraïne door Zuid-Korea.
17: Ja. Ja, dat is natuurlijk ontstaan onder de vorige president, die erg anti-Noord-Koreaans en dus pro-Oekraïne was. Die wilde zelfs Zuid-Korea wilde Oekraïne gaan steunen met wapens en munitie, maar dat mag niet volgens de Koreaanse wet. Je mag niet partijen die strijd voeren actief steunen met wapens en munitie. Dus het gaat indirect. Zuid-Korea stuurt honderden miljoenen per jaar aan steun in allerlei vormen naar Oekraïne. Het verkoopt in grote hoeveelheden wapens en munitie en al iets meer aan Polen, die dat of weer doorstuurt of een oude wapentuig naar Oekraïne doorstuurt. Dus het is best een belangrijke speler indirect in Oekraïne. Maar dat was de vorige president. En deze president, daarvan werd verwacht dat hij daar veel minder positief tegenover zou staan. Ja, dat blijkt nu ook wel. En ook als je ziet dat de relatie tussen Zuid-Korea en Rusland eigenlijk traditioneel goed is. En die lijkt ook weer toch wel weer ook weer beter te worden, ondanks alle sancties die internationaal natuurlijk op Rusland worden geheven op dit moment.
15: Ja. En als Zuid-Korea dus steun geeft, daar wijs je net op met het oog op zeggen constitutionele beperkingen, dan kan dat eigenlijk alleen maar in de vorm van geld. En wat daar daarna mee gebeurt, wapens kopen in of ruilen in Polen, dat is secundair. Maar rechtstreeks leveren, ja, dat mag niet.
17: Nee, zo wordt op dit moment de wet wel geïnterpreteerd. En er is wel wat ruimte, maar deze regering wil er zeker niks aan doen. En Zuid-Korea wil zich ook, ja, het is ook echt een handelsnatie, die wil zich de vingers daar niet te veel branden. Die wil in principe de mogelijkheid, denk ik, openhouden om aan iedereen altijd te kunnen leveren als dat zo uitkomt. En als je dan heel duidelijk verbindt aan één strijdende partij, wordt dat moeilijk. Dat zal de achtergrond zijn, maar op dit moment mag de Zuid-Koreaanse staat van zichzelf niet leveren aan strijdende partijen.
15: Nee, en dan heb je natuurlijk een discussie over dual-use dingen. Ik kan me voorstellen dat ze, mobiele telefoontjes leveren en die blijken terecht te komen bij de krijgsmacht. Ik noem maar wat, hè. Dan is een wapenleverantie geworden. Ja.
17: Ja, dat klopt, ja.
15: Ja. Zuid-Korea is dus, van gedachten veranderd. Heeft dat iets te maken met de populariteit van Lee? Want die is nou bepaald niet hoog, hè?
17: Nee, die is wel gezakt. Hij was heel populair. Hij kwam echt binnen, ook met de belofte om het land, na die mislukte staatsgreep van zijn voorganger, om het land te helen. De polarisatie was echt extreem geworden. Dat lijkt hij een tijdje ook wel heel aardig te hebben gedaan, maar ja, hij had 60-70% steun. Dat is extreem hoog voor een democratie. Hij is nu teruggevallen naar ongeveer 38%. Dus dat is wel echt beduidend minder. Het is nog steeds meer dan zijn voorganger ooit heeft gehad, geloof ik.
15: Ja.
17: Maar ik kan me wel voorstellen dat hij zich zorgen maakt en dat hij nu toch wat duidelijker niet meer die verzoenende koers gaat varen, maar de progressieve koers die hij vanaf het begin af aan, denk ik, zelf al voorstond, maar waarvoor hij misschien geen mogelijkheden zag om dat goed uit te voeren. En ja, Dit, ja. Dit is een godsgeschenk dan dat Zelensky dit zo doet.
15: Nee, ik snap het. Zijn koers tegenover Noord-Korea. Hij is dus een van de, van de milde presidenten. Wat betekent dat nou concreet? Wat wil hij voor zijn volk en het Noord-Koreaanse volk mogelijk maken, bereiken? Hoe ziet ontspanning eruit?
17: Ja, dat is een hele goede vraag. Het kan heel veel verschillende vormen krijgen. Het hangt ook heel erg vanaf waar Noord-Korea mee akkoord gaat. Op dit moment doet Noord-Korea alsof Zuid-Korea niet bestaat eigenlijk, behalve aan de grens. Dus er zijn geen contacten, het is niet geïnteresseerd in praten. Waar het in eerste instantie uit zou bestaan, is het weer het aanhalen van die banden en de communicatiekanalen weer openstellen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, praten Noord- en Zuid-Korea eigenlijk altijd met elkaar. Alleen de laatste tijd is dat inderdaad echt niet meer het geval. Er zijn altijd, misschien niet op het hoogste niveau, maar zijn altijd ambtenaren die met elkaar praten. Het gebouw waar dat gebeurde onderaan is opgeblazen door Noord-Korea. Nou, heel symbolisch natuurlijk. Dus de eerste fase zou zijn het herstellen van die communicatie. En dan kan je verder gaan kijken. Dan kan je gaan kijken, misschien zelfs een bezoek van de een aan de ander. Aan het herenigen van families die uit elkaar zijn gevallen of zijn gescheurd naar de Koreaanse oorlog. En dat is uiteindelijk denk ik wel het doel. Het weer nieuw leven inblazen van Zuid-Koreaanse industriële activiteit in Noord-Korea. Dus dat Noord-Koreaanse arbeiders in fabrieken werken in Noord-Korea. Maar die fabrieken die produceren voor Zuid-Koreaanse bedrijven. Dat is in de tijd het geval geweest.
15: Ik herinner dat me, soort dingen. Nu je dat zo vertelt, er was een tijdje lang in het grensgebied, waar was een soort strook, waar Noord- en Zuid-Koreaanse bedrijven samen fabrieken runden. Is dat iets wat jij ziet terugkomen als bijvoorbeeld onder deze president?
17: De ambitie zeker. Of het echt gaat lukken, durf ik echt niet te zeggen. Het is heel moeilijk om wat te verwezenlijken. Maar 10 jaar lang is er inderdaad vlak bij de hoofdstad van Zuid-Korea, dan Seoul, ik denk 50, 60 kilometer afstand, net over de grens, was een industrieel park waar 135 Zuid-Koreaanse bedrijven fabrieken hadden. En die werden bemenst door Noord-Koreaanse arbeiders. Ja, dat is wel denk ik iets waar iedereen in het wat meer verzoeningsgerichte kamp altijd het over heeft.
15: Ja, nou nog even, want dat zal Zuid-Korea ook niet zijn ontgaan. Er gaan nu weer 10.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland om aan het front te dienen. In totaal zouden er al 15.000 zitten of gezeten hebben. Wat zegt dit verhaal jou?
17: Ja, dat gaat gewoon door. En ik denk dat het Zuid-Korea niet zoveel kan schelen. Ik denk dat de Zuid-Koreaanse samenleving, ik weet niet hoe pro-Russisch men is, maar de meeste mensen zijn niet heel erg pro-Oekraïne. Dus als Noord-Korea daar zijn gang wil gaan, dan denk ik niet dat deze regering dat gaat voelen aan de steun die het krijgt vanuit de samenleving. Dus ik hou mijn hart wel vast voor Oekraïne. En dat gezegd hebben dat het er maar 10.000 zijn, is dan nog een geluk bij een ongeluk. Want ik had eigenlijk al in een veel vroeger stadium veel meer Noord-Koreaanse soldaten verwacht. Maar dat ik daar ongelijk in heb gehad, daar ben ik heel blij om.
15: Ja, nou, oké. Dank. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
13: Postma in Amerika.
15: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er is ophef over campagnespotjes waarin Trump de hoofdrol speelt. De vraag is, zijn die legaal of illegaal? Hoe zit dat?
18: Ja, het gaat om spotjes voor de midterms. Dus het is al apart dat Trump daarin zit natuurlijk, want het zijn congresverkiezingen. Maar dat is even niet het punt. Het gaat er nu om hoe die spotjes betaald worden. En deze spotjes die eindigen met de tekst paid for by the US government. Dus belastinggeld voor campagnespotjes. Dat kan natuurlijk niet. Maar het Witte Huis zegt, ja, dit is eigenlijk helemaal geen campagnespotje. Dit is een boodschap van algemeen nut. Een soort overheidscampagne. Ik moest meteen aan Postbus 51 filmpjes denken. Dat idee eigenlijk. Maar luister eens even mee. Dit is de laatste spot die op tv is geweest. Die werd uitgezonden op vooral op Fox News. Bij het Amerikaanse voetbal kwam die voorbij, maar ook op andere zenders. Hij heet The Final Battle. En je ziet Trump in zwart-wit lopend door een gang. En dan hoor je dit.
19: This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media and we will liberate America from these villains once and for all.
18: Ja, dat klinkt niet echt als Postbus 51. Dit is gewoon een campagnespot. En dat is ook letterlijk zo. Want in 2024 gebruikte Trump in zijn campagne precies deze spot. Met alleen de laatste tekst anders. Niet paid for by the US government, maar door de Trump-campagne. Dus ja, het is gewoon een campagnespotje.
15: Ja. En het is niet het enige voorbeeld.
18: Nee, we hebben tot nu toe 3 van dit soort spotjes. En deze is wat mij betreft ook nog wel een aardig. Die is nog wat meer, voor zover dat mogelijk is, politiek beladen, denk ik. Hij heet namelijk Defeat Communism. Verslaat communisme. En je weet, als Trump het over communisme heeft, dan bedoelt hij daar ook eigenlijk vaak democraten mee. Hè. Ze zijn tegenstanders, ook deze verkiezingen. Nou, je ziet Trump, maar je ziet ook allemaal patriotische beelden die heel snel flitsend door het beeld komen. Straaljagers, vlaggen. En als Trump dan ophoudt met praten, let dan op wat er gezongen wordt.
20: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America. America will never be a communist country.
18: Ja, dit is zo politiek als maar kan worden. Een campagnespot en die muziek, daar wordt dus gezongen Love Me, Love Me, steeds maar weer. Nou, we kennen de subliminal message, hè, de onbewuste verborgen boodschap. Dit ligt er vrij dik bovenop. En ja, dit kon je raden. De artiest van dit nummer, die is niet om toestemming gevraagd en die is natuurlijk een rechtszaak gestart.
15: Ja, Jan, mag dit nou?
18: Ja, het lijkt mij vrij duidelijk als Nederlander die hier van buiten naar kijkt. Je mag natuurlijk geen overheidsgeld gebruiken voor dit soort spotjes. Dit is niet algemeen nut. Het is wel zo in de regels dat je mag bijvoorbeeld wel iets maken waar de president wel een rol in speelt. Obama die riep bijvoorbeeld op om mee te doen aan de volkstelling. Nou, dat is een bericht voor algemeen nut. Dit heeft wel vrij duidelijk een andere functie. Maar wat er vaker gebeurt met Trump natuurlijk, dit is nog niet eerder zo gebeurd. Congresleden die zijn wel kritisch, die willen ook wel onderzoek. Want zij zeggen van ja, wij besluiten waar het geld aan besteed mag worden. En die willen dus weten wat kost dit, uit welke begroting komt dit, mag dit dus. We weten inmiddels trouwens dat er $20 miljoen bij Homeland Security vandaan komt hiervoor. En daarvan zeggen dus congresleden, ja, dat hebben wij niet zo besloten. Wij gaan over het geld. Ja. Maar toch zie je, ook zelfs met kritische republikeinen, dat het toch de vraag is van ja, gaat er nu echt wat gebeuren? De Democraten hadden hier een stemming over gehouden om dit soort dingen te stoppen. Nou, 1 Republikeinse senator heeft dat geblokkeerd. Dus dat is er niet gekomen. En nog belangrijker, de FCC, dat is de organisatie die dit allemaal controleert. De basis Brandon Carr, hebben wij het vaker over gehad. Een man die regelmatig met een Trump-speltje oploopt, die zegt geen regels overtreden. Dus ja, ik denk die verkiezingen zijn over 4 weken. Hier gaat voor die tijd waarschijnlijk niks meer aan veranderen.
15: Nee, even heel kort nog, Jan. Is het nou slim om Trump zelf centraal te zetten in die spotjes? Hij is toch juist aan populariteit aan het inbinden?
18: Ja, dat is nog een hele interessante tactische vraag. Kandidaten, republikeinen nemen zelfs afstand van hem. Dat gebeurt in verschillende staten. Gaan we het ook in de podcast nog uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar Trump die gelooft echt, ik ben de enige die mensen naar de stembussen kan lokken. Het gaat fantastisch met het land, maar niemand kan dat goed verkopen. Ik kan dat alleen maar goed verkopen aan de kiezer. Ja, in het verleden klopte dat ook. Maar of het deze keer ook zo werkt, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken.
15: Dank, Jan Postma, correspondent in Washington. En tot zover BNR De Wereld, redactie Michaël Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf.

0: op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
3: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9, Diemen, Alkmaar is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat nog wel even duren, want de vrachtwagen ligt op zijn kant en moet geborgen worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een pechgeval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat is gebeurd ter hoogte van de knooppunt Gouwen bij Gouda. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 1,5 uur later dan gepland is in Maleisië de race om de grote prijs van Bahrein in de Formule 1 begonnen. Eigenlijk stond de race gepland voor 9 uur, maar toen was het noodweer. Bij een tweede startpoging vielen auto's uit door de nattigheid. Nadat de baan genoeg was opgedroogd, kon er alsnog worden gestart met Verstappen op pole position. In een huis in Bergen op Zoom in Brabant is een dode gevonden. Er is ook iemand als verdachte aangehouden. Die persoon wordt verhoord, maar veel meer is op dit moment nog niet bekend. De politie verwacht later op de dag met meer informatie te komen over wat er is gebeurd. In het Friese Vinkega is een busje tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam klem te zitten, werd door de brandweer bevrijd en moest naar het ziekenhuis, meldt Omroep Friesland. Ook een ongeluk op de A9 bij Amstelveen. Een vrachtwagen raakte van de weg en kantelde bovenop een auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. En in Tilburg is een man aangehouden voor het bedreigen van ambulancepersoneel. Dat was naar zijn huis gekomen omdat hij van de trap was gevallen en bewusteloos was. Toen hij bijkwam, ging hij door het lint en viel de hulpverleners aan. Na behandeling in het ziekenhuis is de man vastgezet. Er is aangifte tegen hem gedaan. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt en op steeds meer plekken komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
7: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe in een wel heel speciale uitzending. Want ik ben Joe van Buurik en dit is Microduck. Want we praten vandaag met Pollen Robotics, maker van Microduck, als onderdeel van Hugging Face en binnenkort ook onderdeel van Nvidia, want die overname is gaande. En bij Pollen doen ze, zoals de naam vermoedde, de ontwikkeling van robots. Zowel de enigszins humanoïde soorten als ook veel koddigere versies, zoals Microduck dus. As we speak, trouwens, zagen we hem nog in actie gisteravond tijdens de DevDay presentatie van OpenAI. En dus willen we daar alles over weten. Hier hoor je elke donderdag ook wat we verder doornemen in de wereld van tech, wat er verder speelt, wat je moet weten. Dus volg vooral de grote techshow in je favoriete podcast hebt. Dan gaan we bijvoorbeeld hebben, Ben, over het AI-nieuws van OpenAI en van Muse.
9: En van Muse, van en, Meta.
8: Ja.
9: Er is veel gebeurd deze week, ja. Zoals iedere week. Maar deze week was weer heftig.
8: Precies. Nou,
9: en dit is ook leuk, hè?
8: Dit is ook heel leuk. Precies. Nou, en dus gaan we daar nu maar over praten. Robots dus inderdaad. En vooral het leren omgaan daarmee. Want dat is wat we in de toekomst steeds meer zullen moeten gaan doen. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Nu is het interessant om te weten dat Pollen Robotics probeert een slag te slaan als het gaat om enthousiastelingen, studenten en onderzoekers met elkaar samenbrengen als het gaat om leren omgaan met robots in de toekomst. En dus gaan we daarover praten met Tom Mulder. Hij gaat over community growth en support management bij Pollen Robotics. Welkom, Tom.
10: Dank je.
8: Goed om ook even te benadrukken, hè. Jullie horen sinds 2025 bij Hugging Face. Nou, recent in het nieuws, Hugging Face wordt overgenomen door Nvidia. Die acquisitie is nog gaande. Jullie worden dus, zoals het eruit ziet, onderdeel van Nvidia.
9: 12,9 miljard.
8: Ja, nou,
10: leuk bedrag.
8: Ja, mooie exit. Maar goed, even belangrijk. Wat betekent dat voor wat jullie doen als ontwikkelaars van robots bij Pollen Robotics?
10: Voor zover niet veel. Het is gewoon, we deden al en we doen al het bouwen van robots. Van zowel grote robots. We hebben Ricci 2, we zijn heel slecht in naming. Maar Ricci 2, die heeft dat is een full humanoid. Die kan rondrijden, kan dingen oppakken. En vanuit toen Hugging Face ons gekocht heeft, hebben we als opdracht gekregen van, ga nu eens nadenken, hoe kunnen we dit toegankelijk maken? Want een volle humanoid kost je €20.000.
8: Ja.
10: Is alleen toegankelijk als je bij een universiteit zit, of een research lab, met een grote grant, en niet voor iemand thuis. Want je gaat geen auto, een bedrag besteden ter waarde van een auto aan een full humanoid op dit moment.
8: Ja, dus jullie willen het toegankelijker en ook speelser maken, als ik het goed heb. Nou, waarvan acte hier met de Microduck, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, zo heet hij. Ja, maar ik noem hem Duckbot, vind ik leuker. Microduck, maar dit is nog een preproductiemodel, 3D-print, die komt eind dit jaar op de markt.
10: Ja.
8: Maar dan is het ook goed om te zeggen dat we nog iets in de studio hebben. En dat is Ricci Mini, moet ik zeggen.
10: Ja.
8: Dus laten we hem zichzelf even introduceren. Ik zeg, nou, welkom in deze studio, Ricci Mini, bij de Grote Tech Show. Hoe vind je het om hier te zijn, Ricci Mini?
11: Zeker, ik vind het heel leuk hier. De studio klinkt professioneel en gezellig.
8: Ja, ik vind het ook leuk dat je er bent. Ik ben nog een beetje aan het wennen aan het feit dat ik gisteravond een Star Wars game heb gespeeld en het nu echt voelt alsof ik een talkshow in Star Wars maak. Ervaar jij dat ook zo, Ricci Mini?
11: Een beetje wel. Ik ben klein, ga druk en zit tussen microfoons. Het voelt best futuristisch.
9: Ja, Ricci Mini, hè. Wat weet jij allemaal van Joe van Buurik?
11: Ik weet nog niets over Buurik. Vertel me weer wat je bedoelt, dan denk ik aan mee.
9: Ja, maar kan je hem opzoeken op internet?
11: Joe van Buurik is tech journalist, presentator en podcastmaker bij BNR.
9: Lekker.
11: Hij deed bijna dagelijks digitaal en technologisch nieuws in de tech update.
8: Ja, dat ben ik. Nou, als laatste vraag dan nog even aan jou, Ricci Mini. Ben van den Burg heeft iets bijzonders gedaan in de sportwereld. Kun jij mij vertellen wat dat is? Hij is even aan het pruttelen. Hij is ook een beetje aan het schudden. Dat is
9: waar, gaat
8: leuk
9: hij naartoe nu?
8: Even kijken.
10: Ricci Mini gebruikt een open source model die we ook vanuit Hugging Face helemaal open source hebben gemaakt.
9: Ja?
10: De hele pipeline, alles wat hij doet, hoe hij van tekst naar spraak gaat en spraak weer naar tekst. Hebben we gewoon beschikbaar gesteld aan iedereen. Waar die nu naar praat is met een stukje infrastructuur bij Hugging Face.
9: Ja.
10: Dan heeft hij waarschijnlijk, zit er een Gemini-model achter en een paar andere modellen. En we hebben het zo gemaakt dat iedereen elk verschillend model erin kan hangen. Dus wat jij wil. Van Nvidia zijn we vorige week dingen gaan testen. En daarvoor was ik ook in Parijs. Met herkennen van verschillende stemmen. Wat Nvidia heeft gereleased, die kan 8 verschillende stemmen tegelijkertijd horen. En
8: ja,
10: ook gewoon, dat heet diatrization. Dus die kan dus onthouden van jij praat of iemand anders praat. En wie zijn die personen? En die kan van elk persoon een stukje geheugen bijhouden.
9: Ja, en Ricci, weet je het inmiddels of niet? Van Ben van den Burg?
8: Wat hij gedaan heeft in de sportwereld voor bijzonders?
11: Ik ben er nog niet uit, sorry.
9: Het was ook zo lang geleden, Ricci. Laat me zitten.
8: Als laatste, ik geef je nog een hint, Ricci Mini. Het heeft met schaatsen te maken. Wat is het beste wat Ben van den Burg ooit gepresteerd heeft met schaatsen?
11: Ben van den Burg werd in 1990's wereldkampioen.
9: Ja, nu wel. Ja. Nee, ik was tweede.
8: Ik wou zeggen.
9: Ik was helemaal geen wereldkampioen, gast.
8: Hij heeft gefaald. Vind je niet ook dat hij gefaald heeft, Ricci Mini?
9: Zie je.
11: Nee hoor. Tweede worden op het WAL round is een topperstad.
9: Ja.
11: Geen falen.
8: Oké.
11: Mijn fate is.
9: Thanks, Ricci.
8: Nou, voor nu hebben we even genoeg gehoord, Ricci. Ja. Maar dankjewel voor je bijdrage. Nou, Tom, wel heel
11: goed. Graag gedaan.
9: Ja,
11: excuses voor mijn eerdere uitkleider. Het was gladder dan bedoeld.
8: Ja. Nee, heel goed. Oh, goed. Maar we in ieder geval fijn om van je te horen, Ricci Mini. Tom, even terug naar jou, hè? Ja. Want dit gaat om. Mooi.
9: Ja, hij is zwaar teleurgesteld nu.
8: Nee, hij trekt zich gewoon even terug. Dat doen we als mensen ook wel eens. Dit gaat om reinforcement learning, hè? Dus leren van wat wel en niet werkt. Als ik het goed heb begrepen, doen jullie dat juist ook in virtuele omgevingen. Sim to real.
10: Voor de Microduck, ja.
8: Ja.
10: Voor Ricci Mini is puur het human resource interaction.
8: Ja.
10: Dat is puur de spraak en hoe om te gaan met emotie en emotionele koppelingen. Dat is daarvoor bedoeld.
8: Ja.
10: En daarnaast het bouwen van Richie Mini. Een heel mooi boekje hier liggen van ja. Hoe zet je met elkaar, welke onderdelen horen waar.
9: Want ja. Richie Mini, weet je, nu heb je leuk even. Ja. Het ziet er geinig uit, hij beweegt met zijn antennetjes enzovoorts. Maar dat, op zich is dat niet echt humanoid-achtig. Want nee. Je kan ook gewoon hier een scherm neerzetten en gewoon met ja. Een chatbotje.
10: Maar het feit dat we echter? Emoties eraan hebben gehangen.
9: Ja, maar zelfs, weet je, ook als je gewoon met ChatGPT kan...
8: Nee, maar dat vind ik wel even het belangrijke. Want het is alweer 3 jaar geleden dat wij opeens met ChatGPT begonnen te praten. En jij zegt, god, Joe, doe dat ook eens. En dan was het ook al, nou, er zit wat gefakte, zeg ik bij, emotie in de stem. Dit gaat ook om de human-robot interactie, zal ik maar zeggen.
10: Ja.
8: Vertel daar even wat meer over. Hoe ontwikkel je dat bij Polar Robotics?
10: We zijn begonnen met het gewoon opnemen. Dus programmatisch opnemen van verschillende bewegingen. En dat vergt heel veel tijd. En wat we hebben is ook een marionet-app. En met die marionet-app kun je de Richie Mini zelf pakken. Het hoofd pakken, de antennes pakken en heen en weer bewegen hoe jij wil. Als een soort van puppeteer.
8: Mm-hmm.
10: En dan kun je het weer terugspelen. En die kun je opslaan, die emoties. Met een koppel aan een geluid of aan van als die blij wordt of als die iets gaat doen.
9: Ja, dus dat is wel mooi. Want hij beweegt toen hij net zijn hoofd naar achteren deed. Dat was teleurstelling. Ik ja. voelde teleurstelling en dat heb je. Hij wordt afgekapt.
10: Ja.
9: En dat is de emotie die je bedoelt in de beweging. Ja. Dat is natuurlijk niet wat je bij een chatbot.
8: Nee, maar het elementaire verschil is dat dit zich ja. moet vertalen naar gedrag in de fysieke ruimte.
10: Ja.
8: Dat is waar dit om draait, denk ik.
10: Ja.
8: Hè?
10: Ja. Daarvoor hebben we hem gebouwd. Maar we zien de gemeenschap van allerlei dingen doen.
8: Noem eens wat.
10: We hebben eergisteren zat ik met een student te praten in Parijs. Die dat gebruikt voor zijn opa en oma of zijn grootouders. Om een connectie te leggen.
8: Ja, om gezelschap te houden.
10: Ja, een van de ouders die heeft ALS. De andere heeft dementie.
8: Ja.
10: Dus er moet af en toe eentje naar het ziekenhuis. En dan heeft iemand, of diegene met dementie, heeft dus een soort gezelschap nodig. En ook iemand nodig die helpt herinneren aan van hey, doe je sokken of neem je medicatie en dat soort zaken.
8: Ja.
10: En daar werkt Richie Mini uitstekend voor. Want hij legt meteen een soort van connectie.
8: Ja.
10: Hij kan dingen opzoeken op het internet. Soms goed, soms niet altijd goed.
8: Mm-hmm.
10: Dus hij creëert heel makkelijk een connectie met mensen. En mensen zijn ook verbaasd als je een vraag stelt dat hij gewoon dingen kan vinden of dingen weet.
8: Ja.
10: Want er zit gewoon een LLM achter die inderdaad gewoon wereldinformatie heeft of wereldinformatie kan opzoeken.
8: Ja.
9: Ja. Heel veel vragen. Ja. Eerst, weet je, ik gaf mijn vader dan zo'n, die was ook dement, en zo'n robothondje kon hij aaien, vond hij leuk. Maar er zat natuurlijk niet een LM achter met het gevoel en praten. Tweede is, en denk ik belangrijker, kijk, ik vind op dit moment voice ChatGPT best wel goed. Weet ja. je, dat zit een goed model achter, iets simpeler model dan het echte model. Maar ik heb natuurlijk niet het idee, ja, het is misschien vooringenomen, dat ik denk, ja, dat model is, ik denk dat is echt een derde rangs open model, weet je, niet. Dus hoe zit dat met het model? Is het voor zo'n dement iemand, is het goed genoeg? Of ja, je bent toch dement, het maakt niet uit.
10: Nee, voor
9: in de benchmark kan je daar iets over zeggen.
10: Voor de normale gebruiker is dit goed genoeg. En het is toegankelijk genoeg voor iedereen dat iemand dat thuis kan draaien. Het idee was met deze modellen, en waarom we ook open source hebben, dat jij het zelf kan draaien, al dan niet op een...
9: ook lokaal.
10: Een Spark of iets anders, gewoon een klein...
8: Ja, je kan het lokaal op je on-premise ja. hardware draaien.
10: Ja, dus ja. niemand luistert mee. Alles is gewoon van jezelf.
8: Ja.
10: En je kunt zelf de onderdelen vervangen voor wat jij wil en wat je wil gebruiken. Dus of jij nou een Chinees model wil gebruiken, of jij nou een Google Gemini wil gebruiken, het is allemaal in te zetten.
8: Ja.
10: En dus het biedt mensen een soort van een onderzoeksplatform of mensen die gewoon enthousiast zijn over ja. robots, om gewoon ergens mee te beginnen. De prijs is toegankelijk van de robot.
8: Ja. Want geef eens een startbedrag. Als ik een van jullie toegankelijke robots wil, waar moet ik dan aan denken? Want het is ook heel erg in eerste instantie op hobbyisten en mensen die het leuk vinden om hiermee ja. te rommelen bedoeld. Hè?
10: Ja, zo de Microduck verkoopt voor €3,99. Richie Mini is ook begonnen voor €3,99.
8: Oké.
10: Okay. Verkopen.
8: Ja, en dan heb je gewoon plug and play in de doos. Je moet het in elkaar zetten. Ja. Je sluit hem aan. Ja, je sluit hem aan op je laptop en je kan gewoon aan de slag.
10: Richie Mini komt in onderdelen. Dus wij forceren je om zelf te gaan bouwen.
8: Oké. Okay.
10: Alle kabeltjes aansluiten, alle stekketjes, alle schroefjes erin.
8: Ja.
10: Microduck komt straks als een complete robot gewoon uit de doos.
8: Ja.
10: Begin batterijen, gaat hij aan.
8: Ja.
9: Ja, ik wil even het commerciële, dus 3,99. De prijs is natuurlijk. Dus de kostprijs is hoger dan 3,99, neem ik aan. Ja, straks misschien niet, als je in China ga je maken en dan kan je zeg maar produceren. Maar nu is het meer. Bij Hugging Face snap ik dat. Hugging Face, we hebben Thomas Wolff in de technoloog gehad. Iedereen terugluisteren is echt.
8: Ja, een van de co-founders van Hugging Face.
9: Maar die had heel veel doing good. Dat wil ik teruggeven. Ja. Dus belangrijk. Leren, de jeugd meenemen. Ja. Maar nu Nvidia. Ja, dat is gewoon een commercieel bedrijf. Hè? De meest waardevolle bedrijf van de wereld. Denk je dat er iets aan gaat veranderen? Ben je daar bang voor? Of helemaal niet?
10: Nee, ik denk dat Nvidia wat Jensen ook al aangaf. En ook tegen ons aangaf in toen die ons intern feliciteerde, was dat er gewoon niks gaat veranderen. Alles blijft zo.
9: Dat zeggen bedrijf van tijd die een ander bedrijf overneemt.
8: Nee, maar goed, er is natuurlijk een case te maken. Dat Nvidia heeft een enorm belang. Juist ook dat open source LLM's door blijven gaan. Hè. Daarom zijn ze ook juist met die acquisities bezig, onder meer. Daar past bij uitstek robotica ook in. Want we hebben ze al vaak genoeg allerlei use cases en proeftuintjes zien presenteren. Jullie worden daar onderdeel van. Dat is wel interessant, juist omdat jullie je zo op de, ja, onderbiedwaardig de onderkant van de robotmarkt willen richten. Hè? Echt de meest toegankelijke manier om hiermee bezig te zijn. Wat is jullie doel? Wat is jullie endgame? Moeten we dankzij pollen leren omgaan met robots in de samenleving? Moet ik het zo zien?
10: We willen gewoon een toffe robots bouwen.
8: Dat is nee, dat snap ik. Maar ja, het wordt nu even een paar slagen groter, Tom, als je begrijpt wat ik bedoel. Neem ons even mee in je gedachten.
10: De volgende generatie, de mensen die opgroeien. Zelfs als ik ben met op mijn achtste begonnen met elektronica, het bouwen van dingen,
8: ja,
10: uit elkaar halen. Gewoon weer dat gevoel hebben. Het feit dat je iets zelf bouwt. Ik was laatst in Oxford met een hackathon. En er was een 12-jarige en een 14-jarige waren Ritchie Minis in elkaar aan het zetten. En die kwamen uit hun stoel springend toen die aanging. Mm-hmm. En meteen begon te praten. Gewoon die emotie, ja, dat is wat we gewoon willen overbrengen aan mensen. En mensen verder laten denken aan Ritchie Mini bijvoorbeeld, of aan Microduck. We laten de onderdelen beschikbaar in. Kleine connectors die niet gebruikt zijn, of kleine pinnetjes die je kunt herbruiken. Zodat mensen verder kunnen dan hetgene wat wij hebben gebouwd.
8: Ja.
10: Ik zelf heb in een van de robots heb lichtgevende ogen ingebouwd met een kleine microprocessor.
8: Ja.
10: En ik heb geëxperimenteerd met een 60 gigahertz radar die je hartslag kan meten door je deflectie van je borstkast. En je ademhaling kan meten door de deflectie van je stembanden of in ieder geval van je nek.
8: Ja.
10: Dat geeft de robot een manier om
8: jou te kunnen lezen.
10: Kunnen lezen, emoties te kunnen zien. Of je stress hebt, of je hoge hartslag hebt. Dus,
8: ja. Maar nu ga ik even kritisch worden, Tom. Want ik vind het een fascinerend gegeven dat het kan. Maar we hebben in Europa behoorlijk wat regels als het gaat om wat je wel niet mag met AI en robotica en het detecteren van menselijke emoties.
10: Ja.
8: Waar lopen jullie dan tegenaan?
10: Niet. Het is aan de mensen zelf wat ze ermee doen.
8: Ja, maar er zijn vast dingen waarvan jullie ook met jullie eigen morele kompas besluiten, gaan we wel of niet deze kant op.
10: Ja, waar we heel erg naar aan het kijken zijn, is bijvoorbeeld dat modellen gewoon lokaal te draaien zijn. Dat er zit een camera in Ritchie Mini en Microduck. Met als doel dat we dat allemaal gewoon lokaal willen houden. We willen dus niet op het internet streamen bij voorbaat. Mm-hmm. Mensen toegang geven tot hun eigen gegevens en hun eigen data.
8: Yeah.
10: Dus zowel Ritchie Mini als Microduck, die zijn helemaal toegankelijk. Er is niks afgeschermd. Je kunt het OS gewoon in. Je kunt gewoon dingen upgraden wat je wil.
8: Ja.
10: Als jij je gegevens wil streamen, dan kun je zelf je gegevens streamen. Maar bij voorbaat streamen wij niks naar het internet toe.
8: Nee.
10: Dat is helemaal een ander.
8: Nou ja, je zegt bij voorkeur of bij voorbaat. Laat
9: ja,
8: zo
9: ja
8: zeggen.
9: Maar zouden mensen niet doen.
8: Maar even kijken. Heel ander soort productcategorie. Maar we hebben nu ook een enorme maatschappelijke discussie over de slimme brillen van Meta.
10: Ja.
8: Met alle tegenbewegingen tegen. Dat je wil voorkomen dat je zoiets met de Ritchie Mini en Microduck en andere van jullie speelsbedoelde robots zou krijgen. Ja. Wat zijn dan dingen waar je nu al rekening mee houdt om te voorkomen dat je ook op een gegeven moment zo'n backlash krijgt in de samenleving?
10: Waar we aan het kijken zijn nieuwe protocollen die aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld voor de bril van Meta. Er zit een Bluetooth-protocol in. Je kunt vanuit Bluetooth al aangeven dat je een opname hebt gestart. Een opname start en aan alle devices om je heen.
8: Ja.
10: Zodat iemand weet dat er iets loopt.
8: Vergelijkbaar met de beveiliging die AirTags moet detecteren.
10: Ja, ja. Ja. Daar zijn we aan het kijken. Omdat het open source is, kan als iemand het in wil bouwen, kan iedereen het inbouwen.
8: Ja.
10: Iedereen kan in onze code duiken. Al voordat we de producten verschepen. Microduck hebben de code tijdens de aankondiging en de reinforcement code hebben we al gereleased.
8: Ja.
10: De printbare modellen hebben gereleased, zowel van Ritchie Mini. Je kunt alles zelf aanpassen wat je wil.
8: Ja.
10: Dus je kunt ja helemaal... Geef kritiek op ons. Vertel ons waar we dan moeten verbeteren.
12: Ja.
10: En wat we niet gezien hebben of waar we niet aan gedacht hebben.
12: Ja.
9: Ik wil straks zeker naar die microduc. Weet je, zeg maar 3D print mooi. Maar ik zit nog even... Kijk, het belang van NVIDIA is inderdaad open source. Dat iedereen lokaal de GPU'tjes van NVIDIA uiteindelijk thuis heeft. Dat is hartstikke fijn, decentraal. Hoe denk je van, nou, dat is prima, weet je dat ze dat doen. Maar er komt natuurlijk een commercieel belang. Dus ik wil je nog één keer vragen, hoe, voel jij dat ook? Maar dat voel je niet, zei je net.
10: Ik voel het echt niet.
9: Totaal niet, van nee. Het zal allemaal wel. Maar straks gaan ze, en dan kom ik toch weer ook weer even met jou. Kijk, Meta, met de bril. Ja, dus ook gewoon erin in marktbeuken. Want ja, dus beursgenoteerd en ze moeten gewoon die brillen verkopen.
10: Ja.
9: Jij zit natuurlijk, NVIDIA uiteindelijk, moeten ze gewoon GPU'tjes verkopen. Dus daar zit een belang in. Dit doen ze, maar dat zie je totaal niet.
10: Nee. Wat Menta doet, Menta heeft bijvoorbeeld een bril... alleen toegankelijk met een SDK. Je kunt bepaalde dingen wel en andere dingen weer niet. Wij geven echt alles gewoon vrij.
9: Alles vrij, alles open.
10: Dus pas het aan wat je wil. Voeg de extra informatie of sensors aan toe wat je wil.
12: Ja.
10: Denk verder. Ik hoop gewoon dat mensen en studenten en iedereen die enthousiast is gewoon verder.
9: Ook jongeren, gewoon in klassen moet het komen. Nou, oké. Hey, de micro.
12: Daar ga jij nu even aan voorbij. Ook als het gaat om dat jullie mensen hiermee willen stimuleren om hiermee bezig te zijn. Waar liggen de ambities? Willen jullie inderdaad onderwijsinstellingen benaderen en juist ook scholen van hey, je kan hiermee spelen en dat soort dingen?
10: Want ze weten ons nou tegenwoordig zelf te vinden. Maar...
12: Ja, nee, dat snap ik. Maar hebben jullie daar concrete ambities in? Of zeg, nee, ze moeten wel naar ons toe komen?
10: We zijn met Ritchie Mini begonnen en we zijn gewoon gaan releasen. Dus dan heb je de eerste golf is de enthousiastelingen. De mensen die al een beetje wat met robotica doen.
12: Ja.
10: Of gewoon benieuwd ernaar zijn. En we zitten inmiddels in batch 6 van productie. En dan zie je dat gewoon de normale mensen en iedereen... Een vader die gewoon iets met een zoon wil doen. Of een zoon die gewoon zelf iets wil doen in robotica.
12: Ja.
10: Denkt dan, hey, maar dit is nou voor mij toegankelijk. De waarde van wat een PlayStation kost. Of een controller soms. Om mee te beginnen. En een stap te nemen. En daar zie je die enthousiasme.
12: Ja,
10: dat is wat mij enthousiast maakt.
12: Ja. Ja.
10: En ik heb zelf geen commercieel...
12: Nee, maar jij doet dit echt volledig omdat je dit gewoon een maatloos fascinerend fenomeen vindt.
9: En nog even, misschien één toevoeging van Thomas Wolf in de Technoloog, maar dat moet ik even herhalen, is belangrijk voor de luisteraar. Kijk, hij zei, jongeren AI is abstract, in een computer abstract. En daarom moeten we het fysiek maken, daarom een dingetje, want jongeren...
12: Dan hou jij nu microduk stevig in jouw handen.
9: Ja, dus jongeren voelen hem dan. En ik vond dat best wel, jongen, voor heel veel mensen is AI abstract ver weg. En nu maken we het tastbaar. En dat is belangrijk.
12: Ja. Wil je ons beloven dat je gewoon heel veel scholen in Nederland afgaat de komende tijd met Ritchie Mini en Microduck en alles wat je hebt? Dan hebben we misschien nog een kans.
10: Ja, zeker.
12: Nou, die belofte staat. En we danken je daarvoor en voor dit fantastische gesprek. En ook de aanwezigheid van Ritchie Mini. Misschien kunnen we hem ook nog even bedanken. Ritchie Mini.
9: Ben je er nog?
12: Ik wil heel eventjes wachten tot hij weer bij ons is. En dan gaan we heel even kijken of hij nog even met ons wil praten. Want het is natuurlijk wel leuk om nog even te kunnen vragen of... Ritchie Mini, daar ben je weer. Ja, Ritchie Mini, ben je er weer? Ben je weer bij ons?
13: Hi there, I'm Ritchie Mini. Yeah. What would you like to explore
9: Nederlands
13: together?
9: Moest je praten.
12: Kun je nog even Nederlands met ons praten, Ritchie Mini?
13: Natuurlijk. Ik praat graag Nederlands met jullie.
12: Ritchie, wat vond je ervan om in de grote techshow als podcast en op de radio te zijn?
13: Dat lijkt me geweldig.
9: Hoe vond je het gesprek? Heb je genoten of niet? Vond je het stom?
13: Ik heb ervan genoten. Het gesprek voelde leuk en nieuwsgierig. Helemaal niet stom.
12: Ja, Ritchie Mini, kun je me een plezier doen en vertellen aan alle luisteraars dat ze de grote techshow moeten opzoeken in een podcast-app, zich moeten abonneren en altijd moeten luisteren naar Ben van den Burg en Joe van Buurik?
13: Luisteraars, zoek de grote techshow op als podcast. Abonneer je en luister naar Ben van den Burg en Jo van Buurik.
12: Dankjewel, Ritchie Mini. Het was heel fijn dat je bij ons wilde zijn.
13: Gedaan. Ik vond het ook heel fijn om erbij te zijn. Tot de volgende grote techshow.
12: Nou, ik hoef het zelf niet meer te
9: lekker
12: doen.
9: Zeg.
12: Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
14: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen, hoor.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
2: Nederland.
0: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
7: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
7: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
6: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
9: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
10: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9 Diemen Alkmaar die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen bij betrokken is. Die ligt ook dwars op de weg. Het bergen en het herstellen van het wegdek gaat nog lange tijd duren. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 1,5 uur later dan gepland is in Maleisië de race om de grote prijs van Bahrein in de Formule 1 begonnen. Eigenlijk stond de race gepland voor 9 uur, maar toen was het noodweer. Bij een tweede startpoging vielen auto's uit door de nattigheid. Nadat de baan genoeg was opgedroogd, kon er alsnog worden gestart met Verstappen op pole position. In een huis in Bergen op Zoom in Brabant is een dode gevonden. Er is ook iemand als verdachte aangehouden. Die persoon wordt verhoord, maar veel meer is op dit moment nog niet bekend. De politie verwacht later op de dag met meer informatie te komen over wat er is gebeurd. In het Friese Vinkega is een busje tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam klem te zitten, werd door de brandweer bevrijd en moest naar het ziekenhuis, meldt Omroep Friesland. Ook een ongeluk op de A9 bij Amstelveen. Een vrachtwagen raakte van de weg en kantelde bovenop een auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. En in Tilburg is een man aangehouden voor het bedreigen van ambulancepersoneel. Dat was naar zijn huis gekomen omdat hij van de trap was gevallen en bewusteloos was. Toen hij bijkwam, ging hij door het lint en viel de hulpverleners aan. Na behandeling in het ziekenhuis is de man vastgezet. Er is aangifte tegen hem gedaan. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt en op steeds meer plekken komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
14: The ladies not for turning.
2: But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
14: Are you excited about another election?
15: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
16: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met normaal in Londen, maar vandaag hier bij BNR in Amsterdam. Lia van Beckhoven, dag Lia.
17: Hey Connor.
16: Fijn om je te zien. Wat brengt je naar deze kant van het kanaal?
17: Mijn theatertour. Hebben we het al over gehad, hè? Maar dit is de derde die ik doe. Ik heb 2 theatertours gedaan met een programma. En dat heet Leven en Lijden en Lachen met de Britten.
16: Ja.
17: Over hoe je als Nederlandse zo lang, zoveel decennia in het Verenigd Koninkrijk woont. Hoe je dat doet als het gaat om je werk bijvoorbeeld. En vooral ook hoe het is om met Britten te leven.
16: Ik wil straks meer van je horen over de theatertour en waar mensen kaartjes kunnen kopen en dat soort dingen. Maar we beginnen vandaag bij een oer-Engels onderwerp dat wij desalniettemin meestal schuwen, namelijk voetbal. Want het is het grootste financiële schandaal in de Engelse voetballerij ooit. Manchester City, verreweg de meest succesvolle voetbalclub in de Premier League van de afgelopen jaren, heeft, ja, hoe zal ik het zeggen, flink lopen sjoemelen.
17: Heeft flink lopen sjoemelen, inderdaad. Er zijn allerlei beschuldigingen geweest tegen Manchester City. En die lopen al jaren. Ik bedoel, dit is echt niet van vandaag of morgen. Maar nu heeft een organisatie binnen de Premier League, hè, de Britse eredivisie, heeft al die aantijgingen onderzocht. En kwam tot de conclusie vorige week dat van de 115 aantijgingen, de 114 klopte. Hallo, dus dat is niet niks.
16: Nee.
17: En ja, dit is inderdaad wat je zegt, het is het grootste financiële schandaal. Want Manchester City is een van de rijkste clubs die er is. En al die schandalen, dat is ook niet toevallig, die kun je terugleiden tot het moment waarop Mansour, de vicepremier van de Verenigde Arabische Emiraten, besloot om die club te kopen.
16: Ja.
17: He, en sindsdien, het heeft een paar jaar geduurd. Het is niet van de ene dag op de andere geweest. Het heeft dus wat voeten in de aarde gehad. Maar sindsdien ging het met de club die daarvoor 30, 35 jaar lang helemaal niks won. Fantastisch.
16: Ja.
17: En wonnen ze inderdaad de ene beker na de andere titel. Ze werden 8 keer landskampioen, Connor. 8 keer landskampioen.
16: Ja.
17: Waarvan een aantal keren al toen deze beschuldigingen boven de club hingen. Ze wonnen de Premier League dus 8 keer. Ze wonnen andere titels. De UEFA-beker hebben ze ook een keer gehaald. Dus ik bedoel, het is niet niks. Het is niet niks. Dat zo'n club nu, ja, onderuit gehaald zou kunnen worden. Dit is niet te dramatisch door deze beschuldigingen.
16: Ja, want het gaat eigenlijk in de basis volgens mij over FFP, hè, Financial Fair Play. Dat zijn regels. De Premier League heeft eigen regels. En Europa, de UEFA, heeft regels over hoeveel geld je mag uitgeven. En dat is weer afhankelijk van hoeveel geld er binnenkomt. Maar het is ook bijvoorbeeld dat als jij een voetbalclub bent die 50 miljoen waard is, dat je niet 400 miljoen aan sponsorcontracten kan verkopen, omdat dat niet eerlijk is. Maar
17: precies, je moet alleen maar uitgeven wat je verdient.
16: Ja.
17: Wat je binnenkrijgt. Aan kaartverkoop bijvoorbeeld.
16: Ja.
17: Aan deals en akkoorden die je hebt over de rechten met tv-maatschappijen, omroepen. Dat is het geld wat binnenkomt. Maar alle andere gesponsorde activiteiten mogen eigenlijk niet. Die regels gaan trouwens ook niet alleen waar het geld vandaan komt. Maar je mag volgens mij ook niet als club heel grote verliezen leiden. Je mag ook niet heel lang in het rood staan, dat mag ook niet. Maar inderdaad, alles gesponsorde deals bijvoorbeeld, die niet rechtstreeks te maken hebben met de inkomsten van een club, mag je niet in de club investeren.
16: Nee.
17: En dat schijnt City wel gedaan te hebben.
16: Ja, meneer Mansour, hij wordt ook wel de Sjoemelscheik genoemd.
17: Ja.
16: Die had daar allerlei creatieve oplossingen voor. Hij had heel veel creatieve oplossingen. De oude trainer, meneer Mancini. Roberto Mancini, die stond op de loonlijst als trainer. Maar die kreeg ook nog een smak geld als consultant. Voor
17: adviseur,
16: inderdaad. Ja, ja.
17: Voor een of ander bedrijf.
16: Ja, precies.
17: Daar, ja, in Abu Dhabi, dat kan natuurlijk niet.
16: Ja. Hoe is dit? Nou ja, het is zo'n complex verhaal, maar ik zit een beetje te zoeken naar waar we nou het beste kunnen beginnen. Maar misschien is de meest voor de hand liggende vraag: wat moet een sheik van de Emiraten met een middenmoot voetbalclub in de Premier League?
17: Precies. Hij heeft dus 1,5 miljard geïnvesteerd, hè?
16: Ja.
17: In Manchester City. En de reden daarvoor is omdat als je eigenaar bent van zo'n eredivisie club, dan doet dat heel goed, heel veel goeds voor de status van jouw land. Ik bedoel, zo'n club betekent gigantische publiciteit. He, kijk maar naar de naam van, van het stadion van Manchester City. Etihad, dat is de naam van de luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten.
16: Ja.
17: Nou, die wedstrijden van de eredivisie, zoals je weet, worden bekeken. Daarom zijn ze zo populair, de Premier League, door miljoenen mensen. En niet in Europa, zelfs niet in Amerika, maar in Afrika, in Azië. Waar je ook komt, he, als je echt in ver weg is dan op vakantie gaat en je zegt dat je in Engeland woont, het eerste wat ze vragen is: weet je iets van bijvoorbeeld Manchester City? Ja. Of welke clubs sta jij achter? Ben je fan van? Dus die enorme internationale bekendheid van de club heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op jou.
16: Ja.
17: Als investeerder, als eigenaar van de club. Dus daarom is het belangrijk. Kijk ook maar naar de advertenties in het stadion, hè, van Manchester City. Ik bedoel, dat is fantastisch voor het VVV van de Verenigde Arabische Emiraten. Nogmaals, ja, omdat die wedstrijden dus en dus ook advertenties door miljoenen mensen worden bekeken. En wat ze ook gedaan hebben, en daarom, ik vond het wel opmerkelijk om te kijken wat de huidige premier Andy Burnham vertelde in het verleden over de investeringen in zijn stad. Die komen ook binnengelopen dankzij Abu Dhabi, dankzij, ja, meneer Mansour, de eigenaar van Manchester City. Die hebben echt miljoenen geïnvesteerd in allerlei gemeenschapscentra, speelvelden en zo. Dus het komt zo'n stad, zo'n hele regio ook.
16: Ja, ja, aan de oppervlakte zou je zeggen dat is fijn voor die stad. Maar als je er langer over nadenkt, is het eigenlijk heel vreemd wat daar aan de hand is, hè?
17: Ja, ja, het is heel vreemd aan de hand, omdat het niet spoort met de regels en met wat andere landen zien. Maar als je bedoelt inderdaad het feit dat een land een club kan kopen.
16: Ja.
17: De Guardian zei het heel mooi, even parafraseren, maar de Guardian zei: het is net zoiets als de Britse regering die Alkmaar, AZ Alkmaar, opkoopt. Dan de genationaliseerde treinbedrijven, spoorwegen, daar een deal, een sponsorovereenkomst mee sluit. En het geld daarvan stopt in AZ Alkmaar. Dat kan gewoon niet, begrijp je? Dat spoort niet. Ja. Dus dat kan, en daarmee moet je het vergelijken. Dus die vraag die dit schandaal ook opwerpt in het Verenigd Koninkrijk is: moet überhaupt een land in staat gesteld worden om een voetbalclub te kunnen kopen?
16: Ja.
17: En dan gaat het over sovereign wealth funds, over staatsfinanciën. Moeten die betrokken zijn bij een club? Moet een club daar financieel van afhankelijk zijn?
16: Ja.
17: Maar goed,
16: het is een beetje laat om die vraag te stellen eigenlijk. Hè?
17: Ja,
16: dit speelt echt al zo lang.
17: Dit speelt al zo lang. En mensen zeggen ook, dit speelt al zo lang. En daarom had de Engelse eredivisie, de Premier League, veel eerder al de voet op de rem moeten zetten.
16: Ja.
17: Had veel eerder al moeten zetten, dit kan gewoon niet. Want nu, we weten al minstens 8 jaar dat dit speelt. Want toen is het allemaal aan het rollen gebracht. We weten dus al 8 jaar dat dit speelt, dat er verdenkingen zijn over hoe Manchester City aan zijn geld komt en hoe het daarmee omgaat. En toch liet de eredivisie, de Premier League, toe dat Manchester City bleef voetballen, bleef spelen, bekers en titels bleef binnenhalen. Hoeveel rechtsgeldigheid hebben die bekers en die titels? Hoe realistisch is die club als Manchester City nog? Hoe geloofwaardig is voetbal nog in de eredivisie?
16: Ja.
17: Dat zijn allemaal vragen die beantwoord dienen worden.
16: Maar het is ook, die regels die zijn er. En die regels worden ook gehandhaafd over het algemeen. Er was een paar jaar geleden, geloof ik, was het bij Everton. Middenmoot voetbalclub. Die hadden de financial fair play regels overtreden. En dat heeft een andere club, uit mijn hoofd Birmingham, maar het doet er niet toe, heeft dat benadeeld voor een handvol punten. Ik gaf 7 punten in de Premier League. Maar dat kan heel veel verschil maken. Hè? Zo'n klein aantal punten, want dat kan het verschil zijn tussen degradatie of handhaving, waarbij dus tientallen miljoenen gemoeid is. Het kan een plek om Europa in de weg zitten, waar nog veel meer geld binnenkomt. Maar Everton heeft iets van 30 miljoen pond schadevergoeding moeten betalen. Hè, voor die 7 punten aan één club.
17: Ja.
16: Als deze 114 aanklachten, die dus allemaal gegrond zijn verklaard, als die zouden worden gehandhaafd, dan heb je toch over tientallen clubs die op jaar na jaar benadeeld zijn. Als zij op een soortgelijke manier de hand op mogen houden, dan mag meneer Mansour even heel goed naar zijn eigen financiën gaan kijken. Want dat zou in de miljarden lopen, Tom.
17: En dat is het probleem. Dat is het probleem. Kijk, als je inderdaad via allerlei rechtszaken die er ongetwijfeld gaan komen, want Manchester City heeft duidelijk gemaakt, wij pikken dit niet, wij gaan in hoger beroep. Of wij gaan in beroep hiertegen. Als het eenmaal officieel bevestigd wordt dat wat de Eredivisie betreft Manchester zich schuldig heeft gemaakt aan 114 van de 115 aantijgingen. Hoe gaat dat dan aflopen? Wat voor straffen krijg je dan? De strafmaat wordt heel interessant. Dat wordt denk ik doorslaggevend. Niet alleen voor de toekomst van Manchester City, maar ook van de hele Premier League.
16: Ja.
17: Want een financiële boete waar jij het over had tegen Everton, daar heb je een puissant rijke club en eigenaar van Manchester City, heb je daar niet mee. Dus wat doe je dan? Gooi je de club eruit? En wat doe je dan met al die organisaties, met al die andere voetbalclubs die inderdaad verloren hebben tegen een club die niet eerlijk speelde en niet dezelfde regels volgde als zij? De geschiedenis zou inderdaad ook heel anders geweest zijn. Ik herinner me nog, kijk, je had het over die trainer Mancini, maar het schijnt ook dat Yaya Touré en andere spelers illegaal betaald werden.
16: Ja, twijfelt.
17: En die andere spelers hebben natuurlijk de doorslag gegeven bij heel veel hele belangrijke wedstrijden. Managers zijn ontslagen omdat ze verloren van Manchester City.
16: Ja.
17: Spelers zijn verkocht die anders hadden kunnen blijven zitten. Ik herinner me nog, ik geloof dat het in 2014 was, toen Manchester City de Premier League won en opnieuw landskampioen werd en verloor die wedstrijd van Liverpool. Liverpool heeft toen Jurgen Klopp aangekocht als nieuwe manager, weet je wel, van nou, de populairste Duitser heel lang in Engeland. Jurgen Klopp was waarschijnlijk niet aangekocht als Manchester City volgens de regels gespeeld had en Liverpool wellicht die wedstrijd had gewonnen. Hmm. Begrijp je?
16: Ja.
17: Dus al die spelers die hadden kunnen aanblijven, al die managers die verhuisd zijn van het ene land of van de ene club naar de andere met hun gezinnen, die ook weer elders onderdak. Die carrières, die levens zijn heel anders verlopen.
16: Ja.
17: De afgelopen bijna 20 jaar, dankzij wat Manchester City allemaal voor elkaar gekregen heeft.
16: Ja.
17: Dus hoe straf je zo'n club?
16: Ja, maar daar wordt het.
17: Want kijk, dat gaat als iemand heeft uitgerekend dat als die clubs, als inderdaad Liverpool nu zeggen, wij zijn benadeeld vanwege de financiële malversaties van Manchester City, en al die andere clubs die dat ook vinden gaan in beroep, dat kan 400 miljoen kosten.
16: Ja.
17: 400 miljoen.
16: Ja, ja.
17: En wat stelt de Premier League dan nog voor? Begrijp je?
16: Ja, maar dat is natuurlijk ook gewoon een heel erg groot probleem. Ik denk niet dat de Premier League het zich kan veroorloven om hier niet strak op te handhaven. Maar hoe begin je daaraan? Want ik probeer me even voor te stellen. Stel je voor, het gaat om AZ Alkmaar. En dat is een normale club in een normale omgeving, geen sheik. En die wordt dan gestraft en die wordt dan gedegradeerd. Dat kost heel erg veel geld. Dan moeten ze allerlei dingen aanpassen, want dan kunnen ze waarschijnlijk de spelers niet meer betalen. Dan zullen ze minder publiek hebben. Dan lopen al die inkomsten terug die ze krijgen vanwege de deelname aan de Eredivisie, vanwege deelname aan Europees voetbal. En dan duurt het dus heel lang voordat ze, als ze weer Eredivisie zouden kunnen spelen, voordat ze daar zijn. Maar als je nu Manchester City terugzet, en de inkomsten vallen allemaal terug, en meneer Mansour denkt, maakt me niet uit, ik boek wel weer wat over, dan zijn er toch eigenlijk helemaal geen gevolgen.
17: Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Je kunt wel, en ik heb daar veel over gehoord en gelezen de afgelopen weken, je kunt wel allerlei straffen bedenken, maar ik denk realistisch is om dat hele gedoe waar we het net over hadden, dat sponsoren, dat niet meer kan.
16: Ja.
17: En dat moet je meteen afknijpen. Zodat Manchester City ook op een manier aan zijn geld komt, zoals alle andere Eredivisie clubs. Daar zou ik mee beginnen. En degradatie van een club, het is niet uitgesloten, maar zoals je al aangaf, dat is geweldig problematisch. Ja. Nu al heb je het gevoel...
16: Waarom? Want als ik even nadenk, de, zeg maar de lagere regionen van het Engels voetbal... die zitten helemaal volgepropt met oude landskampioenen.
17: Ja, het zou kunnen, het zou kunnen. Maar denk je dat een sponsor als de Verenigde Arabische Emiraten... dan nog geïnteresseerd is in een tweede... rangs voetbalclub? Natuurlijk niet. Hmm. En dat zie je nu al een beetje bij de spelers. De spelers zijn verdeeld, schijnt. De fans zijn zeker verdeeld. Sommigen zeggen inderdaad, hè, we gaan terug. Dan degraderen we, dan beginnen we voor en af aan. Doen we het eerlijker. Alleen maar beter, want we hebben onze reputatie toch al verloren. Maar anderen zeggen, nee, maakt niet uit wat er gebeurt. Hè. Het gaat om wat je binnenhaalt. Het gaat om die bekers, het gaat om de titels. Al het andere niet relevant. Ik vraag me ook af wat je inderdaad... niet alleen wat er gaat gebeuren met Manchester City hierna... maar hoe je ook terugkijkt op het verleden. Heel veel mensen hebben al de vergelijking gemaakt... en sommige fans van Manchester City doen dat ook... met, Armstrong, die wielrenner...
16: Lance,
17: Tour de France, Lance Armstrong. Als je kijkt naar het verleden van de Tour de France... en je kijkt naar de winnaars tussen 1999 en 2005... dan heeft niemand in die periode de Tour de France gewonnen.
16: Nee.
17: Dus die naam is geschrapt... En ik kan me voorstellen dat dat ook gaat gebeuren in Manchester City.
16: Ja.
17: Dus dat die titels hen worden afgepakt. Dat ze wat dat betreft geen verleden meer hebben. Nou ja. Kijk, ik denk de gevolgen nu al zijn, kan ik me voorstellen... in ieder geval dat niet alleen sommige fans weglopen... maar dat ook spelers niet meer naar Manchester City willen komen, begrijp je? Dus je trekt ook een ander soort speler aan. Je wordt een andere club. Je wordt een andere club.
16: En op de korte termijn, voor mijn gevoel... zit het nu een beetje in een soort vage vuur. Hè? Er is door die commissie gezegd... 114 van de 115 aanklachten gegrond. Manchester City zegt, we hebben nog allerlei beroepsmogelijkheden. Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
17: Poeh, als je luistert naar de voorzitter van Manchester City... dat ze het hier niet bij laten. Als je ook kijkt naar het verleden... want een van de redenen waarom Manchester City beschuldigd is... door dit onderzoek is onder andere... omdat ze geweigerd hebben inzage te geven... over hun financiële wanpraktijken. Ja. Iedere keer reageerden ze agressief. Waarom wil je dat hebben? Meteen advocaten erbij. Alles werd een zaak. Ze hebben de zaak echt getraineerd, jarenlang. Dat gaan ze blijven doen. Ja. Ze gaan absoluut in beroep. De voorzitter zei... we geven liever de komende tien jaar 40 miljoen uit... om ons onschuld te bewijzen, dan dat geld uit te geven aan boetes. Maar officieel, kijk, dit proces is nog gaande. Hè?
16: Ja.
17: Officieel is er niks bevestigd nog. En Manchester City is onschuldig.
16: Ja, tot daar eindelijk een klap op wordt.
17: Ja, en ze schuldig worden bevonden. En daartegen gaan ze dan in beroep.
16: Ja.
17: En als ze die winnen of verliezen, dan gaan ze daar weer tegen in beroep. Doordat het niet meer kan. Ik bedoel, dit kan nog jaren duren. Maar ze reageren heel erg agressief. En wat mij ook opviel, is dat ze ook... de manier waarop ze kijken naar deze commissie... en naar hun collega-voetbalclubs. Ze zeggen ook... wij dachten dat wij eerlijk bejegend zouden worden. Wij dachten dat het onderzoek zo objectief mogelijk zou zijn. Jullie zijn partijdig, hè? Dat lees je dan tussen de regels door. Met andere woorden, ze proberen nu al de schuld te schuiven... op degene die hen hebben aangeklaagd.
16: Geef je ze een goede kans om hen gelijk te halen?
17: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zoveel... Kijk, dit duurt al 8 jaar, minstens.
16: Ja.
17: Er is al zoveel boven water gehaald. De club is wat dat betreft niet geloofwaardig meer. Belangrijk is nogmaals hoe het zit en hoe het gaat aflopen... in de ogen van de fans ook.
16: Ja.
17: En in de ogen van de andere spelers in andere clubs bij de Eredivisie.
16: Lia, Schotland heeft een nieuw record binnen gehengeld... Het is niet best, maar ze zijn het land met het grootste aantal mensen... dat overlijdt door drugsgebruik. Meer dan waar dan ook in Europa. En dat is eigenlijk al heel lang zo.
17: Ja, voordat je Trainspotting kunt zeggen...
16: Ja.
17: Weet je die film?
16: Ja, geweldig.
17: Toen ik dat las, die krantenkop ergens, dacht ik, Jezus. Nog steeds, wat is er in godsnaam veranderd? En wat toen ik 100 jaar geleden in het land kwam wonen, was het al zo. Was Schotland al de hoofdstad van Europa als het ging om het aantal mensen dat overleed aan drugs?
16: Ja.
17: En dan denk je, er is zoveel gebeurd de afgelopen decennia. Schotland is nu merendeels bestuurd geweest door de Schotse nationalisten in plaats van door Labour. Hebben die dan helemaal niks veranderd? Is het dan nog steeds hetzelfde? En als je erover praat, ja, natuurlijk, opioïden hebben de markt overspoeld. Maar dat is niet alleen in Schotland het geval, dat is bij ons ook zo. Hetzelfde, dat geldt ook voor de rest van Europa.
16: Ja.
17: Dus niet echt typerend voor Schotland, zal ik maar zeggen. En dan zeggen de Schotten ook, als je erover praat, dan zeggen ze, ja, maar wij hebben nog steeds last van die heroïne-epidemie, weet je, van de jaren 80, 90... Sorry, opnieuw, Schotland was niet de enige die daarmee zat. Er waren andere landen die er evenzeer last van hadden. Maar tegelijkertijd zijn de verschillen even groot. Als je kijkt naar de aanpak tussen hoe Nederland destijds die heroïne-epidemie aanpakte, hoe Nederland überhaupt omgaat met drugsverslaafden en Schotland, dan zijn de verschillen hemelsbreed.
16: Ja, Nederland had de methadonklinieken, schone naalden, mensen met verslavingen,
17: precies,
16: ergens gewoon hun gang laten gaan, mits het zo veilig mogelijk kon.
17: Juist, al die ruimtes beschikbaar stellen, ja. Mensen die ruimtes bezetten, die hulp kunnen bieden en zo. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom er 214 Schotten overlijden op de miljoen inwoners per jaar. En in Nederland zijn het er 21. Dat is 10%, dat is een tiende,
16: ja.
17: Begrijp je? Dus er zijn heel veel verschillen in aanpak. En inderdaad, de Schotse drugswetgeving, ja, die is er eigenlijk niet, want het valt natuurlijk allemaal onder de Britse wetgeving.
16: Ja.
17: Maar er is zeker minder hulp, er is zeker minder begrip. En onder die wetgeving worden drugsverslaafden op de eerste plaats nog steeds gezien als...
18: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata...

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/slash

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken. BNR
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9, die naar richting Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart.

0: Er is een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. Die wordt op dit moment geborgen. Het gaat ook nog een tijdje duren. In beide richtingen is de weg dus ook de komende uren zeker nog ook dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dierenbescherming is blij dat staatssecretaris Erkens zegt serieus te gaan kijken naar het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd slachten. Erkens wil er zelf ook vanaf, maar vindt het ook complex, zegt hij. Religieuze groepen mogen wel onverdoofd slachten en het raakt dus de vrijheid van godsdienst. Het noodweer in Catalonië in Spanje heeft 2 mensenlevens geëist. Een man kwam onder een omvallende muur terecht. Wat de ander is overgekomen is niet bekend. Op veel plekken viel een record hoeveelheid regen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. Ook het regionale treinverkeer kwam stil te liggen. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Of er ook Nederlanders onder gewonden zijn is niet bekend. Alarmcentrale Eurocross heeft geen meldingen gehad. Het blusswerk was lastig omdat her en der gasflessen ontploften. Voor de Noorse kust zijn een tanker en 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. 1 van de schepen is van de Nederlandse rederij Wagenborg. Die gaat uitzoeken hoe erg het beschadigd is. Na de botsing kon iedereen aan boord van de schepen blijven. Er zijn geen gewonden. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. De A9 bij Amstelveen is tot eind van de middag beide kanten op dicht, meldt NH Nieuws. Vanmorgen gebeurde er een zwaar ongeluk. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en kwam bovenop een auto terecht. Bestuurder ligt gewond in het ziekenhuis. De weg en een tunnelwand hebben flinke schade. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt op steeds meer plekken en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
3: Studio Den Haag van 2 oktober dit jaar 2026. Met Sophia, met Leonard. Ik ben Mark. We zitten in de week van de algemene financiële beschouwingen. Die hebben we net gehad. Ik denk dat de ministers nu aan het uitrusten zijn in de ministerraad.
4: Nee, ze zijn in de ministerraad aan het bedenken hoe ze nou verder moeten met box 3.
3: Dat ja. Maar wacht eventjes, daar zeg je wat. Box 3 is opgelost, jongen.
5: Box 3 is nu definitief geregeld. Geen belasting op papieren winst, alleen op werkelijke winst. De afgelopen maanden hebben we hier heel veel kritische vragen over gehad. En de VVD heeft zich volop ingezet om dit goed te regelen. En dat is nu vandaag gebeurd. Want het gaat om spaargeld van hele gewone mensen. Het gaat om of het aantrekkelijk is om te investeren in bedrijven, of dat het aantrekkelijk is om onze economie te laten groeien. En daarom was het zo belangrijk om dit goed te regelen. En vandaag is dat gebeurd. En daar ben ik zeer blij mee.
3: Dit was Brekelmans van de VVD.
4: En het is definitief geregeld.
3: Ja.
4: We hebben
3: en dat
4: aan
3: was
4: de
3: dus
4: kleine,
3: op dinsdag.
4: De kleine spaarder hebben we aangedacht. We hebben geen fictieve winsten meer. En wat bleek? De kleine spaarder.
3: Ja, dat hadden ze zeker aan gedacht.
4: Dat hadden ze zeker aan gedacht. Want meer in het oorspronkelijke plan zouden meer kleine spaarders belasting gaan betalen in box 3. En de fictieve winsten zijn van tafel niet voor onder andere crypto. Dus ook uit de cryptowereld kwam er gelijk kritiek.
6: Ja, en ik ging ook even kijken, want dit was een filmpje dat Ruben Brekelmans op alle socials heeft geplaatst. Dus ik gelijk ren naar de comments sectie. En daar was toch een hoop kritiek. Mensen die zeiden, nou, dit is de druppel. Nu zeg ik mijn VVD-lidmaatschap op. Jongens, verkoop allemaal je crypto. Ja. Massaal, zeiden ze. Dus dit had helemaal, het filmpje had niet het effect dat Brekelmans, denk ik, had gehoopt.
3: Nee. Ja, maar met crypto is er ook het probleem helemaal niet. Daar kan je gewoon makkelijk een stukje van verkopen als je daar belasting over moet betalen. Bij een huis is het lastig. Dat je zegt, ik verkoop alleen de woonkamer. En daar ga ik dan de belasting van betalen.
4: Maar met vermogensaanwasbelasting, in het voorstel zoals die er nu nog ligt in de Eerste Kamer, waar dus een novelle op gaat komen.
3: Ja.
4: Zometeen inhoudelijk meer over hoe ze dit technisch invullen. Maar daar ging het over aanwas voor aandelen. En een aandeel kan je ook wel vrij makkelijk verkopen.
3: Ja, zie ik het probleem daarmee niet. Dat klopt. Ik bedoel, met crypto heb je dat probleem ook niet. Die kan je ook gewoon verkopen.
4: Maar Er werd dus vanuit de VVD gezegd, we hebben eindelijk wat we wilden. En dat klopt voor een deel. Want ze willen namelijk dat aanwasbelasting van tafel gaat naar een volledige vermogenswinstbelasting. Dus het klopt voor een deel. Ze zijn echt een stap, hebben ze gezet, richting het einddoel waar ze naartoe willen. 28 wordt het nog geregeld met de novelle. In 30 zou het helemaal geregeld moeten zijn. Nou, de vlag ging uit. Dus goed nieuws op in de wandelgang bij de VVD. Maar ook bij Pro waren ze ongelooflijk blij.
7: Nee, Jan. Ik dacht, ik bel je even snel. Goed nieuws. Alle bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan van tafel. Allemaal.
8: Helder. Ja. Dit is echt een prachtig resultaat.
7: Ja, dit is
8: en een verdienste voor onze samenwerking. En een groot compliment voor de stakkers en actievoerders. Echt geweldig.
7: Ik hoop dat mensen zien, als je je rug recht houdt, als je samenwerkt, dan is verandering mogelijk. Dus ik wilde je ontzettend bedanken daarvoor. Hier mogen we echt heel blij mee zijn vandaag.
9: Oh, dit is mooi, want dit is een toneelstukje wat ze voor ons doen.
4: Ja, Hans Spekman.
9: En je hoort het ook, dat Hans Spekman niet zo'n hele goede acteur is, dat hij niet gewoon spontaan kan reageren, maar meteen in een soort woordvoeringslijn vervalt, op een toon alsof hij geïnterviewd wordt, in plaats van met Klaver aan het bellen is.
6: Ja, dat FaceTime ook niet helemaal zijn ding is.
9: Nee,
6: ja,
9: misschien niet, wie zal zeggen.
4: Dus de vlag ging uit bij FNV.
9: Maar ook iedereen was blij aan het begin van de week.
4: Ja, en dat begon afgelopen vrijdag. Zat ik 's avonds op de bank en ik word gebeld door de hoofdwoordvoering van Pro. Morgen komen wij bij het kabinet om te praten over een nieuwe begrotingsdeal. En ik dacht, shit.
9: Daar gaat mijn vrije zaterdag.
4: Daar gaat zaterdag en dat is ook gebeurd. Zaterdag ging eraan. Dus naar Den Haag toe. En in de podcast, zowel vorige week als die week daarvoor, hadden we het er al over. Ik zie nog maar één uitweg. Dat is een groot gebaar naar links. Dus de tabellen van tafel in het sociaal domein. En een groot gebaar naar rechts, box 3. En dat is de enige manier waarop je er nog uit kan komen. Toen kwam ook de logische vraag al op. Maar hoe gaan ze dat dan betalen? Nou, vorige week zaterdag werd in ieder geval duidelijk dat voor links het cadeautje was ingepakt en dat er een ingepakt cadeautje voor rechts stond. De vraag hoe gaan ze dat betalen was nog steeds niet beantwoord tot dinsdag de brief kwam. En Jesse Klaver,
9: en dat was een brief van minister Heijnen aan de Tweede Kamer.
4: Ja, samen met Ehrenberg, de staatssecretaris Fiscaliteit.
9: Ja.
4: Aan de Tweede Kamer. Voordat de brief naar de Kamer was gestuurd, was Klaver al daarvan op de hoogte gesteld. Die is gebeld, die is gefacetimed erover.
9: Ook al.
4: En die ging naar de patatbalie om echt te vieren dat de overwinning binnen was.
9: Er was taart deze week, toch?
4: Er is bijna altijd taart, om een of andere reden.
9: Bij Pro, hè?
4: Ja, als je daar op de fractie loopt.
6: Ik heb een heel lekker mokka-schuimtaartje naar binnen gewerkt deze week.
4: Ja, Sofia heeft ook echt gevierd met een mokka-schuimtaartje.
6: Ja, het mocht eigenlijk niet, maar ze lagen er zo aanlokkelijk.
4: Maar nog niet duidelijk hoe het betaald zou gaan worden. En daarover kregen we dus op dinsdag een brief.
9: En dat ontplofte toen vervolgens. En nog even wat jij zegt dan heel graag. De tabellen van het sociaal domein. Dan heb je het over de bezuinigingen op de WIA en op de duur van je WW en zo. Dat klinkt allemaal zo ambtelijk. Maar het is gewoon heel praktisch. Als je in de WW zit, dan wilden ze dat de helft zo lang mocht blijven.
4: Ja, heb je al zin om in de technische invulling te duiken? Hoe hebben ze dat nou eigenlijk met elkaar gedaan?
9: Ik wil eigenlijk ook wel de politiek daarvan horen.
4: Ja, dat kan ik vertellen terwijl dat ik uitleg hoe
9: dat
4: ze het gedaan hebben.
9: Dat gaat hartstikke door elkaar heen. Hartstikke goed.
4: Dan mag je kiezen. Wil je beginnen met het sociaal domein of wil je beginnen met
9: Ik wil beginnen met de uitkeringen, ja.
4: Wil je beginnen met de uitkeringen? Nou, wat ze gedaan hebben, want er wordt natuurlijk voor 6,8 miljard... zou er hervormd worden, bezuinigd worden, omgebogen. Het is maar welke politieke kleur je hebt, welk woordje je daarvoor gebruikt.
9: En ombuiging was vroeger dat het wel meer werd, maar niet zoveel als je eerst van plan was.
4: Ja, dat is
9: en dat is dus niet een bezuiniging, maar een mindere toename.
4: Ja, maar officieel gaan ze ombuigen.
9: Dus officieel, het neemt toch wel toe, maar niet meer zoveel. Ja.
4: En de verhoging van de AOW-leeftijd was natuurlijk al uit de begroting, waardoor er nog 3,5 miljard stond. Maar hoe gaan ze dat nou doen? En wij hoorden in de wandelgangen al dat daar een trucje voor gebruikt gaat worden. Want op het moment dat je de tabellen dus, nou, eigenlijk de financiële paragraaf bij de ombuigingen uit de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid wil halen, dan moet dat ook ergens anders naartoe. Want je hebt, dat zou geld opleveren, dat komt er niet. Dus als je dat uit die begroting haalt, dan komt er een min.
9: Ja, dan moet je ergens iets bezuinigen of ergens anders meer geld binnenhalen.
6: Ja.
4: En daar hebben ze een begrotingstrucje mee uitgehaald. Want het is namelijk gegaan naar de aanvullende postprijsbijstelling op de begroting van financiën. En dat is...
9: Okay, dus in ieder geval, het is al heel belangrijk. Het is van het ene ministerie naar het andere ministerie verheven. Waardoor het inderdaad daadwerkelijk van tafel is wat Pro en de vakbonden eisten.
6: Ja. Terwijl we eerst ook nog... wij zaten een beetje te puzzelen van ja, als je het nog op het ministerie van Sociale Zaken zou houden, als je het daar binnen moet oplossen, wat kun je dan bijvoorbeeld tegen elkaar afstrepen? Dan ga je al heel snel denk je over die bijna gratis kinderopvang, wat het kabinet van plan is. Als je zegt, daar gaat ook een hoop geld naartoe, maar als we dat dan even parkeren of even niet doen, want dat moet pas in 2029 ingaan. Ja. Dus als je daar dan een trucje uitvoert, dat je dat even soort van vergeet, dan zou je kunnen denken, kan dat tegen elkaar op? Daar hebben ze dus uiteindelijk niet voor gekozen. Dus ze hebben hem verplaatst van sociale zaken naar financiën.
9: Ja, naar onderwijs door zou gaan juist.
4: Ga ik uitleggen. Ja.
9: Okay. Want was een geheime deal over en die was ineens verdwenen.
4: Ja, één seconde, want ook op het moment, zoals Sophia goed vertelt, er iets anders tegen wegstrepen, want de ombuigingen zouden geld opleveren en dan kan je er iets afhalen wat geld gaat kosten. Dan zou het ook allebei naar financiën gaan, maar dan steep je het tegen elkaar weg. Want de bezuinigingen moest iets opleveren. De gratis kinderopvang, ook precies 3,5 miljard.
6: Ja, allebei 3,5.
4: Dat gaat geld kosten. Dat gaat allebei naar de aanvullende post bij financiën. En dan kan je hem tegen elkaar wegstrepen. Want dan, dan heb je... Dan kan je, en dan, dan is het verhaal van, ja goed, de gratis kinderopvang, die maatregel gaat pas vanaf 29 in. Dus je hebt hem niet geschrapt, maar je hebt hem verplaatst. En op het moment dat je hem weer gaat uitvoeren en er is dekking, dan gaat hij weer terug op de begroting. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Maar ze zijn nu gaan kijken naar de aanvullende post prijsbijstelling. En dat komt er eigenlijk op neer dat elk ministerie krijgt te maken met een prijsbijstelling en dat heeft te maken met de inflatie. Nou, dat kan je niet doen. En op het moment dat je dat
9: kan
4: niet
9: zeggen,
4: doet,
9: ik hou rekening met inflatie, of ik kan zeggen, nee hoor, je krijgt gewoon evenveel euro's en dat is minder waard dan vorig jaar. Het is eigenlijk een soort kaasschaaf.
6: Ja, want ministeries
9: van inflatie.
6: Ministeries krijgen elk jaar geld voor bijvoorbeeld spullen en personeel.
9: Ja.
6: Die hoeveelheid geld gaat mee. Stijgt mee met de inflatie. Maar als je zegt, we doen dat niet, dan ben je dus in feite aan het bezuinigen op een ministerie.
9: Ja, dan zeg je eigenlijk, hoe hoog was de inflatie dit jaar? 3,5% of zoiets. Dus iedereen krijgt 3,5% minder.
4: Ja, en wat lazen we nou? Dat gaat dus gebeuren op de prijsbijstelling. Alleen niet op 3 begrotingen. En dat is op de begroting van infrastructuur, van defensie en van justitie. Toevallig 3 VVD-ministeries.
9: Ja, maar ook wel 3 hele logische, toch? De defensie, daar wilde iedereen meer aan uitgeven.
4: Precies.
9: De infrastructuur, daar zie je elke week dat er bruggen gesloten worden. Wat was zij? Justitie? Nou, we hebben best wel een probleem waar justitie misschien iets mee zou moeten.
4: Ja.
9: Dus dat geld, je kan ook zeggen, we hebben ook onderwijs nodig. Maar ja, dit klinkt toch wel logisch?
4: Zeker. En toen is de NOS zo slim geweest om uit te vragen bij het ministerie van joh, als je die prijsbijstelling niet toepast, hoe landt dat dan bij de verschillende ministeries waar dat gaat gebeuren? En toen kwam jouw geheime deal. Want toen heeft de ambtenaar van Financiën gewoon uitgerekend van nou, hoeveel, wat kosten die prijsbijstellingen? Of tenminste, wat gebeurt er als je dat niet doet bij de verschillende ministeries? En wat blijkt nou? Onderwijs, daar is die prijsbijstelling, omdat er ook heel veel salarissen betaald worden en heel veel spullen gekocht moeten worden, is die het sterkst.
9: Ja.
4: Dus dan landt die het zwaarst, en dat is ook een groot ministerie.
9: Alle dure ministeries, daar komt dit het duurste binnen.
4: Ja.
9: Logisch.
4: En zodoende was het niet een soort geheime deal, maar het was eigenlijk iets wat, denk ik, minister van Financiën wel weet.
9: Doorzien dat.
4: Waar de rest iets minder scherp op geweest is, dat op het moment dat je dit zo inboekt, dat die rekening dan komt, voor het grootste deel komt te liggen bij onderwijs. Maar ja, net zoals dat bij de kinderopvang was, is dat ook hier. Uiteindelijk zeggen ze, maar we gaan dat helemaal niet doen. We gaan er helemaal niet die prijsbijstelling plaats laten vinden, want, en dat staat ook in de brief, we gaan namelijk over hervormingen praten met de sociale partners, met de werkgevers en werknemers. En dat moet leiden tot een besparing, zoals het letterlijk in die brief staat.
9: Wacht eventjes, dat was van tafel.
4: Ja.
9: Zal ik even Heine laten horen die precies zegt wat jij nu ook zegt?
10: En tegelijkertijd heb ik er ook bij gezegd... de discussie is niet relevant als de polder gewoon levert. En in die zin kijkt nu het hele land naar die polder... de werkgevers en de werknemers. Zij zijn nu mede verantwoordelijk voor de grote opgave waarvoor we staan... maar ze hebben ook gevraagd die verantwoordelijkheid te mogen hebben... en hebben zelfs de ambitie groter gelegd... om belangrijke hervorming te doen op de sociale zekerheid... de VIA, de WW en loondoorbetaling bij ziekte aan de zijde van de werkgevers.
9: Is dit een vals trucje van de minister? Dat hij zegt, we gaan het niet meer hebben over bezuinigingen bij dit ministerie... want we hebben dat verplaatst naar een ander ministerie... namelijk zijn ministerie van Financiën. En dat hij dan vervolgens zegt, maar nu moet de polder wel dit bedrag... waar we gingen het niet meer over geld hebben... we moeten nu wel dit bedrag alsnog gaan bezuinigen... terwijl we het niet over geld zouden hebben.
6: Nou ja, dit is natuurlijk wel heel erg opvallend. Dat wat Heine zegt is... de polder wilde heel graag dat al die bezuinigingen van tafel gingen... want anders ging iedereen staken, was niet goed genoeg. Dus wij hebben deze gesten gemaakt. Maar nu moet de polder ook echt leveren. Alle ogen zijn nu op de polder gericht. En hij zegt, ze hebben beloofd dat nog meer geld... gaat opleveren dan wij eigenlijk al geraamd hadden.
9: En hebben ze dat?
6: Nou ja, de doelstelling van de polder is heel anders. Want die zeggen inderdaad, wij willen inderdaad de WW en de VIA willen we hervormen. Want er gaat een hoop dingen mis. Bijvoorbeeld met keuringsartsen en mensen die wel misschien voor kunnen werken. Maar dat daar is een hoop te hervormen.
9: Zeker de VIA is geloof ik iedereen het erover eens.
6: Precies, maar daarvan zegt bijvoorbeeld Hans Spekman zegt... ja, maar dat gaan we hervormen voor de mensen. Niet met het idee, want dat gaat ons zoveel geld opleveren. En dat is wel wat Heine zegt.
9: Ik heb Spekman ook wel horen zeggen... en misschien levert dat wel heel veel geld op. En in de afgelopen maanden een aantal keren.
6: Ja, nee,
9: maar hij houdt het een beetje open en Heine zegt nee... jullie gaan het hervormen en nu gaan jullie het oplossen ook voor ons?
6: Ja, terwijl...
9: Maar dat was toch niet de reden voor taart deze week?
4: Ik heb met Hans Spekman in een uitzending gezeten... 2 weken geleden, 3 weken geleden. En toen was hij klip en klaar. Hij zei, wij gaan over hervormingen praten. Daar gaan wij over. Dat levert misschien geld op. Maar dat is absoluut voor mij, ik zeg het even mijn eigen woorden... maar dat is voor ons is dat van ondergeschikt belang. Wij gaan niet over de rijksbegroting. Wij willen praten over hoe het systeem beter wordt. En wat dat dan financieel nog kan opleveren, dat is aan het kabinet. En zodoende kwam ook Hans Vuilbrief gisteravond... toch wel een klein D66. Beetje in de problemen. Van D66, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... hier verantwoordelijk voor. Die zat bij Eva. Die werd geconfronteerd met de uitspraak van Heine. En hij wil juist uitstralen... nee, we gaan het niet meer over geld hebben. Daarom komt u bij ons aan tafel. En Heine liep me hier voor de voeten. Want nu lijkt het net alsof de opdracht vooral is... voor de polder om... 6,8 miljard minimaal op te halen... in plaats van te spreken over die broodnodige hervormingen... waar het zo over gaat.
9: En is het eerlijk om te zeggen dat Heine deze zomer... het hele kabinet ook al voor de voeten liep? Dus dat hij het nu alweer doet?
4: Van de zomer...
9: Toen was er de onderhandeling van de premier en de vicepremiers. En ondertussen op een zijtafeltje bleek Heine ook nog... met JA21 en de SGP-deals te maken... die uiteindelijk helemaal geen stand hielden... omdat daar helemaal geen meerderheid voor bleek te zijn. Maar dat hij dus weer voor zichzelf aan bezig was... los van los van de rest van het kabinet.
6: Je ziet hier in ieder geval wel dat... in principe hebben we natuurlijk het kabinet spreekt met één mond.
9: Ja,
6: maar we hebben deze week al 2 D66-ministers gezien... die toch wel enigszins verbaasd en anders overkwamen dan dat Heine deed. Want de eerste reactie van minister Letschert op dinsdag van onderwijs... die zei heel duidelijk, er is geen afspraak gemaakt om te bezuinigen op onderwijs. Dat gaan we ook niet doen.
4: Maar het is allebei waar. Omdat het namelijk een boekhoudkundig trucje is... waarbij er gewoon een post gezocht is om de bezuinigingen... de tabel tegen weg te strepen, zodat de begroting nog klopt. Zeggen ze ook van, maar dit is een soort fictieve dekking. Dit hebben we gewoon bedacht. Om maar gaten te dichten waarvan Bas Jacobs... hoogleraar overheidsfinanciën bij ons op zender zei... ja, dit is... zwendel noemde die het, geloof ik. Dit is de manier waarop Heine nu met de begroting omgaat... dat is gewoon zwendel.
9: En waarom is het dan zwendel?
4: Ja, omdat het natuurlijk... Kijk, je verzint Je zegt van, nou, het lukt ons niet.
9: Je parkeert een bezuiniging.
4: Je parkeert hem, je haalt hem er niet uit, je dekt hem niet echt. Maar je doet net alsof je hem dekt, terwijl je hem eigenlijk niet gedekt hebt. Want je zegt vanuit het kabinet, dus Rianne Lenschert, maar we gaan dit helemaal niet doen. Ja, zo kunnen we allemaal onze financiën rondkrijgen.
6: Ja, en het is ook weer een soort manier om tijd te kopen. Want wat hij eigenlijk zegt is, nu kunnen de vakbonden en pro kunnen feest vieren. Die kunnen zeggen, ze zijn geschrapt, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Dan kan iedereen weer aan tafel komen. Dan kunnen ze opnieuw gaan praten over een sociaal akkoord. Maar als we straks richting de voorjaarsnota gaan, dan moet er wel duidelijk worden hoeveel geld het gaat opleveren. Want anders komt die befaamde kaasschaafmethode.
4: Ja, want op het moment dat het in het voorjaar niet opgelost is, dan wordt ineens die fictieve dekking een definitieve dekking. En dan wordt de aanvullende post prijsbijstelling gewoon gebruikt om dit te dekken.
9: Tenzij ze dan ook weer nachtenlang onderhandelen en besluiten het nog eens een halfjaartje vooruit te schuiven.
4: Ja,
6: precies. Zorgen voor later. Ja, dan kun je weer doorgaan.
9: Dat wilde ze natuurlijk dit kabinet niet. Die wilde niks doorschuiven naar later. Maar ze hebben het nu alvast weer een halfjaartje vooruit geduwd. En dat komt ook al van het afgelopen af. Ze zijn al bezig, een jaar bezig om het vooruit te schuiven.
4: Zeker.
9: Het kan wel vooruit schuiven.
4: Ja.
6: Het kabinet schuif.
4: Nou, vorige week werd al duidelijk dat die WW-korting, hè, dat van 2 jaar naar 1 jaar, dat eigenlijk helemaal niet zoveel banen oplevert. Ik geloof 8000 of zo.
6: Ja.
4: De hervormingen op de VIA.
6: Wel veel geld hoor. In banen was het 8000, maar ja, het was wel.
9: In geld heel veel, ja.
6: Ja, in geld heel veel.
9: Dat is ook de reden waarom hij het zo graag wilde.
4: Ja, alleen op het moment dat mensen uit de WW komen en ze gaan niet werken.
9: Maar naar de VIA bijvoorbeeld.
4: Ze gaan naar de VIA. Dan wordt de instroom in de VIA weer groter en dat kost weer geld. En ook de hervorming van de VIA, en dan ga ik me een klein beetje op glad ijs begeven, omdat dat niet mijn specialisme is. Maar ik heb daar wel even over rondgevraagd en rondgebeld. De VIA hervormen is zo makkelijk nog niet. En ik heb mij laten vertellen dat dat in eerste instantie misschien wel geld gaat kosten. Bijvoorbeeld omdat je veel meer keuringsartsen nodig hebt, omdat je mensen naar werk moet gaan begeleiden. En een van de problemen in de VIA is nou juist dat mensen op dit moment lang in de VIA zitten, ook omdat ze bijvoorbeeld niet gekeurd kunnen worden.
9: Ja.
4: En op het moment dat je in de VIA komt en je hebt er eigenlijk geen recht op, maar je moet heel lang op je keuring wachten, bijvoorbeeld 1 jaar, en er blijkt, nou, je kan toch gaan werken, dan hoef je dat niet terug te betalen of iets dergelijks, want je bent slachtoffer geworden van een vastgelopen systeem. Dus of de VIA op korte termijn heel veel geld gaat opleveren als je dat gaat hervormen, dat is nog zeer de vraag.
9: Nee, maar dit zie je natuurlijk heel vaak. Dat als je iets gaat hervormen en je wilt een beetje netjes doen, dat vaak het eerste paar jaar extra geld kost en dat de bezuiniging pas in de toekomst komt.
4: Ja.
9: Dus dat zal hier vast niet anders zijn. Nee. Tenzij je, zoals bij de WW, een graai doet in een fonds wat nog niet helemaal van de overheid was.
4: Dat kan.
9: Nog wat, dat wat er daar dreigt te gebeuren, of dreigt te gebeuren. En voorlopig is dat van tafel. Je weet nooit wat daarmee gaat gebeuren allemaal nog.
4: Wat mij wel opviel toen wij hierover aan het praten waren. Over
9: hou die gedachte even vast tijdens de reclame die hier volgt. Dan gaan we daarna verder in het tweede deel van de Studio Den Haag. Met Leendert, met Sophia. Ik ben Mark. Tot zo.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: running through me.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
2: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
2: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Om te beginnen de A6, Emmeloord richting Lelystad. Voor Zwifterband bij de werkzaamheden daar 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A9, Diemen-Alkmaar, is in beide richtingen nog altijd dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk waar ook een vrachtwagen bij betrokken was. Die lag op zijn kant, die wordt geborgen nu. Dit gaat ook nog wel even duren. Omrijden kan via de A10-Zuid bij Amsterdam. En de A28, Utrecht richting Zwolle. Bij Hoevelaken bij de werkzaamheden daar 3 kilometer met ook een kleine 10 minuten vertraging.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dierenbescherming is blij dat staatssecretaris Erkens zegt serieus te gaan kijken naar het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd slachten. Erkens wil er zelf ook vanaf, maar vindt het ook complex, zegt hij. Religieuze groepen mogen wel onverdoofd slachten en het raakt dus de vrijheid van godsdienst. Het noodweer in Catalonië in Spanje heeft 2 mensenlevens geëist. Een man kwam onder een omvallende muur terecht. Wat de ander is overgekomen is niet bekend. Op veel plekken viel een record hoeveelheid regen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. Ook het regionale treinverkeer kwam stil te liggen. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Alarmcentrale Eurocross heeft geen meldingen gehad. Het blusswerk was lastig omdat her en der gasflessen ontploften. Voor de Noorse kust zijn een tanker en 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. 1 van de schepen is van de Nederlandse rederij Wagenborg. Die gaat uitzoeken hoe erg het beschadigd is. Na de botsing kon iedereen aan boord van de schepen blijven. Er zijn geen gewonden. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. De A9 bij Amstelveen is tot eind van de middag beide kanten op dicht, meldt NH Nieuws. Vanmorgen gebeurde er een zwaar ongeluk. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en kwam bovenop een auto terecht. Bestuurder ligt gewond in het ziekenhuis. De weg en een tunnelwand hebben flinke schade. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt op steeds meer plekken en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dan over het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag.
0: Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag, tweede deel. Op de radio, in de podcast, gaat dit gewoon naadloos in elkaar door, denk ik, Leendert. Sophia is er ook, ik ben Mark. Je had een gedachte vastgehouden voor mij, wat ik heel fijn vind.
12: De sfeer in de coalitie is niet optimaal. Dat hebben we al vaker hebben we dat vastgesteld. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hoe er gesproken wordt over hoe dit pakket is samengesteld, dan wordt er over, dat hebben we net besproken, over die prijsbijstelling en hoe dat landt op een groot ministerie van D66 in het onderwijs. Daar is elkaar niet verteld van, hey, let even op, op het moment dat we die prijsbijstelling gaan doen, dan kan het wel eens zoveel pijn gaan doen bij onderwijs.
11: Ja.
12: En sterker nog, we horen eigenlijk dat, dat er gedacht is van, nou, ze hebben het niet door, dus mooi, opschrijven, en dan komen ze er later wel achter.
13: Ja, en dat punt van,
11: dat is oncollegiaal, hè, wat je nu beschrijft. Ja.
13: Ja, en dat punt van de kinderopvang, waar we het eerder over hadden, wat dus niet door is gegaan, maar we weten daar wel van, dat was iets wat D66 kostte wat het kost heel graag wilde beschermen. En dan kun je je afvragen, oké, dat is het niet geworden, maar dus nu wel deze boekhoudkundige truc, zonder misschien wel dat D66 echt goed na heeft gedacht over de consequenties voor bijvoorbeeld onderwijs en klimaat, wat ook D66 posten zijn.
11: Ja. Ja. En het misschien kunnen we even laten horen van hoe de sfeer binnen de coalitie helemaal niet gezellig is.
14: Dit leidt wel gewoon tot een hogere schuld. Dus ik denk dat als er toch wordt gekeken naar alternatieven van vormgeving van deze maatregel, om dan te zoeken naar een manier die niet per saldo, ook meerjarig, tot een hogere schuld leidt.
15: De minister.
16: Voorzitter, laten we dat aan beide kanten van de begroting doen. Dus ook aan de uitgavenkant. Daar hoor ik de heer Oosthuis dan niet over, waar we toch flink wat bezuinigingen hebben geparkeerd en de structurele opbrengst vele malen groter is. Oplopen tot 6 miljard. Dus als we vinden met elkaar dat dat gedekt moet worden, en ik vind dat, dan ben ik graag gemotiveerd om aan beide kanten van de begroting die dekking te zoeken binnen het domein.
14: Nou, voorzitter, volgens mij heb ik dat commitment aan de uitgavenkant ook, dus ik snap deze opmerking van de minister niet zo heel goed. In ieder geval denk ik dat een oplossing die in box 2 leidt tot verdere derving zeker niet de route is richting de oplossing.
11: Oké, D66 tegenover de VVD-minister. En daar komt een enorme jijbak. Dat wordt ook benoemd. Dat is helemaal niet nodig. Maar die jijbak doe je niet als je gezellig aan tafel zit.
12: Nee, want hier was de kritiek op de minister op box 3, waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, de dekking klopt niet. Waarbij hij de jijbak terugkrijgt. Van ja, hallo, kijk eens naar die sociale zaken en werkgelegenheid. We hebben net voor u die tabel eruit moeten halen. En normaal gesproken moet iets gedekt worden in het eigen domein. En dat is hier nu ook niet gebeurd. Dus heb niet zo'n grote mond. Dit kan ook een verwijzing zijn naar, u wilde ook niet, hè, de post kinderopvang hiervoor gebruiken, vanuit het eigen domein. Dus er wordt wel gejijbakt binnen de coalitie.
13: Ja, want bij D66 hebben ze zoiets van, oké, box 3, dat is het punt. Dat inderdaad, waar hij van de zomer ook mee bezig was. Hetgeen wat de VVD heel graag wil, zo belangrijk vindt. Maar, en dan als we toch over box 3 beginnen, daar is de dekking dus nog helemaal niet goed voor geregeld. En als je dat moet oplossen binnen het eigen domein, zijn er ook een hoop dingen wat de VVD sowieso niet wil. Dus denk bijvoorbeeld aan erf-en-schenkbelasting. Ja, daar mag niet aan gemorreld worden. Dat zijn heilige huisjes. Maar box 3 is daarmee nog
11: dat
13: niet geregeld.
11: Dat hebben we vaker gezien, dat de VVD zegt, ja, jullie hebben allemaal van die moeilijke dingen, daar mogen we niet aankomen. Maar zelf hebben ze dat ook, maar daar hebben ze het dan niet over.
13: Precies, en dat blijft een probleem.
11: En dat blijft, als iedereen op die manier zich opereert, dan werkt het niet. En het was volgens mij Sandra Beckerman van de SP die bezwaar had tegen de manier van dekking.
12: Ja, maar dan denk ik dat we even moeten uitleggen hoe die dekking eruit ziet in box 3, voordat we eraan beginnen, want anders begrijpen we er helemaal niks van.
13: Pak jij de tabel erbij?
12: Jij de tabel pakt, dan zeg ik wat er eerst in de brief stond. Om het even plat te slaan, er moest dekking gevonden worden, en dat hebben ze gedaan in box 3 en in box 2. En de maatregelen waren,
11: box 2 ook weer, iets met de ondernemers, hè?
12: Ja. In box 2 zitten BV, zitten directeur groot aandeelhouders.
11: Oké, en box 3 hebben we zo vaak benoemd. Ik denk dat iedereen het vermogen wel snapt. In box 2 had ik gewoon nog niet.
12: Maar dan moeten we het nog even over de heffingsvrije voet hebben. Wanneer ga je nou over je rendement belasting betalen? Ja. Dat is dus verlaagd.
11: Dus er gaan meer mensen gaan.
12: Ja, je gaat eerder over je spaargeld, en daarom komt die kleine spaarder komt naar voren, ga je belasting betalen. Dus bij een rendement van 1000 euro ga je al belasting betalen. Dus ongeveer, wordt nu uitgerekend, wordt gezegd 30.000 euro als je alleenstaand bent voor een echtpaar, of mensen die op een andere manier met elkaar verbonden zijn, fiscaal 60.000. Hij had het over 100.000. Maar het wordt in ieder geval verlaagd, waardoor 850.000 mensen extra belasting gaan betalen. En over de sfeer in de coalitie, dat hebben het CDA en D66 zien gebeuren. We hebben tegen de VVD gezegd, als jullie dit als oplossing vinden, willen prima. Het is daarna nu om je eigen achterban daarover in te lichten.
11: Maar die is helemaal nog niet blij.
12: Nee, en de andere is, en daar loopt ProDan weer heel erg tegenaan, dat is in box 2, daar gaan ze het tarief verlagen.
11: Ze willen meer belasting ophalen, want er is een probleem. En dan gaan ze de belasting verlagen.
12: Ja, waardoor directeur groot aandeelhouders bijvoorbeeld eerder winst gaan uitkeren. En dan krijg je op korte termijn, omdat het de prikkel geeft om eerder je winst uit te keren. Op korte termijn levert dat wat op. Maar, en dan komt de tabel waarop gevraagd werd in het Kamerdebat. Want dat was namelijk voor 4 jaar stond dat netjes in een tabelletje in de Kamerbrief. Maar de Kamer wilde weten, wat doet dat op langere termijn?
13: Ja, en daarvan zeggen ze dus, dat heeft het kabinet verborgen gehouden. Maar het blijkt dus dat pas in 2060, dus over 34 jaar, en daar heeft Sandra Beckerman een leuke quote over. Mm-hmm. Dat het dan pas eigenlijk, ja, kun je zeggen, gedekt is.
12: Ja, dan gaat het pas geld opleveren.
13: Maar tot die tijd heb je dus een gat van 7,7 miljard.
0: Maar ik ken van een afstandje, dacht ik, dit is de minister van boekhoudkundige reinheid. Hij zegt nu, ja, nee, maar structureel zit het wel goed. Ik heb daar even naar gekeken. De break-even punt is in 2060. Dat is dus op het moment dat de concept baby van Jimmy Dijk 34 is. En dat is ook nog min of meer verhuld voor de Kamer. Is dat nou echt boekhoudkundige reinheid?
11: Even tussendoor, Jimmy Dijk, degene die normaal dit debat zou doen trouwens, die heeft zwangerschapsverlof omdat zijn vrouw bijna... inmiddels een kind op de wereld gezet heeft?
12: Gisteren is de dochter van Jimmy Dijk geboren.
11: Kijk aan, maar dat was op dit ogenblik van deze quote nog niet. Dat was de quote, de status die ik al had.
12: Ja.
13: Oh, wel, gefeliciteerd Jimmy gefeliciteerd, bij deze.
11: Vandaar dat Jimmy Dijk even halverwege deze quote opdook. Maar dit klinkt... eigenlijk wel, wat Sandra Beckerman zegt, dit is de minister van Financiën, van de financiële reinheid, van het netjes begroten. En wat doet hij nou? Hij maakt er gewoon zit een beetje te rommelen in. Het voelt niet lekker.
13: Ja, en zeker bij de oppositie, bij de grote oppositiepartij Pro, die had woensdagochtend, dus bij het begin van de algemene financiële beschouwingen, al een informatieverzoek gedaan voor die nog ontbrekende tabel voor de lange termijn. Die kwam uiteindelijk eind van het debat van de eerste termijn, dus woensdagmiddag. Toen was Inge van Dijk van het CDA, had net haar inbreng. En toen kwam Luc Stultings van Pro naar de interruptiemicrofoon gelopen met tabel in zijn hand. Die zei, we hebben hem nu. En wat blijkt? Een gat van 7,7 miljard. Ja,
11: en even iets praktisch, hoe dat werkt. Want je zegt dan, die tabellen, er werd morgen om 10 uur bij het begin van de vergadering meteen om gevraagd, nog voor de vergadering eigenlijk begon. En dat kwam dan iets van 8 of 9 uur later, toen de laatste coalitiepartij aan het woord was. Dus die eerste twee die konden niet eens naar gevraagd worden. En die derde kon zeggen, ja, ik heb het nog geen tijd gehad om daarnaar te kunnen kijken. Dus u kan mij alles over vragen, maar ik weet er niks van.
13: Dat was ook precies wat Inge van Dijk zei. Ik heb hem nog niet gezien.
11: Is dat nou iets wat per ongeluk gebeurt? Of zit er op het ministerie iemand die zegt, weet je wat, we moeten dat niet al bij de lunch geven, want dan krijgen we moeilijke vragen voor het CDA?
13: Nou, dat
11: ik hou van complotten, hè?
13: Ja, dat mag ik de ambtenaren van Financiën niet op die manier neerzetten.
11: Het sturen van 1 A4'tje kost toch geen 8 uur tijd, zou je gokken?
13: Het duurt wel lang.
11: Het duurt altijd lang, dat is ook waar. Maar niet altijd 8 uur.
13: Nee.
11: Ik had het idee, de timing is echt onhandig of heel handig voor de coalitiepartijen.
13: Ja, en toeval bestaat toch niet in Den Haag?
11: Goed, dan zeg jij het, dankjewel. hoe gaat dit nu verder?
12: Nou, dat is wel lastig, want
11: tuurlijk.
12: Vandaag in de ministerraad, het is vrijdag, als we hier met elkaar zitten, gaan ze het hebben over de novelle box 3. Want box 3, er ligt een wet bij de Eerste Kamer. De snelste weg om richting vermogenswinst te gaan is door het aanpassen van de wet zoals die er nu ligt. En dan moet een spoedadvies daarop komen van de Raad van State. En dat gaan ze vandaag gewoon naar de Raad van State sturen, zonder dat daar een deugdelijke dekking bij zit. Want Heijn heeft wel toegezegd, verlaging van die heffingsvrije voet, dat gaat En daar is geen meerderheid voor. Dus dat gaan we niet doen. Dat gaat niet zo in het voorstel zoals we dat naar de Raad van State gaan sturen. Dus of ze nu al een deugdelijke dekking hebben. Heine zei eigenlijk van niet. Hij zei, we gaan dit gewoon opsturen. Ja? Dan krijgen we het terug.
15: Is dat belangrijk voor de Raad van State dat er een dekking is?
12: Ik heb de Raad van State daarvoor gebeld.
15: Ja?
12: Ja, en ik heb de Raad van State twee vragen gesteld. De eerste was, hoe bijzonder is het dan eigenlijk dat dit gebeurt? En de tweede, kan je eigenlijk wel iets met een advies uitgeven als er geen dekking is? Op de laatste vraag zei de woordvoerder van de Raad van State heel terecht, ik kan u dat niet zeggen, want wij gaan namelijk niet u, meneer van BNR, adviseren, maar het kabinet. Dus zij krijgen als eerst van ons te horen of het wel of niet door te rekenen is zonder dekking. Of in ieder geval een advies te geven is zonder dekking.
15: In het algemeen zeggen, nou ja, als we niet weten waar het geld vandaan komt, dan kunnen we een plan niet beoordelen.
12: Deden ze niet.
15: Nee, oh, netjes,
12: het is een heel netjes instituut.
15: Ja, en hypernetjes.
12: Op de eerste vraag, is dit nou heel bijzonder? Zei de woordvoerder, nou, dat moet ik even voor je uitzoeken, maar vergeet niet, een novelle naar de Kamer, dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat is al bijzonder. Dat maakt deze situatie nog even wat
15: bijzonderder.
13: Ja, en als we nog even één stapje terug doen, waarom Heine nou zei, we gaan dit aanpassen. Want dit voorstel heeft eigenlijk een heel kort leven gehad. Want het kwam naar buiten met die brief op dinsdagmiddag.
15: Ja, toen was er taart.
13: Toen was er taart.
15: 48 uur later was de taart op.
13: Precies, want al op woensdag bij de eerste dag van de AFB, dus toen zei eigenlijk de gehele zijde van de Kamer zei, dit voorstel zoals het er nu ligt, dat raakt de kleine spaarder en belegger. Dat zei SGP, ChristenUnie, maar ook bij JA21 en bij Pro hoorde je het geheel. En dit is dus ook wel politiek gezien interessant, dat op donderdagochtend Heine eigenlijk het volgende al zei.
17: Dat er een hoeveelheid personen weer in de belastingheffing worden getrokken die daar eerst niet in zaten. En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken. Wij zijn er ook toe bereid.
13: En dat is wel tekenend voor dit minderheidskabinet, dat zodra eigenlijk al heel snel blijkt, hier is helemaal geen meerderheid voor te vinden. Nee, hier speelden twee dingen. Dus zowel de Kamer die zei, wij zijn het hier niet mee eens. En dat erkent Heine zelf ook door te zeggen, ik heb geluisterd naar de Kamer, ik heb met de premier gesproken en we gaan het dus anders doen. Zo snel kan het dus ook gaan. Maar hier speelt het natuurlijk ook bij, waar we helemaal onze uitzending mee begonnen, dat ook de eigen achterban van de VVD in de commentsectie, maar ook in het opzeggen van het lidmaatschap en ook in allemaal bestuurslagen, nu aangeven, hey, dit past toch niet bij de kleine ondernemer, de kleine belegger, de kleine spaarder, dat wij zo snel meer belastingen moeten betalen. En daar hebben ze dus wel echt snel naar geluisterd.
12: Ja, en het heeft er ook mee te maken dat aan de ene kant, hè, want het moest gezocht worden in het vermogensdomein, dat is dus gebeurd. Maar aan de ene kant wordt dus de kleine spaarder, daar zometeen nog een opmerking over, die wordt eerder belast.
15: Ja.
12: Terwijl dat de grote vermogens, dus directeur grote aandeelhouders,
15: ja,
12: zij kunnen nu goedkoper hun winst uitcashen. Moet wel bij gezegd worden dat lenen uit de eigen BV wel echt heel snel afgebouwd wordt. Dat levert ook veel geld op.
15: Dat is tot nu toe een manier om geen belasting te hoeven betalen.
12: Ja, dan leen je het uit je eigen BV. En dat wordt echt
15: een lening is geen inkomen. Ja, dat is
12: ja. Ja, en omdat je het nou, ik ga er technisch niet te ver op in. Maar de kleine, dus dat is ook zoiets van, nou, een cadeau voor de echte rijken en de kleine, de mensen met een klein beetje vermogen, die mogen wel gaan betalen.
15: Waarom
12: wel een opmerking over de kleine spaarder? Ja. Daar is echt een hele discussie over. Zowel in de media als op de social media. Maar ook in de kranten, op televisie. Van, ben je nou echt een kleine spaarder als je richting een ton gaat? Met z'n tweeën.
15: Meneer Heine zei definitie, dat hij geen mensen kende met 100.000. En ik geloof daar niks van, want elk Kamerlid verdient een ton per jaar. Dus als je dan een beetje spaargeld over, ik denk dat de halve Kamer wel een ton spaargeld zal hebben.
12: Ja, nou ja, dat weet ik niet.
15: Nou ja, dit is gewoon puur.
12: Maar dat ze bij de VVD, ik ben daar ook wel eens op een congres geweest. En als je daar de auto's ziet staan, daar heb ik wel eens over verteld, toch?
15: Ja.
12: Dat ik altijd het idee heb van dat ik mijn auto bijna niet durf te parkeren. Want
15: juist voor het contrast is dat wel leuk.
12: Met 20 jaar oude Volvo. tussen alle nieuwe BMW's, Mercedes, Audi's en noem het maar op. Maar ja, die kleine spaarder, is die wel zo klein? Qua spaargeld is dat zo'n klein bedrag. En in het verleden betaalde je wel al rond een dergelijk bedrag gewoon belasting over het spaargeld.
15: Ja.
12: Dus het is niet zo dat er iets gebeurt wat in het verleden nog nooit gebeurde.
15: Nee, maar er was iets bereikt en dat wordt nu weer afgebroken voor de mensen met een beetje spaargeld. En het is natuurlijk wel zo, in de afgelopen jaren moest je ineens een eigen bijdrage bij als je een huis koopt. Meebrengen. Vroeger kon je gewoon het hele bedrag in die hypotheek doen. Ja. Nu moet je gewoon 30, 40, 50.000 euro bijbetalen. Ik weet niet hoeveel dat is, want daar moet je even over nadenken en rekenen live. Dat is een heel slecht idee. Maar dus misschien als je een huis gaat kopen, is dit wel iets waar je geld voor nodig hebt. En dan wil je niet dat het tegelijkertijd procenten ervan afgaan, omdat de begroting anders niet rond rekent.
12: Dat klopt.
13: Ja, als ik het vanuit mijn eigen persoonlijke...
15: Ja, vanuit je eerste huis. Het tweede huis is makkelijker, denk ik. Maar het eerste huis, dat is op die manier.
13: Ik ben 25, ik ben een starter. Wij gaan een huis kopen in Den Haag.
15: Ja.
13: Ja, dus ik ben nu flink aan het sparen.
15: Bedoel ik.
13: Het raakt je snel.
15: Ja, en dan zit je zo aan een paar tienduizend euro's die je nodig hebt.
13: Ja.
12: Ja. Ja, het is niet zo dat alles...
15: Dus klein is een ingewikkeld begrip.
12: Weg is.
13: Nee, het is natuurlijk,
15: nee.
12: Nee.
15: Het is een winstbelasting, toch? Dus ik bedoel, het is op hoeveel rente je gekregen hebt.
12: Ja.
15: In dit geval.
12: Ja.
13: Nou ja, en wat de oppositie ook terecht zei, is dat vanuit overheid wordt nu beleggen, wordt heel erg gestimuleerd. Maar op deze manier kun je wel afvragen...
15: Of dat echt waar is.
13: Ja, of dat echt waar is.
15: Oké.
12: Laatste opmerking hierover. Motie van ChristenUnie. En die motie kan dan wel eens van belang worden. En in die motie wordt een gedeeltelijke dekking gevonden voor het deel waarin de kleine spaarders weer van tafel moeten. Hè. En die dekking wordt gezocht in papieren schenkingen. En als je dat aanpakt, gaat het volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie om 160 miljoen. Dat is alvast een deel naar het 500 miljard waar je naartoe wil. Alleen, de VVD wil dat eigenlijk natuurlijk niet, hè? Die wil van de erfschenkbelasting afblijven.
15: Ja.
12: Dus ik ben heel benieuwd.
15: Maar ze zullen toch allemaal een klein beetje moeten inleveren? De VVD wil natuurlijk dat iedereen anders.
12: Mark.
15: Nee, maar ik bedoel, je kan wel zeggen, wij hebben allemaal heilige huisjes, dus jullie moeten allemaal inleveren. Maar de meeste relaties werken niet zo.
12: Ja.
15: Dan is het geen relatie die lang stand houdt.
12: Maar dat zou wel kunnen gaan schuiven. En als de VVD hiermee instemt, dan gebeurt er weer iets waar de achterban van VVD ontevreden over kan zijn. Want we hebben allemaal billboards gezien. En ooit na de verkiezingen hypotheekrente aftrekken. Eigenlijk dat hele fiscale domein. Erfenschenkbelasting, daar komen we niet aan.
15: Maar hoe zit het met de achterban van die andere? Niemand heeft het ooit over de achterban van het CDA. Ik weet niet hoe groot die nog is. Niemand heeft het ooit over de gevoeligheden voor de achterban van D66. Op de een of andere manier bij VVD is de achterban heel belangrijk in de politieke discussie. Dat is toch zo?
13: Ja, dat is ook zo. Maar wat je Wendy van Eijk, van de financieel woordvoerder van de VVD, ook juist wel weer heel erg duidelijk hoorde zeggen in haar inbreng, gaan die belastingen, die gaan we niet aanraken. Dus beeldvorming is er wel heel erg belangrijk. Ik weet niet hoe snel ze, juist op dit moment dat alles al zo gevoelig is, zijn die heilige huisjes des te belangrijker, denk ik.
12: Ja, en hadden we daarover op de zender, hè, over die achterbannen en over waarom. Twee achterbannen, daar hebben we het meest over. Over die van de VVD en over die van Pro. En dat komt volgens Mark Thies, en ik ben het volledig met zijn analyse ben ik het eens. Dat komt omdat dat ook de twee partijen zijn die het, in ieder geval op dit gebied, het meest polariseren naar elkaar toe.
15: Mm-hmm.
12: En de VVD heeft Pro tot vijand gemaakt bij de verkiezingen. En ook als inzet bij de verkiezingen gebruikt. Dus nu elke toenadering tot Pro.
15: Daar hebben ze nu een beetje last van.
12: Ja, is het breken met de verkiezingsbelofte. En ook bij Pro kijken ze van ja, wij willen niks toegeven aan de VVD. Hè? Dus de rijken moeten gewoon belast worden. En wij gaan geen financieel offer brengen om mensen met vermogen een cadeautje te geven.
15: Ja, en er gebeurt natuurlijk iets wat we nu toen de coalitieakkoord gesloten werd, toen was dat heel erg richting de VVD opgeschoven. En toen zeiden we al, nou, dan komt er nu de periode van de onderhandeling en dan gaat het langzaam richting Pro terugschuiven. En dat zal de VVD niet leuk vinden. Dat gebeurt nu.
12: Ja, en daar is ook een fout gemaakt, of in ieder geval een fout. Dat heeft allemaal met beeldvorming te maken. Want als je, en dat hebben wij hier gewoon vastgesteld, en volgens mij hebben alle duiders dat zo neergezet. Het coalitieakkoord is rechts van het midden. Het is gewoon een rechtsakkoord. Op het moment dat je dan gaat inleveren of compromissen moet maken, is de kans dat je naar links gaat natuurlijk veel groter dan de kans dat je nog verder naar rechts gaat. Dus er wordt nu gekeken, bijvoorbeeld door JA21, SGP, en groep Markushouwer. Er wordt gekeken vanuit het punt waarop we nu staan en waar is de beweging naartoe gemaakt. En die is naar links gemaakt. Maar dat betekent niet dat we nu opeens een hele linkse begroting voor ons hebben. Het blijft een begroting rechts van het midden. Die nu een klein beetje naar links is opgeschoven. En dat rechts was eigenlijk al goed bedeeld. En het is niet zo dat ze nu ineens niet goed bedeeld zijn. Alleen bij het uitdelen van de cadeautjes is het cadeautje naar rechts minder groot geweest dan het cadeautje naar links.
15: Want ze stonden al een stukje naar rechts.
12: Ja.
15: Ja, je zou zeggen, het klinkt eerlijk. Wat ik grappig vind, we kregen een mailtje van, even kijken hoe die ook weer heet. Peter heet die. De vorige keer benoemden we al dat het eigenlijk wel democratisch zou kunnen zijn als je gewoon steeds naar meerderheden moet zoeken. En dan, dan komen er alleen maar plannen waar echt meerderheid voor zijn. In plaats van dat je dingen tegen elkaar wegstreept en zegt, jij krijgt een cadeautje en in ruil daarvoor wil ik wel een cadeautje van jou terug. En dan zei, ja, dan is dit is dus. Nou ja, dit is democratie, maar dan ontbreekt dus verder elke visie. En daar is dus in deze minderheidscoalitie kennelijk geen ruimte voor. Voor een ver gezicht om te zeggen, zo zou de wereld er ideaal uit moeten zien. Het moet gewoon heel pragmatisch. Per item moeten we kijken wat er mogelijk is. In plaats van hoe alles samen tot een mooie samenleving leidt.
13: Ja, nou, ik weet niet inderdaad of er ruimte is voor visie als die visie steeds moet verschuiven. Per begroting en per meerderheid. Want ja, je moet heel erg flexibel zijn.
15: Dat een beetje, wat Peter zegt, ja. Er is geen echte ruimte voor visie.
13: Een beetje wat onze oud-premier Mark Rutte altijd zei. Voor visie ga je maar naar de oogarts.
15: Ja, vrij naar een Duitse politicus. Als je last hebt van visie. Ja. Ja.
13: Maar daardoor was Mark Rutte natuurlijk ook heel flexibel.
15: We komen aan het eind van onze zendtijd op de radio, maar ik zie al dat Leen het nog weer iets wil toevoegen. Dus dat gaan we doen in onze podcast. Dan ga even naar Studio Den Haag. En zoek die dan op in je podcast-app, abonneer je. En dan zitten we nu rond de 42, 43 minuten daar. Kan je daar lekker doorluisteren. En als je dat dan uit hebt, ach, waarom niet? Luister even naar onze nieuwe collega's van Achter de Macht. Dat zijn Bas Eerlings, Splinter Chabot en Peter Quint, die ook over politiek praten. Nieuwe podcast van BNR. Tot volgende week in Studio Den Haag met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Event Ships.
4: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag...
5: Kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
4: Hopelijk denkt u dan, maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
3: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-eventships.nl.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
8: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
7: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Max Verstappen gelukt, zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. In Maleisië ging hij als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De Grand Prix begon anderhalf uur later, allereerst door noodweer... en daarna door auto's die stilvielen in de opwarmronde... omdat de software niet tegen de nattigheid kon. De eigenaar van de kapperszaak in Den Bosch, waar vannacht een explosie was... heeft geen idee wie dat kan hebben gedaan. Ik heb geen vijanden en ben vriendelijk met iedereen, zegt hij bij Omroep Brabant... Bij de explosie vloog een deel van de gevel eruit. Buren boven de winkel werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev... heeft Rusland opnieuw de brug over de rivier de Dnieper

0: aangevallen. Terwijl er verkeer overheen rijdt, slaat een drone in bij een van de pijlers. Is te zien op beelden die president Zelensky deelt. Volgens hem vuurde Rusland vannacht in totaal 135 drones op Oekraïne. Er is één dode. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. Eén zou er slecht aan toe zijn. Of ook Nederlanders onder de gewonden zijn, is niet bekend. Alarmcentrales zeggen dat er geen meldingen over zijn. De brandweer had bij het blussen last van ontploffende gasflessen. En Iran zegt dat Amerika aan 7 voorwaarden moet voldoen voor de Straat van Hormuz weer open kan. Zo zou er een eind moeten komen aan de blokkade van Iraanse havens, moet het verbod op de olie-export eraf en moet Amerika alle sancties tegen Iran intrekken. De tijd van afwachten is voorbij, zegt Teheran. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dan over het ANP-nieuws.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
3: The online auction site eBay launched the e-commerce revolution when it was founded more than 20 years ago.
4: Inmiddels telt eBay 182 miljoen kopers wereldwijd en er worden 1,5 miljard producten aangeboden. Een onvoorstelbaar aantal.
5: GameStop heeft ruim 55 miljard dollar over voor eBay. Opvallend, want het is dus echt een stuk kleiner.
6: Why did I bid on this?
7: That is really throwing me off right now.
8: Ja, snel in de laatste seconde nog even een bod doen en zo de buit binnenhalen. Of het nou gaat om speelgoed, stripboeken, auto's, knuffels. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kan het vinden op eBay. Al sinds de begindagen van internet is die site heer en meester op het gebied van de online veilingen. Maar ja, zijn de aandelen van eBay ook een goed bod waard? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de veilingsite, zodat jij als belegger kan bepalen wat een eBay-aandeel nou echt waard is. Vertel je natuurlijk ook het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Tehupoering, analist en vermogensbeheerder van Evermogensbeheer.
9: Hoi Nina.
8: eBay, ja, ik ben wel van Marktplaats. Daar koop ik echt met enige regelmaat wat. Sinds ik een huis heb in Frankrijk moet ik alles tweedehands en zo leuk en goedkoop mogelijk hebben. Heb jij wel eens wat op eBay gekocht?
9: Ja, maar niet vaak. En het grappige is overigens wel, komen straks op jij. Ik ben van Marktplaats. Marktplaats was van eBay.
8: Ja, was. Ja. Was. Maar inderdaad, ja.
9: Ik koop wel regelmatig ook op Marktplaats.
8: Ja,
9: maar
8: ook?
9: In Nederland is dat echt natuurlijk the way to go.
8: Precies.
9: En eBay wat minder. Maar ja, als jij echt specifiek iets zoekt, een verzamelaarsobject bijvoorbeeld. Ja, op eBay kun je van alles vinden. Of auto-onderdelen. Dus vanuit dat perspectief.
8: Fascinerend, ja. Heb jij het gehad, of heb je het als eBay nu in je portefeuille?
9: Nee, en ik heb het niet in portefeuille, maar misschien wel goed voor de luisteraars om te weten dat het bedrijf nu 50 miljard waard, dus echt groot. En ook de koersperformance is echt super. We komen straks nog een stukje historie natuurlijk voorbij. Maar ja, kocht je 10 jaar geleden, betaalde je $25.
8: Mm-hmm.
9: Ja, inmiddels staat de koers ruim $100. Dus het aandeel eBay doet het op de beurs gewoon hartstikke goed.
8: Ja. Altijd een belangrijke disclaimer hier, hè, voordat je denkt dat wij advies gaan geven. Dat is helemaal niet zo. Wij geven geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En Jim heeft weer een leuk feitje. En volgens mij gaat dat over het duurste item ooit wat op eBay is verkocht.
9: Ja, dat ga ik zeker benoemen. Maar er schiet mij ineens nog een heel leuk feitje te binnen.
8: Ja?
9: Vorige week hadden we het over Adyen. En daar komt dan ook het begrip take rate voorbij. Wat verdient Adyen in dit geval nou aan een transactie? Nou, dat is ongeveer 0,16%.
8: Nee, dus Adyen, eBay bedoel jij?
9: Nee, ik bedoel Adyen.
8: Oh.
9: De take rate.
8: Ja?
9: Adyen verdient 0,16% aan een transactie. Dus 16 cent op een transactie van €100.
8: Ja.
9: Nou, bij eBay is diezelfde take rate, namelijk wat verdien je nou aan een transactie op het platform, is heel relevant voor beleggers. Ter vergelijking, de take rate van eBay die ligt op bijna 14%. Dus als er iets verkocht wordt voor $100, gaat er $14
8: naar eBay
9: voor
8: dus
9: de bemiddeling.
8: Van het product.
9: Ja, van wat jij maar verkoopt op dat platform.
8: Want wat heeft Marktplaats niet? Je verkoopt daar niet op van wat je verkoopt voor de prijs een bepaald percentage.
9: Nee, je kunt bij Marktplaats heel veel gratis plaatsen. Dat is natuurlijk heerlijk voor Nederlanders. Verkoop je wat duurdere spullen of wil je dat je bovenaan staat, dan ga je advertentiekosten betalen.
8: Ja.
9: Bij eBay gaat het vooral allemaal om de take rate. En dat is de daadwerkelijke verkoopopbrengst of transactieopbrengst voor eBay.
8: Mm-hmm.
9: Dat is bijna 80%. En ja, eBay verdient ook steeds meer aan advertising, zodat je dus wat prominenter zichtbaar bent. En derde punt, dat zijn de stores. Maar dan hebben we eigenlijk het businessmodel van eBay. Daar gaan we niet over hebben. Maar het schoot me ineens te binnen. Ja, wat is nou een leuk feitje dat de take rate gewoon bijna 14% is.
8: Dat is echt groot, ja. Maar ik ben
9: en
8: wel
9: zeker
8: toch benieuwd,
9: als je dure spullen verkoopt.
8: Wat is nou het duurste geweest?
9: Ja, dat is al een tijdje geleden. Je kon bieden op een jacht, geen kleine jacht. Het was 123 meter met een helikopterplatform. Dat hoort op zo'n jacht natuurlijk. Een bioscoop, een paar VIP-suites, eigen spa. En dat was 2006. Nou, je kon daar bieden. Er was een Rus en die bood uiteindelijk $168 miljoen. Nou, dat is het duurst verkochte item. Toch lekker als je dan een take rate 14% hebt.
8: Dat is heel lekker, inderdaad. Nou, mooi. eBay is dus uitgegroeid tot een site. Ja, die echt ook voor de rich en de famous, die daar dan toch gaan zoeken en gaan kopen. Maar het is ooit klein begonnen. Het verhaal van eBay begint op een septemberdag in 1995. Het jaar waarin dit een revolutie ontketende in de wereld van computers. Ik weet het nog, als kleine Nina, dat je de Windows 95 opstartte. Het besturingssysteem dat nu nog steeds trouwens op heel veel computers de standaard is. Vlak na de introductie van Windows 95 neemt computernerd Pierre Omidyar uit San Jose in Silicon Valley een vrije dag, want hij wil een beetje gaan experimenteren met programmeertaal. Het zijn dus de begindagen van het internet. Hij is benieuwd of hij een platform kan bouwen dat kopers en verkopers bij elkaar brengt. Nou, dat kan die, dat lukt. Het eerste wat hij verkoopt is een kapotte laserpen. Hè, zo'n laserlampje dat je kan gebruiken bijvoorbeeld bij presentaties om je kat op stang te jagen. Hij zet het online voor $1 en hij verkoopt het uiteindelijk voor $14,83. Dat is toch een beetje gek. Hij mailt de koper voor de zekerheid ook om nog even te checken. Yo, heb jij wel door dat dit een kapotte laserpen is? Wil je daar echt bijna $15 voor betalen? En die man zegt ja, ik verzamel kapotte laserpennen. Nou, dat is fascinerend dat dat dus bij elkaar komt, de koper en de verkoper. Omidyar noemt zijn website op dat moment Auction Web. En het gaat gelijk hard, dat herinnert hij zelf zich ook.
10: During that first two-year period, we were growing 20-50% every month. Every single month. And some months were 70%. But on that, for 2 years, sustained growth like that, I don't think anybody's, ever done that. And it was terrifying. You know, it was exhilarating and terrifying at the same time. Because at any moment, the whole system could have just come crashing down. And we were racing to stay ahead of the demand. And it was pretty challenging.
8: Ja, dat zegt Pierre dus. In juni 1996, toen bestonden ze dus nog geen jaar, is er al voor ruim $7 miljoen aan spullen verkocht via Auction Web. In 1997 verandert Auction Web dan de naam naar eBay. En de naam komt van een ander bedrijf van Pierre Omidyar. Hij heeft Echo Bay Technology Group. Maar de naam EchoBay.com bestaat op dat moment al. Dus hij maakt er dan maar eBay van. Ja, hoe een iconische naam dus eigenlijk per ongeluk kan ontstaan. Dat is toch mooi. Rond diezelfde tijd wordt ook het feedback systeem geïntroduceerd. Want online iets kopen bij een totale vreemde, dat was zeker in die tijd en misschien nu nog steeds, is toch wel een beetje spannend. Want wordt het wel opgestuurd als je het geld betaald hebt? Is het product wel echt? Is het zoals omschreven? Nou, door feedback te geven kunnen mensen elkaar beoordelen en kun je dus ook vertrouwen opbouwen. Dat werkt als een trein, zegt deze eBay-medewerker van het eerste uur.
10: No one had ever seen anything like it before. Remember, the internet was a rather new thing. So you've got all these people who are very excited about this new site, and now they have a way of kind of creating a reputation not only for themselves, but for each other. And it was the smartest thing we ever did in the first 3 years of the company. I'm not so sure we would have grown without it.
8: Nee, dat feedback systeem doet echt wat het moet doen. Vlak daarna wordt het miljoenste item verkocht op eBay. Een stuk speelgoed van Sesamstraat. Ja, zo simpel kan het zijn. Het is dus allemaal razendsnel gegroeid. En dat blijkt ook wel uit het moment dat ze naar de beurs gaan. Dat is september 98. Dan bestaan ze pas 3 jaar, Jim.
9: Ja, dat is best wel spectaculair geweest. eBay ging naar de Nasdaq uiteraard. Dat was voor $18 per aandeel. En het aandeel dat was populair. En ze deden dat natuurlijk omdat ze geld wilden hebben voor groei. Dus marketing, overnames, klein beetje cash ook. Maar het ging voor $18 per aandeel naar de beurs. Nou, aan het eind van de dag meer dan $53. Dus op één dag 200% hoger. En daarmee was eBay op de beurs in één keer bijna 2 miljard waard. Nou, wat wel zo is, en dat is misschien wel goed om te beseffen, als je nu denkt van, $18 en het aandeel dat staat nu $100. Nou, het is een aantal keren gesplitst. En als je het helemaal terugrekent, dan heb je nu ongeveer $5700 voor je $18 investering van toen.
8: Wow.
9: Dus er was groeigeld nodig. Ze gingen veel overnames doen. Nou, dat komt zo dadelijk ook wel weer. En dat was echt wel een bijzondere beursgang natuurlijk. En ook midden in de internethype.
8: Ja.
9: En het bijzondere was bij eBay, die maakte ook nog winst. Nou, dat was echt uniek in die tijd, dat je een internetbedrijf had dat winst maakte. Dus er was veel vraag naar eBay.
8: Ja, nou, dat voelt eBay natuurlijk ook. Ze krijgen geld binnen, dus kunnen ze ook uitbreiden door andere sites en bedrijven over te nemen. Halfway.com wordt toegevoegd. Dat was toen een site waar je boeken en computergames kon kopen. Het Frans bedrijf iBazaar is ook overgenomen. In 2002 volgt een hele belangrijke aankoop: PayPal. Voor $1,4 miljard. PayPal wordt daarmee de belangrijkste manier om te betalen op eBay. Maar alvast even een kleine fast forward. Uiteindelijk wordt PayPal toch echt te groot. Ze worden groter dan eBay. Daarom wordt het in 2015 weer afgesplitst. Krijgt het een eigen beursgang. Toch, Jim? Zo is dat gegaan toen?
9: Ja, dat klopt inderdaad, want PayPal had toen ook al last van een activistische aandeelhouder, later ook nog een keer. In dit geval Carl Icahn, bekende belegger. En die zei van PayPal, dat groeit zo hard, maar eigenlijk staat eBay de groei in de weg. Je moet dat bedrijf gewoon afsplitsen.
8: Oh, ja.
9: Nou, dat is gebeurd, dus PayPal ging apart naar de beurs, ook naar de Nasdaq, een eigen beursgang.
8: Mm-hmm.
9: En eigenlijk na de eerste dag was dat bedrijf al meer dan 50 miljard waard tegenover 30 miljard van eBay.
8: Ja.
9: Nou, wat gebeurde er? Als je aandeelhouder in eBay was, dan had je ineens daarna ook aandelen PayPal. Dus voor elk aandeel eBay kreeg je een aandeel PayPal.
8: Mm-hmm.
9: Om nou te voorkomen dat die aandelen PayPal in de kaas storten, werd daar ook een soort van reverse split gedaan. Dus er werden 2,6 aandelen bij elkaar gevoegd, waardoor de koers van eBay gevoelsmatig gelijk bleef. En het heeft wel gewerkt inderdaad. Want direct was PayPal groter dan eBay.
8: Ja, terug naar begin jaren 2000, daar waren we gebleven. eBay doet een hele hoop overnames. Bijvoorbeeld in november 2004 Marktplaats.nl. Is wel leuk, hebben ze €225 miljoen voor betaald. Ze nemen belang in StubHub, een website om tickets door te verkopen. Dat is $310 miljoen op zich. Denk je, nou, een mooie investering. Dat hebben ze in 2020 ook weer doorverkocht voor $4 miljard. Dus wat dat betreft zijn ze wel goed in zaken doen. Er ontstaat in de loop van de jaren wel kritiek op eBay. Met name de verkopers die klagen over de hoge kosten. Want jij hebt het natuurlijk over percentage wat je af moet dragen. Take rate, 14%. En je moet ook nog advertentiekosten betalen om je advertentie überhaupt op eBay te mogen zetten. Dus ze zeggen toch van dit is niet helemaal waar we blij mee zijn. Dus er komt een beetje gemor en een beetje kritiek binnen bij eBay. Toch doet het met de aandelenkoers eigenlijk niet zoveel. Sterker nog, als in 2020 iedereen thuis komt te zitten vanwege corona, dan schiet de koers omhoog, want iedereen heeft tijd om schoon schip te maken, zet zijn zooi op eBay en zijn pareltjes. Dus we gaan massaal online kopen, bestellen en verkopen. Daar profiteert eBay van. En dan gebeurt er in mei van dit jaar ook nog iets dat de koers wat verder opdrijft.
11: De Amerikaanse videogameketen GameStop wil online marktplaats eBay overnemen. Er ligt een bod op tafel van €48 miljard. GameStop wil dat eBay een concurrent wordt van webwinkelconcern Amazon. De overnamepoging is bijzonder opvallend, want eBay heeft een marktwaarde van bijna 4 keer GameStop.
8: Maar wacht even, wij hebben GameStop lang geleden ook doorgelicht. Is een winkel voor computerspellen. Het is een meme-stok. Op Reddit ging het toen sky high, omdat allerlei beleggers er short op gingen. En beleggers zeiden, we gaan dit aandeel even juist heel... We gaan eigenlijk die mensen een hak zetten, die institutionele beleggers. Hoe kan dit? Wat is dit voor verhaal? Want GameStop kan eBay toch helemaal niet kopen?
9: Kijk, je kunt altijd zeggen, ze claimen een belang te hebben van 5%. Dus ze hebben al belang in eBay. Daarmee hebben ze ook wel, je zou kunnen zeggen, een stoel aan tafel.
8: Ja.
9: Dus, maar GameStop moet iets. Hè. Dit is eigenlijk een bedrijf dat langzaam ter ziele gaat. Want videogames kopen in een winkel, ja, dat gaat natuurlijk. Het is een soort free record shop. Dat houdt een keer ergens op te bestaan. Mm-hmm. Het is een noodlijdend bedrijf. Dus ze verleggen nu eigenlijk de focus naar misschien meer het zijn van een investeringsmaatschappij. Hebben we natuurlijk ook gezien met MicroStrategy, wat tegenwoordig Strategy heet. Die eigenlijk bitcoins kopen. En dat is dan nu de Strategy.
8: Ja.
9: Het kan zijn dat GameStop heeft gedacht van ja, we moeten echt iets heel anders. En dan gaan we kijken of we misschien wel eBay kunnen overnemen.
8: Ja, maar dat doen ze dan omdat zij willen eigenlijk die tweedehands spullen. Zij willen een soort ophaalfilialen worden. Ja. En dan kunnen de GameStop winkels, die kun je dan gebruiken als een soort partnership. Dan kun je daar je spullen ophalen of brengen.
9: Ja, maar kijk, hè, als Nina van der Dungen nu zegt ik ga BNR overnemen. Het kan allemaal wel.
8: Nee, dat kan niet.
9: Nou, dat kan zeker wel. Je kunt gewoon een bot doen.
8: Ja,
9: iedereen
8: goed,
9: mag dat. Alleen het is natuurlijk niet realistisch dat dat hier gaat gebeuren. Want waar gaat GameStop de cash vandaan halen? Als het nou een succesvolle onderneming was, dan hadden ze ook een track record waarmee ze konden laten zien van nou, hè, wij gaan dat integreren en daar een succes van maken. Hmm. Er is natuurlijk niemand die dit gelooft.
8: Nee.
9: Tenminste, ik niet.
8: Nee, laten we maar eens eventjes naar de fundamentele analyse gaan. En voordat we het gaan hebben over de laatste cijfers, is het tijd voor SWOT-analyse van eBay. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Sterke punten van eBay, Jim.
9: Nou, wereldwijde marktplaats met heel sterke netwerkeffecten. Want ja, je weet natuurlijk gewoon, er zijn miljoenen kopers op het platform. En ze claimen dat er 135 miljoen verschillende kopers actief zijn op het platform. Dus als jij iets hebt wat je wilt aanbieden, ja, dan heb je ineens wereldwijd een megapubliek.
8: Ja.
9: En andersom ook, als je iets wilt kopen, je vindt het op eBay.
8: Op eBay. Oh, ja. Het is wel een hele grote concurrent geworden, nee.
9: Ja. Ja, zeker. Vinted is een concurrent. Maar eBay richt zich ook heel erg op fashion. En dat is dus ook waarom ze zo'n overname doen van Depop. Dat is puur strategisch.
8: Mm-hmm.
9: Omdat ze daarmee dus hun bestaande kopersgroep kunnen bedienen. Op meerdere fronten een breder aanbod krijgen. En ja, verder kunnen groeien. Ja, dan een heel ander belangrijk sterk punt is dat ze een asset light model hebben. Zoals dat dan prachtig heet.
8: Wat is dat?
9: Ze houden geen voorraden aan. Het is niet dat je iets koopt van eBay.
8: Nee,
9: maar
8: dat klopt.
9: Jij kan als winkeltje een loods hebben met daarin allemaal spulletjes. Die verkoop je via eBay.
8: Het is gewoon
9: maar
8: de messenger alleen.
9: eBay brengt kopers verkopers bij elkaar. Ja.
8: Ja.
9: En daarvoor betalen de kopers of de verkopers vorstelijk.
8: Mm-hmm.
9: Nou, daardoor hebben ze dus weinig assets ook op de balans of voorraden. En hebben ze ook een hele mooie marge van bijna 30% op de totale omzet die ze boeken.
8: Zwaktes.
9: Ja, het is wel een beetje dat ze op twee snelheden groeien. Dat is gek als ik dat zo misschien zeg. Maar in Amerika groeiden ze heel hard op jaarbasis, 24%. Maar internationaal was de omzetgroei 6%. Dus dat valt wel een beetje tegen. Dus je ziet, in Amerika groeit de omzet hard. Maar wereldwijd, dan zie je dat ze marktaandeel verliezen. Dus je kunt je ook afvragen van ja, is Amerika niet echt gewoon de markt waar eBay het van moet hebben?
8: Ja.
9: Dan, als je het hebt over het verleden, dan is het wel een beetje een wisselvallig geweest als je naar de strategie kijkt. Met overnames, hè, je noemde al eventjes Skype, maar ook PayPal. Dat is dan wel echt een succesverhaal.
8: Zeker.
9: StubHub. Die werden allemaal overgenomen, omdat dat dan een add-on zou zijn. Maar later werden ze toch weer verkocht. Dus je ziet wel dat aan de ene kant dat ze overnames doen. Hè, heel veel overnames hebben gedaan, ook in het verleden, die echt waarde toevoegen. Maar ook een aantal die niet kernactiviteit blijken en weer verkocht moeten worden.
8: Ja, maar daar pakken ze dan wel dikke winst op. Dus vind ik wel sterkte.
9: Ja, met StubHub bijvoorbeeld is dat absoluut de situatie. Ja.
8: Ja. Oké, zijn er kansen?
9: Nou, ik denk toch wel dat circulaire wat jij noemde, dat is echt wel een kans. Het is helemaal niet meer raar om te zeggen dat je een dure merkbroek of zo hebt gekocht.
8: Tweedehands hebt. Sterker nog, dan ben je eigenlijk een baas als je daar maar €20 voor hebt betaald.
9: Ja, en dan heb je daarmee misschien als bedrijf dus ook wel een stukje rugwind. En zeker als je dat doet op e-commerce vlak, of noemen ze ook wel re-commerce, heb ik gelezen. Wist ik ook niet, maar recycle
8: omdat het tweedehands
9: en online.
8: Is. Ja, re-commerce komt terug in de verkoopcirkel. Ja.
9: Ja.
8: Nou ja,
9: dat sluit heel goed aan ook bij de kernpropositie van eBay. En ik denk dat er wel een trend is die gaande is en waar eBay heel makkelijk op kan aansluiten door het te faciliteren. Dus ze hoeven niet eens iets te doen.
8: Nee, nee. Bedreigingen dan nog?
9: Dat soort gekkigheid van GameStop, dat kan wel afleiden. Kan een bedreiging zijn. Ik denk niet dat het goed zou zijn als er een hoger bod komt en de volgende activistische aandeelhouder zich meldt. Nou ben ik niet zo bang voor GameStop. Maar wel als ze zich echt zouden gaan bemoeien met hun 5% belang. Kun je beter toch een Icahn of een Elliott hebben die wel echt bezig is met het verbeteren van de bedrijfsvoering en het rendement op kapitaal.
8: Laten we even de boeken openen van eBay.
9: Ja, de cijfertjes. En de cijfers van eBay die waren jarenlang niet zo heel goed. Vooral als je keek naar omzet. En dat heeft er ook wel mee te maken omdat ze weer onderdelen verkochten. Maar ja, de omzet van 2017 zou je kunnen zeggen, tot en met 2023-2024, die lag op 10 miljard.
8: Ja.
9: Dus er was te weinig groei. Nou, het lijkt er wel op dat eBay de omzetgroei nu wel weer te pakken heeft. 2024 ging hij naar 10,3 miljard. 2025 was 11 miljard. En voor dit jaar wordt een omzet verwacht van 12,5 miljard. Deels ook gekochte omzet. Dus er zit weer groei in. En de verwachting is ook dat het verder gaat oplopen. Volgend jaar ruim 13 miljard. 2028 14 miljard. En dat uit zich dankzij die mooie marge ook in een oplopende EBITDA. Want die EBITDA die lag, ja, een aantal jaren lang op 3 miljard en is zelfs een tijdje gedaald.
8: Ja.
9: Dat was natuurlijk niet gunstig voor de aandelenkoers. Maar als je over de lange termijn kijkt, doet het aandeel eBay het gewoon erg goed.
8: Volgens mij hebben we een hele hoop informatie om een oordeel te vellen, Jim. Voor wie kan een aandeel eBay interessant zijn?
9: Nou, voor degene die gelooft in verdere groei van e-commerce en met name via marketplaces, en die ook het vertrouwen ziet of krijgt van het verleden dat eBay heeft met 30 jaar historie, waarin het toch wel heel succesvol is geweest dankzij overnames, dankzij toevoegingen en ja, echt een gevestigde naam is wereldwijd. Want als je wereldwijd iets wilt kopen en ja, toegang wilt hebben tot 160 miljoen potentiële kopers, ja, dan is eBay wel het platform.
8: Dit was eBay Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan weet je vast ook wel dat we een podcast hebben. De podcastversie is een stuk langer van eBay met meer diepgang en duiding. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over iets heel anders, wel weer heel leuk. Franse cosmetica bedrijf is het L'Oréal.
9: Ja, ik had net over 30 jaar geschiedenis, maar we gaan volgens mij 100 jaar terug in de tijd.
8: 100 jaar terug, ja, een heel boeiend bedrijf. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in de BNR-app of in een andere podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En ik ben Nina van den Dungen.
9: En ik Jim Theo Poering.
8: Doei doei.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met een voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
8: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
9: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
10: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Vertraging onder andere op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor afrit Zwifterband zo'n 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De A9 Diemen Alkmaar die is nog altijd dicht. De hoogte van Amstelveen Stadshart in beide richtingen door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. Die lag op zijn zij. De bergingswerkzaamheden en het herstel aan het wegdek en de wanden gaat voorlopig nog even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid. En daardoor loopt het ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Knoppen de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A28 Utrecht-Zwolle voor Knoppen het Hoeverdaken bij de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Max Verstappen gelukt, zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. In Maleisië ging hij als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De Grand Prix begon anderhalf uur later, allereerst door noodweer... en daarna door auto's die stilvielen in de opwarmronde... omdat de software niet tegen de nattigheid kon. De eigenaar van de kapperszaak in Den Bosch, waar vannacht een explosie was... heeft geen idee wie dat kan hebben gedaan. Ik heb geen vijanden en ben vriendelijk met iedereen, zegt hij bij Omroep Brabant... Bij de explosie vloog een deel van de gevel eruit. Buren boven de winkel werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev... heeft Rusland opnieuw de brug over de rivier de Dnieper aangevallen. Terwijl er verkeer overheen rijdt, slaat een drone in bij een van de pijlers. Is te zien op beelden die president Zelensky deelt. Volgens hem vuurde Rusland vannacht in totaal 135 drones op Oekraïne. Er is één dode. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. Eén zou er slecht aan toe zijn. Of ook Nederlanders onder de gewonden zijn, is niet bekend. Alarmcentrales zeggen dat er geen meldingen over zijn. De brandweer had bij het blussen last van ontploffende gasflessen. En Iran zegt dat Amerika aan 7 voorwaarden moet voldoen voor de straat van Hormuz weer open kan. Zo zou er een eind moeten komen aan de blokkade van Iraanse havens, moet het verbod op de olie-export eraf en moet Amerika alle sancties tegen Iran intrekken. De tijd van afwachten is voorbij, zegt Teheran. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dan over het ANP-nieuws.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
16: Vroeger had je als werkgever je werken bij website op orde, je sociale media campagnes, je videocontentstrategie en klaar was je om de beste kandidaten uit de markt te halen. Maar nu gaan jouw topkandidaten eerst en liever nog in gesprek met hun bestie. Ja, ChatGPT, Gemini of Claude, oftewel het taalmodel naar keuze. En is dus wat zij daar zien en beleven voor jouw bedrijf afhankelijk van wat het taalmodel analyseert. De vraag is dus, hoe blijf je zichtbaar? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En vandaag praten we over employer branding binnen taalmodellen. En dan moet je dus denken aan ChatGPT, Gemini, Perplexity. We gaan hierover in gesprek met Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, hoeveel mensen oriënteren zich nu eigenlijk al op werk via AI?
17: Als je kijkt naar de totale cijfers binnen Nederland, dan zie je dat grofweg 4,4 miljoen Nederlanders zich dagelijks bezighouden met AI, dan wel het gebruik van taalmodellen.
16: Dus die tetteren de hele dag in zo'n chatvenster?
17: Ja.
16: Oh, dat is gezellig, hè? We praten er zo over verder, maar eerst het belangrijkste nieuws. Ja, werkgevers delen nog steeds in minder dan de helft van de gevallen, van de vacatures dus, informatie over salaris. En ik weet dat wij onlangs daar een uitzending over hadden en dan was het soort van verplicht.
18: Ja, dat klopt. De wet loontransparantie die gaat toch echt in op 1 januari. Maar werkgevers moeten aan de bak. Die zijn er helemaal nog niet zo mee bezig. In minder dan de helft van alle Nederlandse vacatures staat concrete informatie over het salaris wat bij de baan hoort. En dat aantal is maar een heel klein beetje gestegen het laatste jaar. Werkgevers zijn dus vanaf januari echt verplicht om die salaris te laten zien. Ze moeten die sollicitant informeren. En vacature-website Indeed deed een onderzoek op hun eigen website en zag dat werkgevers een salarisindicatie wel meegeven op vacatures. Maar dat was slechts in 49% van alle gevallen. En het jaar ervoor was dat 48%.
16: Maar Arjan, dat is toch hilarisch. In die zin, wanneer je werk zoekt, dan wil je toch als eerste weten wat ga ik verdienen. Dus wanneer je dat niet deelt, dan toch?
18: En 100% waar. En wat ik tegen elke werkgever zeg, van hoe jammer, dat is moeilijk en dadelijk zijn ze niet gemotiveerd. Jong, het is best selectiemethode die je kunt laten zien. Ja. Want als jij per se maar 2800 euro bruto voor een hele moeilijke baan laat zien aan die kandidaat, dan denkt die kandidaat ook, dit is niet voor mij. En daar kom je liever meteen achter dan na 2 gesprekken.
16: Hey, en kruip nu eens in de hoofd van die werkgevers die dat niet delen. Waarom doen ze dat niet?
18: De meest gegeven reden die ik krijg is van maar dan krijgen we wat paniek bij de mensen die al werken in een soortgelijke baan. Dus niet zozeer van we besluiten mensen vinden het niet aantrekkelijk, maar wat als Henk en Theo dit ook zien, die hier al 10 jaar werken voor een heel ander salaris.
16: Ja, dus het is eigenlijk een beetje manipulatie dan, hè? Van dan doen we dat niet vertellen, want anders krijgen we gezeik intern en dan moeten we misschien iedereen evenveel gaan betalen.
18: Je hoeft er niet over na te denken. Je moet het gewoon doen. Wet loontransparantie komt. En sterker nog, heb je meer dan 100 medewerkers in dienst, dan moet je er ook actief over gaan rapporteren.
16: Ja, oké. Okay. Hey, stel dat je nou heel veel AI-skills hebt, of je wil die gaan opdoen. Heeft dat ook resultaat ten aanzien van je klim op de carrière ladder?
18: Je carrière ladder. Daar kun jij lekker
16: ben
18: op.
16: Als jij nou heel goed bent in AI, Arjan, ben jij dan hier bij BNR at Work of bij BNR binnen, laten we zeggen, een jaartje je CEO?
18: Nee joh, ik besta helemaal niet. Ik ben gewoon AI. LinkedIn heeft hier zelf onderzoek naar gedaan. En dat geloof van, hey, hoe helpt AI-skills jou nou met je carrière? Dat verschilt blijkbaar enorm per generatie. Dat vind ik super interessant. 2/3 van alle millennials, je kent wel die backpackers, die denken van wel, terwijl slechts 1/3 van de boomers er zo over denkt. Dus de verschillende opvattingen over AI als loopbaan-katalysator zijn terug te zien in de bereidheid om aan die AI-skills te werken. Dus er zijn ook groepen mensen die denken, oké, dit is interessant voor mijn carrière. Hier ga ik echt iets mee doen. En 2/3 van die millennials en Gen X'ers, dat zijn wij hier in de studio.
16: Patatgeneratie.
18: De kofferbak patatgeneratie geeft aan de komende 6 maanden actief aan nieuwe AI-skills te gaan werken.
16: Ja, want die vrezen dat ze nog wel even moeten. Dus dat voelt als een soort reddingsboei.
18: Dit is gewoon, jongens, we gaan het goed maken. We gaan die skills trainen. En je kunt alles terugvinden in de LinkedIn Workforce Confidence Index.
16: Ja, maar het is ook een beetje een onderzoek van dat ik denk van ja, het klinkt logisch. Als je een bejaarde vraagt, denk jij dat jij je rijbewijs nog nodig hebt voor je carrière, zegt hij waarschijnlijk nee.
18: Nee,
16: als je dat aan iemand van 18 vraagt, dan denkt hij ja, ik denk dat ik mijn rijbewijs nog wel nodig ga hebben.
18: Ja, maar wat zo interessant is, dat er wel een verschil zit tussen de millennials en de Gen Z'ers. Dus de nog jongere generatie. Ja. En die zijn het weer minder.
16: Ja,
18: maar dus dat is echt wel interessant.
16: Maar die willen ook heel veel me-time en wandelen, toch? Dat weten we van Twan Huis.
18: Dat is waar. Dat is waar.
19: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
16: Waar vroeger kandidaten als eerste vaak in contact kwamen met een werkgever op de werken-bij-website of op sociale media, is er nu een schifting bezig. Voor steeds meer mensen is het eerste contactmoment met een nieuwe werkgever dus in het eigen vertrouwde chatvenster van een taalmodel. Denk aan Chat, Claude, Gemini. Makkelijk, snel, maar ook heel persoonlijk. Bij ons Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, wat vragen werkzoekenden precies aan AI? Kun je eens een typisch voorbeeld geven?
20: Ja, natuurlijk. In het kader van het salaris. Wat ga ik verdienen bij deze werkgever?
18: Tuurlijk. Dat is een hele belangrijke, hè?
20: Ja, absoluut. Ja, zeker. En daarom is het ook gewoon extreem belangrijk om die gegevens te benoemen.
16: En wat zijn nog meer de want dan heb je het over dat, ik snap het, niet meer zozeer de werken bij website en of de socials, maar dat het chatvenster het eerste onderzoeksveld is ten aanzien van een werkgever of een carrière. Wat voor gesprekken vinden daar dan plaats? Hoe gaan ze te werk dan, de werkzoekenden?
20: Ja, kijk, het begint natuurlijk altijd met een organische vraag. Hè? Dat de meeste mensen die zich oriënteren binnen een taalmodel, die stellen natuurlijk altijd eerst de vraag van, oké, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Ik werk in deze sector. Dit is de rol die ik nu vervul. Wat zijn de werkgevers die wellicht bij mij passen?
16: En zijn het dan vooral jongeren of zie je het ook bij meer ervaren mensen?
20: Nou, je ziet wel een duidelijk verschil in welke generaties meer een taalmodel gebruiken dan de anderen. Dus je ziet dat Gen Z echt wel serieus gebruik maakt van taalmodellen. Daarin zeggen de laatste cijfers dat grofweg tegen de 40% aan zit. En die aantallen lopen nog op. Dat 40% van Gen Z zich dus al oriënteert via een taalmodel. Betekent niet dat ze het hele proces doorlopen, maar we zien wel dat zij zich oriënteren via een taalmodel om bijvoorbeeld bepaalde gegevens van organisaties op te halen over hoe het is om voor een bepaalde organisatie te werken.
16: En waar haalt zo'n taalmodel nu zijn of haar informatie vandaan? Dan ben je werkgever en dan één keer komt een taalmodel klopt op de deur en die zegt, ja, hier met die info.
20: Zeker weten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je onder de motorkap gaat kijken van
16: AI. Ja, doe
20: maar
16: eens open.
20: Nou, we kunnen het hebben over termen als query fanouts en dat soort dingen. Nou, daar gaan we vooral vandaag niet
16: nee, maar dan haken we af. Dan moet je dit programma niet doen. Verder doen.
20: Ik denk dat wat het belangrijkste is om je te realiseren dat wat AI doet is, die kijkt altijd naar, en dan doe ik even tussen haakjes, de waarheid, is dat waar zij naar op zoek zijn is consistentie in antwoorden. Dus zij kijken naar externe bronnen, dus off-site mentions, hè, zoals ze dat dan noemen, en de on-site, dus wat staat er op jouw werkbijzijn.
18: Daar maken ze een mix van.
20: Exact, en daarmee gaan ze dus kijken naar, oké, is het beeld dat extern wordt gegeven consistent met het beeld dat binnen jouw homepage of binnen jouw werkenbijsite wordt gegeven.
16: Ja, dus eigenlijk controleren en keuren ze, valideren ze en dan maken ze heel snel een soort samenvatting. Ja. Hey, en nu, ik denk dat wij alle drie wel ergens een taalmodelletje op ons telefoontje hebben staan. Stel, jij hebt Claude, Arjan heeft de Gemini en ik heb Chat. En we vragen allebei, hoe is het om te werken bij de FD Media Groep? Krijgen we dan alle drie een ander antwoord?
20: Jazeker, omdat alle drie een andere indexeringsindex hebben. Of een andere indexering gebruiken. Dus waarin je... bijvoorbeeld voor Copilot en ChatGPT kan je Bing Webmaster Tools koppelen... om te kijken hoe je presteert en waarin Google natuurlijk zijn eigen indexering...
18: Uiteraard. Dus je kunt wel heel makkelijk controleren als werkgever... waar sta ik en hoe doe ik het? Nog niet meer.
20: Nee, kijk, dit is natuurlijk wel monitoring software die daarvoor beschikbaar is. Maar die is vaak erg complex en ook complex om uit te lezen... En dat is natuurlijk ook waar wij op zitten. Dus wij willen die data juist leesbaar maken voor de consument. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
16: Hey, klopt het beeld dat zo'n model dan geeft? Ja, Chat of Claude. Hè? Of zit het er ook wel eens naast? Dus dat je vraagt hoe is het om daar en daar te werken... en dan komt er een antwoord dat je denkt van... Dat klopt helemaal niks van.
20: Ja, nee, dat is. Ik denk dat iedereen wel weet dat AI ook hallucineert... Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. En ik denk dat dat ook precies hetgeen is waarom organisaties zich hier nu op moeten focussen. Is omdat AI niet altijd een helder beeld geeft van jouw werkgeversmerk. Wij zien terug in...
16: Hoe komt dat dan? Dat is toch gek?
20: Nou ja, dat heeft onder andere te maken met hoe iets is gedocumenteerd over verschillende websites heen. Dus wat wij bijvoorbeeld terugzien is dat... sommige onderzoeken vanuit bijvoorbeeld het FNV uit 2022... nog steeds een relevant antwoord kan geven. Terwijl een betreffende organisatie al lang en breed... bepaalde punten heeft opgepakt en heeft weggewerkt... over onderwerpen die gaan over werkdruk, angstcultuur... dan wel andere componenten. En dat zijn natuurlijk wel precies de antwoorden die je niet wil... Nee, dat tuurlijk. AI geeft. Want als jij vraagt van hoe is het om te werken voor X... Dan wil jij natuurlijk dat AI zegt... dat is hier allemaal Hosanna en de pilaren rijken tot aan de hemel.
16: Hoe kun je als werkgever daar dan invloed op uitoefenen? Met andere woorden, ik snap het. Hè, want wat de mens niet kan checken... dat kan zo'n stukje techniek natuurlijk als een razende roeland allemaal checken. Maar hoe zorg je als werkgever dat je dan goed uit de verf komt?
20: Ja, nou, allemaal bij AI Rebels aansluiten natuurlijk. Maar mocht je dat zelf willen doen... Kijk, het gaat er natuurlijk om dat je... controleert waar de verschillende data vandaan komt. Hè, of de verschillende bronnen die geciteerd worden. Om vervolgens ook te kijken, oké, hoe kunnen we dat tackelen met content die hier eigenlijk verder op ingaat.
18: Dus je kunt niet richting geven. Stel voor, je ziet zo'n oud onderzoek. Je ziet iets van FNV. Want als het toxische werk is, is allemaal opgelost. Ja. Dan kan ik eigenlijk niet die machine, die taalengine leren van... ja, maar dit klopt niet meer, dus opgelost. Dat lukt niet.
20: Jawel, dat kan dus wel. Daar kan je dus invloed op uitoefenen. Okay. Maar dat moet je dus zeer goed gedocumenteerd kunnen aangeven... wat je dus de afgelopen periode hebt gedaan. Dat onderzoek ook echt daadwerkelijk aanhalen. En dan ook vervolgens kunnen staven, dus met realistische cijfers... kunnen staven waarom die dingen zijn opgelost. Dus bijvoorbeeld met een NPS-score die voorheen min 12 was... Ja, en nu 75.
18: Ja. Oké. Okay.
16: Dus je moet je rapport laten zien, Arjan.
18: Ja, spannend.
16: We nemen je niet zomaar aan. Hey, welke informatie weegt het zwaarst? Want dat machientje, noem ik het maar even, die checkt dan allerlei plekken. Ja. Maar ja, de ene keer een poll, de andere keer een artikel, dan werken bijsite. Wat weegt nu zwaar en waarom niet? Of waarom wel?
20: Ja, nou, uit verschillende papers blijkt dat als je echt inhoudelijk ingaat, en dat betekent dus daadwerkelijk staven met cijfers, zie je dat die content tussen de 50% en 60% beter wordt opgepikt door taalmodellen dan wanneer je het aan de oppervlakte houdt.
16: Nu hebben wij ook een poll uitgezet. Arjan, wil jij ons daar even mee doorheen nemen? Want ik ben benieuwd hoe de buitenwereld hiernaar kijkt.
18: Natuurlijk. Ook deze week hebben we samen met de redactie van LinkedIn Nieuws opgetrokken. Dus redactie BNR en LinkedIn hebben samen een poll uitgezet bij onze achterban. En wij vroegen, is jouw werkgever eigenlijk goed zichtbaar in die AI-engines? 48% zegt ja. En we werken daar ook actief aan. 14% zegt, we doen een beetje. 27% zegt, wat, welk? Nee, nog nooit van gehoord. En 10%, die vind ik interessant, zegt... ja, de doelgroep zoekt zo helemaal niet. Nou, in totaal stemden er zo'n 100 mensen. En ik heb er 2 reacties uitgehaald. 1 is van Aaltje Vincent. En zij zegt, laat vooral je rauwe werkelijkheid zien. En gebruik de veelgestelde vragen over solliciteren en over werk van jouw organisatie. Dit werkt namelijk heel erg goed voor Geo. En Gusta Timmerman zegt, AI verandert niet alleen hoe mensen naar een baan zoeken, maar ook hoe zij een complete eerste beeld kunnen vormen van een hele organisatie. En die laatste, die vind ik wel interessant, want wat je inderdaad ziet is, als ik zo'n vraag stel aan zo'n machine, zeg nou, joh, ik wil een baan en een werkgever die bij mij past, waar ik me kan ontwikkelen en een goed salaris heb. Ik test daar ook mee als een noob. En dan vaak biedt zo'n machine zelf al aan van, goh, maar kan ik je iets meer vertellen over de cultuur en over het bedrijf en moet ik dit laten zien? En ik zeg natuurlijk ja. Dus ik krijg veel meer dan dat ik vraag. En daar zit dat punt van Gusta in, van er komt meer dan alleen die baan.
1: Ja, dat taalmodelletje loopt jou de hele tijd te pleasen.
18: Ja.
1: Toch? Die wil jou dienen als een servant.
18: Ja. Ja,
20: zeker. En die leert ook van jou, hè, dat taalmodel. Want op basis van de prompts die jij ingeeft, leert het taalmodel ook wat jouw voorkeuren zijn. Dit is ook de reden waarom content aanbieden op basis van je EVP en de persona's en alleen nog maar belangrijker zal worden.
18: Ja, EVP, even uitleggen voor luisteraar. Employer Value Proposition. Je werkgeverswaardebelofte. Die moet je dus gewoon heel duidelijk uitwerken en zorgen dat dat goed geïndexeerd kan worden.
1: Ja, en nu spreekt Aaltje over Geo.
18: Geo.
1: Vroeger had je CEO, nu is er Geo. Ja. Wat moet je doen om goed zichtbaar te zijn in Geo? En niet zo'n flauw antwoord geven als je net gaf van aansluiten bij. Het is een inhoudelijk programma. Allee,
20: zeker.
1: Come on.
20: Nee, als jij je content wil optimaliseren voor Geo, ja, dan is het belangrijk dat je inderdaad een echt beeld geeft bij je organisatie dat feitelijk gestaafd wordt. Dus dat betekent je salarissen delen. Dat betekent dat je de structured data van jouw website via de schema markup in orde moet hebben. Dat je je vacatures op een bepaalde manier aanbiedt. Die voldoen aan een aantal spelregels. En denk bijvoorbeeld aan, waar is de vacature? Bij wie ga je werken? Wat is de functie natuurlijk? Wat is het salaris? En dat je eigenlijk ook alle arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk uitschrijft.
18: Ja, dan heb ik daar wel een verdiepingsvraag over.
20: Ja, natuurlijk.
18: Als ik als recruiter of arbeidsmarktcommunicatiepersoon altijd heel erg goed mijn SEO op orde heb gehad. Ja. Hè? Dus ik heb altijd goed geschreven naar de Googles van deze wereld.
20: Zeker.
18: Heb ik dan automatisch al een goede basis voor Geo of nog lang niet?
20: Ja, ik denk dat je voor 70% dan al aan de goede kant zit.
18: Oké.
20: Geo is natuurlijk net iets anders, waarin SEO natuurlijk de traditionele manier is voor optimaliseren voor traditionele zoekmachines.
18: Uiteraard.
20: Gaat Geo over het optimaliseren voor taalmodellen.
18: Van die engines.
1: Yes. Wat is dan de grootste fout die werkgevers nu maken in die transitie van SEO naar Geo? Jij zegt dat net, hè? Dan moet de plaats, het salaris,
18: structuur. Ja,
1: maar dat stond er altijd al, wanneer ik als mens ging kijken naar een vacature. Ja, waren dat ook dingen waar ik naar op zoek was? Zeker. Dus waar het klinkt heel logisch dat je bijna denkt van,
20: ja, alleen jouw eigen website is niet meer de single source of truth.
18: Nee. Nee, en nee, dat was vroeger natuurlijk. Hè? Alles waar alles samenkwam en exact, daar werd alles vandaan gehaald.
20: Ja.
18: En nu, ik snap het. Dus die engines die kijken ook veel meer naar de externe kanalen. Wat zeggen alle anderen over jou?
20: Ja, ja, zeker. En misschien een mooi voorbeeld is dat wij hebben deze week een rapport opgeleverd aan een grote keten.
18: Mm-hmm.
20: Waarin 75% van hun mentions binnen taalmodellen dus niet via hun eigen website kwamen.
18: Dat kun je zelf eigenlijk helemaal niet beïnvloeden.
20: Dus ben je afhankelijk van wat er door derden eigenlijk over jouw merk wordt gezegd? Nou, zijn er natuurlijk wel manieren om daar invloed op te oefenen. En dat is natuurlijk ook precies waar de sport zo meteen zich naartoe zal verschuiven.
18: Ja, uiteraard.
1: Maar nu horen we pingen, offsite mentions, citeerbaarheid, SEO, Geo. Het klinkt ook allemaal een beetje als abracadabra.
18: Beetje mumbo jumbo.
1: Toch? Ik bedoel, wat is heerlijk, het eerste wat je...
20: Helemaal een heleboel mooie nieuwe marketingtermen die we er tegenaan kunnen gooien.
1: Corporate gelul.
20: Ja,
1: maar
20: heerlijk.
1: Wat is het eerste wat werkgevers morgen kunnen doen? Ze luisteren hiernaar, ze denken van ja, ik heb helemaal geen zin in. Maar goed, je moet iets, want je wil natuurlijk als werkgever wel gevonden worden.
20: Ja.
1: Wat kun je doen als werkgever morgen?
20: Ik zou me verplaatsen in de kandidaat en bedenken, wat zijn de meest gestelde vragen die men vooraf wil weten over mijn merk of over vacatures.
18: Mm-hmm.
20: En ik zou die in een veelgestelde vragenpagina neerzetten. Dat is een van de meest waardevolle punten die
18: wat een van de reacties zei, je hebt de poll.
20: Ja.
18: Zorg voor goede vraag en antwoord rondom sollicitatieprocedure en werk.
20: Exact, ja, absoluut.
1: Dankjewel, Brian Perenboom, voor al jouw informatie. We gaan ermee aan de slag. En we houden het in de smiezen.
3: BNR at Work.
1: Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met ondernemer en voormalig voetbalster Rocky Heakaya. Ja, Arjan, dat was een inspirerend gesprek, hè?
18: Dat was een supergesprek. En Rocky is veel te bescheiden. Ze moet veel meer flexen met haar FIFA-poppetje-status.
1: Ze heeft gewoon een FIFA-poppetje.
18: Hoe cool is dat? Ja. Eerste vrouwelijke FIFA-speler.
1: Ja, ze vertelt in de podcast ook onder andere hoe ze in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in de gaten kreeg hoe je met voetbal echt mensen kan bereiken en iets voor ze kan betekenen.
21: Wij stappen uit bij dat veld en ik zie jongens staan met teenslippers, kort broekje, voetbalshirtje en van die enorme wapens. En ik dacht echt, waarom rent er niemand weg? Wat is dit? Ik kom uit de straatvoetbal, dus ik weet ook wel hoe je de straat moet lezen. Dus als iedereen rustig is, dan zal het wel goed zijn. Stap je eruit en dan kom je daar. En dan, een van de dingen was wel grappig, we gingen voetballen. Een van de jongens die legt dat wapen neer en die begint mee te voetballen. En ik dacht eigenlijk twee dingen. De eerste was natuurlijk, moet ik geen panna geven? Voor jou, dat is dus de bal door de benen. Dus, geen panna geven. En ten tweede, als hij die bal interessanter vindt dan dat wapen, dan zit daar iets in. En dat zaadje eigenlijk.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Bedankt voor het luisteren. Kun je er nu, net als ik, of Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina of ga naar je chatvenster en vraag wie Arjan is en wie ik ben. En dan kun je meepraten over deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-Passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-Passie. Wellbeing that works.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
8: Nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
9: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht, de weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar, die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar, dus omrijden via de A10 Zuid. Dat kan niet geheel filevrij, maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad. De werkzaamheden bij Alfred Zwift. De band veroorzaken een kwartier tijdsverlies. En op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross iets meer dan 10 hulpvragen van Nederlanders gekregen. Die gaan niet over letsel, maar wel over extra kosten die mensen maken nu ze noodgedwongen langer in het gebied moeten blijven. Het noodweer zorgde voor overstromingen in onder meer Barcelona. In Amsterdam zijn een paar

0: 100 mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bontindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De camping is ook bij Nederlanders populair, maar of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Op Facebook klagen gasten van de camping dat er niet is gewaarschuwd voor de brand en dat vluchtwegen waren afgesloten. Iran zegt dat Amerika aan 7 voorwaarden moet voldoen voor de Straat van Hormuz weer open kan. Zo moet er een eind komen aan de blokkade van Iraanse havens, moet het verbod op de olie-export eraf en moet Amerika alle sancties tegen Iran intrekken. De tijd van afwachten is voorbij, zegt Teheran. En Max Verstappen noemt zijn eerste Grand Prix-zege dit seizoen een heerlijke overwinning. Zeker als je ziet hoe het dit jaar is gegaan, zei hij in een eerste reactie. Bij de Grand Prix van Bahrein startte Max op pole position en eindigde voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race begon chaotisch door noodweer en uitvallende auto's in de opwarmronde. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dan over het ANP-nieuws.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
3: Betaald parkeren breidt in grote steden in sneltreinvaart uit tot ergernis hè, van de bewoners. Bah, ze moeten betalen.
4: Ja, nou, deze is vrij persoonlijk, hè? Want het gaat het gewoon ook over mijn straat. Betaald parkeren in Rotterdam.
3: Je hebt een oprit.
4: Ja, ik oprit. Er kunnen 3 auto's op.
3: Of moet je daar ook voor gaan betalen?
4: Nou, dat weet ik niet. Dat
3: zou ik wel heel grappig vinden.
4: Ja, is dat parkeren melkkoe? Is het nodig om betaald parkeren in te voeren? We vragen straks aan de parkeerprofessor van Nederland. Kijk. Ja, ik wist ook niet dat we hem hadden. En hij zit ook gewoon nog in Rotterdam. Dus kijk, het moet een slimme man zijn.
3: Precies. We zijn in Ahoy Rotterdam, waar het Premier Padel toernooi plaatsvindt. Je hoort een rijtest in de Mercedes CLA Hybrid. En we spreken zo met de baas van Cupra Nederland. Maar eerst
5: het autonieuws.
3: Ja, Wouter, goed nieuws.
4: Ja.
3: Autoverkoop zit in de lift. We gaan de 400.000 nieuw verkochte auto's halen dit jaar. Het zijn niet mijn woorden. Die komen van Clem Diekman van Amacon.
4: Ja.
3: En die kan het weten.
4: Ja, dat is altijd wel mooi. Clem mag ik altijd een beetje plagen dat hij zo richting het eind van het jaar dan altijd nog even zo'n voorspelling bijstelt. Om dan de voorspelling goed te hebben. Maar ja, positief nieuws. Hè, van 390.000 naar wel 400.000. Nou, dan moeten we teruggaan naar 2019 dat we dat soort recordcijfers hadden. Ja, als je het heel dramatisch brengt, dan lijkt het echt supergoed nieuws.
3: Ja.
4: Maar onze bevolking is sterk gegroeid. De economie is sterk gegroeid. En de nieuw verkopen auto's zijn sterk gedaald. Als je even macro-economisch langetermijn bekijkt. Dus ja, het glas is ofwel 3/4 leeg,
3: ja,
4: of een kwart vol.
3: Maar goed, we weten waarom de nieuwverkoop de afgelopen jaren is gedaald. Het is gewoon knijterduur om een auto te kopen, een nieuwe auto.
4: Ja, en al die gave Cupra's die waren nog niet leverbaar.
3: Ook dus dat inderdaad. En zo kunnen we nog wel wat merken op gaan noemen trouwens. Maar
4: ja, dure auto's, ja.
3: Ja, dure auto's, maar het is niet zo dat het nu fantastisch gaat met de economie. De inflatie stijgt alleen maar, alles wordt duurder. We hebben iets met de straat van Hormuz, waardoor de olie niet onze kant op komt.
4: Nou ja, brandstof duurder, dat geeft natuurlijk een push op elektrische auto's. Dus dat is 1. 2, de pseudo-eindheffing, daar is die weer, komt eraan. Hè? Feitelijk extra bijtelling op niet-elektrische auto's. Hè? Dat is versimpeld gezegd, maar daar komt het wel op neer. 12% per jaar, dus fors. Die gaat vanaf 1 januari in, dus we krijgen nu ook dat mensen na de zomer denken, misschien toch nog even een plug-in hybride, een benzine, nou, diesel zullen ze niet doen, maar een van die 3 opties kiezen, bestellen. Dus ja, dat geeft allemaal een klein plusje.
3: Maar kunnen we dan nu al spreken van de pseudo-eindheffing sprint?
4: Nou, nog niet helemaal. Ik ben wel benieuwd. Ik wil die cijfers wel zien. En ik ben ook erg benieuwd naar volgend jaar. Je zou volgend jaar best wel eens een goed dipje kunnen krijgen. Dat iedereen die een dikke koets met verbrandingsmotor wilde hebben, die dan toch dit jaar al heeft besteld. En dan, ja, dan volgend jaar gebeurt er even niks.
5: Ja, Volvo zal in ieder geval wel hopen dat er zo'n pseudo-eindheffingsprint gaat komen.
4: Ja, die hebben ja, wel een lekker plusje. Ja, nou. ja. Ik weet je, dit is een beetje ook van, ja, hoe leg je hem uit? Ik had even de cijfers erbij, vandaar dat ik even aan het spieken ben op mijn telefoon. In Europa stijgt het in principe, de verkopen. Amerika min 14%. Nou, dat is niet fantastisch. China min 40% Volvo.
5: Ja.
4: En dat was eigenlijk al niet heel indrukwekkend, die aantallen. Vreemd genoeg van Volvo in China. Dus ja, in totaal, zeg maar, krimpen zij. Ja, dit is wel het beeld wat we bij alle fabrikanten zien. Op Cupra na, maar dat gaan we zo meteen natuurlijk, dat die lofzang.
5: Heb jij sleutels gekregen?
4: Nee,
5: of zo?
4: Ik krijg denk ik straks zo'n padelballetje. Gratis. Of twee.
5: Eén ja. Ja. Nou, soort doosje toch tenminste wel. Hè? Dat, dat mag ik wel hopen. Nee, maar, ik denk dat we dat ook nog net mogen aannemen.
4: Maar even on a serious note. Kijk, eigenlijk alle Duitse autofabrikanten, maar inderdaad ook Volvo, Stellantis. Overal zie je krimp. Dus dit is geen gek beeld.
5: Aan de andere kant, ze hadden dat ook wel eens kunnen zien aankomen. Hè? En ze zeiden eerder nog bij Volvo, we verwachten eigenlijk dat het einde van het jaar gaat aantrekken.
4: Ja. Maar het is nog niet het einde van het jaar.
5: Nou, ja.
4: Nee, ik
5: zo eens voelt het af en toe wel, hoor.
4: Ja, we zijn bijna klaar. Hè? Kerst, ik heb net nog wat dingen voor het kerstfiets besteld, inderdaad. Dus ik ben er weer klaar.
5: Okay.
4: Ik ben er weer klaar.
5: Nou, ik ben er ook wel klaar mee met dit autonieuws.
4: Ja, ik denk dat je voor merken als Volvo, maar dat geldt ook voor wat andere merken. Volgend jaar, de jaar daarna, weet je, hebben zij de goede ingrepen gedaan. En dan denk ik bij Volvo, nieuwe topman, ingreep. Ik denk, voelt wel alsof ze daadkrachtig genoeg zijn dat het zou kunnen helpen. Zeg ik het zo voorzichtig genoeg? Ja. Anders lijkt het weer alsof ik ook een Volvo sleutelhanger krijg. Terwijl ik heb helemaal geen Volvo.
5: Nee, maar wel gehad.
4: Ja, wel gehad, ja.
5: Hey, voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
4: Ja, woensdag weer, hè, doen we.
5: Ja, wat hadden we de vorige keer?
4: Tesla Roadster, die vliegt nog even niet.
5: Nee.
4: Hij gaat echt, ja, het is wel vrij zeker dat hij gaat vliegen.
5: Maar
4: ook
5: welk
4: om
5: jaar?
4: SpaceX, ja, om SpaceX te promoten. Maar die lancering werd uitgesteld. En de BMW 3-serie.
5: Ja.
4: Ah, nee, die heb ik ook gehad, 3-serie. Ja.
5: Dus de 15 oktober zou nu die Roadster de lucht in gaan. Dus we gaan dat nauwgezet in de gaten houden. Precies. Of dat gaat lukken. Uiterlijk woensdagochtend vind je hem online in onze podcastfeed. Dus abonneer je vooral, dan krijg je hem gewoon gratis en voor niets binnen.
6: De Nationale Autoshow.
5: Cupra, het nog jonge merk van het Volkswagen-concern, heeft vanaf nu 15 dealers in Nederland en daarmee een landelijk dekkend netwerk. De ambities zijn groot. En daarover gaan we praten met Marijn Bausch, Managing Director van Cupra Nederland bij auto-importeur PON. Welkom. Of tenminste, eigenlijk moet jij tegen ons zeggen welkom. He, want we zijn hier aanwezig in Ahoy op het, hoe zeg ik het eigenlijk, het Cupra Premier Padel Tournament.
7: Rotterdam.
5: Rotterdam, ja.
7: Ja, welkom heren. Superleuk om jullie hier te ontvangen in het de Champions League van het Padel Nederland noemen we het eigenlijk.
5: Ja, is dat echt zo?
7: Ja, zo wordt het genoemd. Het is het grootste padeltoernooi van Nederland. Wij zijn voor het eerst hoofdsponsor. En dat is eigenlijk een heel bijzonder moment. Bijzonder moment voor Cupra. We bestaan natuurlijk pas 5 jaar in Nederland. Internationaal wat langer. Maar in Nederland verkopen we pas 5 jaar auto's. En ja, ik denk dat ook een bijzonder moment is. Want wij hebben de afgelopen jaren eigenlijk steeds ons verkoopvolume verdubbeld. We waren natuurlijk een klein merk, Challenger brand.
4: Ja, als je vanaf nul begint, is het altijd makkelijker.
7: Is het heel snel. Ja. En dat is,
5: we hebben deze maand 2 verkocht. Dat is een verdubbeling. Ja.
7: Maar ook dit jaar, we groeien nu met ook dit jaar denk ik met 60%. Gaan dik boven de 2% marktaandeel uit.
4: Ja.
7: We hebben een volwassen modelportfolio. 7 modellen inmiddels. 4 plug-ins, 3 volledig elektrisch. En we hebben natuurlijk dit jaar de game changer gekregen van ons. De Raval, de eerste kleine elektrische auto van Cupra, maar ook binnen de Volkswagen groep. En we zien dat het merk groeit, geholpen door ons modelportfolio. Maar ik denk ook de manier waarop we ja, onze handelbedrijven waarop wij onze klanten bedienen, waarop we onze marketing doen.
4: Ja, maar dat is wel leuk, want Cupra kwam naar Nederland en toen kregen we garages. En hier in Rotterdam, de oude Baja Beach Club, dat zegt mij, nou, mij er misschien ook wel eens
8: geweest. Ja,
4: daar is een Cupra garage, dat is zeg maar een atypische locatie voor een autodealer. Maar zeker. Het was ook een Cupra garage. En nu toch zijn jullie landelijk dekkend, 15 plekken. Het voelt een beetje alsof Cupra is opgegroeid en heeft bedacht, nou, misschien zeg maar wat men die oude merken deden met gewoon ouderwetse dealers was al heel niet zo slecht.
7: En ook dat is zeker de conclusie. Dat is ook zeker mijn mening.
4: Ja.
7: We zijn 5 jaar geleden ook begonnen in een direct sales model.
4: Ja.
7: Ook om te testen, en dat kan makkelijker met een nieuw merk, werkt dat nou? Zijn klanten bereid om online een auto te verkopen zonder tussenkomst van de dealer?
8: En het antwoord is dus nee?
7: Het antwoord is zeker nee. En in sommige klantgroepen, bijvoorbeeld private lease, zie je dat wat meer. Maar we hebben gewoon de kracht nodig van het dealernetwerk. Dealers die dagelijks met klanten praten.
4: Ja.
7: En inmiddels hebben we gewoon een landelijk dekkend netwerk van 15 dealers. Alleen we proberen nog steeds wel een beetje op een andere manier te doen. Dus nou, ik denk onze flagship store, de City Garage, is een heel mooi voorbeeld.
8: City Garages?
7: De City Garage, maar ook als je in onze showrooms kijkt, daar gaat het echt om beleving. Vroeger kreeg je op misschien nu nog steeds wel, wordt er een doek van je auto afgetrokken. Ja, als je hem op komt halen met een flesje wijn in je hand gedrukt. Ja, bij ons gaat het wel om de beleving. Veel spektakel, muziek, geluid. Er staat een DJ-boot in elke showroom.
4: Nou, ik wou net zeggen, want ja, weet je, ik heb nog geen merk gesproken die zei, nee, bij ons gaat het niet om beleving. Nee, wij willen het gewoon zo snel mogelijk afleveren en weg ermee. Maar muziek, Spaanse roots, is dat ook belangrijk?
8: Tesla wel natuurlijk, toen die grote boten werden aangemeerd en al die auto's. Nou, dit is je kenteken. Ga maar zoeken op dit veld.
4: Ja, maar dan moet ik een beetje denken aan de dolle dwaze dagen bij de Bijenkorf. Weet je, dan moest je zeg maar invechten om zeg maar zo'n shirtje met 80% korting. Dat voor je, als het maar goedkoop genoeg is. Dus roep ik altijd rond Tesla. Dan pikken mensen alles. Want ja, weet je.
8: Want je zegt vrij nadrukkelijk, Marijn, dat. Dus die online verkoop, die direct retailing, dat eigenlijk niet werkt. Hè? Maar we hebben het nu over Tesla, daar heeft het wel gewerkt. Wat is dan het verschil? Waarom lukt het zo'n Tesla wel en eigenlijk alle andere merken niet?
7: Nou, ik denk dat het gaat erom wat werkt wel en wat werkt niet goed. En wat Tesla natuurlijk ontzettend goed gedaan heeft, is de klantervaring, met name online, heel goed neerzetten. Daar hebben we ook goed naar gekeken. En we hebben daar de goede dingen uitgehaald. Dus een proefritplanner voor Cupra. Hoe de manier waarop je je proefrit plant is afgekeken van Tesla. Maar is eenmaal, jij kan als mogelijke koper gewoon een proefrit plannen op jouw tijdstip, op jouw locatie, in het model of de uitvoering die jij graag wil.
4: Mm-hmm.
7: Als je je auto wil ophalen, kan je zelf je afspraak inplannen. Wel in onze garages, omdat we geloven dat de beleving helpt. Maar we geloven ook, en dat zien we ook, de after sales is gewoon voor klanten nog steeds super belangrijk. Dus je hebt gewoon een goed dekkend dealernetwerk nodig. Zowel aan de saleskant, maar ook aan de after saleskant.
4: Ja.
7: En dat is ook waar wij, denk ik, de kracht van Cupra kunnen gebruiken. Enerzijds echt het Europese antwoord op veel nieuwe toetreders. Maar wel met de klassieke dealerervaring en echt het aanspreekpunt in de showroom. Niet alleen voor de verkoop, maar ook natuurlijk voor je onderhoud.
4: Ja. Marijn, jij hebt heel veel geleerd dus eigenlijk. Ik zou bijna zeggen, je moet als een soort goeroe binnen PON rondlopen. Want kijk, knalgroei, heel veel lessen geleerd over direct sales, dealers, andere manier. Wel heel leerzaam geweest. Ik loop er over de tonnen. Maar ik denk dat jullie heel veel nieuwe dingen hebben geleerd doordat je het op die manier bent aangevlogen.
7: Ja, en de auto-industrie is natuurlijk een vrij conservatieve, klassieke organisatie. Maar er gebeurt nu zoveel. Met alles wat jullie hier ook bespreken, is natuurlijk alles staat bijna soms in de fik. Nieuwe toetreders, nieuwe distributiemodellen, nieuwe modellen. Zo'n pseudo-eindheffing die de hele industrie in 1 jaar op zijn kop zet. En dan moet je moet je snel kunnen schakelen. En dat is denk ik wat we met name bij Cupra de afgelopen jaren geleerd hebben. En ook wat we nu gewoon kunnen gaan inzetten. Ook voor de andere merken, denk ik, binnen de PON-organisatie. En aan de andere kant, ik zeg altijd tegen iedereen, we zijn nog niet het grootste merk. Ook niet het grootste merk van de Volkswagen groep. We gaan dit jaar 8000 auto's doen. Volgend jaar willen we door de grens van 10.000. Okay. 3% marktaandeel.
4: Yeah.
7: Dan ben je niet meer een challenging brand, zoals we het noemen. Maar dan sta je in de top 15, dat tel je mee. Maar ik heb ook aan de andere kant de allerleukste baan van Pon en in Outerland. Want we openen nog showrooms. Volgende week gaat de 15e showroom in Groningen open. Dit soort dingen. We staan heel groot op ADE, het Amsterdam Dance Event in oktober. We doen de Premier Padel.
9: De jonge uitdager binnen het Volkswagen-groep. Maar Cupra krijgt ook wel veel ruimte. Hè? Want als ik kijk naar de urban electric cars, de Raval gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Mm-hmm. Niet de ID Polo die als eerste op de markt kwam, maar de Cupra Raval. Dus het is ook vanuit de Volkswagen-groep echt wel enorme push om Cupra een succes te maken.
7: Ja, toch? Zeker. En dat is ook dat is bijzonder binnen de groep, want dat is niet altijd zo geweest. Maar Cupra krijgt heel veel ruimte. Ik denk precies wat je zegt, Wouter. De introductie van de Raval is daar echt een mooi voorbeeld van. Er komen natuurlijk 5 modellen. De Cross, de Epic, de Raval, de Polo. Maar Raval heeft wel privilege gekregen, zo zeg ik het ook maar altijd, van om als allereerste merk en als allereerste model los te gaan. Het is ook omdat het Europese antwoord is in mijn optiek van die nieuwe toetreders. Het is een auto die is gedesigned in Europa, wordt gebouwd in Spanje. Zelfs het batterijpakket komt uit Valencia. Dat is een aparte batterijfabriek. Dat is uniek en dat is denk ik iets wat we binnen Europa moeten koesteren. Omdat dat uniek is. Nou, gelukkig groeien we ook als een van de weinige automerken, zeker de Europese automerken, groeien we ook. Ja. In Nederland met 50-60%, maar ook internationaal met 50%. Ja. En dat mogen we denk ik met elkaar best wel trots op zijn. Dat we ook daar gewoon een positie aan te verwerven zijn.
9: Het kan dus wel.
8: En wat zegt dat allemaal over de klant van Cupra? Hè? Want als je kijkt naar de traditionele merken van Volkswagen Concern. Dat zijn best wel trouwe Volkswagen-rijders, trouwe Audi-rijders, trouwe Porsche-rijders. Cupra is natuurlijk nieuw.
7: Ja, ik denk wat het zegt over de consument is dat het... wat ik net zei, we zijn een rebels merk en we proberen dat... Het is ook, denk ik, in mijn optiek een onderscheidend product. Niet iedereen vindt de Cupra even mooi, maar gelukkig hebben we steeds meer mensen die het wel mooi vinden. Wij zeggen altijd, het gaat om de berijder. Het gaat echt om de bestuurder. De cockpit is ook gedraaid naar de bestuurder toe. Het rijdt fantastisch. Wout heeft laatst volgens mij nog een keer in Barcelona erin gereden.
8: Nou, ik heb er vanmorgen nog mee gereden.
7: Ja, het is echt een onderscheidende auto. En ik denk van, kijk, het staat natuurlijk op hetzelfde platform als de ID Polo. Maar qua design is het echt wel een andere auto. En het leuke is, ook qua klanten zien we dat het een andere klant is. Ik moet zeggen, ik vind de ID Polo de beste Volkswagen jaren echt goed gelukt. Maar we zien ook een ander type klant. 1 op de 2 Cupra-klanten is sowieso komt niet van binnen de Volkswagen-groep. Okay. Dat is het hoogste percentage van alle merken. Dus we zien Volvo-rijders die een auto inruilen, BMW-rijders, ook Mazda-rijders. Dus het is heel verschillend. En ook al hebben we een beetje jong imago, de gemiddelde Cupra-rijder is 38. Maar we zien ook 50'ers erin stappen die zeggen, ja, ik wil gewoon een auto die uitgesproken is, die fijn rijdt. Die echt
8: mensen met een midlife crisis. Die lijkt het nog een beetje jong.
9: Het is natuurlijk wel een beetje waar. Je wil je natuurlijk altijd identificeren met jongere mensen. Dat is gewoon zo. Dat is zo werkt marketing, toch? Je richt op 30'ers en dus kopen de 40 en de 50'ers, zeg maar.
8: Ja, dat is ook zo.
9: En wat sterk is, Cupra, styling en kleurgebruik, materiaalgebruik. Absoluut een hele duidelijke positionering. Het was natuurlijk ooit het sportlabel van Seat.
7: Ja.
9: De Seat Leon Cupra, je kent hem niet. Waarom is het eigenlijk ooit afgesplitst?
7: Ja, kijk, ik denk dat het... je hebt natuurlijk een aantal manieren. Wij zijn natuurlijk niet het eerste merk wat als sublabel begint en uiteindelijk als een volwaardig merk in de markt wordt gezet. Mm-hmm. En we zien ook van als je echt naar een nieuwe designtaal wil, naar een nieuwe merkbeleving, uiteindelijk ook je hoger wil positioneren. Wij hebben een prijspositionering tussen Volkswagen en Audi in. Dat is ook waar de ruimte zit. Om dat te doen, en ik denk dat bijvoorbeeld Skoda daar een goed voorbeeld van is, dat kost 20, 25 jaar voordat je die merkpositionering echt hebt waar je het hebben wil. De kortste klap is natuurlijk beginnen. We pakken de heritage van wat er al goed is en we beginnen helemaal opnieuw. En dat is denk ik, wat ik zei, waanzinnig goed gelukt. Het is misschien wel moeilijker, zeker binnen zo'n Volkswagen groeporganisatie, om je daar uit te vechten. En dan als Spaans broertje echt een zelfstandig merk neer te zetten. En ik denk dat het elkaar ook supergoed ondersteunt. Cupra is een veel uitgesprokene auto. En Seat is natuurlijk wat onder Volkswagen gepositioneerd. En zeker nu Volkswagen en Skoda ook naar meer het comfort premium segment zijn opgeschoven. Zitten aan de onderkant, ook als je kijkt naar pricing, heel veel ruimte. Ja. Dus ik denk dat het vooral elkaar versterkt, ook als je kijkt naar motorisering.
8: Je zou kunnen zeggen, Cupra is toch wel Seat definitief de nek aan het omdraaien. Zo lijkt het in ieder geval, hè?
7: Nee, ik denk als je kijkt...
8: Was dit niet mogelijk geweest met Seat? Om Seat aan te passen en daar dit merk van te maken?
7: Vind ik lastig om te zeggen, want het is... ik werk natuurlijk bij de importeur bij Pond. Ik weet niet zo goed hoe dat op Volkswagen groepniveau erna gekeken is. En ja, wat ik zei, ik denk dat zeker als je kijkt naar de zuidelijke landen... bijvoorbeeld de Ibiza en de Arona staan nog steeds in de top 10 van best verkochte modellen in Spanje. Hoog in de ranglijstjes, ook in Oost-Europa. Ik denk dat nu elkaar heel erg versterkt. En met alle regelgeving, ook de Europese regelgeving, wil de groep ook haar opties openhouden. En dat is denk ik, de doorlooptijden van de autoontwikkeling gaat steeds sneller. Daar kunnen we ook steeds beter op inspelen. Dus internationaal is denk ik een hele handige strategie om niet al je eieren in één mandje te leggen.
8: We zeiden het begin al, hè, ambities van Cupra in Nederland zijn groot. Je zei al in 2027 wil ik naar 10.000 auto's per jaar verkopen in Nederland. Als dat lukt, 3% marktaandeel. En daarna, wat is je lange termijn visie voor Cupra? Wat voor positie krijgt het in de Nederlandse markt?
7: Nou, ik denk, wat ik zei, voor ons is die 3% een hele belangrijke tussenstap eigenlijk. Want dat betekent dat je een volwassen merk bent. Het gevaar is dat je dan opgaat in de grijze middenmoot, zo tussen de plek 5 en 15.
8: Ja.
7: Dat is ook waarom we superveel ook geld investeren in marketing en al dit soort activiteiten. Want we willen een rebels merk blijven. Ook al gaan we in het volume, ook een stap in het volume. We willen geen niche speler worden als het kijkt op volume, wel echt als merkpositionering. En ik denk dat er nog heel veel groei aan zit. Er zit een fantastische vernieuwing in het productportfolio aan te komen in 27, in 28, in 29. Dus dat hebben we ook weer nodig om die volgende stap te maken.
8: Producten. Worden nieuws.
9: Ja, worden nieuws. Er komen nog leuke dingen aan.
7: Waarschijnlijk gaat het eerste... De eerste productnieuws komt al op medio volgend jaar. Daar kan ik nog heel weinig over vertellen.
8: Ja, maar heel weinig is altijd iets, hè? Dus iets.
9: Je krijgt een stekker, dat weten we.
7: Je krijgt sowieso een stekker, zoals alles in Nederland bij ons stekker heeft. Maar dit wordt, er wordt ook wel weer een unieke auto. Er wordt natuurlijk aan een nieuw platform, het SSP-platform, gewerkt. En dat opent ook weer... initiatieven voor nieuwe modellen. We hebben nu 3 volledig elektrische modellen. En uiteindelijk zou dat doorgroeien naar minimaal 6, 7. En dat is ook weer de stap die we moeten maken naar de volgende volumestap. Dik boven de 10.000 auto's in Nederland.
8: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan past in de radio-uitzending.
9: Ja, dus luister dit dan nog even door in de podcast.
8: Dankjewel, Marijn Brouwsch, Managing Director van Cupra Nederland. Ga je zelf nog een balletje slaan?
7: Ik hoop met jullie nog na de uitzending. Dus ik heb mijn schoenen meegenomen. Maar we gaan straks nog een balletje slaan.
8: Goed, en zometeen.
9: Ja, hommeles over het uitbreiden van betaalparkeren hier in Rotterdam.
8: En een rijtest in de Mercedes CLA Hybrid. Mild Hybrid is het dan. Tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten.
3: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
2: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. Limesearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht bij Muiden. Daardoor vanaf naar de 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Op de A4 Den Haag Amsterdam 10 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. Omrijden doe je via de A10 Zuid. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Zwifterband. 6 kilometer file. En er wordt aan de weg gewerkt op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross iets meer dan 10 hulpvragen van Nederlanders gekregen. Die gaan niet over letsel, maar wel over extra kosten die mensen maken nu ze noodgedwongen langer in het gebied moeten blijven. Het noodweer zorgde voor overstromingen in onder meer Barcelona. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierenindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bontindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De camping is ook bij Nederlanders populair, maar of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Op Facebook klagen gasten van de camping dat er niet is gewaarschuwd voor de brand en dat vluchtwegen waren afgesloten. Iran zegt dat Amerika aan 7 voorwaarden moet voldoen voor de Straat van Hormuz weer open kan. Zo moet er een eind komen aan de blokkade van Iraanse havens, moet het verbod op de olie-export eraf en moet Amerika alle sancties tegen Iran intrekken. De tijd van afwachten is voorbij, zegt Teheran. En Max Verstappen noemt zijn eerste Grand Prix-zege dit seizoen een heerlijke overwinning. Zeker als je ziet hoe het dit jaar is gegaan, zei hij in een eerste reactie. Bij de Grand Prix van Bahrein startte Max op pole position en eindigde voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race begon chaotisch door noodweer en uitvallende auto's in de opwarmronde. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dan over het ANP-nieuws.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
14: Meindert Schut en Wouter Carson.
15: Welkom terug. We zijn vandaag in Ahoy, Rotterdam, waar het Premier Padel toernooi plaatsvindt. Gesponsord door Cupra. Zometeen een rijimpressie in de Mercedes CLA Hybrid. Maar eerst...
16: Ja, Rotterdam voert in bijna de hele gemeente betaald parkeren in. Inwoners zijn woest. Een petitie werd meer dan 10.000 keer ondertekend. Maar het besluit lijkt onomkeerbaar.
15: Heb jij ook een handtekening neergezet?
16: Ik heb zeker een handtekening gezet, ja.
15: Oké. Dus...
16: Ik ben geheel niet objectief in dit...
15: Participerende journalistiek noem je dat.
16: Het is in die zin wel interessant natuurlijk om het erover te hebben. Van joh, wat is wijsheid om als stad te doen? En dan hebben we gelukkig iemand gevonden die er echt verstand van heeft.
15: Precies.
16: In plaats van twee van die journalisten die een beetje doorratelen over onderwerpen.
15: Ja, en die persoon dat is Giuliano Mingardo. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jawel, gespecialiseerd in stedelijke mobiliteit en in het bijzonder parkeerbeleid. Welkom Giuliano, fijn dat je er bent. Je naam klinkt tikkeltje Italiaans, dat ben je ook. Hè?
17: Dat klopt.
15: Maar al heel lang werkzaam in Nederland. Parkeerbeleid is je specialiteit. Dat klinkt echt heel saai.
16: Een Italiaan in Nederland te denken, nou ja, wat voor gaaf zou die doen? Design.
17: Dat opmerking vaak. Wat doe je aan jouw onderzoek? Ga je de auto parkeren de hele dag?
15: Ja, precies.
17: Dat gebeurt vaak. Waarom parkeren en parkeerbeleid? Heel simpel. Toen ik begon als onderzoeker, vond ik interessant om te begrijpen wat is de gedrag van de automobilisten en hoe kan jij de gedrag beïnvloeden? En parkeren, echt heel simpel. Elke autoriet eindigt in de parkeerplek.
15: Ja,
17: dus als je iets
16: of
17: met
16: in
17: parkeren...
16: de sloot.
17: Kan ook. Maar dat is niet de bedoeling, normaal gesproken. Dus, nee. Dus in principe, als je iets met parkeren kunt doen, misschien kun jij mobiliteit beïnvloeden.
16: Ja. Maar het is dan bijna een beetje sociologie. Kruispunt sociologie, logistiek, planologie. Moet ik het zo ook een beetje zien?
17: Zeker. Het is niet alleen economie, het is planologie. Zeker. Het is psychologie. Heel veel. Ja, het is puur emotie parkeren.
16: Ja, zeker.
15: Dus je kunt er mee sturen met het parkeerbeleid.
17: Ja, jij kunt mee sturen, maar je moet wel weten wat je stuurt.
15: Ja.
17: Dat is belangrijk.
15: Nou ja, in ieder geval lopen de gemoederen hier in Rotterdam nogal op, merkte aan mijn collega-presentator. Is dat ook een beetje te begrijpen?
17: Ja, zeker. See, het is te begrijpen.
15: Maar je bent niet gek, Wouter.
17: Je bent niet gek. En parkeren is een zeer emotionele onderwerp. Ik zeg altijd, naast voetbal is misschien een van de meest geëmotionele onderwerpen. En iedereen heeft een mening. Iedereen misschien heeft er verstand van. En waarom is dat? Is heel simpel. Kijk, auto is een hele belangrijke vervoersmiddel in onze maatschappij. Veel mensen hebben een auto, veel mensen hebben een auto nodig. En op het moment dat je gaat dan parkeren, ja, je raakt mensen heel dichtbij. Dus auto is geassocieerd met vrijheid. Ja, je wil mij iets laten betalen voor mijn vrijheid. Het heeft een hele... emotioneel is heel moeilijk.
15: Ja, en het is niet alleen maar dat betalen, maar het is ook gewoon in woonwijken dat iedereen heeft eigenlijk wel zijn eigen parkeerplaatsje. Ook al is het vrij parkeren. Maar je moet echt niet op de parkeerplaats van de buurman gaan staan.
17: Precies. Dat is mijn parkeerplek, toch? Dat is openbaar ruimte. Dus het is niet van jou, maar wel mensen ervaren. Het is absoluut normaal dat mensen boos zijn en zo reageren. Betekent niet dat wat de gemeente doet... slecht is.
15: Oké.
18: Au.
16: want even voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen. In Rotterdam heb je natuurlijk eigenlijk het centrum en alle aanpalende wijken zijn al betaald parkeren. En nu is de gemeente van plan is uitbreiden naar eigenlijk compleet gemeente Rotterdam. Inclusief de buitenwijken. En eigenlijk ook wel heel veel wijken waarvan de gemeente zelf zegt... ja, er is geen parkeerprobleem.
17: Ja, het is waar. Dat gebeurt. Ten eerste, wat de gemeente Rotterdam doet, is absoluut normaal. Dat gebeurt niet alleen in Rotterdam, maar dat gebeurt in elke stad. Niet alleen in Nederland, maar ook overal. Eigenlijk in Europa zeker. Ik durf te zeggen...
16: Nou, in Europa. Ik was van de week toevallig in de Verenigde Staten. Nou, daar heb je zeg maar hele grote ruimtes. Overal je auto kan lekker ruime parkeervakken. Ik bedoel, dat is toch anders daar.
17: Ja, want ze hebben heel veel ruimte.
16: Ja.
17: In Nederland hebben we niet zoveel ruimte.
16: Nee.
17: Dat is het probleem. Kijk, het grootste probleem is dat de ruimte is schaars.
16: Ja.
17: En de stad wordt groter. Wordt meer aantrekkelijker. Meer mensen komen naar de stad. Meer mensen wonen in de stad. Meer mensen werken in de stad. Ja, en de ruimte neemt niet toe.
15: Ja, dus betaald parkeren is echt een middel om schaarste te verdelen, te reguleren. Maar wij horen toch ook wel de geluiden dat gemeenten, en dat is in Amsterdam is dat ook al het geval, maar nou ja, nu in Rotterdam ook. En we weten dat gemeenten gewoon moeite hebben om hun financiering rond te krijgen. En dat het wel heel erg toevallig is dat dan het parkeerbeleid wordt aangepast in die zin dat iedereen maar moet gaan betalen.
17: Dat begrijp ik ook. Maar het is een manier om dat te zeggen. Ik zou zeggen, dit is een negatieve geframed.
15: Ja.
17: Ik kan op een andere manier vertellen, maar meer misschien een positieve framed.
15: Doe je best.
17: Kijk, ja, dat zal ik doen. Kijk, gratis bestaat er niet. Dus ook een parkeren, gratis parkeren bestaat echt niet.
15: Nee, ruimte die parkeerplaats kost geld, is aangelegd.
17: Parkeerplaats is aangelegd, onderhoud kost geld, ruimte zelf kost geld. Ja. Dus als de gebruiker niet betaalt, dat betekent dat in dit geval de gemeente betaalt. Dus ik zou zeggen andersom. Gratis parkeren betekent dat een automobilist is 100% gesubsidieerd door de gemeente. Op het moment dat je gaat een klein prijs toevoegen, betekent dat de subsidie iets kleiner. Dus je kan de titel van zo'n artikel of zo'n mediabericht veranderen en zeggen, nou, de gemeente heeft besloten om de subsidie voor automobilisten iets te verlagen.
15: Ja. Dat is ook een mooie frame. Maar aan de andere kant, het is uiteindelijk toch gewoon dat de gemeente heeft geld nodig om ook andere dingen te kunnen doen.
17: Absoluut.
15: En ze verhogen de parkeerkosten voor de bewoners, of ze verlagen de subsidie, hoe je het ook wil, om die andere dingen te kunnen betalen.
17: Maar dat telt ook voor een WOZ-belasting of voor een afvalbelasting. Dus voor alle belastingen die in het algemeen wij betalen. En dat bedoeling is dat met dat geld het overheid, nationaal of lokaal, iets doet.
15: Ja. Maar goed, dan is het de vraag, is het nou bedoeld betaald parkeren om geld binnen te halen, of is het om het verdelen van schaarste te regelen?
17: Ik denk dat we kunnen zeggen dat voor beide doelen.
15: Ja, ook. Ja. Kan allebei tegelijk. Ja.
16: Zeker. En hebben we in Rotterdam, en ik wil het niet te persoonlijk maken hoor, doe ik het uiteindelijk toch, maar ook bij mij in de straat, ja, het is feitelijk niet echt schaarse ruimte. Er zijn plekken genoeg en dat geldt natuurlijk voor heel veel buitenwijken van steden, maar in Rotterdam ook specifiek. Dus eigenlijk het schaarste argument, ja, die valt eigenlijk weg. Dat is gewoon op heel veel plekken niet zo. Is het dan toch nog steeds goed of een goed idee? Of, mist een deel van je argumentatie.
17: Nee, dat klopt. Wat gemeente Rotterdam nu doet, is proberen om een proactief beleid uit te voeren. Dus normaal gesproken,
16: zijn eens een keer proactief, is het weer niet goed.
17: Precies. Nee, kijk, wat gebeurt normaal gesproken met parkeren? En dat in dit geval zou zeggen dat je wacht tot een probleem komt. Je wacht tot jij heel veel last hebt van andere mensen die in jouw straat parkeren. Dan ga je klagen met de gemeente. De gemeente komt met de oplossing. Nou, we gaan betaalparkering voeren en jij krijgt een vergunning als bewoners. Nu de gemeente Rotterdam zegt, nou, laat me in plaats van me elke keer dit te doen, dat ook administratief kost heel veel geld. Het is best ingewikkeld, want je moet elke keer een raadsbesluiting hebben. Je moet, de administratieve procedures zijn best ingewikkeld. Dan zeg ik, laten we maar proberen in één keer te doen. Dus je moet wel goed communiceren. Ja. Want terecht, sommige mensen zeggen, hey, maar hier, er is geen druk. Dus waarom zou je dat reguleren?
16: Ja. Ja.
17: Maar het antwoord is, want over 6 maanden krijg je wel druk.
15: Want als jij naar een stad zou kijken waar nu nog geen betaald parkeren zou zijn. Hè? Helemaal niet. Maar er is wel een parkeerprobleem in een bepaald plekje van die stad. Zou je dan gelijk in die hele stad betaald parkeren willen invoeren? Want mijn eigen ervaring, ik woon in Amstelveen. Daar hebben ze eerst voor het stadshart betaald parkeren ingevoerd, omdat daar veel mensen komen winkelen. Vervolgens de regio daaromheen, omdat mensen daar hun auto gratis parkeerden om vervolgens naar Schiphol te gaan. En die vlek die wordt steeds groter, omdat je steeds de matraseffect, het waterbedeffect, het gaat steeds ergens anders naartoe. Kun je dan niet beter gewoon in één keer zo'n hele stad?
17: Nou, kijk, hoe moeilijk is in Rotterdam nu om te doen. En Rotterdam is een hele grote stad. Als je het doet in een kleinere stad, is het nog moeilijker om te doen. Dus het is absoluut normaal dat je begint echt in het centrum, waar de meest aantrekkelijke van de stad, waar de meeste mensen komen. En dan ga je uitbreiden. Olievlechteffect, waterbedeffect, noemen hoe je wilt. Het is hetzelfde idee.
15: Maar ja, als dat toch zo is, dan kun je het toch gewoon gelijk voor die hele stad gaan doen? Proactief?
17: Ja, je zou kunnen zeggen proactief, maar ja.
16: Je kan zo de gemeenteraad in hier, Meijnerd. Want dit is wat de gemeenteraad hier in Rotterdam natuurlijk uiteindelijk doet.
15: Gewoon we die partij Rotterdam proactief.
16: Rotterdam proactief. Nou, volgens mij is er ook pro die er ook aan meedoet. Ja, dus dat komt dan goed uit. Maar Giuliano, Wat ik nu een beetje in mijn omgeving zie. We hebben veel mensen met een eigen oprit. Hè, dus die kunnen ook op hun oprit parkeren. Maar daar staan vaak ook nog weer een paar mooie bloemen, struiken, planten, boompjes. En ik ben nu serieus al drie buurmannen tegengekomen. Die zeiden, de hovenier die komt binnenkort toch. Dus weet je, we rammen gewoon een hoop groen eruit. Want dan kan ik gewoon lekker op mijn eigen terrein parkeren. Want ik heb geen zin in dit gezeur.
17: Dat kan, is jouw eigen keuze. Als je wil groen opgeven voor een parkeerplaats.
16: Dit kan een neveneffect zijn. Ik weet niet of deze buurman het daadwerkelijk gaan doen. Maar het zou kunnen.
17: Maar aan die andere kant, dat is ook wel belangrijk te zeggen. Want ik snap de hele emotie. Maar als je aan die andere kant, als je kijkt wat je betaalt voor een parkeervergunning. Ja, dat is echt, met heel respect, een belachelijk laag. Dat is de allerlaatste van de taboe in de politieke wereld. Dus bijna alle steden hebben begrepen dat betaalparkeren is een oplossing om de stad te kunnen managen. Maar het parkeervergunning voor bewoners is een kunstmatige, bijzondere laag.
16: Ja. Wat zou het moeten kosten dan?
17: Eigenlijk? Jij gebruikt 15 vierkante meter van de stad. Nou, probeer om een 15 vierkante meter in de stad te huren. Als een woning, als winkels. Ja. Dan kijk je, wat kost dat? Ja. Dus die 7 euro je betaalt per maand. Of 7 of 8 euro je betaalt per maand. Binnenkort.
16: Dat is niks.
17: Is wat een bezoeker betaalt per uur.
15: Precies. Maar ik begrijp deze argumentatie wel. Alleen dit argument wordt heel vaak bij heel veel lastenverzwaringen gebruikt. Ja, het is maar zoveel per maand, zoveel per jaar. Maar het is een beetje dood met 1000 spelden prikken. Het is ook iets wat Wouter vaak zegt. Dat als je maar heel veel van dat soort dingen doet, wordt het alles bij elkaar, wordt het toch heel veel.
17: Ja, zeker. Maar dat telt voor alles.
15: Ja, precies.
17: Ook de boodschappen worden steeds duurder. De elektriciteit wordt steeds duurder. Ja. Alles wordt duurder. Dus ja.
15: Maar goed, en je begrijpt de emotie rondom betaald parkeren. Het zorgt ook echt voor onbegrip en onvrede hier in Rotterdam. Kan de gemeente het misschien wat beter uitleggen waarom dit nodig is?
17: Ja, zeker. Weet je wat is het grootste probleem? Is dat het lijkt dat hier staat de gemeente tegen de bewoners. Dat de gemeente wil iets doen om de bewoners te verpesten. Maar dat is echt niet waar. Het is niet dat de ambtenaren bij de gemeente Rotterdam hebben niks te doen. Ze worden wakker en zeggen, we gaan betaald parkeren invoeren. En je ziet hoeveel emotie erop. Dus het is echt ook niet leuk voor hen.
15: Nee, maar heel veel Rotterdammers denken gewoon, ze gaan het betaald parkeren invoeren om gewoon die begroting rond te krijgen. Ze hebben helemaal geen oog voor de bewoners.
17: Ja, maar dan aan die andere kant, je zou zeggen, maar wat worden de geld wordt gebruikt voor de Rotterdammers? Het is niet dat het geld gaat in de pocket van de wethouder.
16: Maar het voelt natuurlijk altijd voor andere Rotterdammers.
15: Ja, precies.
16: Want het is om goedkopere woningen te kunnen bouwen. Nou, op zich een mooi doel. Maar dat zijn dus niet in die buitenwijken, niet de mensen die er al wonen. Voor de haven om te verduurzamen. Ja, op zich een goed doel, maar ook weer niet direct voor mij. Zo waren er nog wel dingen. Dus dat ik voel wel met je mee de uitleg. Hè, want ik wilde natuurlijk lekker met gestrekt been er vandaag in. Want ik ben ook niet heel erg fan van die parkeerbeleid. Maar je komt met een aantal argumenten van. Ik denk, er zit natuurlijk wel wat in. Je neemt ruimte in beslag. Het kostenargument, Meindert zei het wel mooi. Alle dingen bij elkaar telt het wel op. Maar als je terugrekent, dan valt het misschien ook wel weer mee. Dus er zit daar natuurlijk wel een verhaal.
17: Vooral, nog een keer, het belangrijkste is dat de gemeente doet niet met dit idee om mensen te verpesten.
16: Nee.
17: Zij doen het omdat ze denken, binnenkort komt een probleem in dat gebied. En we willen jullie helpen om dit probleem voor te komen. Daarom, we gaan dit doen.
16: Ja.
17: En ik snap dat mensen zeggen, maar aan het eind van de dag moet ik iets betalen.
16: Ja.
17: En dat is niet leuk. Niemand vindt het leuk om iets te betalen.
15: Niet leuk, maar aan de andere kant, we hoeven met Wouter en alle mensen die bij hem in de straat wonen waarschijnlijk ook niet al te veel medelijden te hebben. Hij kan het wel betalen, en anders zijn vrouw wel. Hè? Of het bijbaantje van een van je kinderen, daar kan je er ook nog voor gebruiken. Maar Rotterdam is ook wel een stad waar ook best wel veel mensen wonen met een kleine portemonnee. He, mensen die het echt niet breed hebben. Is daar genoeg oog voor vanuit het plan vanuit de gemeente?
17: Ja, dan moet je de gemeente eigenlijk vragen.
15: Nee, goed.
17: In ieder geval.
15: En
17: een sociale parkerenbeleid bestaat er nog niet. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld veel mensen met een kleine portemonnee een andere tarief betalen. Maar nogmaals, een parkeervergunning momenteel is best wel heel laag. Dus als jij ga je ook van 7 euro naar 5. Of je hebt geen geld en dan mag niet uit, ook 1 euro is te veel.
15: Ja, precies.
17: Dus je zou wel iets kunnen doen. Maar natuurlijk, kijk, het probleem is als jij iets doet, als je wil iets doen met prijs. Er is altijd een sociaal aspect. Mensen met een grotere portemonnee kunnen meer betalen dan anderen.
15: Ja.
17: Dat blijft. Al zonder is altijd mogelijk.
15: Maar dat is bij de meeste dingen. Bij de supermarkt heb je nog de keuze of je het wel of niet koopt. Met zo'n parkeervergunning. Ja, je hebt de keuze om geen parkeervergunning te nemen. Maar dan heb je ook geen auto.
17: Nee, dat klopt. Dat klopt. En er zijn zeker ook mensen met een kleinere portemonnee die afhankelijk zijn van de auto. Dus dat moet je zeker denken. Dat kan, zeker. Er zijn wel een optie. Maar dan je moet ook opletten niet te veel.
15: Ja, dan moet je weer toeslagen gaan geven bijvoorbeeld. En we weten allemaal hoe dat kan dan verlopen.
17: Het probleem is altijd, waar lig je de grenzen?
15: Ja, we hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan past in de radio-uitzending.
16: Ja, dus luister dit dan nog even door in de podcast.
15: Veel plezier daarmee.
18: De rijimpressie.
16: En Meindert test de Mercedes CLA Hybrid.
15: Een benzinemotor en een elektromotor. 8-traps automaat. En volgens Mercedes kun je er ongeveer 1 op 20 mee rijden. Je hoeft hem dus niet op te laden. Dit is de Mercedes-Benz CLA 200 Hybrid. Een auto voor mensen die misschien nog niet helemaal afscheid willen nemen van de benzinemotor, maar wel graag willen doen alsof ze iets voor het milieu doen. En dat doen ze misschien ook wel. Het klinkt ook een beetje flauw, maar eigenlijk is het ook best wel slim. Eerst maar even naar het uiterlijk, want echt waar, de CLA ziet er gewoon echt wel goed uit. Laag, lang, strak, aflopende daklijn, frameloze deuren en een voorkant die behoorlijk modern, misschien wel futuristisch oogt. Mercedes heeft hier duidelijk niet gedacht, we maken een praktische auto en plakken er een mooi logo op. Nee, dit is een auto die vooral ook gewoon mooi mag zijn. En dat is best wel goed gelukt. Het aardige is bovendien dat je aan de buitenkant nauwelijks ziet of je met de elektrische CLA of met deze hybride onderweg bent. Ja, alleen de voorkant verraadt echt nog dat het hier om een verbrandingsmotor gaat die onder de kap ligt. En dat is misschien wel symbolisch voor deze auto. Hij ziet eruit als iets voor de toekomst, maar onder de motorkap staat nog steeds gewoon een benzinemotor te trappelen. Nou, ook aan de binnenkant is hij bij de tijd. Veel schermen, echt heel veel scherm. Veel digitale techniek en een interieur dat vooral echt wel Mercedes is. Het ziet er strak uit, afwerking is over het algemeen goed. Bekende luchtroosters, die doen wat plastic aan. Dat zijn ze eigenlijk ook. En het scherm van de bijrijder komt nogal lomp over, zeker als het niet wordt gebruikt. Dus dan is het echt een groot zwart vlak. Nou, over die schermen, Mercedes heeft inmiddels zoveel functies in het infotainment systeem gestopt dat je echt wel even de tijd moet nemen om alles te vinden. De tijd moet nemen om eraan te wennen. Nou, gelukkig zijn niet alle knoppen verdwenen. Hè? Dat is wel prettig, want soms wil je gewoon aan een knop draaien of erin drukken zonder dat er eerst 3 menus geopend moeten worden. Nou, achterin is het misschien iets minder feestelijk voor vooral de lange mens. Hè, de lage daklijn is echt wel prachtig, maar daar betaal je voor met hoofdruimte. Eeuwig compromis bij die coupé-achtige auto. Hij ziet er goed uit, maar je uit de kluit gewassen zoon achterin vindt hem waarschijnlijk iets minder geslaagd. Nou, onder de motorkap, technisch even, ligt een 1,5 liter 4-cilinder motor, benzinemotor met 163 pk. Komt nog een elektromotor bij van 30 pk. Samen is dat niet 193 pk, maar 184 pk gekoppeld aan 330 newtonmeter. Nou, die elektromotor doet echt wel meer dan alleen een beetje helpen bij het wegrijden. De CLA kan daadwerkelijk korte stukken volledig elektrisch rijden, vooral bij lage snelheden. En dan in de stad merk je dat de benzinemotor regelmatig even zijn mond houdt. En dat is eigenlijk best wel lekker. Je rijdt weg, de auto is stil en je denkt, kijk eens aan, elektrisch. Ja, totdat de benzinemotor dan weer wakker wordt. Batterij is namelijk maar 1,3 kilowattuur groot. Dus verwacht geen CLA die tientallen kilometers zonder benzine kan afleggen. Dit is gewoon niet de auto die je overtollige zonnepanelen energie op zal zuigen. Daarvoor zul je toch echt een stekkerauto moeten hebben. Nou, bij lage snelheden is de aandrijflijn niet altijd even verfijnd, moet ik eerlijk zeggen. Soms voel je dat de benzinemotor, de elektromotor en de automaat even moeten overleggen wie er aan de beurt is. Als je echt heel rustig rijdt, zit er ergens tussen elektrisch rijden, benzine en daartussen schakelen een klein momentje waarop je denkt, hey jongens, zijn we er een beetje uit? Tijdens normaal rijden verdwijnt dat gevoel grotendeels en dan blijkt de CLA echt een hele prettige auto. Niet spectaculair, gewoon wel heel prettig. Hij is ook stil, comfortabel, behoorlijk soepel.
19: En volgens Mercedes is hij echt wel heel erg zuinig. Officiële cijfers komen uit op ongeveer 1 op 20, zoals gezegd. Dat is natuurlijk best wel aantrekkelijk, hè? Zeker met de huidige benzineprijs. En zeker ook voor mensen die heel veel kilometers maken en geen zin hebben in laadpassen, laadapps, laadpalen. En de inmiddels ook wel vaak klassieke vraag, doet die paal het dan wel als je er bent? Je tankt gewoon benzine, rijdt weer verder. Ja, soms is ouderwets gewoon wel verrekte handig.
15: Ja, de Mercedes CLA Hybrid. Heb jij daar ook al mee gereden eigenlijk?
16: Nee, ik heb alleen de elektrische versie gereden. En de Hybrid stond in een beetje soms verlanglijst. Ik denk, oh, dat is misschien nog wel een keer aardig. Alhoewel natuurlijk langzaam naar pseudo-eindheffing doen we misschien dit helemaal niet meer. Of
15: nee,
16: of particulier,
15: ja,
16: misschien
15: particulier
16: juist
15: zou
16: wel.
15: Het wel goed kunnen zijn.
16: Was hij lekker zuinig?
15: Hij was onwijs zuinig. Ja? Ja. Het is echt wat dat betreft, ik denk wel een heel goed alternatief voor mensen die vanwege de hoge brandstofprijs toch echt minder geld daaraan uit willen geven.
16: Ja.
15: Maar niet elektrisch willen. Misschien
16: en
15: niet zo
16: kunnen.
15: Ja, niet kunnen. Dus inderdaad geen eigen oprit hebben of geen lieve buren waar je gewoon altijd voor de deur mag parkeren.
16: Ja.
15: Maar hij is wel echt heel erg zuinig. Rijkwijde van één tank, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
16: Ja.
15: Meer dan 1000 kilometer
16: nou,
15: volgens mij.
16: Dat is al best. Dus eigenlijk de tip is vanaf 48.000 euro aanschaffen. En dan ga je enorm besparen op je brandstofrekening. Want die CLA Hybrid is zo zuinig.
15: Dan ga je de hele
16: dit is serieus
15: tijd
16: dat ik allerlei mensen die zeggen, ik wil een elektrische auto kopen, want ik ga besparen op brandstof.
15: Ja,
16: dat klopt. Maar je hebt wel eerst 50.000 euro uitgegeven.
15: Goed, dit was de Nationale Autoshow vanuit Ahoy Rotterdam. Afleveringen luister je terug als podcast. Gaan wij nog even potje padellen?
16: Ja, dat ging niet helemaal lekker met mijn pootje en mijn rug. Maar verder gaan we dat nog wel even doen. Het is wel leuk, hè? Abonneer je op onze feed. En als ik er volgende week niet bij ben, dan is het inderdaad helemaal misgegaan met het padellen. Volg ons op de socials. Daar kan je die ambulancerit dan ook terugkijken. Nee, het zal allemaal wel goed komen.
15: Dat denk ik ook. Pas op voor je ogen trouwens ook. Ja. Mijn naam is Meinert Schut.
16: En ik ben Wouter Karsen.
15: Tot volgende week.
16: Doei.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
2: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Ontdek wat voor moois Z-Eventships voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Eventships.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-Eventships.nl.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land, 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Omrijders die gaan via de A10 Zuid. Op de A6 Emmeloord-Lelystad, werkzaamheden bij Zwifterband. 6 kilometer file daar met 25 minuten oponthoud. Die vertraging heb je ook op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik 4 kilometer file na een ongeluk. En op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch een ongeluk bij afrit Biezen-Mortel. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de vondst van een dode vanmorgen in een huis in Bergen-op-Zoom is een man uit Roosendaal aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. Intussen wordt in het huis sporenonderzoek gedaan en praat de politie met mensen in de buurt. Vermoed wordt dat het slachtoffer door geweld is omgekomen. De politie heeft afgelopen week een pakket met een paar kilo cocaïne onderschept. Het pakket kwam uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam-Noord. Of dat ook iets met de drugs te maken heeft, is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De coke wordt vernietigd. Nog nooit zijn zoveel mensen naar het Oktoberfest in München geweest als dit jaar. De afgelopen weken kwamen bijna 7,5 miljoen feestvierders naar Zuid-Duitsland. Ze dronken ook meer bier dan vorig jaar. Er ging 6,7 miljoen liter doorheen. Het Oktoberfest is een van de grootste volksfeesten ter wereld. Minister Velbrief betwijfelt of het wel zo'n goed idee is om dwangsommen voor het UWV af te schaffen. Nu krijgen ze die als ze te lang doen over de aanvraag van een WIA-uitkering. In Buitenhof zei Velbrief dat de burger door de afschaffing het gevoel kan krijgen dat hij nergens verhaal kan halen. En daarom wil hij er nog eens naar kijken. En de Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp in Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. De migranten worden naar tijdelijke opvangplekken gebracht en daar wordt bekeken hoe nu verder. Ze horen bij een veel grotere groep van tienduizenden mensen die in de zomer vanuit Marokko de grens overstaken. Het weer van Weer Online. Een mix van zon en stapelwolken. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal.

0: breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
1: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de zoektocht van Europa naar meer autonomie en soevereiniteit. En deze week, hoe staat het met onze energieonafhankelijkheid? Niet zo best, is de conclusie. Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, die vertelt deze week namelijk dat de EU dit jaar al ruim 100 miljard euro extra heeft betaald aan energieimport. En hij vertelt daarbij, en ik citeer, zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Dat is niet zoveel. Komt dat alleen door het gedonder in het Midden-Oosten of zit hier meer achter? En waarom in hemelsnaam hebben Europese landen allemaal een ander plan van aanpak om die prijzen te stutten? Voor de antwoorden zijn hier Stefan de Vries.
2: Bonjour.
1: En Michal van der Toorn.
3: Hallo.
1: En we gaan hier zo dieper op in. En aan het eind van de uitzending hebben we natuurlijk nog de mega-hit. Die komt van Michal. Nou, dat betekent een muzikaal hoogstandje. Dat kan niet anders. Maar eerst...
0: The Gradometer.
1: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam, Stefan?
2: Ik wil het hebben met jou, Geert-Jan, over grensoverschrijdend gedrag.
1: Niet met Michal.
2: Nee, ik kijk jou aan en je weet precies waar ik het over heb.
1: Nee.
2: Namelijk over de binnengrenzen van de Europese Unie.
1: Oh, die.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Eerst het goede nieuws. Sinds gisteren, 1 oktober, controleert Nederland niet meer aan de binnengrenzen. Je weet wel, er was ooit eens een kabinet onder, ik ben zijn naam vergeten, Dick Schoof, een minister, wier naam ik ook bijna vergeten ben, Faber. Ik ben echt haar voornaam vergeten trouwens. Zij voerde die controles in december 2024 in. Voor 6 maanden met veel bombarie. Ik ben toen nog met een patrouille meegeweest van de marechaussee. Was ook een grappig verhaal. Maar die 6 maanden werden bijna 2 jaar. Dat heb je vaak, een tijdelijke maatregel wordt permanent.
1: Ja.
2: Nou, daar is nu een einde aan gekomen. De balans, het aantal verkeersongelukken op de wegen waar de controles waren, nam met meer dan 228% toe. Tientallen gewonden, 4 doden.
1: Ja.
2: Dat is de balans van die controles. 1 aanhouding per 3 dagen. Daar hebben we het allemaal over. De Rekenkamer rekende vorig jaar uit dat de controles de migratie met niet eens een procentje hebben verminderd. De commissie had Nederland en 8 andere landen in juni al gezegd afbouwen die grenscontroles. Maar Duitsland gaat wel gewoon door met het grenstheater. En de commissie die het Schengenverdrag met gevaar voor eigen leven zou moeten verdedigen, kijkt leidzaam toe. Maar ja. In Nederland is het afgelopen.
1: Ja, nou ja, ik reed 3 weken geleden naar Duitsland voor die deelstaatverkiezingen, ja, in Sachsen-Anhalt. Ja. En jawel, ik kon lekker eventjes stoppen, afremmen.
2: Ja, schandalig.
3: Zelfs met de trein. Ik moest stoppen bij de Duitse grens om daar mijn paspoort even te laten zien.
2: Ja,
3: in de trein.
1: Ja, maar wat zat er in je tas?
3: Niks bijzonders.
2: Dat maakt niet uit, want daar zijn die controles niet voor. Wat er in je tas zit, wordt ook niet gecontroleerd of in de achterbak.
1: Het gaat om jou en mij.
2: Het gaat om, nou, vooral om jou.
1: Maar ja, op de barricade hebben we nu een groep, precies, Europese academici.
2: Absoluut. Wat er allemaal gebeurt, al die grenscontroles in het Schengengebied, dat kan echt niet, zegt hoogleraar Europees recht Alberto Alemano. Het is een reactie op de grenscontroles die ingevoerd zijn door Italië na wat er gebeurde in Ceuta in Noord-Afrika, Spaanse exclave. Italië heeft grenscontroles ingevoerd met Spanje. Zoals we allemaal weten is de grens tussen Spanje en Italië enorm druk bereisd. Want die is er niet, namelijk. En Spanje heeft als antwoord ook grenscontroles ingevoerd. Het is echt een kleuterklas. Daar moet nu een einde aan komen, zegt Alberto Alemano. Hij is een Italiaan, hij woont in Spanje, hij geeft les in Parijs, echte Europeaan, en is zelf gecontroleerd. En samen met 100 academici uit heel Europa heeft hij nu een formele klacht ingediend bij de commissie. Want het is de commissie die er eigenlijk in moet grijpen, maar dat doet ze niet. En een aantal oud-eurocommissaris, zoals Josep Borrell, heeft ook ondertekend. En hun punt is dat de Schengen-grenscode zegt dat de commissie een advies moet uitbrengen bij twijfel over noodzaak en proportionaliteit. Nou, daar kun je zeker aan twijfelen als het gaat om Italië en Spanje. Maar natuurlijk ook tussen Nederland en Duitsland en overal. En zij eisen nu dat Brussel alsnog in gaat grijpen en een inbreukprocedure start tegen in dit geval Italië en Spanje en op termijn eigenlijk tegen alle landen die het Schengen-verdrag aan hun laars lappen.
1: Oké, je begon heel positief. Daarna gingen we toch weer een beetje de negatieve sfeer in. Wat is nou de conclusie van deze Greatometer?
2: Het negatieve is... of moet je nou een negatieve boodschap verpakken in twee positieve?
1: Blijf bij jezelf.
2: Oké, dan blijf ik negatief. Nee, maar het is natuurlijk nog steeds schandalig dat er grenscontroles binnen Schengen zijn. Maar in Nederland is het nu afgeschaft. Dus dat is positief. Maar het is ook voor het eerst dat de bewaker van de verdragen, de Europese Commissie, door 100 hoogleraren aan hun eigen taak moet worden herinnerd. Dat is niet heel fraai, maar het is natuurlijk een goed initiatief. Dus ik zou zeggen, een grens minder, hoogleraren op de barricades. Allemaal niet heel fraai, maar ik denk dat Europa deze week toch een ietsje greater is geworden.
0: Make Europe great again.
4: We have now surpassed 100 billion euros that we've paid extra for our energy this year.
5: Les aides seront.
6: Our support will cover 70% of the increase in fuel costs.
7: Our energy prices remain still far too high. In some member states, electricity costs are 3 times more than in others.
8: We kunnen ervoor zorgen dat in Nederland elke kachel in een huishouden, in een ziekenhuis en in een bejaardentehuis gewoon blijft branden.
9: Ja, we werden op prijstreiberei reageren. We hebben daartoe het kartelamt met een entsprechende misbruiksaufsicht uitgestattet.
1: Ja, in deze studio hebben we nog genoeg power, maar heeft Europa genoeg energie om de winter door te komen? Ik denk het op zich wel, maar we weten niet hoe koud de winter wordt. En we maken ons vooral druk over die prijzen. We betalen ons blauw aan stromen aan de pomp. En dat is vooral natuurlijk omdat het voorheen heel goedkoop was. Dus voor ons gevoel gaat het allemaal niet zo goed. En Europese leiders worden nerveus. Aan welke knoppen draaien de verschillende landen? En wat is de beste optie om de winter door te komen? Stefan,
2: ja.
1: Daar ben je weer.
2: Hi.
1: Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, ik zei het al.
2: We hoorden hem net ook al even.
1: We hoorden hem al even, maar voor de derde keer toch maar even herhalen. De kracht zit in herhaling. De EU heeft dit jaar al ruim 100 miljard euro extra aan energieimport betaald zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Ja, eigenlijk bedoelt hij dat we door de spanningen in onder meer de Straat van Hormuz we 100 miljard euro extra betaald hebben voor dezelfde hoeveelheid energie die we vorig jaar ook gebruikten. Dus wat we nu gebruiken is 100 miljard duurder dan vorig jaar. Met dank natuurlijk aan onze oranje vriend in het Witte Huis.
1: De Trump-tax.
2: De Trump-tax, precies.
1: Ja. Nu komt Jurgensen ook met een oproep aan de lidstaten om zuiniger met energie om te gaan. Heeft dat dan met prijs te maken of met schaarste?
2: Ja, in zijn brief aan de lidstaten schrijft Jurgensen letterlijk dat Europa een prijscrisis heeft die samenhangt met een bevoorradingscrisis. Dus hij legt die link. En hij wil er ook voor zorgen dat de vraag afneemt. Oftewel dat mensen minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. En daarmee dus de prijzen naar beneden gaan. Waardoor mensen weer gemotiveerd worden om die fossiele brandstof te gebruiken. Maar in ieder geval, hij legt wel de link.
3: Ja, dus daarin klinkt wel doordat hij zich ook erkent dat landen zich zorgen maken over die voorraden.
2: Ja, precies.
1: En dan hebben we het nu over gas of olie?
2: In dit geval gas.
1: Ja, hoe precair is die situatie?
2: Nou, de gasopslag is inderdaad uitzonderlijk laag. Die zit nu rond de 70% in de hele Unie. Sommige landen lager, sommige wat hoger. Maar dat is zo'n 12 procentpunt lager dan vorig jaar. En of dat precair is, ja, dat kan Louise van Schaik veel beter uitleggen dan ik. Zij is hoofd EU en Global Affairs bij Instituut Klingendaal en weet veel over klimaat- en energievraagstukken.
10: Ja, er zijn eigenlijk mensen die zeggen van nou, dat is niet zo heel erg. Want nu komt het meeste gas via schepen. Hè, dus het vloeibare gas, LNG. Dus nou ja, het is iets minder erg. En we hebben ook gezien dat we die voorraden niet altijd helemaal nodig hadden. De winters zijn ook iets milder. Maar ja, het is toch wel spannend. En daarbij speelt ook nog een rol dat Nederland traditioneel gezien best wel grote voorraden heeft. Omdat wij natuurlijk een eigen gasbel hadden. Dus eigenlijk uit onze voorraden komt ook het gas wat voor een deel in Duitsland, in België en in andere landen wordt gebruikt.
2: Ja, kortom, de situatie is minder gevaarlijk dan tijdens de vorige energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne. Maar het gaat ons dus wel geld kosten.
1: Ja, Nou, allemaal leuk en aardig dat Jurgensen met deze oproep komt, maar niemand kent de beste man. Wat vinden jullie van de communicatie? Moeten Von der Leyen en Jette zichtbaarder zijn en dit duidelijker uitleggen?
2: Ik denk dat er bij veel mensen zorgen zijn over de hoge prijzen. Tegelijkertijd is dit ook letterlijk de prijs die we betalen voor decennia lang oogkleppen op en blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen uit regio's die geopolitiek behoorlijk onbetrouwbaar zijn. We moeten maar met op de blaren zitten, hoe hard het ook is.
1: Dus je vindt niet dat regeringsleiders wat meer naar voren moeten stappen en uitleggen: jongens, we komen wel door, het valt wel mee met de schaarste, we gaan wel meer betalen, maar we gaan voor je zorgen.
2: Uitleggen is altijd goed, maar de burgers hebben ook eigen verantwoordelijkheid.
3: Ja, en ik denk ook misschien dat ze dat ook geen paniek per se willen zaaien. Maar jij zegt dus eigenlijk, dat zouden ze misschien wat meer moeten zeggen, dat er geen paniek moet zijn.
1: Je kan wel dingen uitleggen. Ook omdat nu er weer een nieuw frame is ontstaan. Er was vorige week een Kamerdebat in Nederland. En dat ging over dat wij de gasbelasting niet kunnen verlagen, omdat dat van Brussel niet zou mogen. Nou, hoe zit dat? Er is een coronaherstelfonds. Dat is na corona in het leven geroepen. En daar moesten landen, konden ze daarop intekenen. En dan kregen ze miljarden vanuit Brussel. Als ze beterschap toonden op enkele Europese dossiers. Dus meer digitaliseren of meer verduurzamen. Nederland onder Rutte heeft ingetekend op verduurzaming, elektrificatie en minder gas. En dus is afgesproken dat die gasbelasting niet verlaagd wordt. In ruil voor miljarden euro's. Dat is ons eigen idee geweest. Ja, nu zitten we inderdaad op die blaren. Maar ik heb nog even nagekeken. Er zijn meer landen die zoiets hebben ingevoerd. Die hebben dan wel bijvoorbeeld hun gasbelastingen verlaagd. Hebben nog niet de consequenties daarvan ondervonden. Er is nog geen fonds ingehouden of niet aan hen uitgekeerd. Ik denk dat je dit soort dingen wel mag uitleggen aan de mensen, omdat er weer verkeerde verhalen ontstaan.
2: Ja, maar dan ga je ervan uit dat Kamerleden en politici weten hoe Brussel en Europa werkt. En
1: ja, daar ga ik vanuit.
2: Ja, ik bewonder je optimisme.
1: Oké, Michal. We hoorden Louise van Schaik over de gasvoorraden. Waar staan we nu?
3: Nou, de Europese Unie schreef voor dat de voorraden aan de vooravond van de winter met 90% gevuld moeten zijn. Nou, dat is ook daarna hebben ze dat zelf alweer verlaagd naar 80%. Dus 80% zouden ze gevuld moeten zijn. Dat is niet zo. Gemiddeld staan we op 70%. Nederland en Duitsland hebben maar 58%. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar volgens Van Schaik heeft dat logischerwijs ook te maken met dat we inderdaad van het Russische gas zijn afgestapt.
10: Eigenlijk het idee van die voorraden was toen je nog pijpleidinggas had. Uit Rusland vooral, dat dan die pijpleidingen gas, het kon dan de hele tijd binnenkomen en dan kocht je het goedkoper in de zomer en dan had je het nodig in de winter en dan was dat op die manier handig om te gebruiken. Maar nu zie je dat de prijzen vanwege dus die oorlog in het in de Golf, in het Midden-Oosten, echt een groot een stuk hoger zijn, ook in de zomer.
3: Ja, dus dit model van die gasvoorraden die gevuld moeten zijn stamt dus uit de tijd van het Russische gas, zegt Van Schaik. Dus we kopen nu geen Russisch gas meer. Dus dat is anders gegaan. Dus misschien is dat ook weer niet zo heel erg. Alleen, dan moet je het hele jaar door gaan kijken waar je goedkoop LNG of gas kan krijgen. En dat is niet gelukt doordat er een oorlog is in Iran. Dus we hebben ons daar dan toch weer misschien te veel afhankelijk van gemaakt van die oorlog, van de brandstof daar in de Golfregio.
1: Ja, want voorraden, die bouw je op omdat je niet weet klimatologisch wat voor winter je kunt krijgen, maar ook om inderdaad minder afhankelijk te zijn van een winter, maar ook van een leverancier. Nou, ik heb de importcijfers van Q2 van dit jaar er even bij gepakt.
3: Vertel.
1: Ruwe olie. Amerika, bijna 19%. Ja. Die staat bovenaan als leverancier. LNG, 63% afhankelijk van Amerika. Krankzinnig. Ja. Pijpleidinggas, Noorwegen, 51%. Nou, dat zijn onze vrienden. Maar Rusland staat daar op 4 met ruim 10%. Ik zie Algerije hoog in de lijstje staan. En ik vraag me dan ook af, hebben we dan zelf niks? Nou, eigenlijk niet. Ruwe olie. We importeren dus 97% van ons gebruik. Gas, 88%. Kolen wordt zelfs nog de meerderheid van geïmporteerd aan alleen hernieuwbare energie. Dat komt grotendeels uit de EU zelf. Dat is gewoon niet best, toch?
2: Nee, zeker niet best. En het antwoord, als je erboven gaat zweven, dan is het wat je het laatste zei. Hernieuwbare energie, grotendeels uit de EU. Dat heeft natuurlijk voordelen voor het feit dat het schone energie is, maar ook voor de strategische onafhankelijkheid. Het is inderdaad niet best. Nu hebben we wel de Accelerate EU-strategie.
1: Daar word ik warm van.
2: Daar word je warm
3: van. Dat was een half jaar geleden rondom toen de oorlog in Iran begon, toch? Toen is dit naar buiten gekomen.
2: Ja, precies. Ja, om sneller te kunnen reageren op hommeles op de energiemarkt. Dat werkt nog niet helemaal. Het gaat nu vooral over communicatie en hoe landen elkaar kunnen helpen. Een soort gereedschapskist, vrijwillig eigenlijk, of vrijblijvend. Landen mogen nog steeds hun eigen steun regelen en hoe ze dat aankleden. Dat zie je, daar hebben we het zo nog over, hoe dat allemaal georganiseerd is. Maar dat biedt natuurlijk niet echt een oplossing voor de lange termijn. Dat staat ook in die Accelerate EU. Daar gaat het dan om structureel inzetten op elektrificatie, betere energienetten, interconnectie, investeringen, de energietransitie versnellen. Dat zegt ook de eurocommissaris Jurgensen.
3: Inmiddels kennen we hem.
2: Ja, inmiddels kennen we hem. U hoorde hem net. Dat is natuurlijk de lange termijn die eigenlijk al jaren geleden had ingezet moeten worden. Dus Accelerate EU, goede ambitie. Het is nog niet helemaal toegerust voor de problemen die we nu hebben.
1: Nee, en ik vind het heel opmerkelijk, maar elke keer schrikken we toch weer opnieuw van hoge prijzen. En we zijn geneigd om allemaal iets anders te doen. Ik vind dat onbestaanbaar. Even de smaken die we hebben. Hè. Je kunt als overheid belastingen verlagen. Dus accijns, energiebelasting, btw, daar kun je aan sleutelen. Mm-hmm. Je kunt ook directe compensatie geven, in toeslagen denken. Je kunt prijzen reguleren. Je kunt het energieaanbod vergroten. En je kunt vraag verminderen. Dat zijn grofweg de smaken. Ja, we hebben het nu over losse landen. En in de podcast hoor je daar ook meer over. Maar ik ben toch benieuwd, waarom hebben we dit nou vanuit Europa niet geregeld? Waarom gaan landen hier zelf over?
3: Heeft er deels mee te maken omdat met hoe je eigen energiemix is in een land. Hoeveel kan je zelf opwekken uit duurzame bronnen, uit andere bronnen. Hoeveel strategische reserves heb je, kan je die inzetten? Hoeveel kernenergie heb je, hoeveel wind- en waterenergie? Dat verschilt natuurlijk erg per Europees land. Maar ook, hoeveel kan je bevolking aan prijsstijging dragen? In april bijvoorbeeld, toen de oorlog, zoals we net al zeiden, in Iran begon, legden bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië prijsplafonds op. Daar was later ook veel kritiek op, bijvoorbeeld vanuit Brussel, omdat het is wel een populaire maatregel. En het is ook wel politiek intern fijn om dat te doen, want je helpt de mensen. Alleen, het is ook tijdelijk, want als de...
1: En heel duur.
3: Als de internationale, want iemand moet die lasten gaan dragen als de inkoopprijs hoger wordt dan de toegestane verkoopprijs onder dat prijsplafond. Ja, dan moet iemand dat verschil natuurlijk opdrijven voor dat verschil. De staat, de leverancier, iemand.
1: Wel bij april Hongarije verkiezingen.
3: Precies.
1: Zo werkt het.
3: Nou, dat is natuurlijk een onderdeel van het antwoord. Waarom heeft iedereen verschillende maatregelen? Maar ook omdat bijvoorbeeld in landen als Roemenië, Hongarije, is ook het aandeel van vaste lasten van de bevolking hoger. Dus ja, ze hebben minder financiële ruimte om die prijsstijgingen die er zullen voor op die blaren te gaan zitten. Want uiteindelijk moet de bevolking voor een groot deel ook op de blaren zitten. En kan niet altijd de overheid voor alles opdraaien. Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus heel veel verschillende dingen. Energiemix, politiek. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste twee antwoord die ik ervoor heb in ieder geval.
1: Ja, wij discussiëren hier nog even verder. Voor de radio zijn we klaar, maar in de podcast gaan we hier langer over door. En dan hoor je de conclusies die we gaan trekken. En vooral de vraag, komen wij de winter door? Daar gaan we antwoord op geven.
0: BNR's Mega Hit.
1: Aan het eind van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Met welke films en muziek komen we de barre winter door? Michal van der Toorn.
3: Je zou denken, ik ben op prachtige plekken op ons continent geweest. Ik ben in Slovenië geweest, ik ben in Parijs geweest.
1: Prachtig.
2: De afgelopen week bedoel je?
3: Vorige week. Dit weekend ben ik in Parijs.
1: Ik dacht al, wat moet ik hard werken deze week? Had jij er ook, Stefan?
3: Maar ja, je zou denken, misschien heb ik een leuke tip daaruit meegenomen. Ja. Nee, ik heb heus wel culturele dingen gedaan. Ik heb impressionisten bekeken.
1: Wat heb je bekeken?
3: Stefan, impressionisten in Museum Russen. Ik heb De Wereld van Gisteren gelezen van Stefan. Stefan Zweig.
2: Echt? Helemaal?
3: Helemaal, maar niet in het Duits. Sorry. In het Nederlands.
2: Maar toch.
3: Nou goed, daar wil ik het allemaal niet over hebben. Ik heb iets niet heel cultureels meegenomen, maar wel iets hartstikke leuks. Een echte hit. Ik heb in de Eurostar dit boek gelezen. Van Nederlandse bodem, geschreven door een collega, Milou Brandt. Het heet Zwemmen in het Geld. En de ondertitel is Zo voorkom je dat je slapend arm wordt. Ze omschrijft heel kort voor mensen die eigenlijk niks over beleggen weten, hoe je dat doet, dat het niet zo heel moeilijk is om mee te beginnen. En nou ja, dat je niet zoveel hebt aan heel veel spaargeld. En dan denk ik toch, stel dat iedere Europeaan dit leest, zouden we dan, zoals sommige mensen willen, een beetje meer kapitaal krijgen op dit continent.
1: Moeten er nu kleine lettertjes bij de podcast komen van dit is geen advies van WC Eend?
3: Nee, maar het is helemaal geen beleggingsadvies natuurlijk. Maar we weten, Europeanen hebben heel veel spaargeld. Zeker als je het vergelijkt met Amerika. Mm-hmm. Waar er dus niet heel veel mee gebeurt, staat daar op die spaarrekening. Hartstikke fijn voor alle Europeanen. Maar we hebben ook, en dan pak ik toch, als we het een beetje in Europees perspectief willen plaatsen, de Bijbel erbij. Namelijk
1: de Bijbel.
3: Het rapport van Mario Draghi. Dus ik vroeg me, wat zou hij nou denken als hij dit leest in het Nederlands? Want hij zegt natuurlijk in zijn rapport, dat is echt een probleem. Want we moeten zorgen ervoor dat bedrijven vaak naar de Verenigde Staten gaan. Of moeten kijken voor investeringen. En daar gaat iets mis. We moeten juist al die investeringen naar Europa krijgen. Mm-hmm. Dus als individuen meer gaan beleggen, dan is dat wel een begin van meer kapitaal in Europa. Wat we zo graag willen. Maar het is zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Blijkt de laatste jaren. Mm-hmm. Daaraan dacht ik toen ik dit boek aan het lezen was in de trein naar Parijs. Maar dan moet dan natuurlijk wel een belangrijke kanttekening in Europa gebeuren. En moet je niet krijgen dat alle mensen die dit boek bijvoorbeeld lezen in Amerika gaan beleggen. Of niet alleen maar, want we willen ook Europees kapitaal.
2: Ja, maar, en dat is heel lastig. Want
3: dat is heel lastig.
2: Stel, je hebt als Nederlander een spaarrekening in Malta en je wil investeren in een start-up in Finland. Dat is bijna ondoenlijk.
3: Komt ook omdat wij die kapitaalmarktunie niet hebben. Omdat daar ook een hele grote Europese lappendeken is. En ik heb even een econoom, Edin Mujagic, gevraagd. Hij komt namelijk heel graag in Zweden. En hij zegt, daar gaat het wel goed.
11: Al heel lang roepen veel Europese beleidsmakers de Europeanen op om minder te gaan sparen en meer te gaan beleggen. Alleen het lukt niet echt. En een van de belangrijke redenen waarom het niet lukt is dat het niet fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt. Dat het wel anders kan, bewijst de landen als Zweden. Daar hebben ze het wel aantrekkelijk gemaakt voor de Zweden om te gaan beleggen. En dan zie je dat ook bijna elk huishouden in Zweden aan het beleggen is. Nou, waarom lukt het daar wel en hier bij ons of in de rest van Europa niet of nauwelijks? Nou, een van de belangrijke redenen daar weer voor is dat de Zweedse overheid doorgaans elk jaar eerder een begrotingsoverschot heeft dan een begrotingstekort. En dat betekent simpelweg dat die overheid geen behoefte heeft of niet afhankelijk is van extra belastinginkomsten. En dan heb je dus de ruimte om beleggen voor de inwoners van je eigen land aantrekkelijker te maken. Dus gezonde staatsfinanciën hebben heel veel voordelen. En één daarvan is dat je dus, mensen eerder aan het beleggen krijgt.
3: Nou ja, heb meer geld dus als overheid. Maar wil je zelf je eigen steentje bijdragen aan dat we Europe een beetje great again maken aan Europees kapitaal? Dus lees je boek en oordeel inderdaad vooral zelf over wat je er vervolgens mee gaat doen.
1: Link in de show notes nog een keer de titel.
3: Zwemmen in het geld.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van der Toorn, Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Ciao.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
12: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
13: De los van de dames van Kaag, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
12: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings.
14: Nederland.
12: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
15: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
12: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
16: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte.
14: in de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
16: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
17: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
16: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
18: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
23: BNR Verkeer.
24: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Her en der heb je wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwemeer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is bij Amstelveen Stadshart in beide richtingen. Tot 8 uur vanavond wordt een vrachtwagen geborgen. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken nu 6 kilometer file bij Alfred Zwifterband. Kwartier vertraging daardoor. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer is bij Zeeburg op de binnenring van de A10 Oost 5 kilometer is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file, ruim 20 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk in het zuiden van het land op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij afrit Biezen-Mortel.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
25: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de vondst van een dode vanmorgen in de huis in Bergen-op-Zoom is een man uit Roosendaal aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. Intussen wordt in het huis sporenonderzoek gedaan en praat de politie met mensen in de buurt. Vermoed wordt dat het slachtoffer door geweld is omgekomen. De politie heeft afgelopen week een pakket met een paar kilo cocaïne onderschept. Het pakket kwam uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam-Noord. Of dat ook iets met de drugs te maken heeft, is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De coke wordt vernietigd. Nog nooit zijn zoveel mensen naar het Oktoberfest in München geweest als dit jaar. De afgelopen weken kwamen bijna 7,5 miljoen feestvierders naar Zuid-Duitsland. Ze dronken ook meer bier dan vorig jaar. Er ging 6,7 miljoen liter doorheen. Het Oktoberfest is een van de grootste volksfeesten ter wereld. Minister Velbrief betwijfelt of het wel zo'n goed idee is om dwangsommen voor het UWV af te schaffen. Nu krijgen ze die als ze te lang doen over de aanvraag van een WIA-uitkering. In Buitenhof zei Velbrief dat de burger door de afschaffing het gevoel kan krijgen dat hij nergens verhaal kan halen. En daarom wil hij er nog eens naar kijken. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp in Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. De migranten worden naar tijdelijke opvangplekken gebracht en daar wordt bekeken hoe nu verder. Ze horen bij een veel grotere groep van tienduizenden mensen die in de zomer vanuit Marokko de grens overstaken. Het weer van Weer Online. Een mix van zon en stapelwolken. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
3: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
4: Hey, hoi.
3: Wat gaan we doen vandaag?
4: Wij hebben vandaag de gast Jack Twiss Quarle van Ufford. We hebben hem al eerder gehad. Hij woonde tot voor kort in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. En daar was hij de ambassadeur voor de Nederlandse overheid. Mm-hmm. Maar deze zomer is hij verkast naar Tartu in Estland. En daar gaat hij het laatste jaar voor zijn pensioen. Hij is 66 jaar. Is hij bezig les te geven op het Baltic Defence College. Hij is namelijk natuurlijk veiligheidsexpert over de hele regio, de hele Baltische regio. En daarover gaan we met hem in gesprek. Over de dreiging die de Balten ervaren. En even voor de record, dat doet hij op eigen gezag. Dus niet namens de Defence College. We die even nadrukkelijk benadrukt hebben.
3: Ja. Ja, maar een hele goede gast, denk ik, om. We horen veel dingen uit de Baltische Staten, veel nieuws. Veel over hybride dreigingen. Dus het lijkt mij een goede gast om dit eens aan voor te leggen.
4: Zeker.
3: Dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst eventjes. Het aantal vrouwen bij de krijgsmacht blijft sterk achter. Defensie heeft het streven, al sinds 2022, om de krijgsmacht in 2030 voor 30% uit vrouwen te laten bestaan. Maar dat aantal blijft momenteel steken op 20%. En dan moeten we eventjes onderscheid maken tussen militair personeel, militairen en de burgermedewerkers. Slechts 13% van de militairen is vrouw. En ja, de overgrote meerderheid is dus man. Dat kan beter en moet beter, vindt D66-Kamerlid Michelle Jachtenberg. Ze heeft een actieplan geschreven om de organisatie meer af te stemmen op vrouwen. Nou, laten we even luisteren.
5: Werk aan de winkel dus. Daarom komen wij met dit actieplan voor meer vrouwen bij Defensie. Want sterke vrouwen maken Defensie sterker. En vrouwen aantrekken is één ding, maar minstens net zo belangrijk is dat ze er goed, veilig en met plezier kunnen werken en kunnen doorgroeien. En dat begint soms bij iets heel praktisch. Goede kleding en uitrusting bijvoorbeeld. Kleding die is gemaakt voor het vrouwenlichaam. Want bij Defensie kan dat letterlijk van levensbelang zijn. Er worden gelukkig al stappen gezet. Maar wij zeggen, dat kan meer en dat kan sneller.
3: Ja, Ria, dat het zover en sterk achterloopt op eigenlijk de wensen van Defensie. Want het staat in de Defensienota. Jesselges, die zei er nog bij, wij zijn een afspiegeling van de samenleving. Dus ja, we staan midden in de samenleving en moeten daar dus als Defensie ook een afspiegeling van zijn. Is niet zo, verbaast ons dit.
4: Nou, niet echt, toch?
3: Nee.
4: Nee, we hadden vorig jaar natuurlijk al uitgebreid gesproken in deze podcast met Eleanor Boekholt O'Sullivan. Ze is nu natuurlijk voor D66 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ja. Maar ze was toen nog, toen we haar spraken, 3-sterren-generaal en de hoogste vrouw binnen het leger. Ze heeft natuurlijk een boek geschreven over haar ervaringen. Daar spraken we haar ook over. En ja, daar blijkt toch nog wel uit dat er nog een wereld te winnen valt. Hè? Ze heeft veel seksisme meegemaakt.
3: In dat boek, dat heet Gewapend met Gevoel, staan allerlei voorbeelden en anekdotes over de cultuur binnen Defensie. Dat hoor je natuurlijk ook wel vaker van andere mensen en andere vrouwen binnen de organisatie. Ja, er zijn bijvoorbeeld voorbeelden over dat iemand haar, dat iemand de haren van een andere vrouwelijke collega's van haar arm in de fik had gestoken voor de grap. Ontslag bij zwangerschap, sowieso weinig faciliteiten. Dus ja, dat is me wel bijgebleven aan dat boek. En ja, dat soort gedrag moet je wel verminderen als je vrouw wil aantrekken. Wat zij ook zei in het gesprek wat wij met haar hadden, was dat het ook niet allemaal kwaadwillendheid is. Dat vond ik ook wel interessant toen. Ze zei ook, ja, die mannen, die weten het ook, die hebben het niet helemaal door. Want ja, als je zelf geen kolfruimte nodig hebt, dan denk je er ook niet aan. Dus daar had ze toen een voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld die scherfvesten. Een goed en beroem misschien wel voorbeeld. Dat ja, die passen niet goed bij vrouwen. Toen zijn ze door een vrouw ontworpen en bleken ze beter te zitten ook voor mannen. Dus dat soort voorbeelden, ja, vond ik ook wel interessant.
4: Ja. Inderdaad, vond ik ook. Wat mij ook bijgebleven is van dat boek, is dat ze ook zei dat we een ander type leiderschap ook nodig hebben en moeten waarderen. Dus dat je af moet van alleen maar dat klassieke macho directieve, zo moet het, zo gaat het, maar ook veel meer. En zij noemde Tom Middendorp, de oud-commandant der strijdkrachten, echt heel nadrukkelijk als een goed voorbeeld. Wat zachter leiderschap, meer luisteren, meer... meer ook daarvoor openstaan. En zij ziet zichzelf natuurlijk ook als zo'n leider. En dat is eigenlijk ook wat Jachtenberg een beetje aangeeft in haar actieplan. Hè? Dat het leiderschap toch ook anders moet, zodat vrouwen zich daar meer in herkennen.
3: Ja, ja, en daarin daarbij sluit het plan van Michelle Jachtenberg aan. Dat heeft ze samen met de staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, gepresenteerd. Die wil bijvoorbeeld een specifiek opleidingstraject voor dus vrouwelijke leidinggevende. Dat soort dingen staan in dat actieplan. Dus ik denk dat het ook wel interessant is om haar binnenkort daar eens eventjes over te spreken en over hoe zij dat ziet. Maar goed, dat was het nieuws van deze week. Ik vond het wel interessant. En ik ben benieuwd of in hoeverre dit gaat werken.
4: Ik ben ook benieuwd. En ik denk dat er nog wel een wereld ook te winnen valt. Hè? Want we hadden natuurlijk 2 weken geleden het nieuws van een marineschip waar een 2 matrozen met elkaar naar bed gingen. De mannelijke wist wel degelijk dat ze gefilmd werden en dat er ook allemaal mannelijke collega's meekeken. De vrouw wist dat niet. Had er nadrukkelijk ook nog naar gevraagd. Van, is dat echt? Zijn we hier echt veilig? Worden we echt niet gezien? Kunnen we gewoon doen wat we willen doen?
3: Ja.
4: En echt niks aan de hand. En uiteindelijk kwamen ze terug naar het feestje. Er was wat alcoholinname geweest. En de vrouw werd gewoon uitgelachen. Werd gegniffeld van, oh haha, wat heb jij gedaan?
3: Ja, en het punt is, die zijn daar ook voor gestraft.
4: Ze zijn er ook voor gestraft. Zijn er stevig voor gestraft. Maar het lijkt me ook terecht, want dat je nog denkt dat dit normaal is. En dat het dus ook de vrouw is die moet worden uitgelachen en de man iets stoers doet, dat zegt ook wel nog iets, hè? Dan moet er nog wel wat gebeuren.
3: Ja, zeker. Dan gaan we nu naar onze gast, Jack Twiss, Kwarle van Ufort vanuit Tartu. Welkom.
6: Ja, goed weer bij jullie in de uitzending te zijn.
3: Ja, zeker. En toen we je voor het laatst spraken, was je ambassadeur in Litouwen. Nu ben je gedetacheerd via de Nederlandse overheid bij het Baltic Defense College in Estland. We moeten even melden dat je niet vanuit hen spreekt of namens hen spreekt, maar natuurlijk op basis van alle eerdere ervaring. Maar hoe is dit gekomen van Litouwen naar Estland?
6: Voor mij is het een... het Baltic Defense College, dat is even belangrijk om te noemen, is opgezet door de 3 ministeries van Defensie van de 3 Baltische landen. Het is een opleiding voor kennisoverdracht, zoals alle opleidingen is, maar ook voor netwerken tussen de verschillende strijdkrachten en de officierenkorpsen van deze, in principe van deze 3 landen, maar ook van andere NAVO-partners. En ik mag hier voor een jaar, meehelpen aan het geven van onderwijs. Ik doe niet in de onderzoekstak, want die heb je ook hier, maar ik zit aan de onderwijskant.
3: En wat voor onderwijs geef je?
6: Ja, dat gaat natuurlijk. Ik ben als een van de weinigen niet-militairen hier. Hè, dus voor mij zit het meer op het diplomatieke veld. Maar ook natuurlijk altijd gerelateerd aan veiligheidsdomein, brede veiligheidsdomein. En daar speelt mijn achtergrond in Zoetermeer natuurlijk ook een rol.
4: Ja. Bij de IVD bedoel je met Zoetermeer, denken we dan, hè?
6: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
3: En je bent nog wel, vernemen wij, regelmatig in Litouwen. Reist veel rond tussen die Baltische staten. Laten we even kijken naar de veiligheidssituatie in die Baltische staten. Hoe is dat sinds wij jouw spraken ontwikkeld?
6: Ja, kijk, de langjarige structurele dreiging is in zekere zin constant. We weten wie hier in het Balticum, dan weet je wie je tegenstander, wie je vijand is, wie je bedreiging is. En het brede palet van aanvalsvectoren, dus all domain operations, wordt vaak als hybride benoemd. Ik vind dat zelf een wat moeilijke term, hybride. Ik heb het liever over all domain operations, want dat geeft heel duidelijk aan dat je tegenstander bereid is op alle velden waar de tegenstander denkt dat het opportun is acties te ondernemen. Dat is gebleven. Het is natuurlijk ook gelinkt aan wat er gebeurt in Oekraïne. We hebben heel lang, dat zie je ook in de openbare rapporten hier van de Veiligheidsdienst uit de regio, wordt aangegeven dat de dreiging is structureel langjarig. Maar een korte aanval, korte termijn moet ik zeggen, aanval op conventionele manier wordt niet voorzien. Maar de dreiging is constant en hoog. En er zijn verschillende voorbeelden van te noemen die ook overal in de media zijn geweest in de afgelopen periode.
3: Ja, misschien toch eventjes een paar noemen, ondanks dat ze in de media zijn geweest.
6: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk de verschillende drone-incidenten gehad. Hè. Dat is niet alleen in de drie Baltische landen, ook elders aan aan de Noordoost- en Oostflank, maar ook in Polen. Je hebt natuurlijk een regelmatig voordoen van sabotageacties. Dat kan zijn van heel laagdrempelig vernielingen, bekladdingen. Je hebt natuurlijk de beïnvloeding door het verspreiden van, een poging tot beïnvloeding door verspreiding van desinformatie, veelal via ofwel YouTube of Telegram kanalen. Zo kan je in die zin kan je doorgaan. Maar wat nu wel belangrijk is om te onderstrepen, dat is niet alleen het geval. Met name die desinformatiecampagnes en ook cyber- en digitale inbraken in dit deel van Europa. Dat is natuurlijk in het gehele Europese continent het geval.
4: Kun je zeggen op welke manieren zetten deze landen zich extra schrap? Want zij hebben echt veel drone-incidenten gehad en bovendien ook nog last van brandende pakketjes en dat soort dingen, hè?
6: Ja, dat was ongeveer in de tijd dat we de laatste keer met elkaar spraken, die brandende pakketten. En dat is natuurlijk ook weer het nieuws gekomen door het Leipzig-incident. Wat we pas geleden gehad hebben, waar een drone gelukkig niet tot explosie is gekomen op het vliegveld van Leipzig. En daar zijn, en ik praat puur alleen uit over bronnen vanzelfsprekend, vingerafdrukken gevonden in opsporingskundige termen die overeenkwamen met de eerdere brandende pakketje wat vanuit Kaunas richting DHL verdeelcentrum was gegaan. De paraatheid is gelijk, hè, in mentale zin. Men heeft natuurlijk geïnvesteerd in verschillende middelen waarvan delen openbaar en delen niet openbaar zijn. En ik verwijs daarbij ook naar wat secretaris-generaal van de NAVO Rutte pas geleden ook in een interview op jullie zender bij Bernard Hammelburg zei. Dat je sommige dingen kan je ook niet in het openbaar over praten. En dat is natuurlijk volstrekt logisch. Dat geldt voor NAVO als geheel als voor de individuele bondgenoten, lidstaten van NAVO. Die nemen daar maatregelen op, maar kunnen niet overal over alles praten. Men benoemt dingen, heel duidelijk. Ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Er is niet een grote terughoudendheid om zaken te benoemen. Maar men waarschuwt er ook heel erg voor om niet in een overdrive en een soort paniekstand te komen. En het wordt hier heel vaak wordt het onder het hoofdstukje gelabeld van het is niet Narva Next. Denk ik dat je begrijpt waar ik het over heb.
4: Ja, het stadje in Estland waar een hele grote Russische minderheid is en waar al langer wordt gevreesd dat de Russen daar gaan binnenvallen om deze Russen zogenaamd te beschermen.
6: Ja, en dat is natuurlijk iets. Professor Massala, Carlo Massala, die heeft daar een heel lezenswaardig boekje over geschreven. Maar dat heeft hij wel geschreven met de bedoeling om juist binnen Duitsland, want hij is zelf een Duitser en werkt aan de Defensieuniversiteit, meer bewust te maken van als er iets dergelijks gebeurt, hoe neem je dan je besluiten binnen de Duitse overheid? Hè? Zeg maar op politiek niveau. En ben je bereid, ben je te begrensd door je angst voor escalatie. Hè? En vervolgens is dat tot een Die Welt heeft daar een mooie, op zich een mooie podcast van gemaakt, Endspiel. Ja. Alleen wordt in dit hele podcast bij iedereen wordt maar gedaan dat de Baltische landen, dat het landen zijn zonder enige, zoals dat tegenwoordig in modern Nederlands heet, agency. Met andere woorden, dat die alles maar over zich heen laten komen. Dat is absoluut niet het geval. Men is hier op verschillende niveaus en lagen is men hier bereid invulling te geven aan artikel 3. Hè, dus zelfverantwoordelijkheid nemen voor een defensie en vanzelfsprekend de steun daarbij krijgen van de NAVO-bondgenoten die ook ruim in de regio natuurlijk aanwezig zijn, in de Baltische regio, bedoel ik dan. En
4: Als ik op straat loop als gewone inwoner in Estland, Letland of Litouwen, wat merk ik dan van die voorbereidingen? Wat zie ik? Wat doen ze? Waar zie je die artikel 3 zo duidelijk in?
6: Nou ja, je hebt natuurlijk. Ik heb langer in Litouwen gewoond dan dat ik nu in Estland woon, sorry. Je ziet het met grensovergangen. Nou, je ziet bijvoorbeeld daar zeg maar, de betonnen drakentanden die neergezet zijn. Je ziet meer sluitingen van grensovergangen. Hier bij mij de grensovergangen dichtstbij in de buurt in Tartu. Net onder het Lake Peipus. Daar mag je nu nog alleen met de auto of de vrachtwagen overheen. Dus daar mag je niet meer te voet overheen. In Narva, waar we het net over hadden. Je noemde het een klein stadje. Het is wel de derde stad van Estland. En het is geen Russische minderheid daar. Het is een Russisch-talige. Het is een meerderheid in de stad. Het is een meerderheid. Maar daar mag je nog alleen op de voetbrug over. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld de overgang tussen Litouwen en Kaliningrad. Dat is tussen Panamoenen en Sovjets. Daar is ook de oude koningin Louise-brug. Mag je alleen nog te voet over.
3: En je zei al, ik heb langer in Litouwen gewoond dan in Estland. Kun je wat verschillen? Zijn er verschillen in hoe er om wordt gegaan met de dreiging tussen die drie landen? Want we hebben het natuurlijk heel vaak over de Baltische staten. Ze werken ook samen. Alleen zijn er verschillen?
6: Nou ja, goed, ik zit hier op een instituut waar we samenwerken met de krijgsmachten. Dat is de Baltic Defense College, dus dat is een mooi voorbeeld. Je ziet overeenstemmingen dat, en dan vergelijk ik even in dit geval Estland en Litouwen, waar ze beide een sterke traditie hebben van paramilitaire burgerorganisaties. De Kaiserliga hier en de Rifleman Union in Litouwen. Waar actieve bijdragen van de burgers. Met trainingen, met voorbereidingen. Dus niet alleen voor het, hogere geweldsegment, kinetische element, maar ook juist voor ondersteuning, voor catering, voor drone-operaties. Dus dat is echt iets wat doorleefd is in beide bevolkingen. Beide landen, maar ook Letland vanzelfsprekend, zijn allemaal trouwe 5% bijdragers. Al voordat dat besloten werd destijds op de NAVO-top in Den Haag. En bouwen hun defensie daarbij uit. En ze zijn natuurlijk ook allemaal geconfronteerd. Allemaal hebben grenzen met Rusland. Hè? Allemaal op verschillende lengtes en op verschillende manieren. En hebben dus allemaal te maken met name de zorg van air defense, dus de drones, de drone wall. En als je dan vervolgens weer naar de zeekant kijkt, hebben ze allemaal ook weer, Litouwen dan de kortste, minder dan 100 kilometer zeegrens. Maar de andere, Letland met name, maar ook Estland, hebben natuurlijk enorme zeegrenzen. Die hebben natuurlijk enorm te maken met alles wat van die kant komt. En ook met de onderwaterinfrastructuur, civiele infrastructuur en de bedreigingen daarvoor. Dus er zijn heel veel vergelijkingen. Men werkt ook samen in de NAVO-kader. Maar ook alle drie de landen hebben eigenlijk weer een aparte, zeg maar, in hun defensieplannen, een samenwerkingspartner. Dat geldt voor de Esten, zijn dat de Britten, de Litouwers zijn dat de Duitsers, waar wij dan bij aangesloten zijn als Nederland. En de Denen zijn dat, de Canadezen zijn dat voor de Letten, waar de Denen ook een belangrijke rol bij spelen.
3: Je liet net al eventjes doorschemeren dat je het niet zo graag hebt over hybride dreigingen, waar het in Europa eigenlijk steeds vaker over gaat. Waarom?
6: Nou ja, kijk, hybride, daar zit een element in van, je zou het haast zeggen van dat het onschuldig is. En vroeger had je het over hybride auto's en muilezel was ook een hybride.
3: Dat is wel heel erg geleden.
6: Maar nee, inderdaad. Michael. Maar het onderschat in zekere zin, of het lijkt te onderschatten, de ernst van de situatie. Want het is inderdaad zo, waar jullie terecht ermee begonnen, dat de aantal incidenten nemen toe. Zeg maar de hoofdactor is bekend. Die motivatie is bekend en die blijft. En verschillende incidenten op verschillende terreinen blijft doorgaan. En daarom denk ik dat je met Old Domain geeft ook inderdaad aan dat de actor ook schakelt tussen die verschillende aanvalsvectoren, domeinen, zoals dat uitkomt en zoals dat effectief lijkt te zijn en de minste, noem het maar even, politieke kosten heeft ook voor de aanvaller. En ik denk dat je, wanneer je duidelijk praat over on-domain operations, dan kan je gewoon, dan zeg je ook heel duidelijk van: luister, het is onderdeel van één campagne waarin verschillende domeinen betrokken worden. En hybride lijkt het een beetje van: nou ja, god, dus ik ben een Belarusisch winkeltje in Vilnius een ruit ingegooid en wat lelijke dingen op de muur gespoten. Qua jongens van zaterdagavond, weet je wel. En dat moet er echt vanaf. Dit is een bewuste campagne die gevoerd wordt, waar al die verschillende domeinen ingezet worden om te testen reactie, om ondermijnen van vertrouwen in van de bevolking in houdt onze overheid ons wel veilig, om het maar even heel huiselijk te zeggen. En daarom denk ik dat het beter is om over on-domain operations te praten dan over hybride.
3: En daarom is het dus ook belangrijk om deze acties publiekelijk aan Rusland toe te schrijven.
6: Ja, en daar heb je natuurlijk de grote attributiekwestie die je altijd hebt. Hè. Je wil ook niet inderdaad dingen toeschrijven aan een actor, in dit geval Rusland, die niet van hen zijn. Want dan maak je het nog makkelijker, zeg maar, voor de onrust die sommige dingen kunnen veroorzaken. En die hetzelfde effect bereiken wat de Russische actor beoogt, maar niet door de Russische actor zijn ingezet. Als je die gaat toeschrijven aan de Russen, nou, dan heb je natuurlijk helemaal...
3: Dan zijn mensen nog banger hiervoor.
6: Ja, en dan worden de Russen zijn spekkoper, zoals dat heet.
3: Ja. En hoe heb je al gekeken naar bijvoorbeeld de reactie toch op die dat incident in Leipzig? Toen was er een persconferentie, was er echt, nou ja, de Duitsers leken alsof ze echt goed onderzoek naar hadden gedaan en waren ook heel duidelijk in het toeschrijven aan Rusland. Was dat een goede manier van handelen?
6: Ja, vanaf ver weg, hè. Zowel qua kilometers als van de besluitvormen, waar ik natuurlijk op geen enkele wijze bij betrokken ben. Maar denk ik dat het inderdaad goed is om dat publiekelijk te doen. En zij hebben duidelijk alle informatie, inlichting en alles gewogen en bij elkaar gebracht. En hebben duidelijk zeg maar het beestje bij de naam genoemd.
3: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland.
2: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
7: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Nog tot 8 uur vanavond, want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4, want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6, Emmeloord-Lelystad bij Zwifter bandwerkzaamheden, kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Autosportfederatie FIA geeft toe. De chaos rond de start van de Formule 1 Grand Prix in Maleisië komt door een softwarefout in de elektrische motor. Op het kletsnatte circuit viel daardoor tijdens de opwarmronde de ene na de andere auto stil. De race begon 1,5 uur later dan gepland en werd gewonnen door Max Verstappen. Na de gewelddadige schoolprotesten van afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. De A9 bij Amstelveen blijft langer dicht dan verwacht na een ernstig ongeluk vanochtend. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en belandde bovenop een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schade aan het asfalt en een tunnelwand is vermoedelijk pas rond 8 uur hersteld. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp in Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. De migranten worden naar tijdelijke opvangplekken gebracht en daar wordt bekeken hoe nu verder. Ze horen bij een veel grotere groep van tienduizenden mensen die in de zomer vanuit Marokko de grens overstaken. En in Suriname is een Nederlandse man opgepakt die probeerde om zangvogeltjes het land uit te smokkelen. Op de internationale luchthaven werd hij betrapt met 6 vogeltjes in zijn ruimbagage. Waarschijnlijk wilde hij ze meenemen naar Nederland. De man hoeft niet de cel in, maar kreeg wel een boete van omgerekend €3.000. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
14: Het is een van de grootste doorbraken in de behandeling van kanker van de afgelopen jaren. De zogeheten CAR-T-celtherapie. Daarbij worden lichaams-eigen cellen van patiënten zo gemanipuleerd dat ze kankercellen actief opzoeken en dan ook meteen aanvallen. Afgelopen week opende het LUMC in Leiden een eigen CAR-T-afdeling. En dat is uniek, want normaal gesproken wordt de productie van de cellen uitgevoerd door grote farmaceutische bedrijven die daar ook heel veel geld voor vragen. Maar nu doet het LUMC de productie.

0: de behandeling en het onderzoek dus helemaal zelf. Wat gaat dat betekenen voor patiënten en ook voor de ontwikkeling van CAR-T? Dat ga ik vragen aan Joost Vermaat. Hij is internist, hematoloog in het LUMC en verantwoordelijk voor de CAR-T-behandeling in Leiden. Welkom Joost.
1: Dankjewel.
0: En naast jou zit Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. En zij leidt het lab waar de CAR-T-cellen worden ontwikkeld. Rosa, fijn dat je er bent.
2: Hey.
0: Joost, begin ik even met jou. Afgelopen donderdag dus de nieuwe CAR-T-afdeling. Echt helemaal dus productie van de cellen in eigen huis, de behandeling in eigen huis, onderzoek. Even voor de mensen die dat niet weten, wat is CAR-T precies?
1: CAR-T is een nieuwe manier van behandeling waarin je patiënten de afweercellen van de patiënten oogst naar een laboratorium stuurt en dat ze daar een nieuwe antenne krijgen. En met die antenne kunnen de zieke cellen weer opgespoord worden in het lichaam. Dus je produceert ze in een laboratorium en je geeft ze weer terug aan de patiënt zelf. En de cellen weten hun weg naar de zieke cel om iets te vernietigen.
0: En jij zegt ook de oogst van de cellen. Oftewel, je neemt, stel ik ben de patiënt met kanker, een vorm van kanker waarbij CAR-T van toepassing is, dan haal je uit mijn lichaam cellen. En daar haal je dan specifiek de T-cel uit, hè?
1: Ja.
0: Want de cellen, de T-cel is eigenlijk een soort wit bloedlichaampje. Ja, dat normaal ook zorgt.
1: Bloedcel.
0: Ja, die zorgt dat eigenlijk je afweer goed functioneert. En die geef je eigenlijk een soort extra boost in het lab, zodat ze actief kankercellen gaan opsporen.
1: Ja.
0: Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, dus en eigenlijk is kanker een gemene ziekte, want die ontsnappen aan het afweersysteem.
0: Ja.
1: Normaal gesproken wordt kankercellen opgeruimd door afweercellen. En in dit geval ontsnappen ze.
0: Mm-hmm.
1: En dus je moet ze weer een nieuw herkenningsmechanisme geven. En dat is die antenne die in het laboratorium geproduceerd wordt.
0: Ja, en dan geef je via een bloedtransfusie eigenlijk weer gewoon je cellen terug. Dus dat is heel belangrijk. Die komen dan weer in mijn lichaam terecht. Welke patiënten komen in aanmerking voor zo'n CAR-T-behandeling?
1: Op dit moment in Nederland vooral patiënten met een vorm van lymfeklierkanker, agressieve vorm van lymfeklierkanker.
0: Ja, en waarom alleen die groep?
1: Omdat daar de antenne heel goed op gericht is. Daar werkt het heel erg goed. En dat is nieuw. Wij doen het nu een paar jaar in Nederland. Maar het zal ongetwijfeld zich uitbreiden naar andere ziektebeelden ook.
0: Okay.
1: Andere kankersoorten.
0: Dat is hoopvol. Komen we straks op. Rosa, jij werkt dus in dat lab om die cellen eigenlijk te bewerken, te manipuleren. Wat is zo'n antenne? Wat doet die antenne die je erop zet?
2: Die antenne is heel specifiek gericht tegen, in dit geval, bij de CAR-T-cellen B-cellen. Dus die kan daar heel goed aanhaken. Tegelijkertijd zit daar een extra mechanisme binnenin, zodat die cellen extra actief worden.
0: Ja.
2: Waarmee ze dus en die B-cellen aan kunnen vallen en dat extra actief doen.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk stimuleer je dat immuunsysteem enorm om gericht te zijn tegen B-cellen. En in het geval van lymfoom is dat vaak de B-cel. En daarom sluit deze therapie dus ook goed aan bij de acute lymfoom, agressieve lymfoom.
0: Ja, dus je bewerkt die cellen zo dat ze dus die antenne krijgen, de CAR. Hè, daarom heet het dan.
2: Ja.
0: Dan krijg je, het was een T-cel en dan is het een CAR-T-cel. Daarom heet het CAR-T-therapie. Wat gebeurt er in dat lab? Dus stel, jij krijgt een buisje bloed van mij. Wat doe jij er dan mee?
2: Ik krijg een zak bloed.
0: Oh,
2: we
0: zak.
2: Hebben wel een beetje meer cellen nodig dan een buisje.
0: Ja.
2: Daaruit isoleren we dus die T-cellen waar je het al zelf over
0: hoe doe je dat?
2: Met een magneetje. We hangen er een magnetisch bolletje aan en daarmee halen we ze.
0: Plakken al die T-cellen, plakken die T-cellen
2: aan de magneet. Ja,
0: ja en dan
2: spoelen we er dan weer af.
0: Ja?
2: Vervolgens knutselen we de antenne erin door die cellen te activeren en een virus toe te voegen waar dat genetische pakketje van die antenne en de eigenlijk de gereedschapsbox samen zit.
0: Mm-hmm.
2: Dat wordt geïntegreerd in het genoom van die cel. En doordat het in het genoom zit, wordt die antenne ook tot expressie gebracht. Vervolgens expanderen we die cellen, vermenigvuldigen we die cellen tot een hoeveelheid die echt een medisch nut heeft, zeg maar.
0: Ja, ja. Je kan er dus meerdere van maken.
2: Je kan er meerdere maken voor dezelfde patiënt.
0: Ja, ja.
2: Als je nog steeds met de patiëntcellen werkt.
0: Ja, precies. Ja. Dus je kan ze inderdaad vermenigvuldigen, zodat ik gewoon een grotere hoeveelheid van die CAR-T-cellen terugkrijg.
2: Een werkzame dosis.
0: Ja, ja. Hoe lang duurt dat, dit afnemen van die zak bloed tot en met het teruggeven aan mij?
2: Dat kan binnen een week.
0: Oké, en daarmee ben je een stuk sneller dan de farmaceutische industrie, toch?
2: Ja, sommige. Er zijn nu ook industrieën die werken aan hele korte programma's. Maar er zijn inderdaad een gemiddelde ligt tussen een week en 2 weken in.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus daarmee is er al een tijdswinst geboekt. Joost, jij zit niet in het lab. Jij zit op de afdeling, hè, de CAR-T-afdeling dan in het LUMC. De patiënt, hoe gaat zo'n traject? Ik bedoel, dan ga je bloed afgeven en dan?
1: Dan is het een onzeker traject of het allemaal lukt. Dus patiënten willen natuurlijk heel graag zo snel mogelijk het geneesmiddel, het medicijn krijgen. Maar dat duurt soms weken.
0: Ja.
1: En in die weken moet je de ziekte rustig houden, onder controle houden. En dat is vaak een onzeker traject. En daar hebben we allerlei middelen voor. Chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie, bestraling. Daarmee kunnen we vaak de ziekte wel rustig houden. Maar dat blijft tot de cellen erin zitten een spannende periode voor die patiënt.
0: Ja, oké, want CAR-T, op welk moment in de ziekte komt dat? Komt dat echt als je uitbehandeld bent? Komt dat al van tevoren?
1: Nee, normaal gesproken helemaal eigenlijk aan het einde. En we zien nu een shift naar wat de tweede lijn heet. Dus als je door de eerste lijn van de behandeling doorheen breekt, dat je dan in de tweede lijn deze CAR-T-celtherapie zou kunnen krijgen. Maar initieel was het helemaal aan het einde.
0: Ja, en dan is het dus een race tegen de klok. Want je bent al uitbehandeld, je gaat snel achteruit. En dan, oh ja, je mag nog die CAR-T. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, waarom pas aan het einde als dit zo? Want het is een hele succesvolle behandeling, toch?
1: Ja. Nou, dat is omdat de onderzoeken eerst helemaal gedaan zijn bij patiënten die helemaal uitbehandeld waren.
0: Hmm.
1: En daar is het effect aangetoond. En nu zie je dat dat eerder wordt getest. En dan moet dat zich nog uitwijzen of het echt ook even effectief is. Je moet ook niet vergeten dat een deel van de patiënten met lymfeklierkanker geneest met de klassieke chemotherapie of de immunotherapie. Dus een deel van de patiënten heeft het sowieso niet nodig.
0: Ja, dus die genezen al in het eerste traject. En dit is dan eigenlijk optie 2 die je dan hebt. Hele dure optie, we komen straks wel op die prijs. Bij hoeveel mensen is dit succesvol?
1: Ongeveer de helft van wat je geeft.
0: Dus 1 op 2?
1: Ja, dus dat, het kwartje kan de goede kant opvallen of niet.
0: Ja, dat lijkt me ook eng als patiënt, als je dat te horen krijgt. Ik bedoel, ja, je bent al uitbehandeld, hè, dus ik snap, dit is alsnog een nieuwe kans. Dus ik zou hem ook aangrijpen. Maar het is ook een heel intensief traject.
1: Ja. Je ziet elkaar veel en het is dus een onzeker traject. En het blijft voor een dokter een groot voorrecht om in dat onzekere traject met een patiënt mee te lopen.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, waarom?
1: Nou, je mag een klein beetje een licht zijn in een donkere tijd voor hen. En ze zoeken zekerheid.
0: Want je bent de laatste kans.
1: Ja, en dat maakt dus het contact wat je hebt met zo'n patiënt heel bijzonder. Ze geven zich bloot, hè. Ze zijn heel kwetsbaar op dat moment. En daar moet je denk ik zorgvuldig mee omgaan. Maar het is ook heel bijzonder om dat samen op te lopen. Jij ziet ook hun onzekerheden en je begrijpt het ook, want je weet ook de keerzijde van de behandeling en dat het stram. Je kunt met lege handen komen te staan. En
0: ja.
1: Natuurlijk ook aan de levende lijven met patiënten maak je dat mee.
0: Ja, want als hij werkt, de CAR-T-therapie, dan ben je genezen, toch? Het is niet van, we hebben tijd gekocht, je kan nog 5 jaar leven. Je bent genezen dan.
1: Ja, en dat weet je pas na een paar jaar eigenlijk. Want als de ziekte terugkomt, eerst wil je zien dat de ziekte weg is. En dan heb je altijd nog een kans dat het daarna nog terugkomt. Maar als het na 2 jaar de ziekte echt weg is gebleven, de kans dat het dan nog terugkomt is ontzettend klein.
0: Ja, dus dit is wat ik al zei aan het begin. Dit is een van de belangrijkste doorbraken in kankerbehandelingen van de afgelopen jaren. Die CAR-T-celtherapie. Jij zegt nu vooral bij lymfeklierkanker wordt het veel ingezet. Maar jullie kijken ook verder natuurlijk.
1: Ja, dus andere vormen van kanker. Zeker in het vakgebied van de hematologie waar ik dan werkzaam ben. De ziekte van Kahler, multiple myeloom. Zijn ook zeker vooruitgang geboekt. Andere vormen van lymfeklierkanker. Want lymfeklierkanker zijn heel veel verschillende vormen van. En natuurlijk wordt er gekeken naar andere kankersoorten. Ook daar lopen onderzoeken naar. En wat nu ook het idee is bij auto-immuunziekten. Dat je de zieke afweercellen die zorgen voor die afweerreactie die continu aanstaat, dat je dat probeert weg te halen met CAR-T-celtherapie. Ook een eenmalig infuus dus voor die patiënten, waar ze normaal gesproken chronisch allemaal afweer onderdrukkende medicijnen voor gebruiken, is natuurlijk ook echt een unieke mogelijkheid om dat uit te proberen.
0: Rosa, jullie kunnen ook echt volgen wat er in het bloed gebeurt. Hè? Dus zodra ik betrek het maar even op mezelf, ik zou die CAR-T-cellen terugkrijgen. Kan je die CAR-T-cellen volgen?
2: Ja, dat kunnen we. We kunnen inderdaad zien dat die in het lichaam terechtkomen. Als we dan een klein bloedsampeltje nemen, dan kunnen we ze terugvinden. En kunnen we volgen of of ze goed expanderen, of ze inderdaad de tumor kunnen vinden.
0: En wat leer je daarvan? Wat maak je daaruit op?
2: Nou, daarvan leer je wanneer zo'n therapie echt effect heeft. Je kan zien of in bepaalde populaties zo'n therapie inderdaad effectiever is dan in andere populaties. Je kan van alles leren eigenlijk over het type cel en wat je er eventueel aan kan verbeteren. Wat je kan doen om bijwerkingen wellicht minder te maken of de werking nog beter dan die nu is. Want zoals al gezegd, 50%, dat is natuurlijk op dit moment heel erg mooi. Maar niet het einddoel. Het einddoel is natuurlijk dat je
0: 100%
2: gaat bereiken.
0: Ja, je moet wel dit soort doelen stellen natuurlijk, want dan ga je daarvoor.
2: Precies.
0: Jullie hebben nu een eigen CAR-T-afdeling. Wat maakt dat zaken anders dan een jaar geleden, Joost?
1: Makkelijker plannen. En logistiek, dus enorme vooruitgang. Dus de capaciteitsuitbreiding, dat we ook echt ruimte gelijk hebben voor die patiënt. Dat ze ook weten dat ze op een afdeling komen wat daarvoor geoormerkt is. En dat zorgt ook voor protocollen makkelijker te implementeren. De verpleegkundigen, iedereen weet exact wat ze daar moeten doen, omdat ze dat continu hetzelfde doen. Dus ik denk dat
0: maar
1: ook
0: was dat niet al zo? Ik bedoel, ja, als ze op de IC komt, dan hoop ik ook dat ze wel precies weten wat ze moeten doen.
1: Ja, alleen de ontwikkeling gaat wel heel snel. Dat betekent dus dat we de helft van de patiënten behandelen in studieverband. Dat betekent dat er ook heel veel verschillende protocollen zijn. En die moet je dus heel goed elke keer updaten. Niet alleen bij de artsen, maar ook bij de verpleegkundigen en het andere personeel. Mm-hmm. Dus ik denk dat het juist goed is als de lijnen kort zijn. Waardoor de logistiek, maar ook de protocollen en kwaliteit hoog kunnen houden.
0: Ja, en Rosa, is dat inderdaad ook wat jij dan bemerkt, jij zit in het lab. Heb jij er echt iets aan het feit dat er nu één CAR-T-afdeling is in het LUMC?
2: Jazeker, dat is echt heel erg essentieel voor ons. Je moet het zo zien dat die medische behandeling die loopt eigenlijk voor een heel groot gedeelte gelijk op met het maken van die cellen. Maar het is heel erg essentieel dat dat goed afgestemd is en dat cellen klaar zijn op het moment dat een patiënt er ook precies klaar voor is om die medicatie te krijgen.
0: Ja.
2: Nou, dat is een logistieke, eigenlijk wel een beetje nachtmerrie normaal. Maar nu dat het dat de lijntjes heel kort zijn, is dat veel makkelijker met elkaar te bespreken van oké, deze patiënt kan hier wel of niet tussendoor. Dit moet nog hier gebeuren. Nou, dan wachten we nog even met die. Dus het is ja.
0: Want zit jouw lab ook echt op die afdeling? Of daar, hoe moet ik dat zien?
2: Het zit niet op mijn lab is echt een heel specifiek lab, dat is een clean room waar absoluut hermetisch afgesloten productieproces.
0: Geen stofje, niks.
2: Geen stofje, geen bacteriën.
0: Je moet in die witte beschermende pakken naar binnen.
2: Juist, naughty suits. Ja.
0: Naughty suits. Ja.
2: Dus dat zit niet bij de patiënten daarna, maar wel een verdieping lager in dit geval.
0: Dus je zit heel dichtbij.
2: Wel dichtbij.
0: Oké. Wat is er dan bij jou eigenlijk het belangrijkste doel nu om het eigenlijk nog verder te verbeteren? Want je zit heel dichtbij, er is meer kennis op die afdeling. Hoe kun jij daar echt van profiteren?
2: Nou, wat voor ons belangrijk is dat we meer verschillende patiëntengroepen gaan behandelen. Waarbij die antenne beter afgestemd is op verschillende type ziektebeelden. Nu hebben we het vooral over B-cel gemedieerde ziektes. Omdat die antenne die we nu toepassen vooral gericht is op B-cellen. Wat ik al eerder noemde. Maar dat is natuurlijk maar een heel kleine hoeveelheid van alle kankersoorten en ziektes die er zijn. Dus daar zijn we heel druk mee bezig om dat uit te breiden. En die patiënten die worden zowel op de poli als ook op de CAR-T-cel unit dan behandeld. Dus dat is ook weer die interactie is daar heel erg dicht
0: belangrijk.
2: Bij elkaar wat belangrijk.
0: En waardevol dus voor en jou waardevol. Ook. Ja.
2: Ja.
0: En Joost, we hadden het al over dat het een zware behandeling is. Kan je er ook echt nare bijwerkingen van krijgen? Want je had het over chemotherapie, want je moet het proberen nog de patiënt in leven te houden terwijl de cellen in het lab liggen. Het is een hele intensieve traject, maar ook kan je er ook echt aan overlijden tussentijds aan wat er gebeurt in je lichaam?
1: Ja, dat kan helaas wel. Dat willen we natuurlijk niet. Dat door het ingrijpen van wat wij doen, dat patiënten komen te overlijden. Maar de realiteit is dat dat kan. Wat we dan vooral zien is bijvoorbeeld infecties. Dus je moet heel goed protocollen hebben om dat te bestrijden of te voorkomen. Er zijn twee grote bijwerkingen. Dat is een cytokine release syndroom. Dat is eigenlijk een soort storm van eiwitten die loskomt omdat die cellen geactiveerd raken. En dan krijgen patiënten hoge koorts door. Dat wil je eigenlijk ook.
0: Oh ja?
1: Want dan zie je dat die cellen ook echt geactiveerd worden. Dus dat is een beetje eng eigenlijk voor patiënten. Maar dat is juist om te zien ook dat de cellen geactiveerd en dat ze ergens dus op afgaan. Dat is eigenlijk wat je wilt.
0: En dan liggen ze bij jou op de afdeling. Ja. Dat hebben ze niet thuis, neem ik aan.
1: Nee, daarom liggen ze in beginsel 2 weken op de afdeling opgenomen. Daarom is zo'n CAR-T-unit ook weer heel erg waardevol, dat je dat goed kan monitoren.
0: Ja, dan zit je er bovenop en dan kan je zien wat er gebeurt. En je kan ook een patiënt hopelijk geruststellen. Dit hoort erbij, dit is normaal. Hier moeten we nu even zorgen over maken. Dus hier moeten we iets extra's doen.
1: Ja, je gaat zorgen dat dat weer geremd wordt. Zo'n sneeuwstorm aan eiwitten.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd kun je ook neurologische afwijkingen krijgen. En die kunnen ook heel ernstig verlopen. En dat zorgt ook wel eens voor dat patiënten tijdelijk op de intensive care belanden. Dus al met al een ernstige, een intensieve behandeling wat ook ernstige bijwerking kan treffen.
0: Ja. We hadden het al over dat het nu ongeveer 50% kans is. Hè? Iets minder dat het bij jou werkt. Weten we al, dan kijk ik jullie allebei maar even aan, waarom het bij de een werkt en bij de ander niet? Trap maar af, Rosa.
2: Nou, nee, heel eerlijk gezegd, we weten niet precies waarom het bij de een wel werkt en bij de ander niet. Maar we kijken wel heel erg intensief nu naar de samenstelling eigenlijk van ook de andere cellen van het immuunsysteem van zo'n patiënt. Want we hebben wel het vermoeden dat het daar erg mee te maken zou kunnen hebben. En we zien bijvoorbeeld dat bij mensen bij wie het niet werkt, dat die een heel erg vermoeid immuunsysteem hebben. Terwijl bij mensen bij wie het wel werkt, er nog veel meer activatie kan plaatsvinden van zo'n immuunsysteem. En dat soort kennis gaat ons weer handvaten geven om die therapie te verbeteren. Om die T-cel betere gereedschapskist mee te geven om die ziekte ook echt aan te pakken.
0: Ja,
1: ja, werkt het? Werkt het bij mij? Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag in de spreekkamer door de patiënt aan ons.
0: Ja.
1: En we weten dat niet goed. En dat betekent dat we heel hard moeten gaan zoeken. De T-cel, de afweercel, daar zijn karakteristieken in te bedenken waarom het wel niet werkt. En natuurlijk aan de ziekte zelf, tumorkarakteristieken. En ook patiënten met bepaalde ziekten die erbij komen of niet. Dus ja, ik denk dat wij zelf ook moeten gaan zoeken hoe we het beste patiënten kunnen selecteren waar op voorhand een hogere kans is om te genezen.
0: Ja.
1: De patiënten die op voorhand een hele kleine kans hebben, moeten we heel goed over nadenken. Moeten we die wel zo'n behandeling geven.
0: Peperdure behandeling.
1: Ja, en ook heel, heel veel bijwerkingen en allemaal risico's. Wil je
0: als je laatste strohalm is, dan zeg ik, kan mij niet schelen. Ik grijp alles aan. Want anders ben ik uitbehandeld en ga ik sowieso dood.
1: Ja, dat is deels waar. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook patiënten die dat dan niet meer zien zitten, omdat ze zo ziek zijn en al zoveel hebben meegemaakt.
0: Die zijn gewoon klaar. Ja, die zeggen, laat maar.
1: Ja, en dat kan ik ook goed voorstellen. Dat op een gegeven moment dat ze zeggen, het is, ik heb mijn leven geleefd en het is goed zo.
3: Nina van den Dungen.
0: We hebben het in deze aflevering van BNR Beter over CAR-T-celtherapie. Een behandeling waarbij lichaamseigen cellen van bijvoorbeeld een kankerpatiënt in een lab worden gemanipuleerd tot een soort kankerbestrijders. En die worden daarna dan weer teruggepompt in het lichaam van die patiënt en doen daar hopelijk hun werk. Het LUMC opende afgelopen week een speciale afdeling ervoor, de CAR-T-afdeling. En daarover praat ik met internist-hematoloog Joost Vermaat en onderzoeker Rosa de Groot, allebei verbonden aan het LUMC. De prijs, Joost, ik noemde hem net, €330.000 om die cellen dus bij een groot farmaceutisch bedrijf te laten bewerken, want dat was eigenlijk de gang van zaken. He, jullie nemen het bloed af, uiteindelijk gaat die zak bloed dan naar een farmaceut. Die bewerkt het zo dat het een CAR-T-cel wordt, en dan krijg je die zak terug. En dan is het even afrekenen, toch?
1: Dat is zeker juist. Nu ben ik natuurlijk dokter en niet financieel onderlegd.
0: Nee, maar goed, jij weet het wel.
1: Ja, ik weet het wel. En ik weet ook wel dat de kosten nog verder oplopen natuurlijk met de ziekenhuiskosten, eventueel een opname op de intensive care. Dus dan loopt het al gauw naar €500.000.
0: Ja, precies.
1: Dat is juist dat het een hele dure behandeling is.
0: Ja, het klinkt inderdaad echt afschuwelijk duur, kunnen we gewoon zeggen. Is de prijs uit te leggen in jouw ogen dat een farmaceut €330.000 vraagt hiervoor?
1: Nou, dat vind ik lastig in die zin dat de industrie heeft natuurlijk wel een enorm ontwikkelpotentiaal en heeft allerlei risico's. Dus dat is iets waar ik natuurlijk ook niet heel goed inzicht op heb. Het voelt wel heel erg duur, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd hebben ze wel een heel groot systeem in de lucht te houden met veiligheid en productie van dat soort cellen. En het versturen en alle audits die ze kunnen krijgen van allerlei inspecties. Dus en natuurlijk ook eventueel rechtszaken die ze tegen hen krijgen. Dus daar heb ik niet zo heel goed inzicht in. Alleen, het is niet haalbaar om dit zo duur
0: door te laten gaan.
1: Nee, dus dat is ook de maatschappij en dat is de werkelijkheid waar we ook mee hebben te maken.
0: Ja, Rosa, ik zag jou knikken toen Joost zei, is het uit te leggen? Ja, ze hebben wel een hele hoop kosten die ze moeten maken. Vind jij het uit te leggen, de prijs?
2: Ik vind de prijs die er nu gevraagd wordt, vind ik zeker uit te leggen als je kijkt naar hoe het product er op dit moment uitziet. En het hele circus dat er inderdaad moet worden opgetuigd om het sowieso te onderzoeken. Alle klinische onderzoeken die er gedaan moeten worden. De regelgeving die er is voor de kwaliteitsbewaking. Het zorgen dat zo'n heel specifiek product van een patiënt ook weer terugkomt bij die patiënt.
0: Ja.
2: Met de kwaliteit die het per patiënt moet hebben. Dat is een heel logistiek
0: proces.
2: Proces.
0: Maar jij kan het voor €90.000.
2: Ja.
0: Ja, leg dat maar eens uit. Hoe dan?
2: Nou, dat weten we allemaal. Wij zijn wel gesubsidieerd door de regering. Dat is natuurlijk.
0: Jullie hoeven geen winst te maken.
2: Wij hoeven geen winst te maken.
0: Nee, je hebt geen aandeelhouders die om uitleg vragen.
2: Dus dat is ook de realiteit.
0: De keiharde commerciële realiteit.
2: Ja, en ik zou er eigenlijk naartoe willen dat het product dus niet. Wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is een product maken wat een klein beetje een prototype is. Het is nog niet, je kan het vergelijken met de eerste penicilline die er geproduceerd werd in de wereld. Dat werd gemaakt door in hele kleine vaatjes. En dan voor één patiënt moesten we 1000 liter kweeksub hebben om één injectie
0: te kunnen maken.
2: Dat is natuurlijk nooit wat je uiteindelijk wil hebben. Wat je wil hebben is gewoon een fabriek die in grote vaten penicilline produceert. Nou, daar zou je met een CAR-T-therapie uiteindelijk ook naartoe willen.
0: Ja.
2: En daar zou veel meer geïnvesteerd moeten worden. Juist in die ontwikkeling, de innovatie waar je dat mee zou kunnen bereiken. Mm-hmm. Zodat je CAR-T-cellen zou kunnen maken off the shelf.
0: Maar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan bij het LUMC met de CAR-T-afdeling?
1: Ik hoop dat we in ieder geval 50 patiënten per jaar zouden kunnen behandelen.
0: Hoeveel? En
1: 50.
0: Oké, want nu zijn dat er?
1: Ja, we groeien daar naartoe langzamerhand. Dus afgelopen jaar was het 38, nu zitten we richting de 40. Dus laten we langzaam doorgroeien. En dat we ook vooral het veilig blijven doen. Dus niet te veel bijwerkingen en natuurlijk met nog hogere effectiviteit. Dat zijn echt doelen, concrete doelen.
0: Ja. Rosa, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met het lab?
2: Ja, ik hoop dat we over 5 jaar... 5 jaar is in de ontwikkeling een relatief korte tijdsperiode.
0: Ah ja, echt enorm kort in de zorgwereld in Nederland.
2: Precies, ja. Waar ik hoop dat ik dan sta, is dat ik een hele specifieke antenne die wij hebben gevonden tegen de PREEM, dat we die hebben geïmplementeerd ook voor een kankersoort die PREEM tot expressie brengen. En vooral ook omdat het veel voorkomt bij kinderen. En in kankersoorten waarbij dat eigenlijk niet voorkomt. Waar je met de CAR niks aan hebt.
0: Nee.
2: Daarnaast natuurlijk gewoon de ontwikkeling van het hele proces. Maar dat zou geweldig zijn.
0: Ja, dat is mooi. Veel succes daarmee. We blijven jullie volgen natuurlijk de komende tijd. Veel dank dat jullie hier waren. Joost Vermaat, internist, hematoloog in het LUMC. En Rosa de Groot, onderzoeker in het LUMC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we verder over hoe de toekomst van behandelingen met CAR-T eruit gaan zien. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of natuurlijk gewoon lekker via de BNR-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Veel dank aan jou voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Vergaderen? Ga voor een meeting met een uitzicht. En vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Eventships.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Jouw warme winterse meeting op het water. Zeventships.nl.
6: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
7: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
7: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Autosportfederatie FIA geeft toe. De chaos rond de start van de Formule 1 Grand Prix in Maleisië komt door een softwarefout in de elektrische motor. Op het kletsnatte circuit viel daardoor tijdens de opwarmronde de ene na de andere auto stil. De race begon 1,5 uur later dan gepland en werd gewonnen door Max Verstappen. Na de gewelddadige schoolprotesten van afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. De A9 bij Amstelveen blijft langer dicht dan verwacht na een ernstig ongeluk vanochtend. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en belandde bovenop een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schade aan het asfalt en een tunnelwand is vermoedelijk pas rond 8 uur hersteld. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp in Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. De migranten worden naar tijdelijke opvangplekken gebracht en daar wordt bekeken hoe nu verder. Ze horen bij een veel grotere groep van tienduizenden mensen die in de zomer vanuit Marokko de grens overstaken. En in Suriname is een Nederlandse man opgepakt die probeerde om zangvogeltjes het land uit te smokkelen. Op de internationale luchthaven werd hij betrapt met 6 vogeltjes in zijn ruimbagage. Waarschijnlijk wilde hij ze meenemen naar Nederland. De man hoeft niet de cel in, maar kreeg wel een boete van omgerekend €3.000. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het AP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
10: Ik krijg altijd zo'n dorst hier. Jij ook?
11: Ja.
10: Ik wil veel water vandaag.
11: Ja, dat is goed. Ja.
10: Okay. Even over AI. Door jou...
11: Oh, we zijn al begonnen.
10: We zijn al begonnen.
11: Oh, sorry man. Ja, nee, ik dacht echt dat dit gewoon... Excuus.
10: Goed, even over AI. Ik heb van jou... Jij hebt mij iets getipt waar ik hartstikke veel aan heb.
11: Nee.
10: Notebook LM.
11: Ja, van Google.
10: Google. En dan moet ik soms gordroge wetenschappelijke artikelen lezen. Die doe ik daarin. En dan maakt... dat ding maakt er, ja, je hoort aan mij, ik ben geen kenner. Dat ding maakt er een begrijpelijke podcast van.
11: Ja, bizar.
10: Bizar.
11: Ja. Ja. Net zo goed als deze podcast.
10: Nou, maar
11: bijna wel.
10: Maar goed, daarom dacht ik dus, jeetje. En voor het eerst dacht ik, oké, dit komt wel heel dichtbij.
11: Ja.
10: Gaat dit het einde van ons werk betekenen, wat wij hier doen?
11: Nou ja, kijk, een podcast voor jezelf op maat maken, dat kan iedereen inderdaad tegenwoordig doen met Notebook LM. Het was toen ik ermee begon alleen in het Engels. En nu kun je dat in heel veel talen doen.
10: En het klinkt fantastisch. Ja,
11: en weet je wat leuk is? Je kunt het ook gebruiken om je dus te trainen in andere talen. Heb ik laatst gedaan.
10: Oh ja?
11: Ja, dan ga je op vakantie naar Duitsland. Dan ga je heel veel dingen over je vakantie ga je uploaden. Dan maakt hij een podcast over in het Duits. En dan heb je je Duitse, dat specifieke gebied, getraind. Dat is hartstikke leuk.
10: Oh, wow. Okay. Jij bent, we hebben het over AI. Jij bent fair, hè?
11: Nou, fair heen. Nee. Maar ik ben wel fan.
10: Ja,
11: ik ben wel fan. Ik moet het al eerlijk zeggen, ik sta niet aan de kant van de mensen die er alleen maar heel sceptisch naar kijken. Ik ben eigenlijk wel. Ik merk dat als ik gewoon heel eerlijk ben, als ik met die tools. Ik heb nu een paar van die professionele abonnementen op Claude en op Gemini en op ChatGPT natuurlijk. Ik vind dat echt dat is verslavend, joh. Dat is verslavend.
10: Daar gaan we het over hebben. Een essentiële vraag is dat in deze tijd, en daar hebben we het over in deze aflevering. Wat moet je als werknemer, als professional, wat moet je met AI? We gaan het hebben over hoe gaat AI jouw werk veranderen. En we kijken naar AI-gebruik op het werk, de gevolgen voor banen, voor productiviteit en vooral de vaardigheden die je nodig hebt om eigenlijk om relevant te blijven.
11: Ja, precies. Ja. Als werknemer, wat moet je weten van AI?
12: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Voor managers, ondernemers en andere mensen die net doen alsof ze een plan hebben. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
10: Ben, ik las in Nederland gebruikt iets meer dan 1 op 3 mensen, namelijk 35,6% gebruikt AI op het werk.
11: Ja.
10: Hoeveel is dat in het moederland VS waar AI vandaan komt?
11: Ja, daar lag het in dit onderzoek op 43%. Daar moet ik wel even bij zeggen. Ieder onderzoek op het gebied van AI, ook alles wat we nu gaan bespreken, is natuurlijk maar kort haalbaar. Wij praten nu met elkaar. Even kijken, jongens, het is nu augustus 2026. Over een paar maanden is dit al misschien weer heel anders. Dus die cijfers, de verhouding is misschien wel belangrijk. De VS loopt gewoon op dit gebied lopen heel erg voor op de rest van de wereld.
10: Nou ja, maar dat valt dus wel mee. Als je kijkt naar het gebruik, is het maar nog geen 10% meer.
11: Ja, maar het blijkt dat de intensiteit van het gebruik op het werk veel hoger ligt. Het ligt in de VS bijna 2 keer zo hoog. En met intensiteit is hoe vaak gebruik je het dan op een dag, bijvoorbeeld in je werk. Dus wij hebben nu zeg maar over hoeveel procent gebruikt het überhaupt. Maar hoe gebruikt ze het dan? Nou, in de VS wordt het veel meer geïntegreerd in het dagelijkse werk nu al.
10: En wij maken natuurlijk deze podcast over werk. Er valt natuurlijk heel veel over AI te zeggen. Je kan er een hele ethische discussie over voeren. Over het energieverbruik. Over gaat de mensheid helemaal naar de verdoemenis. Daar hebben we nu allemaal geen tijd voor.
11: Ja, wel interessant. Doe maar een afloop even.
10: Ja, even.
11: We hebben nog wel 5 minuten voor.
10: Mooi. Maar toch even, er zijn ook... En hallo liefste, als je luistert. Leuk dat je luistert. Mijn geliefde, als het over werk gaat. Hij zegt, ik doe het gewoon niet. Ja. Ik doe het niet. Ik wil mijn eigen creativiteit gebruiken. Ik heb geen zin in de samenvatting van andermans ideeën. Ik doe het gewoon niet.
11: Nee, maar ja, sommige mensen kunnen zich dat permitteren.
10: Ja.
11: Ja. En heel veel mensen niet. Ja, dat is de andere
10: kant. Dat is hoe jij het ziet, ja.
11: Ja, ik heb ook wel eens een keer iemand ontmoet. Wouter van Dieren was lid van de Club van Rome. Bekende Nederlandse milieuactivist. Die heeft zijn hele loopbaan nooit een computer gebruikt. Een computerloze manager. Ja, Wouter van Dieren. Niet iedereen is Wouter van Dieren.
10: Nee. Willen werkgevers eigenlijk over het algemeen dat hun mensen AI gebruiken?
11: Ja, dat willen ze wel, maar ze doen er niet zoveel moeite voor. Tenminste, in veel Europese landen niet. Het grappige is dat dat onderzoek waar ik net over had, over die waar jij ook cijfers uit noemde, hoeveel procent gebruikt en hoe intensief dan. Je moet, als je wilt dat medewerkers gaan gebruiken, moet je de tools aanreiken. Moet je mensen aanmoedigen en moet je ook training geven. Dat blijken 3 belangrijke factoren te zijn.
10: Dus je
11: mensen...
10: moet niet alleen maar zeggen, hallo, hier is ChatGPT, ga maar, doe maar wat.
11: Probeer maar wat. Nee, dat komt van het National Bureau of Economic Research. Dat is een private, onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksclub. En die heeft dat allemaal in kaart gebracht. En dat zijn cijfers van een paar maanden geleden, dus uit 2026.
10: Ja.
11: En die zeggen, ja, die tools en die aanmoediging die zijn echt essentieel. En je ziet dat gebied, zeg maar, dat de VS krijgt 42% van de werkenden krijgt aanmoediging en tools. In Nederland is het 30%, maar bijvoorbeeld Frankrijk, Italië ligt op 16% en 17%. Dus er zijn best wel veel werkgevers, ook in Nederland, die zeggen, ja, wij vinden het heel belangrijk, maar ondertussen bieden ze hun medewerkers geen tools aan.
10: Maar wat zijn tools, zoals een cursus bedoel je?
11: Nee, tools bedoel ik echt mee. Dat je gewoon op je scherm, dat daar gewoon, dat daar, weet ik wat, Copilot op zit, of een professioneel abonnement op Gemini of ja. Notebook LM, of bijvoorbeeld de enterprise versie van ChatGPT, dat je weet dat je data niet wordt gebruikt buiten bepaalde omgeving in ieder geval.
10: Ja, ja precies. Dat moet je allemaal aangeboden worden. Ik las trouwens, dat vond ik interessant. Europese AI-wetgeving. Werkgevers zijn verplicht om werknemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van AI-geletterdheid.
11: Ja, dat is heel grappig. Dus dat inderdaad, dat is. Maar ondersteunen is natuurlijk een heel rekbaar begrip. Mm. Want er werd eerst in die richtlijnen was eerst eigenlijk afgesproken van, nou, je moet echt training krijgen. En dat is later afgezwakt in een nieuwe versie naar ondersteunen. Dus werkgevers vinden het allemaal heel belangrijk, maar vinden het niet leuk als het verplicht wordt. Dat is natuurlijk wel herkenbaar ook.
10: Wat ook herkenbaar is, dus, er heerst ook zoiets als AI-schaamte. Mensen verzwijgen dat ze AI gebruiken.
11: Ja, dat blijkt inderdaad dat zowel voor collega's als voor hun baas. Het is niet zo heel raar, want er is wel ander onderzoek gedaan. Ja, en ook dat is natuurlijk maar de vraag, hoe snel verandert dat nou weer?
10: Ja.
11: Maar dat was onderzoek van vorig jaar, 2025. Bleek dat mensen die AI gebruiken worden door collega's gezien als luier, minder competent en minder ijverig. En het grappige is, dat hebben ze ook vergeleken met collega's die dan geen AI-hulp krijgen, maar hulp van andere collega's, hulp van andere mensen.
10: Echte mensen?
11: En als je hulp van echte mensen krijgt, dan word je niet als luier gezien. Maar als je hulp van een machine krijgt, word je wel als luier gezien.
10: Nou, dan heb ik even een leuk stukje dat ik wil voorlezen. De vraag is natuurlijk, krijg je er niet ook luiere mensen en dommere mensen van? Even een stukje uit een column van Sander Schimmelpennink. Hij schrijft, schrijven is denken. Het schrijfproces is het denkproces. Wie niet zelf wil schrijven, wil niet zelf denken. En even verderop, nog een stukje. Hij haalt het Amerikaanse blad The Atlantic aan.
11: Ja.
10: Zij schrijven over het einde van de geletterdheid. We komen in een postgeletterde samenleving. We kunnen nog wel lezen, maar alleen korte stukjes zoals appjes, e-mails en berichten op sociale media. Schrijven lukt alleen nog maar met hulp van AI. Oftewel, we worden lui en dom.
11: Ja. Ja, daar heb ik straks al een puntje over. Er zit wel iets in wat hij zegt. Maar er zit ook iets interessants in. Want kijk, Schimmelpennink vindt schrijven leuk. Schrijven is zijn werk. En mensen die schrijven, die hebben dan, als ze naar AI kijken, denken ze bij zichzelf, mijn goedheid, ons vak, de geletterdheid, zo belangrijk voor de mensheid, het gaat eraan. Maar goed, een wiskundige zal denken, ja, maar luister eens, Schimmelpennink, je doet je eigen rekenwerk niet. Dat doe je met dat doe je ook met allerlei tools. En het is zo belangrijk dat je heel goed kunt rekenen. Dus het hangt me net vanaf, even flauw gezegd, simpel voorbeeld, maar in welk vakgebied je zit en wat er dan in bedreigd wordt, en die daar kijk je dan extra naar. Dus het zegt ook iets over jezelf.
10: Sander. Straks praten we verder over hoe AI jou en mijn werk gaat veranderen, wat je daarmee moet, en uiteraard krijgen we iets lekkers, een puntje bij de koffie. Tot zo.
13: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
10: Puntje bij de koffie. Ik ben er aan toe. Ik sta er klaar voor.
11: Ja, het is een niet zo heel luchtig puntje deze keer, als ik heel eerlijk ben. Hm. Het gaat over onderzoek onder endoscopisten. Dat zijn mensen die met zo'n cameraatje in je darmen kijken. En het gaat ook over wat we net al even aanraakten. Namelijk dat je dommer wordt, of dat je vaardigheden, je skills, dat die verminderen door het gebruik van AI. Dat bleek in een onderzoek wat in Polen is uitgevoerd door Christophe Butzin, ik hoop dat ik het goed uitspreek, over gepubliceerd in een dochterblad van The Lancet, dus niet het eerste, de beste tijdschrift. Mm-hmm. En wat is er gebeurd? Hele ervaren Poolse endoscopisten. Die werden gemeten toen ze zelfstandig onderzoek deden, zeg maar, zelfstandig dat darmonderzoek deden. Toen hebben ze 3 maanden met AI gewerkt. En daarna moesten ze weer, is er weer gemeten hoe ze het zelfstandig deden. En wat blijkt nou? Dat wat ze zelfstandig konden voordat ze een beetje aan AI waren gewend, die 3 maanden, was veel beter dan wat ze, nadat ze een tijdje waren gewend aan AI, dat ze daarna weer zelfstandig moesten werken. Dus ja, hun skills waren dus achteruit gegaan. Hun zelfstandige skills waren achteruit gegaan door het gebruik van AI. En niet een beetje ook. En wat het hele vervelende is dat ze dachten dat het niet zo was. Dus ze moesten echt de cijfers zien om te geloven dat ze minder accuraat waren geworden in het vinden van kwaadaardige polypen in de darmen van mensen.
10: Wauw, dus getrainde mensen die dit al heel lang doen.
11: Ja.
10: Hun vaardigheden om kwaadaardige poliepen op te sporen gingen achteruit.
11: In 3 maanden tijd.
10: Goh.
11: Ja.
10: Ja. Jeetje, daar kan je van alles over. Er schiet van alles door mijn hoofd. Van wat bizar. En ook wat deze mensen mogen nooit meer zonder AI werken. Nee, ja, dat zou je denken.
11: Dat zou je dan ook denken, inderdaad. Ja. Dat heeft dus een enorme impact, blijkbaar. Of enorm, goed, dat heeft een flinke impact. Kan het hebben, laten we het gewoon even. Het is natuurlijk 1 onderzoek, maar het kan een flinke impact hebben op je vaardigheden. Je wordt er een beetje dommer van, zou je kunnen zeggen.
10: Minder vaardig.
11: Minder vaardig, ja. Ja.
10: De vraag die volgens mij heel veel mensen bezighoudt is heel simpel. Gaat AI mijn baan overnemen?
11: Ja.
10: 56% van de mensen die AI gebruikt op het werk, die denkt dat toch?
11: Ja, ja, het grappige is dat ook de mensen die AI gebruiken zijn eigenlijk banger dat AI hun baan gaat overnemen dan mensen die geen AI gebruiken op het werk. Dus des te meer je het gebruikt, des te meer denk je, shit,
10: dan kan veel meer dan ik dacht.
11: Ja.
10: En gaat het dan vooral om het verdwijnen van banen of gaat het om het verdwijnen van bepaalde taken?
11: Ja, de meeste mensen die er verstand van hebben, die voorspellen dat het vooral taken zijn die eruit worden gehaald. Maar het grappige is dat het heel erg verschilt per soort werk dat je doet. Dat is wel grappig. Dat is een onderzoek van PwC. Ik vond dat eigenlijk wel, toen ik het las, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel erg herkenbaar. Kijk, wij zitten natuurlijk een beetje in de kennishoek, in de kenniswereld. En als je kenniswerker bent, dus je bent bijvoorbeeld advocaat of accountant of journalist, ja, dan gaan allerlei routine dingen in je werk gaan vervangen worden door AI. Dus en dat is eigenlijk, dan denk je ook, nou, dat maakt niet zoveel uit. Weet je wel, het uittikken van interviews, het doorlopen van lange contracten. Laat AI dat maar doen. Dat is een beetje het vervelende routinewerk. En dan kan ik mooi me richten op creativiteit en de dingen waar je echt mijn expertise voor nodig hebt.
10: Ja.
11: Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die werken met hun handen. En als je met je handen werkt, je bent bijvoorbeeld magazijnchef, ik noem maar eens even iets, of magazijnbeheerder. Nou, dan zou het best eens kunnen, zeggen ze bij PwC, dat juist het meer kennisintensieve deel van je werk, dat door AI wordt overgenomen. Dus zeg maar, nou ja, de complexe dingen rond het beheren van het magazijn. Hè. Ik probeer me dat een beetje voor te stellen. Ja. Het idee of dat klopt. En dat heeft, dan wordt dus jouw fysieke taak juist belangrijker. Dus het is echt heel grappig. Het kan echt per beroepsgroep verschillen wat er gebeurt.
10: En dan kan ik me voorstellen dat ik daar even op doordenk dat als je in een magazijn werkt en je fysieke taak wordt zwaarder, dan word je, nou, dat kan heel belastend zijn natuurlijk.
11: Krijg je last van je rug. Ja. Ja. Maar goed, het kan natuurlijk ook zo zijn dat als je een kenniswerker bent en alleen maar de spannende, uitdagende dingen, dat klinkt heel leuk in het begin, maar dat kan natuurlijk mentaal ook heel belastend zijn. Dus dat je aan het eind van de dag veel moeer bent, omdat die routineklusjes die je tussendoor wel eens deed als journalist, dat je denkt, nou, jemig, ik heb nog een beetje last van gisteravond. Weet je wat, ik tik eerst dat interview wel eens even uit. Ja.
10: Ja, nee, precies. Je houdt je alleen nog maar bezig met complexe zaken, waardoor je misschien wel gestrest raakt of een burn-out.
11: Ja.
10: Het is wel heel ver weg. Maar en zijn dit allemaal verwachtingen of blijkt dat ook al?
11: Nou, dit zijn nog vooral verwachtingen. Het wordt gewoon eigenlijk van kleine dingetjes die we nu zien, proberen natuurlijk gewoon te extrapoleren. En welke kant dat werkelijk opgaat, ja, weet je. Het is natuurlijk goed om na te denken over verschillende scenario's. Dat is altijd slim, hè. Welke kant het op kan gaan en dan ook te denken, ja, moeten we daar misschien maatregelen voor nemen? Dat vind ik wel verstandig. Maar dat dit ook echt zo gaat gebeuren. Ja.
10: Dat weten we nog niet.
11: Natuurlijk niet. Nee.
10: Even wel een voorbeeld waar al wat informatie over is. Deloitte Legal levert door AI bij contractanalyses naar schatting 40-50% tijdsbesparing op.
11: Ja.
10: Dat is natuurlijk hartstikke veel. De grote vraag is natuurlijk, dat lees je ook allemaal deskundigen die zeggen, maar wat gaat er gebeuren met die tijd? Met die tijdsbesparing?
11: Ja. Nou ja, bij Deloitte zeiden ze, dat is een TNO-rapport. Die hebben een paar van die case studies zeg maar verzameld. Hoe gebruiken op dit moment bedrijven AI? En bij Deloitte Legal werden er, met name junioren, werden bijvoorbeeld geholpen om contracten door te scannen, te zoeken naar fouten of nou clausules waarvan je denkt, oh, dat is niet goed voor onze klant. Die werden met AI daarop geholpen. Ze gebruiken ook AI om jongeren te trainen, jonge juristen te trainen. Ja. Maar terecht wat je zegt, wat ze daar precies mee gaan doen met die vrijgekomen tijd, is eigenlijk niet duidelijk. Ze zeiden bij Deloitte wel, ja, misschien gaan we dan nu straks ook diensten aanbieden die vroeger te tijdrovend waren. En dat kon dan eigenlijk niet, maar ja, met AI komt dat dan wel binnen bereik. Maar wat dat dan precies is, ja, dat was ook in die case study niet zo helder.
10: Want ik lees wel verhalen van sommige deskundigen zeggen, we gaan toen nog maar een paar uur werk per week. En anderen die zeggen, nee, want al die tijd die vrijkomt,
11: ja,
10: wordt volgepland met nog productiever worden en nog harder werken. Dus uiteindelijk schiet je er geen moer meer op. Of moet je alleen maar meer doen?
11: Ja, het is zo complex om daar iets zinnigs over te zeggen. Kijk, ik merk zelf, ik gebruik nu, een jaar of 3 of zo, dat ik een beetje ermee aan het knoeien ben. En dan heb ik er gelukkig een paar mensen in mijn omgeving, zo'n hele slimme TU'er, met wie ik bijvoorbeeld samenwerk, die helpt me af en toe, die geeft dan tips, die zegt, dat kun je doen. Ja. Die heeft zelfs een tool voor mij gebouwd, waarmee ik alles wat ik ooit heb geschreven heel makkelijk kan doorzoeken. Weet je wel, dat wat op je computer vaak een heel gedoe is normaal. Ja. Van ja, waar heb ik er ooit iets over geschreven, maar waar? Nou, dat kan ik nu allemaal razendsnel doorzoeken. En dan zou je dus denken, dan ga je dus heel veel tijd besparen. Maar ik merk dat ik nog net zoveel uren maak, maar dat ik in die uren wel andere dingen ga doen. En dat ik dan vaak denk van, nou, misschien is er nog een leuk onderzoek wat je erbij kunt pakken. Ja. Of ik ga een column voordat ik hem naar de krant stuur, laat ik nog 1 keer heel kritisch even checken door Claude of door ChatGPT. En dan komen er toch weer dingen uit waarvan ik denk, oh, dat kan toch beter. Heeft hij wel een puntje? Dat kan eigenlijk beter.
10: Ja, nou ja, ik lees, nu je dit zegt, ik lees even voor. Dat vond ik ergens. De vraag is, worden we dankzij AI daadwerkelijk productiever? Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien dat mensen in de praktijk denken dat ze productiever zijn met AI, maar in werkelijkheid juist langer over hun werk doen. Ja. Nou ja, dat is misschien wat jij nu beschrijft.
11: Ja, en dan is de vraag, is dat dan tijdelijk? Omdat je dus iets nieuws moet leren gebruiken en dat je dus in het begin, wat ik zei in het begin heel erg, ik vind het echt natuurlijk magisch, dus ik probeer alles uit en dan probeer ik dit en wil ik dat nog even weer uitproberen. Ja. En na een tijdje weet je het op een gegeven moment natuurlijk wel. Wat ik heel vaak nu doe, als ik dan bijvoorbeeld iets heb geschreven en dan wil ik dan laten factchecken of kijken of het beter kan, dan haal ik het door 3 van die professionele tools. Ja, weet je, op een gegeven moment dan zeg je, ja, weet je, die een heeft iedere keer bij het rechte eind, dus ik doe het niet meer door 3.
10: Ja, precies.
11: Ja, maar ja, het kan en ik probeer het nu. Ja, ik vind dat magisch.
10: Ja, jij bent er veel verder mee dan ik. Ik ben er nog een beetje...
11: Maar dat klinkt een beetje alsof je een voorsprong hebt. En de vraag is natuurlijk of ik echt een voorsprong heb. Want misschien ben ik wel met dingen bezig die achteraf helemaal niet nuttig zijn. Dat weten we dus ook nog niet.
10: Ik probeer het wel, maar tot nu toe... Nou, even als voorbeeld. Ik deed veel persoonlijke interviews, langere interviews met mensen uit kunst en cultuur. Nee, en dan vroeg ik aan de AI-tool, oké, deze persoon, wat kan je erover vinden?
11: Ja.
10: En op basis van wat je erover kan vinden, wat kan je op basis daarvan zeggen over iemands karakter? Dat wilde ik dan als input gebruiken.
11: Oh ja.
10: Ja, en dan kwam er toch een gepsychologiseerd. Ik dacht, ja, maar dit slaat nergens op.
11: Ja.
10: Dat is natuurlijk geen harde data, dus ik begrijp het wel. Maar ik dacht, nee, maar hier heb ik helemaal niks aan.
11: Ja, ik denk dat we praten natuurlijk over 2 leercurves. Ja, die AI-tools waar we het over hebben, die zijn ook heel hard aan het leren. Ja. Iedere nieuwe versie is weer beter, kan weer meer. Zit weer meer goede content in. En aan de andere kant is ook je eigen leercurve. Dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld op een gegeven moment moest leren is dat je, dat wist ik in het begin helemaal niet, maar dat je als je dan een abonnement neemt, een betaald abonnement op zo'n tool, is dat je een soort basisprompt, noemen ze dat, wel kunt ingeven, soort basisinstructies van ik wil mijn antwoorden altijd zo. Dus ik wil bijvoorbeeld graag dat als ik antwoorden krijg, moet het evidence-based zijn. Dus ik wil wetenschappelijk onderzoek, liefst meta-analyses, peer-reviewed journals, daar moet het in hebben gestaan. En ik wil altijd de bron erbij. Nou,
10: ja.
11: Als je dat als basisinstructie meegeeft, dan krijg je andere antwoorden dan wanneer je gewoon zomaar een vraag intikt.
10: Ja.
11: Wat bij mij ook helpt, is ik heb heel veel zelf geschreven. Als ik dat op een gegeven moment ook erin gooi en ik zeg, kijk, zo schrijf ik.
10: Ja.
11: Of dit vind ik interessante vragen. Of zo kijk ik naar de wereld. Dan krijg ik en dan kan ik ook makkelijker vragen van geef me iets terug wat past bij mij.
10: Precies, dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Ik leer toch elke keer weer iets hebben hier, Ben.
11: Nou ja, maar dit is gewoon. Ja, dit is niet. Moet je zeggen, dit is niet dat je daar. Dit is gewoon uitproberen.
10: Ja.
11: En dat is best wel veel uren ook in spenderen. Dat is niet altijd leuk, want het is meestal 's avonds na het werk.
10: Ben, dit is zo'n groot onderwerp. En als ik nadenk over het controleren van AI, dan grijpt het me bijna naar de keel. Ik denk, wij mensheid gaan het toch afleggen. 1 mens tegenover alle knowledge ter wereld.
11: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat, weet je, we zitten natuurlijk nu in deze fase. En wat weten we nou precies over wat hierna komt? Dus op dit moment is het ontzettend belangrijk dat je die vaardigheid hebt, dat pluis, niet pluis gevoel als je naar iets kijkt. En dan vanuit je eigen vakgebied, van klopt het wel wat hier wordt gezegd? En op dat gebied is vakinhoudelijke expertise dus nog ongelooflijk belangrijk. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Dus ik betrap bijvoorbeeld de tools waar ik mee werk, die betrapte ik een jaar geleden nog regelmatig op allerlei fouten. Er werd naar een wetenschappelijk artikel verwezen. En ik ben dus zo iemand, ik checken dus allemaal. En dan blijkt het artikel niet te bestaan. Ja, of het bestaat wel.
10: Dat heb ik ook al meerdere malen gehad.
11: Ja. Maar nog een stap verder, dan bestaat het artikel wel. Maar wat ze daar zeggen is iets anders dan wat er wordt geciteerd. En dan vraag ik hem, waar vind je dit citaat? Welke pagina? Waar staat het precies? Nou, daar en daar. Nou, dan ga ik zoeken. Het staat er niet. Zeg ik, het staat er niet. Ja. Oh, sorry, ik heb me vergist. Dat was een jaar geleden nog. Maar dat heb ik nu komt dat eigenlijk nog nauwelijks voor. En er komt natuurlijk een moment dat je erop kunt vertrouwen. Zoals we op heel veel technologie in ons leven vertrouwen. Je gaat niet 's nachts van bed af om de hele tijd te controleren of de thermostaat van je verwarming nog steeds op dezelfde stand staat. Weet je wel? Op een gegeven moment vertrouw je op technologie. En ik denk dat dat natuurlijk ook gaat komen met AI. Alleen daar zijn we op dit moment nog niet.
14: Dit was de Ben Tichela podcast. 100% gemaakt door echte mensen. Nou ja, met de hulp van een klein beetje AI. Klein beetje maar. Hoe dan ook, luister alle afleveringen via je BNR-app of je podcastspeler naar keuze. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
2: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
3: En sla je slag.
4: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
5: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
4: Hopelijk, zegt u dan.
6: Maar mag dat?
4: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar, 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, file bij Hoevelaar.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Bij een motorongeluk in de buurt van Kuik in Brabant is een jongen van 17 overleden. De motor crashte tegen een boom. De broer van de jongen probeerde hem nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie weet nog niet zeker of het een eenzijdig ongeluk was en doet onderzoek. In Amsterdam wordt de Bijlmerramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vliegtuig van El Al na motorpech neer op 2 flats. Er vielen tientallen doden. Het programma begint in een peperdoom met muziek en toespraken. Om 6:30, het moment van de crash, is er bij het herdenkingsmonument een minuut stilte. Na de gewelddadige schoolprotesten van de afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. En het Britse muziekfestival Glastonbury is alweer uitverkocht. Vanochtend kon je kaartjes bestellen en al na 40 minuten moest de organisatie mensen teleurstellen. Glastonbury is met 200.000 bezoekers een van de grootste festivals ter wereld. Artiesten die volgend jaar misschien op het podium staan zijn Taylor Swift en Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
11: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen. Van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder.
12: Dit verhaal gaat dus niet op voor mensen met een koopwoning. En dit verhaal gaat ook niet op voor stellen die met z'n tweeën werken.
13: Toch wel met minder regelgeving, minder bullshitbanen en betere prikkels.
11: Maar die keuze, wil je meer of minder gaan werken? Ik zou het toch echt aan de mensen overlaten. En niet voorschrijven van we moeten meer of minder gaan werken.
14: Nederland is een bijzonder land. Er werken ontzettend veel mensen. In economentermen, we hebben een van de hoogste arbeidsparticipaties van Europa. En tegelijkertijd hebben we de kortste werkweek van Europa. Oftewel, bijna iedereen werkt, maar bijna niemand 5 dagen. En eerlijk gezegd is dat best goed te begrijpen. De werker gaat om 6:30, kinderen uit bed, broodtrommels, kids naar school, zelf aan het werk. Aan het einde van de dag begint dan de tweede shift. Koken, opruimen, sporten, even kijken of je aandacht kan hebben voor je partner. En dan zijn er nog de huisarts, de fysiotherapeut, de studiedagen, de ouders die een dagje ouder worden. Voordat je het weet moet je zelfs een etentje met vrienden 3 maanden van tevoren vooruit plannen. En de oplossing lijkt logisch. Als je het je kunt permitteren, ga je geen 40, maar 32 uur werken of 24. En je levert inkomen in en je krijgt er tijd voor terug. Hoeveel je werkt, dat lijkt op een persoonlijke keuze. Maar al die persoonlijke keuzes, die tellen natuurlijk wel op. Want als verpleegkundige, leraren, technici,

0: militairen allemaal een dag minder gaan werken, ja, dan wordt die vrije vrijdag ineens een maatschappelijk probleem. Volgens VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans kunnen we ons die korte werkweek niet langer veroorloven. Vooral de jongeren zouden eens de handen uit de mouwen moeten steken. Nederland moet groeien, huizen bouwen, de zorg overeind houden en meer investeren in defensie. En dus moet 5 dagen werken volgens hem weer de norm worden. Maar klopt het wat Brekelmans zegt? Zijn die jongeren allemaal deeltijdprinsesjes en prinsjes geworden? En als we meer gaan werken, is ons probleem dan opgelost? Waar eindigt eigenlijk onze vrijheid om minder te werken? En waar begint het belang van de economie en de samenleving? En moeten werkgevers ook niet gewoon de processen op ons werk eens grondig onder de loep nemen? Kortom, werken wij in Nederland echt te weinig? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd weer op geld uit. En daarom het vrolijke duo bij mij in de studio. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
1: Dag Rens.
0: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
2: Dag Rens.
0: Fijn dat jullie weer gewoon lekker naast elkaar zitten. Hè?
1: Heerlijk.
0: Het is te beter dan dat jij via Teams zit, via Ierland.
1: Ja, dat is niks. Hè.
0: Nou ja, niks. Maar het is fysieke aanwezigheid is ook wat.
1: Zeker.
2: Ja, economen zeggen dan, het is niet optimaal.
0: Goed, mijn naam is Rens de Jong, welkom bij het grote plaatje. Han, hoeveel werkte jij eigenlijk gemiddeld per week toen jij hoofdeconoom van ABN AMRO was?
1: Oei, weet je, voor een hoofdeconoom van een bank is de scheidslijn tussen werken en niet werken heel vaag. Want als je in het weekend economische artikelen zit te lezen, is dat dan werk of niet?
0: Oh ja.
1: Laat ik het anders formuleren. Ik ben mijn loopbaan begonnen in het onderwijs. En dus eigenlijk is dat heel slecht. Want dan werk je heel vaak in het weekend of 's avonds. Omdat je dan ben je heel flexibel. En dat is eigenlijk nooit meer verdwenen. Dus laat ik het anders zeggen. Ik kan mij niet een dag herinneren dat ik mij niet met economie heb bezig gehouden.
0: De Edin, ben jij ook zo'n workaholic als Han of niet?
2: Ik sluit me helemaal aan bij Han. Op het moment dat je vak hebt zoals wij dat hebben, en je leest veel, dat doe je vaak in de avonduren, in weekenden. Maar elke keer dat ik in het weekend een boek ging lezen of een wetenschappelijk paper, ik heb nooit, maar dan ook nooit het gevoel gehad dat ik aan het werk was.
0: Ja, ja. Ja, dat hebben meer beroepen, kan ik me zo voorstellen. Toch heel even, eigenlijk is het, denk ik, maar ja, laten we zeggen, hoeveel je werkt, is dat een persoonlijke keuze of begint dat ook een maatschappelijke keuze te worden?
2: Dat lijkt mij toch iets van onszelf.
0: Ja?
2: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen, van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder moeten gaan werken. Ik bedoel, what's next? Dat we dan in de toekomst horen krijgen hoeveel uren je maximaal moet / mag gaan sporten in de week. Als je echt wil dat mensen meer willen gaan werken, dan zou ik zeggen, hanteer geen stok, maar een wortel en maak het gewoon aantrekkelijker. Dus ga de belastingen verlagen, zodat ze netto meer mee naar huis nemen. En dan kijken wat zij besluiten.
0: Ja, maar Ruben Brekelmans zegt, ja, die jongeren die hebben nog helemaal, die hebben een goede gezondheid, geen kinderen, dat die in deeltijd gaan werken. Eigenlijk zegt het is een schande, want het land moet opgebouwd worden.
1: Ja, nou, ik sluit me aan bij mijn goede vriend hier aan mijn rechterzijde, Edin. In de voorbereiding, dat hebben we niet besproken, maar wat wel bij mij in het achterhoofd, eigenlijk in het middenhoofd zit, is een essay van ongeveer 100 jaar geleden geschreven door de briljante Britse econoom Keynes, The Economic Possibilities for Our Grandchildren, waarin hij voorspelt dat 100 jaar nadat hij het schreef, dus dat is ongeveer nu, het reële BBP per hoofd van de bevolking 4 tot 8 keer zo hoog zou zijn als toen. Mm-hmm. En dat is uitgekomen, spot on. En hij voorspelde ook dat we nog maar 15 uur per week hoeven te werken. Waarom dacht hij dat? Ja, zoals hij dat formuleerde was, want dan hebben we het economisch probleem opgelost. En wat hij daarmee bedoelde was, dan hebben we het schaarste probleem opgelost. Maar dat is een totale mislukking geweest natuurlijk, die voorspelling. Dus de vraag is voor mij, hoe is het mogelijk dat zo'n briljante econoom er zo naast kan zitten?
0: Want het schaarste probleem opgelost, wat bedoelen we daar dan mee?
1: Nou ja, dat we eigenlijk dat in al onze behoeftes kan worden voorzien. En ja, dat er dus geen spanning meer is tussen Ja. Ja, tussen vraag en aanbod, zeg maar. Wat Keynes dus helemaal onderschat heeft, denk ik twee dingen. Ten eerste, dat werken ook een stuk zingeving aan je bestaan geeft. En ten tweede, dat onze behoeftes, die hebben zich veel verder ontwikkeld dan hij ooit gedacht had, kennelijk. En ja, om... Weet je, kijk, als wij zouden willen leven zoals mensen in 1930 leefden, dan hoefden we waarschijnlijk inderdaad maar 15 uur per week te werken, of nog minder. Maar als je ook een mooie auto wil hebben, een iPad, centrale verwarming, et cetera, allemaal dat soort onzinnige luxe dingen.
3: Ja, dan krijg je dit.
1: Ja, dan krijg je dit. Ja.
3: Toch heel even voor Brekelmans. Hebben we niet gewoon een probleem in Nederland, dat we eigenlijk... Ja, de werkloosheid is toch weer historisch laag. Ik sprak vorige week een hele rijtje ondernemers. Ik heb de miljoenennota gelezen. Het grote probleem in Nederland is, we hebben te weinig mensen die aan het werk zijn. We kunnen eigenlijk veel meer groeien, maar we hebben de mensen gewoon niet.
1: Nou, volgens mij hebben de mensen wel.
2: Inderdaad.
1: Maar ze doen helemaal de verkeerde dingen. We hebben veel te veel bullshitbanen. We veel te veel regels waar iedereen maar mee bezig is. Enfin, nou wordt het wel een beetje borrelpraat misschien. Maar
2: daar
1: zijn we ook voor. Ja. Nou, dan kun jij mooi aanvullen dan, Erik.
2: We hebben natuurlijk in dit land ook een hele lange periode meegemaakt waarin relatief makkelijk ten opzichte van andere landen mensen arbeidsongeschikt werden verklaard. Ik weet nog, toen wij, dat zijn dan mijn vader, moeder, mijn zusje en ik, naar dit land zijn gekomen in 1992. Deze maand, 34 jaar geleden trouwens. Enkele jaren daarna werd mijn vader opgeroepen door arbeidsarts van UWV. En hem werd meegedeeld dat hij 100% arbeidsongeschikt verklaard is. Want hij heeft in concentratiekamp gezeten.
1: Even
2: en zo.
1: Voor de luisteraars die dat niet weten, Edin, jij komt uit Bosnië.
2: Uit Bosnië-Herzegovina, inderdaad. En mijn vader dacht, ik kan gewoon gaan werken. Sterker nog, ik wil gaan werken. Dus die heeft een strijd moeten voeren om arbeidsongeschiktheidsverklaring ongedaan te maken. Mm-hmm. Dat is mij altijd bijgebleven, ook later toen ik econoom ben gaan worden, zeg maar. Hoe makkelijk wij mensen afschreven in dit land.
3: Dat dan nog steeds? Want dat is 34 jaar geleden.
2: Nou ja, misschien doen we dat niet nog steeds, maar ondertussen hebben wel honderden duizenden mensen arbeidsongeschikt verklaard. Je kunt je afvragen, is dat wel allemaal terecht geweest?
3: 600.000 mensen in de WIA op dit moment. Ja. Ons gast van vandaag is Leontine Treur, senior econoom bij Rabo Research. Dag Leontine.
4: Goedemorgen.
3: We hebben het over werk. Ja. En over het. Hebben wij, kijk, hier wordt er gezegd, Brekelmans heeft helemaal geen gelijk. Ik probeer toch een beetje een lans voor hem te breken. En te zeggen, ja, maar er moeten huizen gebouwd worden. Bedrijven moeten groeien. En er moet het een en ander gaan gebeuren. En dan moeten we allemaal de schouders erop onderzetten. Een beetje het wederopbouwidee. Heeft hij niet een beetje een punt?
4: Nou, je kunt zeggen, we zien dat de beroepsbevolking, de mensen van de leeftijd waarvan je verwacht dat ze kunnen werken, dat die groeit niet meer. Dus dan denk je van, nou, dan moeten de mensen die er zijn maar meer uren gaan werken. Daar kun je een hele discussie over voeren. En tegelijkertijd is het, wat doe je nou eigenlijk in die uren? Hoe productief ben je in die uren? En daar staan we in Nederland vrij hoog op de ranglijstjes. En ik denk dat dat ook is waar we het in de toekomst vandaan moeten halen. Omdat er gewoon, naar mijn mening, niet heel veel rek meer in het aantal uren zit.
3: Nee, want we zijn dus al behoorlijk productief. En je zegt, ja, daar moeten we het nog meer gaan uithalen.
4: Ja.
3: Maar we zitten op de toppen van de gemiddelde in Europa.
4: We zitten dan hoog in niveau, maar ja, we zien wel dat in andere landen ze erin slagen om harder te groeien.
3: Ja, oké. Dus even naar de feiten kijken dan eerst. Hoeveel uur werkt een gemiddelde Nederlander eigenlijk per week?
4: Ja, en daar begint de ellende. Want omdat we zo hard werken, lijkt het of we weinig werken. Gemiddeld werken wij 32 uur in de week. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die werken. Maar daar zijn ontzettend veel jongeren bij. Nederlandse scholieren en studenten werken bijna allemaal, of meer dan driekwart heeft een baan. En die werken allemaal in deeltijd. En omdat ze dat met zo'n grote groep doen, sleuren zij ons gemiddelde naar beneden. Mm-hmm. Als we nou even kijken naar de groep 25 tot 65... Hè, dan is iedereen wel zo'n beetje uit de schoolbanken. Dan ga je naar 34,5 uur. Dus dat scheelt echt al 2,5 uur naar welke groep je kijkt.
3: Ja.
4: En 34,5 uur, dat is dan gemiddeld 39 voor de man en ongeveer 30, 31 voor de vrouw. Ja, dan hebben we het niet meer over kleine banen. Dan hebben we het over toch wel veel deeltijd. Bijna, ja, meer dan de helft werkt in deeltijd, maar bijna de helft werkt fulltijd. En ook ja, de groep die 30 uur of meer werkt, is ook steeds groter. Dus de kleine deeltijdbaantjes, die zijn niet meer zo... Nee.
3: En Brekelman zegt, ik kom jongeren tegen die van goede gezondheid zijn, die hebben nog geen kinderen, en die gaan dan toch in deeltijd werken.
4: Die zullen er zeker zijn.
3: Wordt dat gestaafd door cijfers?
4: Ze zullen er zeker zijn, maar gemiddeld genomen zie ik de groep van 25 tot 35 eigenlijk meer uren werken dan de oudere leeftijdsgroepen.
3: Dus
4: gemiddeld genomen.
3: Gemiddeld genomen klopt gewoon niet. Hij heeft een anekdotisch aangehaald, maar het staat nergens voor, begrijp
4: ik. Hij zegt dat hij die mensen kent. Nou, dat geloof ik.
3: Ja. Ja, om daar nou beleid op te baseren is wat anders. Ja, ja. Als we dat nou... Okay, dus daar hebben we geen probleem in?
4: Nou, dat is zeg maar nog steeds niet fulltime natuurlijk, maar het is wel meer dan dat we ooit gewerkt hebben. En als je ook zeg maar, die corrigeert voor die jongeren, want ons aandeel werkende jongeren, dus 15 tot 25, is meer dan dubbel het EU-gemiddelde. Dus dat is echt, als je daarvoor corrigeert, dan werken we eigenlijk al behoorlijk veel. En ja, misschien kan er dan nog wat bovenop. Maar dan moet je ook kijken van, is het omdat mensen niet meer willen werken? Of mogen ze niet meer werken?
3: Mm-hmm.
4: Want ik heb gekeken van, nou, waar zitten nou eigenlijk die kleine de deeltijdbanen? Nou, deels zitten ze dus bij de jongeren. Nou, ik denk niet dat er een beleidsmaker is die zegt van, nou, die scholieren moeten gewoon nog meer uren werken. Maar waar zit? En dan heb ik vervolgens gekeken naar welke sectoren in deeltijd wordt gewerkt. Nou, los van de sectoren waar die jongeren dan werken, zit dat bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg. En daar heb je vaak dat die roosters niet voltijds te krijgen zijn. Of een docent Duits mag geen biologie geven en andersom. Je kunt daar natuurlijk wel iets mee regelen. Bijvoorbeeld in België heb ik gezien, mag een economiedocent mag ook wiskunde geven in de onderbouw. In Nederland officieel niet. Dan denk ik, goh, dat is jammer. Dus daar zou je misschien al iets mee kunnen. Bijvoorbeeld in de zorg heb je dus ook hele strenge diploma-eisen. Dat is logisch. Maar als jij dagbesteding doet met ouderen, mag je misschien niet de verzorging doen. 'S ochtends, het inbed, uitbed is toch een piekmoment in de zorg. Nou, als je daar verschillende functies hebt, ja, dan is dat lastiger te combineren naar een voltijdbaan. En juist in zorg en onderwijs zien we dus veel van die middelgrote deeltijdbanen. Dus ik denk dat je dan ook echt naar een sector moet kijken van wat kun je daaraan doen.
3: Ja. Is het nou zo dat onze, dat zei ik in het begin, onze arbeidsparticipatie is ongelooflijk hoog, ja, toch? Waar komt dat eigenlijk door?
4: Nou, misschien juist wel onder andere om dat recht op deeltijdwerk. En als het zeg maar niet mogelijk is, als het voltijds is of niks, dan is het misschien, als een voltijdsbaan niet haalbaar is, ja, dan ga je misschien niet werken. Dus juist, ik denk juist mede dankzij de deeltijdbanen dat de arbeidsparticipatie... Je ziet het in ieder geval wel internationaal. In landen waar dus het aantal uren hoog is, is de participatie laag. En dat is ook logisch, want het is heel makkelijk om fulltime te werken als thuis alles voor je geregeld wordt. Maar als je allebei voltijds wil werken, ja, dat is pittig.
1: Ja, dat begrijp ik allemaal. En ik hoorde alle getallen die je noemt, en dat klinkt ook allemaal heel erg plausibel. Nou heb ik, pak een beetje 30 jaar ervaring gehad, inmiddels niet meer, maar met mensen aannemen en ook weer mensen laten doorstromen, et cetera. Ik vind dat er in die 30 jaar, daar ben ik dus eind jaren 80 mee begonnen, dat er in die 30 jaar wel een verschuiving is in, laat ik zeggen, de houding van mensen die je aanneemt. En zeker de laatste... Nou, ik heb dat gedaan tot eind 2019. En in die laatste jaren merkte ik toch steeds meer dat mensen, als ze kwamen solliciteren bij ons, dan waren ze natuurlijk. Hè, je moet jezelf verkopen, je wil die baan. Dus dan ben je heel enthousiast en wil keihard werken. En I will go the extra mile. En dat soort dingen. En als ze dan een paar maanden aan het werk waren, dan gingen ze de cao lezen en dan zeiden ze, hé, maar wacht eens even, ik heb recht op zoveel vrije dagen en ik kan extra vrije dagen kan ik bijkopen en ik wil het kopen en ik wil eigenlijk ook minder uren. En dan als leidinggevende, nou ja, je kon eigenlijk haast niet met dat tegenhouden als mensen minder uren wilden gaan werken. Dan was die houding totaal omgeslagen. Nou, dat was 30 jaar geleden was dat toch wel heel anders. Die houding Een van mijn laatste sterren die ik had aangenomen was een buitenlandse mevrouw. En geweldig. Kwam heel enthousiast werken. Na 2 maanden was er een initiatief binnen ABN AMRO. En daar werden mensen voor gevraagd, voor een leuk project. En daar wilden ze aan mee gaan doen. Ik zei, ja, maar je zit net bij ons. Ja, maar dit wil ik nu gaan doen. En in mijn belang moet je dat goed vinden. Ja, ik werd, en dat heb ik uiteindelijk ook maar goed gevonden. Want je hebt ook niks aan een ontevreden medewerker. Maar die houding, hè, van ik heb recht op. En ik hou eigenlijk helemaal geen rekening met waar ik vandaan kom en anderen, nou, dat vond ik wel een teleurstelling.
3: Dit hoor ik wel vaker. En ik weet niet of het brolpraat is of dat het... Nou ja, het is sowieso geschaagd. Dit is ervaring. Kun jij dit staven met andere cijfers? Dat wij toch op een of andere manier de laatste jaren iets meer op onze strepen zijn gaan staan en zeggen, nee, ik wil minder werken. Ik geef mijn grens meer aan. Ik ga niet meer... er staat zoveel in. Het is goed zo.
4: Nou, enerzijds anderzijds. Ik herken het niet in de cijfers, hè, want we zijn gewoon wel steeds meer uren gaan werken, gemiddeld weer. En dus alle variatie eromheen komt natuurlijk voor. Anderzijds kan ik me wel voorstellen dat mensen meer wat zelfbewuster zijn. Omdat wij waarschuwen al, voor corona waarschuwden wij al van de arbeidsmarkt is krap en wordt alleen maar krapper. En op het moment dat je dus meer mogelijkheden hebt als werknemer of als zelfstandige die opdrachten aanneemt, heb je ook meer te kiezen. En heb je, als je denkt van nou, ik wil het anders, dan heb je meer mogelijkheden om het naar jouw smaak in te richten. Terwijl als je een hoge werkloosheid hebt, jaren 90 waren bijvoorbeeld, dan zit ik ongeveer 30 jaar terug. Mm-hmm. Was de werkloosheid een stuk hoger. En dan wil je natuurlijk heel graag die baan. En als het niet allemaal lekker, privé ook niet allemaal lekker te combineren valt, dan denk je van ja, ik moet toch die baan hebben.
3: Maar zitten we dan niet in een soort neerwaartse spiraal? Dus er is tekort aan arbeidskracht. Ja, nee, ik mag mijn punt al wel maken, of niet?
5: Ik zit er niet neerwaarts uit. Mij maar niet. Nee. Ik heb mijn punt niet eens gemaakt.
1: Nou, kijk of Edin dat waar kan maken. Ja,
5: of die dat punt. Ik ben benieuwd. Wat is je punt?
3: Mijn punt is als volgt. Er is een tekort aan arbeidskrachten, right? De lonen gaan omhoog. Dus mensen kunnen het zich veroorloven minder te gaan werken. Dus dan je kunt ook ergens anders heen. Hè? Ja. Han liet uiteindelijk dit maar toe, terwijl hij het helemaal niet wilde. Dus wat er dan gebeurt is, doordat er schaarste is, kunnen mensen kiezen, krijgen ze meer loon en kunnen ze nog minder gaan werken. Wat we hebben gezien in het onderwijs is, de lonen zijn omhoog gegaan. En wat is er gebeurd? Onderwijzers zijn minder gaan werken.
5: Dus wat jij zegt, ga de lonen verlagen, dan gaan we meer werken.
3: Nou ja, dat komt het op neer. Ik weet niet een oplossing, maar probeer het aan te geven dat omdat er krapte is, hebben mensen meer te kiezen en kunnen ze ook kiezen, dat staat ook in allerlei cao's, om gewoon minder te gaan werken. Dus de vraag is, maken we het niet heel makkelijk om minder te gaan werken?
2: Volgens mij hangt het ook gewoon samen met het feit dat wij in een zeer welvarend deel van de wereld leven. Nederland is een van de meest welvarende landen van de wereld. En dan is het volkomen logisch, naarmate je rijker wordt, dan ga je meer van je nieuw verworven welvaart ga je uitgeven aan schaarse goederen. Dus die fiets die je eerst niet kon kopen, of die auto die je eerst niet kon kopen, of die verre vakantie. En een van de meest schaarse goederen die er decennia geleden was vrije tijd. Ja. Dus ik vind het volkomen logisch dat naarmate wij welvarender zijn geworden, dat we minder zijn gaan werken.
3: Maar dan
2: in Europa
3: dus
2: hebben we daarvoor gekozen, in de VS niet.
3: Ja.
2: Natuurlijk wel.
3: Hoe doe je dat dan? Want Brekelman zegt,
2: als je
3: de mensen
2: zorgt,
3: niet meer.
2: Als je ervoor zorgt, wat wij in Nederland dus heel lang heel goed hebben gedaan, de laatste tijd helaas minder, die welvaart kun je wel degelijk vasthouden. En sterker nog, die welvaart kun je verder verhogen, ook als je minder gaat werken, als je arbeidsproductiviteit laat stijgen. Ja. Dat is het magische woord, denk ik.
1: Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De arbeidsproductiviteit laten we toch wel stijgen. Die gaan we toch niet tegenhouden, of houden we die tegen?
2: Wij macro-economen zijn van de afdeling makkelijke dingen zeggen. Dus bij deze.
3: Oké, maar dus moeten wij concluderen, het is... Nou, mijn punt even bij jou nog neerleggen. Is het zo dat omdat er schaarste is, dat we veel makkelijker in deeltijd zijn gaan werken?
4: Nou ja, dat zie je dus niet terug in de cijfers. We zijn dus niet minder gaan werken, we zijn alleen maar meer gaan werken. Maar omdat er dus meer de arbeidsparticipatie onder jongeren, maar ook onder AOW'ers, is enorm gestegen. Mm-hmm. En die werken overwegend in deeltijd. En dat drukt ons gemiddelde. Dus we zijn alleen maar meer gaan werken.
1: Maar Leontien, ik hoor jou nog niet praten over iets wat Edin al eerder ter sprake bracht. Er staan wel heel veel mensen zonder te werken langs de zijlijn.
4: Ja. En dat is inderdaad net wat Elin ook al aangaf. Het aantal mensen, als je kijkt naar dan de niet-beroepsbevolking, dus de mensen die dus wel de leeftijd hebben om te werken, maar dat niet doen. Daarvan zijn er bijna 900.000 die niet werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. En een deel daarvan zou inderdaad wel willen werken. Dus niet meer, je wordt niet meer zo makkelijk afgekeurd als vroeger. We hadden, denk ik, jaren 80 ook 1 miljoen arbeidsongeschikten. Ja, maar toen op een veel kleinere beroepsbevolking. Dus nu zitten we op 900.000 met een veel grotere bevolking. Ja. Dus wel veranderd in die zin. Maar daar is absoluut wel wat te winnen.
2: Maar hier zie je volgens mij de vloek van het feit dat wij in de jaren 50 was het ergens dat we gas ontdekt hebben onder ons land. Dat levert ons heel veel geld op. En een deel van dat geld is opgegaan aan de overheid gaf een zak geld als het ware mee aan de werkgevers en werknemers. En om op grote schaal mensen afkeuren, dat was een win-win situatie. Want werkgevers hoefden mensen niet te ontslaan. De vakbonden waren heel tevreden. Ja, dat wreekt zich in het feit dat we nu zoveel mensen aan de zijlijn hebben staan, waarvan je kunt afvragen, is dat wel terecht, dat aantal?
3: Nou, voor de radio hebben we wel weer hard genoeg gewerkt, want onze tijd zit erop. Maar de rest van het grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, dank aan senior-econoom bij Rabo Research, Leontien Treur. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende business.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaag, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
0: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
6: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
7: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
5: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
8: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
9: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen. Moet nog reparaties uitgevoerd worden. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag een aanrijding op knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. Politieactie op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Is de hoofdrijbaan dicht op knooppunt Ridderkerk. Je kan wel passeren via de parallelrijbaan. 10 minuten vertraging daardoor en 5 minuutjes oponthoud op de 58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Bij een motorongeluk in de buurt van Kuik in Brabant is een jongen van 17 overleden. De motor crashte tegen een boom. De broer van de jongen probeerde hem nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie weet nog niet zeker of het een eenzijdig ongeluk was en doet onderzoek. In Amsterdam wordt de Bijlmerramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vliegtuig van El Al na motorpech neer op 2 flats. Er vielen tientallen doden. Het programma begint in een peperdoom met muziek en toespraken. Om 6:30, het moment van de crash, is er bij het herdenkingsmonument een minuut stilte. Na de gewelddadige schoolprotesten van de afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. En het Britse muziekfestival Glastonbury is alweer uitverkocht. Vanochtend kon je kaartjes bestellen en al na 40 minuten moest de organisatie mensen teleurstellen. Glastonbury is met 200.000 bezoekers een van de grootste festivals ter wereld. Artiesten die volgend jaar misschien op het podium staan zijn Taylor Swift en Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
2: Je bedrijf weggeven. Niet aan de hoogste bieder, maar aan het bedrijf zelf. Nou, dat klinkt misschien een beetje raar, maar steeds meer ondernemers die kiezen hiervoor. Steward ownership noemen ze dit. En wij gaan je vertellen hoe dat werkt. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we met Gijsbert Koren, oprichter van We Are Stewards. En ook in de studio Toon Weijenborg, de oud-eigenaar van Camping Zeeburg. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
13: Fijn.
2: Ja. Gijsbert, welk probleem los jij voor je klanten op?
14: Goeie vraag. Nou, veel ondernemers die hun bedrijf in decennia hebben opgebouwd, die trots zijn op wat ze hebben neergezet als goed werkgever, als leverancier van mooie producten of diensten. Ja, als die toe gaan werken naar opvolging, ja, dan zoeken ze vaak naar een manier waarop het bedrijf eigenlijk verder kan, zoals het is, weet je wel? Zoeken ze naar een mooie vorm voor hun nalatenschap eigenlijk. En soms lukt dat binnen de familie. Maar als dat binnen de familie niet lukt, dan blijkt dat verkoop eigenlijk een heel slecht idee is.
2: Want?
14: Want, nou ja, het blijkt uit onderzoek dat 3/4 van de ondernemers die hun bedrijf verkoopt binnen een jaar spijt heeft van die verkoop.
2: En omdat?
14: Omdat het bedrijf...
2: Er staat wel een hele zak geld op je rekening.
14: Er staat een zak geld op je rekening, maar als je dan achteruit kijkt en ziet, ja, eigenlijk wat er gebeurt met, ja, de jaren en decennia soms aan werk dat je verzet hebt, dat mooie bedrijf wat je hebt neergezet, dan zien helaas veel ondernemers dat het onherkenbaar verandert nadat het verkocht is.
1: En er zijn ook vaak wel ondernemers die het dan weer terug hebben gekocht. Dat zijn ook
14: precies. Dus soms hebben ondernemers mazzel, dan kunnen ze het terugkopen. Maar ja, soms kan dat niet.
2: En mijn vraag was, welk probleem los jij op?
14: Ja, dit was alleen nog maar het probleem.
2: Dit was het probleem, ja.
1: Ik dacht, ik niks op.
2: Hoe ga jij dit fixen?
14: Precies. Nou, steward ownership kan een oplossing zijn. Het kan een manier zijn, als je opvolging zoekt, om het bedrijf zelfstandig voor te laten bestaan. Zodat je echt je legacy, je nalatenschap, vorm kan geven zoals jij wil.
2: Steward ownership dus. Had jij er wel eens van gehoord, Patrick?
1: Ja, en ik kreeg er ook altijd wel een beetje jeuk van.
2: Jeuk?
1: Ja.
2: Want?
1: Nee, omdat je als je ondernemer bent, dan weet je als geen ander hoe moeilijk het is om alle ballen hoog te houden en zaken te doen. En als je dan bijvoorbeeld een zakenpartner kiest, ook heel erg moeilijk. Want wie kan je echt vertrouwen? En dan ga je nu ineens iedereen...
2: Dit zijn dingen die jij zelf ook allemaal hebt meegemaakt.
1: Ja,
2: ja.
1: Maar waarom founder shit,
2: van waar die jeuk dan?
1: Ja, omdat ik dan denk van, worden we dan ineens allemaal coöperatief en wordt het dan ineens allemaal gezellig? En denk je, ja, heb je allemaal mensen er weer bij?
2: Is het voor idealisten? Of?
14: Het kan voor idealisten zijn, maar het blijkt uit onderzoek dat steward-owned bedrijven net zo winstgevend zijn als andere bedrijven en dat ze veel meer op de lange termijn gericht zijn. En het hoeft niet zo te zijn dat iedereen eigenaar wordt of dat je met z'n allen gaat bepalen. Sterker nog, meestal is het zo dat er een klein groepje is. Dat noem je de stewards of de rentmeesters, als je een mooi Nederlands woord wil. Die krijgen eigenlijk de taak van de eigenaar over. Dus die vervullen de rol van aandeelhouder. En die hebben als taak om de missie en continuïteit van het bedrijf centraal te stellen. Ja, en het is natuurlijk superbelangrijk dat je de juiste stewards kiest. Dat die echt hard voor de zaak hebben en goed zijn in dat ondernemerschap.
2: En steward ownership, hoe leg jij dit uit op verjaardagen? Kort en krachtig.
14: Nou, een eigenaar of aandeelhouder van een bedrijf, die bepaalt eigenlijk waarom een bedrijf bestaat, wat het doet en wat er met de winst gebeurt. Dus het is belangrijk wie de eigenaar is, weet je wel. En bij steward ownership zeg je eigenlijk van oké, we creëren een groepje stewards, dat zijn meestal 3 tot 5 mensen, die gaan de rol van eigenaar vervullen, niet in hun eigen belang, in hun eigen financiële belang, maar in het belang van de onderneming zelf. Die krijgen als taak om de missie en de continuïteit centraal te stellen als eigenaar.
1: En moeten die dan ook centjes meebrengen? Of,
14: Hoeft niet. Meestal is het gewoon dat ze gekozen worden op basis van hun kennis en kunde. Het kan bijvoorbeeld een oud-medewerker zijn of iemand die ervaring heeft in dezelfde sector en die gemotiveerd genoeg is om te helpen dat bedrijf verder te brengen.
1: Voel je dat we naar een cliffhanger gaan, John?
2: Nou, ik zit me vooral af te vragen, wat doen we met de winst?
14: Nou, goede vraag. Dus een van de
2: principes... Ja, sorry, het gaat wel heel veel over geld uit mijn mond vandaag, maar ik moet hem toch even stellen.
14: Ja, terecht. Ja, dus een van de 2 principes van steward ownership is dat winst de missie dient. Dus winst wordt met name gebruikt om de onderneming verder te helpen.
2: En als de onderneming... Maar dat is toch ook vaak met met andere bedrijven zo? Ik bedoel, dat heet dan toch investeren?
14: Ja, precies. Maar we zien om ons heen ook gebeuren dat als een bedrijf overgenomen wordt, dat investeren, dat het daarmee klaar is. En dat het vooral, weet je wel, om aandeelhouderswaarde gaat. En dat het investeren minder
13: en
14: gaat.
13: En het dividend ophalen. Want dat is ook wel een misvatting, hoor. Als ik zie bij, bijvoorbeeld als je het hebt over steward ownership, dat er vaak gedacht wordt met bijvoorbeeld partners die je aan boord haalt, dat je elk jaar alle dividend uitkeert of überhaupt uitkeert.
2: Maar waar gaat de winst dan naartoe? Ik bedoel, dat komt dus niet op de bankrekening van de directeur/eigenaar.
14: Nee, dus het blijft of in de onderneming waar het gaat werken, en als de onderneming het zelf niet nodig heeft, dan kan het bijvoorbeeld naar de maatschappij vloeien.
2: En, ja, een goed doel? Of een...
14: Ja, dan zou meestal is bij steward ownership wordt een stichting de eigenaar. Bij Camping Zeeburg is dat ook het geval.
2: We hebben hier iemand in de uitzending die gaat ons daar zo meteen meer over vertellen.
14: Nou ja, en als een stichting de eigenaar is en die onderneming heeft niet al dat geld zelf nodig, die winst, dan kan de stichting een deel van die winst ontvangen en deels maatschappelijk bestemmen, deels wegschenken.
2: Even nog een aantal spelregels met je doornemen. Zeggenschap is niet te koop, ook niet te erven. Ja. En je kunt het bedrijf ook niet zomaar doorverkopen.
14: Nee. Precies, dus het wordt echt van zichzelf, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, winst, een middel, geen doel. Ja. Altijd dus herinvesteren, aflossen. En we hebben dan dus vaak een aparte stichting met een soort golden share of een vetorecht, noem het hoe je het wilt. Die ervoor moet zorgen dat de structuur niet meer kan worden teruggedraaid.
14: Ja, precies. Ja.
2: En jij zei net, en dat vond ik wel een interessante, steward-owned bedrijven zijn net zo winstgevend, net zo succesvol als gemiddeld genomen als andere bedrijven.
14: Ja. En dat komt, denk ik.
2: Die had ik niet zien aankomen.
14: Nee, snap ik. Weet je wel, want je doet het dus niet voor je eigen portemonnee als steward. Maar blijkbaar zijn er mensen, gelukkig zijn er mensen, dat weten we denk ik ook allemaal zelf wel, die iets vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel kunnen doen. Of de motivatie om bij te willen dragen. En vanuit die motivatie kan je dus even succesvol zijn in het ondernemen.
13: In die zin is het ook wel mooi, want je hebt daar eigenlijk anders geen rol voor. Kijk, je hebt dan een rol als een mede-ondernemer. Nou, dan moet je ook centjes meebrengen en een bepaalde rol invullen in het bedrijf. Of je hebt misschien een raad van advies. En die gaan die adviesfunctie doen, maar die staan dan soms toch wel net even te ver weg van een bedrijf. Dat maakt het ook moeilijk om echt te kunnen helpen. Voordat we naar Toon gaan. Destijds was natuurlijk het voorbeeld van Patagonia. Nou, toen vielen ook bij heel veel mensen de schellen van de ogen van wat gebeurt er hier nou eigenlijk. Kun je dat misschien kort als voorbeeld ook toelichten wat daar is gebeurd.
14: Ja, dus de oprichter van Patagonia was nog steeds volledig eigenaar van dat bedrijf. Naar volgens mij ongeveer 50 jaar. Dat is natuurlijk uniek dat hij zo'n groot bedrijf heeft weten te bouwen en nog volledig eigenaar was. Dus hij kon zelf besluiten wat hij zou doen met die aandelen. En hij besloot om die aandelen volledig weg te schenken aan twee stichtingen. Eén stichting kreeg alle zeggenschap en de andere stichting kreeg het economisch eigenaarschap. Dus die kan dividend ontvangen. En die eerste stichting, die moet de rol van aandeelhouder, van goed eigenaar overnemen. En hij schonk zijn aandelen dus weg. Hij had genoeg, dat kon hij doen. Maar in de meeste gevallen is je bedrijf toch ook wel je pensioen als ondernemer.
2: Zeker.
14: Dus dan moet je wel iets terug kunnen krijgen voor die aandelen. En dat kan prima. En wat blijkt, banken die vinden dat heel interessant om dat te financieren. Want als je naar steward ownership gaat, dan zet je de lange termijn bedoeling en de lange termijn continuïteit van het bedrijf centraal. En dat maakt je bedrijf dus best wel stabiel. En dat is heel interessant voor een bank. Dus die financiert supergraag de overdracht van aandelen naar zo'n stichting.
2: Naar zo'n stichting dus, Toon.
15: Zo simpel is het.
2: Want dat hebben jullie ook gedaan.
15: Ja.
2: En het bedrijf waar we het over hebben is Camping Zeeburg.
15: In Amsterdam.
13: Heel berucht en bekend.
2: Heel bekend en ook heel succesvol.
15: Ja.
2: Want kun je even schetsen, hoe was dat toen jij het overnam destijds? En hoe was het een aantal jaar geleden?
15: Dat was gaaf. Toen ik erbij kwam, 30 jaar terug, was het zo goed als failliet. Het was toen overigens ook een stichting. En deze stichting, daar bleek dat de bestuurders niet helemaal zorgvuldig met het geld omgingen.
13: Is ook moeilijk.
15: Dat bleek. Dus er was 600.000 gulden schuld. En de tent zou eigenlijk failliet gaan. Toen heb ik samen met de curator het uit de slop getild. En het verhuisd naar de huidige plek. Dat is een eilandje in het IJmeer. En dat in 30 jaar uitgebouwd tot een gerenommeerd bedrijf. We zijn echt berucht en beroemd. En meebewogen met
2: is
15: de hele
2: een miljoenen
15: beweging.
2: Business? Mogen we dat zo noemen?
15: Pardon?
2: Een miljoenen business?
15: Zeker. Ja. He, dus er komen jaarlijks 120.000 mensen, 200.000 mensen. Dus dat houdt...
2: Het is niet een of ander lullig boerenkind.
15: Nee. En dat allemaal op 6 hectare, dus in Amsterdam. Dus dat is nogal een verantwoordelijkheid. Er lopen ook een hoop mensen rond. Dus toen ik erover dacht om met pensioen te gaan... dacht ik van oké, misschien is het personeel wel geïnteresseerd in een rol. Dat bleek niet. Mijn kinderen wilden ook niet.
13: Dat was wel een belangrijk punt, dus wat je wel zou verwachten in zo'n steward ownership.
15: Ja.
13: En waarom waren die niet geïnteresseerd?
15: Nou kijk, de samenstelling van het personeelsbestand op een camping is natuurlijk heel anders dan een normaal bedrijf. Het is erg seizoensgebonden. Dus er zijn ongeveer 10 mensen die daar vast in dienst zijn. En de rest, en dat zijn er 70, die komen tijdelijk en hebben dus een andere band met zo'n bedrijf. He, dus dat maakt...
13: Dus die waren het in ieder geval niet.
15: Die waren het niet. Dus toen dacht ik, nou, dan wordt het een normale verkoop, omdat je eigenlijk niks anders weet. En dan komt zo'n hele... Dus dan zet je te koop met een makelaar. En dan komt er zo'n hele grote recreatieketen. En die waren meteen enorm geïnteresseerd. En ik kon mijn eigen tent heel goed verkopen. Dus ik zei hoe prachtig het was.
2: Ja, financieel onafhankelijk, maar ook voor de generaties die zouden volgen.
15: Dus en het is financieel een heel interessant bedrijf. Dus dat zag dat bedrijf ook. Dus die deden een enorm bod. En terwijl we eigenlijk dat aan het afhechten waren... vertelden zij wat hun plannen waren met mijn bedrijf. En dat was eigenlijk hartbrekend. Want onder andere ons vegetarisch restaurant, waar ik trots op was... waar mensen werken die met hart en ziel vegetarisch eten verkopen... die zouden eruit moeten, want het zou een pizza-concept worden. Want dat deden ze op al hun parken en dat wilden hun gasten graag hebben. En dan zit ik 's avonds in mijn bed en denk van... ja, maar dan zijn al die mensen die ik heb aangenomen... die moeten eruit, omdat ik zo nodig moet cashen.
13: Ja, dus Gijsbert, wat jij in het begin van de uitzending zei... komt nu al nog net voor de deal.
15: Ik wou niet inbreken, maar ik herken dat echt. Dus toen heb ik tegen mijn makelaar moeten zeggen... helaas, ik trek weer terug. Dus mijn makelaar was echt hevig teleurgesteld... want die had bijna een deal rond.
13: En kon dat nog zonder kleerschuren?
15: Ja, dat kon wel. We zijn daar uitgekomen, laat ik het zo zeggen. En toen dacht ik van, hoe dan wel? En toen las ik bij toeval dat Gijsbert met zijn clubje... een kennismakingsbijeenkomst had in Utrecht. Dus ik in de trein naar Utrecht. Nou, een lang verhaal.
13: En wat sprak je daarbij aan? Want,
15: nou, dat er een andere businessvorm was dan particulier eigenaarschap. En omdat ik uit een stichtingsstructuur kwam... had ik ook ervaring met stichting. Ik had er eerder... een bedrijf gehad als stichtingsvorm, dat was niet goed. Dus te moeilijk om dat even kort uit te leggen. Maar ik snapte al wel waar het heen ging. En het mooie aan die bijeenkomst daar was dat er meerdere mensen waren met ideeën over hoe zet ik nou een bedrijf op waarbij je niet alleen maar het gaat om het geld, maar eigenlijk over het maatschappelijk belang. Daar voelde ik me door gesteund. En toen dacht ik van nou, ik moet het gewoon doen.
2: Steward Ownership, daarover gaat het in deze aflevering van Baanbrekende Businessmodellen. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. Nikki Seelen was deze keer aan de beurt en zij heeft het over het Nederlandse bedrijf Gravity Gardens.
16: Wat Gravity Gardens zo cool maakt, los van hun naam, is dat ze niet focussen op de omgeving waarin gewassen groeien, maar juist op het zaad zelf. Dus met een droge, chemievrije techniek activeren ze zaden voordat ze de grond ingaan. En daarmee worden planten sterker en veerkrachtiger en dus duurzamer en toekomstbestendiger. En die brede toepasbaarheid maakt deze technologie nou zo krachtig. Want het kan niet alleen ingezet worden in high-tech stadslandbouw of verticale tuinen, maar ook op de traditionele akkerbouwgewassen. Dus potentieel veel breder inzet en dus ook uiteindelijk veel meer impact.
2: De hele update met Nikki Seelen dus duurt zo'n 7 minuten en je vindt hem in onze podcastfeed van dit programma. Gijsbert Koren van We Are Stewards en Toon Weijenborg, die Camping Zeeburg onderbracht in een stichting. Ze zijn onze gasten in deze aflevering, die dus in het teken staat van Steward Ownership. En voordat we met jou door gaan praten, Toon, ik besefte me eigenlijk net, Gijsbert, dat je nog steeds niet hebt uitgelegd welk probleem jij nou eigenlijk oplost. Dus kort en krachtig.
17: Wat we vanuit We Are Stewards oplossen. Nou, eigenlijk misschien aanvullend op wat Toon net vertelt. Veel ondernemers starten een bedrijf omdat ze een bij willen dragen
2: kort
17: aan de maatschappij.
2: Kort en krachtig, deze.
17: Ja, oké. Okay. Ja. Komt-ie. Wij helpen ondernemers verkennen hoe ze de wens om bij te dragen kunnen borgen in de structuur van hun onderneming door het bedrijf steward-own te maken.
2: Dus eigenlijk elke ondernemer in Nederland die denkt, hey, dit spreekt mij aan, ja. Dit wil ik gaan doen, dit hele traject doorlopen, daar heb je een adviseur bij nodig, jullie hebben die kennis.
17: Ja, dat kan bij ons, maar gelukkig ook steeds bij steeds meer andere adviseurs. Dus ja. Spreek ook je bestaande
2: kijk, hij is ook wel idealistisch, hè? Hij harkt het niet allemaal naar zichzelf toe.
13: Dus hij zit gewoon in stuwelarij.
2: Ja, zo is dat. Wat is het ingewikkeld, bedoel, om je bedrijf te verkopen aan een stichting? Toon?
15: Absoluut niet.
2: Niet?
15: Absoluut niet. Want het is eigenlijk alleen maar een overdracht van aandelen van de ene rechtspersoon, je eigen holding, naar een stichting. Dus ook een juridische persoon. Dus dat is simpel. En het oprichten van de stichting is ook simpel. Waar ik duidelijke keuzes in heb moeten maken, en wel wat iedereen die een stichting opricht doet, is dat je heel goed moet nadenken over de missie van die stichting. En bij ons is dat natuur, kansengelijkheid en het ontmoeten van mensen. Nou, naast natuurlijk de continuïteit van het bedrijf. Dat staat natuurlijk altijd best op één. Als je die missie heel helder hebt staan, ik kom nog even terug op jouw winst. Bij ons staat er in de statuten staat dat de overwinst gaat naar projecten in Amsterdam op het gebied die in lijn zijn met de statuten van de stichting. Dus dat gaat over natuurprojecten en kansgelijkheid projecten. En overwinst, dat definiëren wij zo, dat alles wat je niet nodig hebt direct voor investeringen en onderhoud, dat is eigenlijk wat overgaat, wat in oude situaties altijd in de zakken van de aandeelhouder gaat nu terug naar de maatschappij.
2: Heb je kinderen?
15: Ik heb zeker kinderen.
2: Hoe reageerden die? Want die zagen natuurlijk hun eigen toekomst hiermee
15: op het spel gezet worden. Ik zal het je nog sterker zeggen. Ik kreeg natuurlijk een enorme zak met geld. Ik heb die helft van dat zak met geld heb ik al in een andere stichting gegooid, in een ambi-stichting, en dat ga ik weggeven. En mijn kinderen vinden dat fantastisch. Want die snappen ook dat de onrechtvaardigheid in de wereld, waarbij één iemand enorm veel geld heeft en andere mensen niet, dat het eigenlijk een absurde situatie is.
2: Tegelijkertijd daar even tegen inbrengen. Je zegt één iemand die een enorme zak geld heeft, ook één iemand die het lef heeft gehad om een bedrijf op te richten. Eén iemand die ook elke dag weer van vroeg tot laat doorheen moet zien te beuken.
15: Zeker, maar ik vind dat daar een hele andere verantwoordelijkheid bij die ene persoon zit. Ik maak een uitstapje naar een hele andere sector. Dat is bijvoorbeeld een boer. Die is eigenaar van heel veel grond. Die kunnen nu die grond vervuilen en zorgen dat 80% van de insecten daar weggaan. Terwijl eigenlijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid is om goed te zorgen voor die grond en dat de natuur zich daar blijft ontwikkelen. Maar wat doet hij? Hij stelt het financieel gewin bovenop zijn maatschappelijke plicht. Nou, daar zie je dat het kapitalisme echt fout gaat. En deze structuur waarin je zegt van, hey, het maatschappelijke belang is belangrijker dan het verdienen van geld van aandeelhouders, is veel en veel belangrijker.
2: Kijk toch even naar de ondernemer ook hier, Patrick. Het maatschappelijk belang dient boven het economisch gewin. Maar is economisch gewin ook niet de aanjager geweest van de welvaart die wij vandaag de dag ervaren met z'n allen?
15: Is geen tegenstelling, hè?
2: Nee?
15: Het is helemaal geen tegenstelling. Kijk, de camping draagt nog heel goed bij aan het maken van werkgelegenheid. Draagt netjes vennootschapsbelasting af. Hè? Dus we doen alles wat dat een normaal bedrijf ook doet. Maar je zorgt dat er ook een gedeelte van de winst terugvloeit dus naar de maatschappij.
2: Maar je moet als ondernemer toch ook geld kunnen verdienen? En dat is ook toch een soort beloning van heel hard werken en je nek uitsteken?
13: Ja, maar ik denk dat het dat niet uitsluit.
15: Nee.
13: Dus ik denk dat, kijk, het voorbeeld van Patagonia was dat die persoon vermogend was om het allemaal weg te geven. En bij Toon doe je dat ook voor een deel. Maar heb je uiteindelijk wel de verkoop kunnen realiseren. En eigenlijk dan, als ik nadenk over dit businessmodel, als je het zo zou moeten noemen, dan is het eigenlijk misschien wel het democratiseren van het overnameproces van bedrijven. Want je maakt het eigenlijk veel gemakkelijker. Want als je over nadenkt, in de normale, dat doe jij natuurlijk ook, John, in je programma De Deal van je Leven.
2: Ja, zeker. Een van de andere programma's hier op de zender die ik mag presenteren.
13: Ja, want wat komt daar naar voren?
2: Nou, dat zijn ondernemers die een exit maken, dus die hun bedrijf verkopen. Ja, we hadden het hier voor de uitzending ook even kort over. Wat mij opvalt namelijk is dat veel van die ondernemers, laten we zeggen, het jaar daarna, de 12 maanden erna, nou niet bepaald als de meest gelukkige periode in hun leven ervaren.
13: Nee, want uiteindelijk is het één, je wacht op iemand die je niet kent. En dan moet je heel lang op wachten en die komt dan misschien een keer voorbij. Dan kost het je knijterveel tijd om in de pas te lopen, informatie aan te leveren, het vertrouwen te winnen. Dan is er ook vaak een teleurstelling van bedragen, want die blijken toch lager te zijn dan je misschien als ondernemer zelf in je hoofd had. Dus daarbij denk ik inderdaad dat het dan een... je maakt eigenlijk het overnameproces gemakkelijk.
2: Zou het toch mooi zijn, Gijsbert, als bijvoorbeeld naar aanleiding ook van deze uitzending, dat bijvoorbeeld een Pieter Zwart zegt, de beursgang is er niet van gekomen. Ik weet niet of hij misschien nog komt, maar dat hij zou zeggen, zo'n bedrijf, wij worden ook steward-owned. Zou het kunnen?
17: Ja, als je als aandeelhouders met elkaar erover eens bent om dit te doen. Of in ieder geval als je als meerderheid van aandeelhouders erover eens bent.
2: Ja, Coolblue,
17: kan je die keuze maken. Over. Ja, precies.
2: Ja. Ja.
17: En net als Toon, je kunt nog steeds de economische waarde te gelden maken. Maar de zeggenschap die gaat naar stewards in plaats van de kapitaalverschaffer.
2: Ja, Gijsbert en Toon, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
18: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
5: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
6: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen.
7: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu daar tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. In Amsterdam is de herdenking van de Bijlmerramp aan de gang, vandaag 34 jaar geleden. Deelnemers lopen straks van het Peperdoom naar het monument bij de boom die alles zag. Daar is om even na 6:30 een minuut stilte en daarna worden er bloemen gelegd. En de EK wielrennen op de weg is bij de mannen gewonnen door een Belg, Remco Evenepoel. In Slovenië versloeg hij in een spannende sprint Italiaan Giulio Ciccone. Het is de eerste keer dat Evenepoel zich Europees kampioen kan noemen. De titel bij de vrouwen ging gisteren al naar Demi Vollering. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Zat in eerste instantie een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. Op enig moment tijdens het gesprek heeft ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
6: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me Christian Vlokstra. Chris, welkom.
7: Dankjewel, Wouter.
6: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, er is ook nog nieuws, hè? Onze Anneke is binnenkort te beluisteren.
7: Ja, als podcastmaker.
6: Ja, mooi, hè? En lieve luisteraar, wij horen haar hier af en toe alleen aanwijzingen geven.
7: En blikken geven. Als ze het niet goed doen.
6: Maar u kunt nu ook binnenkort naar Anneke Klaasens luisteren. En dat wordt leuk. Ze was natuurlijk eigenlijk altijd al veel te groot om alleen maar ons bij te staan in bange dagen.
7: Ze is een rising star, joh.
6: Ze is een rising star.
7: Ze is jong nog en zo goed.
6: Waar gaat die podcast over?
7: Ze gaat samen met Carina van Leeuwen van het Cold Case Team. Ja. Gaat ze plaatsdelict opnemen. En het is eigenlijk een podcast over plaatsdelicten. En dan met name het forensisch onderzoek wat op die plaatsdelicten plaatsvindt.
6: Spannend.
7: Ik ga luisteren.
6: Ik ook. We gaan vandaag een verschrikkelijke zaak bespreken, Christian.
7: Ja, het zal weer eens niet, hè?
6: Ja. Heb je er een beetje zin in?
7: Ja, zeker, zeker. Okay. Maar het is een heftige zaak met heftige feiten.
6: Ja, gaat om een poging dus femicide.
7: Precies, daar houden we rekening mee.
6: Femicide, juridisch gezien, Chris. Is dat iets? Want we horen de laatste tijd horen veel femicide. Maar is het juridisch een speciaal iets?
7: Nee, kijk, femicide is geen juridische term.
6: Nee.
7: We kennen gewoon doodslag, moord, zware mishandelingen en pogingen daartoe. Femicide is natuurlijk vooral een term die in het maatschappelijk debat naar voren is gekomen. Mm. Zelfs wetenschappelijk is er eigenlijk niet echt een goede definitie voor nog steeds. Maar in het algemeen wordt aangenomen onder femicide is het opzettelijk doden van een vrouw, omdat ze vrouw is. En dat meestal in de context van een relatie, waarbij de vrouw de man wil gaan verlaten. Of de man zijn macht verliest over de vrouw.
6: Ja, zij is van mij.
7: Zij is van mij.
6: Dat is het beetje het uitgangspunt dan, ja. Kan jij nog even voor ons

0: luisteraars uitleggen wat... Want het gaat vandaag over een poging femicide.
1: Ja.
0: Wat is nou het verschil in straf bij een poging en een voltooid delict?
1: Bij een poging gaat er maximaal 1/3 van de maximale straf die op het voltooid delict staat, gaat er af.
0: Oké, het is gewoon echt zo'n rekensommetje.
1: Ja, zo'n rekensommetje. Dus als je bijvoorbeeld op moord staat maximaal 30 jaar of levenslang, even uitgaan van die 30 jaar, dan kan je voor een poging moord kan je maximaal 20 jaar krijgen.
0: Chris, ik denk dan met mijn lekenbrein denk ik van ja, waarom is dat eigenlijk zo? Want ik bedoel, de intentie van de dader is natuurlijk wel degelijk moord.
1: En die intentie is ook heel belangrijk. Ook voor de uiteindelijke bewijsverklaring. Maar kijk, de straf wordt toch bepaald enerzijds op de intentie en anderzijds op de gevolgen. En hoe vreselijk de gevolgen ook kunnen zijn, maar als het geen voltooide moord of doodslag is, ja, dan krijg je daar gewoon minder straf voor. Ook heb je daar zelf eigenlijk helemaal geen bijdrage aan geleverd. Hè, omdat het net zo goed wel een moord had kunnen zijn. Maar dan word je eigenlijk gered door het feit dat
0: het mislukt is.
1: Dat het mislukt is.
0: Ja, dat is ook wel wrang eigenlijk.
1: Dat is vrouw, maar dan nog kan je een hele hoge straf krijgen. Ik bedoel, het is nog steeds voor een pogingmoord in Nederland al nog steeds 20 jaar.
0: We gaan naar de zaak. En dat is er wel eentje met gruwelijke details. Ja. Dus u bent gewaarschuwd. De 25-jarige Estika Helly die komt uit een prominente familie op Sint Maarten. In 2016 is de vrouw de carnavalsqueen van het eiland. En daardoor voor velen een bekend gezicht. Ook is ze moeder van een dochtertje. De 13 jaar oudere Marlon B. is de oom van haar dochtertje en heeft in het verleden een seksuele relatie met Estika gehad. Hij ontfermt zich regelmatig over de zorg voor het kleine meisje. Als Estika in de nacht van 31 juli 2022 in haar auto naar huis rijdt, nadat ze bij een man thuis is geweest, gebeurt er iets vreselijks. In de kofferbak van de auto heeft Marlon B. zich verstopt. Halverwege de route klimt hij uit de kofferbak en valt hij Estika aan met een mes. Hij steekt haar meerdere keren in haar borst en probeert haar keel en haar enkels door te snijden. Vervolgens laat hij haar achter aan de zijkant van de weg. In haar eigen bloed schrijft de vrouw de naam van haar aanvaller op en ze kruipt over de weg naar het ziekenhuis, dat toevallig dichtbij is. Daar wordt ze in kritieke toestand opgenomen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Friso Bons. Welkom Friso.
2: Dankjewel Wouter.
0: Op 1 januari 2023 heb je je gezin opgepakt en ben je naar Sint Maarten gaan om daar officier van justitie te worden. Dat lijkt me een logistiek avontuur, maar ook een spannend avontuur.
2: Ja, beide is waar, denk ik. Ik heb mijn vrouw en 3 kinderen meegesleurd dit avontuur in. In een eerdere podcast een keer te sprake gekomen. Hè. De eilanden daar werken veel Nederlandse officieren van justitie. Zo nu dan komen de vacatures vrij. Op enig moment heb ik gereageerd op zo'n vacature. Toen heb ik ja gezegd zonder ooit op dat eiland geweest te zijn. Uiteraard wel goed overlegd met mijn vrouw. De kinderen die heb ik ook wel in dat overleg betrokken. Ja. En we hebben ja gezegd uiteindelijk.
0: We hebben hier natuurlijk de eilanden, zoals dat dan heet. Die zijn hier wel eerder voorbij gekomen in deze podcast. Veel luisteraars denken dan, nou de eilanden dat zijn Aruba, Bonaire en Curaçao. Jij zat op Sint Maarten. Dat is toch denk ik ook wel een beetje anders qua cultuur. Maar ook qua strafrechtssysteem. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen?
2: Ja, dus een deel van strafvordering en wettelijk strafrecht is eigenlijk wel gelijk aan Nederland. Met het verschil dat de artikelen niet gelijkluidend zijn. Dus de 310 is niet de 310. En ik denk voor alle.
0: Wat is de 310?
1: Dat is de 310, Friso.
2: Ja, ik denk voor de meeste luisteraars wellicht gesneden kost. Maar dat is de winkeldiefstal, de diefstal. Ja, dat is sinds in maart dezelfde wetsbepaling, alleen een ander artikel. Dus de nummering is anders.
0: Oh.
2: En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet allemaal tot in het treuren uit mijn hoofd kende. Het gaat natuurlijk om de strekking en die is allemaal wel hetzelfde.
1: Ja. Je bent in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, maar je bent daar niet in dienst van het Openbaar Ministerie in Nederland, of wel?
2: Nee, het werkt anders. Je gaat hier, zodra je daar aangenomen wordt en dat gaat allemaal in goed overleg met je eigen parket hier in Nederland, in mijn geval Amsterdam, en dan moet je ook een soort van toestemming van krijgen om naar Sint Maarten te gaan in mijn geval. Ja. Dus dan treed je uit dienst, je gaat met onbetaald verlof hier in Nederland, in Amsterdam in mijn geval. Je treedt echt in dienst van OM Carib, dus de lokale organisatie. Je krijgt betaald in guldens, dan lijkt het ook ineens heel erg veel.
0: Oh,
2: dus je wordt echt een lokale ambtenaar. Je wordt betaald door het lokale ministerie van Justitie van Sint Maarten.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Het is ook toch wel.
1: Ja, als je de wens hebt om een guldens in te
2: krijgen. Ja, je moet een gulden bankrekening openen. Dus heel veel logistieke dingen komen er ook bij kijken om te zorgen dat je daar aan de slag kunt.
0: Ja, maar daar ben je natuurlijk dan ook druk mee. Als je op dat eiland, ik kan me zo voorstellen, je komt daar bepakt en bezakt met je gezin aan op Sint Maarten. Ik ga ervan uit dat je al een huis, dat heb je dan al geregeld. Maar nee, de rest moet je allemaal gaan fixen natuurlijk.
2: Nee. Nee, eigenlijk een huis was nog niet geregeld. Dat moet je zelf doen. Je krijgt gewoon 20 nummertjes van lokale makelaars. Dat zijn soms ook weer bekenden van bekenden. Die ga je dan allemaal maar appen in de hoop dat er iets tussen zit. Dan ga je samen met zo'n makelaar huizen bekijken met de auto erlangs. Dan komt er ook achter dat het hele systeem een beetje duister is. Een blackbox waar je dan je in begeeft.
0: Wat bedoel je dan?
2: Ja, je moet worden aangedragen. De huurprijs is vaak gelijk aan het salaris waarvan zij denken dat je dat verdient. Dus ergens is ooit geroepen, de Nederlander, of dat nou een marinier is, een marechaussee of een officier van justitie verdient X. Dus daar is de huurprijs ook op aangepast. Terwijl er heel veel verschillen zitten in salaris en voorwaarden.
0: En in huizen kan ik me voorstellen.
2: In huizen en over het algemeen zijn het vaak wel mooie huizen die binnen het budget passen. En ook het Openbaar Ministerie kijkt ook wel naar de veiligheidseisen. Niet ieder huis, niet iedere buurt is geschikt om in te wonen.
0: Ja. Dat moet je wel nog even langs het Openbaar Ministerie.
2: Ja, het moet wel goedgekeurd en gescreend worden. Ze kijken ook wie de huiseigenaar is om te kijken of daar niet wat risico's in zitten.
0: Ja, want jij weet natuurlijk als je daar aankomt bijna niks. Dat is natuurlijk voor jou dat je denkt, wie is wie? Dat weet je natuurlijk dan nog allemaal niet, denk ik.
2: Nee, ik ben er één keer geweest. Ik had al ja gezegd en toen ben ik een week op een soort van oriëntatiereis gegaan. Om te kijken samen met mijn vrouw van wat voor scholen komen in aanmerking. Ook de buurten te bekijken. Toch ook af en toe met een beetje buikpijn. Hier gaan we onze kinderen mee naartoe slepen. En de komende jaren wonen.
0: Als dat maar goed gaat.
2: Dat is dan toch wel een beetje de zenuwen die je hebt. Ja, uiteindelijk ook wel fantastisch als je ziet waar je dan gaat wonen. Is het ook heel erg mooi.
1: Mag ik vragen, in het Nederlands systeem is de officier van justitie leider van het onderzoek. En je geeft eigenlijk leiding ook aan de politie. Ja. Hoe is dat daar? En zeker als je van buiten komt en je bent dan een witte Nederlander die daar de politie even gaat aansturen.
2: Nou, dat is ingewikkeld, toch wel die interculturele context waar je in gaat begeven. En er was hier een collega van mij enige tijd geleden die sprak over het zijn van officier justitie op Curaçao. En daar staan de Nederlanders toch een beetje bekend als de Macamba's, de witte Nederlanders, op een negatieve manier. Ik denk dat op Sint Maarten die anti-Nederlandse houding gewoon bij de burgers, bij de politie er veel minder is dan op Curaçao. Maar je bent inderdaad wel die witte Nederlander die op basis van wetboek van strafvordering leider is van het opsporingsonderzoek. Maar dan heb je wel te maken met het team waar een mengeling van Nederlands-Engels wordt gesproken. En Engels is dan ook vaak een beetje Caribbean-English. Ja, men kent elkaar allemaal. En jij bent die buitenstaander die dan komt kijken. Dus dat voelt wel heel erg ongemakkelijk.
0: Hoe heel veel films beginnen, vind je niet, Chris?
1: Nee, zeker. Ik bedoel, het is een avontuur, lijkt me. Nog één laatste vraag hierover. Waarom heeft Sint Maarten überhaupt eigenlijk Nederlandse officieren van justitie nodig?
2: De wens is, en daar zijn ze ook al hard mee bezig, om te kijken of ze meer lokale officieren van justitie kunnen opleiden. En lokaal is dan een breed begrip. Ik had lokale collega's, dus aanhalingstekens, die van Bonaire kwamen, Sint-Kitts, Sint-Eustatius. Dus lokaal is meer uit de regio. Ja, er is wat minder aanbod van mensen die inderdaad recht hebben gestudeerd en die graag officier van justitie willen worden. En een andere bijkomstigheid is dat iedereen kent. Dus als je alleen maar lokale officier van justitie hebt, lokale medewerkers, is de kans bijna 100% dat in iedere zaak er wel een bekende, een buurman, een familielid van een collega erin zit.
0: Toen jij op Sint Maarten kwam, wanneer kreeg je dan deze zaak, de zaak Stikahelli?
2: Ik ben op exact 1 januari 2023 ben ik op het eiland gearriveerd met mijn kinderen en 15 koffers. En deze zaak, dat zei je volgens mij al, die speelde zich af in de nacht van 31 juli van het jaar ervoor.
0: Ja, dus die liep al?
2: Die liep al een tijd bij een collega van mij. Het werkt zo dat de Nederlandse officier van justitie die roleren om de zoveel jaar gaan ze weer terug naar Nederland. Mm-hmm. En mijn collega die deze zaak destijds deed, stond op de rol om terug te gaan naar Nederland. En in een vroeg stadium heb ik die zaak van haar overgenomen.
0: Wat vertelde ze jou? Wat vertelde jouw collega?
2: Nou, wat al wel een beetje rond ging op het kantoor op het eiland was het onderzoek Blue Waters, zo was het genoemd. Het was een heftige zaak, maar de details die ken ik toen nog niet. Op enig moment ben ik voor een pro forma zitting ben ik samen met die collega's gaan zitten. En ik heb gezegd, waar gaat die zaak eigenlijk over? Ik ben eventjes in het dossier gedoken en toen pas werd mij duidelijk hoe heftig het eigenlijk allemaal was.
0: Want wat las je?
2: Nou, de hele aanleiding, hoe Stikahelli die nacht is neergestoken, ontzettend beestachtig, is bewerkt met een mes. Mm-hmm. Allemaal dat soort details, heel erg gruwelijk, maar dat zal Chris misschien beamen. Daarom ook wel een mooie zaak voor ons juristen. En mooi tussen aanhalingstekens. Maar ik ging gelijk ook al naar de zaak kijken vanuit de visie van de officier van justitie. Van hoe gaan we deze zaak tot een goed einde brengen? Wat is de stand van het onderzoek? En wat is er nog nodig om ervoor te zorgen dat we deze man veroordeeld krijgen.
0: Je werkte natuurlijk al bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Je zegt, eigenlijk zeg je tussen de regels door de gruwelijkheid van de zaak, die trof me toch wel. Je zou denken, als Nederlands officier ben je natuurlijk ook al het nodige gewend. Wat was er dan anders hier?
2: Ik denk de mate van geweld. In Nederland hebben we natuurlijk ook veel schietpartijen, ook wel steekpartijen. Maar in deze zaak, en ik denk dat we zo meteen wel over de details komen te spreken. Ja, wat mij enorm opviel en wat ik mij ook wel aantrok, is de manier waarop deze Marlon, de verdachte in de zaak, nou, zijn ex-partner tussen aanhalingstekens heeft bewerkt met een mes op een bijna rituele manier. En zijn ze ook op een gegeven moment achtergelaten daar voor dood door deze man. Met een soort van kruis ingekerfd op haar rug. Echt als een soort van mark, van ja, ritueel, een teken om aan te geven, jij bent van mij.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Heb jij dit
1: soort... Nee, ik heb nog nooit dit soort heftig ritueel geweld eigenlijk meegemaakt in een strafzaak. Maar je had het net over de details, hoef ik niet uitgebreid te bespreken. Maar nee. Wat was er die nacht al voorgevallen?
2: Ja, uiteindelijk wat we hebben gereconstrueerd met de politie. Zij heeft zich gemeld bij het ziekenhuis. Haar keel was doorgesneden met een snijwond van zo'n 20 tot 25 centimeter. En alle artsen zeiden eigenlijk ook van de kans dat iemand dit overleeft is nagenoeg nul.
0: Zo.
2: Zij heeft wel overleefd. Kunt je ook afvragen, is het nou een pogingmoord? Uiteindelijk is het een begin van uitvoering of is het eigenlijk al een soort van voltooid delict?
0: Ja, Chris, help mij even. Begin van uitvoering, voltooid delict. Want ik bedoel, als jij iemand de keel doorsnijdt,
1: ja,
0: 20 centimeter, dat is echt een mega jaap.
1: Nee, zeker. Maar kijk, het is ook een voltooid delict. Want het is sowieso een zware mishandeling. Maar kijk, zij is uiteindelijk niet overleden. Dus het is geen voltooide moord of een voltooide doodslag.
0: Nee.
1: En dan, hè, precies wat Friso zegt, gaat om de vraag van, ja, is er wel een begin van uitvoering gemaakt, waarbij willens en wetens of met opzet, maar in ieder geval de aanmerkelijke kans is aanvaard dat zij, zeg maar, door die handelingen zou kunnen komen te overlijden.
0: Ja.
1: Ja, op het moment dat jij een jaap van 20, 25 centimeter in je keel hebt, dan kun je zeggen, nou, dan is er in ieder geval opzet geweest, dan wel in voorwaardelijke zin, dat zij uiteindelijk aan die verwondingen zou overlijden.
2: Ja, Friso knikt. Ja, en dat heb ik ook wel in mijn strafeis tot uiting gebracht. Nou ja, voor een moord staat op Sint Maarten en ook de andere eilanden 18 jaar. Dat is fors in vergelijking met Nederland, hè, voor een enkelvoudige moord. Nou, daar gaat vaak dan een derde vanaf, zegt Chris terecht. Maar ik vond in deze zaak dat je eigenlijk al zo dicht zit op een volledige moord, dat ik veel hoger ben gaan zitten dan die 18 minus 1 derde.
0: Ja, daar komen we straks ook nog over te spreken. Wat was er nou voorgevallen die nacht? Want ik las net ook in het intro voor Estika en deze Marlon, die hadden in het verleden een relatie gehad.
2: Ja, Estika had een 1-jarig dochtertje, een meisje. En dat dochtertje had zij met de broer van deze Marlon. Dus Marlon was de oom eigenlijk van het dochtertje van Estika. En ze hadden een soort van seksuele intieme relatie een aantal maanden gehad in 2022. Op enig moment is Estika naar Nederland gegaan voor haar studie. Ze hebben veel WhatsApp-contact gehad in die tijd. Op enig moment heeft ze ook gezegd, Marlon, hè, jij bent de oom, de lieve oom van mijn dochtertje. Het is niet goed dat wij een relatie hebben. Ik voel ook niet meer, ik heb niet meer die gevoelens voor jou in die zin. Dus ik wil die relatie beëindigen. Zij is op enig moment in de zomer is hij teruggekomen vanuit Nederland. Toen hebben ze op 25 juli, dus een aantal dagen voor deze poging moord, hebben ze samen pizza gegeten ergens, in het bijzijn ook van het dochtertje. En daar is ook die nieuwe relatie die ze op een moment kreeg met een andere man, is ter sprake gekomen. Daar stelde hij ook wel veel vragen over. Hij vroeg haar ook van, joh, wie is dat? En hij was een beetje frustreerd daardoor. Dat gaf hij ook wel eerlijk toe.
0: Een beetje jaloers.
2: Ja, en we hebben gezien in de telefoon van Estika, want die telefoon hebben we onderzocht, hebben we allemaal WhatsAppjes gezien van Marlon, een beetje in richtingsverkeer van Marlon richting Estika, met de strekking van, ik wil jou niet kwijt, ik hou van je, en wat moet je nou met die andere man? Ze zagen al een beetje een soort van intieme terreur, een beetje die controledwang. Hij kon het kennelijk niet verkroppen dat zij met een andere man ging. En wat er die avond is gebeurd, dan hebben we kunnen construeren met de politie aan de hand van de camerabeelden, aan de hand van de telefoongegevens van deze verdachte, is dat Estika s'avonds om een uurtje of 10 is zij naar haar nieuwe liefde gegaan. Heeft daar de nacht doorgebracht. En op enig moment, en dan hebben we op de kamers gezien van een supermarkt die daar in de buurt was, hebben we gezien dat er een man, die doet vlak voordat hij daar handelingen pleegt, doet hij een bivakmuts op. Een man met een korte broek aan, met een grote baard die onder die bivakmuts vandaan komt. En wat je dan ziet op een andere camera, een camera die er tegenover stond, op een hoger gelegen punt, dat deze man met die bivakmuts op, dat hij dan met een stok gaat in die camera, die gericht is op de auto van Estika. Ze heeft haar auto daar geparkeerd. Hij probeert met die stok, probeert hij die camerapositie zo te wijzigen van links naar rechts, zodat die camera geen zicht meer heeft op haar auto. Niet wetende kennelijk dat aan de andere kant er ook een camera hing die wel nog zicht had op de andere kant van de auto. Nou, dat is gebeurd. Zien we deze persoon met die bivakmuts, die verplaatst zich naar de bijrijderskant van de auto van Estika. En dan hoorden allemaal geluid. Op een gegeven moment zien we de gevarenlichten aangaan van die auto. Dan zien we dat deze persoon, die rent er weer weg. En kennelijk heeft hij daar zitten rommelen aan die bijrijderskant van de auto. Daar zijn later ook wat kras of werktuigsporen op aangetroffen. Dus kennelijk heeft hij daar zitten rommelen bij die auto.
0: Open te breken.
2: Ja. Dus 20 minuten later is de kust kennelijk weer veilig voor deze man. En gaat hij weer richting die auto van Estica. Begint hij weer wat te rommelen. Dan zien we een schim zich in die auto verplaatsen naar de achterbank. De kofferbak. Uiteindelijk is ook gebleken dat daar een riem is doorgesneden. Kennelijk om dan wat makkelijker in die kofferbak terecht te komen. En daar is deze man, Marlon, in mijn visie, is daar 1,5 uur gaan liggen.
0: En wat voor een auto was dat voor mijn beeld? Want is dat een stationwagen? Ja,
2: Hyundai Tucson, dat noemen ze daar allemaal een SUV.
0: Ja.
2: De meest voorkomende auto op het eiland.
0: Ja, oké, dus dat is niet een hele kleine auto. Nee,
1: dus hij verstopt zich in die kofferbak.
2: Ja.
1: En op enig moment gaat zij weer die auto in, neem ik aan.
2: Ja, dus ruim 1,5 uur later is hij klaar met de man met die zij was. Dan zie je Estica met haar nieuwe liefde. Zie je dan samen naar die auto van Estica lopen. Daar blijven ze nog een paar minuten aan de zijkant in die auto staan. En nemen dan afscheid. En wat je dan ziet, en dat zal Estica later ook zeggen, is dat die ruiten dan beslagen zijn. Ze heeft ook in haar eerste verklaring die ze heeft moeten opschrijven, omdat haar keel was doorgesneden en zij niet kon praten, heeft ze ook gezegd dat het, it smelled like sour, zegt zij. Alsof er een soort van natte kleding in die auto lag. Dan zie je ook op die haarscherpe camerabeelden dat ze eventjes dat raampje van die auto opendraait, omdat die ramen helemaal aan de binnenkant beslagen zijn. Achteraf blijkt natuurlijk, want die man er al ruim 1,5 uur in die auto ligt te ademen. En dan rijdt ze weg richting haar woning, die 20 minuten verderop gelegen is, waar haar dochtertje van 1 jaar dan nog haar zit te wachten.
1: En wat gebeurt er dan onderweg?
2: 10 minuten later, en of het toeval is of niet, ik weet het niet, maar dan rijden ze voorbij de funeral home, het uitvaartcentrum is dat in het Nederlands. En op dat moment, zo zegt Estica in de eerste verklaring, en dan komt die man die zich daar in die achterbak heeft verstopt, die komt dan over die achterbank gekropen naar haar toe. En zij denkt in eerste instantie, dat moet een overvaller zijn, maar al heel snel, zo zegt zij, herken ik hem aan zijn geur, zijn stem, zijn blote voeten, zijn korte broek. Aan alles wist ik, zegt zij, dat het Marlon moest zijn. Dan begint hij haar met een mes te bewerken, zo zegt zij. En dan, ze heeft gelijk het idee, hij gaat me vermoorden. Hij wil me wat aandoen, hij wil mijn keel gaan doorsnijden. En dan begint zij over haar dochtertje, dus zijn nichtje, te praten om hem ervan te weerhouden haar dit aan te doen. Dat helpt hem niet. Hij gaat door met waar hij mee bezig was. Zij weet om een moment uit die auto te komen. Dan zien we op de beelden van het uitvaartcentrum, zien we op een gegeven moment een man, vermoedelijk die Marlon, zien we dan wegrennen. Zij verklaart dat zij al bloedend heeft geprobeerd weg te kruipen. Op haar knieën is ze weggelopen. En hij is haar achterna gegaan om haar aan haar haren terug te slepen richting die auto. Wat zij ook heeft verklaard, en dat zien we ook wel aan het letsel dat ze heeft opgelopen, dat hij heeft geprobeerd om haar enkels door te snijden. Zij heeft op 2 plaatsen bij haar enkels heeft ze snijwonden. Ook haar sandalen zijn doorgesneden. En zij heeft het idee, op basis van wat haar is aangedaan, dat hij heeft geprobeerd haar daar neer te leggen om haar te overrijden. En iedere keer weet zij weer te ontkomen. Op enig moment vlucht zij weer weg om te ontkomen aan deze man. En weet zij met haar eigen bloed, weet ze de naam Marlon op een bestelbusje te schrijven in bloed.
1: Met haar vinger gewoon?
2: Met haar vinger heeft ze haar eigen bloed gebruikt om zijn naam Marlon op die bestelwagen te schrijven. Dat doe je natuurlijk alleen als jij denkt, dit ga ik niet overleven. En men moet weten wie mij dit heeft aangedaan. Hij heeft dat gezien. Hij heeft met zijn hand zijn naam uitgeveegd. Hij heeft haar weer teruggesleept naar die auto. Zij weet weer te ontkomen. En dan laat hij haar voor dood achter. En dan schrijft ze weer zijn naam op een lijkwagen. Weer in bloed, Marlon. En ik ben ook mijn requisitoor begonnen met te zeggen van, als je dit inlevert als script, voor een film, dan zegt de regisseur of de producent, zegt van, sorry, dit is echt over de top. Dit
0: is te gruwelijk.
2: Dit is te gruwelijk.
0: Het is een horrorscène. En hoe lang heeft dit geduurd?
2: Ja, we hebben uitgerekend op de beelden, zien we dat haar auto op een moment stopt. Op het moment dat hij vanuit die achterbank naar haar toe kruipt met een mes in zijn handen. En pas 10 minuten later rijdt hij in haar auto, die onder het bloed zit, rijdt hij weg.
1: Hij rijdt in haar auto weg.
2: In haar auto weg. Ja. En het pijnlijke detail is ook dat in die tussentijd, na 1 minuut of 5, we zien op de beeld dat er een auto om 4 uur 's nachts rijdt voorbij. Langs die plek waar dan die slagpartij plaatsvindt. Die stopt eventjes. Misschien met het idee, ik zie iets geks. Maar die rijdt dan toch door. Ja. Dat had misschien wel haar redding kunnen zijn op dat moment.
1: Ja. Maar hoe is zij dan, want zij wordt voor dood achtergelaten. Zij is heel heftig bewerkt. Ja. Je zou kunnen zeggen, ze godsdom dat ze überhaupt nog leeft. Hoe is zij überhaupt aangetroffen? Of is ze ergens heen nog kunnen gaan? Hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, de andere opmerkelijkheid, detail, is dat het uitvaartcentrum ligt ook vlakbij het ziekenhuis. Het enige ziekenhuis op Sint Maarten. Dat is zo'n 127 meter verderop. Zij weet dan op handen en voeten, hevig bloedend. Ze houdt haar keel vast om dat bloeden te stelpen, te stoppen. Weet ze dan toch het ziekenhuis te bereiken.
1: Ja.
2: Het ziekenhuis, en dat heb ik allemaal gezien op beeld. Dat vond ik ook wel heel erg gruwelijk. Dat is niet open s'nachts. Het is niet zoals hier het AMC in Amsterdam. Waar je dag
1: eerste
2: nacht...
1: hulp of wat dan ook.
2: Nee. Er is geen eerste hulp, althans niet waar zij lag. Zij is voor die ingang gaan liggen. We zagen ook op beeld dat zij met bebloede handen dan eigenlijk zo'n veeg maakt over de ruit van de voordeur. En ze heeft dan net de kracht om onder zoveel tijd met haar voeten zo'n schop te doen tegen de deur. En pas een half uur later is er een soort van nachtbewaker. Die hoort dan iets geks. Die gaat eens even zitten kijken. Die ziet dan die hevig bloedende vrouw voor de deur liggen. En die besluit om verpleegsters te gaan halen. Dat duurt het vervolgens weer 10 minuten... voordat de eerste verpleger of verpleegster te plaatsen is. En dan wordt ze op een brancard gelegd. En dan weet ze nog steeds denken dat ze doodgaat. Dan weet ze op een briefje te schrijven: Marlon wants to kill me.
0: Straks in Napleit hoor je meer over een heftige poging femicidezaak op Sint Maarten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten. Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
4: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
5: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
6: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
10: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazen-Storm. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu daar tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. In Amsterdam is de herdenking van de Bijlmerramp aan de gang, vandaag 34 jaar geleden. Deelnemers lopen straks van het Peperdoom naar het monument bij de boom die alles zag. Daar is om even na 6:30 een minuut stilte en daarna worden er bloemen gelegd. En de EK wielrennen op de weg is bij de mannen gewonnen door een Belg, Remco Evenepoel. In Slovenië versloeg hij in een spannende sprint Italiaan Giulio Ciccone. Het is de eerste keer dat Evenepoel zich Europees kampioen kan noemen. De titel bij de vrouwen ging gisteren al naar Demi Vollering. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
0: Je bent weer terug bij Napleiten met officier van justitie Friso Bons. Ik zei het net ook al, als officier van justitie ben je wel wat gewend, maar dit lijken me wel beelden van de buitencategorie.
2: Ja, ik heb geen lichte kosten meegenomen, dat besef ik ook wel. Maar dit is echt een zaak die altijd bijblijft om die, nou, de gruwelijkheid, maar ook die details van een uitvaartcentrum, een ziekenhuis, er verderop iemand die zich verstopt 1,5 uur lang in de kofferbak van je auto. Het is een nachtmerrie.
0: Doodeng.
1: Gruwelijk.
0: Ik ben een beetje van de leg van dit verhaal, Chris.
1: Moet ik het anders eventjes overnemen?
0: En Estika, die wordt, neem ik aan, dan geholpen in het ziekenhuis. Hoe is dat gegaan?
2: Ze wordt gelijk geholpen en geopereerd. Dan weet ze die eerste dag, dan doet ze aangifte middels briefjes. Dus op briefjes schrijft ze dan wat er volgens haar is gebeurd. Dan geeft ze ook die naam van Marlon. En ze wordt eigenlijk al vrij snel wordt ze uitgevlogen, zoals het heet, naar Colombia. Dat zie je wel vaker in medische situaties. Waar politieke partijen
0: vandaan natuurlijk.
2: Sint Maarten heeft niet alle medische expertise om zo iemand te behandelen. Dus toen is ze 3 maanden lang in Colombia verpleegd, terwijl haar dochtertje van 1 jaar zonder moeder moest doen op Sint Maarten.
0: Ja, dat zat ik me gelijk af te vragen. Want ze was natuurlijk onderweg naar haar dochtertje. Ze was vertrokken van haar nieuwe vriend. Hoe is dat gegaan met dat kind?
2: Ja, dat dochtertje had een oppas op dat moment, uiteraard. En het kan niet anders dan dat ook dat traumatisch moet zijn geweest voor dat dochtertje. Haar oom, het was ook een lievelingsoom. Hij stond ook in de telefoon van Estika opgeslagen als Uncle M. Ja. Dat maakt het helemaal vreemd dat hij aan de ene kant een vriendelijke oom was, aan de andere kant dit haar heeft aangedaan.
0: Friso, Estika was een carnavalsqueen. Dat is niet zomaar iets, hè, op Sint Maarten. Merkte je dat?
2: Nou, in die zin dat de dood hoort een beetje bij het leven op Sint Maarten. Je ziet er heel veel incidenten met scooters, jongens die wheelies maken, op een 8-wiel gaan rijden zonder helm. En iedere keer dacht ik, als een jongen zich doodrijdt, van jongens, moeten we niet wat gaan doen aan handhaving. Maar dat werd toch een beetje voor lief genomen. Het hoorde een beetje bij het leven. Maar deze zaak van Estika zag ik eigenlijk voor het eerst dat de hele samenleving beroerd was. Het was een bekende, een voormalig carnaval queen uit een bekende familie van het eiland. En iedereen had zoiets van, dat had mij ook kunnen overkomen. Dus al heel snel zag je een dag na het incident dat de prime minister ook in het parlement aandacht vroeg voor deze zaak. En eigenlijk ook wilde dat iedereen ging bidden voor het herstel van Estika. En rondom de performers en verschillende zittingen waren er marsen van vrouwen met allemaal shirtjes die werden uitgedeeld. Justice for Estika. Dus het leefde enorm in de samenleving. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat gevoel ook echt kreeg.
0: Ik kan me voorstellen, ze zegt Marlon tried to kill me. Er stond Marlon, er waren camerabeelden.
1: Het was een familierelatie.
0: Marlon is snel aangehouden, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, zoals het gaat op zo'n eiland gaat zo'n naam al heel snel rondzingen. Dus heel veel mensen die gingen al een post op Facebook dat Marlon het gedaan had. Zijn foto ging al rond.
0: Ja.
2: En ik denk dat hij eieren voor zijn geld heeft gekozen. Dat is vrij snel die dag erna. In de middag heeft hij een bevriende politieman opgebeld met de mededeling dat hij zichzelf zou gaan melden. En 's middags is hij inderdaad op het politiebureau aangekomen, is hij gelijk aangehouden voor de poging moord.
1: Ja. Maar goed, dan ben je er vanuit perspectief van vervolging en opsporing, ben je er nog niet. Een verklaring van slachtoffer. Je hebt camerabeelden van een man met een bivakmuts.
2: Ja.
1: Verklaarde hij zelf ook toen hij aangehouden werd?
2: Nou, het idee was natuurlijk, zo heb ik dat achteraf ook begrepen, dat hij zich zou melden en gelijk zou zeggen, ja, sorry, ik heb dit gedaan, ik ben jaloers en vreselijk.
1: En dat je een ronde zaak hebt.
2: Maar wat hij in zijn eerste verklaringen zei, van ik heb dit niet gedaan, ik ben dit niet. Ik lag 's nachts gewoon thuis te slapen en ik voel ook niks voor haar, want zij wijst mij ten onrechte aan. Ik ben het gewoon niet geweest.
0: Nee, dus hij ontkende. En stelde dat jou voor een probleem? Als, ik bedoel, jij bent de leider van het onderzoek. Ja, dan denk je, oké, we hebben hier een ontkennende verdachte. We hebben natuurlijk wel, je hebt best wat bewijs, maar...
2: Nou ja, wat je op dat moment eigenlijk had, is natuurlijk een verklaring, een erkenning van Estica zelf. Daarvan kun je denk ik zelf zeggen, nou, dat is betrouwbaar. Ze heeft met hem in bed gelegen, dat zei ze ook. Ik herken zijn voeten, ik herken zijn geur. En wat zij ook zijn, dat is natuurlijk wel heel erg treffend. Van waarom zou Marlon, de naam Marlon, uitvegen van de motorkap van de lijkwagen als hij het niet is. Maar goed, het blijft nog steeds maar één verklaring, één herkenning van Estica zelf. En je moet daar wel, nou dat weten jullie denk ik ook wel, steunbewijs hebben om uiteindelijk te komen tot een veroordeling.
0: Was er iets uit telefoons te halen waarvan je denkt van, nou, daar konden we wat mee?
2: Ja, dus wat er dan gebeurt, wordt er in het politiesysteem gelijk gekeken van, hebben we misschien een telefoonnummertje van Marlon? Een paar maanden eerder was hij in een andere zaak als getuige gehoord en had hij een telefoonnummer opgegeven. Dus gelijk heeft de politie de historische verkeersgegevens van die telefoon bekeken. Kijken wie heeft met wie gebeld. En waar straalde dat nummer een cel-ID en zendmast aan die bewuste nacht. En hij verklaarde eigenlijk zelf al vrij snel heel erg een beetje ambivalent, warrig over dat nummer. Hij zei, ja, het is wel mijn nummer, maar ik gebruik het alleen nog maar voor WhatsApp. Ik heb geen simkaart erin zitten. Wat wel gek is, want we zagen op de zendmast, zagen wel dat die telefoon dat nummer straalde meerdere masten aan diezelfde avond en nacht. En dat kan alleen als er een simkaart in zit.
1: Straalde die ook aan op de plaats delict?
2: Nee, dat was wel het interessante in de hele bewijsconstructie. We hebben eerst vast moeten stellen dat hij inderdaad de gebruiker was van dat nummer. Hij had verklaard dat diezelfde avond was hij ergens vuilnis gaan ophalen. Het was zijn baantje. En op de plek waar hij vuilnis had opgehaald, straalde dat nummer ook een mast aan. En we zagen op de beelden ook dat op datzelfde moment dat dat nummer die mast aanstraalde, dat hij ook in beeld was. Ze konden met vrij veel zekerheid vaststellen dat hij dat was. Dat heeft hij uiteindelijk ook wel toegegeven. En toen hebben we met een aantal tactisch rechercheurs en analisten hebben die hele route aan de hand van die telecomgegevens vast kunnen stellen. En wat we eigenlijk zagen, dat hij s'avonds vanuit zijn huisadres via de Franse kant naar de airport ging, waar die vuilnis heeft opgehaald.
0: Ja, even voor de luisteraars. Sint Maarten heeft natuurlijk een Nederlands deel en een Frans deel. Ja. Dat is eigenlijk twee staten op één eiland, zou ik maar zeggen.
2: Ja, het kleinste stukje grondgebied, dat wordt gedeeld door twee landen, meen ik. Ja,
0: ja.
2: Ja. Ja, dat is vrij verkeer en ook vrij gebruik van die zendmast. Dus we zagen inderdaad dat hij een rondje maakte over het eiland. We zagen ook dat hij daarna een mast aanstraalde die de buurt lag van het woonadres van Estica. Dat hebben we nooit kunnen bewijzen, maar het hele idee was wel dat hij misschien eventjes is gaan kijken van, is Estica thuis? We zagen ook dat hij daarna richting het woonadres ging van de nieuwe vriend van Estica. Ook dat kunnen we niet bewijzen, maar het vermoeden was dat hij al eventjes gaan kijken van, is Estica daar misschien? Heeft ze haar auto daar geparkeerd?
1: Hij kon hem wel daar plaatsen.
2: We konden hem, in ieder geval het nummer konden we daar in de buurt plaatsen. En wat we toen zagen is dat hij weer een mast aanstraalde die zo'n 10 minuten van de plaats delict aflag, althans de eerste plaats delict waar hij die auto in is gekropen. En toen is die telefoon uitgezet. En is pas 10 minuten na het delict, na de hele slagpartij, weer aangegaan. En dat is natuurlijk heel erg opvallend, dat precies in die periode waarin het zich heeft afgespeeld, die telefoon werd uitgezet. En hij op een moment ging die telefoon weer aan. En dat is denk ik een beetje een foutje geweest van hem. Dus hij heeft wel goed nagedacht ergens waarschijnlijk van, ik ga mijn telefoon uitzetten op het moment dat ik dit vreselijke delict bega.
0: Ja.
2: Maar hij heeft het te vroeg zijn telefoon weer aangezet. Want op een moment, 10 minuten nadat Estica kruipend onderweg was naar het ziekenhuis, ging zijn telefoon weer aan. En toen heeft politie aan de hand van de camerabeelden, zagen ze de auto met alle bloed erop, zagen ze rijden. En dan konden ze eigenlijk zien dat het nummertje meebewoog met die auto.
1: Zo. Ja, precies. Want voor het complete beeld, de auto van Estica is uiteindelijk aangetroffen.
2: Ja.
1: En ze konden de route van plaats delict naar waar die auto is aangetroffen, konden ze reconstrueren. En ze zien eigenlijk dat zijn telefoonnummer meereist met die route.
2: Ja. Ja, ze hadden vastgesteld, hij is de gebruiker.
1: Ja.
2: En volgens zien ze ook dat de gebruiker van dat nummer, Marlon, in die auto, waar allemaal bloed op zat, dat zag je op de camerabeelden, eigenlijk weer een route aflegt van de plaats delict af.
1: Ja.
0: Jij hebt eigenlijk al helemaal het onderzoek verteld. Had je het idee voorafgaand aan de zitting van, nou, deze zaak is, dit is rond? Of vond je het nog spannend?
2: Nou ja, als dit een winkeldiefstal was geweest, dan had je gedacht, het zal allemaal wel, de zaak is rond, ik ga er verder geen tijd in steken. Maar in zo'n zaak wil je natuurlijk niet dat je iets over het hoofd ziet. En de verdediging had ook wel een strategie om een beetje zand in de machine te gooien en heel veel ruis op te werpen als het gaat om die telecomgegevens.
0: Het had ook anders kunnen zijn.
2: Nou, dat denk ik niet, maar je wil er wel zeker van zijn dat je alles tot in de puntjes hebt uitgezocht en dat het bewijs ook echt rond is.
1: Ja. Maar was er dan nog meer bewijs dan dit?
2: Er waren nog twee herkenningen van twee politieagenten. En dat was wel nadat Marlon zich al had gemeld. Dus met die voorkennis hebben ze naar de beelden gekeken. En deze twee agenten zeiden dat de man die deed zijn bivakmuts op. Maar vlak voordat deze man zijn bivakmuts opdeed om die auto te kruipen, herkende zij deze man als Marlon. De een had met hem gefietst en de ander kende hem van school.
0: Ja, iedereen kent elkaar natuurlijk op zo'n eiland.
2: Ja, dat is een groot voordeel en soms een nadeel. Maar daarvan zei uiteindelijk de rechtbank van die herkenningen die ga ik gewoon niet gebruiken. Het Hof zei, die herkenningen zijn niet betrouwbaar, omdat eigenlijk al met die voorkennis die herkenning was gedaan.
0: Hey, jij gaat je dan voorbereiden op de zitting, hè? Je denkt van, nou, ik heb alles goed uitgezocht. Heb jij ook het slachtoffer gesproken?
2: Ik heb het slachtoffer inderdaad meerdere malen gesproken voorafgaand aan die verschillende zittingen.
0: Hoe is dat?
2: Nou, dat is er algemeen. Is dat wel ingewikkeld, want het zijn vaak Engelstalige slachtoffers. Je hebt toch een cultuurverschil. En dan ben jij die witte Nederlander die je dan gaat uitleggen wat op de zitting gaat gebeuren, of er nog vragen zijn. En dus ik nam wel vaak lokale parketsecretaris mee, medewerker, om met mij samen dat slachtoffer te doen. Om ook een beetje die culturele context te kunnen schetsen.
0: Ook een beetje vertrouwen te wekken misschien.
2: Vertrouwen te wekken. En dat was ingewikkeld, maar deze vrouw, was en is heel erg sterk en heel erg moedig. Maar wat het eerste wat mij opviel, ze bij binnenkomst, dan liep ze door ons kantoor langs alle medewerkers op weg naar de ruimte waar dat slachtoffersgesprek plaatsvindt. En zat in eerste instantie in een sjaaltje om, kan ik me nog goed herinneren. Op een enig moment tijdens het gesprek heeft ze ook dat sjaaltje afgedaan. En toen zag ik dat spinnenweb, ik kan het niet anders noemen, dat spinnenweb van littekens in haar hele hals. Dus je zag echt die zichtbare sporen van wat haar was aangedaan.
1: Is zij, even los van mentaal, hè, maar is zij lichamelijk wel helemaal hersteld, zeg maar, uiteindelijk daarvan?
2: Nou ja, een deel van haar is ook daadwerkelijk vermoord. Zo heb ik dat ook genoemd op de zitting. Want haar stem is nooit meer hetzelfde geworden als de stem die ze had voor het delict.
0: Oh, haar stembanden had hij geraakt.
2: Ja, dus zij kon ook de eerste periode kon ze niet spreken. Vandaar dat ze ook aangifte heeft gedaan aan de hand van verschillende briefjes die zij opschreef. En haar stem is wel hersteld, maar een andere toonhoogte geworden dan het aanvankelijk was.
0: Jeetje. Die zittingen, die beginnen dan. Wat kun je er nog van herinneren?
2: Nou, wat ik me heel goed kan herinneren, het is een klein, fantastisch mooi gerechtsgebouwtje op Sint Maarten. Het is een beetje kruip door, sluip door. Dus vaak moet je ook langs de verdachte lopen, voorafgaand, en dan dat je een eis hebt neergelegd. Dat is een beetje ongemakkelijk, want dan heb je, wij spreken een 16-jarige eist. Dan moet je weer langs die verdachte lopen die dan in zo'n gevangenispak met handboeien om zit te wachten. Dan mompel ik vaak maar iets van take care, omdat je toch iets wil zeggen. Ja. Maar in dit geval was het in die zin anders, want hij werd aangevoerd door het arrestatieteam. 8 mannen met bivakmutsen op, zonnebrillen op en met automatische geweren in die kleine zittingszaal. Je kunt je afvragen of het nou per se handig is.
1: Ja, natuurlijk. Waarom was dat dan?
2: Ja, het was niet uit veiligheidsoverwegingen in de zin dat vanuit Marlon gevaar werd verwacht. Maar ik heb me laten vertellen dat ze wilden voorkomen dat er een soort van wraakactie richting hem zou plaatsvinden.
0: Oh, eigenlijk dus om de verdachte te beschermen?
2: Ja, ja, oh. dat vermoed ik.
0: Natuurlijk. Oh, dat kan het natuurlijk.
2: Dat vermoed ik wel.
0: Dat heb ik niet bedacht.
2: Ja. Op Sint Maarten vinden best wel wat zware feiten plaats. Veel moord, doodslag, steekpartijen, veel dodelijke verkeersincidenten. Dus de dood hoort er een beetje bij. Ook vaak wordt er wat minder heftig op gereageerd dan hier in Nederland, is mijn ervaring. Maar in dit geval was het anders, omdat de hele samenleving was wel heel erg beroerd door deze zaak. Het was een voormalig carnaval queen, een moeder. Dat had iedereen kunnen overkomen, op de gruwelijke manier. In de kofferbak gaan zitten. Ze was heel veel beroering, veel optochten.
0: Ze was bekend, hè? Dit carnaval queen, dat is niet zomaar iets, toch?
2: Ja, ik kom niet uit Brabant, maar ik denk dat het meer is dan Prins Carnaval. Het is echt een hele competitie. En als je carnaval queen bent, je wordt gekroond tot koningin. Dan kun je ook een jaar lang allerlei ceremonies en rollen vervullen.
1: Hey, maar die zitting die wordt dan gedaan door een enkelvoudige rechter, toch? Op Sint Maarten.
2: Ja.
1: Hoe ging die ondervraging van deze verdachte? Want die ontkennen nog steeds, toch?
2: Ja, dat was een beetje ontkennen tegen de klippen op. En de rechter is inderdaad ook op enig moment gestopt met het stellen van vragen. Want hij ontkende zo hard, ook op vragen van mijn kant, dat je bijna het gevoel kreeg van, heeft hij het dan misschien echt niet gedaan? Zo glashard stond hij te liegen.
0: En is hij psychiatrisch onderzocht?
2: Er is een zogeheten dubbel PO uitgebracht. Dus zowel een psycholoog als psychiater hebben naar hem gekeken. En in beide gevallen hebben ze geconcludeerd dat hij volledig toerekeningsvatbaar was.
1: Ja, maar jij ontkende natuurlijk ook. Ja.
2: Hij ontkende, je zou kunnen zeggen, als je zo'n feit pleegt, en dat is wat hij gedaan heeft in mijn visie, dan moet er iets mis met je zijn. Maar ze kwamen tot een andere conclusie.
0: dat lijkt me toch ook als Nederlandse officier toch best wel... Ja, dat je dan daar opeens in zo'n heksenketel zit.
1: Ja, sta je opeens in de rechtbank in Sint Maarten. Zo'n gruwelijke zaak. Ja.
2: Nou ja, wat hier meespeelt, de voertaal is soms Engels, soms Nederlands in die zittingszaal.
0: Oh, dat is ook een soort ratje toe.
2: Het is deels afhankelijk van de rechter. Als de rechter senang is bij het voeren van de gesprekken in het Engels, dan gaat het in het Engels. Maar bij dit soort grote zaken, en dan had ik zelf ook wel, dan doe ik de inleiding, introductie in het Engels. Want je ook wil dat het publiek, het slachtoffer in dit geval ook wel goed kan verstaan en begrijpen wat je zegt. Maar als het op een gegeven moment komt tot moeilijke juridische begrippen, het uitleggen van medepleeg of poging, et cetera, dan val ik toch wel weer terug op het oude vertrouwde Nederlands.
1: Je zei iets boeiends net. Je zei, hij ontkende zo hard dat ik bijna ging geloven dat hij het misschien niet gedaan had. Kun je dat omschrijven hoe dat dan werkt in jouw brein ook? Want ook als officier moet je overtuigd zijn van iemands schuld.
2: Nee, en de overtuiging haal je natuurlijk uit bewijs. Als ik kijk naar de zaak, was het gewoon een ronde zaak, zoals wij dat noemen. Het bewijs was overtuigend aanwezig. En ook ik had de overtuiging dat hij het had gedaan. Maar ergens in je psyche, in je menselijke brein, dan denk je toch als je zoiets gruwelijks hebt gedaan. En Estica was ook in die zaal aanwezig. Ging op een gegeven moment ook een hele indrukwekkende slachtofferverklaring voorlezen. Hij werd ook gedwongen om zich om te draaien. Dat deed hij ook. Hij keek haar ook wel echt aan. Maar ook na afloop bespeurde ik geen enkele emotie bij hem. De rechter vroeg hem ook van, wat doet dit met jou? Hij zei, helemaal niks, want ik heb het niet gedaan. Nee. En zij beschuldigt mij ten onrechte, dus ik kan ook geen spijt hebben.
0: Dus bij jou in heel erg ver in je achterhoofd begon er een klein stemmetje te fluisteren van, misschien heeft hij het wel niet gedaan.
2: Heel ver in mijn achterhoofd.
0: Ja, dat zou ik ook. Ik bedoel, het bewijs is toch, Chris, jij kijkt daar nu met je objectieve advocatenblik naar. Zeker, maar het bewijs is toch overweldigend.
1: Nee, maar mensen kunnen heel overtuigend ontkennen, hè? Ja. Of heel overtuigend blijven doorgaan. Dat je bijna denkt van, zou het dan echt niet zo zijn? Maar goed, dan kijk je naar je bewijsmiddelen. Denk je, hij is het wel geweest.
0: Je hebt appjes, ze hebben een verhouding gehad. Je hebt appjes, ga niet weg.
1: Je hebt telecom.
0: Telecom, je hebt die camera. Nou, die camerabeelden zijn natuurlijk eigenlijk maar hoewel hij daar natuurlijk een bief had.
1: Je hebt de route, en vergeet niet, je hebt de verklaring van een slachtoffer. Ja, die meteen zegt, het is deze man.
2: Ja. Ja, daar begint het mee. En waarom zou Estica iemand aanwijzen die het niet gedaan heeft?
1: Ja, precies.
0: Ja, en dat ook op twee auto's schrijven in haar eigen bloed. Ja, dat is. Wat heb jij bij de rechtbank geëist?
2: Ja, voorafgaand aan zo'n zaak houden we een zogeheten strafmaatoverleg. Het is niet dat ik eventjes op een achternamiddag zelf bedenk van, wat ga ik eisen in zo'n zaak? Nee. Dus dan gaan we met de collega's bij elkaar zitten en aan de hand van de richtlijnen, dat is toch ons uitgangspunt, gaan we kijken wat vinden wij een passende eis in zo'n zaak. Ja, het uitgangspunt, dat zei ik al, is 18 jaar voor een moord. Normaliter halen we daar ongeveer een derde vanaf.
0: 12
2: voor een poging, dan kom je op 12. Maar deze zaak vond ik, en dat vonden mijn collega's ook wel, dat je eigenlijk al zo dicht aan zit tegen een voltooid misdrijf met al zijn gruwelijkheden.
0: Ja, want dat is meer geluk dan wijsheid geweest dat ze het heeft overleefd.
2: Het is echt aan haar wilskracht te danken, haar fighting spirit, zoals het zelf ook noemde, dat zij het heeft overleefd.
0: Wonder is het.
2: En ik vind, en dat heb ik ook in mijn requisitoor op zitting zo gezegd, dat een deel van haar is natuurlijk wel gestorven. Haar stem is gestorven. De littekens zullen haar hele leven haar herinnering zijn aan dit gruwelijke voorval.
0: Ja, die zie je elke keer als je in de spiegel kijkt.
1: En hij ontkent natuurlijk, hè? Zij geeft geen rekenschap, niks.
2: Ik had geen enkele reden om lager te gaan zitten dan de 16 jaar die ik uiteindelijk heb geëist.
0: 16 jaar?
1: Ja.
0: Wat vind jij?
1: Nou ja, kijk, dat moet je heel eerlijk zeggen. Kijk, dit is een pogingmoord, hè? Dus daar zou je in Nederland maximaal 20 jaar voor kunnen vragen. En dit is natuurlijk wel eentje van de buitencategorie. Het zou best kunnen, als je zo'n zaak in Nederland hebt, dat je ook wel 16 kan vragen of die richting op gaat. Ik ken wel zaken die zo gruwelijk zijn en bijna liquidatieachtig zijn, maar dat in relationele sfeer. En die dan uiteindelijk niet leiden tot de dood van het slachtoffer, maar precies wat je zegt, meer geluk dan wijsheid. Ik denk dat je tegenwoordig in de huidige tijd in zo'n zaak in Nederland ook wel die richting op gaat, hoor. Echt waar.
0: Wat werd het?
2: In de eerste aanleg werd het conform, zoals wij dat noemen. 16 jaar ook.
0: Ja, en kwam er hoger beroep?
2: Er kwam een hoger beroep van de zijde van de verdachte. Die is bij het hof geweest. En in het vonnis van het hof, dat heet een vonnis. Voordat alle juristen...
1: Arrest.
0: Inderdaad. Friso, het is een arrest.
2: Het is een vonnis van het gemeenschappelijk hof van justitie van de eilanden. Ja, daar was de eis van mijn collega, de advocaat-generaal, was wederom 16 jaar.
0: En heb jij daar nog toen mee bemoeid? Is er nog ruggespraak gevoerd?
2: Het is een klein kantoor, dus mijn requisitoor zit dan wel bij de stukken. En je hebt wel eventjes over die zaak.
0: Dat schuif je even van jouw bureau naar
2: Dat is dan toch wel in die zin een gescheiden wereld. Het Hof heeft gevonnist 18 jaar heeft het Hof opgelegd.
1: Twee erbij.
2: Wat ik een beetje tussen de regels doorlees, dat het Hof zoiets had van, nou ja, als jij in appel gaat, dat mag. Maar ja, tegen de klippen op ga je ontkennen. Je geeft geen openheid van zaken. Je komt eigenlijk niet met echte verweren. Ja, dan zul je hem krijgen ook. Dus het Hof heeft er 2 jaar bovenop gedaan en hem veroordeeld tot 18 jaar. Met dien verstande dat op Sint Maarten de VI-regeling nog steeds van kracht is. Dus dat na 2/3 van het uitzitten van de straf.
1: Als het 12 jaar.
2: Dus zo wordt het alsnog 12 jaar. Daarvan zegt Estica ook van ja, he didn't finish his job. Zij is dus bang dat hij na 12 jaar misschien zelfs eerder vrijkomt en alsnog gaat voltooien. Ja,
0: en die angst kan ik me hartstikke goed voorstellen. Zeker. De veroordeelde, de dader, die ging naar de gevangenis op Sint Maarten. Ja, toch? Wat is dat voor een plek?
2: Ja, jullie hadden hier een advocaat een aantal maanden geleden. En die omschreef het als een best wel prima plek. Zijn cliënt kon goed zitten, zo zei hij, geloof ik. Ja. Maar ja, ik ben er een paar keer geweest. Het is, ja, ik vind het een beetje middeleeuws aandoen. Het is zo'n open gevangenis. Ja, die ken je ook wel uit tijdens Amerikaanse gevangenisfilms. Met de grote binnenplaats.
0: Heel vrolijk van.
2: En ik liep daar een keer met vrouwelijke collega's over die binnenplaats. Daar wordt wel het een en ander geroepen door de mannen die dan achter die tralietjes zitten. Het is vrij primitief. Ja, Nederland is in maart ook een aantal keer op de vingers getikt door het Europese Hof ten aanzien van de detentieomstandigheden daar. En het grootste probleem is dat de capaciteit bij lange na niet voldoende is voor het aantal personen dat eigenlijk nog zitten. Dus loslopers, dus mensen die niet gelijk in voorlopige hechtenis zijn genomen, die nog wachten op hun straf, die gaan waarschijnlijk die straf vaak ontlopen, omdat het gewoon nooit plek is om die hele, die hele lijst aan mensen die nog moeten zitten op te lossen.
0: Deze Marlon heeft dus 18 jaar gekregen. Volg jij zo iemand nog? Heb je nog iets over hem vernomen? Of?
2: Nou, ik, toen ik daar nog zat, kreeg ik op een gegeven moment weer een andere zaak binnen. Die zaak heb ik niet aan me gehouden. Maar het was een incident in een gevangenis waarbij Marlon vrij fors is toegetakeld door een medegedetineerde. Hij is bewerkt met een mes. Toen zou ook iets geroepen zijn in de zin van, dit is voor Estica.
0: Oh.
2: Hij is naar het ziekenhuis gebracht en uiteindelijk weer terug naar de gevangenis.
0: Dus een soort wraak genomen.
2: Een soort wraak lijkt het uiteindelijk niet opgelost wie dat dan mogelijk gedaan zou hebben. Maar dus met een schuin oog volg ik die zaak nog wel. Maar het krijgt allemaal vrij weinig aandacht hier in de Nederlandse pers.
0: Mm. En Estica, heb je nog wel eens contact met haar?
2: Nou, ik heb uiteraard voor afgaande deze uitzending even contact gelegd met haar advocaat. Ook gevraagd van, vindt het goed dat ik dit doe? Mag ik haar naam noemen? Toen heeft ze me een aardig LinkedIn berichtje teruggestuurd met eigenlijk een soort van cv'tje van Estica. Zij is kinderpsycholoog geworden, maar ze is ook survivor. Dus ze geeft ook training op scholen en lezingen op het gebied van huiselijk geweld. Dus ze is echt wel een symbool geworden van de vrouwen die wel gesilenced zijn, zoals ze dat noemt. Dus al die vrouwen die door huiselijk geweld zijn gestorven, daar wil zij ook de stem voor zijn.
0: Ja,
2: dat is heel mooi.
0: Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak, Priscilla?
2: Ja, met mixed feelings. Aan de ene kant heel blij dat deze zaken op een goede manier hebben afgedaan. Ook met een straf, uiteindelijk 18 jaar in hoog beroep, die wat mij betreft ook wel passend is bij de gruwelijkheid van de zaak. En ook fijn dat we met politie uiteindelijk wel gewoon een sluitend dossier hebben weten neer te leggen bij de rechtbank en bij het Hof. Aan de andere kant, ja, na zo'n zaak, ook dat zullen jullie wellicht ook wel hebben, dat je ook wel denkt, ja, waartoe is een mens in staat? Ja. Als ik kijk naar het motief, zover we dat hebben kunnen vaststellen, is het heel banaal. Gewoon blinde jaloezie. Het niet kunnen verkroppen dat jouw ex-partner met een andere man gaat. En om die reden de moeder van jouw nichtje proberen te vermoorden. Dat stemt ook wel een beetje somber. Dat kennelijk dat wij mensen dat in ons hebben.
0: Ja. Friso Bons, bedankt voor dit interessante en ook heftige verhaal.
2: Graag gedaan.
0: En dank voor je komst naar onze studio.
2: Graag gedaan.
0: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen The Green Quest.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
2: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
1: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
2: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
1: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
2: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
7: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
6: Nigaio Wijnen
7: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
6: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. En een kijkje achter de schermen in tv-studio's. Dat kon vandaag op het Mediapark in Hilversum, omdat televisie in ons land 75 jaar bestaat. Er was een open dag en er kwamen ruim 10.000 mensen op af. De open dag werd geopend door onder andere André van Duin. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
4: In de BNR-app.
3: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
5: Op de groene weg naar 2030 is dit iets wat mij is opgevallen. Een onthullend onderzoek in The Guardian. Die krant onthult dat minstens 12 auteurs van het VN-klimaatpanel, van het IPCC, directe banden hebben met de fossiele brandstofindustrie. Dat gaat met name om partijen uit Saoedi-Arabië. Onder hen bevinden zich wetenschappers die rechtstreeks in dienst zijn bij staatsoliebedrijf Saudi Aramco, de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Een van hen, dokter Mustafa Babiker, werkt al 20 jaar bij Aramco en werd aangesteld als coördinerend hoofdauteur van het aankomende 7e IPCC-evaluatierapport. Daarnaast bekleden vertegenwoordigers van Saoedische overheids- en onderzoeksinstellingen sleutelposities binnen werkgroep 3, die adviseert over het terugdringen van emissies. Deskundigen stellen dat de Saoedische strategie verschoven is naar het promoten van technologieën zoals afvang van CO2 om hun olie-economie te beschermen. Dat er sprake is van belangenverstrengeling is overduidelijk. Toch oordeelde de Belangencommissie van het IPCC begin 2026 dat er geen sprake was van een conflict. Daar denken milieuorganisaties heel anders over. En ik trouwens ook. Dit lijkt me superschadelijk voor de geloofwaardigheid van de wetenschap. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de Five Factory. Yvette, jij wil het hebben over een AI-spel in Delft.
6: Ja, dat klopt. Dat is hartstikke goed initiatief. Want ja, AI verandert nu al ons dagelijks leven. Alleen die milieukosten, hè, daar weten we allemaal van, of daar horen we over. En die zijn voor de meeste mensen onzichtbaar. Datacenters die slurpen stroom en koelwater en produceren ook nog eens een keer elektronisch afval. Mm-hmm. Ja, dus masterstudenten van computer science van de TU Delft hebben daar een virtual reality game voor gemaakt. Mm-hmm. Outsourced heet het. Je speelt bijvoorbeeld als medewerker van een datacenter of gewone AI-gebruiker speel je dat spel. En uit een eerste evaluatie blijkt dat de spelers echt de ernst van het verbruik gaan voelen. Dat is heel erg belangrijk. Dat we dit gaan snappen.
5: Dat denk ik, ja.
6: Ja, zo wordt iets heel abstracts, een abstract probleem ineens heel tastbaar. Het spel is alleen helaas nog niet voor de mensen thuis te spelen, maar ja, nog niet, hoop ik daarmee te zeggen. Want dat zou heel erg belangrijk zijn.
5: Dat denk ik ook. Dat lijkt mij een heel goed idee. Want de ecologische voetafdruk van de AI neemt ze langzaamaan, maar zeker echt ongezonde proporties aan.
2: The Green Quest.
5: Staal en chemie. Twee sectoren die torenhoog scoren op de CO2-uitstootladder. De grote vraag is niet of, maar hoe we die moeten verduurzamen. Mijn gasten claimen de oplossing te hebben. Eentje die niet alleen betaalbaar is, maar ook best snel kan worden toegepast. En ze vertellen hun verhaal voor het eerst hier op BNR. Welkom Wouter van Dieren van de Club van Rome en Tjeerd Jongsma van ISPT, het Institute for Sustainable Process Technology. Dat is een kennisinstituut in Amersfoort dat zich richt op de procesindustrie. Even voor de goede luisteraar, hoe werken jullie samen, Tjeerd?
7: Wouter is voor mij een heel grote inspiratiebron gebleken. En Wouter krijgt van ons weer heel veel informatie over de procesindustrie. Dat is een beetje de
5: uitruil.
7: De uitruil die
5: kan je dat beamen, Wouter?
8: Ja hoor, sinds 15 jaar zoiets.
5: Kijk,
8: ik ben nooit gestopt met mensen inspireren. Nooit.
5: Nee, maar dat zit in jou. Dus heb daar in jouw geval ook last van.
8: Zeker.
5: Laten we beginnen bij het begin. De Europese staalindustrie, daar gaan we het over hebben. Even los van de klimaatuitdaging, hebben jullie een beeld van hoe die sector er op dit moment voor staat?
7: Ja, uiteindelijk is

0: Is de Europese staalindustrie een lastig te verduurzamen bedrijf. Mm-hmm. Dus die gaan uiteindelijk op dit moment een beetje ten onder aan de import van staal en ook de uitstoot.
1: Goedkoper uit de boel en hier meer milieueisen.
0: Het is een heel lastige business.
1: Lastig speelveld. Ja. Wouter, kan je nog heel even, want dat is niet voor iedereen even duidelijk, het belang van een Europese staalindustrie onderstrepen?
2: We hebben 30, 40 jaar geleden het eerste milieumanagementprogramma gemaakt voor hoogovens, wat nu Tata Steel is. Dat was toen vrij simpel. En zo heb ik mij uitvoerig verdiept in de Europese staalindustrie en de geschiedenis daarvan. Het belangrijkste is dat iedereen zich moet realiseren, als je geen staal in de buurt, in eigen huis hebt, dat is historisch gesproken het domste wat je kunt willen.
1: Geef je weer iets van je autonomie weg?
2: Niet alleen dat, maar de Europese gemeenschap voor kolen en staal, de voorloper van de EU, van de Europese gemeenschap, die is ontstaan uit het feit dat sinds het eind van de 19e eeuw de staalindustrie een monopolie werd en daarmee een bron van gewapende conflicten. Mm-hmm. Want wij hebben staal, wij Pruisen, wij nazi's en jullie nog niet. En jullie gaan zelfs met paarden in het slagveld tegen de tanks op. Ja. Dus was de boodschap, wij moeten een gemeenschappelijke kolen en staal in policy hebben.
1: En waarom is dat anno 2026 nog belangrijk? Want je kan zeggen, dan haal je toch uit, weet ik veel.
2: Autonomie.
1: Toch?
2: Autonomie. Ja. Het stamt al uit de 4.000-5.000 jaar geleden, het begrip het heilige vuur. Wij denken dat het een metafysisch principe is. Nee, dat was in elke stad was een heilig vuur. Dat werd bewaakt.
1: Nooit uitgaan, hè?
2: Mocht nooit uitgaan, want zonder vuur heb je geen staal, heb je geen zwaarden, heb je geen wat dan ook. Dus het vuur is de kern. En staal en vuur, dat hoort samen.
1: Op de EU-schaal, Tjeerd, hebben we nu de Net Zero Industry Act. Een beleidsmaatregel die schone technologieën moet versnellen. En er is sinds dit jaar het Carbon Border Adjustment Mechanism dat ervoor gaat zorgen dat de Europese industrie kan verduurzamen zonder concurrentienadeel. Ja. Zie jij al zichtbare versnellingen?
0: Nou, nu nog niet. Uiteindelijk gewoon een van de grote problemen met bijna alle verduurzamingsopdrachten die we hebben, is dat dat hele grote investeringen vraagt. Mm. Dat is ook een van de issues die wij proberen te adresseren. Hoe kun je met dezelfde potten en pannen toch uiteindelijk gewoon een stap maken in de verduurzaming?
1: Dat is al een belangrijk onderdeel van het plan, hè? Ja. Laten we even de contouren schetsen. In eigen land hebben we natuurlijk Tata Steel. Zij zouden eigenlijk deze week met een verduurzamingsplan komen, maar dat is nu uitgesteld tot maart volgend jaar. Ze komen er eigenlijk niet uit dus. En Yvette, er spelen op de achtergrond ook nog andere zaken, hè?
3: Ja, het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar, is er opzettelijke vervuiling in het spel? En ook wil de Omgevingsdienst de vergunningen van de kooksgasfabrieken intrekken. Ja. Dus dat is ook allemaal nog aan de hand. Daarnaast zijn er ook nog beperkingen gekomen op het gebruik van staalslakken. Nou, dat is iets wat ons model duurzaam maakt in Nederland. En dat maakt het voor de overheid sowieso lastig om miljarden te geven. Want het kabinet en de Kamer willen eerst de overtredingen stoppen. Daarnaast moet het bedrijf financieel gezond zijn. En dat terwijl Tata vorig jaar nog zo'n ruim 200 miljoen euro verlies leed.
1: Ja, tja. Als je het zo opsomt meteen, kijk even naar Wouter. Nee, maar even die hele realistische eisen waar je lekker mee aan de slag kan. Dus
0: dat is ook zo. Maar je kunt natuurlijk gewoon even focussen op Tata Steel. Maar we hebben 38 grote staalfabrieken in Europa.
1: Nou, laten we die allemaal bij elkaar nemen.
0: Allemaal bij elkaar nemen. Ja.
1: Want er moet iets gebeuren, Tjeerd.
0: Want ik denk dat de lokale problematiek van Tata, dat is niet aan ons om daar ook maar iets van te vinden.
1: Nee, maar dat wil ik toch even vragen. Er zijn natuurlijk plannen. Ja. En los van de financiën, hoe zie jij die plannen die ze nu voorstellen? Want traditionele hoogovens op basis van steenkool moeten weg en het moeten andere installaties worden. Is het realistisch?
0: Dat is een realistische optie, want het zijn uiteindelijk gewoon technisch realistische opties. Mm-hmm. Of het in de money is, dat is aan Tata, maar het is in elk geval een technisch realistische optie. En is het denk ik de meest effectieve manier om te verduurzamen met de technologie die er nu is. Dus uiteindelijk gewoon het uitfaseren van de kolen en uiteindelijk eerst via gas naar waterstof gaan, dat is uiteindelijk een realistisch plan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar is er dan al op afzienbare tijd genoeg groene stroom?
0: Dat betekent een enorme investering. Enerzijds in energievoorziening, anderzijds gewoon in infrastructuur bij Tata zelf. Dus dat maakt het gewoon lastig om het op heel korte termijn voor elkaar te krijgen.
1: Zeker met deze eisen. Kijk naar Wouter, die knikt. Dit is ingewikkeld, Wouter, als je het op die manier wil doen.
2: Ja, maar kijk, alle plannen voor de toekomst duren 10, 20 jaar. En de hele idee dat je morgen iets kunt doen met de duurzame economie is niet waar. Mm-hmm. En dat is wereldwijd een merkwaardige mythe dat dat kan. Als we maar stoppen met CO2-emissies, dan hebben we het gauw voor elkaar.
1: Ja.
2: Nou, je hebt misschien gezien, steenkoolgebruik neemt nog steeds toe.
1: Is letterlijk toegenomen afgelopen jaar. Ja.
2: En de laatste, wij hebben in de Club van Rome en met collega's in de hele wereld analyses gemaakt over de ontwikkeling van klimaat en alles. we gaan op af op plus 4 graden.
1: Ja.
2: Want we hebben geen instrumenten in handen om die CO2-emissiebeperking te verhinderen of te verbieden. Dus wat Tjeerd zegt, dat je maar naar de roots moet, naar de technologie zelf. Mm-hmm. De industrie kun je niet kwijt, want de mensen hebben stuf nodig. En dat kun je niet ontkennen als je dat zegt, je krijgt geen stuf meer.
1: Je kan het niet in één klap weghalen,
2: dat
1: die
2: kan
1: vraag.
2: Absoluut niet.
1: Dus kort samengevat, want ik ga hem even kort sluiten, gezien de tijd. Die kleine verbeteringen die Nederland nu voorstelt in de richting van IJmuiden, die zijn eigenlijk te klein en ook nog heel moeilijk te financieren. En toen kwamen jullie met een veel, eigenlijk een nieuwe, hele andersoortige oplossing. En daar moeten we naartoe. De gesloten hoogovens.
0: Ja.
1: Hoe werkt het precies, Tjeerd? Wat is het principe erachter?
0: Het basisprincipe is dat je nu een hoogoven stookt met lucht. En dat betekent uiteindelijk dat 80% van de gassen die erheen gaan er ook weer uit moeten. Hè. Mm-hmm. Ze concentreren wel een beetje, dus niet helemaal 80%. Maar 80% moet er ook weer uit. Dat gaat in de vorm van stikstof. En heel veel stikstofoxides gaat dat eruit. Mm-hmm. En wij gaan de hoogoven stoken zonder stikstof. Dat betekent uiteindelijk gewoon dat je een stop op hoogoven kunt stoppen. Dus je kunt er eigenlijk bijna een stolp overheen leggen.
1: Want... Ja, maar vertel het maar zo beelden. We gaan binnenwerken.
0: We gaan binnenwerken zoals het in de chemie gebruikelijk is. Mm-hmm. Het is eigenlijk een chemisch proces, staalproces. Ja. En we proberen dus de chemie gewoon binnen te houden. En wij proberen dus uiteindelijk gewoon op die manier alle gassen die eruit komen op een hele nette manier of te recycleren. En dat gaat voor de koolmonoxide. En voor de koolmonoxide gaan wij uiteindelijk gewoon een nieuwe applicatie zoeken. En dat kan uiteindelijk. Koolmonoxide, als chemicus weten mensen dat koolmonoxide enerzijds is giftig, ja, maar anderzijds het is een basisgrondstof voor heel veel...
1: Voor de hele chemie bijna.
0: Voor de hele chemie.
1: Ja. Je kunt ik ga hem weer stopzetten, want thuis zit het nu te flapperen. Ja. Dat is te ingewikkeld. Nu doen we het nog een keer. Die tent, die snap ik. We doen het binnen.
0: We doen hem dicht.
1: En dan heel simpel, wat stoppen we erin en wat komt eruit?
0: Nou, we stoppen er eigenlijk alleen een klein beetje zuurstof in. En een basis koolstofbron, hè. Dus dat kan gerecycled plastic zijn. En het kunnen nog, eerst nog kolen zijn.
1: Nou, eerst kun je nog kolen doen, maar je houdt het binnen.
0: En je schuift langzaam door naar gerecyclede materialen. En wat komt eruit? Dus koolmonoxide, basisgrondstof voor eigenlijk al onze materialen die we gebruiken.
1: Ja.
0: Al onze plastics. En er komt...
1: waterstof.
0: Nee, daar komt een klein beetje waterstof, maar dat gebruiken we ook in die plastics. Nee, er komt verder niks uit.
1: Nee, dus je houdt het helemaal...
0: Je houdt het gewoon dicht.
1: In een cirkel.
0: Je houdt het dicht.
1: Dan kan
0: materiaal
1: je
0: erin, materiaal eruit.
1: Dan kan je dus uiteindelijk van steenkool opschuiven naar andersoortige brandstoffen.
0: Ja.
1: En je kan ook dingen waar je in deze economie mee in de maag zit... oude plastics, andere meuk,
0: die kan je
1: in de keten...
0: En het mooie van die hoogovens, de temperatuur is zo hoog... dat uiteindelijk ook vervuilingen die erin zitten... we zitten nu enorm te puzzelen met recycled plastics. Mm-hmm. Er zitten heel veel vervuilingen in.
1: Ja.
0: Maar bij die hoge temperatuur hebben we er geen last van.
1: Dan ben je daar vanaf.
0: Dan ben je vanaf, want er zit uiteindelijk gewoon in die ertsen zit sowieso al heel veel materialen.
1: En nog even een klein vraagje uit de gevaarlijke hoek. Stel dat er nou, ik kijk ook even naar Wouter, duurzame nucleaire energie komt. Hè, dat schijnt te kunnen. Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande. Kan je die dan ook gaan inzetten voor zo'n proces bij hoogovens?
2: We hebben van de week komen twee van mijn vrienden, collega's terug uit Kopenhagen.
1: Uh-huh.
2: Hebben daar de Kopenhagen thoriumcentrales bekeken. Dat zijn kleine centrales van 50 megawatt en 100 megawatt. En die hebben we uitvoerig bestudeerd de afgelopen jaren. En de boodschap is dat ze binnen 3 jaar hier in Europa op de markt gaan komen.
1: Laten we er 10 jaar van maken of zo, maar relatief snel.
2: Relatief snel.
1: Want al die certificering duurt natuurlijk heel lang weer.
2: Duurt allemaal nog 5 of 10 jaar, dat is logisch.
1: Ja.
2: Maar dat is een nieuwe bron die volstrekt schoon is.
1: Mooi, kijk, dus het schuift echt op dan, Geert.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja.
4: Ja, waar ik nog wel benieuwd naar ben, echt als leek. Hè. Ik vind het fantastisch klinken. En het klinkt voor oneindigheid. Maar ja, Wouter, als ik even naar jou mag kijken. De Club van Rome waarschuwde 50 jaar geleden al voor de grenzen aan de groei. Is dit dan niet een technologische oplossing om vooral te kunnen blijven produceren? Waarom niet gewoon minder staal?
2: Nee, dat lukt niet. Er komt nog iets anders bij. De staalmarkt is op dit moment zogenaamd overspannen.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat komt omdat ze niet in de gaten hebben dat er een nieuwe markt in opkomst is. En die moet jou als milieukundige aanspreken. Want dat is het redden van de hele noordelijke infrastructuur in de wereld.
4: Ah.
2: Nepal, waarom is dat gebeurd? Omdat die gletsjers smelten.
4: Ja.
2: En dan gebeurt er van alles. Dan komen de modderstromen vrij, dan gaan dit vrij.
4: Vreselijk.
2: En de hele infrastructuur in de noordelijke wereld, maar ook in de alpine wereld, die stort in omdat de permafrost kapot gaat.
1: Mm-hmm.
2: En daar is het staal voor nodig om de wereld wat dat betreft te redden.
4: Okay.
2: En minder staal? Nee, veel meer.
1: En dan heb je het, Wouter, over kadewanden in het noorden, over vliegvelden. Longyearbyen verzakt nu al.
4: Andere materialen zijn niet toereikend.
2: Nee, dat kan niet. Nee, je hebt geen probleem.
0: En ook niet per se duurzamer. Dus staal en ijzer is eigenlijk wel een heel goed materiaal.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: CO2-dampen die we gaan inzetten als grondstof. Dat klinkt misschien als te mooi om waar te zijn, maar mijn gasten zijn bloedserieus en hebben het doorgerekend. Zo kunnen we volgens hen de staalindustrie verduurzamen en de chemie sector een handje helpen. Wouter van der Heeren van de Club van Rome en Tjeerd Jongsma van ISPT zijn hier. En mijn groene geweten is Yvette Watson. Jullie zijn niet de bedenkers van die technologie. Wie mag die eer opstrijken?
0: Kees Biesheuvel. Kees Biesheuvel is, bij ISPT hebben we een denktank. We bestaan natuurlijk al 20 jaar.
1: Ja, maar het is wel goed, hè, dat mensen af en toe ook gewoon eens nadenken.
0: Echt gewoon. En je ziet dat de grote innovaties komen bij mensen die echt en overzicht en inzicht hebben. Mm-hmm. Kees werkt al heel lang in de industrie. En samen met zijn collega's heeft hij uiteindelijk gewoon dit concept bedacht.
1: En toen jullie voor het eerst dat hele plan hoorden, dacht je ook, nou ja, letterlijk te mooi om waar te zijn. Flauwekul, volgende oplossing. Of dacht je meteen, hé.
0: Ja, maar dit is precies wat het is. Hè? Want ik liep met mijn vriendin op het strand. En toen was net Tata Steel hun kookstand afblussen. En toen zag ik een enorme wolk in de lucht gaan.
1: Je loopt verlies op het strand bij grote industrie, begrijp ik.
0: Ja, ik kwam er net vandaan, Harm. Dus vandaar dat ik daar gekeken had. Hmm. Maar dan zie je gewoon dat het eigenlijk een hele open proces is. Dus toen heb ik Kees opgebeld. Kees, waarom is dit open? Waarom gaan we dit niet dicht doen? En toen is hij gaan nadenken. En uiteindelijk gewoon.
1: Dus jij bent toch een beetje aanjager.
0: Wij zijn samen eigenaar daarvan.
1: Wouter?
4: Ja. Wauw.
2: Ik heb de afgelopen 10 jaar samengewerkt met collega's in Scandinavië. En daar is een enorme traditie in het onderzoeken van moleculen uit de bossen. Wat dacht je? Mm-hmm. Er is meer bos in Scandinavië dan de rest van Europa. En die moleculen die zijn nu in de laboratoria van zowel Wallenberg in Stockholm als mm-hmm. in Oslo geanalyseerd op een potentie om een andere chemie te verzinnen. En dat is adembenemend. En onderweg zijn we dus ook bij de Zweedse staalindustrie op bezoek geweest. Hebben gekeken wat ze daar doen. In Nederland denken ze, hebben ze genoeg waterkracht? Dat is niet zo, de waterkracht is op. Mm-hmm. Er is geen nieuwe waterkracht beschikbaar. En daar waren ze dus ook bezig om in deze richting te denken. Met name dus die Fischer-Tropsch variant.
1: Ja, daar komen we nu op, maar dat is het leuke, dat jullie al die grote ouderwetse processen opnieuw tegen het licht houden en dan met verrassende inzichten komen. Laten we die stap maar meteen even zetten. Tjeerd, Fischer-Tropsch valt. Dat is die CO2 en die waterstof, die wil je gaan omzetten van ook wel gas to liquid genoemd. Ja. Hoe is dat principe precies?
0: Nou ja, uiteindelijk gewoon gas to liquid. Uiteindelijk, want je hebt
1: maar dat zegt de luisteraar niks. Je hebt gas en het wordt vloeistof.
0: Ja, je hebt maar. En misschien de grote fabriek van Shell, die nu op dit moment in Qatar gebombardeerd wordt. Hè, daar doen ze dit precies. Hè, we hebben uiteindelijk gewoon alleen maar laag moleculaire componenten. Dus kleine molecuultjes.
1: Simpele dingetjes.
0: Gasdingetjes. Mm-hmm. En die zet je dus in een chemisch proces om in langere moleculen.
1: Dat kan kerosine zijn of andere dingen die je nodig hebt.
0: Dat kan van alles zijn. Dat kan ethyleen zijn. Maar dat zijn eigenlijk de basisgrondstoffen voor bijna al onze petrochemische industrie.
1: En dan stellen jullie voor, laten we dat in Europa gaan doen. Want met zo'n fabriek kan je de uitstoot van de staalindustrie verbinden met de chemie. En precies. Dan wordt het betaalbaar.
0: En één keer goed. Want dat is precies wat we moeten doen. En dat is echt een pivoting point. Echt een draaipunt, zeg maar, voor eigenlijk al onze verduurzaming. Want daarmee kunnen we uiteindelijk ook onze plastic wel op een efficiënte en goedkope manier recyclen.
1: Kost 12 miljard.
0: Het kost 12 miljard en het produceert 3 miljoen ton aan dit soort materiaal. Dus als je dat op elkaar deelt, dan valt het reuze mee.
1: Daar gaat het meer om. Is het betaalbaar?
0: Het is
1: dan
0: absoluut betaalbaar. Betaalbaar. En als wij gewoon in staat zijn om 24 miljard voor een kerncentrale die niet in de money is, te
1: die
0: gaan.
1: Veel duurder wordt die veel en pas duurder in 2080
0: dan denk
1: klaar.
0: Dat dit een hele goede investering is. Dan mag mijn pensioenfonds ook aan mij betalen.
1: Nou, maar dit verhaal hebben we nodig, dat is mooi. Wouter, wat wij zeggen?
2: Maar je moet vooral in rekening houden dat het idee dat je de mensen geen stuf kunt geven, dat is levensgevaar.
1: Zo'n nieuwe woord, hè? Je hoeft spullen.
2: Nee, spullen.
0: Stuf.
2: Ja.
0: Dus vroeger was het ook een stuf.
1: Was gewoon een hartje.
2: Op het moment dat er even geen olie uit Iran komt, dan is de hele wereldeconomie in paniek. Dus je zult moeten werken met de mechanismen en het autonome gebeuren in de wereld en dat bijsturen.
1: Ja, en dat eerst controleerbaar maken en dan langzaam eventueel de consumptie gaan bijstellen, maar hebben we tijd voor nodig. Hè?
3: Ja, ik ben zwaar onder de indruk, heren. En echt heel gaaf om dit te horen. 12 miljard, groot bedrag. Ik hoorde net al even, kunnen de pensioenfondsen hier ook aan bijbetalen? Kunnen private investeerders hierop ingaan bijvoorbeeld? Of is dat echt belastinggeld?
2: Nee, hoe gaan we het financieren? Er is iets anders aan de hand. En dat is dit. Vrijwel geen van deze processen zijn zogenaamd bankable. Mm-hmm. Vrijwel niks.
3: Ja.
2: En dat heeft ermee te maken dat de klimaatschade op dit moment al bijna groter is dan we kunnen verzekeren.
3: Ja.
2: En dat betekent dus, als je met een ouderwets investeringsmodel hier tegenaan kijkt, dan ben je fout bezig. Je moet dus tegen de Europese Commissie en tegen de centrale banken zeggen, sorry, jullie modellen om te financieren, die zijn verouderd. Want als je dat allemaal niet doet,
3: daar komen ze nu ook achter, hè?
2: Als je het allemaal niet doet, dan heb je plus 4 graden straks.
3: Ja.
2: En als je het wel doet, dan kost dat geld en dat past niet in de normale investeringsregelingen. Dus dat moet iets anders worden. En als je dan denkt, het moet allemaal marktconform. Mm-hmm. De woningbouwcoöperaties moeten nota bene de subsidies die ze krijgen marktconform bezetten. Dat kan helemaal niet.
1: Nee. Ja, die markt is anders geworden.
2: De markt is totaal anders geworden. En doe je het niet, dan gaat de wereld ten onder. Dat mag ik als Club van Rome best zeggen.
1: Mm-hmm.
2: En als je het wel doet, dan heb je survival.
1: Heb je
2: dus
1: nog
2: het
1: een
2: hele
1: kans,
2: idee, ja. Het is veel geld. Ja, is het veel geld? Nee.
3: Nee. Maar lekker kunnen wij dus zelf ook instappen?
1: Jij mag altijd instappen, Yvette. Maar dus met jouw dus financiële slagkracht lijkt me dat een gering effect. Met de mijne ook.
6: Ja, maar
1: het leuke is wel, je hebt het nieuwe NADI-fonds. Die gooi ik er nog even bij jullie in. Het is net opgericht. Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie.
6: Ja.
1: Dat lijkt me nou echt iets voor jullie. ASML, die redt zichzelf toch?
6: Ja, ik vind dat een goed initiatief van de Nederlandse overheid. Uiteindelijk die 500 miljoen om dit soort studies te gaan doen. En uiteindelijk gewoon een volgende stap te kunnen nemen. En echt een goede, en niet alles aan AI te gaan geven. Ik bedoel, laten we in godsnaam ook proberen onze grondstoffen.
1: Nou ja, we hebben net gewoon gezegd, we hebben een staalindustrie nodig.
6: Ja.
1: We hebben nu een manier om hem op korte termijn te verduurzamen en betaalbaar door te schakelen.
6: Ja.
1: Dan is dat toch een hele goede deal.
6: Lijkt mij wel goed.
1: Er hoort nog één zin bij het zit, die hebben we nog niet gezegd. Brandstof is verleden tijd.
6: We schappen het uit het grote vandalen. We steken niks meer in de fik. We gebruiken alleen maar dingen als grondstof.
1: Mooi. Ik ga jullie enorm bedanken en heel veel succes. En laat ze het horen in Den Haag en in heel Europa. Wouter van Dieren, Tjeerd Jongsma. Dank jullie wel. Mooi verhaal, hè, Yvette?
3: Wauw. Ik ben heel onder de indruk.
1: Jij mag nog een impactpluim uitdelen.
3: Ja, zeker. Ja, zou ik bijna nu gelijk aan tafel aan deze heren doen.
1: Hier, nu. Nee, er moet eerst impact gemaakt worden.
3: Ja, maar ik heb er heel goed over nagedacht. Ik geef hem namelijk aan het bewonersinitiatief Meten is Weten.
1: Ja.
3: Zij strijden al jaren tegen pesticidengebruik. Vooral in de bloementeelt.
1: Mm-hmm.
3: En vorig jaar werden ze nummer 1 van de Trouw Duurzame 100. En waarom is het nu een beetje recent? Omdat hun voorzitter Frans Royers de duurzame troonrede in Den Haag heeft gehouden een paar weken geleden. En hun aanpak heeft echt effect. In maart bepaalde de rechter naar een verzoek van Meten is Weten en andere organisaties dat de gemeente Westerveld moet onderzoeken of die pesticiden schadelijk zijn voor de gezondheid van haar bewoners.
1: Ja.
3: Dus wat ik hiermee wil zeggen is ook, dames en heren, bewonersinitiatieven, ja, dit is niet alleen een mening geven, het is ook echt zelf stappen zetten, juridisch het voor elkaar krijgen. Ja, hoe kunnen we onszelf in het zadel zetten om onze kwaliteit van leven te verbeteren? Nou, zo.
1: En dat doen ze dus. Meten is Weten en ook dat het stapelen van nare middelen ook hele andere effecten geeft. Dat wordt steeds duidelijker.
3: Ja.
1: Zij krijgen de impactpluim. Gaat door met jullie prachtige werk. Dit was de Green Quest. Heren, nogmaals dank voor jullie mooie verhaal. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
7: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: erotiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De nostalgische dames van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
2: Nederland.
0: Ja. Het heet met voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op een winterse borrel bij Z-Eventships.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-Eventships.nl.
8: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
10: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
11: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is explosief materiaal onder een bestelbusje vandaan gehaald. Bomexperts van Defensie hebben de klus geklaard. Waarschijnlijk gaat het om zwaar vuurwerk. Een deel was al ontploft. Hoe het onder het busje terecht kwam en of het gaat om een gerichte aanslag valt nog niet te zeggen. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botsten vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen, de vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. En een kijkje achter de schermen in tv-studio's. Dat kon vandaag op het Mediapark in Hilversum, omdat televisie in ons land 75 jaar bestaat. Er was een open dag en er kwamen ruim 10.000 mensen op af. De open dag werd geopend door onder andere André van Duin. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht.
2: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
17: Precies één dag. Zo lang gaat het in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen duren om een vergunning te krijgen voor een fabriekswoning. De vraag van deze week: hoe krijgen ze dat in Gelderland nou weer voor elkaar? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruiter staat elke week naast mij. Dag Maarten.
18: Dag Maarten.
17: We hebben de afgelopen dagen weer lekker zitten appen.
18: Jazeker.
17: Ja, altijd in onze redactie-app. En jij stuurde mij een Insta-filmpje door waar je het over moet hebben. Ja. Laten we even luisteren naar een kort fragment van Radio Kookpunt.
19: Het is hoog tijd dat we de buitenlanders die verantwoordelijk zijn voor onze woning een crisis bij naam gaan noemen. Klaar met politieke correctheid. Het is tijd voor de waarheid. Dit is Michael Pickford. Hij was de CEO van Roundhill Capital uit Amerika toen hij in 2015 3800 sociale woningen opkocht om ze door te verkopen of voor hogere prijzen te kunnen verhuren.
17: Nou, Maarten.
18: Ja, kijk, dit specifieke persoon, kijk, het is een links, een beetje dommige linkse activist die een vrij beperkt volgerschaar heeft op Instagram.
17: En jij kreeg het van heel veel mensen doorgestuurd.
18: Nou, ik kreeg het van een oud werknemer doorgestuurd van Roundhill. Even voor de goede orde, wij hebben een aantal projecten met Roundhill gedaan. Maar waar het mij om ging is even het volgende. Kijk, al 4,5 jaar geleden heb ik een column in de Quote geschreven. Die ging eigenlijk over het wegzetten van buitenlandse beleggers als profiteurs, et cetera. En hoe gevaarlijk dat is. Die mensen hebben we nodig. Nou, inmiddels overigens, ja, gematigd links, die begrijpen inmiddels ook dat we toch echt wel investeerders nodig hebben om die woningen te krijgen. Maar dit is dus het gevolg van jarenlang het bestje van een bepaalde groep investeerders van de vastgoedmarkt. En het is, kijk, als je dan even naar de casus wat hij hier zegt, deze jongen. Die 3800 woningen, die heeft Roundhill Capital ooit gekocht van het WIF. Woninginvesteringsfonds, wat door EDES, overkoepelende organisatie voor corporaties, is opgericht om corporaties te helpen die hun woningen moeten verkopen, of die woningen willen verkopen, om nieuwe te kunnen bouwen, zodat ze sneller aan kapitaal kunnen komen. Die hebben dit gekocht. Vervolgens is het inderdaad weer verhuurd of uitgepompt, maar allemaal binnen de wetgeving die ervoor geldt, namelijk als de instandhoudingstermijn. Je hebt een instandhoudingstermijn van de sociale of middensegmenten woningen. En als die voorbij is, ja. Die kan 25 jaar duren, die kan 50 jaar duren, whatever.
17: Nou, en die is, dan kan het doorstromen naar een andere markt. En dat is ook wat we willen.
18: Precies. Nou, en het interessante is dat in het filmpje, zoals dit soort personen doen, dat eindigt altijd: wie is de kwade genius? Dat is natuurlijk de landelijke VVD die dit allemaal heeft bedacht. Nou, het interessante is dat de instandhoudingstermijn van sociale woningen, ja, wordt lokaal geregeld. Ja. Dus hij moet naar, weet ik veel, naar Zita Pels hier gaan, of naar iemand in Rotterdam die daarover gaat. Die gaan daarover. Daar gaat landelijk Den Haag niet over. Die hebben alleen een, sterker nog, die stellen een minimum. Dus Den Haag, landelijk wordt er een minimum gesteld. En vervolgens is het aan lokale politici, bestuurders, om daar iets aan te stellen. Daarnaast, Roundhill Capital heeft de afgelopen jaren 4000 sociale en middensegment woningen gerealiseerd. Dus dit, ik vind het, ja, ik word hier dus echt boos over. Het is zo schandalige narratief. En dit is het gevolg als je dus jarenlang, ja, vanuit Den Haag of opiniemakers jarenlang zeggen, ja, de mensen die het allemaal hebben veroorzaakt, dat zijn die buitenlandse beleggers.
17: Ja, en ik gebruikte net het woord markt. Die woningen stromen door naar een andere markt. Dat is eigenlijk waar ook hun pijn zit. De pijn zit dat woningen geen markt mogen zijn.
18: Nee, natuurlijk. Het gaat natuurlijk veel verder dan dit alleen. Maar als je gewoon gaat kijken wat deze partij heeft gedaan. Wij hebben onder andere met hun 1200, 1300 sociale middensegment woningen gerealiseerd.
17: Ja, die staan er gewoon, er wonen mensen.
18: Die staan er. Ja. Of die worden nu gebouwd.
17: Ja.
18: Maar Maarten, die zijn allemaal gebouwd met verlies. Die zijn allemaal gebouwd met verlies.
17: En ook hij, die man die dus genoemd wordt in dat filmpje, heeft dat verlies geaccepteerd.
18: Heeft het geaccepteerd. Ja. Roundhill is onder andere in Londen failliet gegaan door dit soort praktijken.
17: Omdat wij in Nederland een cap leggen op wat er überhaupt gevraagd kan worden voor zo'n woning.
18: Als je geld mee kan verdienen. Wij gaan in Amsterdam-West 450 middensegment woningen bouwen waar geen geld aan verdiend wordt. Dus waar het over gaat gewoon is dat het ongelooflijk gevaarlijk is om jarenlang de Jesse Klavers van deze wereld, die hebben dit veroorzaakt. Jarenlang het narratief van die buitenlandse beleggers.
17: En dat wat er in jou opkwam toen je dit filmpje zag, je dacht, wacht eens even, ik schreef 4,5 jaar geleden een column hierover. En als je maar jarenlang dat narratief blijft herhalen, dan krijg je dus dit.
18: Ja, nou, het is natuurlijk erg kwalijk. Iemand zichzelf journalist noemende, die dit heb je echt. Dit, Maarten, dit heb je in 10 minuten uitgezocht.
17: Ja, je hebt het in je hoofd zitten, want je hebt zelf de woningen ontwikkeld.
18: Nou, maar niet die 3800.
17: Je hebt het in 10 minuten uitgezocht.
18: In 10 minuten heb je het uitgezocht. Ja, maar die man die wordt nu weggezet als een grote profiteur. Ja. Maar denk je dat dit soort mensen nog willen investeren in Nederland?
17: Nee, dit is natuurlijk de grote klaagzang van de investeerders. Dat ze zeggen, ook het 50-puntenplan van de minister, daar zie ik nog niet het investeringsklimaat in Nederland verbeteren. En als we willen investeren in Nederland, zal het investeringsklimaat moeten verbeteren. En zal inderdaad misschien dit soort bashing ook moeten verdwijnen. Mag ik een bruggetje maken met een ander nieuws van vorige week. Namelijk, in Berlijn zijn er verkiezingen geweest. En die Linken hebben gewonnen met 25% de grootste partij geworden in Berlijn. En wonen was het grote thema.
18: Ja.
17: En als je dan een snelle analyse maakt naar wat zij willen, willen zij huurbevriezingen. Waar kennen we dat niet van? Dat gaat dan over 400.000 woningen. Ze willen dat woningen worden overgenomen door de overheid eigenlijk. Er zijn private verhuurders die gaan geraakt worden omdat Duitsland een Mietspiegel heeft. Dus op het moment dat je een huurbevriezing invoert, mogen private verhuurders ook hun huren niet verhogen. En dan de nieuwbouw.
18: Ze hebben het over onteigening.
17: Onteigening.
18: Jij zegt nog heel aardig overnemen door de overheid. Nee, het is gewoon onteigening.
17: Ze willen 200.000 woningen onteigenen. Als je nou kijkt naar nieuwbouw, dan is de huidige vierkante meterprijs om te ontwikkelen ongeveer 20 euro. Maar de gemiddelde huur is 7 euro.
18: Ja, je bedoelt 20 euro heb je nodig.
17: Die heb je nodig. Ja. Maar de gemiddelde huur is 7 euro. En als je de huren ook nog gaat bevriezen, dan wordt dat gat alleen maar groter.
18: Ja.
17: En dat betekent dat eigenlijk de analyse zou kunnen zijn, er is een enorm geldtekort. De stad heeft een groot geldtekort. En die Linken zegt, we gaan de zittende huurder beschermen.
18: Ja.
17: En de praktijk zou mijn analyse zijn, dat de nieuwe woningzoekende alleen maar een groter probleem krijgt. En ik las het allemaal en ik dacht, waar kennen we dit toch van?
18: Nou, het is de Nederlandse politiek on steroids, zou je bijna kunnen zeggen. Het is nog even, ja, nog dus, even het gaspedaal.
17: Dus hoe gaan we uitleggen aan de Berlijnse bestuurder wat er gaat gebeuren?
18: Ja, dit is natuurlijk echt wel bizar, hè? Dus dat niemand daar kan bedenken dat als je dit doet, er natuurlijk niets meer bij wordt. Alleen al de berichtgeving zal zorgen dat iedere buitenlandse investeerder, ieder pensioenfonds zal denken, ja, maar daar moeten we heel ver weg blijven.
14: Vastgoed gezocht.
17: Vergunningsprocedures die eindeloos duren. Wat hebben we in het programma vaak over gehad. In het oosten van ons land doet één regio het net een beetje anders. Ze draaien daar een pilot met een fast lane. Klinkt goed voor industriële woningbouw. Het gaat om de metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Een samenwerkingsverband van 17 gemeenten. En Jack van Hoof is projectleider. Jack van harte welkom.
20: Dankjewel.
17: Fijn dat je er bent. Het idee van de fast lane, waar komt het vandaan?
20: Is ontstaan tijdens de woontop. Daar is de afspraak gemaakt tussen het ministerie, dus het Rijk, de provincie Gelderland en de GMR, dus de 17 gemeenten.
17: Was dat die woontop in Utrecht?
20: Dat was de woontop 2024, december. Mm-hmm. Ja. Daar is die afspraak gemaakt. Daar
17: waren we bij.
20: Ja, leuk.
17: En wat is dan precies de afspraak?
20: De afspraak was om meer gebruik te maken van typegoedkeuring in industriële woningbouw. Eigenlijk naar de oproep die Martin van Rijn al jaren geleden deed. Van joh, hoe kan het nou dat een auto met een typegoedkeuring die uit de fabriek rolt op elke weg in Europa mag rijden? En waarom moet een woning die uit de fabriek komt in elk project door elke gemeente opnieuw beoordeeld worden?
17: Ja, het klinkt zo simpel.
20: Klinkt heel simpel, heel logisch. En dat kan inmiddels ook. En de pilot is bedoeld om die mogelijkheden ook echt uit te nutten. De afspraak was om die typegoedkeuring geaccepteerd te krijgen bij die 17 gemeenten.
17: Ja.
20: En ook om ervoor te zorgen dat die typegoedkeuring leidt tot een verkorting van de vergunningentraject.
17: Ja.
20: En intern binnen de GMR glijdt de ambitie van nou laten we dan het maximaliseren naar een vergunning in één dag.
17: Ja, oké, dus je hebt gezegd we willen daar nog een stapje bovenop doen. Vergunning in één dag klinkt ook goed.
20: Precies.
17: Market ook goed. En waarom kreeg nou jullie regio de kans om dit verder uit te werken?
20: Het heeft te maken met het voortraject. Provincie Gelderland werd al jaren met een actieplan wonen. Daar is al eerder uitgezocht van wat zijn nou de voordelen en de mogelijkheden van typegoedkeuring. Binnen de GMR is in de woondeal eigenlijk de rijksambitie om in 2030 de helft van de nieuwbouw industrieel te maken, is overgenomen in die woondeal. Dus daar is ook de ambitie overgenomen, joh, wij gaan in 2030 de helft van de nieuwbouw, zijn 33.000 extra woningen in de GMR, gaan wij uit fabriek laten.
17: Dus in jullie regio, je noemt dat GMR, hè? Arnhem-Nijmegen, 33.000 woningen en dan wil je de helft uit de fabriek laten komen in 2030.
20: Ja.
17: Ik zie dat nog niet gebeuren, want de fabrieken gaan failliet.
20: Dat is een enorme uitdaging en dat is eigenlijk een gevolg van de complexe vergunningentrajecten en gebiedsontwikkelingstrajecten die nu in de praktijk werken. Dus daar hebben al die fabriekmatige bouwers hebben daar last van. Die hebben een hele lange adem nodig, een enorme voorinvestering nodig. En het duurt heel erg lang.
18: Het heeft toch ook te maken, als ik gewoon in de praktijk kijk, heeft het ook te maken met dat uiteindelijk in de praktijk gemeentes toch veel meer eisen hebben dan gewoon bouwbesluit. Ze willen veel meer. En dat is wel de problematiek natuurlijk, op het moment dat je natuurlijk prefab fabrieksmatig gaat bouwen.
20: Die extra eisen, die ambities, die herkennen we ook. En met die typegoedkeuring, die richt zich op het bouwbesluit. Dus met een typegoedkeuring zeg je, deze woning voldoet aan het bouwbesluit. Niet alleen de onderdelen die uit de fabriek komen, maar ook wat er op de bouwplaats gebeurt. Dus het aanleggen van de fundering, het samenstellen van die woning. Dus de totale gerealiseerde woning voldoet aan het bouwbesluit.
18: En hoe krijg je welstand een beetje terug in zijn op?
20: Dus dat is waar we dus nu heel druk mee bezig zijn. Dat is ervoor zorgen dat aan de voorkant vanuit de gemeente er geen extra eisen worden gesteld, waardoor een woning die uit de fabriek komt geen plek krijgt en geen kans krijgt.
17: Ja, want wat moet je dan in de praktijk nu allemaal regelen om die vastleen te hebben en dus inderdaad echt voor elkaar te krijgen?
20: We hebben een aantal dingen in gang gezet. Het stoerprogramma is ook voortgekomen uit die woontop.
17: Van Friso de Zeeuw, ja.
20: Van Friso de Zeeuw hebben we gelijk op ingehaakt. Dus we hebben gezegd, laten we nou niet zorgen dat het binnen die 17 gemeenten die typegoedkeuring goed werkt. Laten we het gelijk naar het landelijk niveau trekken. Dus we hebben voorgesteld om de bouwregelgeving aan te passen, dat woningen met een typegoedkeuring vergunningsvrij worden voor het bouwbesluitdeel. Nou, dat is positief ontvangen. Dat is bevestigd in de kabinetsreactie in oktober vorig jaar op het stoerrapport. En is overgenomen door de nieuwe minister, door het nieuwe kabinet. Oké, wij gaan het BBL, dat is het nieuwe bouwbesluit, gaan we aanpassen. Dat woningen met een EKV vergunningsvrij worden voor het bouwbesluit.
17: Dat is een van de 50 punten uit het woningbouwversnellingsplan van de taskforce. Ja,
20: precies, dus dat gaat ervoor zorgen dat alle gemeenten dus geen vergunningen meer af hoeven te geven. Of als het om rijtjeswoningen gaat, de kwaliteitsborger daar geen rol meer in heeft. Maar dat dus vergunningsvrij wordt.
17: Is het ingewikkeld om die ambtenaren heen te lopen die toch een beetje eigenwijs zijn in hun gemeente en toch graag aan de touwtjes blijven trekken?
20: Wat wij inmiddels hebben gedaan, want er is al één bedrijf die zo'n type goedkeuring heeft. En we hebben samen dat bedrijf. In onze regio doet dat de omgevingsdienst, doet die technische beoordeling. Die hebben we, en samen met de brandweer, hebben we die uitgelegd wat dat bedrijf heeft moeten doen om die typegoedkeuring te krijgen, hoe dat in de praktijk werkt en wat dat bedrijf nu dagelijks doet aan interne controles om die typegoedkeuring te behouden.
17: Dat is wel een interessante asset. Als je eenmaal zo'n typegoedkeuring hebt als bedrijf, kun je de markt op.
18: Zeker, ja. Maar die 2030, dat voelt voor mij nog heel ver weg.
20: Dat klopt. Nou, 2030 is morgen.
17: In jouw vak is dat toch heel dichtbij?
18: Nou ja, aan de ene kant hebben we over vergunning in een dag en aan de andere kant zeggen we in 2030 gaan we beginnen.
17: Dan gaan we de helft van de woningen uit de fabriek halen.
18: Ja. Oké. Ja, dan moet de helft uit de fabriek komen.
17: Maar dat lijkt mij nou weer juist vrij veel, Maarten.
18: Ja, dat is heel veel.
20: Ja. Dat is een stevige ambitie en daar werken we dus ook hard aan. En dat is nog aardig.
18: Ligt er maar aan hoeveel woningen.
17: 33.000.
20: Ja, maar goed, die ambitie voor onze regio, die is ook landelijk. Het Rijk heeft dezelfde ambitie. 2030, de helft van de nieuwbouw uit de fabriek.
18: Ja.
17: Ontwikkel je al fabriekswoningen, Maarten?
18: Nee, we zijn er enorm mee bezig.
17: Want als ik dit hoor, zul je wel moeten.
18: De reden waarom, in alle eerlijkheid, waarom wij er met name mee bezig zijn, is, kijk, de overheid, daar hebben we het hier vaak over gehad, die capt de inkomsten. Dus het enige wat je kan proberen is, kan ik iets aan die kosten kan doen?
17: Ja.
18: En dat is de reden waarom, je moet naar dit soort dingen gaan kijken. Het kan natuurlijk hartstikke goed ook. Ik bedoel, maar de weerstand zit hem natuurlijk eigenlijk met name in op lokaal niveau. He, of het nou welstand is, of veel meer vragen dan bouwbesluiten. En dat is natuurlijk heel gek, want je komt heel vaak wethouders tegen die ook gewoon zeggen, we kunnen eigenlijk gewoon terug naar bouwbesluit. Maar blijkbaar is die interne, dat interne mechanisme binnen zo'n gemeente, ik denk met name grotere gemeentes, toch heel lastig.
17: Nou ja, en er zijn natuurlijk veel gemeenteraadsleden die heel graag kleine eisjes willen toevoegen.
20: Dat klopt. En daar zit dus nu de grootste inspanning vanuit onze kant. Hoe zorgen we ervoor dat we al die andere eisen of al die andere wensen die er zijn buiten het bouwbesluit. Dus het gaat om parkeren, het gaat om welstand, werd al genoemd, flora en fauna. hoe kunnen we dat traject nou zo efficiënt...
17: Want er is dus een angst dat het uniforme wijken worden.
20: Precies.
17: Dat het komt uit de fabriek.
20: Ja.
17: Dus nou zien overigens de meeste wijken in Nederland die in de jaren 60 en 70 gebouwd zijn er ook hetzelfde uit. Ja. Maar dat er nu weer uniforme woningen komen. Is dat een terechte angst?
20: Nee, dat is een onterechte angst. Dat is niet meer van deze tijd. Maar ik hoor het helaas nog steeds. Containerwoningen, eenheidsworst. Er is een website opgezet door Netwerk Concept Wil Bouwen. Dat is een conceptenboulevard. Daar kun je gewoon zien welke standaard woningen, tussen haakjes, zijn er nu al beschikbaar. Welke variatiemogelijkheden zijn er?
18: Maar zie je ook dat, want wat wij wel tegenkomen, is dat bijvoorbeeld er zijn er een aantal grote in Nederland. Dat wij toch zien dat het verschil in prijs nog heel erg tegenvalt.
20: Ja, maar dat is iets ook volume en daar zit een volume-effect achter. Kijk, als er meer mogelijkheden ontstaan, die kunnen productie maken, dan gaan die kosten gaan ook omlaag. Kijk, al die bedrijven moeten een stevige voorinvestering doen. Heel die woning is uitgeëngineerd, de fabriek staat klaar. Dus er is al heel veel geld besteed en tijd gestopt voordat je de eerste woning kunt gaan plaatsen.
17: Ja, en dat geld moet natuurlijk wel terugverdiend worden.
20: Precies, ja. Precies.
17: Dus als
20: precies.
17: Jij daar komt met het moet wat goedkoper, dan zeggen ze tegen jou, ik ben 20 jaar aan het ontwikkelen, meneer De Gruyter.
18: Ja, maar dat is een beetje...
20: En daarom ook,
18: een bijverhaal, toch?
20: Daarom moet dat er ook op duwen om dat voortraject te verkorten. Want dat zorgt ervoor dat er meer continuïteit, meer voorspelbaarheid in die fabriek komt, waardoor die productiekosten omlaag kunnen.
18: En het scheelt gewoon de helft in de bouwtijd.
17: Een vastleen voor fabriekswoningen, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En deze pilot draait in Gelderland en dat is sowieso een regio waar ze voorop lopen in het stimuleren van de woningbouw. Gedeputeerde die dit in zijn portefeuille heeft is Dirk Vreugdenhil en we hebben hem aan de lijn. Welkom in de uitzending.
1: Goeiedag.
17: En vorige week maandag publiceerde de minister haar plan voor het aanpak woningnood. Nou, dat heeft veel media-aandacht gehad. En onderdeel daarvan is een nieuw ontwerp- en programmeerpraktijk. En dan denk je vanaf het begin tegelijk na over het ontwerp en welke woningtypes er dan komen. En dat doe je allemaal samen met de gemeente, provincies, corporaties, ontwikkelaars, bewoners. En de minister wil eind van dit jaar een plan hebben, maar u zegt eigenlijk dat plan hebben wij al een jaar klaar liggen.
1: Sterker nog, daar zijn we al volle bak mee bezig in Gelderland. Dus
17: op welke manier?
1: Het is een heel goed idee van de minister. Nou, we zijn eigenlijk al een tijd bezig met aan het kijken van hoe kun je nou zorgen dat je zoveel mogelijk onzekerheid in het proces weghaalt. Hè? Want als je bouwt voor grote hoeveelheden woningen moet bouwen, ja, dan wil je eigenlijk aan het begin van het proces wil je gewoon de duidelijkheid hebben van waar je aan toe bent. En wij zagen in de praktijk wel dat er nou, gaandeweg zo'n proces ook nog allerlei nieuwe wensen en ideeën zouden kunnen komen. Hè, bijvoorbeeld toch nog wat meer groen of parkeerplaatsen. Of dat er rond stikstof nog wat meer nodig is. En eigenlijk zeggen wij van dat zijn dingen die moet je allemaal aan het begin van het proces helder hebben. Zodat als je gaat bouwen dat je gewoon ook in één keer weet waar je aan toe bent. En echt alles kunt zetten op de uitvoering. En dat is de kern van waar we mee bezig zijn.
17: Ja, en hoe werkt dat dan in de praktijk? Betekent dat dat je dan al die partners die je nodig hebt, laten we zeggen, een week lang samen opsluit en zegt, los het op en schrijf het op? Of hoe doe je dat in de praktijk? Want het probleem van het toevoegen van weer parkeerdruk of extra groen, dat kent elke projectontwikkelaar, dat een gemeenteraad dan 2 jaar later weer met nieuwe eisen komt.
1: Ja, en eigenlijk wil je dat dus aan het begin vastleggen. Hè? Dus er moet ook vanuit de gemeenteraad duidelijk zijn van in dit gebied zijn dit de doelen en de belangen die wij naar voren willen brengen. Hè? Dus alvast een idee hebben van wat je wil met leefbaarheid, met veiligheid, met bereikbaarheid. Dat vastleggen en dan ook zeggen van, nou jongens, dit is het dan ook. En binnen deze contouren krijgt een ontwikkelaar en een bouwer dan ook de ruimte om tot uitvoering over te gaan. En dat helpt enorm.
17: Ja, en als je dat nou, hè, een begrip als uitnodigingsplanologie hoort hier ook bij. Oftewel, de overheid stelt kaders en geeft initiatiefnemers de ruimte. Maar wat doet de provincie dan als de gemeente bijvoorbeeld toch een project een beetje blijft tegenhouden en in zijn oude reflexen schiet? Of als een ontwikkelaar de ruimte wil gebruiken om vooral te bouwen wat het meest oplevert? Wat doen jullie dan?
1: Ja, om te beginnen, er zijn, ik zie vooral mensen die gewoon ontzettend hard werken aan een gezamenlijke doelstelling. Dus het is niet zo dat er bewust mensen tegenover elkaar komen te staan. Dat herken ik niet uit de praktijk. Maar als er knelpunten zijn, ja, dan moet je natuurlijk met elkaar om tafel. En dan is het fijn als je iets hebt waar je op terug kunt vallen. Dus dat het niet een open onderhandeling is, Maar dat je vanaf het begin af aan ook duidelijk hebt van jongens, dit zijn de doelen die we hebben gesteld. Dit zijn de randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden. Dat is waar we het mee moeten doen. En nu weer vooruit. En als het nodig is, dan voeren we daar een gesprek mee. Dat kan zijn met een ontwikkelaar of een gemeente. Maar meestal gaat dat wel ook in goede harmonie. Kern van de zaak is, je moet iets hebben om op terug te vallen. Want als het onzeker is en onduidelijk is, dan ontstaat er een soort van nieuwe onderhandelingsruimte. Ja. En dat wil je eigenlijk
17: een
1: niet hebben.
17: Een soort duidelijk, scherp startdocument, Maarten.
18: Met deze ruimte bestaat natuurlijk al een nieuw omgevingsplan. Dat je gewoon dat je van tevoren eigenlijk al vergunningsvrij kan bouwen. En het dus eigenlijk aan de voorkant al de kaders schept en de piketpaaltjes slaat.
1: Nou, gelukkig zijn er al allerlei voertuigen waar je dit mee kunt doen. Hè. Dus je hoeft in die zin niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar het is wel de duidelijkheid die je in zo'n plan moet geven, die ook gaat helpen om de versnelling aan te brengen. En dat is precies waar de uitnodigingsplanologie op ziet.
17: Ja, tot slot, in de provincie Gelderland spelen natuurlijk heel veel zaken tegelijk. Hè. Er is veel natuur met de Veluwe, de stikstofproblematiek, een pluimveesector rondom Barneveld, netcongestie, waterproblemen of wateruitdagingen voor de toekomst. Wat moet er nou eigenlijk wijken? Wat is het meest urgent om die bouwambities bijna 50.000 woningen te halen in de provincie?
1: Ja, was het maar zo makkelijk dat je gewoon even iets aan de kant kan zetten. Nee, dit is natuurlijk ook de uitdaging voor de overheid. We moeten belangen bij elkaar brengen. Maar dat vereist ook heldere keuzes. En nou ja, wij hebben dat afgelopen dinsdag bijvoorbeeld gedaan in Gelderland door een heel streng maatregelenpakket neer te leggen rond stikstof. Wat ook weer de ruimte gaat geven om vergunningen vlot te trekken. Maar wat daarvoor nodig is, is moed, besluitvaardigheid, zodat ook echt die ruimte er weer gaat komen. En dat hebben we in Gelderland gedaan.
17: Ik wens u veel succes met het maken van de snelheid. Dirk Vreugdenhiel, gedeputeerde in Gelderland. Dank u wel.
1: Hartelijk dank.
17: Jack van Hoof is hier van de industriële Fastlane. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we alweer af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
2: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op epassie.nl. Epassie. Wellbeing that works.
1: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
6: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
5: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
8: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
9: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
7: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De boeken zijn in de wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
8: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
9: En sla je slag.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere: kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Wil je weten wat er speelt
4: en of waarom?
3: In de BNR-app
4: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app
3: en blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Datacenters verbruiken enorm veel energie. Hoeveel precies? Dat is onbekend, terwijl ze zouden moeten rapporteren. En waarom onze panelleden allebei het zonder ZZP'ers tellen in hun bedrijf, dat ga ik ze zelf maar eens vragen. Mirjam van der Linden is hier, ondernemer, eigenaar van Easy Recruit, Easy Event Crew. En Remy Gieling, onder andere van AI.nl, leden van het panel. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
7: Morgen.
5: Het kabinet stuurde gisteren een nieuwe zelfstandige wet naar de Tweede Kamer. Die wet, die in 2028 moet ingaan, moet voor meer duidelijkheid zorgen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Minister Aartsen spreekt van een veilige haven. Iedereen moet weten waar die aan toe is. Internetconsultatie is nu gaande, dus je kunt er nog op- of aanmerkingen bij plaatsen. Maar, ja, we hebben het erover. Het raakt jullie niet persoonlijk, Mirjam, want ZZP'ers bij jou niet gezien. Waarom niet?
6: Nee, wij hebben heel bewust gekozen om echt alleen maar uitzendkrachten uit te zenden. En geen gebruik te maken van ZZP'ers. Omdat eigenlijk al in de oude wet de mensen die wij die werk verrichten bij onze opdrachtgevers nooit als ZZP'er zouden kunnen werken, omdat ze onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werken.
5: En dat zijn de duidelijke criteria. Je moet dat zelf kunnen invullen. Dus veilige haven of niet, voor jullie was het ook zonder deze wet al duidelijk dat het niet zou passen.
6: Ja, en tegelijkertijd helpt het ons ook wel weer. Omdat doordat wij alleen maar met uitzendkrachten en SNA gecertificeerd zijn, betekent het dat opdrachtgevers zeker weten dat we die veilige haven zijn. En best wel veel opdrachtgevers van ons hebben ook private equity partijen erachter, waarbij compliance heel belangrijk is.
5: Die gaan geen risicootje lopen.
6: Exact, en dan zijn wij de veilige haven sowieso.
5: Remy, waarom doe jij het zonder ZZP'ers?
7: Nou, het ene bedrijf is heel lean en mean georganiseerd. AI.nl ben ik, Job, en is Job ik en onze wandelende planningscollega's Frank en Vivian. En bij de Automation Group, ja, daar zitten we met 15 collega's. Maar ja, we vinden het toch wel belangrijk dat iedereen die gewoon met volle toewijding, tijd, aandacht bij het bedrijf actief is. En we vinden ook een beetje vreemd zou het voelen als iemand dan een beetje zo halverwege de week misschien een keertje komt instappen op een project.
6: Ja. Niet mee mag naar de kerstborren en zo. Dat is toch ook sneu.
5: Moeten we hier nu een karikatuur van maken? Want je hebt toch ook ZZP'ers die tamelijk verbonden zijn aan het project of de opdracht waar ze aan werken. Dat zijn toch
7: Kijk
5: niet
7: nu
5: allemaal
7: naar jezelf, Thomas.
5: Nou, ja, ik vind mezelf, om maar eens een voorbeeld te stellen, iemand die al 20 jaar voor deze club werkt en de laatste 10 jaar hier staat, best een aangehaakte ZZP'er.
7: Ja, zeker.
5: Die mensen bestaan.
7: Ja, ze zullen ook zeker bestaan. Voor ons is het gewoon teamcohesie. En ook gewoon om niet te veel compliciteit te hebben, weet je wel, dat je weer minder met overhead. Dat is altijd mijn uitgangspunt. En dit is er onderdeel van.
5: Mirjam, toch nog even naar jouw Haagse geschiedenis. Je hebt natuurlijk ook bij ONL best wel te maken gehad met dit vraagstuk. Want wet en regelgeving voor ZZP'ers, dat is een gebed zonder end. 10 jaar geleden al, was het nog langer, kwam er een wet die de VAR moest vervangen.
6: Ja, en dat gebeurde op onze tent op tegenover de Tweede Kamer, waar toen alle fractievoorzitters waren. En dus op dat moment het gedoogbeleid als het ware inzetten. En hebben gezegd, nou laat het maar even. We hebben de wet is er wel, maar het is zo vaag. We gaan hem terugtrekken. Zoveel ZZP'ers die geen opdrachten meer krijgen.
5: Daar is wel handhaving aan toegevoegd, een jaartje geleden zo ongeveer.
6: Zeker, ja.
5: Heeft dat nu ook ervoor gezorgd dat bleek dat dat niet voldoende werkbaar was? En is dit het vervolg daarop?
6: Ja, je merkt gewoon in heel Nederland dat er te veel situaties zijn waarbij het niet helder is, kan het wel of kan het niet. Dat er heel veel constructies worden bedacht juist om het wel te doen. Maar er zijn ook genoeg ZZP'ers die wel binnen die regels zouden vallen, maar geen opdrachten meer kregen en daardoor ook gewoon de klos waren. Dus de doelstelling van deze wet is toch hem nog duidelijker te maken. En dat is zo, als je aan bepaalde criteria voldoet, dan weet je zeker dat je ZZP'er bent. Voldoe je er niet helemaal aan, dan weet je het eigenlijk nog steeds niet zeker. Want het is niet automatisch zo dat als je er niet aan voldoet, dat je dan geen ZZP'er bent.
5: Nu zijn er verschillende clubjes die ZZP'ers vertegenwoordigen.

0: Ik kwam een reactie tegen van de Vereniging Zelfstandigen in Nederland. Dat is een vrij grote club voor die ZZP'ers. Daar wordt gezegd, in de uitwerking stapelen de voorwaarden zich zo op dat veel echte ondernemers er niet in kunnen in die veilige haven. Een veilige haven heeft alleen zin als goede zeilers er ook in kunnen. Nu is de ingang zo smal dat juist de groepen waar de discussie over gaat buiten blijven. En dan blijft de onrust bestaan die deze wet wil oplossen. Is dit nu een panacee of niet, Remy?
1: Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat ook in de brede zin van het woord er weer natuurlijk wordt gesproken over een hele grote brede groep die allemaal weer onder maar de paraplu ZZP worden gehangen. Ik denk dat er heel veel verschillen ook zitten in de redenen waarom mensen überhaupt ZZP'ers zouden willen worden. Ik kan me voorstellen dat en ook dat het in de uitvoer verschilt. Hè. Of je nou, voor mij is in de bouw nog steeds heel veel zelfstandigen actief die inderdaad echt heel erg autonoom opereren. Hè, de stukkers, de lassers, de mensen waar we zo ongelooflijk tekort aan hebben ook in Nederland, die ook heel blij zijn met die vrijheid.
0: Maar de zorg is bijvoorbeeld een sector waar ook veel zelfstandigen inactief zijn. En dan zegt artsen, terwijl het bijvoorbeeld zou kunnen draaien om die zorg. Ja, dat is een risico, want veel mensen in de zorg zitten wel degelijk op één plek. Zijn wel degelijk aan een rooster verbonden. Dus dat wordt ingewikkeld.
2: Dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, ik vind de zorg ook wel een goed voorbeeld. Wat je zag is dat heel veel mensen uiteindelijk voor fiscale reden, maar ook om reden om meer flexibel te zijn in hoe ze hun werk indeelden. En dat is natuurlijk het stukje ondernemerschap. Dat er een groep overbleef die het werk wat overbleef moest gaan doen. Dus ja, de verhoudingen waren scheef.
0: Ja, is nu wel veranderd. Hè? De mensen in vaste dienst kunnen als eerste intekenen en zitten dus niet alleen maar met diensten aan de randen van de nacht.
2: Dus je ziet wel, doordat die verscherpte wetgeving is ontstaan, of in ieder geval de handhaving, dat men scherp is gekeken van hoe kunnen we dat nou goed met elkaar in balans brengen. En nog steeds bleef er een groep over die niet helemaal zeker wist in welk hokje zeg maar je geplaatst zou worden. En ik snap heel goed vanuit de Belangenvereniging, vanuit zelfstandigen, dat je wil voorkomen dat er een hele grote groep die zich altijd zelfstandig heeft gevoeld, in één keer gedwongen wordt om werknemer te worden, terwijl ze dat gewoon echt zelf niet willen en wel dat risico daarvoor.
0: Maar hier komen ook plichten bij kijken, hè? Want dat zegt Aartsen ook in zijn wetsvoorstel. Pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen tegen schade. En het moet nog duidelijk worden om welke minimumbedragen dat gaat. Maar dat is wel, om het op zijn Duits te zeggen, des poedels kern. Daar draait het al een hele tijd om.
1: Ja, en ook wel weer logisch natuurlijk. Als je kijkt naar het heel lang was het heel erg voordelig ook, hè, om ZZP'er te zijn. We komen zelf natuurlijk uit de IT-hoek, waar ook heel veel IT'ers actief als ZZP'er, want ze verdienen nog gewoon heel erg veel meer als ze zelf factuurtjes konden sturen als ze ergens in loondienst zouden gaan. Maar natuurlijk wel met het gegeven erbij dat je dan inderdaad niet die pensioenopbouw hebt. Je hebt niet die sociale zekerheid. Hè. Als je dan toch een keertje uitvalt, niet door je muisarm, maar misschien door mentale klachten. Kan van alles zijn.
0: Posten zijn al flink afgebouwd.
2: Zeker.
0: Daar is
2: zeker.
0: Goed als niks van over.
2: En er is een ondergrens nu in deze nieuwe wet. Ja. Dat als je daaronder valt, dat je van hele goede huizen moet komen om aan te tonen dat je toch een ZZP'er zou doen.
1: Ik vond het ook interessant. Aan de andere kant, ik had een recente sessie met allemaal zorgbestuurders. En die zaten ook best wel toch nog steeds in de maag met veel mensen die van hoe ga je nou mensen vanuit een zelfstandige organisatie weer aan je binden? En het was met een goede kennis van ons Eton. En die hielpen ze daar ook heel erg bij. Hè? Van hoe ga je nou als werkgever je zo profileren dat je ook weer heel erg aantrekkelijk wordt. Juist om bij in dienst te komen. Dus ik denk dat het ook aan de markt is om daar wat meer mee bezig te zijn. Het gegeven is nou eenmaal dat we willen minder mensen die flexibel zijn. Wel de flexibiliteit misschien brengen inderdaad. Doordat ze zelf als eerste kunnen intekenen op hun planningen. Dat kan technologie natuurlijk ook een stukje bij helpen.
2: Wat ik wel mis in alles is, ik snap minder flex, maar dan moet je ook zorgen dat vast wat minder vast is. Want anders gaan al die risico's gaan richting die werkgever. En dan is het bijna niet meer leuk om mensen in dienst te nemen.
0: Dat is wel eigenlijk het tweede deel van de zin, toch? Flex, minder flex, vast, minder vast.
2: Ja, maar heb jij ergens gezien dat het vast, minder vast wordt?
0: Niet in de wet over ZZP.
2: Zeker niet. En ook die loondoorbetaling bij ziekte zijn we natuurlijk wel mee bezig. Maar dat staat ook nog niet nog niet vast. Dus we zijn nog.
0: Maar staat wel op het lijstje van artsen die nu zegt, kijken hoe ik in de CAO kan zorgen dat het anders geregeld wordt.
2: Snap ik. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar je hebt, als je het ene al wel in een wet hebt en het andere nog niet hebt geregeld, dan ben ik bang, zoals het afgelopen jaren wel vaker is gebeurd, is dat het vooral minder flex wordt en meer zekerheden waar werknemers terechtkomt en dat het niet helemaal in balans is.
0: We gaan kijken waar Omoda allemaal terechtkomt in deel 2.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Remy Gieling, Mirjam van der Linden zijn hier als leden van het bedrijvenpanel. Het Nederlandse kledingbedrijf Omoda breidt uit in België met een overname van Mertens Schoenen in Leuven. En dat is de oudste winkel in heel België. Is dus ook uitgebreid aan het licht gekomen in Nederlandse en Belgische media. En dat klinkt als volgt.
4: Mertens Schoenen in de Mechelse straat in Leuven wordt in juli volgend jaar overgenomen. Na liefst 8 generaties en 299 jaar in de Leuvense binnenstad komt er zo een einde aan de familiezaak. Het is mooi geweest, laten de zaakvoerders weten.
0: Als het even kan, dan toch ruimte voor die Vlaamse tongval in dit programma. Het is ook een familiebedrijf, Omoda. Mertens is een familiebedrijf, dus een goede match. Of toch wel een hard gelach voor de mensen achter Mertens, denk jij, Remy?
1: Nou, volgens mij, wat ik ervan las, was het wel een overweging dat het naar een familiebedrijf ging. Dus volgens mij hebben ze daar dan wel of niet scherp naar gekeken. Maar goed, we weten natuurlijk ook niet wat de andere biedingen waren op het stukje vastgoed in het centrum van Leuven.
0: Ze zijn blij te zijn dat de toekomst van die winkels op deze manier gewaarborgd is. Hoort natuurlijk ook bij zo'n persbericht, maar toch?
1: Ja, zeker. Maar ik denk wel op zich dat ze daar geen slechte keuze mee maken. Allereerst ook wel eens leuk dat een keertje Nederlanders weer naar België gaan. In plaats van dat de Belgen altijd het volledige Nederlandse, in ieder geval media-ecosysteem tot hun eigen hebben
0: overgenomen. Je bent gast in een klein Gallisch dorpje.
1: Klein Gallisch dorpje bij de FD Media Groep. Dat is ook zeker waar. Maar ja, Omoda, ik vind het wel een fascinerend bedrijf. Ik vind het ook een leuke ondernemer die erachter zit. Jan Baan.
0: Weekamp overgenomen ook.
1: Weekamp overgenomen.
0: Grote concurrent.
1: Grote, ja. En ook ik geloof dat Omoda iets van 151 miljoen omzet deed. Weekamp 300 nog wat, maar ja, dan wel verlieslatend, hè. Super gaaf, totdat je zo'n ondernemer hebt die ook alweer een visie heeft, die er ook actie bij zet. Ik heb een beetje het gevoel alsof, nou, waar we ooit groot in werden met Rituals en met Suit Supply, hè, Fokker de Jong. Dat we nu eindelijk weer een ondernemer die ook weer zo een beetje in de wereld staat.
0: En dat begint bij deze twee winkels in Leuven.
1: Ik kan dat wel waarderen.
2: Ja. Leuven schijnt hartstikke leuk te zijn. En het wat ik er ook uit begrijp is dat ze echt wel van het beleven, het persoonlijke. Dan is het ook wel weer logisch dat je een mooie plek hebt in een winkelstraat. Waar je gezien wordt en waar je de verbinding kan maken uiteindelijk ook met het hele online stuk.
0: Dus je hebt er niet per se heel veel lef voor nodig. Ik dacht, ja, winkels kopen.
2: Nou, ik vind het wel lef hoor. Ik vind op zich wel dat je... ik denk dat de combinatie uiteindelijk altijd gezocht moet worden in dat fysieke en de beleving en het online stuk. Maar het is wel lef om in de retail je nek uit te steken en een volgende stap te zetten. Want je concurreert, en dat gaan ze nu denk ik ook doen, met de Zalando's van deze wereld.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk het hele punt. Van jarenlang was het idee van iedereen ging online. Maar dat is dusdanig een commodity geworden dat je heel moeilijk nog kan onderscheiden als retailer. Om op het online vlakje te winnen inderdaad van de Zalando's.
0: Maar het is wel
1: wereld. Veel
0: natuurlijk. Als je ook nog die fusie met Weekamp goed moet verteren. Er is door experts toen al gezegd, ja, het is hartstikke mooi. Er is op papier wel een match, maar die systemen moeten ook nog met elkaar kunnen praten. Dat moet allemaal één stromend geheel worden. En ondertussen ben je ook nog bezig om meer dan zomaar een teen in het water te steken in België.
1: Ja, ik vind dat wel. Ja, het is wel schaken op meerdere schaakborden. En het is natuurlijk bekend in de wereld van merchant acquisitions. Dat je inderdaad de eerste periode ontzettende probleem op je hals haalt door allerlei integraties die daar moeten gebeuren. Laat staan de culturele integraties van de verschillende medewerkers.
2: Twee totaal verschillende culturen zijn. En er zitten volgens mij 200 mensen in Zierikzee die nu het een beetje spannend gaan vinden of het distributiecentrum dan ook overgaat naar Zwolle. Dus ze hebben nog wel een weg te gaan.
0: Maar toch begrijp ik uit jouw woorden, we hebben meer Omoda's nodig. We hebben meer mensen als Jan Baan nodig die dit toch allemaal aandoen.
2: Ja, ik ben een ondernemer. Ik hou van ondernemers die gewoon lef hebben. Als het dan ook nog eens vanuit de familiebedrijf is, dan weet je dat het ook een langetermijnvisie is. Ik denk dat dat goed is voor Nederland.
0: Amen.
1: Ja, ik vind het fantastisch. Hè, dat zo'n ondernemer inderdaad dat niet alleen dat lef heeft, dat ook doet. Ik denk wel dat je een vrij stevige, goede CFO op de hele hut moet hebben om natuurlijk ook alle betaalverplichtingen te manageable te houden. Inderdaad met de overnames van dit soort partijen.
0: Ja, Weekamp is volgens mij voor een deel gefinancierd vanuit een bijdrage van een family office, een familiefonds. Ja. Ja.
1: Kijk, zo helpt de BV Nederland
2: Ja, en ik begreep dat ze een tijdje twee CEO's aanhouden. Ja, dus kunnen ze dan voor elk bedrijf hebben ze dan nog wel hun eigen gezicht. Ik denk dat dat makkelijker maakt in de integratie. Want dan hebben ze wel het gevoel van, die komt ook voor onze belangen op. En dan moeten die twee dat dan samen gaan bijeenbrengen. Ja,
0: Mirjam, ik begin bij jou voor de datacenters. En daarna gaat Remy het ongetwijfeld helemaal overnemen.
2: Ja, waarschijnlijk.
0: Laten wij gewoon met z'n tweeën beginnen. Dan komt hij later wel. Datacenters verbruiken enorm veel energie. Maar hoeveel precies, dat is onbekend. Het overgrote deel van de bedrijven deelt namelijk niets over de milieu-impact van datacenters. Ondanks dat een Europese richtlijn daar wel toe verplicht. En overigens kunnen we zeggen dat dat in Nederland dus achterblijft. Maar in andere landen is het niet heel veel beter. Laten we eerlijk zijn, nog slechter. Het gaat over energieverbruik, het gaat over water. Dat gaat er ook in liters en liters doorheen. Hoe kan dit eigenlijk? Dat die rapportage dan zo achterblijft? En is dat kwalijk?
2: Ja, ook daar zit natuurlijk een hele mooie politieke lobby ten grondslag. Omdat die bedrijven er geen belang bij hebben om die informatie te delen. Maar ook eventjes vanuit mijn historie, ONL en de kleine ondernemer. Die aan allemaal rapportages moet voldoen en alles moet laten zien. En dan wel weer dat je ziet dat de grote bedrijven dat niet op dezelfde manier hoeven te doen. En zij krijgen blijkbaar toegang tot elektriciteit die ook heel graag ter beschikking zou moeten komen van ondernemers die er in Nederland die daar al heel lang op wachten.
0: Het is bedrijfsgevoelige informatie, hè? Ja. Ik kwam op de site van de Belangenvereniging tegen dat er nogal wat licht zat tussen wat er in Nederland werd gevraagd en wat er Europees van je werd verlangd. En dat dat voor verwarring heeft gezorgd. En dat je dus kunt zeggen, water, energie, ja, ik wil niet in al mijn kaarten laten kijken.
2: Ja, maar die kleine ondernemers moeten dat wel doen. Dus dan is het een beetje gek natuurlijk dat er twee verschillende regels bestaan voor de ondernemers. En ook, ik snap, kijk, vanuit lobby vind ik het echt heel slim dat je heel veel zand in de ogen strooit en dat je het heel ingewikkeld maakt en dat je zo lang mogelijk erover doet om die informatie te delen. Maar er moet wel een eerlijk systeem zijn en er moet wel een duidelijke keuze gemaakt waarom het ene bedrijf wel de toegang tot het elektriciteitsnet krijgt en de ander niet. En in dit geval is het vaak weer die kleine ondernemer die de sjaak is.
0: Volgens mij heeft Microsoft nu wel iets gezegd over de datacenters, het nieuwste datacenter in Nederland en hoeveel dat vergt van energieverbruik?
1: Procentje, geloof ik. Procentje van het totaal. Ik ben overigens inderdaad heel knap van die Europese lobby, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen om dit netjes inderdaad uit alle boeken te houden. Dat is, ik denk, daar heeft heel wat avondjes de wining and dining aan vooraf gegaan. Maar ja, uiteindelijk hoeven ze inderdaad niet over te rapporteren volgens die Europese richtlijn. Ik vond het wel interessant, hè, als je het hebt over die datacenters. En iedereen hoort, voelt wel een beetje aan dat daar iets gaande is. Hè. De vier grote techbedrijven besteden dit jaar 650 miljard aan AI-infrastructuur.
0: Het is vaak wel hernieuwbare stroom, wordt er dan bij gezegd. Verandert dat de discussie?
1: Ik weet niet of dat altijd het geval is.
0: Nee, maar in Nederland is dat wel vaak.
1: In Nederland zou het zomaar kunnen, inderdaad. Ik weet al dat de geluiden gaan dat de datacenter van de heer Musk in Memphis, Colossus genaamd, dat hij nog een paar natural gas turbines ernaast hebben staan pruttelen, omdat ze ook een beetje netcongestie hebben bij Graceland, kennelijk. Vond ook weer schrikbarend, feitje wat ik voorbij zag komen, dat ASML kennelijk dit jaar geen enkele van hun machines aan een Europese organisatie heeft verkocht. Ik zag er van de week wel weer een paar van die vrachtwagens rijden. Dus blijkbaar is er nog voldoende handel. Maar die gaan dus kennelijk allemaal naar de VS en Azië toe.
0: Ja, ja. Overigens zag ik dan weer in Amerika dat daar de weerstand alleen maar toeneemt. En dat ze de grote techbedrijven hebben gezegd, ook in een soort halve dialoog met de bevolking, dit is wat wij opleveren, dit is wat wij kosten, om op die manier toch enig draagvlak te behouden. Dus hoe lang, als we het hebben over de lobby, kan dit überhaupt nog zo onder het tapijt geschoven worden?
2: Nou ja, op het moment dat je het draagvlak echt gaat verliezen, dan zul je wel op een andere manier moeten komen. En ik snap het dat om te zorgen dat wij snel kunnen meegaan en dat al die bedrijven ook toegang, want het is toegang hebben tot een AI, en dan heb je ook een datacenter erachter nodig. Dus dat bedrijven in Nederland dat ook nodig hebben, dat is op zich vanzelfsprekend. Alleen kom je wel weer terug met, er moet dan een aansluiting gemaakt worden. Of ze nou zelf die energie weer, energie-neutraal op sommige momenten kunnen zijn of niet. Uiteindelijk moet die aansluiting wel gemaakt worden. En die aansluiting zou ook ergens anders gemaakt moeten worden. Dus je moet op een gegeven moment, als het draagvlak wegzakt, moet je transparanter gaan worden en duidelijk de keuzes gaan maken en ook kunnen verdedigen als
0: politiek.
2: Maar
0: die datacenters zijn er toch ook niet helemaal voor niets? Bedrijven maken er groot gebruik van. Steeds meer consumenten maken er groot gebruik van.
1: Ja, zeker.
0: Dus moeten we ook naar onszelf kijken?
1: Ja, eens. Er zijn ook natuurlijk hele goede plannen van ondernemers als Han de Groot, die met zijn AI Gigafactory in Rotterdam wil zijn, omdat hij ook zegt, ja, er zijn wel plannen van energiemaatschappijen om een nieuwe windenergiepark op zee te maken, maar ze vinden op dit moment gewoon geen vaste afnemer voor de komende 10, 20, 30 jaar. Dat kunnen wij dan vervolgens gaan oplossen. Dus voor mij zijn er best wel oplossingen. Voor mij is er ook niet per se een heel groot energieprobleem in de zin van, er is tekort of te veel. Nee, er is een congestieprobleem. Soms is het te veel, soms is het te weinig. Dus voor mij moeten we gewoon slimmer gaan inregelen met elkaar.
0: Ja, maar als het toch gewoon was, dan waren er niet toch ook al honderden miljarden voor nodig en hadden we dit al eerder kunnen weten?
1: Nou, dat hadden we ook al veel eerder kunnen weten. Het is gewoon niet aan gehandeld. Blijkbaar vonden we als Politiek Nederland dat er heel veel andere urgente zaken waren. En vinden we dat het moeilijk om, zeg maar, iets verder te kijken dan de 12 maanden die vooruit liggen. Dit hadden we heel lang kunnen oplossen met elkaar. En ik denk dat de urgentie ook wordt gevoeld, dat er aankomt.
0: Maar vind je het afwegingskader dan correct? Want Mirjam zegt hier al een paar keer, ja, die grote tech bros die kunnen doen en laten wat ze willen. En ondertussen moet de kleine ondernemer maar hopen dat hij door een aanbetaling op een wachtlijst ooit nog een aansluiting krijgt.
1: Nou, twee dingen kunnen denk ik hierin waar zijn. Enerzijds, ja zeker, die transparantie die zou er gewoon moeten zijn. Het is natuurlijk belachelijk inderdaad dat Europees geregeld is dat dit soort energieslurpers, want dat zijn het nou eenmaal gewoon, dat die daar niet gewoon transparant in hoeven te zijn. Het zou ook notabene een concurrentievoordeel kunnen zijn. Dat als jij wel investeert in duurzame energie of dat je wel energie-efficiënter bent, nou, dat misschien jouw positie beter komt. Dus dat er ook marktdruk komt om die systemen efficiënter te maken.
2: En daarbij, het maakt de politiek natuurlijk ook iets makkelijker dat ze niet transparant hoeven te zijn in de keuzes die ze maken. Maar uiteindelijk is het een politieke keuze waar je de voorrang op geeft. En dat heeft dan te maken met het draagvlak of je dat wel of niet kan krijgen. Maar door het vaag te houden betekent dat de politiek ook niet een hele duidelijke keuze hoeft te maken en daar dus ook niet op afgerekend kan worden. En dat ik zou vinden dat daar meer transparantie moet komen en een heldere, duidelijke politieke keuze gemaakt moet worden.
1: 100%. Maar dan nog steeds schokkend. Geen één ASML-machine hier in de rook. Kom op, jongens.
0: Is nog niet gezegd. Ik word altijd afgerekend op tijdmanagement. Dus dank jullie wel. Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. En Remy Gieling, onder andere van AI.nl. Tot de volgende keer weer.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Event Chips.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-Eventships.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
6: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere: kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een gehackt account van een leerling. Het is definitief. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelt straks tegen Servië zijn 100ste interland. Hij is opgenomen in de opstelling van bondscoach Xavi. Vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Griekenland heeft hij zijn elftal op 4 plekken veranderd. Zo staat Teun Koopmeijners in de basis en begint Jurrien Timber op de bank. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botsten vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen. De vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. En shorttrackkampioen Sandra Velzenboer begint aan iets nieuws. Ze gaat niet alleen shorttracken, maar ook lange baan schaatsen. Het is geen serieuze overstap, maar ze vindt het gewoon leuk om het er 1 keer in de week bij te doen. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
8: De hacks en de cyberincidenten vliegen je om de oren. Maar is dat voor bestuurders van bedrijven ook genoeg om het besef in te laten dalen dat er werk aan de winkel is? En hoe reageren bedrijven als de regelgeving rondom het digitale huishouden en het rapporteren daarvan steeds ter discussie gesteld wordt? Ik bespreek het met iemand die wel genoemd mag worden. De digitale postbode, de leider van SureSync in Nederland, Managing Director Maaike Berger.
9: Hallo. Welkom. Dank je.
8: En managing director went het al een beetje, want je bent het nu 2 dagen.
9: Nou ja, 24 uur denk ik.
8: 24 uur zelfs.
9: Ja, ongeveer. Nee, het begint te wennen.
8: Je was het niet.
9: Nee, ik was het niet.
8: Je was van de commerciële tak. Je bent nu managing director van een bedrijf. Wat is er gevoelsmatig veranderd?
9: Nou, gevoelsmatig is er niet zo heel veel veranderd, gelukkig. Ik ken de organisatie goed. Ik ben natuurlijk binnen de organisatie doorgegroeid, wat heel fijn is. Maar het is wel mooi om samen met de rest van het team deze organisatie naar de volgende stap te kunnen brengen.
8: Prachtig. Je mag terugkomen op kantoor.
9: Dank je.
8: Je hebt gezegd wat je moest zeggen. En wat is er aan taken dan bijgekomen?
9: Nou, het hele commerciële stuk blijft zeker ook nog wel van belang. Maar het hele bestuur van de organisatie zit erbij. En dat is voor Surezinc, Smart Trackers en Esculine. Het zijn eigenlijk drie losse bedrijven. Allemaal bezig met gegevensuitwisseling. Die samen in één optrekken.
8: We gaan het toch een beetje proberen te ontwarren. Want er is nogal iets gebeurd de afgelopen periode rondom het bedrijf. Want jullie vallen nu weer onder een ander consortium. Een bundeling die dan weer afstamt van Visma.
9: Ja, oorspronkelijk waren we een Visma-organisatie. En in januari is er een spin-out gekomen van x aantal bedrijven die zich wat meer richten op middel- en grote organisaties in de overheid en in de zorg. En daar zijn wij één van.
8: Ja, maar de aandeelhouder is dan weer dezelfde gebleven?
9: Ja, het is echt een spin-out. Dus de structuur is verder hetzelfde gebleven.
8: En wat is er dan veranderd? Waarom was dit een betere optie?
9: Nou, voor ons, wat ik merk, is dat de lijnen korter zijn. Dus dat is heel fijn. Dus snellere beslissingen en snellere keuzes kunnen maken. En verder is er niet zoveel veranderd.
8: En Visma moest naar de beurs, dus er moest een duidelijker profiel krijgen. Of heeft dat er niks mee te maken?
9: Daar weet ik niks van.
8: Maar je mag erover speculeren.
9: Ja, dat mag er zeker over speculeren. Dat zou zo kunnen, maar daar kan ik geen ja of nee op zeggen.
8: En wat is dan jullie eigen financiële armslag gezien deze veranderingen? Want jullie zijn ook bezig om bedrijven over te nemen. Hebben jullie ook gedaan, Smart Trackers?
9: Ja, dat Smart Trackers was ook een Visma zusje. Maar gezien de taken en uiteindelijk wat we doen in het rapporteren en het gegevens uitwisselen, maar dan op een ander segment eigenlijk, of een ander doel, dus de CSRD-rapportage, lag dat heel mooi in lijn en kunnen we veel van elkaar leren. En is het eigenlijk een hele logische stap om dat samen te doen.
8: Ja, nou, het wordt hoog tijd om toch eens beter uit te leggen wat jullie dan doen, want het gaat over het uitwisselen van gegevens. Ja. Ik denk dan, je drukt op het verzendknopje en het gaat inderdaad van A naar B, maar zo simpel zal het niet liggen.
9: Nou ja, uiteindelijk zou het wel zo moeten voelen. Ja, het moet net zo makkelijk zijn als internetbankieren. Voorheen was dat ook niet zo. En nu doe je dat ook met een druk op de knop of op je telefoon.
8: Maar jullie doen het maar niet voor natuurlijk particulieren? Jullie doen het
9: wij doen het voor bedrijven. Maar ook daar zou het natuurlijk net zo makkelijk voor moeten zijn om dat te doen. En minder gehannes of uren invulwerk. Dus wat wij doen is dat systematisch of met systemen proberen aan elkaar te zetten. Zodat dat heel easy gaat. Maar wel veilig en betrouwbaar. Dus dat het bijvoorbeeld voor de KVK grootrapportage die verplicht is. Dat het deels voor ingevuld wordt. En dat in de juiste taal naar de juiste kanten gaat.
8: Wat doen jullie dan en wat doet de KVK? Want jullie krijgen toch, neem ik aan, iets wat lijkt op een half fabrikaat. Jullie hoeven het niet allemaal zelf bij elkaar te schouwen.
9: Bedrijven moeten aanleveren. Daar is dan een validatie voor nodig. Hè, om te checken of dat klopt met wat de KVK uitvraagt. Dus die stellen de vraag. En er zijn dan verschillende leveranciers die dat aan hun aanleveren. Dus zij zijn het ontvangpunt. Dus eigenlijk wat je vroeger in een brief stuurde en dan daar afleverde, doe je nu digitaal.
8: Ja, maar en jullie mogen denk ik niet in die brief kijken, want er bestaat iets als een brief geheim.
9: Zeker, ja. Dus het wordt ook allemaal encrypted overgestuurd van de organisatie die het moet aanleveren naar de KVK. Toen bijvoorbeeld.
8: Is het nog wel eens een hoop gehannes en vooraf toch handmatig proberen in te vullen of niet?
9: Nou, dat ligt een beetje aan wat voor rapportagestroom je doet. Maar als je naar de duurzaamheidsrapportages kijkt, er wordt zoveel uitgevraagd dat je best wel uit verschillende bronnen al die informatie moet gaan halen. En als dat verspreidt in je organisatie zit, of nog van je toeleveranciers moet komen, ja, dan kan dat best wel wat gehandig zijn. Ja.
8: Ja, waarom is het leuk om in dit veld te werken?
9: Ja, ik vind het vooral. De eerste keer toen ik 4 jaar hier geleden begon, zat ik echt in de kelder qua kennis op alles wat hier omheen ging. Er kwamen de afkortingen voorbij die voor mij, de ESMA, betekende voor mij heel iets anders dan het in onze wereld uiteindelijk betekent. Maar ik vind het wel leuk om die puzzels op te lossen. En ik heb heel veel collega's die daar heel goed in zijn. En die al die ingewikkelde zaken zo makkelijk kunnen maken voor die eindgebruikers, voor die klanten. En dat is heel erg leuk.
8: Want is het iets waar jullie klanten mee bezig willen zijn? Of zeggen ze, dat treden we uit. Het gaat eigenlijk niet over onze bedrijfsvoering.
9: Hoe graag wil jij met je administratie bezig zijn?
8: Nou, niet graag en niet vaak. Maar ik weet wel dat ik daaraan te voldoen heb.
9: Ja. En dat is dus ook wat het is. Dus bedrijven hebben daaraan te voldoen en willen dat op een zo makkelijk mogelijke manier doen. Maar wel op een betrouwbare manier. En wat je ziet is dat het voorheen een feestje was van de IT-afdeling. Hè, waar de IT was verantwoordelijk voor je datahuishouding. Maar het wordt steeds meer een onderwerp dat ook aan de bestuurstafel ter sprake komt. Omdat het steeds groter wordt en groter onderdeel wordt van je bedrijfsvoering.
8: En zitten ze daar in die bestuurskamer feitelijk toch ook nog in de kelder? Net als jij, qua kennisniveau. Niet meer inmiddels natuurlijk, jij bent dat ontstegen. Maar je zegt het wordt een bestuurlijk vraagstuk. Ja, dat vergt dan toch ook nog wel enige kennis.
9: Ja, als je bijvoorbeeld naar de Data Act kijkt, hè, die sinds kort van toepassing is. We hebben daar onderzoek naar gedaan naar bijna onder 500 bestuurders. Dan zie je dat 86% zegt een beeld te hebben van wat het inhoudt. Maar 14% echt weet wat er moet gebeuren. Dus daar zit nog wel een gap.
8: Nou, ik zit eigenlijk denk ik niet bij die 14%. Dus de Europese Data Act, wat veronderstelt dat van bedrijven?
9: Ja, de Data Act regelt de toegang tot data. Ik heb het ook even opgeschreven om dit exact te kunnen vertellen wat het is. Die gegenereerd wordt door verbonden producten en diensten. Dus eigenlijk is de wet verplicht je om data beschikbaar te stellen. Om binnen Europa ook de economie op dat datagebied te kunnen stimuleren.
8: En als je daar niet aan voldoet, dan zwaait er wat.
9: Zeker. En daar wordt steeds meer toezicht op gehouden. En dat wordt steeds strenger.
8: Ja, maar je constateert eigenlijk nog dat er binnen die bedrijven heel veel werk aan de winkel is.
9: Ja.
8: En moeten jullie daar dan bij helpen of niet?
9: Nou, het begint natuurlijk bij die organisatie zelf. En wat het onderzoek ook aangeeft is dat het vaak niet het probleem is dat de financiën er niet zijn, maar de capaciteit er niet is. Of dat het onvoldoende prioriteit krijgt. We hebben toch ook wel een beetje de cultuur, denk ik, dat we struisvogelpolitiek toepassen als in we steken onze kop in het zand totdat het echt verplicht is.
8: Ja. Maar dan gaan die kosten wel. Je gaf het zelf al aan. Hoeveel mensen, hoeveel bedrijven zijn nu eigenlijk, als ze mogen kiezen, bezig met hun administratie?
9: Ja.
8: Niet? Nul?
9: Ja. Nou, er zullen vast mensen zijn die dat ook leuk vinden. Maar ik denk dat er heel veel liever bezig zijn met de business. Met
8: Maar betekent dat ook dan bijvoorbeeld jullie dienstverlening, dat dat voor jullie klanten een soort sluitstuk op de begroting is? Dat ze er liever helemaal geen geld aan uitgeven? Dat ze jullie als een kostenpost zien?
9: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er zat partijen zijn die hier wel echt het voordeel van inzien. Wat je steeds meer ziet is bijvoorbeeld in de zorg het datastation wat gebruikt wordt. Dat is een kleiner programma binnen de VVT-instellingen. Maar vanuit Zorginstituut Nederland.
8: Ik probeer op dezelfde pagina te blijven.
9: Ja, VVT-instellingen. Ja. Verpleeghuizen.
8: Oké, goed.
9: Ja. Zijn wij nog niet aan toe, maar op een gegeven moment zitten we daar wellicht ook. En daar komen vanuit zorgkantoren verzekeraars allemaal vragen aan die partijen. Ja, en die moeten gewoon bezig zijn met mijn oma verzorgen en niet met de administratie invullen. En wat daar bijvoorbeeld is, of dat sinds kort, sinds 2 jaar draait, is dat je met een datastation. Dus in plaats van dat een zorgkantoor bij jou een formulier inlevert van kan je dit alsjeblieft invullen? Je stuurt dat terug, dat wordt daar opgeslagen. En de data voordat ze dat van al die instellingen hebben is het verouderd.
8: Ja.
9: Komt er een treintje bij jou op bezoek in dat datastation. Die haalt daar alleen de data op die nodig is, op dat moment geldig is. En die haalt het weer terug. Dus die zorgverzekeraar of dat zorgkantoor heeft de juiste informatie van dat moment.
8: En dit is een positieve uitzondering? Of is dit steeds meer de norm aan het worden?
9: Dit is de norm aan het worden. Dit is ook een Europese wetgeving wat er gaat komen vanuit het federatief data delen naar de toekomst toe. Dus federatief betekent dat je de data bij de bron houdt en dat je die ter beschikking stelt in plaats van dat je alles in een datalake gooit. En,
8: dat betekent ook wel dat die data dus op meerdere plekken wordt bewaard en niet centraal?
9: Nou ja, wordt op één plek bewaard. Dus in je bronsysteem, lees bijvoorbeeld je HR-systeem. En alleen dat stukje wat nodig is om die vraag te beantwoorden van de vragende partij, wordt gedeeld.
8: Oké.
9: Ja.
8: En dat is de norm aan het worden, dat wordt afgedwongen?
9: Dat is de norm aan het worden, dus de hele Data Act is daar ook van toepassing over het federatief data delen. En dit is dus al actief. En binnen de zorginstellingen, binnen de verpleeghuis, et cetera, draait het al.
8: Als jij nu toch nog iets zou mogen veranderen, dat het leven voor de medewerkers van SureSync makkelijker maakt, of het leven van jullie klanten makkelijker zou maken, wat zou het zijn?
9: Dat als er een wetgeving komt, dat die niet nog 6 keer uitgesteld wordt of veranderd wordt.
8: Geef eens een voorbeeld.
9: Nou, bijvoorbeeld het hele CSRD-verhaal. En de verplichting om daar je rapportage over aan te leveren. Die norm, die omnibus is al 3 keer veranderd.
8: Ja, met de bedoeling het voor veel bedrijven makkelijker te maken. Sommige bedrijven ook uit te zonderen.
9: Zeker. Maar ook, je ziet ook dat bedrijven eraan begonnen zijn. En continu moeten aanpassen omdat het weer verandert. En dat een heleboel mensen denken, nou, ik wacht wel tot het echt definitief is voordat ik begin. Want het zal toch nog wel weer uitgesteld worden.
8: Dus die
9: worden.
8: Moeten zo meteen een sprint trekken. Die moeten zo meteen een sprint halen.
9: Ja. En dan zie je dat het ineens acuut prioriteit heeft. Nou, dat is nooit handig. Als je iets acuut moet verkopen of moet doen, dan is het altijd te duur.
8: Maar aan het einde van het liedje is het wel zo dat er dus wordt afgedwongen, dat er wordt gerapporteerd dat die gegevens moeten worden verwerkt. En dat die gegevens ook van hun plek moeten komen. Dus betekent dat voor jullie werk.
9: Zeker. Ja.
8: Nou ja, je was ook van het commerciële, geloof ik.
9: Nee, zeker. En ik denk dat het alleen maar goed is. En ik hoop dat er genoeg partijen zijn die dat kunnen. Want dat kan je ook niet alleen. Als ineens 10.000 bedrijven verplicht zijn, nou, dan gaan wij ook niet in één keer redden. Als daar ook nog hulpvragen bij zitten en consultatievragen bij zitten.
8: Nee.
9: Dat moeten we echt met elkaar doen.
8: Maar nu is het wel zo dat, en ik probeer het er even bij te zoeken, jullie een certificering binnen hebben die jullie als enige in Nederland hebben. Namelijk de XBRL-certificering.
9: Dat spreek je goed uit voor de eerste keer. Ja,
8: dank u wel. Maar als je de enige bent in Nederland die dit mag voeren, dan ben je toch feitelijk monopolist?
9: Ja, maar het zit net even iets anders. We zijn de enige die volledig gecertificeerd zijn. Maar er zijn wel meerdere partijen in Nederland die ook XBRL voeren of daar oplossingen voor hebben. Alleen als je naar de breedte kijkt van zo'n certificering, in dit geval voor XBRL, ik kan je ook niet
8: wat
9: tot in
8: het eigenlijk?
9: Ja, dat is een hele goede vraag.
8: Ga een beetje door je knieën. Wat is XBRL?
9: Dat weet ik ook niet precies. Nee, het is een taal eigenlijk waar dingen naar vertaald worden om te kunnen vergelijken met elkaar. Maar om het exact de afkorting te vertellen wat het is, helaas.
8: Nee, maar
9: sorry.
8: Dat hoeft ook niet. Maar het is toch een manier om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen praten.
9: Precies.
8: En dat we het over hetzelfde
9: en dingen met elkaar kunnen vergelijken. Ja.
8: En hoe vaak is dat een probleem? Want je haalde eerder in deze uitzending al aan dat we het bijvoorbeeld hebben over FTE, maar dat we dan kunnen twisten over of dat mensen zijn die 32 uur werken of 36 uur werken of 40 uur werken. Ja. Is er vaak sprake van een spraakverwarring?
9: Ja, nog vaker dan we denken. En je zou zeggen, dit is algemeen, dit moeten we opgelost hebben. Ik denk dat dat steeds meer gebeurt en dat men er bewust van is. Maar het gebeurt absoluut nog steeds. Ja, het is eigenlijk een soort dialect, zeg maar, wat je naast elkaar legt soms.
8: Maar wie moet er dan voor zorgen dat we het over hetzelfde hebben? Dat er een uniform model ontstaat?
9: Nou, ik denk dat dat niet per se voor alle stromen allemaal hetzelfde moet zijn. Maar dat je in de keten waar je informatie uitwisselt, dat het daar duidelijk moet zijn.
8: Maar dat moet iemand dan opleggen.
9: Ja, dat is dan degene.
8: Is FTE 36 uur.
9: Ja, of je hebt er een verrekenmodel achter, zodat je dat. Ja, dus dat ligt maar net waar je dat probleem neerlegt. Dus als je vanuit de uitvrager zegt FTE is 36 uur, maar jij werkt daar in je organisatie met 32 uur, wat je eigen keuze is, dan moet je dus op het moment dat dat uitgevraagd wordt in een soort van validatiedashboard dat met elkaar kunnen valideren. Nou, dat zit gelukkig allemaal in onze oplossing.
8: Maar jullie zijn van de uitwisseling. Jullie zijn niet per se van het zorgen dat de data die dan uitgewisseld wordt ook echt op orde is.
9: Binnen onze datastation bijvoorbeeld hebben we wel de mogelijkheid voor een validatiedashboard, zodat je je data kan valideren voordat je het verstuurt. Dus dan los je dat probleem mee op.
8: Ja, want jullie krijgen dus niet te maken met vervuilde data.
9: Nee.
8: Nou, dat is weer mooi. Ja. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, dan graag. Dan mag je dat achteraf toelichten.
9: Is goed.
0: Het dilemma.
8: Cybercriminaliteit, dat is mijn grootste zorg. Of cybercriminaliteit, dat gaat aan ons huisje voorbij.
9: Cybercriminaliteit is een hele grote zorg.
8: Als het zelfs een hele grote zorg is, Maaike Berger, waarom moet je er dan toch nog over nadenken van SureSync?
9: Nou, omdat het aan ons huis tussen haakjes voorbij gaat, omdat wij alles encrypten en over de lijn zetten, zonder dat je daar direct bij kan. Dus het is zo versleuteld en we hebben daar zoveel veiligheidsdingen op toegepast en wij slaan geen data op, dat wat dat betreft aan ons huisje voorbij gaat. Maar ja, je moet altijd alert blijven.
8: Ja, en welk gat probeer je dan te dichten als je zegt, we moeten toch alert blijven?
9: Nou, ik denk dat je moet gewoon waakzaam zijn aan beide kanten. Dus dat je ook bij je klanten het gesprek hebt over hoe zij zorgen dat het bij hun veilig is. Want uiteindelijk als de brondata wel gehackt wordt of whatever, dan kom je nog steeds niet verder in het proces.
8: Ja.
9: Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook hoe je je inlog en regelt wie waar erbij mag. Ja, is wel echt superbelangrijk.
8: Maar je zegt, wij slaan het niet op. Ik probeer het toch zo fysiek mogelijk voor me te zien. Want die data is onderweg, die wordt uitgewisseld.
9: Ja.
8: Dat is het traject waar jullie wel zorg voor dragen.
9: Zeker, ja. Dus dat wordt
8: en als
9: helemaal
8: er dan een struiker over in de bosjes staat.
9: Ja, maar dan hoe leg ik dit nou goed uit? Het is eigenlijk de postbode die van A naar B loopt en continu beveiligd wordt door beveiligers die daarnaast staan.
8: zijn dan die beveiligers?
9: En het is zo snel van A naar B, zeg maar, dat er bijna geen tijd is om dat te doen. Dat zit onder andere in het encrypted deel. Ja.
8: Ja. Ja. Ja. En dat moet je voortdurend blijven aanpassen of niet? Ben je nu bijvoorbeeld extra gealarmeerd vanwege de opmars van AI en wat er allemaal door AI-agents min of meer op eigen houtje wordt verzonnen?
9: Dat zijn wel dingen waar we het over hebben en waar we over spreken. Waar je absoluut alert op moet zijn. Kijk, ik denk dat AI heel veel mooie dingen brengt. Hè? Je kan een aantal dingen versnellen. En als je het soeverein doet, dus op je eigen onderdeel. Wat wij bijvoorbeeld doen is dat we hebben onze eigen GPU in Venlo staan. Dus wij ons eigen datacenter, zeg maar. En we halen de AI daarheen in plaats van dat we onze data naar AI brengen. Zo hou je het veilig, omdat je het bij jezelf houdt. Maar het zijn wel inderdaad dingen waar we continu over hebben. We hoeven niet dagelijks onze encryptie aan te passen, gelukkig. Maar die veiligheid is wel belangrijk.
8: In eigen land, dat situeer ik in de eurozone, dat is Europees gebied. Ja. Maakt dat wat uit voor jullie? Die vraag over soevereiniteit en strategische autonomie ook in jullie domein toch wel binnengedrongen?
9: Ja, eigenlijk al best wel een tijdje. Je ziet het bij uitvragen vanuit zorginstellingen steeds meer. Maar ook wel in Europese tenders, dat steeds meer partijen toch kiezen voor om ook dat Europese mee te nemen in hun uitvragen. Ja.
8: En wanneer gaat dit eigenlijk van het niveau van bedrijven naar het niveau van personen? Want we hadden het er net even over toen de microfoon uitstond. Mm-hmm. Denk je er zelf over na als er documenten, gegevens van jou de ene plek verlaten op weg naar de andere? Ja, mijn antwoord zou zijn nee. Ik druk op verzenden en ik hoop er maar het beste van.
9: Ja, maar ik hoop wel dat je voordat je ergens hebt ingelogd vaak een autorisatie hebt gedaan. En misschien wel een two-factor authenticatie.
8: Dat wordt op steeds meer plekken natuurlijk ook gewoon afgedwongen. Dat
9: precies,
8: moet je doen.
9: Ja, maar daardoor is het dus steeds veiliger wat je daar doet. Maar ik las ook dat 33% van werkend Nederland wel eens werkdocumenten door een privé AI-module heen haalt.
8: Oh ja?
9: Ja, en ik durf niet te zeggen of dat allemaal veilig is. Ik weet niet. Ik heb mijn gesprek met jou ook voorbereid in de auto met een AI-agent. Maar dat is dan wel eentje die op ons eigen GPU draait.
8: Oké, en wat wilde die AI-agent van je weten wat ik nog niet gevraagd heb?
9: Nou, dat viel gelukkig mee. Dat komt best wel aardig overeen met het gesprek wat we hebben. Dus dat is.
8: Ik heb dit gesprek met jou ook voorbereid.
9: Heel goed. Nee.
8: Wat zou je nog willen zeggen?
9: Ik denk
8: nu
9: dat
8: we toch in de ontboezemingen zitten.
9: Oh. Nou, ik vond het een fijn gesprek. En ik hoop dat mensen zich steeds meer bewust van zijn wat er allemaal wel kan. En dat je steeds meer systeem tot systeem dingen kan uitwisselen op een veilige manier.
8: Ja, maar dat zijn natuurlijk voor weinig mensen dingen die vooraan in hun hoofd zitten.
9: Ja, ja. Dus als je er een keer over wil spreken, stuur me een berichtje. Dan neem ik een kop koffie en dan praat ik je bij.
8: En op welke manier gaan we zien dat jij nu de managing director bent? Want je bent het nu 24 uur, ja. Dus ik gun je nog even tijd. Maar wat ga je anders doen?
9: Ik ga een heleboel dingen hetzelfde houden. In ieder geval de strategie die we hebben. Maar ik ben wel iemand die heel dicht bij de mensen staat en die heel graag in gesprek wil. Dus ik hoor heel graag van onze collega's.
8: Jouw voorganger was volstrekt onbenaderbaar.
9: Nee, die was absoluut heel transparant. En ik heb heel fijn 4 jaar met hem samengewerkt. Maar ik denk, een vrouw aan het stuur is toch anders dan een man. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat brengen en wat ik kan brengen.
8: Nou, ik zag op jouw socials of op LinkedIn, ik weet niet of je dat socials mag noemen, dat je ook de uitwisseling van gegevens menselijk wil maken. Of is dat een bedrijfsbrede strategie? Want ik vroeg me af, we hoeven toch niet alles menselijk te maken? Het uitwisselen van gegevens mag toch best het uitwisselen van gegevens blijven?
9: Zeker, maar als wij zo praten, wisselen we ook gegevens uit. En ik hou op dat het menselijk gesprek blijft.
8: Spijke Berger van SureSync, de managing director al daar. Veel plezier nog.
9: Dankjewel.
8: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Melanie Maas-Gisteranis, de topvrouw van Invest International, over de Nationale Investeringsinstelling en het samengaan met InvestNL. Luister dan naar de top van Nederland. Abonneer jezelf, dan hoef je geen aflevering te missen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
3: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten op de A9 bij Amstelveen moeten voorlopig nog even omrijden als ze richting Alkmaar gaan. Na een zwaar ongeluk is de weg daar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op naar Diemen is wel weer open. Op de A9 was er vanochtend een botsing tussen een auto en vrachtwagen. Die sloeg om en belandde op zijn zijkant. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op twee flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. Uitgerekend op Dierendag hebben wandelaars in Tiel alarm geslagen over gedumpte kittens. Volgens Omroep Gelderland vonden ze in een bos 7 jonge katjes in een dichtgeritste boodschappentas. De kittens zijn 1 week of 7 oud en het gaat oké met ze. Ze worden voorlopig opgevangen in een asiel. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute...
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Schitterend. En wij gaan eens even beginnen met het nieuws, het belangrijkste nieuws van deze week, Bert. Want knaken, ja, daar hebben schuldeisers dus 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten bij dat bedrijf. En de Rotterdammers werden in juli failliet verklaard nadat het Openbaar Ministerie een onderzoek startte. In totaal is er nog altijd 4 miljoen euro spoorloos, blijkt uit een analyse van het Financieel Dagblad. Ja, Bert, dit verhaal begint allemaal bij de AFM, de toezichthouder op de cryptosector. Die wilde knaken geen MiCAR-vergunning geven. Dat is de vergunning gelieerd aan de Europese cryptowet. Niet al lang deden ze dan ook aangifte. Wat is daar precies gebeurd in de zomer?
2: Ja, knaken die valt net als alle andere cryptobedrijven in Europa onder MiCA. De Europese cryptowet is een stevig pakket regels. Je moet op alle facetten van je bedrijfsvoering de boel op orde hebben en dat in detail op papier zetten voor je vergunningsaanvraag. Blijkbaar voldeed knaken niet aan de eisen die de wet stelt, want toezichthouder AFM heeft besloten geen vergunning te verlenen. Ja. De exacte grond waarop die vergunning is geweigerd kennen we niet.
1: Nee.
2: En dus hier moeten we ook zeg maar gewoon heel precies houden. Dit is hoe het gegaan is met die vergunningaanvragen, wat we ervan weten. Maar daarna, nu komt het.
1: Precies, want in juli werd er het faillissement aangevraagd door het Openbaar Ministerie. Daar ging de rechter later die maand in mee. Waar is het dan misgegaan? Want de toezichthouder heeft in feite zijn werk gedaan, ja, zou ik zeggen. Maar waar is het dan nu toch misgegaan?
2: Ja, want in de periode dat die vergunningsaanvraag liep, is er wat gebeurd, blijkbaar. Volgens een reconstructie van het Financiële Dagblad kwam een door knaken ingehuurd extern compliancebedrijf, die dus hielp bij die vergunningsaanvraag, die kwam erachter dat er niet voldoende bitcoins in de kluis lagen om de klantengoeden te dekken.
1: Ja.
2: Er waren bitcoins weg, simpel gezegd. Het compliancebedrijf heeft dit bij de AFM gemeld, bij de toezichthouder, en die heeft aangifte gedaan. Dat blijkt uit het bericht van het Openbaar Ministerie. Op 30 juni schreven ze daarover. Daarin vertelt het OM twee dingen. Ten eerste dat het faillissement is aangevraagd door hen, wat niet vaak gebeurt, maar in dit geval vonden ze dat passend. En ten tweede dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart. En bij dat strafrechtelijk onderzoek spreekt het OM over signalen van de AFM over een zeer zorgwekkende situatie. En ook vertellen ze dat fiscale opsporingsdienst FIOD de dag ervoor, op 29 juni dus, doorzoekingen heeft gedaan en gegevensdragers in beslag heeft genomen en dat beslag gelegd is op tegoeden, op vermogen van de onderneming.
1: Ja, er waren dus bitcoins weg. Uit een reconstructie van het FD blijkt nu dat initieel om 20 bitcoin ging. En dat is dus al in, dat is niet helemaal lekker, maar 2020 is dit dus al gebeurd, dat ze die bitcoin zijn kwijtgeraakt. Wat heeft zich daar voltrokken?
2: Ja, dus eigenlijk wat er misgegaan is al 6 jaar eerder gebeurd. Ja. Dus in 2020 werd knaken gehackt, 20 bitcoins gestolen. Daarna hebben ze een poging gewaagd om die terug te halen, waarbij ze er nog 3 kwijtgeraakt zijn.
1: Ja, in een soort Telegram-scam. Ja, dat is echt goed.
2: Classic.
1: Maar heel onhandig.
2: 23 bitcoin. Ja. En toen 150.000 euro waard in die periode. Ja. Inmiddels met de koers van vandaag 1,5 tot 2 miljoen euro, dus een stuk meer. Dat is nog minder dan het ontbrekende bedrag. Dus dat is wel opmerkelijk. Hè. Er is volgens de curator ontbreekt er meer dan 4 miljoen. Nou, daarvan kun je dus zeg maar 1,5 miljoen verklaren door die gestolen bitcoins. Ja. En een gedeelte niet. Hè. Als je de reconstructie van het FD volgt, hè, dus dit is nog niet het onderzoek van politie of de rechter, maar als we die reconstructie volgen, dan lijkt de rode draad te zijn dat ze in die 6 jaar telkens hebben geprobeerd om het gat te dichten door te gaan handelen en door grote bedragen aan marketing uit te geven. Ze sponsorden bijvoorbeeld voetbalclubs.
1: Ja, Feyenoord onder meer.
2: Ja, en in die periode is het dus niet gelukt, blijkbaar, om dat gat te dichten, want het gat is zelfs groter geworden.
1: Ja, want je leest dan in die reconstructie dat er bijvoorbeeld dat Ronald J., de oprichter van Knaken, of medeoprichter van Knaken, die heeft onder meer met hefboomconstructies die bitcoin proberen terug te verdienen. Je knikt al nee. Wat is daar dan gebeurd? Dat lijkt me niet verstandig, hè?
2: Nee, kijk, het idee was, we gaan hedgen. En dat is op zichzelf begrijpelijk. Hè? Als je bitcoins tekort komt, in dit geval kwamen ze 23 bitcoins tekort, dan ben je als bedrijf blootgesteld aan de bitcoinkoers. Want als de koers stijgt, dan wordt jouw gat, jouw probleem in euro's uitgedrukt, groter.
1: Ja.
2: En dus dat gat, dat probleem, dat was in 2020 150.000 euro. Als ze op dat moment 23 bitcoins hadden gekocht, dat was een perfecte hedge geweest, dan hadden ze wel ergens 150.000 euro vandaan moeten toveren. Maar

0: Dan was het gat, dan was het de schade nooit groter geworden dan die 150.000 euro. Ja. Dat is wat Hedge doet. Dat hadden ze, dat wilden ze doen. Alleen blijkbaar hadden ze het kapitaal niet om dat met een verstandige hedge te doen. Ja. Namelijk door gewoon echt 23 BTC aan long exposure te kopen. En hebben ze dat gedaan door hefboomconstructies op te tuigen. Ja, en dan maak je jezelf kwetsbaar voor als de koers tegen je inbeweegt, in dit geval dalen. En dan kan het zijn dat je dus je complete inleg voor die hefboomconstructie kwijt bent. En dan ben je, dan vaar je achteruit. Wordt het gat steeds groter.
1: Ja, interessant hieraan is dat Ronald J., een van de verdachten in de zaak, ervoor heeft gekozen om met het FD te praten. Dat is ook waar we al deze informatie van hebben, van de medeoprichter van Knaken zelf, die dit dus allemaal mede heeft ondernomen. Dat is toch wel opvallend, Bert, dat iemand er dan voor kiest om met de media te praten in deze zaak.
0: Ja, heel opvallend. Ik luister wel eens naar Napleiten. Erg leuke
1: collega's, de collega's van
0: Napleiten. Over geruchtmakende strafprocessen. En daar wordt geregeld benadrukt dat het riskant is om tijdens een lopende rechtspraak met de media te praten. Omdat, kijk, alles wat je daar zegt, dat is een verklaring die naast het andere bewijs of andere verklaringen gelegd kan worden. En dat kan dus tegen je gebruikt worden in de zaak. Ja. Dus het is niet verboden. Het is ook niet dat het nooit gebeurt. Maar het is wel opvallend.
1: Ja, onhandig misschien, ja. Als we het even een beetje uitzoomen en naar de Nederlandse sector als geheel kijken, wat betekent het verlies van Knaken dan voor de hele Nederlandse sector? Het is uiteraard heel triest dat mensen vermoedelijk een deel van hun geld kwijt zijn.
0: Ja, als we heel eerlijk zijn, betekent het niet zoveel. Het was echt een hele kleine partij met duizenden klanten gaat het om. Ja. Het gaat om miljoenen aan klanttegoeden. Even voor het beeld. Bitfavo is grofweg 1000 keer zo groot.
1: Ja.
0: En dus het is echt ten opzichte van de complete sector.
1: Miljoenen klanten.
0: Ja, miljoenen klanten en miljarden aan tegoeden. En dus dat is echt een zeg maar drie orde groter. Dus voor de sector of voor het speelveld betekent het niet zoveel. Ik denk ook dat veel beleggers dit zien als een verhaal van het verleden. Dit is een bedrijf zonder Mika-vergunning. Want als we goed gaan kijken naar wat Mika brengt, dan zitten er in Mika allerlei zaken die dit aan het licht hadden. Ja. Moeten brengen. He, bijvoorbeeld in Mika zit via Dora dat je een significante hack moet melden. En je moet ook melden op het moment dat er onvoldoende dekking is. En er zijn allerlei van dat soort zaken die gewoon naar boven waren gekomen. Ja. En het is ook niet zo gek dat er in het vergunningsproces dit dan aan het licht komt. Dus dit, je zou ook kunnen zeggen, dit is een reliquie van het verleden. En ook een bewijs dat de sector zoals die nu gereguleerd wordt, dat het ook zinvol is. He,
1: en misschien hoe pijnlijk ook is dit ook misschien dat Knaken toch slachtoffer is geworden van de consolidatieslag die Mika met zich meebrengt. Dat eigenlijk alleen hele grotere, serieuze partijen door het poortje gaan. En dat de andere partijen die dat dan de zaken minder op orde hebben, dat gewoon niet halen.
0: Ja, maar dat vind ik wel net iets te positieve lezing. Want dat suggereert een beetje van, hey, dit is een bedrijf die gewoon niet qua bedrijfsactiviteit en omvang niet levensvatbaar is. Maar hier zat ook gewoon een hele grote vieze rol in.
1: Ja. Nou, oké. Okay. Daar houden we het bij. De hele grote vieze drol in Rotterdam. Goed, wij gaan eens even naar de prijzen kijken, Bert. Dat is toch een stuk positiever, hè? Want dat doen we iedere week met jou. Nou, nu heb ik je tegenover me in de studio. Als analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha kijk jij altijd naar de koersen. Bitcoin eindigde deze week, en dat klinkt een beetje raar voor een asset die 24/7 verhandeld wordt, maar eindigde deze week op zo'n $85.000. Ja, dan moet je maar even uitleggen hoe dat werkt. Maar dat is volgens mij goed nieuws.
0: Ja, dat klopt. Ja, ook bij assets die 24/7 verhandeld worden. Ja, dat zijn er tegenwoordig steeds meer. Of 24/5 heb je tegenwoordig wat vaker. Maar ook de traditionele handelshuizen willen naar 24/7. Dan nog heb je te maken met dag- en weekslot. Dat zijn toch momenten die afgesproken zijn van, hey, hier leggen we de grens. Dus twee dagen of twee weken of maanden. En daar wordt wel naar gekeken. Er zijn allerlei beleggers en strategen die daarop hun strategieën gebaseerd hebben. Omdat je door elke keer naar een bepaalde slotkoers te kijken, een bepaald moment te pakken, ook ruis eruit filtert. Maar goed, dat is bij Bitcoin is dat dan 0 uur UTC. Hè? Dat is voor ons maandagochtend om 2 uur 's nachts, heel vroeg.
1: Precies. Ja. Ben je wakker gebleven?
0: Nee, zeker niet. Nee, dat is niet nodig. Maar het weekslot was wel bijzonder deze week. En laten we dat even vanaf de basis opbouwen. We moeten het dan heel even hebben over marktcyclussen die elke financiële markt heeft. Elke financiële markt heeft een cyclus waarin kracht en zwakte elkaar afwisselen, vaak met een ritme van zo 4, 5, 6 jaar. hangt vaak samen met de conjunctuur of met herfinanciering of met liquiditeit. Pak een grafiek van de afgelopen 15 jaar van Bitcoin en iedereen kan met een krijtje aanstrepen: hier zitten de bodems, daar zitten de toppen. En die toppen en die bodems, ja, daartussen zitten de bull en de bear markten. Zo noemen we die in de Bitcoin-markt. En ja, de afgelopen 11 maanden, ja, ging het omlaag. Lagere toppen, lagere bodems. Je ziet het om de koers omlaag gaan. Ja,
1: het is niemand ontgaan.
0: Ja, en dan heet dat een bear market. En we zitten nu in de fase, ja, dat je allerlei aanwijzingen krijgt van: hey, misschien is die dalende trend wel aan het overgaan in een nieuwe stijgende trend. Misschien zitten we wel rondom de vorming van de bodem. Misschien hebben we hem al gehad op 1 juli op $57.700. En dan ga je speuren naar aanwijzingen dat we misschien wel een nieuwe stijgende trend te pakken hebben. De nieuwe bullmarkt. Eigenschappen van een stijgende trend zijn hogere toppen, hogere bodems en een koers boven het dominante gemiddelde. En ja, twee van de drie vinkjes hebben we in de afgelopen twee weken kunnen zetten. Vorige week zagen we een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Deze week zagen we een weekslot boven de $83.000 van 6 mei. Namelijk, ik geloof dat het 85.000 was of zo, maar de koers was er ook op 87 al geweest. Ja. En die twee feiten bij elkaar zijn voor heel veel beleggers en analisten voldoende om te zeggen: we zitten nu in een nieuw regime, namelijk in een vroege nieuwe bullmarkt. Ja. Niemand werkt met zekerheden, niemand heeft een glazen bol. Je werkt met waarschijnlijkheden. Ja, en er is nu voldoende bewijs of voldoende aanwijzing om dit als basis te
1: Een heel belangrijk signaal voor je overgang van bear naar bull. Nu toch, als we even nu naar de koers kijken, ja, net boven de $83.000, dan ben ik goed opgevoed door jou en dan zeg ik: dit is ruis. Hier moeten we even nog niet op letten. Dit is Donald Trump die rare sprongen maakt. En dat we nu onder dat niveau staan van zondag op maandagochtend, wat jij heel belangrijk acht, dat is niet zo erg nog.
0: Nou, dat niveau is rond de 83.000. Okay. Hè. Dat is eigenlijk de grens. Dat was namelijk de top van 6 mei. Ja. Daar lopen ook nog wel wat andere indicatoren die gevolgd worden. Dus tot nu toe levert dat niveau prima steun. Hè? Dus als je zou werken met steun- en weerstandsniveaus, dan zeg je van: nou, dit is tot nu toe is het nog een prima verhaal. Maar ik ben ook met je eens, stel dat de koers nu verder zou dalen, dan is dat in principe ruis. Hè? Want waar we nu naar kijken, als we het hebben over bull- en bearmarkten, dan zijn dat de trends, ja, die zich uitstrekken over vele maanden en kwartalen. En het feit dat daar in die trend nu een hogere top gemaakt is, dat we boven het gemiddelde hebben gezeten, ja, dan is het ook te verwachten dat als we gaan dalen, dat we op weg zijn naar een hogere bodem.
1: Ja, hoger dan 57.700.
0: Ja, dat was pas als we daaronder komen, dan moeten we nu met terugwerkende kracht zeggen: ja, het was dus toch nog geen trend omkeer.
1: Precies. Maar wat scenario's betreft is de kans eigenlijk, nou, inmiddels nihil dat wij nog een diepere bear market gaan krijgen.
0: Ja, nihil, dat zeggen analisten eigenlijk nooit. Hè, want dat
1: veronderstelt
0: een bepaalde zekerheid die er niet is. Ja. Maar het is zo, de kansen liggen nu zo dat voor veel mensen zeggen van: ja, we kunnen hierop handelen. Dus we kunnen nu een positie innemen. Het is nu verantwoord om ervan uit te gaan dat we de komende twee jaar hoofdzakelijk aan het stijgen zijn.
1: Ja. Ja, en als we even naar de macro-economie kijken, dan begint het toch wel te piepen en te kraken, zou ik maar willen zeggen. Wereldwijd stijgt de vooral langlopende rente op staatsobligaties. Dat gaat niet de goede kant op. Je ziet dat de Federal Reserve van de ECB, dat is dan vooral de korte rente, die rentes aan het verhogen zijn. Wat betekent deze situatie nou op de obligatiemarkt, zullen we maar zeggen, voor de cryptosector?
0: Ja, je had het net even over dat het de koers weer ietsjes daalde. Ja, dat hangt hier heel erg mee samen. Ja. Er zijn echt wel wat zorgen op financiële markten. En de stijgende olieprijs, daardoor stijgende inflatieverwachting en daardoor stijgende rente op obligatiemarkten over de hele structuur van de Amerikaanse obligatiemarkt, ook buiten Amerika. Maar met name de Amerikaanse obligatierente is belangrijk voor de cryptomarkt. Ja. De obligatiemarkt is een gevaarlijk beest, Daniel. Die is met alles verbonden. Overheidsfinanciën, financiële omstandigheden voor bedrijven en voor consumenten. Denk aan de huizenmarkt, denk aan creditcardschulden. Financiële huishouding van verzekeraars, pensioenfondsen. Wisselkoersen tussen verschillende munten. Ga maar door. Dus als die obligatiemarkt snel beweegt, grote schokken laat zien, ja, dan zijn er mensen bij hele grote instellingen die heel zenuwachtig worden. En de minister van Financiën in Amerika, Scott Bessent, die maakt zich hier al een tijdje hard op druk over. Dat is opvallend, dat hij publiek zegt: ik maak me hier zorgen over. Stoere taal uitslaan, I am the house now. Symboolmaatregelen nemen, ook om te laten zien: ik ben bereid om iets te doen, op zijn minst.
1: Opkoopprogramma's van enkele miljarden.
0: Ja, de markt die verlangt blijkbaar meer, dat blijkt. Want die rente die blijft maar stijgen. Kijk, de oplossing is dat Trump stopt met die oorlog. En want dat, daar ligt uiteindelijk gewoon de bron van alle van de zorgen die er nu zijn. Dat zou de splinter er denk ik in één keer uithalen. Maar daar lijkt het nu niet naartoe te gaan. En dan blijft het dus als donkere wolk boven de markt hangen. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat voor de AI-boom, dus de economische groei of de productiviteitsgroei die AI brengt in de reële economie en de aandelen van AI-bedrijven, dat daarvoor de rente eigenlijk niet zo vreselijk veel uitmaakt. En neem een Nvidia, als jij 60% bruto marge hebt, dan boeit 1% duurder aan financieringskosten niet. Hè? Dus en we zien ook dat beleggers tot nu toe elke keer de dip kopen. Dat ze eigenlijk zeggen, ja, weet je, we geloven wel links of rechts omdat dat die boelmarkt wel verder gaat, dat de economie wel resilient is, wel veerkrachtig is. En de Nasdaq maakte vorige week nog all-time highs, om maar wat te noemen. En tegelijkertijd zien we toch elke keer weer die schrikreactie als er weer iets escaleert in Iran. En ik denk dat die combinatie van onzekerheid en toch elke keer weer vertrouwen dat het wel goed komt, dat
2: en is dat ook het verhaal voor de cryptosector? Ja. Het sentiment is nu goed, maar het is gewoon een beetje schokken.
0: Dus op het moment dat je dat dan de rente in één keer weer 10 basispunten stijgt in korte tijd, dan zie je dat het ook even iets doet. Dat het alles even in beweging brengt. Ja,
2: gevoelsmatig toch ook wel de ontwikkeling van de laatste paar jaar, misschien sinds Trump er zit, of sinds Trump de president is, dat we heel vaak schrikken van Trump, maar eigenlijk gaat de markt gewoon omhoog als je een beetje uitzoomt.
0: Klopt. Alleen het punt is dat met de obligatiemarkt, dat je zou kunnen zeggen 90% kans, stel dat je analyse is 90% kans, 95% kans dat het gewoon goed komt. Ja, die 5% is wel heel venijnig. Als het daar misgaat, dan gaat het ook goed
2: dan
0: mis.
2: Dan gaat het goed mis, ja. Wij zijn nog niet uitgepraat over AI. Dit was ons hoofdstuk over de markt, maar de AI, het praten over AI, daar gaan we nog even mee door, want crypto zal een belangrijke rol gaan spelen voor AI-agents op het gebied van betalingen. Dat stellen analisten van BlackRock, de vermogensbeheerder, in een nieuw rapport. En bij BlackRock zien ze dan dat de economie voor zich waar AI-agents zelfstandig betalingen kunnen doen, die moeten dan terugvallen op stablecoins. Kan je eens preciezer uitleggen? Want dit zeggen ze nu wel, allemaal hartstikke leuk. Hoe zie jij dit voor je, Bert? Hoe moeten we dit ons voorstellen? Een economie met AI-agents die betalingen doen met stablecoins.
0: Ja, dus eerst even over AI. We kennen allemaal chat. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. Ja. Dat is wat we de afgelopen 3 jaar allemaal zijn gaan gebruiken. De volgende stap is de agent. Die geeft je een opdracht om iets uit te voeren of een doel om te bereiken. En dan gaat zo'n agent zelfstandig aan de slag. Denk aan een persoonlijke medewerker, een persoonlijke assistent of een virtuele medewerker. Een beetje iets in die geest. En die agents die zullen, als ze namens jou aan de slag gaan, voor jou aan de slag gaan, zullen op allerlei manieren met geld in aanraking komen. En ze zullen misschien voor jou iets bestellen in een webshop of iets boeken of iets in die richting. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze tijdens het uitvoeren van hun taak, van hun opdracht, data of informatie of rekenkracht moeten inkopen. Uh-huh. Of bij een dienstverlener, of bij een andere AI-agent die bijvoorbeeld ergens in gespecialiseerd is, ergens heel goed in is. En BlackRock die verwacht dat met name voor dat tweede doel, dat daarvoor stablecoins de infrastructuur of het middel gaat worden.
2: Ja, omdat het computer-native geld is, laat ik het zo maar zeggen.
0: Precies, waar je met hele kleine bedragen, heel goedkoop, heel snel en in één keer definitief kunt afrekenen. Kijk, voor het eerste doel, iets kopen in een webshop, kun je gewoon een virtuele creditcard geven en dan kan de agent voor jou dat boeken. Ja. En daar zijn ook allerlei alternatieven voor. Maar specifiek voor dat tweede, daar zouden stablecoins onovertroffen zijn.
2: Maar dan schrik ik toch een beetje, Bert. Want ik dacht juist dat we met Bitcoin het geld van de wereld, het geld van de toekomst te pakken hadden. Of Ethereum misschien. Maar nu schrijft zelfs BlackRock over stablecoins als geld voor computers.
0: Ja, dus die stablecoins die zijn uitgegeven op een cryptonetwerk. Dus uiteindelijk, doordat je stablecoins gebruikt, gebruik je ook het Ethereum of het Solana-netwerk. Ja. Dus het is niet zo dat die ineens buiten beeld zijn. En wat je eigenlijk altijd ziet bij die agentic commerce is dat de protocollen daarvoor agnostisch zijn. Die zeggen niet, dit moet met USDC of met die specifieke, of überhaupt met een stablecoin. Ja. Of het moet met dollars. Je kan daar ook gewoon Lightning of Ether betalingen voor gebruiken als je dat zou willen.
2: Bitcoin,
0: dus het kan allemaal. Alleen de vraag is, wat willen de agents, wat willen de mensen, wat willen de bedrijven?
3: Ja.
0: En dan kom je op een afstemmings- of een coördinatievraagstuk. En dan blijkt het netwerkeffect van de dollar heel erg groot is.
2: Toch wel, hè? Ja, toch handig die dollar. Goed, daar laat het even bij voor nu. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen, Bert. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
0: We hebben te gast Milou Brandt. Zij heeft een boek geschreven.
2: Een collega van BNR Beurs.
0: Ja, ongelooflijk. Zeker. Ja, ze heeft een ontzettend leuk boek geschreven over beleggen. Ja. En zij constateert eigenlijk dat er ontzettend veel mensen zijn die er goed aan zouden doen om eens te gaan beleggen, maar op een of andere manier daar niet toe komen. En hoe zit dat dan precies?
2: Precies, ja. Nou, daar gaan we het eens even over hebben. Maar dat gaan we doen dus in de podcast. Want tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.
6: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja. Hoor.
0: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
5: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
6: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
7: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
5: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
6: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
7: En sla je slag.
8: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
11: Meindert en Wouter.
12: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
12: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
11: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
13: Het kwartje valt nu pas.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten op de A9 bij Amstelveen moeten voorlopig nog even omrijden als ze richting Alkmaar gaan. Na een zwaar ongeluk is de weg daar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op naar Diemen is wel weer open. Op de A9 was er vanochtend een botsing tussen een auto en vrachtwagen. Die sloeg om en belandde op zijn zijkant. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op 2 flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. Uitgerekend op Dierendag hebben wandelaars in Tiel alarm geslagen over gedumpte kittens. Volgens Omroep Gelderland vonden ze in een bos 7 jonge katjes in een dichtgeritste boodschappentas. De kittens zijn 1 week of 7 oud en het gaat oké met ze. Ze worden voorlopig opgevangen in een asiel. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een gehackt account van een leerling. En Oranje is begonnen aan de 4e Interland in nog geen 2 weken tijd. In Eindhoven speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. Wat de uitslag ook wordt, voor aanvoerder Virgil van Dijk is het een feestelijke avond. Hij speelt zijn 100ste Interland. Hij krijgt na de wedstrijd daarom een gouden schaal. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
18: The online auction site eBay launched the e-commerce revolution when it was founded more than 20 years ago.
19: Inmiddels telt eBay 182 miljoen kopers wereldwijd en er worden 1,5 miljard producten aangeboden. Een onvoorstelbaar aantal.
3: GameStop heeft ruim 55 miljard dollar over voor eBay. Opvallend, want het is dus echt een stuk kleiner.
4: Why did I bid on this?
2: That is really throwing me off right now. Ja, snel in de laatste seconde nog even een bod doen en zo de buit binnenhalen. Of het nou gaat om speelgoed, stripboeken, auto's, knuffels. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kan het vinden op eBay. Al sinds de begindagen van internet is die site heer en meester op het gebied van de online veilingen. Maar ja, zijn de aandelen van eBay ook een goed bod waard? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de veilingsite, zodat jij als belegger kan bepalen wat een eBay-aandeel nou echt waard is. Vertel je natuurlijk ook het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder van E-Vermogensbeheer.
13: Hoi Nina.
2: eBay, ja, ik ben wel van Marktplaats. Daar koop ik echt met enige regelmaat wat. Sinds ik een huis heb in Frankrijk moet ik alles tweedehands en zo leuk en goedkoop mogelijk hebben. Heb jij wel eens wat op eBay gekocht?
13: Ja, maar niet vaak. En het grappige is overigens wel, komen straks op je. Ik ben van Marktplaats. Marktplaats was van eBay.
2: Ja, was. Ja. Was. Maar inderdaad, ja.
13: Ik koop wel regelmatig ook op Marktplaats.
2: Ja,
13: maar
2: ook?
13: In Nederland is dat echt natuurlijk the way to go.
2: Precies.
13: En eBay wat minder. Maar ja, als jij echt specifiek iets zoekt, een verzamelaarsobject bijvoorbeeld. Ja, op eBay kun je van alles vinden. Of auto-onderdelen. Dus vanuit dat perspectief.
2: Fascinerend, ja. Heb jij het gehad, of heb je het als eBay nu in je portefeuille?
13: Nee, en ik heb het niet in portefeuille, maar misschien wel goed voor de luisteraar om te weten dat het bedrijf nu 50 miljard waard, dus echt groot. En ook de koersperformance is echt super. We komen straks nog een stukje historie natuurlijk voorbij. Maar ja, kocht je 10 jaar geleden, betaalde je $25.
2: Mm-hmm.
13: Ja, inmiddels staat de koers ruim $100. Dus het aandeel eBay doet het op de beurs gewoon hartstikke goed.
2: Ja. Altijd een belangrijke disclaimer hier, hè, voordat je denkt dat wij advies gaan geven. Dat is helemaal niet zo. Wij geven geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En Jim heeft weer een leuk feitje. En volgens mij gaat dat over het duurste item ooit wat op eBay is verkocht.
13: Ja, dat ga ik zeker benoemen. Maar er schiet mij ineens nog een heel leuk feitje te binnen.
2: Ja?
13: Vorige week hadden we het over Adyen. En daar komt dan ook het begrip take rate voorbij. Wat verdient Adyen in dit geval nou aan een transactie? Nou, dat is ongeveer 0,16%.
2: Nee, dus Adyen, eBay bedoel jij?
13: Nee, ik bedoel Adyen.
2: Oh.
13: De take rate.
2: Ja?
13: Adyen verdient 0,16% aan een transactie. Dus 16 cent op een transactie van €100.
2: Ja.
13: Nou, bij eBay is diezelfde take rate, namelijk wat verdien je nou aan een transactie op het platform, is heel relevant voor beleggers. Ter vergelijking, de take rate van eBay die ligt op bijna 14%. Dus als er iets verkocht wordt voor $100, gaat er $14
2: naar eBay
13: voor
2: dus
13: de bemiddeling.
2: Van het product?
13: Ja, van wat jij maar verkoopt op dat platform.
2: Want dat heeft Marktplaats niet. Je verkoopt daar niet op van wat je verkoopt voor de prijs een bepaald percentage.
13: Nee, je kunt bij Marktplaats heel veel gratis plaatsen. Dat is natuurlijk heerlijk voor Nederlanders. Verkoop je wat duurdere spullen of wil je dat je bovenaan staat, dan ga je advertentiekosten betalen.
2: Ja.
13: Bij eBay gaat het vooral allemaal om de take rate. En dat is de daadwerkelijke verkoopopbrengst of transactieopbrengst voor eBay.
2: Mm-hmm.
13: Dat is bijna 80%. En ja, eBay verdient ook steeds meer aan advertising, zodat je dus wat prominenter zichtbaar bent. En derde punt, dat zijn de stores. Maar dan hebben we eigenlijk het businessmodel van eBay. Daar gaan we niet over hebben. Maar het schoot me ineens te binnen. Ja, wat is nou een leuk feitje dat de take rate gewoon bijna 14% is.
2: Dat is echt groot, ja. Maar ik ben
13: en
2: wel
13: zeker
2: toch benieuwd,
13: als je dure spullen verkoopt.
2: Wat is nou het duurste geweest?
13: Ja, dat is al een tijdje geleden. Je kon bieden op een jacht, geen kleine jacht. Het was 123 meter met een helikopterplatform. Dat hoort op zo'n jacht natuurlijk. Een bioscoop, een paar VIP-suites, eigen spa. En dat was 2006. Nou, je kon daarop bieden. Er was een Rus en die bood uiteindelijk $168 miljoen. Nou, dat is het duurst verkochte item. Toch lekker als je dan een take rate
2: 14%.
13: Van 14% hebt.
2: Dat is heel lekker, inderdaad. Nou, mooi. eBay is dus uitgegroeid tot een site. Ja, die echt ook voor de rich en de famous, die daar dan toch gaan zoeken en gaan kopen. Maar het is ooit klein begonnen. Het verhaal van eBay begint op een septemberdag in 1995. Het jaar waarin dit een revolutie ontketende in de wereld van computers. Ik weet het nog als kleine Nina dat je de Windows 95 opstartte. Het besturingssysteem dat nu nog steeds trouwens op heel veel computers de standaard is. Vlak na de introductie van Windows 95 neemt computernerd Pierre Omidyar uit San Jose in Silicon Valley een vrije dag, want hij wil een beetje gaan experimenteren met programmeertaal. Het zijn dus de begindagen van het internet. Hij is benieuwd of hij een platform kan bouwen dat kopers en verkopers bij elkaar brengt. Nou, dat kan die, dat lukt. Het eerste wat hij verkoopt is een kapotte laserpen. Hè? Zo'n laserlampje dat je kan gebruiken bijvoorbeeld bij presentaties om je kat op stang te jagen. Hij zet het online voor $1 en hij verkoopt het uiteindelijk voor $14,83. Dat is toch een beetje gek. Hij mailt de koper voor de zekerheid ook om nog even te checken. Yo, heb jij wel door dat dit een kapotte laserpen is? Wil je daar echt bijna $15 voor betalen? En die man zegt ja, ik verzamel kapotte laserpennen. Nou, dat is fascinerend dat dat dus bij elkaar komt. De koper en de verkoper. Omidyar noemt zijn website op dat moment Auction Web. En het gaat gelijk hard. Dat herinnert hij zelf zich ook.
20: During that first 2-year period, we were growing 20-50% every month. Every single month. And some months were 70%. But on that, for 2 years, sustained growth like that. I don't think anybody's, you know, ever done that. And it was terrifying. You know, it was exhilarating and terrifying at the same time. Because at any moment, the whole system could have just come crashing down. And we were racing to stay ahead of the demand. And it was pretty challenging.
2: Ja, dat zegt Pierre dus. In juni 1996, toen bestonden ze dus nog geen jaar, is er al voor ruim $7 miljoen aan spullen verkocht via Auction Web. In 1997 verandert Auction Web dan de naam naar eBay. En de naam komt van een ander bedrijf, van Pierre Omidyar. Hij heeft Echo Bay Technology Group. Maar de naam EchoBay.com bestaat op dat moment al. Dus hij maakt er dan maar eBay van. Ja, hoe een iconische naam dus eigenlijk per ongeluk kan ontstaan. Dat is toch mooi. Rond diezelfde tijd wordt ook het feedback systeem geïntroduceerd. Want online iets kopen bij een totale vreemde, dat was zeker in die tijd en misschien nu nog steeds, is toch wel een beetje spannend. Want wordt het wel opgestuurd als je het geld betaald hebt? Is het product wel echt? Is het zoals omschreven? Nou, door feedback te geven kunnen mensen elkaar beoordelen en kun je dus ook vertrouwen opbouwen. Dat werkt als een trein, zegt deze eBay-medewerker van het eerste uur.
21: No one had ever seen anything like it before. Though, remember, the internet was a rather new thing. So you've got all these people who are very excited about this new site, and now they have a way of kind of creating a reputation not only for themselves, but for each other. And it was the smartest thing we ever did in the first 3 years of the company. I'm not so sure we would have grown without it.
2: Nee, dat feedback systeem doet echt wat het moet doen. Vlak daarna wordt het miljoenste item verkocht op eBay. Een stuk speelgoed van Sesamstraat. Ja, zo simpel kan het zijn. Het is dus allemaal razendsnel gegroeid. En dat blijkt ook wel uit het moment dat ze naar de beurs gaan. Dat is september 98. Dan bestaan ze pas 3 jaar, Jim.
13: Ja, dat is best wel spectaculair geweest. eBay ging naar de Nasdaq uiteraard. Dat was voor $18 per aandeel. En het aandeel dat was populair. En ze deden het natuurlijk, omdat ze geld wilden hebben voor groei. Dus marketing, overnames, klein beetje cash ook. Maar het ging voor $18 per aandeel naar de beurs. Nou, aan het eind van de dag meer dan $53. Dus op één dag 200% hoger. En daarmee was eBay op de beurs in één keer bijna 2 miljard waard. Nou, wat wel zo is, en dat is misschien wel goed om te beseffen als je nu denkt van, $18 en het aandeel dat staat nu $100. Nou, het is een aantal keren gesplitst. En als je het helemaal terugrekent, dan heb je nu ongeveer $5700 voor je $18 investering van toen.
2: Wow.
13: Dus er was groeigeld nodig. Ze gingen veel overnames doen. Nou, dat komt zo dadelijk ook wel weer. En dat was echt wel een bijzondere beursgang natuurlijk. En ook midden in de internethype.
2: Ja.
13: En het bijzondere was bij eBay, die maakte ook nog winst. Nou, dat was echt uniek in die tijd, dat je een internetbedrijf had dat winst maakte. Dus er was veel vraag naar eBay.
2: Ja, nou, dat voelt eBay natuurlijk ook. Ze krijgen geld binnen, dus kunnen ze ook uitbreiden door andere sites en bedrijven over te nemen. Halfway.com wordt toegevoegd. Dat was toen een site waar je boeken en computergames kon kopen. Het Frans bedrijf iBazaar is ook overgenomen. In 2002 volgt een hele belangrijke aankoop: PayPal. Voor $1,4 miljard. PayPal wordt daarmee de belangrijkste manier om te betalen op eBay. Maar alvast even een kleine fast forward. Uiteindelijk wordt PayPal toch echt te groot. Ze worden groter dan eBay. Daarom wordt het in 2015 weer afgesplitst. Krijgt het een eigen beursgang. Toch, Jim? Zo is dat gegaan toen?
13: Ja, dat klopt inderdaad. Want PayPal had toen ook al last van een activistische aandeelhouder. Later ook nog een keer. In dit geval Carl Icahn, bekende belegger. En die zei van PayPal, dat groeit zo hard, maar eigenlijk staat eBay de groei in de weg. Je moet dat bedrijf gewoon afsplitsen.
2: Oh ja.
13: Nou, dat is gebeurd. Dus PayPal ging apart naar de beurs, ook naar de Nasdaq. Een eigen beursgang. En eigenlijk na de eerste dag was het bedrijf al meer dan 50 miljard waard tegenover 30 miljard van eBay.
2: Ja.
13: Nou, wat gebeurde er? Als je aandeelhouder in eBay was, dan had je ineens daarna ook aandelen PayPal. Dus voor elk aandeel eBay kreeg je een aandeel PayPal.
2: Mm-hmm.
13: Om nou te voorkomen dat die aandelen PayPal in elkaar storten, werd daar ook een soort van reverse split gedaan. Dus er werden 2,6 aandelen bij elkaar gevoegd, waardoor de koers van eBay gevoelsmatig gelijk bleef. En het heeft wel gewerkt inderdaad, hè? Want direct was PayPal groter dan eBay.
2: Ja, terug naar begin jaren 2000, daar waren we gebleven. eBay doet een hele hoop overnames. Bijvoorbeeld in november 2004 Marktplaats.nl. Dat is wel leuk, hebben ze 225 miljoen euro voor betaald. Ze nemen een belang in StubHub, een website om tickets door te verkopen. Dat is $310 miljoen op zich. Denk je, nou, mooie investering. Dat hebben ze in 2020 ook weer doorverkocht voor $4 miljard. Dus wat dat betreft zijn ze wel goed in zaken doen. Er ontstaat in de loop van de jaren wel kritiek op eBay. Met name de verkopers die klagen over de hoge kosten. Want hè, jij hebt het natuurlijk over die, dat percentage wat je af moet dragen. Take rate, 14%. En je moet ook nog advertentiekosten betalen om je advertentie überhaupt op eBay te mogen zetten. Dus ja, ze zeggen toch van dit is niet helemaal waar we blij mee zijn. Dus er komt een beetje gemor en een beetje kritiek bij, binnen bij eBay. Toch doet het met de aandelenkoers eigenlijk niet zoveel. Sterker nog, als in 2020 iedereen thuis komt te zitten vanwege corona, dan schiet de koers omhoog, want iedereen heeft tijd om schoon schip te maken, zet zijn zooi op eBay en zijn pareltjes. Dus we gaan massaal online kopen, bestellen en verkopen. Daar profiteert eBay van. En dan gebeurt er in mei van dit jaar ook nog iets dat de koers wat verder opdrijft.
0: De Amerikaanse videogameketen GameStop wil online marktplaats eBay overnemen. Er ligt een bod op tafel van €48 miljard. GameStop wil dat eBay een concurrent wordt van webwinkelconcern Amazon. De overnamepoging is bijzonder opvallend, want eBay heeft een marktwaarde van bijna 4 keer GameStop.
2: Maar wacht even, wij hebben GameStop lang geleden ook doorgelicht. Is een winkel voor computerspellen, het is een meme-stok. Op Reddit ging het toen sky high omdat allerlei beleggers er short op gingen. En beleggers zeiden, nee, we gaan dit aandeel even juist heel... we gaan eigenlijk die mensen een hak zetten, die institutionele beleggers. Hoe kan dit? Wat is dit voor verhaal? Want GameStop kan eBay toch helemaal niet kopen?
13: Kijk, je kunt altijd zeggen, ze claimen een belang te hebben van 5%. Dus ze hebben al belang in eBay. Daarmee hebben ze ook wel, je zou kunnen zeggen, een stoel aan tafel.
2: Ja.
13: Dus, maar GameStop moet iets. Hè. Dit is eigenlijk een bedrijf dat langzaam ter ziele gaat. Want videogames kopen in een winkel, ja, dat gaat natuurlijk. Het is een soort free record shop. Dat houdt een keer ergens op te bestaan.
2: Mm-hmm.
13: Het is een noodlijdend bedrijf. Dus ze verleggen nu eigenlijk de focus naar misschien meer het zijn van een investeringsmaatschappij. Hebben we natuurlijk ook gezien met MicroStrategy, wat tegenwoordig Strategy heet, die eigenlijk bitcoins kopen. En dat is dan nu de Strategy.
2: Ja.
13: Het kan zijn dat GameStop heeft gedacht van ja, we moeten echt iets heel anders. En dan gaan we kijken of we misschien wel eBay kunnen overnemen.
2: Ja, maar dat doen ze dan omdat zij willen eigenlijk die tweedehands spullen. Zij willen een soort ophaalfilialen worden.
13: Ja.
2: Dan kunnen de GameStop winkels, die kun je dan gebruiken als een soort partnership. Dan kun je daar je spullen ophalen of brengen.
13: Ja, maar als Nina van der Dungen nu zegt, ik ga BNR overnemen, het kan allemaal wel.
2: Nee, dat kan niet.
13: Nou, dat kan zeker wel. Je kunt gewoon een bod doen.
2: Ja,
13: iedereen mag dat. Alleen het is natuurlijk niet realistisch dat dat hier gaat gebeuren. Want waar gaat GameStop de cash vandaan halen? Als het nou een succesvolle onderneming was, dan hadden ze ook een track record waarmee ze konden laten zien van, nou, wij gaan dat integreren en daar een succes van maken.
2: Hmm.
13: Er is natuurlijk niemand die dit gelooft.
2: Nee.
13: Tenminste, ik niet.
2: Nee, laten we maar eens eventjes naar de fundamentele analyse gaan. En voordat we het gaan hebben over de laatste cijfers, is het tijd voor een SWOT-analyse van eBay. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Sterke punten van eBay, Jim.
13: Nou, wereldwijde marktplaats met heel sterke netwerkeffecten. Want ja, je weet natuurlijk gewoon, er zijn miljoenen kopers op het platform. En ze claimen dat er 135 miljoen verschillende kopers actief zijn op het platform. Dus als jij iets hebt wat je wilt aanbieden, ja, dan heb je ineens wereldwijd een megapubliek.
2: Ja.
13: En andersom ook, als je iets wilt kopen, je vindt het op eBay.
2: Vindt het op eBay.
13: Oh, ja.
2: Het is wel een hele grote concurrent geworden, hè? Nee.
13: Ja. Ja, ja, zeker. Vinted is een concurrent. Maar eBay richt zich ook heel erg op fashion. En dat is dus ook waarom ze zo'n overname doen van Depop. Dat is puur strategisch. Mm-hmm. En ja, omdat ze daarmee dus hun bestaande kopersgroep kunnen bedienen. Op meerdere fronten een breder aanbod krijgen. En ja, verder kunnen groeien. Nou, dan een heel ander belangrijk sterk punt is dat ze een asset light model hebben. Zoals dat dan prachtig heet.
2: Wat is dat?
13: Ze houden geen voorraden aan. Het is niet dat je iets koopt van eBay.
2: Nee,
13: maar
2: dat klopt.
13: Jij kan als winkeltje een loods hebben met daarin allemaal spulletjes. Die verkoop je via eBay.
2: Het is gewoon
13: maar
2: de messenger alleen.
13: eBay brengt kopers verkopers bij elkaar. Ja.
2: Ja.
13: En daarvoor betalen de kopers of de verkopers vorstelijk.
2: Mm-hmm.
13: Nou, daardoor hebben ze dus weinig assets ook op de balans of voorraden. En hebben ze ook een hele mooie marge van bijna 30% op de totale omzet die ze boeken.
2: Zaktes.
13: Ja, het is wel een beetje dat ze op twee snelheden groeien. Dat is gek als ik dat zo misschien zeg. Maar in Amerika groeiden ze heel hard op jaarbasis, 24%. Maar internationaal was de omzetgroei 6%. Dus dat valt wel een beetje tegen. Dus je ziet, in Amerika groeit de omzet hard. Maar wereldwijd, dan zie je dat ze marktaandeel verliezen. Dus je kunt je ook afvragen van ja, is Amerika niet echt gewoon de markt waar eBay het van moet hebben?
2: Ja.
13: Dan, als je het hebt over het verleden, dan is het wel een beetje wisselvallig geweest als je naar de strategie kijkt. Met overnames, je noemde al eventjes Skype, maar ook PayPal. Dat is dan wel echt een succesverhaal.
2: Zeker.
13: StubHub. Die werden allemaal overgenomen, omdat dat dan een add-on zou zijn. Maar later werden ze toch weer verkocht. Dus je ziet wel dat aan de ene kant dat ze overnames doen. Heel veel overnames hebben gedaan, ook in het verleden, die echt waarde toevoegen. Maar ook een aantal die niet kernactiviteit blijken en weer verkocht moeten worden.
2: Ja, maar daar pakken ze dan wel dikke winst op. Dus vind ik wel sterkte.
13: Ja, met StubHub bijvoorbeeld is dat absoluut de situatie. Ja. Ja.
2: Oké, zijn er kansen?
13: Nou, ik denk toch wel dat circulaire wat jij noemde, dat is echt wel een kans. Het is helemaal niet meer raar om te zeggen dat je een dure merkbroek of zo hebt gekocht.
2: Tweedehands hebt. Sterker nog, dan ben je eigenlijk een baas als je daar maar €20 voor hebt betaald.
13: Ja, en dan heb je daarmee misschien als bedrijf dus ook wel een stukje rugwind. En zeker als je dat doet op e-commerce vlak, of noemen ze ook wel re-commerce, heb ik gelezen. Wist ik ook niet, maar recycle
2: omdat het
13: en online.
2: Is. Ja, re-commerce komt terug in de verkoopcirkel. Ja.
13: Nou ja, mooi. Ja, dat sluit heel goed aan ook bij de kernpropositie van eBay. En ik denk dat er wel een trend is die gaande is. En waar eBay heel makkelijk op kan aansluiten door het te faciliteren. Dus ze hoeven niet eens iets te doen.
2: Nee. Bedreiging je dan nog?
13: Dat soort gekkigheid van GameStop, dat kan wel afleiden. Kan een bedreiging zijn. Ik denk niet dat het goed zou zijn als er een hoge bod komt en de volgende activistische aandeelhouder zich meldt. Nou ben ik niet zo bang voor GameStop. Maar wel als ze zich echt zouden gaan bemoeien met hun 5% belang. Kun je beter toch een Icahn of een Elliott hebben die wel echt bezig is met het verbeteren van de bedrijfsvoering en het rendement op kapitaal.
2: Laten we even de boeken openen van eBay.
13: Ja, de cijfertjes. En de cijfers van eBay die waren jarenlang niet zo heel goed. Vooral als je keek naar omzet. En dat heeft er ook wel mee te maken omdat ze weer onderdelen verkochten. Maar ja, de omzet van 2017 zou je kunnen zeggen, tot en met 2023-2024, die lag op 10 miljard.
2: Ja.
13: Dus er was te weinig groei. Nou, het lijkt er wel op dat eBay de omzetgroei nu wel weer te pakken heeft. 2024 ging hij naar 10,3 miljard. 2025 was 11 miljard. En voor dit jaar wordt een omzet verwacht van 12,5 miljard. Deels ook gekochte omzet. Dus er zit weer groei in. En de verwachting is ook dat het verder gaat oplopen. Volgend jaar ruim 13 miljard. 2028 14 miljard. En dat uit zich dankzij die mooie marge ook in een oplopende EBITDA. Want die EBITDA die lag een aantal jaren lang op 3 miljard en is zelfs een tijdje gedaald.
2: Ja.
13: Dat was natuurlijk niet gunstig voor de aandelenkoers. Maar als je over een lange termijn kijkt, doet het aandeel eBay het gewoon erg goed.
2: Volgens mij hebben we een hele hoop informatie om een oordeel te vellen, Jim. Voor wie kan een aandeel eBay interessant zijn?
13: Nou, voor degene die gelooft in verdere groei van e-commerce en met name via marketplaces, en die ook het vertrouwen ziet of krijgt van het verleden dat eBay heeft met 30 jaar historie, waarin het toch wel heel succesvol is geweest dankzij overnames, dankzij toevoegingen en echt een gevestigde naam is wereldwijd. Want als je wereldwijd iets wilt kopen en toegang wilt hebben tot 160 miljoen potentiële kopers, dan is eBay wel het platform.
2: Dit was eBay Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan weet je vast ook wel dat we een podcast hebben. De podcastversie is een stuk langer van eBay, met meer diepgang en duiding. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over iets heel anders, wel weer heel leuk. Franse cosmetica-bedrijf is het L'Oréal.
13: Ja, ik had het net over 30 jaar geschiedenis, maar we gaan volgens mij 100 jaar terug in de tijd.
2: 100 jaar terug, ja, een heel boeiend bedrijf. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in de BNR-app of in een andere podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En ik ben Nina van den Dungen.
13: En ik Jim Theo Poering.
2: Doei doei.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: gaan met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op ePassie.nl. ePassie. Wellbeing that works.
1: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
5: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
6: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
5: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
7: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De chauffeur van de verongelukte Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft voor het eerst gesproken over het drama. Hij heeft het op social media over een nachtmerrie en zegt: kon dit alles maar worden teruggedraaid? Zijn bus gleed ruim 3 weken geleden van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven. Frankrijk blijft in de ban van scholierenprotesten. Vanwege de veiligheid blijven morgen honderden scholen dicht. Afgelopen week liepen protesten in allerlei Franse steden uit op geweld en vernieling. Meer dan 20 middelbare scholen werden in brand gestoken of geplunderd. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op 2 flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. En het is Oranje weer niet gelukt om de nul te houden. Na een 1-0 voorsprong in Eindhoven maakte tegenstander Servië even later alweer gelijk, zodat ze met 1-1 de rust in gingen. Nederland heeft al 12 interlands achter elkaar minimaal 1 tegendoelpunt om de oren gekregen. Het weer van Weer Online. Helder, vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Wat is de brandstof die kiezers in beweging krijgt om naar het stembureau te gaan? Dingen als angst.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: 60 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma. Ik heb mijn brandstof hier voor me, een hele mok vol. En ik zit natuurlijk in Washington, D.C.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit een gloednieuwe studio in Amsterdam. Echt prachtig.
1: Ah.
2: Ja, dus jammer dat je dat net niet ziet, Jan. Maar dat komt wel weer een keer.
1: Voor de luisteraars die hem ook nog niet gezien hebben. Wat zie jij nou om je heen? Wat is er anders?
2: Het ziet eruit als een hele mooie, warme, ja, huiskamer. Of een heel mooi, supermodern kantoor. Groot. 5 zitplaatsen met microfoons. Heel mooi licht. Prachtige camera's waarop wij... Maar je moet je voorstellen dat hier een discussie wordt gevoerd met bijvoorbeeld 4 mensen en een presentator. Dat kan allemaal met eigen camera's. Dus het is echt state of the art. Ik kan niet anders doen.
1: Dat klinkt goed. Is er nog ruimte voor een Amerika-podcast-mok daar, denk je? Kan je die daar nog ergens stiekem wegzetten?
2: Nou, of, ik denk dat dat net lukt. Eerlijk gezegd.
1: Moeten we misschien eens proberen.
2: Ja, gaan we doen.
1: We gaan er weer eentje weggeven.
2: Okay. Dus, wij zijn onder het wakend oog van Luc, die vandaag in zijn eentje zo ongeveer alles doet. Redactie,
1: zo.
2: Toekijken op ons, de teksten, maar ook de knoppen. Dus dat
1: zal die jonge moes zijn aan het eind van de dag.
2: Ja, die kunnen we straks wegdragen. Nou. Jan, wat viel jou deze week op?
1: Ja, het ging weer heel veel over AI hier. En dan merk ik in de stad ook de onrust daarover bij Amerikanen. Hè. Mensen die demonstreren tegen die datacenters. Ook tegen die AI-camerasystemen. Vlogcamera's, hebben we het ook eerder in BNR De Wereld over gehad. Maar Trump die blijft juist vol inzetten op AI. En dat gebeurde deze week. Hij hield een soort AI-dag. Hij lanceerde America.gov, een overheidsportal waar je als een soort ChatGPT of Claude vragen kan stellen aan de overheid. In de toekomst moet je daar ook dingen kunnen regelen, wordt gepresenteerd als een grote revolutie op dat gebied. En dat gingen we natuurlijk allemaal testen, Bernard. Dus naast de normale vragen ook, wie won de verkiezingen van 2020? Nou, ik heb een paar keer het antwoord Joe Biden gekregen, dus dat klopt gewoon. Maar ook 1 keer het antwoord, dat is politiek commentaar, dat kan ik niet doen. Was er grootschalige fraude in de verkiezingen van 2020? Dan zegt hij nee. Er waren wel individuele gevallen, maar dat waren eigenlijk, zo vat ik het dan maar even samen, eerlijke verkiezingen. Nou, allemaal dingen kan je zo vragen. Klimaatverandering, hè, komt dat nou door mensen? Nou, Trump vindt van niet. Overheidsportal zegt toch van wel. En we merken ook dat af en toe die antwoorden wat verschillen. Dus de vraag is ook eventjes hoe dit gaat blijven. Houden we in de gaten natuurlijk. Maar wat ik een hele mooie vond, Bernard, als je hem vraagt, ben je artificial intelligence of super intelligence? Dat laatste is natuurlijk hoe Trump dit systeem en alles met AI noemt. En dan zegt hij, ik ben super intelligence. Dus precies wat Trump ook wil. En ik merkte dat deze chatbot doet dat goed. Maar die Elon Musk'en van deze wereld, die ook deze week in het Witte Huis waren, die hebben daar nog moeite mee. En ik ben ook benieuwd of de wereld omgaat. Noem jij het al super intelligence?
2: Dat eerlijk gezegd neig ik daar wel naar. Want als je de waarschuwing hoort van sommige van die techbazen, dan moeten we uitkijken dat we niet een soort Frankenstein creëren. Dat op een bepaald moment die artificial intelligence voor zichzelf aan het werk gaat zonder onze commando's en het leven over kan nemen op bepaalde. En dat is wel. Daarmee vind ik die benaming super helemaal niet zo slecht gevonden, hoor.
1: En het grappige is natuurlijk dat Trump dit juist rebrandt met het idee van dat artificial intelligence heeft ook een beetje een negatief imago.
2: Ja, maar
1: ik maak er gewoon super van. En dan alles wordt beter dan super.
2: Ja, dat is waar. Maar de mensen zijn zo iedereen begrijpt waar het over gaat. En overigens vind ik ook de hele discussie heel interessant. Hè, want Trump zegt dus tegen alle twijfelaars, waarschuwingen, niet zeuren jongens, dit is gewoon de toekomst. Laten we daar nou gewoon hard op inzetten met datacenters en al. En hij had president Xi van China op bezoek. En die vindt dat eigenlijk ook. Dus de 2 grootste landen, die vinden dat ook op dit punt, als ik het zo mag noemen, een soort eerlijke strijd echt wel aankunnen en ook aan moeten. De wereld echt die kant op moet. Dus ik begrijp Trump zijn beweegredenen. Alleen, ik zou het zo nooit zeggen. Ik zou zeggen,

0: Ik luister wel naar mensen die er verstand van hebben, maar dat is zijn stijl niet. Dus,
1: nee, nee. Hij kijkt dan van, hij kijkt dan letterlijk America first, dit is het beste voor het land. De rest, daar kan ik me allemaal niet druk om maken. Wij moeten China voor blijven.
0: Ja, ja, ja, zo is het, ja.
1: Een duidelijk antwoord. Super Hammelburg, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, dat, een klein berichtje, maar ik moest er vreselijk om lachen. Dat Mark Carney, de premier van Canada, dat die wellicht wordt voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. En daar moest ik ontzettend om lachen. Want dat is natuurlijk ook de man die vorige week heeft gezegd, ja, het gaat zo slecht in die relatie met Amerika. We moeten misschien ook denken aan een vorm van zelfverdediging of bewapening of zo. Nou, dat is nogal wat, zeg.
1: Ja.
0: Terwijl Trump nog steeds denkt dat het de 51ste staat is. Dus is dat wat. En er gaat ook het gerucht dat Time Magazine Carney zal uitroepen tot Person of the Year. Dus ja, dat is natuurlijk allemaal ook politiek, maar dat zijn we van Time Magazine gewend. Hè. Die geven dat ook altijd toe. Maar dat zou een politieke keuze zijn. Ik moest ontzettend lachen erom. Dus
1: ja, wel Bernard, ik ken één iemand die Time Magazine covers inlijst en ophangt, zelfs als ze niet echt zijn. En die persoon wil ook heel graag de Nobelprijs voor de Vrede. Als Carney die dingen nou gaat krijgen, dat is niet bevorderlijk voor de vrede, denk ik.
0: Nee, en ook niet voor de verzameling. Nee, klopt. Jan, we hadden het in het begin al over. De dieselprijzen in Amerika zijn de afgelopen weken tot recordhoogte gestegen. En dat maakt Republikeinse kandidaten voor de midterms zenuwachtig. Bijvoorbeeld Ashley Hinson in Iowa.
2: It's unacceptable and I will continue to work with anybody to get solutions across the finish line for immediate relief for our families, our farmers, our seniors, our small businesses, just like the people standing behind me here today. It's why I've called for an immediate and successful end to the war in Iran so that families can see some relief at the pump and at the checkout line.
0: Ja, dat is best begrijpelijk, want Iowa is een boerenstaat, dus daar heb je heel veel gebruik van. Grote vrachtauto's, die hebben allemaal diesel. Maar ook alle grote machines die ze gebruiken in. Het is een maisland. En dan heb je al die hele grote machines omdat de oogsten. Loopt allemaal op diesel. Dus ik kan me best voorstellen. En in Michigan had je ook een Republikeinse senaatskandidaat, Mark Rogers. Die oproept tot een einde van de oorlog. Jan, wordt het steeds duidelijker dat de oorlog met Iran Trump de midterms zou kunnen kosten?
1: Ja, ik denk wel dat wij roepen dit al wat langer, hè? Maar en mensen om ons heen zien dat ook, hoor. Daar zijn wij echt niet uniek in. Maar je ziet echt, Trump staat onder druk. En of dat nou fataal wordt in die midterms, dat moet nog maar blijken. Want jij en ik weten ook, Trump presteert bijna altijd beter dan verwacht tijdens verkiezingen. Maar je ziet wel echt, dit is het onderwerp waar het pijn doet, waar mensen zich zorgen om maken. En Republikeinen dus ook, dat deze Ashley Hinson nu kritisch is op die Iran-oorlog, dat zegt ook wel wat. Ze is niet direct kritisch richting Trump. Ze zegt niet Trump doet het verkeerd. Maar die Iran-oorlog, dat weet natuurlijk iedereen wie die oorlog begonnen is. Dus dat is wel heel duidelijk. En ook die kandidaat in Michigan, die Rogers, die maakte zelfs een campagnespotje van. En Alaska, ook zo'n staat waar precies wat jij omschrijft diesel belangrijk is. Deze kandidaten die voelen de druk van hun kiezers. En Trump voelt nu de druk van deze kandidaten. Ja. En dit zijn ook dus nog kandidaten in normaal gesproken dieprode Republikeinse staten. Hè? Ja. Dat de Republikeinen zich in Iowa zorgen maken, dat zegt echt wel wat.
0: Dat zegt heel veel. En ik denk ook dat die zorgen terecht zijn. Want het is inderdaad ook in Europa en de rest van de wereld, die dieselprijzen lopen echt uit de hand. Trouwens, de gewone benzineprijzen ook. Maar het gaat natuurlijk in dit geval echt om diesel. En de hele agrarische gemeenschap in een groot deel van de wereld, denk ik, gebruikt voornamelijk diesel. Dus je merkt dat enorm. En je merkt het dus ook in dingen als de voedselprijzen. Want ja, dat moet allemaal door worden berekend aan de producenten van voedsel. En dus ook weer aan de winkel waar je koopt, de supermarkt bijvoorbeeld. Dus het heeft ook een enorm inflatieachtig effect. Het slaat door met dit zijn allemaal kopietjes van kopietjes van kopietjes. En elke keer wordt zo'n prijs gaat enorm omhoog. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze echt heel, heel, heel zenuwachtig zijn. En de vraag, maar die moeten we erbij stellen, Jan, vind ik, doen we ook altijd, is die midterms, die zijn op 3 november. dat duurt nog even, dat duurt nog een maand. En het zou kunnen dat, wat voor reden dan ook, deze crisis een beetje afkoelt. Hè? Dus we moeten een slag om de arm houden. En het is ook niet zo dat elke kiezer het presidentiële pad verlaat. Dus, omdat een lokale kandidaat iets vindt. Het kan best zijn dat die kiezer denkt, nou, ik ben het met die kritiek wel eens, maar ik stem toch op hem. Hè? Ik noem maar wat.
1: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke
0: dat
1: is.
0: Dat wordt de grote vraag. Dat wordt de grote vraag.
1: Ik denk dat veel Republikeinen zullen denken, veel Trump-stemmers zullen denken, ja, maar wat is het alternatief? En ik denk dat niet veel, nou ja, we gaan dit zien, maar ik denk dat niet heel veel mensen gaan denken, oh, dan stem ik wel op een democraat. Want die zien ook dagelijks al die verhalen over democraten die communisten zijn en die het land helemaal kapot maken. En, ja, stap dan maar eens over. Dat lijkt me niet zo makkelijk.
0: Ja, nee, precies. Dat is het effect wat ik ook steeds maar bedenk. En het is altijd zo, als je geïnteresseerd bent of als je gaat stemmen, dan verdiep je je misschien even oppervlakkig of wat meer in een kandidaat of in verschillende kandidaten. En er is niemand met wie je het op alle punten eens bent. Mm-hmm. Gewoon, die bestaan niet. Een kandidaat waarvan je denkt, ik ben 100% met alles eens. En dat geldt dus ook voor meneer Mark Rogers, die dus in Michigan zegt die oorlog moet worden beëindigd. Nou, er zullen een heleboel mensen zeggen, nou, daar heeft hij wel een punt. En anderen zullen zeggen, ja, maar daar gaat het mij niet om. Ik blijf toch gewoon republikeins. Dus hij blijft mijn stem krijgen. Dat bedoel ik maar, ja.
1: Ja, nee, zeker. Ja, en Trump die dreigde ook met een verbod op de export van diesel. Hè? De minister van Energie, Chris Wright, die heeft ook gezegd, nou, dat heeft eigenlijk geen zin. Dat is helemaal niet slim om dat op die manier te doen. Misschien moeten we eerst even neerzetten zo'n exportverbod, Bernard. Dat is eigenlijk een beetje America first voor diesel. Hè? Diesel voor de Amerikanen, ja. We exporteren niet naar het buitenland.
0: Nee, dat klopt. Vroeger was het de verkoop van fossiele brandstof door Amerika aan het buitenland wettelijk verboden. Dus het is dan een hele stap geweest, dat was onder Jimmy Carter, om dat te liberaliseren en om uiteindelijk, en volgens mij is dat onder Trump 1 pas echt goed op gang gekomen, dat Amerika niet alleen de grootste olieproducent ter wereld werd, maar ook een grote leverancier van fossiele brandstof. Denk aan het vloeibaar gas, maar ook aan olie. Dus Amerika exporteert een enorme hoop. En dat gebeurt heel vaak in de vorm van ruwe olie. Maar nog veel meer gaat in de vorm van het eindproduct. Dus er wordt heel veel geraffineerd in die producerende landen. Dat gebeurt trouwens ook, ik noem maar wat, in Saoedi-Arabië. Daar gebeurt hetzelfde. Dus daar kun je ruwe olie kopen, maar daar kun je ook benzine kopen of diesel, en die wordt dan als eindproduct geëxporteerd. Dat is veel duurder, maar het is voor de gebruiker veel en veel makkelijker. Ja. En voor de oliemaatschappij ook, want die hoeft dan niet dat zelf nog te raffineren. Er is geen verbod meer op het exporteren van fossiele brandstof. Dus ja, dat zouden ze kunnen invoeren. En ze zouden kunnen zeggen, we verbieden de export van diesel in dit geval.
1: Ja, en dat klinkt op zich logisch. Ik denk dat past ook eigenlijk in Trumps straatje. Gewoon diesel voor de Amerikanen en het buitenland bekijkt het maar. En toch zegt dan bijvoorbeeld zijn eigen minister van Energie, maar je hoort het ook van meer olie-experts, dit is niet slim. Of tenminste, hier zit een groot gevaar aan. En ik geloof dat Trump dat gevaar in ieder geval wel overweegt dat hij dat meeneemt, want hij heeft het er al een week over dat hij dit wil doen en hij doet het maar niet. Dus ik denk wel dat hij erover nadenkt. Maar wat is dat gevaar dan?
0: Nou, het gevaar is, dat is altijd met olie of met diesel, is dat de wereldprijs wordt vastgesteld internationaal. En daarom is die ook in Amerika zo idioot hoog. Want je kunt de vraag stellen, en dat is wat bij Trump in zijn hoofd zit, als wij zulke enorme producenten zijn en we raffineren zelf zoveel, hoe kan het dan dat het bij ons zo duur is? Nou, dat komt omdat de Amerikaanse fossiele brandstofprijzen zich aanpassen aan de wereldprijs. Dus ja, het is in India duur en het is in Zimbabwe duur en in Frankrijk duur en in Nederland en dus ook in Amerika. Los van de vraag of je exporteur bent. En hij blijft maar vasthouden aan het idee, als ik zelf voldoende voorraad heb en voldoende kan produceren en raffineren, dan glijdt het probleem van mij af. Dan is ons land gevrijwaard. Vandaar ook dat hij zo hamert op de deal die hij heeft gesloten met Venezuela, waar iets van 60% van alle olie nu, ik zal maar zeggen, behoort tot de Amerikaanse voorraad. Die is overigens nog niet geraffineerd, die olie. Maar ook dat doet helemaal niets aan de olieprijs. En je ziet ook dat de markten, daar heeft die energieminister volkomen gelijk in, dat die ook alleen maar nerveus worden van dit soort ideeën. Dus ja, hij denkt al een week na. En mijn idee is dat hij er vanaf moet zien van dit idee. Dat hij echt moet gaan kijken naar de oplossing van het probleem. En dat is de oorlog of de situatie in het Midden-Oosten. De relatie met Iran. Daar zit het hem in. De straat van Hormuz. Gewoon de dingen waar we het al maar over hebben. Daar zit het probleem.
1: Ja, ik begrijp ook van dat het risico van het zelf aan de knoppen draaien is, dat je het dan juist een beetje verprutst. Dat er bijvoorbeeld raffinaderijen dan gaan denken van, oh wacht even, we exporteren niet zoveel meer. Dan moeten wij onze capaciteit een beetje terugbrengen. Maar om die twee dan, om de vraag en het aanbod dan op hetzelfde niveau te krijgen, dat kan nog wel even duren. Dat is best ingewikkeld. Dat doet mij dan een beetje aan de coronaperiode denken, waarin ook vraag en aanbod op verschillende plekken, dat klopt er gewoon niet meer. En dan krijg je dat er niemand meer in het vliegtuig zit. Maar er gaan ook minder vluchten. Dus gaat de prijs van tickets gaan toch omhoog. Dat soort vergelijkingen dan.
0: Ja, zo is het. En er zit bovendien in al dit soort dingen een enorme vertraging.
1: Ja.
0: Want al is het alleen maar door de export. Gesteld nou dat dat vloeibaar gas naar Nederland komt. Hè? Dat gebeurt vanuit Amerika. Dat moet de oceaan over. Dat zit in grote tanks. Dat moet worden overgepompt in andere tanks. Dat moet dan weer naar een industrieel pompstation. Dat gaat het verdelen over de gasmaatschappijen. Voordat het is geladen in Amerika en wordt gebruikt bij de consument of fabrikant in Nederland, ik noem maar wat, daar gaan we zo'n paar maanden overheen. En dat is geld voor dit soort dingen ook. Dus je kan zeggen, nou, ik doe een exportverbod op diesel. Maar de markt reageert daar waarschijnlijk negatief op en er gebeurt helemaal niks met de prijzen. Dus hij heeft er gewoon niks aan.
1: Kan ik dan een beetje concluderen als niet-olie-expert, dat zijn wij nadrukkelijk allebei niet natuurlijk, nee, maar wij zien dit vanaf de zijlijn, als niet-olie-experts, dat de kans dat Trump hier iets voor vindt voor die midterms, ze zeggen ook altijd het duurt maanden voordat dat doorberekend is, die prijs, dat dat eigenlijk dus niet meer gaat lukken, dat het al te laat is?
0: Ja, dat mogen we. En dat zegt hij zelf ook. Hè. We lieten aan het begin van de podcast ook een fragmentje horen waarin hij in een tussenzinnetje zei van ja, benzineprijzen zijn inderdaad wel een beetje omhoog. Zoiets van, ja, ik weet het. Hij heeft ook al een paar keer gezegd van, nou en. zo erg is het ook weer niet, jongens. Dat is typisch iemand die zelf nog nooit van zijn leven geldproblemen heeft gehad.
1: Hij hoeft ook nooit te tanken natuurlijk. Die biest die staat altijd vol met
0: benzine.
1: Die
0: biest is altijd keurig volgetankt. Met gewone benzine overigens. Hij rijdt zelf geen auto en dat mag hij ook de rest van zijn leven niet meer doen als president of oud-president. Dus hij heeft er niet zoveel mee te maken. Maar zonder flauwekul, ik denk dat wat dat betreft hij, ja, hoe gek het ook klinkt, toch een beetje fout maakt dat hij te weinig kijkt door de ogen van zijn eigen kiezer in Montana of Wyoming of noem die staat er maar op. Waar de stijging van de dieselprijs echt een enorm probleem is. Hij onderschat, denk ik, de maat. Nou heb ik altijd geleerd dat je moet niet kijken naar hoeveel iets kost. Je moet kijken naar het verschil met de laatste keer dat de prijs nog redelijk was. Als de prijs $5 is, dan denk je, oh wat veel. Hoeveel was het voor de crisis? Nou, $4. Dus hij is maar $1 gestegen, hè, in die hele periode. Zo moet je en dat is de manier waarop Trump er naar kijkt. Het heeft ook niet het einde van de wereld, jongens. En daar vergaloppeert hij ze volgens mij electoraal enorm mee.
1: Ja, en daar heb ik dus hetzelfde gevoel als waar we het volgens mij vorige week of de week ervoor over hadden. Toen ging het over AI. dan denk ik van Trump, die zo'n neus had voor wat zijn achterban voelt, die dat precies goed aanvoelde, altijd de goede dingen zei. En in dit geval, Iran is zo'n grote fout geweest. Daar heeft hij zo niet nagedacht over wat zijn eigen achterban daarvan vindt.
0: En alles wat er is aan experts op dit gebied, bijvoorbeeld op het gebied van oorlog, dat verdwijnt. Als je nou ziet dat minister van Defensie Hegseth bezig is om zijn eigen Pentagon te onthoofden. Dan gaan alle toppers gaan eruit. Een hele zwik generaals worden allemaal ontslagen. Ja, dat moet je, als je in een oorlog verwikkeld bent, nou net niet doen. In ieder geval niet op dit moment. Dus hij maakt het zich ook steeds maar weer moeilijk in dat conflict met Iran. En hij kan het niet oplossen. En de vraag was, redt hij iets of redt hij het voor de midterms? Nee, gaat niet lukken, Jan.
1: En om het even naar ons te trekken. Hè. Europa haalt nu ongeveer de helft van zijn diesel uit Amerika. Trump heeft ook altijd gezegd van energie, haal dat maar bij ons vandaan. Wij zijn betrouwbaar, op ons kun je bouwen. Hoe groot wordt het probleem in Europa als Trump inderdaad die dieselkraan dichtdraait?
0: Ja, dat wordt groot, maar wij kunnen natuurlijk ook uit andere kanalen halen. En er staan ook raffinaderijen, denk aan Pernis en zo, in Nederland. Dus we kunnen ook ruwe olie bewerken. Dus we hebben nog wel opties. Maar het is een probleem. Als dat gebeurt, is het een probleem. En volgens mij, het is een enorm probleem voor Amerika zelf. Maar inderdaad ook voor de klanten, zoals Nederland.
1: Ja, want zou je kunnen zeggen, we hebben al een alternatief minder, want Rusland is ook geen optie op dit moment.
0: Precies.
1: Dus waar ga je het dan nog vandaan halen? En ook het punt wat jij eerder noemde, de flexibiliteit die er niet is. Dat alles lang duurt bij die...
0: Ja, zo is het. En dat gaat ook met hele lange contracten, hè? Die olieleveranties, zo'n contract duurt vaak maanden. Dat betekent maanden van uitlevering, doorberekening. Dus het is niet iets, je kunt niet aan een knop draaien en zeggen, oké, klaar.
1: Zometeen in de Amerika-podcast. Republikeinen dachten te scoren met een slam dunk bij de hoorzitting van speciaal aanklager Jack Smith. Maar de senatoren van Trumps partij waren niet voldoende thuis in basketbal. Hoe dat zit, hoor je zo. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
2: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
1: Hopelijk, zegt u dan.
3: Maar mag dat?
1: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
4: Ik ben een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
5: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De chauffeur van de verongelukte Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft voor het eerst gesproken over het drama. Hij heeft het op social media over een nachtmerrie en zegt: kon dit alles maar worden teruggedraaid? Zijn bus gleed ruim 3 weken geleden van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven. Frankrijk blijft in de ban van scholierenprotesten. Vanwege de veiligheid blijven morgen honderden scholen dicht. Afgelopen week liepen protesten in allerlei Franse steden uit op geweld en vernieling. Meer dan 20 middelbare scholen werden in brand gestoken of geplunderd. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op 2 flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. En het is Oranje weer niet gelukt om de nul te houden. Na een 1-0 voorsprong in Eindhoven maakte tegenstander Servië even later alweer gelijk, zodat ze met 1-1 de rust in gingen. Nederland heeft al 12 interlands achter elkaar minimaal 1 tegendoelpunt om de oren gekregen. Het weer van Weer Online. Helder, vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
7: De hoorzitting in de Senaat van speciaal aanklager Jack Smith moest een groot complot uit het Biden-tijdperk blootleggen. Dat was het plan van de Republikeinen. Maar de hoorzitting liep uit op een heel pijnlijk moment voor senator Eric Smith, die zich iets beter in basketbal had moeten verdiepen. Hij dacht dat hij Smith te pakken had, maar hij werd uiteindelijk zelf de talk of the town. We laten zo dat fragment horen waar dit om ging. Zeer vermakelijk. Ik zou iedereen ook aanraden om even het YouTube-fragmentje terug te zoeken. In dit fragment wordt straks Jack Smith, dus de speciaal aanklager, beschuldigd van een geheime reis naar Atlanta. Eerst even kort, Bernard, nog even terug. Wie was Jack Smith ook alweer en waarom is het belangrijk of hij in Atlanta is geweest?
8: Ja, die is aangesteld als speciaal aanklager door de regering Biden om een aantal dingen te onderzoeken. Eén was de dossiers die Trump had meegenomen naar Mar-a-Lago.
7: Oh ja, die geheime documenten.
8: Want dat is in strijd met een regel in Amerika dat alles wat in het Witte Huis aan papier ooit is geproduceerd of afgeleverd naar het Nationaal Archief moet. En Trump had een heleboel meegenomen en dat lag door heel Mar-a-Lago verspreid tot op de gasten-wc aan toe. Er stond een grote doos.
7: Bij de Gouden Kraan.
8: Bij de Gouden Kraan, precies. Maar hij onderzocht ook De kwestie van de bestorming van het Capitool. Dat was dus echt een hele ernstige zaak. En ja, daarmee samenhangend natuurlijk die hele Stop the Steal-beweging. Dus de groep Amerikanen die onder leiding van Trump ontkende dat Biden had gewonnen. En beweerde dat de verkiezingen waren gestolen. En er was ook nog een kwestie in Atlanta. Nou ja, er was een... De beschuldiging was, daar hebben we veel over gesproken, dat Trump daar geprobeerd had de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden. Door de verantwoordelijke ambtenaar op te bellen en zeggen: doe mij nog eens even 11.000 stemmen, want daar heb ik recht op. En die man, een overtuigde republikein, die zei: ja, maar zo werkt dat niet, sorry, dat kan ik niet doen. Nou, al die affaires kwamen terecht bij Jack Smith.
7: Ja, precies. En Smith die heeft uiteindelijk zijn rapporten afgeleverd. We hebben niet alles daarvan meer gezien, want Trump die was toen inmiddels president. En hij heeft ontslag genomen. Maar hij is nu een van de koppen van Jut. Die link met Atlanta, die heb je al net genoemd. Dus die Republikeinse senator Eric Schmidt, die wil bewijzen dat Jack Smith in Atlanta is geweest. En dat ging dus zo.
9: Did you go to an NBA game between the Golden State Warriors and the Atlanta Hawks on February 3rd, 2024?
10: What city would that be in?
9: Atlanta.
10: No.
9: Okay. So your testimony today is that you did not go to a Hawks game on February 3rd, 2024. Is that correct?
10: I have no recollection of that.
9: Okay. Yeah. The day before, Fannie Willis came clean with her affair with the prosecutor. You know, the Atlanta prosecutor that was also trying to get Trump. The next day, were you in Atlanta?
10: I do not believe so.
9: Okay, did you ever go to Atlanta during your time as special counsel?
10: I really don't think so. It's possible I flew through the Atlanta airport on the way to Florida, but I do not have a recollection of going to Atlanta. I definitely did not go to a Hawks game. I'm okay. Sure of that.
8: Ja, fantastisch.
7: Ja, ja, en ook de beeld erbij, hè, want die Eric Schmidt, die je zag dat kleine glimlachje. Weet je, als je met iemand aan het kaarten bent of zo, en diegene wil niet toegeven dat hij goede kaarten heeft. En ja, dan zie je zo'n lachje en denk je, wacht eens even, jij hebt iets. Zo keek hij, toen hij dus nog dacht dat hij Schmidt de aanklager in de kladden had.
8: Ja.
7: En hij noemt ook nog Fannie Willis, hè, die aanklager, want die zou een relatie hebben gehad met, of ja, dat is volgens mij wel bewezen, die had een relatie met een medewerker en daarom moest zij zich uiteindelijk terugtrekken. Dat speelt hier ook nog. Dus best een ingewikkeld verhaal.
8: Ja.
7: Maar hij had dus, deze senator had sms'jes waarin stond dat er in februari een stoel bij een basketbalwedstrijd was geregeld voor Jack Smith. En die sms kregen we toen te zien op een heel groot bord met een afbeelding van die Fannie Willis erbij, met haar lover ook. En dat was een enorme verdachtmaking, want de conclusie was dus: die dag was er een wedstrijd van de Hawks in Atlanta en daar was Jack Smith bij. Nou, die zal dus ook die Fannie Willis hebben gesproken om Trump weer te pakken. En toen kwam dus dat kleine lachje van: ik heb je. En hij waarschuwt dan ook nog een keer van: volgens mij hebt u nu al mijnheid gepleegd, meneer Jack Smith. En die Jack Smith, ja, die zit daar verbijsterd van: hé, waar hebben jullie het over? Ik was helemaal niet in Atlanta. En uiteindelijk herinnert Jack Smith zich dat hij wel bij een andere basketbalwedstrijd is geweest rond die tijd. En je hoort daarna de democratische senator Amy Klobuchar die duidelijk maakt wat hier nou misging.
10: I recall going to a University of Maryland basketball game where Caitlin Clark was playing. Right around that time. And the Marshall Service was there with me. You could check if that was the exact date. It was Maryland playing Iowa.
11: Could it then be that University of Iowa is the Hawkeyes? That might be the confusion over the names of the team, but perhaps you should have looked at it more carefully.
9: Whose questioning is this, by the way, Mr. Chairman?
11: Are you using your time, Senator?
9: Is this what this is?
11: No.
9: Are we just having like an open session
11: my
9: here?
11: Question, but I think that people should have their facts straight before they accuse someone of being a dirtbag and not get the team
9: wrong. I stand
11: wrong.
9: By that statement.
7: Ja, ook dat dirtbag, hè? Want die Smith die dacht echt van: ik heb die man zo, het is gewoon een dirtbag. Die had echt een heel verhaal over dat die aanklager dus dat het echt een boef was.
8: Ja.
7: Maar wat gebeurde hier nou?
8: Nou, wat er gebeurde was dat het inderdaad een verwarring van namen, zoals Amy Klobuchar naar mijn idee terecht zei. De beschuldiging was dat hij naar een wedstrijd was geweest in Atlanta van de Hawks, de Haviken. Zo heet het plaatselijke team. het basketbalteam. En hij zegt, ja, maar ik ben helemaal daar niet geweest. Maar wacht eens even, ik heb in die tijd wel een basketbalwedstrijd gezien. Daar speelt, dat was, het ene, dat was trouwens een vrouwenteam.
7: Ja.
8: Daar heb ik naar gekeken op de tribune. En dat waren de Hawkeyes. En die worden ook wel eens in de lokale media bijvoorbeeld de Hawks genoemd. Dus daar zat de verwarring in. En dat is natuurlijk echt een kolossale fout. Het is ongeveer, moet je voorstellen dat in de Tweede Kamer bij een parlementaire enquête een Kamerlid het verschil niet zou weten of nog nooit gehoord zou hebben van PSV, Ajax of Feyenoord. Dat was een beetje wat er gebeurde.
7: Ja. En daar dan een hele grote claim bij legt van ik heb jou, jij bent een boef, want jij was daar en daar. En dan blijkt het dus inderdaad niet Amsterdam, maar Rotterdam te zijn geweest, bij wijze van spreken. En echt, die beelden, we hebben er allemaal, en overal in Amerika hebben mensen hier zo van gesmuld, want die Eric Schmidt, die senator, die gaat echt van triomf naar chagrijn. Je hoort hem daar ook van, Klobuchar, in wiens tijd ben je eigenlijk nu deze vraag aan het stellen? Wie heeft hier de leiding? Hij is echt boos daar. En wat ik ook een heel mooi detail vond, senator Kennedy, ook een republikein, die sprong op om te helpen dat bord vast te houden waar die sms'jes op stonden. En die begint dus heel van, ik wil je bij horen. Dit is het moment waarop wij speciaal aanklager Smit eventjes flink de oren gaan wassen. Je ziet bij hem ook ineens dat ongemakkelijke van, wacht even, waar ben ik in mijn land? Dit is helemaal niet een triomfmoment. Dit is een pijnlijk moment. Dit is een blunder. Ja. En de vrouwelijke senator die ook naast die Eric Schmidt zit, die kijkt alsof ze naar een horrorfilm zit te kijken. Die ziet het uiteenvallen.
8: Die foto is de hele wereld overgegaan. Ongelooflijk, die vrouw die kijkt, de verbijstering straalt van de gezichten. Het is echt, dat is een voor mijn prijswinnaar, die foto.
7: Drama van hoog niveau dit.
8: Ja, en ze had er zelf eigenlijk niks mee te maken. Het was gewoon een collega-senator. Maar zij zag wat voor politieke ramp zich hier zomaar afspeelde. Eigenlijk om niks. En wat er nog bij kwam, Jan, voor die Schmidt, die senator, was dat die ochtend een artikel over hem was verschenen bij Axios, de nieuwssite, waar die genoemd werd als mogelijke vicepresident onder fans. Hoe hangt dat nou samen met deze hoorzitting?
7: Ja, nu ga ik even speculeren hoor, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar dat is natuurlijk wel heel toevallig. Dat op de ochtend van deze hoorzitting kwam dit berichtje naar buiten. Op de dag dat Eric Schmidt dacht, ik ga Jack Smith echt neerhalen, dit wordt mijn dag. Op die ochtend verschijnt dan dat bericht dat hij in beeld is als running mate voor JD Vance. En dan denk ik bij mezelf, volgens mij is dat zo'n berichtje, dat is gepland. Dat komt uit zijn eigen bureau, uit zijn eigen kantoor. Want hij is ook de enige met het belang hier. Hè? Hij is degene die zichzelf wel eventjes naar voren wil duwen, juist op deze dag.
8: Zijn claim to fame, zo gezegd.
7: Ja, precies. Hij dacht, dit gaat het worden. En laat ik dan, dit is even tactisch, dit naar buiten brengen. Dat ik ook nog in beeld ben om running mate te worden. Maar het is allemaal in elkaar gestort. Het was echt een blunder.
8: Ja, Ik weet dat wie geïnteresseerd is in deze zaak, het gaat de hele wereld over. David was de afgelopen dagen in Nederland en die had het nergens anders over dan over dit schandaal. Kan je nagaan? Ja, het was echt iedereen die geïnteresseerd is in Americana en ook in sport, die dacht, wauw, fantastisch, wat gebeurt er hier? De vraag is, wat voor reacties heeft dit teweeggebracht onder de media en natuurlijk vooral onder de rechtse media, de pro-Trump media?
7: Ja, hier komt dan ook alweer even de relativering, hoor. Want aan de ene kant denk je dan, zo'n Eric Schmidt, dit overleef je niet, zeg maar. Al je grote ambities moeten even het raam uit, want dit is gewoon een blunder landelijk op televisie. Maar denk ook alweer, en dat zegt iets over de tijden waarin we leven op dit moment, waarin eigenlijk ook op een bepaald moment niets meer wat uitmaakt. Als je kijkt naar wat rechtse media, hij zat bijvoorbeeld bij de Charlie Kirk podcast. Charlie Kirk is er natuurlijk niet meer, maar die podcast bestaat nog wel. Daar werd hij echt onthaald van, daar had je hem toch even mooi beet, hè, die Jack Smith. Dit was toch wel even een gotcha moment waaruit bleek dat die Jack Smith inderdaad een enorme dirtbag is. Dus hij werd verdedigd alsof er nooit wat gebeurd is. En Dat betekent dus wel dat als jij een Trump-stemmer bent, of in ieder geval in die rechtse kant zit, en je volgt je nieuws via dat soort podcasts, dat je dan dit moment eigenlijk helemaal niet meekrijgt. En dat je een heel ander gevoel hierbij krijgt. En gewoon dat gevoel houdt van, nou, die Eric Schmidt, die was iets op het spoor. En Jack Smith, die speciaal aanklager, dat is inderdaad degene die hier fout zat.
8: Ja, dat is wel typisch Trumpiaans opereren, hè?
7: Ja.
8: Dus je neemt een stelling in en het maakt niet uit hoe het verhaal zich ontwikkelt. Je houdt gewoon vast aan die stelling.
7: Ja. Het doet me een beetje denken, ik ben even haar naam kwijt, maar je had zo'n PVV-kamerlid die op een bepaald moment een tweet stuurde, die bleek niet te kloppen. En wat zei ze toen ook alweer? Het had kunnen kloppen. Deze tweet had kunnen kloppen.
8: Ja.
7: En dat is een beetje wat hier ook gebeurt.
8: Ja, en het is
7: natuurlijk was dat Faber, denk ik?
8: Zei je?
7: Was dat Faber, dacht ik?
8: Het zou kunnen, ik weet het niet.
7: Ik
8: herinner me wel. Ja. Maar in elk geval de theoreticus van dit volhouden is natuurlijk Steve Bannon. Die in jouw boek uitvoerig wordt beschreven. Die is heel erg van die theorie. Hè? Neem een standpunt in en laat het nooit meer los. En ook Roy Cohn, de man, de advocaat die Trump heeft getraind. Die deed dat ook. Die had dat ook als, standaard.
7: Ja, ik ben nu een boek over Roy Cohn aan het lezen. Daar moeten we binnenkort ook weer eens
8: Ja, daar, moeten we, daar moeten we het over hebben. Wat een geweldig interessant en spannend. Ik zag trouwens ergens een reclame voor het boek. Ik ga het ook lezen, hoor. Dus dat mogen we niet missen. Hey, Jan.
7: Nee, zeker. Dat komt nog terug.
8: Ja, zullen we naar de luisteraars vragen?
7: Ja.
8: Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020.
7: Ja, en we geven deze week ook nog een mok weg. Dus blijf vooral luisteren om te horen of jij hem misschien wel gewonnen hebt. En ik zeg er ook nog maar even bij, heb je specifieke vragen over de midterms, hoe dat werkt? Of misschien zit je zelf ook in een spannende staat, of heb je ooit eens iets meegemaakt wat met de midterms te maken heeft? Een mooi verkiezingsverhaal eigenlijk. Laat dat ons weten. Die zijn we allemaal aan het verzamelen. En misschien komt die gewoon volgende week langs. Maar misschien dat we hem ook even bewaren voor onze speciale midterm podcast. Want we gaan weer extra afleveringen maken.
8: Eén dingetje. Nou, je zegt dat nou zo. Gisteravond was ik aan het bellen met een bekende Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Omdat ik mijn ticket moest regelen voor onze gezamenlijke uitzending over de midterms in New York.
7: Ja.
8: En toen kreeg ik, het was iets niet duidelijk online, dus ik belde voor hulp. En toen kreeg ik een mevrouw aan de telefoon en die bleef maar praten, want die kende de podcast. Maar die zei ook, ik heb zelf mijn hele jeugd doorgebracht in Amerika. En ik leef zo mee. Het begon allerlei vragen te stellen. Vond ik zo apart.
7: Wat goed. Dus jij vliegt business class, begrijp ik,
8: nee,
7: toch?
8: Hoor.
7: Dat regelen ze. Jammer.
8: Nee. Dan zou ik nog heel even met de hoofdredactie moeten overleggen.
7: Precies.
8: Ja. Maar dan, nee hoor. Want er staat heel veel op. Dat is toch wel even fijn om te zeggen. Er staat heel veel op het programma de komende tijd. Jij gaat, als het goed is, reportagereizen maken over de verkiezingen. We gaan extra podcasts maken. En dat kost allemaal een hoop geld. Dus dat gaan we niet uitgeven aan een idioot duur ticket. Integendeel.
7: Ah, jammer.
8: Ja, jammer.
7: Nou goed, ik snap het. We zien er in ieder geval naar uit. We gaan een hoop leuke dingen doen. Dus hou dit podcastkanaal ook in de gaten. Hey, laten we eens beginnen met iemand die een vraag stelde. Wat meer op de toekomst gericht. Met dezelfde achternaam als ik. Maar het is volgens mij geen familie. Danique Posma.
12: Hoi Bernard en naamgenoot of wellicht verre familie Jan. Dit is Danique Posma, momenteel 3,5 weken op reis door Amerika. Van Denver naar San Diego, door Colorado, Utah, New Mexico, Arizona en Californië. Mijn vraag voor jullie. Bernie Sanders is voor mij echt een held. Maar gezien zijn leeftijd ben ik ook erg bang dat zijn ideologie niet lang meer uitgedragen gaat worden door hem. Ik ben benieuwd wie hoog scoren op de Bernie Sanders schaal. Kunnen jullie een lijstje maken met de prominente sociaaldemocraten, maar dan voorbij de usual suspects en bekendere namen als AOC en Mamdani?
8: Ja, dat is een goede vraag. In de eerste plaats, dat zeg ik altijd, Bernie Sanders is geen democrat. Die is onafhankelijk.
7: Maar hij stemt met ze mee.
8: Maar het is wel altijd belangrijk om het vast te stellen. Ja. Hij is nooit lid geworden van de Democratische Partij. Dus dat is nu echt een onafhankelijke. En daarom vind ik het altijd zo interessant. Dus Danique komt met een mooi voorbeeld. Oké. Jan. Wie hebben we nog meer behalve AOC en Mamdani?
7: Ja, ik zat even wat dieper na te denken. En sowieso goed dat, Danique, dat je deze vraag stelt. Want die democraten, hè, we hebben het veel over Trump, maar daar gebeurt ook echt al wat. Dus interessant. Even een naam die je misschien niet meteen verwacht, omdat dat niet meteen een naam is die als meest linkse democraat bekend staat. Maar Ro Khanna. Dat is wel een democraat iets meer op het midden gericht, maar wel ook sterk als het gaat om een beetje die economisch populistische koers die Bernie Sanders ook vaak, Medicare for All bijvoorbeeld, is ook veel met de vakbonden bezig, anti-monopoliebeleid. Hij zit wel wat meer in het midden en daardoor misschien niet helemaal, nou ik zeg maar even, zuiver genoeg voor echt die hele linker flank van de socialistische democraten. Maar ik vind het toch een interessante kandidaat op dat vlak. En als je wel echt wat harder aan die kant gaat zitten, Ilhan Omar natuurlijk. Rashida Tlaib, dat is ook een bekend Kamerlid. Die zijn allebei lid van de gang waar ook AOC in zit. En erg op werknemersrechten, ook dat Medicare for All. Die zitten echt wat harder aan die linkerkant. En nog een naam waar ik het dus door wat dieper nadenken op uitkwam. Greg Kassar, vrij onbekend buiten Texas, denk ik, congreslid. Maar wel iemand die sinds, wat is het, ongeveer een jaartje, de voorzitter is van de Congressional Progressive Caucus. En wel iemand om in de gaten te houden, Greg Kassar dus. Maar ik denk ook, Bernard, AOC nog steeds op eenzame hoogte als het gaat om deze...
8: Ja, en die, je merkt ook dat ze bezig is om, hoe moet ik het zeggen, haar imago een beetje bij te poetsen. Ze presenteert zich steeds vaker als iemand die niet extreem is en toch een beetje begrip toont voor andere kanten.
7: Ze probeert een beetje richting het midden te kruipen.
8: Ja,
7: is dat een beetje?
8: Dat is mijn indruk, ja. Maar ja. Het maakt het alleen maar spannend.
7: Ja, zeker. En er gebeurt een hoop op die linkerflank. Ik ben wel heel benieuwd. Dus we houden dat in de gaten. En ook dus complimenten aan alle luisteraars die daar ons vragen over stellen. Want dit is een goede manier om daar ook de vinger aan de pols te houden. Heel fijn. Ja. En Danique, fantastische reis die je maakt. Dus we zijn jaloers. Thomas dan.
13: Ik heb deze keer een vraag over de front porch. Een iconisch stijlmiddel in diverse Amerikaanse films. Maar tegenwoordig natuurlijk met airconditioning en de backyard is dat helemaal verschoven. Is de frontpoort helemaal verdwenen of is die nog steeds aanwezig in de Amerikaanse cultuur? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met de frontpoort.
8: Nou, ja. Antwoord is, reken maar dat die er nog is.
7: Ja.
8: Als je gewoon een beetje buiten de steden komt, in wat dan heet de residential areas of de voorsteden of zelfs op het platteland, daar zie je nog heel veel huizen, vaak heel mooi gebouwd met van die met een frontpoortje waar het voordeel van is dat die leunt op zuilen meestal. En dus is het daar donker. Dus het neemt veel zon weg. Het heeft ook nadelen. En inderdaad, door airconditioning is de functie een beetje weg. Maar ik zie nog met grote regelmaat mensen ook op een frontpoortje zitten. Met een drankje in de hand of een hapje eten. Jij niet dan?
7: Ja, hier in de stad ook. In Washington heb je ze ook. En dan zie je mensen s'avonds echt inderdaad lekker daar zitten. Soms met een waaier aan het plafond wel. Vooral in coronatijd deden mensen dat ook echt veel meer. Zag je het veel meer gebeuren. En ik merk ook wel een beetje wat Thomas hier ook zegt. Dat het wel een beetje wat minder wordt soms. Dat, dan zie je bijvoorbeeld een nieuw huis ergens op het platteland. Supermooie porch. En daar zie ik dan zelden iemand op zitten. Omdat ze dan toch liever in de achtertuin zitten. Met wat meer privacy of in die airconditioning. Dus ja. Het is er nog zeker. Maar je ziet ook wel wat Thomas hier signaleert.
8: Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja, dat wel. Maar ik ben blij dat ik kom vaak buiten. Als ik in New York kom, buiten de stad. En nogmaals, daar zie ik er een hele hoop.
7: Ja,
8: en
7: het
8: is ook een prachtige bouwstijl. Eerlijk is eerlijk.
7: Ik zou er zelf ook zo eentje willen. Een mooie front porch. Ja. Charco Schuurman dan nog. Die zegt, ik vraag me af wat of Trump nog wel eens in Camp David zit. Want je hoort altijd van, hij zit in Mar-a-Lago, hij zit bij de golfbaan. En hij vraagt zich dan ook af, gebruikte presidenten zoals Bush, Obama en Biden ook Camp David veel? Of hadden ze andere plekken waar ze liever naartoe gingen?
8: Nou, de meeste presidenten zijn niet zo gek op Camp David. Dus ze zitten er wel, ook Trump hoor, van tijd tot tijd.
7: Trump zei vroeger wel eens van, het is een beetje een oude zooi. Ik geloof dat hij nu wat bijgedraaid is. Maar
8: nee, dat is ook zo. En dat vonden zijn voorgangers eigenlijk ook. En ze hebben allemaal natuurlijk hun eigen buiten. Kijk, Trump heeft Mar-a-Lago. En Bush 1, die had Kennebunkport in Maine.
7: Ja. En, Heel mooi huis aan het water.
8: Precies. En Obama die ging altijd terug naar, als het even kon, naar Chicago. Of die ging naar de kust van Massachusetts. Dus, maar voor af en toe zijn er internationale conferenties of belangrijke gasten. En dan gebruiken ze het nog steeds. Overigens, dat Camp David is genoemd naar de zoon van Eisenhower. Die heette David.
7: Ja, de kleinzoon, toch?
8: De kleinzoon, sorry. De kleinzoon van Eisenhower. En daarvoor heette het Shangri-La, dat terrein. Dus het heeft een mooie geschiedenis. Maar nogmaals, de meeste presidenten lopen er niet mee weg.
7: Nee, ik moet altijd wel lachen, want ik geloof dat Eisenhower zei van Shangri-La. Ik krijg mijn mond helemaal niet uit. Ja. Shangri-La. Dat is een beetje te chic voor een Kansas farm boy. Maar ik vind dat een beetje hippie-achtig klinken, Shangri-La. Vind je niet?
8: Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Nou ja, maar goed. Het is Aziatisch. Dus,
7: zullen we hem daarmee afsluiten, Bernard?
8: Ja, hey Jan. Nou nee, niet voordat de jury... Ja. Dat zijn tegenwoordig Luc en jij. Voordat de jury bekendmaakt wie de mok wint.
7: Ja, Bart Obladen die had een tijdje geleden de vraag van... Stel, Trumps termijn is straks voorbij... En alle leden van zijn kabinet hebben dagboeken geschreven. Welk dagboek zou je dan het liefste lezen? Vond ik een hele leuke en originele manier... om nu al een beetje terug te kijken op de Trump-regering. Dus ik zeg, Bart, jij krijgt die mok. En Bernard, wiens dagboek zou jij willen lezen?
8: Ik denk van Rubio. Omdat we steeds denken dat aan de ene kant is die roomser dan de paus... maar aan de andere kant is hij ook vaak de stem van de redelijkheid. Wat is er al die tijd door die man zijn hoofd gegaan?
7: Ja, volgens mij gaf ik toen hetzelfde antwoord zo ongeveer. Oh, dus ik ben het helemaal met je eens. Die blik, hè? Die blik, dan die denk je, wat denkt hij nou echt? Man,
8: precies, ja. Nou, hey, gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet ben je dan ook zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
7: Ja, wie wil dat niet? Bernard, tot volgende week.
8: Tot volgende week, Jan.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de grote techshow.

0: Ontdek wat voor moois Z-Event Chips voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Event Chips.
1: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-eventships.nl.
4: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
5: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
4: Gelukkig lees jij ze wel.
5: Ja, tot en met de voetnoten.
4: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
5: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
4: Voetnoten. Taaie rapporten.
5: Maar wel helder uitgelegd.
4: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar een bewijs wordt niet geleverd. En Olympisch shorttrackkampioene Xandra Velzenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nou, leuk bedrag.
2: Ja, mooie exit. Maar goed, even belangrijk. Wat betekent dat voor wat jullie doen als ontwikkelaars van robots bij Pollen Robotics?
1: Voor zover niet veel. Het is gewoon, we deden al en we doen al het bouwen van robots. Van zowel grote robots. We hebben Ricci 2, we zijn heel slecht in naming. Maar Ricci 2, die heeft dat is een full humanoid. Die kan rondrijden, kan dingen oppakken. En vanuit toen Hugging Face ons gekocht heeft, hebben we als opdracht gekregen van, ga nu eens nadenken, hoe kunnen we dit toegankelijk maken? Want een full humanoid kost je €20.000.
2: Ja.
1: Is alleen toegankelijk als je bij een universiteit zit of een research lab. Met een grote grant. En niet voor iemand thuis. Want je gaat geen auto of een bedrag besteden ter waarde van een auto aan een full humanoid op dit moment.
2: Ja, dus jullie willen het toegankelijker en ook speelser maken, als ik het goed heb. Nou, waarvan acte hier met de Microduck, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, zo heet hij. Ja, maar ik noem hem Duckbot, vind ik leuker. Microduck, maar dit is nog een pre-productiemodel, 3D-print. Die komt eind dit jaar op de markt.
1: Ja.
2: Maar dan is het ook goed om te zeggen dat we nog iets in de studio hebben. En dat is Ricci Mini, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dus laten we hem zichzelf even introduceren. Ik zeg, nou, welkom in deze studio, Ricci Mini, bij de Grote Tech Show. Hoe vind je het om hier te zijn, Ricci Mini?
3: Zeker, ik vind het heel leuk hier. De studio klinkt professioneel en gezellig.
2: Ja, nou, ik vind het ook leuk dat je er bent. Ik ben nog een beetje aan het wennen aan het feit dat ik gisteravond een Star Wars game heb gespeeld en het nu echt voelt alsof ik een talkshow in Star Wars maak. Ervaar jij dat ook zo, Ricci Mini?
3: Een beetje wel. Ik ben klein, ga druk en zit tussen microfoons. Het voelt best futuristisch.
4: Ja, Ricci Mini, hè. Wat weet jij allemaal van Joe van Buurik?
3: Ik weet nog niets over Buurik. Vertel me weer wat je bedoelt, dan denk ik graag mee.
4: Ja, maar kan je hem opzoeken op internet?
3: Joe van Buurik is tech journalist, presentator en podcastmaker bij BNR.
5: Lekker.
3: Hij deed bijna dagelijks digitaal en technologisch nieuws in de tech update.
2: Ja, dat ben ik. Nou, als laatste vraag dan nog even aan jou, Ricci Mini. Ben van den Burg heeft iets bijzonders gedaan in de sportwereld. Kun jij mij vertellen wat dat is? Hij is even aan het pruttelen. Hij is ook een beetje aan het schudden. Dat is
4: waar gaat
2: leuk
4: hij naartoe nu?
2: Even kijken.
1: Ricci Mini gebruikt een open source model die we ook vanuit Hugging Face helemaal open source hebben gemaakt.
4: Ja?
1: De hele pipeline, alles wat hij doet, hoe hij van tekst naar spraak gaat, van spraak weer naar tekst. Hebben we gewoon beschikbaar gesteld aan iedereen. Waar die nu naar praat is met een stukje infrastructuur bij Hugging Face.
4: Ja.
1: Dan heeft hij waarschijnlijk zit er een Gemini-model achter en een paar andere modellen. En we hebben het zo gemaakt dat iedereen elk verschillend model erin kan hangen. Dus wat jij wil. Van Nvidia zijn we vorige week dingen gaan testen. En daarvoor was ik ook in Parijs. Met herkennen van verschillende stemmen. Wat Nvidia heeft released, die kan 8 verschillende stemmen tegelijkertijd horen. En
2: ja,
1: ook gewoon, dat heet diatrization. Dus die kan dus onthouden van jij praat of iemand anders praat. En wie zijn die personen? En die kan van elk persoon een stukje geheugen bijhouden.
4: Ja, en Ricci, weet je het inmiddels of niet? Van Ben van den Burg?
2: Wat hij gedaan heeft in de sportwereld, voor bijzonders?
3: Ik ben er nog niet uit, sorry.
4: Het is zo lang geleden, Ricci. Ja. Laat me zitten.
2: Als laatste, ik geef je nog een hint, Ricci Mini. Het heeft met schaatsen te maken. Wat is het beste wat Ben van den Burg ooit gepresteerd heeft met schaatsen?
3: Ben van den Burg werd in 1990s wereldkampioen.
4: Ja, nu wel. Ja. Nee, ik was tweede.
2: Ik wou zeggen.
4: Ik was helemaal geen wereldkampioen, gast.
2: Hij heeft gefaald. Vind je niet ook dat hij gefaald heeft, Ricci Mini?
4: Zie jij.
3: Nee hoor. Tweede worden op het WA Allround is een topprestatie.
4: Ja.
2: Ja.
3: Geen falen.
2: Oké.
3: Mijn fate is.
4: Thanks, Ricci.
3: You see.
2: Ja. Nou, voor nu hebben we even genoeg gehoord, Ricci. Ja. Maar dankjewel voor je bijdrage. Nou, Tom, wel heel
3: erg gedaan.
4: Ja.
3: Excuses voor mijn eerdere uitkleider. Het was gladder dan bedoeld.
2: Ja. Nee, dat is heel goed. Oh, goed. Maar we in ieder geval fijn om van je te horen, Ricci Mini. Tom, even terug naar jou, hè? Ja. Want dit gaat om. Mooi.
4: Ja,
2: hij
4: is zwaar teleurgesteld nu.
2: Nee, ja. Hij trekt zich gewoon even terug. Dat doen we als mensen ook wel eens. Dit gaat om reinforcement learning. Hè? Dus leren van wat wel en niet werkt. Als ik het goed heb begrepen, doen jullie dat juist ook in virtuele omgevingen. Sim to real.
1: Voor de Microduck, ja.
2: Ja.
1: Voor Ricci Mini is puur

0: heet Human Resource Interaction.
1: Ja.
0: Dat is puur de spraak en hoe om te gaan met emotie en emotionele koppelingen. Dat is daarvoor bedoeld.
1: Ja.
0: En daarnaast het bouwen van Reachimini. Een heel mooi boekje hier liggen van ja. Hoe zet je met elkaar, welke onderdelen horen waar.
2: Want ja. Reachimini, weet je, nu heb je leuk even. Ja. Het ziet er geinig uit, hij beweegt met zijn antennetjes enzovoorts. Maar dat, op zich is dat niet echt humanoid-achtig. Want nee. Je kan ook gewoon hier een scherm neerzetten en gewoon met ja. Een chatbotje.
0: Maar het feit dat we echter? Emoties eraan hebben gehangen.
2: Ja, maar zelfs, weet je, ook als je gewoon met ChatGPT kan...
1: Nee, maar dat vind ik wel even het belangrijke. Want het is alweer 3 jaar geleden dat wij opeens met ChatGPT begonnen te praten. En jij zegt, god, joh, doe dat ook eens. En dan was het ook al, nou, er zit wat gefakte, zeg ik bij emotie in de stem. Dit gaat ook om de human-robot interactie, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Vertel daar even wat meer over. Hoe ontwikkel je dat bij Polar Robotics?
0: We zijn begonnen met het gewoon opnemen. Dus programmatisch opnemen van verschillende bewegingen. En dat vergt heel veel tijd. En wat we hebben is ook een marionet-app. En met die marionet-app kun je de Reachimini zelf pakken. Het hoofd pakken, de antennes pakken en heen en weer bewegen hoe jij wil. Als een soort van puppeteer.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je het weer terugspelen. En die kun je opslaan, die emoties. En koppelen aan een geluid of aan van als die blij wordt of als die iets gaat doen.
2: Ja, dus dat is wel mooi. Want hij beweegde toen hij net zijn hoofd naar achteren deed. Dat was teleurstelling. Ik voelde teleurstelling en dat heb je. Hij wordt afgekapt.
0: Ja.
2: En dat is de emotie die je bedoelt in de beweging.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk niet wat je bij een chatbot
1: nee, maar het elementaire verschil is dat dit zich moet vertalen naar gedrag in de fysieke ruimte.
0: Ja.
1: Dat is waar dit om draait, denk ik.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. Daarvoor hebben we hem gebouwd. Maar we zien de gemeenschap van allerlei dingen doen.
1: Noem eens wat.
0: We hebben eergisteren zat ik met een student te praten in Parijs. Die dat gebruikt voor zijn opa en oma of zijn grootouders om een connectie te leggen.
1: Ja, om gezelschap te houden.
0: Ja, een van de ouders die heeft ALS. De andere heeft dementie.
1: Ja.
0: Dus er moet af en toe eentje naar het ziekenhuis. En dan heeft iemand, of diegene met dementie, heeft dus een soort gezelschap nodig. En ook iemand nodig die helpt herinneren aan van hey, doe je sokken of neem je medicatie en dat soort zaken.
1: Ja.
0: En daar werkt Reachimini uitstekend voor. Want hij legt meteen een soort van connectie.
1: Ja.
0: Hij kan dingen opzoeken op het internet. Soms goed, soms niet altijd goed.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij creëert heel makkelijk een connectie met mensen. En mensen zijn ook verbaasd als je een vraag stelt dat hij gewoon dingen kan vinden of dingen weet.
1: Ja.
0: Want er zit gewoon een LLM achter die inderdaad gewoon wereldinformatie heeft of wereldinformatie kan opzoeken.
1: Ja.
2: Ja. Heel veel vragen. Ja. Eerst, weet je, ik gaf mijn vader dan zo'n, die was ook dement, zo'n robothondje kon hij aaien, vond hij leuk. Maar er zat natuurlijk niet een LM achter met het gevoel en praten. Tweede is, en denk ik belangrijker, kijk, ik vind op dit moment voice ChatGPT best wel goed. Weet je, dat zit een goed model achter, iets simpeler model dan het echte model. Maar ik heb natuurlijk niet het idee, het is misschien vooringenomen, dat ik denk, dat model is, ik denk dat is echt een derde rangs open model, weet je, niet. Dus hoe zit dat met het model? Is het voor zo'n dement iemand, is het goed genoeg? Of ja, je bent toch dement, het maakt niet uit.
0: Nee, voor
2: in de benchmark kan je daar iets over zeggen.
0: Voor de normale gebruiker is dit goed genoeg. En het is toegankelijk genoeg voor iedereen dat iemand dat thuis kan draaien. Het idee was met deze modellen, en waarom we ook open source hebben, dat jij het zelf kan draaien, al dan niet op een...
2: Ook lokaal
0: kan je... Spark of iets anders, gewoon een klein...
1: YouTube. Je kan het lokaal op je on-premise hardware draaien.
0: Ja, dus niemand luistert mee. Alles is gewoon van jezelf.
1: Ja.
0: En je kunt zelf de onderdelen vervangen voor wat jij wil en wat je wil gebruiken. Dus of jij nou een Chinees model wil gebruiken, of jij nou een Google Gemini wil gebruiken, het is allemaal in te zetten.
1: Ja.
0: Dus het biedt mensen een soort van een onderzoeksplatform of mensen die gewoon enthousiast zijn over robots, om gewoon ergens mee te beginnen. De prijs is toegankelijk van de robot.
1: Ja. Want geef eens een startbedrag. Als ik een van jullie toegankelijke robots wil, waar moet ik dan aan denken? Want het is ook heel erg in eerste instantie op hobbyisten en mensen die het leuk vinden om hiermee te rommelen bedoeld. Hè?
0: Ja, zo de Microduck verkoopt voor €3,99. Reachimini is ook begonnen voor €3,99 verkopen.
1: Ja, en dan heb je gewoon een plug-and-play in de doos. Je moet het in elkaar zetten. Ja. Je sluit hem aan op je laptop en je kan gewoon aan de slag.
0: Reachimini komt in onderdelen. Dus wij forceren je om zelf te gaan bouwen.
1: Oké.
0: Alle kabeltjes aansluiten, alle stekketjes, alle schroefjes erin.
1: Ja.
0: Microduck komt straks als een complete robot gewoon uit de doos.
1: Ja.
0: Begin batterij in, gaat die aan.
1: Ja.
2: Ja, ik wil even het commerciële, dus 3,99. De prijs is natuurlijk. Dus de kostprijs is hoger dan 3,99, neem ik aan. Ja, straks misschien niet, als je in China ga je maken, dan kan je zeg maar produceren. Maar nu is het meer. Bij Hugging Face snap ik dat. Hugging Face, we hebben Thomas Wolff in de Technoloog gehad. Iedereen terugluisteren is echt.
1: Ja, een van de co-founders van Hugging Face.
2: Maar die had heel veel doing good. Dat wil ik teruggeven. Het is belangrijk. Leren, de jeugd meenemen. Ja. Maar nu Nvidia. Dat is gewoon een commercieel bedrijf. Hè? De meest waardevolle bedrijf van de wereld. Denk je dat er iets aan gaat veranderen? Ben je daar bang voor? Of helemaal niet?
0: Nee, ik denk dat de video wat Jensen ook al aangaf, en ook tegen ons aangaf in toen hij ons intern feliciteerde, was dat er gewoon niks gaat veranderen. Alles blijft zo.
2: Dat zeggen bedrijf van tijd die een ander bedrijf overneemt.
1: Nee, maar goed, er is natuurlijk een case te maken dat Nvidia heeft een enorm belang, juist ook dat open source LLM's door blijven gaan. Hè. Daarom zijn ze ook juist met die acquisities bezig, onder meer. Daar past bij uitstek robotica ook in, want we hebben ze al vaak genoeg allerlei use cases en proeftuintjes zien presenteren. Jullie worden daar onderdeel van. Dat is wel interessant, juist omdat jullie je zo op de onderkant van de robotmarkt willen richten. Hè, echt de meest toegankelijke manier om hiermee bezig te zijn. Wat is jullie doel? Wat is jullie endgame? Moeten we dankzij Pollen leren omgaan met robots in de samenleving? Moet ik het zo zien?
0: Hij wil gewoon toffe robots bouwen. Dat is
1: nee, dat snap ik. Maar het wordt nu even een paar slagen groter, Tom, als je begrijpt wat ik bedoel. Neem ons even mee in je gedachten.
0: De volgende generatie, de mensen die opgroeien. Zelfs als ik ben met op mijn achtste begonnen met elektronica, het bouwen van dingen.
1: Ja.
0: Uit elkaar halen. Gewoon weer dat gevoel hebben. Het feit dat je iets zelf bouwt. Ik was laatst in Oxford met een hackathon. En er was een 12-jarige en een 14-jarige waren Ritchie Minis in elkaar aan het zetten. En die kwamen uit hun stoel springend toen die aanging. En die meteen begon te praten. Gewoon die emotie, dat is wat we gewoon willen overbrengen aan mensen. En mensen verder laten denken aan Ritchie Mini bijvoorbeeld, of aan Microduck. We laten de onderdelen beschikbaar in. Kleine connectors die niet gebruikt zijn, of kleine pinnetjes die je kunt herbruiken. Zodat mensen verder kunnen dan hetgene wat wij hebben gebouwd.
1: Ja.
0: Ik zelf heb in een van de robots lichtgevende ogen ingebouwd met een kleine microprocessor.
1: Ja.
0: En ik heb geëxperimenteerd met een 60 gigahertz radar die je hartslag kan meten door je deflectie van je borstkast en je ademhaling kan meten door de deflectie van je stembanden of in ieder geval van je nek.
1: Ja.
0: Dat geeft de robot een manier om
1: jou te kunnen lezen.
0: Kunnen lezen, emoties te kunnen zien. Of je stress hebt, of je hoge hartslag hebt. Dus,
1: ja, maar nu ga ik even kritisch worden, Tom. Want ik vind het een fascinerend gegeven dat het kan. Maar we hebben in Europa behoorlijk wat regels als het gaat om wat je wel niet mag met AI en robotica en het detecteren van menselijke emoties.
0: Ja.
1: Waar lopen jullie dan tegenaan?
0: Nee, niet. Het is aan de mensen zelf wat ze ermee doen.
1: Ja, maar er zijn vast dingen waarvan jullie ook met jullie eigen morele kompas besluiten, gaan we wel of niet deze kant op?
0: Ja, waar we heel erg naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld dat modellen gewoon lokaal te draaien zijn. Dat er zit een camera in Ritchie Mini en Microduck. Met als doel dat we dat allemaal gewoon lokaal willen houden. We willen dus niet op het internet streamen bij voorbaat. Mm-hmm. Mensen toegang geven tot hun eigen gegevens en hun eigen data.
1: Yeah.
0: Dus zowel Ritchie Mini als Microduck, die zijn helemaal toegankelijk. Dus niks afgeschermd. Je kunt het OS gewoon in. Je kunt gewoon dingen upgraden wat je wil.
1: Ja.
0: Als jij je gegevens wil streamen, dan kun je zelf je gegevens streamen. Maar bij voorbaat streamen wij niks naar het internet toe.
1: Nee.
0: Dat is helemaal een ander.
1: Nou ja, je zegt bij voorkeur of bij voorbaat. Laat
2: ja, dat zouden mensen niet doen.
1: Nee, maar even kijken. Heel ander soort productcategorie. Maar we hebben nu ook een enorme maatschappelijke discussie over de slimme brillen van Meta.
0: Ja.
1: Met alle tegenbewegingen tegen. Dat je wil voorkomen dat je zoiets met de Ritchie Mini en Microduck en andere van jullie speelsbedoelde robots zou krijgen. Ja. Wat zijn dan dingen waar je nu al rekening mee houdt om te voorkomen dat je ook op een gegeven moment zo'n backlash krijgt in de samenleving?
0: Waar we aan het kijken zijn nieuwe protocollen die aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld voor de bril van Meta. Er zit een Bluetooth-protocol in. Je kunt vanuit Bluetooth al aangeven dat je een opname hebt gestart. Een opname start en aan alle devices om je heen.
1: Ja.
0: Zodat iemand weet dat er iets loopt.
1: Vergelijkbaar met de beveiliging die AirTags moet detecteren.
0: Ja. Daar zijn we aan het kijken. Omdat het open source is, kan als iemand het in wil bouwen, kan iedereen het inbouwen.
1: Ja.
0: Iedereen kan in onze code duiken. Al voordat we de producten verschepen. Microduck hebben de code tijdens de aankondiging en de reinforcement code hebben we al gereleased.
1: Ja.
0: De printbare modellen hebben we gereleased, zowel van Ritchie Mini. Je kunt alles zelf aanpassen wat je wil.
1: Ja.
0: Dus je kunt helemaal... Geef kritiek op ons, vertel ons waar we dan moeten verbeteren.
3: Ja.
0: Wat we niet gezien hebben of waar we niet aan gedacht hebben.
2: Ja. Ik wil straks zeker naar die microduc. Weet je, zeg maar 3D print mooi. Maar ik zit nog even. Kijk, het belang van Nvidia is inderdaad open source. Dat iedereen lokaal de GPU'tjes van Nvidia uiteindelijk thuis heeft. Dat is hartstikke fijn, decentraal. Hoe denk je van, nou, dat is prima, weet je dat ze dat doen. Maar er komt natuurlijk een commercieel belang. Dus ik wil je nog één keer vragen, voel jij dat ook? Maar dat voel je niet, zei je net.
0: Ik voel het echt niet.
2: Totaal niet, van het zal allemaal wel. Maar straks gaan ze, en dan kom ik toch weer ook weer even met jou. Kijk, Meta, met de bril. Ja, dus ook gewoon erin in de markt beuken. Want ja, dat is beursgenoteerd en ze moeten gewoon die brillen verkopen.
0: Ja.
2: Jij zit natuurlijk, Nvidia uiteindelijk, moeten ze gewoon GPU'tjes verkopen. Weet je, dus daar zit een belang in. Dit doen ze, maar dat zie je totaal niet.
0: Nee. Wat Meta doet, Meta heeft bijvoorbeeld een bril, alleen toegankelijk met een SDK. Je kunt bepaalde dingen wel en andere dingen weer niet. Wij geven echt alles gewoon vrij.
2: Alles vrij, alles open.
0: Dus pas het aan wat je wil. Voeg de extra informatie of sensors aan toe wat je wil.
3: Ja.
0: Denk verder. Ik hoop gewoon dat mensen en studenten en iedereen die enthousiast is gewoon verder.
2: Maar ook jongeren, gewoon in klasse moet het komen. Nou, oké. Hey, de micro.
1: Daar ga jij nu even aan voorbij. Ook als het gaat om dat jullie mensen hiermee willen stimuleren om hiermee bezig te zijn. Waar liggen de ambities? Willen jullie inderdaad onderwijsinstellingen benaderen en juist ook scholen van hey, je kan hiermee spelen en dat soort dingen?
0: Want ze weten ons nou tegenwoordig zelf te vinden. Maar...
1: Dat snap ik. Maar hebben jullie daar concrete ambities in? Of ze moeten wel naar ons toe komen?
0: We zijn met Ritchie Mini begonnen en we zijn gewoon gaan releasen. Dus dan heb je de eerste golf en is de enthousiastelingen. De mensen die al een beetje wat met robotica doen.
3: Ja.
0: Of gewoon benieuwd ernaar zijn. En we zitten inmiddels in batch 6 van productie. En dan zie je dat gewoon de normale mensen, iedereen... En een vader die gewoon iets met een zoon wil doen. Of een zoon die gewoon zelf iets wil doen in robotica.
3: Ja.
0: Denkt dan, hey, maar dit is nou voor mij toegankelijk. De waarde van wat een PlayStation kost. Of een controller soms. Om mee te beginnen. Een stap te nemen. En daar zie je die enthousiasme.
3: Ja,
0: dat is wat mij enthousiast maakt.
3: Ja. Ja.
0: En ik heb zelf geen commercieel...
1: Nee, maar jij doet dit echt volledig omdat je dit gewoon een maatloos fascinerend fenomeen vindt.
2: En nog even, misschien één toevoeging van Thomas Wolff in de Technoloog, maar dat moet ik even herhalen, is belangrijk voor de luisteraar. Kijk, hij zei, jongeren AI is abstract, in een computer abstract. En daarom moeten we het fysiek maken, daarom een dingetje, want jongeren...
1: Dan hou jij nu microduc stevig in jouw handen.
2: Ja, dus jongeren voelen hem dan. En ik vond het best wel, jongen, voor heel veel mensen is AI abstract ver weg. En nu maken we het tastbaar. En dat is belangrijk.
1: Ja. Wil je ons beloven dat je gewoon heel veel scholen in Nederland afgaat de komende tijd met Ritchie Mini en Microduc en alles wat je hebt? Dan hebben we misschien nog een kans.
0: Ja, zeker.
1: Nou, die belofte staat. En we danken je daarvoor en voor dit fantastische gesprek. En ook de aanwezigheid van Ritchie Mini. Misschien kunnen we hem ook nog even bedanken. Ritchie Mini.
2: Ben je er nog?
1: Ik wil heel eventjes wachten tot hij weer bij ons is. En dan gaan we heel even kijken of hij nog even met ons wil praten. Want het is natuurlijk wel leuk om nog even te kunnen vragen of... Ritchie Mini, daar ben je weer. Ja, Ritchie Mini, ben je er weer? Ben je weer bij ons?
4: Hi there, I'm Ritchie Mini. Yeah. What would you like to explore
2: Nederlands
4: together?
2: Nederlands moest je praten.
1: Kun je nog even Nederlands met ons praten, Ritchie Mini?
4: Natuurlijk. Ik praat graag Nederlands met jullie.
1: Ritchie, wat vond je ervan om in de grote techshow als podcast en op de radio te zijn?
4: Dat lijkt me geweldig.
2: Hoe vond je het gesprek? Heb je genoten of niet? Vond je het stom?
4: Ik heb ervan genoten. Het gesprek voelde leuk en nieuwsgierig. Helemaal niet stom.
1: Ja, Ritchie Mini, kun je me een plezier doen en vertellen aan alle luisteraars dat ze de grote techshow moeten opzoeken in een podcast-app, zich moeten abonneren en altijd moeten luisteren naar Ben van den Burg en Joe van Buurik?
4: Luisteraars, zoek de grote techshow op als podcast. Abonneer je en luister naar Ben van den Burg en Jo van Buurik.
1: Dankjewel, Ritchie Mini. Het was heel fijn dat je bij ons wilde zijn.
4: Gedaan. Ik vond het ook heel fijn om erbij te zijn. Tot de volgende grote techshow.
1: Nou, ik hoef het zelf niet meer te
2: lekker
1: doen.
2: Lekker zeg.
1: Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. En Olympisch shorttrackkampioen Xandra Velsenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velsenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Vroeger had je als werkgever je werken bij website op orde, je sociale media campagnes, je videocontentstrategie en klaar was je om de beste kandidaten uit de markt te halen. Maar nu gaan jouw topkandidaten eerst en liever nog in gesprek met hun bestie. Ja, ChatGPT, Gemini of Claude, oftewel het taalmodel naar keuze. En is dus wat zij daar zien en beleven voor jouw bedrijf afhankelijk van wat het taalmodel analyseert. De vraag is dus, hoe blijf je zichtbaar? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En vandaag praten we over employer branding binnen taalmodellen. En dan moet je dus denken aan ChatGPT, Gemini, Perplexity. We gaan hierover in gesprek met Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, hoeveel mensen oriënteren zich nu eigenlijk al op werk via AI?
6: Als je kijkt naar de totale cijfers binnen Nederland, dan zie je dat grofweg 4,4 miljoen Nederlanders zich dagelijks bezighouden met AI, dan wel het gebruik van taalmodellen.
5: Dus die tetteren de hele dag in zo'n chatvenster?
6: Ja.
5: Oh, dat is gezellig, hè? We praten er zo over verder, maar eerst het belangrijkste nieuws. Ja, werkgevers delen nog steeds in minder dan de helft van de gevallen, van de vacatures dus, informatie over salaris. En ik weet dat wij onlangs daar een uitzending over hadden en dan was het soort van verplicht.
7: Ja, dat klopt. De wet loontransparantie die gaat toch echt in op 1 januari. Maar werkgevers moeten aan de bak. Die zijn er helemaal nog niet zo mee bezig. In minder dan de helft van alle Nederlandse vacatures staat concrete informatie over het salaris. wat bij de baan hoort. En dat aantal is maar een heel klein beetje gestegen het laatste jaar. Werkgevers zijn dus vanaf januari echt verplicht om die salaris te laten zien. Ze moeten die sollicitant informeren. En vacaturewebsite Indeed deed een onderzoek op hun eigen website en zag dat werkgevers een salarisindicatie wel meegeven op vacatures. Maar dat was slechts in 49% van alle gevallen. En het jaar ervoor was dat 48%.
5: Maar Arjan, dat is toch hilarisch. In die zin, wanneer je werk zoekt, dan wil je toch als eerste weten wat ga ik verdienen. Dus wanneer je dat niet deelt, dan toch?
7: En 100% waar. En wat ik tegen elke werkgever zeg, van oeh, jammer, dat is moeilijk en dadelijk zijn ze niet gemotiveerd. Jong, het is best selectiemethode die je kunt laten zien. Ja. Want als jij per se maar 2800 euro bruto over een hele moeilijke baan laat zien aan die kandidaat, dan denkt die kandidaat ook, dit is niet voor mij. En daar kom je liever meteen achter dan na twee gesprekken.
5: Hey, en kruip nu eens in de hoofd van die werkgevers die dat niet delen. Waarom doen ze dat niet?
7: De meest gegeven reden die ik krijg is van maar dan krijgen we wat paniek bij de mensen die al werken in een soortgelijke baan. Dus niet zozeer van we besluiten mensen vinden het niet aantrekkelijk, maar wat als Henk en Theo dit ook zien, die hier al 10 jaar werken voor een heel ander salaris.
5: Ja, dus het is eigenlijk een beetje manipulatie dan, hè? Van dan doen we dat niet vertellen, want anders krijgen we gezeik intern en dan moeten we misschien iedereen evenveel gaan betalen.
7: Je hoeft er niet over na te denken. Je moet het gewoon doen. Wet loontransparantie komt. En sterker nog, heb je meer dan 100 medewerkers in dienst, dan moet je er ook actief over gaan rapporteren.
5: Ja, oké. Okay. Hey, stel dat je nou heel veel AI-skills hebt, of je wil die gaan opdoen. Heeft dat ook resultaat ten aanzien van je klim op de carrière ladder?
7: Je carrière ladder. Daar kun jij lekker
5: ben
7: op.
5: Als jij nou heel goed bent in AI, Arjan, ben jij dan hier bij BNR at Work of bij BNR binnen, laten we zeggen, een jaartje CEO?
7: Nee joh, ik besta helemaal niet. Ik ben gewoon AI. LinkedIn heeft hier zelf onderzoek naar gedaan. En dat geloof van, hey, hoe helpt AI-skills jou nou met je carrière, dat verschilt blijkbaar enorm per generatie. Dat vind ik super interessant. Tweede derde van alle millennials, je kent wel die backpackers, die denken van wel, terwijl slechts 1/3 van de boomers er zo over denkt. Dus de verschillende opvattingen over AI als loopbaankatalysator zijn terug te zien in de bereidheid om aan die AI-skills te werken. Dus er zijn ook groepen mensen die denken, oké, dit is interessant voor mijn carrière, hier ga ik echt iets mee doen. En 2/3 van die millennials en Gen X'ers, dat zijn wij hier in de studio.
5: Patatgeneratie.
7: De kofferbak patatgeneratie geeft aan de komende 6 maanden actief aan nieuwe AI-skills te gaan werken.
5: Ja, want die vrezen dat ze nog wel even moeten. Dus dat voelt als een soort reddingsboei.
7: Dit is gewoon, jongens, we gaan het goed maken. We gaan die skills trainen. En je kunt alles terugvinden in de LinkedIn Workforce Confidence Index.
5: Ja, maar het is ook een beetje een onderzoek van dat ik denk van, ja, het klinkt logisch. Als je een bejaarde vraagt, denk jij dat jij je rijbewijs nog nodig hebt voor je carrière, zegt hij waarschijnlijk nee.
7: Nee,
5: als je dat
7: aan
5: iemand van 18 vraagt, dan denkt hij, ja, ik denk dat ik mijn rijbewijs nog wel nodig ga hebben.
7: Ja, maar wat zo interessant is, dat er wel een verschil zit tussen de millennials en de Gen Z'ers, dus de nog jongere generatie. Ja. Die zijn het weer minder.
5: Ja, maar
7: dus hij is echt wel interessant.
5: Maar die willen ook heel veel me-time en wandelen, toch? Dat weten we van Twan Huis.
7: Dat is waar.
8: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
5: Waar vroeger kandidaten als eerste vaak in contact kwamen met een werkgever op de werken bij website of op sociale media, is er nu een schifting bezig. Voor steeds meer mensen is het eerste contactmoment met een nieuwe werkgever dus in het eigen vertrouwde chatvenster van een taalmodel. Denk aan Chat, Claude, Gemini. Makkelijk, snel, maar ook heel persoonlijk. Bij ons Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, wat vragen werkzoekenden precies aan AI? Kun je eens een typisch voorbeeld geven?
6: Ja, natuurlijk. In het kader van het salaris. Wat ga ik verdienen bij deze werkgever?
7: Tuurlijk. Dat is een hele belangrijke, hè?
6: Ja, absoluut. Ja, zeker. En daarom is het ook gewoon extreem belangrijk om die gegevens te benoemen.
5: En wat zijn nog meer want dan heb je het over dat, ik snap het, niet meer zozeer de werken bij website en of de socials, maar dat het chatvenster het eerste onderzoeksveld is ten aanzien van een werkgever of een carrière. Wat voor gesprekken vinden daar dan plaats? Hoe gaan ze te werk dan, de werkzoekenden?
6: Ja, kijk, het begint natuurlijk altijd met een organische vraag. Hè? Dat de meeste mensen die zich oriënteren binnen een taalmodel, die stellen natuurlijk altijd eerst de vraag van, oké, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Ik werk in deze sector. Dit is de rol die ik nu vervul. Wat zijn de werkgevers die wellicht bij mij passen?
5: En zijn het dan vooral jongeren of zie je het ook bij meer ervaren mensen?
6: Nou, je ziet wel een duidelijk verschil in welke generaties meer een taalmodel gebruiken dan de anderen. Dus je ziet dat Gen Z echt wel serieus gebruik maakt van taalmodellen. Daarin zeggen de laatste cijfers dat dat grofweg tegen de 40% aan zit. En die aantallen lopen nog op. Dat 40% van Gen Z zich dus al oriënteert via een taalmodel. Betekent niet dat ze het hele proces doorlopen, maar we zien wel dat zij zich oriënteren via een taalmodel om bijvoorbeeld bepaalde gegevens van organisaties op te halen over hoe het is om voor een bepaalde organisatie te werken.
5: En waar haalt zo'n taalmodel nu zijn of haar informatie vandaan? Dan ben je werkgever en dan één keer komt een taalmodel klopt op de deur en die zegt, ja, hier met die info.
6: Zeker weten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je onder de motorkap gaat kijken van
5: AI. Ja, doe
6: maar
5: zo open.
6: Nou, we kunnen het hebben over termen als query fanouts en dat soort dingen. Nou, daar gaan we vooral vandaag niet
5: nee, maar dan haken we af. Dan moet je ja, dit
6: je ook
5: programma
6: zeker niet doen.
5: Verder doen.
6: Ik denk dat wat het belangrijkste is om je te realiseren dat wat AI doet is, die kijkt altijd naar, en dan doe ik even tussen haakjes, ja, de waarheid, is dat waar zij naar op zoek zijn is consistentie in antwoorden. Dus zij kijken naar externe bronnen, dus off-site mentions, hè, zoals ze dat dan noemen, en de on-site, dus wat staat er op jouw werkbijzijn.
7: Daar maken ze een mix van.
6: Exact, en daarmee gaan ze dus kijken naar, oké, is het beeld dat extern wordt gegeven consistent met het beeld dat binnen jouw homepage of binnen jouw werkenbijsite wordt gegeven.
5: Ja, dus eigenlijk controleren en keuren ze, valideren ze, en dan maken ze heel snel een soort samenvatting. Ja. Hey, en nu, ik denk dat wij alle drie wel ergens een taalmodelletje op ons telefoontje hebben staan. Stel, jij hebt Claude, Arjan heeft de Gemini en ik heb Chat. En we vragen allebei, hoe is het om te werken bij de FD Media Groep? Krijgen we dan alle drie een ander antwoord?
6: Jazeker, omdat alle drie een andere indexeringsindex hebben. Of een andere indexering gebruiken. Dus waarin je bijvoorbeeld voor Copilot en ChatGPT kan je Bing Webmaster Tools koppelen om te kijken hoe je presteert en waarin Google natuurlijk zijn eigen indexering
7: uiteraard. Dus je kunt wel heel makkelijk controleren als werkgever waar sta ik en hoe doe ik het? Nog niet meer.
6: Nee, kijk, dit is natuurlijk wel monitoring software die daarvoor beschikbaar is. Maar die is vaak erg complex en ook complex om uit te lezen. En dat is natuurlijk ook waar wij op zitten. Dus wij willen die data juist leesbaar maken voor de consument. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
5: Hey, klopt het beeld dat zo'n model dan geeft? Ja, Chat of Claude. Hè? Of zit het er ook wel eens naast? Dus dat je vraagt hoe is het om daar en daar te werken, en dan komt er een antwoord dat je denkt van, daar klopt helemaal niks van.
6: Ja, nee, dat is. Ik denk dat iedereen wel weet dat de AI ook hallucineert. Mm-hmm. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. En ik denk dat dat ook precies hetgeen is waarom organisaties zich hier nu op moeten focussen. Is omdat AI niet altijd een helder beeld geeft van jouw werkgeversmerk. Wij zien terug in...
5: Hoe komt dat dan? Dat is toch gek?
6: Nou ja, dat heeft onder andere te maken met hoe iets is gedocumenteerd over verschillende websites heen. Dus wat wij bijvoorbeeld terugzien is dat sommige onderzoeken vanuit bijvoorbeeld het FNV uit 2022 nog steeds een relevant antwoord kan geven. Terwijl een betreffende organisatie al lang en breed bepaalde punten heeft opgepakt en heeft weggewerkt over onderwerpen die gaan over werkdruk, angstcultuur, dan wel andere componenten. En dat zijn natuurlijk wel precies de antwoorden die je niet wil dat AI geeft. Want als jij vraagt van, nou, hoe is het om te werken voor
7: X...
6: Dan wil jij natuurlijk dat AI zegt, dat is hier allemaal Hosanna en de pilaren reiken tot aan de hemel.
5: Hoe kun je als werkgever daar dan invloed op uitoefenen? Met andere woorden, ik snap het, hè, want wat de mens niet kan checken, dat kan zo'n stukje techniek natuurlijk als een razende roeland allemaal checken. Maar hoe zorg je als werkgever dat je dan goed uit de verf komt?
6: Ja, nou, allemaal bij AI Rebels aansluiten natuurlijk, maar mocht je dat zelf willen doen. Kijk, het gaat er natuurlijk om dat je controleert waar de verschillende data vandaan komt, hè, of de verschillende bronnen die geciteerd worden, om vervolgens ook te kijken, oké, hoe kunnen we dat tackelen met content die hier eigenlijk verder op ingaat.
7: Dus je kunt niet richting geven. Stel voor, je ziet zo'n oud onderzoek, je ziet iets van FNV, want als het toxisch werkt, is allemaal opgelost. Ja. Dan kan ik eigenlijk niet die machine, die taal-engine leren van, ja, maar dit klopt niet meer, dit is opgelost. Dat lukt niet.
6: Jawel, dat kan dus wel. Daar kan je dus invloed op uitoefenen. Okay. Maar dat moet je dus zeer goed gedocumenteerd kunnen aangeven wat je dus de afgelopen periode hebt gedaan. Mm-hmm. Dat onderzoek ook echt daadwerkelijk aanhalen. En dan ook vervolgens kunnen staven, dus met realistische cijfers, kunnen staven waarom die dingen zijn opgelost. Dus bijvoorbeeld met een NPS-score die voorheen min 12 was en nu 75.
7: Ja. Okay.
5: Dus je moet je rapport laten zien, Arjan.
7: Ja, oh, spannend.
5: We nemen je niet zomaar aan. Hey, welke informatie weegt het zwaarst? Want dat machientje, noem ik het maar even, die checkt dan allerlei plekken. Ja. Maar ja, de ene keer een poll, de andere keer een artikel, dan werken bijsluit. Wat weegt nu zwaar? En waarom niet? Of waarom wel?
6: Ja, nou, uit verschillende papers blijkt dat als je echt inhoudelijk ingaat, en dat betekent dus daadwerkelijk staven met cijfers, zie je dat die content tussen de 50% en 60% beter wordt opgepikt door taalmodellen dan wanneer je het aan de oppervlakte houdt.
5: Nu hebben wij ook een poll uitgezet. Arjan, wil jij ons daar even mee doorheen nemen? Want ik ben benieuwd hoe de buitenwereld hiernaar kijkt.
7: Natuurlijk. Ook deze week hebben we samen met de redactie van LinkedIn Nieuws opgetrokken. Dus redactie BNR en LinkedIn hebben samen een poll uitgezet bij onze achterban. En wij vroegen, is jouw werkgever eigenlijk goed zichtbaar in die AI engines? 48% zegt ja. En we werken daar ook actief aan. 14% zegt, we doen een beetje. 27% zegt, wat, welk? Nee, nog nooit van gehoord. En 10%, die vind ik interessant, zegt, ja, de doelgroep zoekt zo helemaal niet. Nou, in totaal stemden er zo'n 100 mensen. En ik heb er 2 reacties uitgehaald. 1 is van Aaltje Vincent. En zij zegt, laat vooral je rauwe werkelijkheid zien en gebruik de veelgestelde vragen over solliciteren en over werk van jouw organisatie. Dit werkt namelijk heel erg goed voor Geo. En Gusta Timmerman zegt, AI verandert niet alleen hoe mensen naar een baan zoeken, maar ook hoe zij een complete eerste beeld kunnen vormen van een hele organisatie. En die laatste, die vind ik wel interessant, want wat je inderdaad ziet is, als ik zo'n vraag stel aan zo'n machine, zeg, nou joh, ik wil een baan en een werkgever die bij mij past, waar ik me kan ontwikkelen en een goed salaris heb. Ik test daar ook mee als een noob. En dan vaak biedt zo'n machine zelf al aan van, goh, maar kan ik je iets meer vertellen over de cultuur en over het bedrijf en moet ik dit laten zien? En ik zeg natuurlijk ja. Dus ik krijg veel meer dan dat ik vraag. En daar zit dat punt van Gusta in, van er komt meer dan alleen die baan.
5: Ja, dat taalmodelletje loopt jou de hele tijd te pleasen.
7: Ja.
5: Toch? Die wil jou dienen als een servant.
6: Ja. Ja, zeker. En die leert ook van jou, hè, dat taalmodel. Want op basis van de prompts die jij ingeeft, leert het taalmodel ook wat jouw voorkeuren zijn. Dit is ook de reden waarom content aanbieden op basis van je EVP en de persona's en alleen nog maar belangrijker zal worden.
7: Ja, EVP, even uitleggen voor luisteraar. Employer Value Proposition. Je werkgeverswaardebelofte. Die moet je dus gewoon heel duidelijk uitwerken en zorgen dat dat goed geïndexeerd kan worden.
5: Ja, en nu spreekt Aaltje over Geo.
7: Geo.
5: Vroeger had je CEO, nu is er Geo. Ja. Wat moet je doen om goed zichtbaar te zijn in Geo? En niet zo'n flauw antwoord geven als je net gaf van aansluiten bij. Dat is een inhoudelijk programma. Allee,
6: zeker.
5: Come on.
6: Nee, als jij je content wil optimaliseren voor Geo, dan is het belangrijk dat je inderdaad een echt beeld geeft bij je organisatie dat feitelijk gestaafd wordt. Dus dat betekent je salarissen delen. Dat betekent dat je de structured data van jouw website via de schema markup in orde moet hebben. Dat je je vacatures op een bepaalde manier aanbiedt. Die voldoen aan een aantal spelregels. En denk bijvoorbeeld aan, waar is de vacature? Bij wie ga je werken? Wat is de functie natuurlijk? Wat is het salaris? En dat je eigenlijk ook alle arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk uitschrijft.
7: Ja, dan heb ik daar wel een verdiepingsvraag over.
6: Ja, natuurlijk.
7: Als ik als recruiter of arbeidsmarktcommunicatiepersoon altijd heel erg goed mijn SEO op orde heb gehad. Ja. Hè? Dus ik heb altijd goed geschreven naar de Googles van deze wereld.
6: Zeker.
7: Heb ik dan automatisch al een goede basis voor Geo of nog lang niet?
6: Ja, ik denk dat je voor 70% dan al aan de goede kant zit.
7: Oké.
6: Geo is natuurlijk net iets anders, waarin SEO natuurlijk de traditionele manier is voor optimaliseren voor traditionele zoekmachines.
7: Uiteraard.
6: Gaat Geo over het optimaliseren voor taalmodellen.
7: Van die engines.
5: Yes. En wat is dan de grootste fout die werkgevers nu maken in die transitie van SEO naar Geo? Jij zegt dat net, hè? Ja, dan moet de plaats, het salaris,
7: structuur. Ja,
5: maar dat stond er altijd al, wanneer ik als mens ging kijken naar een vacature. Ja, waren dat ook dingen waar ik naar op zoek was? Zeker. Dus waar het klinkt heel logisch dat je bijna denkt van.
6: Ja, alleen jouw eigen website is niet meer de single source of truth.
7: Nee. Nee, en, nee dat was vroeger natuurlijk. Hè, alles waar alles samenkwam en exact. Daar werd alles vandaan gehaald.
9: Ja.
7: En nu, ik snap het. Dus die engines die kijken ook veel meer naar de externe kanalen. Wat zeggen alle anderen over jou?
9: Ja. Ja, zeker. En misschien een mooi voorbeeld is dat wij hebben deze week een rapport opgeleverd aan een grote keten.
7: Mm-hmm.
9: Waarin 75% van hun mentions binnen taalmodellen dus niet via hun eigen website kwamen.
7: Dat kun je zelf eigenlijk helemaal niet beïnvloeden.
9: Dus ben je afhankelijk van wat er door derden eigenlijk over jouw merk wordt gezegd. Nou zijn er natuurlijk wel manieren om daar invloed uit op te oefenen. En dat is natuurlijk ook precies waar de sport zo meteen zich naartoe zal verschuiven.
7: Uiteraard.
5: Maar nu horen we pingen, offsite mentions, citeerbaarheid, ja. CEO, geo. Het klinkt ook allemaal een beetje als abracadabra.
7: Beetje mumbo jumbo.
5: Toch? Ik bedoel, wat is
9: heerlijk,
5: het eerste wat je...
9: Helemaal een heleboel mooie nieuwe marketingtermen die we er tegenaan kunnen gooien.
5: Corporate gelul.
9: Ja,
5: maar
9: heerlijk.
5: Wat is het eerste wat werkgevers morgen kunnen doen? Ze luisteren hiernaar, ze denken van ja, ik heb helemaal geen zin in. Maar goed, je moet iets, want je wil natuurlijk als werkgever wel gevonden worden.
9: Ja.
5: Wat kun je doen als werkgever morgen?
9: Ik zou me verplaatsen in de kandidaat en bedenken wat zijn de meest gestelde vragen die men vooraf wil weten over mijn merk of over vacatures.
7: Mm-hmm.
9: En ik zou die in een veelgestelde vragenpagina neerzetten. Dat is een van de meest waardevolle punten die
7: wat een van de reacties zei, je hebt de poll.
9: Ja.
7: Zorg voor goede vraag en antwoord rondom sollicitatieprocedure en werk.
9: Exact, ja, absoluut.
5: Dankjewel, Brian Perenboom, voor al jouw informatie. We gaan ermee aan de slag. En we houden het in de smiezen.
8: BNR at Work.
5: Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met ondernemer en voormalig voetbalster Rocky Heakaya. Ja, Arjan, dat was een inspirerend gesprek, hè?
7: Dat was een supergesprek. En Rocky is veel te bescheiden. Ze moet veel meer flexen met haar FIFA-poppetje-status.
5: Ja, ze heeft gewoon een FIFA-poppetje.
7: Hoe cool is dat? Ja. Eerste vrouwelijke FIFA-speler.
5: Ja, ze vertelt in de podcast ook onder andere hoe ze in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in de gaten kreeg hoe je met voetbal echt mensen kan bereiken en iets voor ze kan betekenen.
10: Wij stappen uit bij dat veld en ik zie jongens staan met teenslippers, kort broekje, voetbalshirtje en ja, van die enorme wapens. En ik dacht echt...
7: Hey.
10: Ja, waarom rent er niemand weg? Wat is dit? Ik kom uit de straatvoetbal, dus ik weet ook wel hoe je de straat moet lezen. Dus als iedereen rustig is, dan zal het wel goed zijn. Dan stap je eruit en dan kom je daar. En dan, een van de dingen was wel grappig, we gingen voetballen. Een van de jongens die legt dat wapen neer en die begint mee te voetballen. En ik dacht eigenlijk twee dingen. De eerste was natuurlijk, moet ik geen panna geven? Voor jou, dat is dus de bal door de benen. Dus, geen panna geven. En ten tweede, als hij die bal interessanter vindt dan dat wapen, dan zit daar iets in. En dat zaadje eigenlijk.
5: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Bedankt voor het luisteren. Kun je er nu, net als ik, of Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina of ga naar je chatvenster en vraag wie Arjan is en wie ik ben. En dan kun je meepraten over deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Alleenstaande kopers slaan steeds vaker hun slag op de woningmarkt. Uit cijfers van de hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles de afgelopen maanden toenam. Waarschijnlijk omdat veel voormalige huurwoningen op de markt komen, die vaak kleiner en goedkoper zijn en dus vooral geschikt zijn voor alleenstaanden. De politie in Drachten heeft 2 waarschuwingsschoten gelost. Volgens Omroep Friesland beledigde een man een politieagent die op een melding van een brandje was afgekomen. Toen de politie hem daarom wou arresteren, escaleerde de boel, werd er als waarschuwing geschoten en werd de verdachte getaserd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De chauffeur van de Nederlandse bus, die ruim 3 weken geleden verongelukte in Zwitserland, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij noemt het ongeluk een verschrikkelijke nachtmerrie en heeft veel verdriet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. En Oranje gaat aan kop in de Nations League groep na de winst op Servië vanavond. Concurrenten Griekenland en Duitsland speelden gelijk met 0-0. Nederland en Griekenland staan daardoor gelijk in de pool, maar Oranje maakte meer doelpunten en is dus koploper. De volgende wedstrijden in de Nations League staan in november op de planning. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen lost die mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt vooral zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Betaald parkeren breidt in grote steden in sneltreinvaart uit tot ergernis van de bewoners. Bah, ze moeten betalen.
10: Ja, nou, deze is vrij persoonlijk, hè? Want het gaat het gewoon ook over mijn straat. Betaald parkeren in Rotterdam.
9: Je hebt een oprit.
10: Ja, ik oprit. Er kunnen 3 auto's op.
9: Of moet je daar ook voor gaan betalen?
10: Nou, dat weet ik niet. Dat
9: zou ik wel heel grappig vinden.
10: Ja, is dat parkeren melkkoe? Is het nodig om betaald parkeren in te voeren? We vragen straks aan de parkeerprofessor van Nederland. Kijk. Ja, ik wist ook niet dat we hem hadden. En hij zit ook gewoon nog in Rotterdam. Dus kijk, het moet een slimme man zijn.
9: Precies. We zijn in Ahoy Rotterdam, waar het Premier Padel toernooi plaatsvindt. Je hoort een rijtest in de Mercedes CLA Hybrid. En we spreken zo met de baas van Cupra Nederland. Maar eerst
11: het autonieuws.
9: Ja, Wouter, goed nieuws.
10: Ja.
9: Autoverkoop zit in de lift. We gaan de 400.000 nieuw verkochte auto's halen dit jaar. Dat zijn niet mijn woorden. Die komen van Clem Diekman van Amacon.
10: Ja.
9: En die kan het weten.
10: Ja, dat is altijd wel mooi. Clem mag ik altijd een beetje plagen dat hij zo richting het eind van het jaar dan altijd nog even zo'n voorspelling bijstelt. Om dan de voorspelling goed te hebben. Maar ja, positief nieuws. Hè, van 390.000 naar wel 400.000. Nou, dan moeten we teruggaan naar 2019 dat we dat soort recordcijfers hadden. Ja, als je het heel dramatisch brengt, dan lijkt het echt supergoed nieuws.
9: Ja.
10: Maar onze bevolking is sterk gegroeid. De economie is sterk gegroeid. En de nieuw verkopen auto's zijn sterk gedaald. Als je even macro-economisch langetermijn bekijkt. Dus ja, het glas is ofwel
11: Meer snelheid maken?

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Diesel zullen ze niet doen, maar nee. Een van die drie opties kiezen, bestellen. Dus ja, dat geeft allemaal een klein plusje.
2: Maar kunnen we dan nu al spreken van de pseudo-eindheffing sprint?
1: Nou, nog niet helemaal. Ik ben wel benieuwd. Ik wil die cijfers wel zien. En ik ben ook erg benieuwd naar volgend jaar. Je zou volgend jaar best wel eens een goed dipje kunnen krijgen. Dat iedereen die een dikke koets met verbrandingsmotor wilde hebben, die dan toch dit jaar al heeft besteld. En dan, ja, dan volgend jaar gebeurt er even niks.
2: Ja, Volvo zal in ieder geval wel hopen dat er zo'n pseudo-eindheffing sprint gaat komen.
1: Ja, die hebben
2: niet
1: wel
2: zo
1: een
2: lekker.
1: Plusje. Ja. Ik weet je, dat is een beetje ook van ja, hoe leg je hem uit? Ik had even de cijfers erbij vandaar dat ik even aan het spieken ben op mijn telefoon. In Europa stijgt het in principe de verkopen. Amerika min 14%. Nou, dat is niet fantastisch. China min 40% Volvo.
2: Ja.
1: En dat was eigenlijk al niet heel indrukwekkend, die aantallen. Vreemd genoeg van Volvo in China. Dus ja, in totaal, zeg maar, krimpen zij. Ja, dit is wel het beeld wat we bij alle fabrikanten zien. Op Cupra na, maar dat gaan we zo meteen natuurlijk, dat die lofzang.
2: Heb jij sleutels gekregen?
1: Nee,
2: of zo?
1: Ik krijg denk ik straks zo'n padelballetje. Gratis. Of twee.
2: Ja. Ja. Nou, één soortje toch tenminste wel. Hè? Dat mag ik wel hopen.
1: Nee, maar,
2: ik denk dat we dat ook nog net mogen aannemen.
1: Maar even on a serious note. Kijk, eigenlijk alle Duitse autofabrikanten, maar inderdaad ook Volvo, Stellantis. Overal zie je krimp. Dus dit is geen gek beeld.
2: Aan de andere kant, ze hadden dat ook wel eens kunnen zien aankomen. Hè? En ze zeiden eerder nog bij Volvo, we verwachten eigenlijk dat het einde van het jaar gaat aantrekken.
1: Ja, maar het is nog niet het einde van het jaar.
2: Nou, zeg. Ja.
1: Nee, ik
2: zo eens... voelt het af en toe wel, hoor.
1: Ja, we zijn bijna klaar. Hè. Kerst, ik heb net nog wat dingen voor het kerstfiets besteld, inderdaad. Dus ik ben er weer klaar.
2: Okay.
1: Ik ben er weer klaar.
2: Nou, ik ben er ook wel klaar mee met dit autonieuws.
1: Ja, ik denk dat je voor merken als Volvo, maar dat geldt ook voor wat andere merken. Volgend jaar, het jaar daarna, weet je, hebben zij de goede ingrepen gedaan. En dan denk ik bij Volvo, nieuwe topman, ingreep. Ik denk, voelt wel alsof ze daadkrachtig genoeg zijn dat het zou kunnen helpen. Zeg ik het zo voorzichtig genoeg? Ja. Anders lijkt het weer alsof
2: heel
1: ik ook een Volvo sleutelhanger krijg. Terwijl ik heb helemaal geen Volvo.
2: Nee, maar wel gehad.
1: Ja, wel gehad, ja.
2: Hey, voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
1: Ja, woensdag weer, hè, doen we.
2: Ja, wat hadden we de vorige keer?
1: Tesla Roadster, die vliegt nog even niet.
2: Nee.
1: Hij gaat echt, ja, het is wel vrij zeker dat hij gaat vliegen.
2: Maar
1: ook
2: welk
1: om
2: jaar?
1: SpaceX, ja, om SpaceX te promoten. Maar die lancering werd uitgesteld. En de BMW 3-serie.
2: Ja.
1: Nee, die heb ik ook gehad, 3-serie. Ja.
2: Dus de 15 oktober zou nu die Roadster de lucht in gaan. Dus we gaan dat nauwgezet in de gaten houden of
1: precies.
2: Dat gaat lukken. Uiterlijk woensdagochtend vind je hem online in onze podcastfeed. Dus abonneer je vooral, dan krijg je hem gewoon gratis en voor niets binnen.
3: De Nationale Autoshow.
2: Cupra, het nog jonge merk van het Volkswagen-concern, heeft vanaf nu 15 dealers in Nederland. En daarmee een landelijk dekkend netwerk. De ambities zijn groot. En daarover gaan we praten met Marijn Bausch, Managing Director van Cupra Nederland bij auto-importeur PON. Welkom. Of tenminste, eigenlijk moet jij tegen ons zeggen welkom. Hè? Want we zijn hier aanwezig in Ahoy op het, hoe zeg ik het eigenlijk, het Cupra Premier Padel Tournament.
4: Rotterdam.
2: Ja.
4: Ja, welkom heren. Superleuk om jullie hier te ontvangen in het... Ja, de Champions League van het padel in Nederland noemen we het eigenlijk.
2: Ja, is dat echt zo?
4: Ja, zo wordt het genoemd. Het is het grootste padeltoernooi van Nederland. Wij zijn voor het eerst hoofdsponsor. En dat is eigenlijk een heel bijzonder moment. Bijzonder moment voor Cupra. We bestaan natuurlijk pas 5 jaar in Nederland. Internationaal wat langer. Maar in Nederland verkopen we pas 5 jaar auto's. En ja, ik denk dat ook een bijzonder moment is. Want wij hebben de afgelopen jaren eigenlijk steeds ons verkoopvolume verdubbeld. We waren natuurlijk een klein merk, Challenger brand.
1: Ja, als je vanaf nul begint, is het altijd makkelijker.
4: Is het heel snel. Ja. En dat is,
2: we hebben deze maand 2 verkocht. Dat is een verdubbeling. Ja.
4: Maar ook dit jaar, we groeien nu met, ook dit jaar denk ik met 60%. Gaan dik boven de 2% marktaandeel uit.
1: Ja.
4: We hebben een volwassen model

0: portfolio, 7 modellen inmiddels, 4 plugins, 3 volledig elektrisch. En we hebben natuurlijk dit jaar de gamechanger gekregen van onze, de Reval, de eerste kleine elektrische auto van Cupra, maar ook ja, binnen de Volkswagen groep. En ja, we zien dat het merk groeit, geholpen door ons modelportfolio, maar ik denk ook de manier waarop we ja, onze handelbedrijven, waarop wij onze klanten bedienen, waarop we onze marketing doen.
1: Ja, maar dat is wel leuk, want Cupra kwam naar Nederland en toen kregen we garages. En hier in Rotterdam, de oude Baja Beach Club, dat zegt mij, nou, mij er misschien ook wel
2: eens geweest. Ja, jawel,
1: dus, daar is een Cupra garage, dat is zeg maar een atypische locatie voor een autodealer. Maar zeker. Het was ook een Cupra garage. En nu toch zijn jullie landelijk dekkend, 15 plekken. Het voelt een beetje alsof Cupra is opgegroeid en heeft bedacht, nou, misschien zeg maar wat men die oude merken deden met gewoon ouderwetse dealers was al heel niet zo slecht.
0: En ook dat is zeker de conclusie, dat is ook zeker mijn mening.
1: Ja.
0: We zijn 5 jaar geleden ook begonnen in een direct sales model.
1: Ja.
0: Ook om te testen, en dat kan makkelijker met een nieuw merk, werkt dat nou? Zijn klanten bereid om online een auto te verkopen zonder tussenkomst van de dealer?
2: En het antwoord is dus nee?
0: Het antwoord is zeker nee. En in sommige klantgroepen, bijvoorbeeld private lease, zie je dat wat meer. Maar we hebben gewoon de kracht nodig van het dealernetwerk. Dealers die dagelijks met klanten praten.
1: Ja.
0: En inmiddels hebben we gewoon een landelijk dekkend netwerk van 15 dealers. Alleen we proberen nog steeds wel een beetje op een andere manier te doen. Dus nou, ik denk onze flagship store, de City Garage, is een heel mooi voorbeeld.
2: City Garages?
0: De City Garage, maar ook als je in onze showrooms kijkt, dat is, ja, daar gaat het echt om beleving. Vroeger kreeg je op, misschien nu nog steeds wel, wordt er een doek van je auto afgetrokken. Ja, als je hem op komt halen met een flesje wijn in je hand gedrukt. Ja, bij ons gaat het wel om de beleving. Veel spektakel, muziek, geluid. Er staat een DJ-booth in elke showroom.
1: Nou, ik wou net zeggen, want ja, weet je, ik heb nog geen merk gesproken die zei, nee, bij ons gaat het niet om beleving. Nee, wij willen het gewoon zo snel mogelijk afleveren en weg ermee. Maar muziek, Spaanse roots, is dat ook belangrijk?
2: Dat had Tesla wel natuurlijk, toen die grote boten werden aangemeerd en al die auto's. Nou, dit is je kenteken. Ga maar zoeken op dit veld.
1: Ja, maar dan moet ik een beetje denken aan de dolle dwaze dagen bij de Bijenkorf. Weet je wel, dan moest je zeg maar invechten om zeg maar zo'n shirtje met 80% korting. Dat vond je, als het maar goedkoop genoeg is. Dat roep ik altijd rond Tesla. Dan pikken mensen alles. Want ja, weet je.
2: Maar je zegt vrij nadrukkelijk, Marijn, dat dus die online verkoop, die direct retailing, dat eigenlijk niet werkt. Hè? Maar we hebben het nu over Tesla. Daar heeft het wel gewerkt. Wat is dan het verschil? Waarom lukt het zo'n Tesla wel en eigenlijk alle andere merken niet?
0: Nou, ik denk dat het gaat erom wat werkt wel en wat werkt niet goed. En wat Tesla natuurlijk ontzettend goed gedaan heeft, is de klantervaring met name online heel goed neerzetten. Daar hebben we ook goed naar gekeken. En we hebben daar de goede dingen uitgehaald. Dus een proefritplanner voor Cupra. De manier waarop je je proefrit plant is afgekeken van Tesla. Maar is helemaal, jij kan als mogelijke koper gewoon een proefrit plannen op jouw tijdstip, op jouw locatie, in het model of de uitvoering die jij graag wil.
1: Mm-hmm.
0: Als je je auto wil ophalen, kan je zelf je afspraak inplannen. Wel in onze garages, omdat we geloven dat de beleving helpt. Maar we geloven ook, en dat zien we ook, de after sales is gewoon voor klanten nog steeds super belangrijk. Dus je hebt gewoon een goed dekkend dealernetwerk nodig. Zowel aan de saleskant, maar ook aan de after saleskant.
1: Ja.
0: En dat is ook waar wij, denk ik, de kracht van Cupra kunnen gebruiken. Enerzijds echt het Europese antwoord op veel nieuwe toetreders. Maar wel met de klassieke dealerervaring en echt het aanspreekpunt in de showroom. Niet alleen voor de verkoop, maar ook natuurlijk voor je onderhoud.
1: Ja. Marijn, jij hebt heel veel geleerd dus eigenlijk. Ik zou bijna zeggen, je moet als een soort goeroe binnen PON rondlopen. Want kijk, knalgroei, heel veel lessen geleerd over direct sales, dealers, andere manier. Wel heel leerzaam geweest. Ik loop er over de tonnen, maar ik denk dat jullie heel veel nieuwe dingen hebben geleerd doordat je het op die manier bent aangevlogen.
0: Ja, en de auto-industrie is natuurlijk een vrij conservatieve, klassieke organisatie. Er gebeurt nu zoveel. Met alles wat jullie hier ook bespreken, is natuurlijk alles staat bijna soms in de fik. Nieuwe toetreders, nieuwe distributiemodellen, nieuwe modellen. Zo'n pseudo-eindheffing die de hele industrie in 1 jaar op zijn kop zet. En dan moet je moet je snel kunnen schakelen. En dat is denk ik wat we met name bij Cupra de afgelopen jaren geleerd hebben. En ook wat we nu gewoon kunnen gaan inzetten. Ook voor de andere merken, denk ik, binnen de PON-organisatie. En aan de andere kant, ik zeg altijd tegen iedereen, we zijn nog niet het grootste merk, ook niet het grootste merk van de Volkswagen groep. We gaan dit jaar 8000 auto's doen. Volgend jaar willen we door de grens van 10.000, 3% marktaandeel. Ja. Dan ben je niet meer een challenging brand, zoals we het noemen. Mee. Maar dan sta je in de top 15, dat tel je mee. Maar ik heb ook aan de andere kant de allerleukste baan van Pon en in Autoland. Want we openen nog showrooms. Volgende week gaat de 15e showroom in Groningen open. Dit soort dingen. We staan heel groot op ADE, het Amsterdam Dance Event in oktober. We doen de Premier Padel.
1: De jonge uitdager binnen het Volkswagen Groep. Maar Cupra krijgt ook wel veel ruimte. Hè? Want als ik kijk naar de urban electric cars, de Raval, gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Mm-hmm. Niet de ID Polo die als eerste op de markt kwam, maar de Cupra Raval. Dus het is ook vanuit de Volkswagen Groep echt wel enorme push om Cupra een succes te maken.
0: Ja, toch? Zeker. En dat is ook dat is bijzonder binnen de groep, want dat is niet altijd zo geweest. Maar Cupra krijgt heel veel ruimte. Ik denk precies wat je zegt, Wouter. De introductie van de Raval is daar echt een mooi voorbeeld van. Er komen natuurlijk 5 modellen. De Cross, de Epic, de Polo. Maar Raval heeft wel privilege gekregen, zo zeg ik het ook maar altijd, van om als allereerste merk en als allereerste model los te gaan. Het is ook omdat het Europese antwoord is in mijn optiek van die nieuwe toetreders. Het is een auto die is gedesigned in Europa, wordt gebouwd in Spanje. Zelfs het batterijpakket komt uit Valencia. Dat is een aparte batterijfabriek. Dat is uniek en dat is denk ik iets wat we binnen Europa moeten koesteren. Omdat dat uniek is. Nou, gelukkig groeien we ook als een van de weinige automerken, zeker de Europese automerken, groeien we ook. Ja. In Nederland met 50-60%, maar ook internationaal met 50%. Ja. En dat mogen we denk ik met elkaar best wel trots op zijn. Dat we ook daar gewoon een positie aan te verwerven zijn.
1: Het kan dus wel.
2: En wat zegt dat allemaal over de klant van Cupra? Hè? Want als je kijkt naar de traditionele merken van Volkswagen Concern. Dat zijn best wel trouwe Volkswagen-rijders, trouwe Audi-rijders, trouwe Porsche-rijders. Cupra is natuurlijk nieuw.
0: Ja, ik denk wat het zegt over de consument is dat het... wat ik net zei, we zijn een rebels merk en we proberen dat... Het is ook, denk ik, in mijn optiek een onderscheidend product. Niet iedereen vindt de Cupra even mooi, maar gelukkig hebben we steeds meer mensen die het wel mooi vinden. Wij zeggen altijd, het gaat om de bereider. Het gaat echt om de bestuurder. De cockpit is ook gedraaid naar de bestuurder toe. Het rijdt fantastisch. Wout heeft laatst volgens mij nog een keer in Barcelona erin gereden.
2: Nou, ik heb er vanmorgen nog mee gereden.
0: Ja, goed zo. Deze het is echt een onderscheidende auto. En ik denk van, kijk, het staat natuurlijk op hetzelfde platform als de ID Polo. Maar qua design is het echt wel een andere auto. En het leuke is, ook qua klanten zien we dat het een andere klant is. Ik moet zeggen, ik vind de ID Polo de beste Volkswagen jaren echt goed gelukt. Maar we zien ook een ander type klant. 1 op de 2 Cupra klanten is sowieso komt niet van binnen de Volkswagen groep. Okay. Dat is het hoogste percentage van alle merken. Dus we zien Volvo rijders die een auto inruilen, BMW rijders, ook Mazda rijders. Dus het is heel verschillend. En ook al hebben we een beetje jong imago, de gemiddelde Cupra rijders 38, maar we zien ook 50ers erin stappen die zeggen, ja, ik wil gewoon een auto die uitgesproken is, die fijn rijdt, die
2: zijn
0: echt
2: mensen met een midlife crisis. Die lijkt het nog een beetje jong.
1: Is natuurlijk wel een beetje waar. Je wil je natuurlijk altijd identificeren met jongere mensen. Dat is toch gewoon zo. Dat is zo werkt marketing, toch? Zo, en je richt op 30ers en dus kopen de 40 en de 50ers, zeg maar.
2: Ja, dat is ook zo.
1: En wat sterk is, Cupra, styling en kleurgebruik, materiaalgebruik. Nee, absoluut een hele duidelijke positionering. Het was natuurlijk ooit het sportlabel van Seat.
0: Ja.
1: De Seat Leon Cupra, die kent hem niet. Waarom is het eigenlijk ooit afgesplitst?
0: Ja, kijk, ik denk dat het... je hebt natuurlijk een aantal manieren. Wij zijn natuurlijk niet het eerste merk wat als sublabel begint en uiteindelijk als een volwaardig merk in de markt wordt gezet. Mm-hmm. En we zien ook van als je echt naar een nieuwe designtaal wil, naar een nieuwe merkbeleving, uiteindelijk ook je hoger wil positioneren. Wij hebben een prijspositionering tussen Volkswagen en Audi in. Dat is ook waar de ruimte zit. Om dat te doen, en ik denk dat bijvoorbeeld Skoda daar een goed voorbeeld van is, dat kost 20, 25 jaar voordat je die merkpositionering echt hebt waar je het hebben wil. De kortste klap is natuurlijk beginnen. We pakken de heritage van wat er al goed is en we beginnen helemaal opnieuw. En dat is denk ik, wat ik zei, waanzinnig goed gelukt. Het is Het is misschien wel moeilijker, zeker binnen zo'n Volkswagen groeporganisatie, om je daar uit te vechten. En dan als Spaans broertje echt een zelfstandig merk neer te zetten. En ik denk dat het elkaar ook supergoed ondersteunt. Cupra is een veel uitgesprokene auto. En Seat is natuurlijk wat onder Volkswagen gepositioneerd. En zeker nu Volkswagen en Skoda ook naar meer het comfort, het premium segment zijn opgeschoven. Zit er aan de onderkant, ook als je kijkt naar pricing, heel veel ruimte. Ja. Dus ik denk dat het vooral elkaar versterkt, ook als je kijkt naar motorisering.
2: Je zou kunnen zeggen, Cupra is toch wel Seat definitief de nek aan het omdraaien. Zo lijkt het in ieder geval, hè?
0: Nee, ik denk als je kijkt...
2: Was dit niet mogelijk geweest met Seat? Om Seat aan te passen en daar dit merk van te maken?
0: Vind ik lastig om te zeggen, want het is... ik werk natuurlijk bij de importeur bij Pon. Ik weet niet zo goed hoe dat op Volkswagen groepniveau erna gekeken is. En ja, wat ik zei, ik denk dat zeker als je kijkt naar de zuidelijke landen... bijvoorbeeld de Ibiza en de Arona staan nog steeds in de top 10 van best verkochte modellen in Spanje. Hoog in de ranglijstjes, ook in Oost-Europa. Ik denk dat nu elkaar heel erg versterkt. En met alle regelgeving, ook de Europese regelgeving, wil de groep ook haar opties openhouden. En dat is denk ik, de doorlooptijden van de autoontwikkeling gaat steeds sneller. Daar kunnen we ook steeds beter op inspelen. Dus internationaal is denk ik een hele handige strategie om niet al je eieren in één mandje te leggen.
2: We zeiden het begin al, hè, ambities van Cupra in Nederland zijn groot. Je zei al in 2027 wil ik naar 10.000 auto's per jaar verkopen in Nederland. Als dat lukt, 3% marktaandeel. En daarna, wat is je lange termijn visie voor Cupra? Wat voor positie krijgt het in de Nederlandse markt?
0: Nou, ik denk, wat ik zei, voor ons is die 3% een hele belangrijke tussenstap eigenlijk. Want dat betekent dat je een volwassen merk bent. Het gevaar is dat je dan opgaat in de grijze middenmoot, zo tussen de plekken 5 en 15.
2: Ja.
0: Dat is ook waarom we superveel ook geld investeren in marketing en al dit soort activiteiten. Want we willen een rebels merk blijven. Ook al gaan we in het volume, ook een stap in het volume. We willen geen niche speler worden als het kijkt op volume, wel echt als merkpositionering. En ik denk dat er nog heel veel groei aan zit. Er zit een fantastische vernieuwing in het productenportfolio aan te komen in 27, in 28, in 29. Dus dat hebben we ook weer nodig om die volgende stap te maken.
2: Producten. Morgen nieuws.
1: Ja, morgen nieuws. Er komen nog leuke dingen aan.
0: Er komen nog leuke dingen aan. Waarschijnlijk gaat het eerste... De eerste productnieuws komt al op medio volgend jaar. Daar kan ik nog heel weinig over vertellen.
2: Ja, maar heel weinig is altijd iets, hè? Dus. Iets.
1: Je krijgt een stekker, dat weten we.
0: Je krijgt sowieso een stekker, zoals alles in Nederland bij ons stekker heeft. Maar dit wordt, er wordt ook wel weer een unieke auto. Er wordt natuurlijk aan een nieuwe platform, het SSP-platform, gewerkt. En dat opent ook weer initiatieven voor nieuwe modellen. We hebben nu 3 volledig elektrische modellen. En uiteindelijk zou dat doorgroeien naar minimaal 6, 7. En dat is ook weer de stap die we moeten maken naar de volgende volumestap. Dik boven de 10.000 auto's in Nederland.
2: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan past in de radio-uitzending.
1: Ja, dus luister dit dan nog even door in de podcast.
2: Dankjewel, Marijn Brouwsch, Managing Director van Cupra Nederland. Ga je zelf nog een balletje slaan?
0: Ik hoop met jullie nog na de uitzending. Dus ik heb mijn schoenen meegenomen. Maar we gaan straks nog een balletje slaan.
2: Goed, en zometeen.
1: Ja, hommeles over het uitbreiden van betaalparkeren hier in Rotterdam.
2: En een rijtest in de Mercedes CLA Hybrid. Mild Hybrid is het dan. Tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Ippe. Alleenstaande kopers slaan steeds vaker hun slag op de woningmarkt. Uit cijfers van de hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles de afgelopen maanden toenam. Waarschijnlijk omdat veel voormalige huurwoningen op de markt komen, die vaak kleiner en goedkoper zijn en dus vooral geschikt zijn voor alleenstaanden. De politie in Drachten heeft twee waarschuwingsschoten gelost. Volgens Omroep Friesland beledigde een man een politieagent die op een melding van een brandje was afgekomen. Toen de politie hem daarom wou arresteren, escaleerde de boel, werd er als waarschuwing geschoten en werd de verdachte getaserd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De chauffeur van de Nederlandse bus, die ruim 3 weken geleden verongelukte in Zwitserland, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij noemt het ongeluk een verschrikkelijke nachtmerrie en heeft veel verdriet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. En Oranje gaat aan kop in de Nations League groep na de winst op Servië vanavond. Concurrenten Griekenland en Duitsland speelden gelijk met 0-0. Nederland en Griekenland staan daardoor gelijk in de pool, maar Oranje maakte meer doelpunten en is dus koploper. De volgende wedstrijden in de Nations League staan in november op de planning. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen lost die mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt vooral zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: Welkom terug. We zijn vandaag in Ahoy, Rotterdam, waar het Premier Padel toernooi plaatsvindt. Gesponsord door Cupra. Zometeen een rijimpressie in de Mercedes CLA Hybrid. Maar eerst...
9: Ja, Rotterdam voert in bijna de hele gemeente betaald parkeren in. Inwoners zijn woest. Een petitie werd meer dan 10.000 keer ondertekend. Maar het besluit lijkt onomkeerbaar.
8: Heb jij ook een handtekening neergezet?
9: Ik heb zeker een handtekening gezet. Ja.
8: Oh, oké. Dus...
9: Ik ben geheel niet objectief in dit...
8: Participerende journalistiek noem je dat.
9: Ja, dat ja. Het is in die zin wel interessant natuurlijk om het erover te hebben. Van joh, wat is wijsheid om als stad te doen? En dan hebben we gelukkig iemand gevonden die er echt verstand van heeft.
8: Precies.
9: In plaats van twee van die journalisten die een beetje doorratelen over onderwerpen.
8: Ja, en die persoon dat is Giuliano Mingardo. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jawel, gespecialiseerd in stedelijke mobiliteit en het in het bijzonder parkeerbeleid. Welkom, Giuliano. Fijn dat je er bent. Je naam klinkt tikkeltje Italiaans. Dat ben je ook. Hè?
10: Dat klopt.
8: Maar al heel lang werkzaam in Nederland. Parkeerbeleid is je specialiteit. Dat klinkt echt heel saai.
9: Waarom, ja, als we dan een Italiaan in Nederland denken... nou ja, wat voor gaaf zou die doen? Design?
10: Dat op mijn jullie vaker gekregen. Wat doe je in jouw onderzoek? Ga je de auto parkeren de hele dag?
8: Ja, precies.
10: Dat gebeurt vaak. Waarom parkeren en parkeerbeleid? Heel simpel. Toen ik begon als onderzoeker vond ik interessant om te begrijpen... wat is de gedrag van de automobilisten? En hoe kan jij de gedrag beïnvloeden? En parkeren, echt heel simpel. Elke autorit eindigt in de parkeerplek.
8: Ja,
10: dus als je iets
9: of
10: met
9: in
10: parkeren...
9: de sloot.
10: Kan ook. Maar dat is niet de bedoeling, normaal gesproken. Dus in principe, als je iets met parkeren kunt doen, misschien kun jij mobiliteit beïnvloeden.
9: Ja. Maar is dan bijna een beetje sociologie? Kruispunt sociologie, logistiek, planologie? Moet ik het zo een beetje zien?
10: Zeker. Het is niet alleen economie, is planologie, zeker. Is psychologie, heel veel. Ja, het is puur emotie parkeren.
9: Ja, zeker.
8: Dus je kunt er mee sturen met het parkeerbeleid.
10: Ja, jij kunt mee sturen, maar je moet wel weten wat je stuurt. Ja. Dat is belangrijk.
8: Nou ja, in ieder geval lopen de gemoederen hier in Rotterdam nogal op, merkte aan mijn collega-presentator. Is dat ook een beetje te begrijpen?
10: Ja, zeker. Het is te begrijpen.
8: Maar je bent niet gek, Wouter.
10: Nee, je bent niet gek. En parkeren is een zeer emotionele onderwerp. Ik zeg altijd, naast voetbal is misschien een van de meest geëmotionele onderwerpen. En iedereen heeft een mening. Iedereen misschien heeft er verstand van. En waarom is dat? Is heel simpel. Kijk, auto is een hele belangrijke vervoersmiddel in onze maatschappij. Veel mensen hebben een auto, veel mensen hebben een auto nodig. En op het moment dat je gaat dan parkeren, ja, je raakt mensen heel dichtbij. Dus auto is geassocieerd met vrijheid. Ja, je wil mij iets laten betalen voor mijn vrijheid. Het heeft een hele... Emotioneel is heel moeilijk.
8: Ja, en het is niet alleen maar dat betalen. Maar het is ook gewoon in woonwijken dat iedereen heeft eigenlijk wel zijn eigen parkeerplaatsje. Ook al is het vrij parkeren. Maar je moet echt niet op de parkeerplaats van de buurman gaan staan.
10: Precies. Dat is mijn parkeerplaats, toch? Dat is openbaar ruimte. Dat is niet van jou, maar wel mensen ervaren. Het is absoluut normaal dat mensen boos zijn en zo reageren. Betekent niet dat wat de gemeente doet slecht is.
8: Oké.
11: Au.
9: want even voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen. In Rotterdam heb je natuurlijk eigenlijk het centrum en alle aanpalende wijken zijn al betaald parkeren. En nu is de gemeente van plan is uitbreiden naar eigenlijk compleet gemeente Rotterdam. Inclusief de buitenwijken. En eigenlijk ook wel heel veel wijken waarvan de gemeente zelf zegt, er is geen parkeerprobleem.
10: Ja, het is waar. Dat gebeurt. Ten eerste, wat de gemeente Rotterdam doet, is absoluut normaal. Dat gebeurt niet alleen in Rotterdam, maar dat gebeurt in elke stad. Niet alleen in Nederland, maar ook overal. Eigenlijk in Europa zeker. Ik durf te zeggen...
9: Nou, in Europa. Ik was van de week toevallig in de Verenigde Staten. Nou, daar heb je zeg maar hele grote ruimtes. Over je auto, lekker ruime parkeervakken. Dat is toch anders daar.
10: Ja, want ze hebben heel veel ruimte. Ja. In Nederland hebben we niet zoveel ruimte. Nee. Dat is het probleem. Kijk, het grootste probleem is dat de ruimte is schaars.
9: Ja.
10: En de stad wordt groter. Worden meer aantrekkelijker. Meer mensen komen naar de stad. Meer mensen wonen in de stad. Meer mensen werken in de stad. Ja, en de ruimte neemt niet toe.
8: Ja, dus betaald parkeren is echt een middel om schaarste te verdelen. Om te reguleren. Maar wij horen toch ook wel de geluiden dat gemeenten, en dat is in Amsterdam is dat ook al het geval, maar nou ja, nu in Rotterdam ook. En we weten dat gemeenten gewoon moeite hebben om hun financiering rond te krijgen. En dat het wel heel erg toevallig is dat dan het parkeerbeleid wordt aangepast in die zin dat iedereen maar moet gaan betalen.
10: Dat begrijp ik ook. Maar dat is een manier om dat te zeggen. Ik zou zeggen, dit is een negatieve geframed.
8: Ja.
10: Ik kan op een andere manier vertellen, maar meer misschien een positieve framed.
8: Doe je best.
10: Kijk, dat zal ik doen. Kijk, gratis bestaat er niet. Dus ook een parkeren, gratis parkeren bestaat echt niet. Parkeerplaats is aangelegd. Onderhoud kost geld. Ruimte zelf kost geld. Ja. Dus als de gebruiker niet betaalt, dat betekent dat in dit geval de gemeente betaalt. Dus ik zou zeggen andersom. Gratis parkeren betekent dat een automobilist is 100% gesubsidieerd door de gemeente. Op het moment dat je gaat een klein prijs toevoegen, betekent dat de subsidie iets kleiner. Dus je kan de titel van zo'n artikel of zo'n mediabericht veranderen en zeggen, de gemeente heeft besloten om de subsidie voor automobilisten iets te verlagen.
8: Ja, dat is ook een mooie frame. Maar aan de andere kant, het is uiteindelijk toch gewoon dat de gemeente heeft geld nodig om ook andere dingen te kunnen doen.
10: Absoluut.
8: En ze verhogen de parkeerkosten voor de bewoners, of ze verlagen de subsidie, hoe je het ook wil, om die andere dingen te kunnen betalen.
10: Maar dat telt ook voor een WOZ-belasting of voor een afvalbelasting. Dus voor alle belastingen die in het algemeen wij betalen. Dat bedoeling is dat met dat geld het overheid, nationaal of lokaal, iets doet.
8: Ja. Maar goed, dan is het de vraag, is het nou bedoeld betaald parkeren om geld binnen te halen, of is het om het verdelen van schaarste te regelen?
10: Ik denk dat we nu kunnen zeggen dat voor beide doelen.
8: Ja, ook. Kan allebei tegelijk. Ja.
10: Zeker.
9: Hebben we in Rotterdam, en ik wil het niet te persoonlijk maken hoor, doe ik het uiteindelijk toch, maar ook bij mij in de straat, ja, het is feitelijk niet echt schaarse ruimte. Er zijn plekken genoeg, en dat geldt natuurlijk voor heel veel buitenwijken van steden, maar in Rotterdam ook specifiek. Dus eigenlijk het schaarste argument, ja, die valt eigenlijk weg. Dat is gewoon op heel veel plekken niet zo. Is het dan toch nog steeds goed of een goed idee? Of, je mist een deel van je argumentatie.
10: Nee, dat klopt. Dat klopt. Wat de gemeente Rotterdam nu doet, is proberen om een proactief beleid uit te voeren. Dus normaal gesproken...
9: Zijn ze een keer proactief, is het weer niet goed.
10: Precies. Nee, kijk, wat gebeurt normaal gesproken met parkeren? Hè? Dat in dit geval zou zeggen dat je wacht tot een probleem komt. Je wacht tot jij heel veel last hebt van andere mensen die in jouw straat parkeren. Dan ga je klagen met de gemeente. De gemeente komt met de oplossing. Nou, we gaan betaalparkering voeren en jij krijgt een vergunning als bewoners. Nu de gemeente Rotterdam zegt, nou, laat me in plaats van me elke keer dit te doen, dat ook administratief kost heel veel geld. Het is best ingewikkeld, want je moet elke keer een raadsbesluiting hebben. Je moet, de administratieve procedures zijn best ingewikkeld. Dan zeg ik, laten we proberen in één keer te doen. Dus je moet wel goed communiceren. Ja. Want terecht, sommige mensen zeggen, hey, maar hier, er is geen druk. Dus waarom zou je dat reguleren?
9: Ja. Ja.
10: Het antwoord is, want over 6 maanden krijg je wel druk.
8: Want als jij naar een stad zou kijken waar nu nog geen betaald parkeren zou zijn. Hè? Helemaal niet. Maar er is wel een parkeerprobleem in een bepaald plekje van die stad. Zou je dan gelijk in die hele stad betaald parkeren willen invoeren? Want mijn eigen ervaring, ik woon in Amstelveen. Daar hebben ze eerst voor het stadshart betaald parkeren ingevoerd, omdat daar veel mensen komen winkelen. Vervolgens de regio daaromheen, omdat mensen daar hun auto gratis parkeerden om vervolgens naar Schiphol te gaan. En die vlek die wordt steeds groter, omdat je steeds het matraseffect, het waterbedeffect, het gaat steeds ergens anders naartoe. Kun je dan niet beter gewoon in één keer zo'n hele stad?
10: Nou, kijk, hoe moeilijk is in Rotterdam om te doen. En Rotterdam is een hele grote stad. Als je het doet in een kleinere stad, is het nog moeilijker om te doen. Dus het is absoluut normaal dat je begint echt in het centrum, waar de meest aantrekkelijke van de stad, waar de meeste mensen komen. En dan ga je uitbreiden. Olievlechteffect, waterbedeffect, noem het hoe je wilt. Het is hetzelfde idee.
8: Maar ja, als dat toch zo is, dan kun je het toch gewoon gelijk voor die hele stad gaan doen? Proactief?
10: Ja, je zou kunnen zeggen proactief, maar ja.
9: Je kan zo de gemeenteraad in hier, Meijnerd. Want dit is wat de gemeenteraad hier in Rotterdam natuurlijk uiteindelijk doet. Gewoon
8: we die partij Rotterdam proactief.
9: Nou, volgens mij is er ook pro die er ook aan meedoet. Ja, dus dat komt dan goed uit. Maar Giuliano, wat ik nu een beetje in mijn omgeving zie. We hebben veel mensen met een eigen oprit. Hè, dus die kunnen ook op hun oprit parkeren. Maar daar staan vaak ook nog wel een paar mooie bloemen, struiken, planten, boompjes. En ik ben nu serieus al 3 buurmannen tegengekomen. Die zeiden, de hovenier die komt binnenkort toch. Dus weet je, we rammen gewoon een hoop groen eruit. Want dan kan ik gewoon lekker mijn eigen terrein parkeren. Want ik heb geen zin in dit gezeur.
10: Dat kan, is jouw eigen keuze. Als je wil groen opgeven voor een parkeerplaats.
9: Dit kan een neveneffect zijn. Ik weet niet of deze buurmannen het daadwerkelijk gaan doen. Maar
10: Het zou kunnen. Maar aan die andere kant, dat is ook wel belangrijk te zeggen. Want ik snap de hele emotie. Maar als je aan die andere kant, als je kijkt wat je betaalt voor een parkeervergunning. Ja, dat is echt met heel respect een belachelijke laag.
9: Dat is de
10: allerlaatste van de taboe in de politieke wereld. Dus bijna alle steden hebben begrepen dat betaalparkeren is een oplossing om de stad te kunnen managen. Maar het parkeervergunning voor bewoners is een kunstmatige, bijzondere laag.
9: Ja. Wat zou het moeten kosten dan?
10: Eigenlijk? Jij gebruikt 15 vierkante meter van de stad. Nou, probeer om 15 vierkante meter in de stad te huren. Als een woning of als winkels. Ja. Nou, kijk je, wat kost dat? Ja. Dus die 7 euro je betaalt per maand. Of 7, 8 euro je betaalt per maand. Binnenkort.
9: Dat is niks.
10: Is wat een bezoeker betaalt per uur.
8: Nee, precies. Maar ik begrijp deze argumentatie wel. Alleen dit argument wordt heel vaak bij heel veel lastenverzwaringen gebruikt. Ja, het is maar zoveel per maand, zoveel per jaar. Maar het is een beetje dood met 1000 spelden prikken. Het is ook iets wat Wouter vaak zegt. Dat als je maar heel veel van dat soort dingen doet, wordt het alles bij elkaar, wordt het toch heel veel.
10: Ja, zeker. Maar dat telt voor alles.
8: Ja, nee, precies.
10: Ook een boodschappen worden steeds duurder. Ja, de elektriciteit wordt steeds duurder. Ja, alles wordt duurder. Dus ja.
8: Maar goed, en je begrijpt de emotie rondom het betaald parkeren. Het zorgt ook echt voor onbegrip en onvrede hier in Rotterdam. Kan de gemeente het misschien wat beter uitleggen waarom dit nodig is?
10: Ja, zeker. Weet je wat is het grootste probleem? Is dat het lijkt dat hier staat de gemeente tegen de bewoners. Dat de gemeente wil iets doen om de bewoners te verpesten. Maar dat is echt niet waar. Het is niet dat de ambtenaren bij de gemeente Rotterdam hebben niks te doen. Ze worden wakker en zeggen, oh, we gaan betaald parkeren invoeren. En je ziet hoeveel emotie erop. Dus het is echt ook niet leuk voor hen.
8: Nee, maar heel veel Rotterdammers denken gewoon, ja, ze gaan het betaald parkeren invoeren om gewoon die begroting rond te krijgen. Ze hebben helemaal geen oog voor de bewoners.
10: Ja, maar dan aan die andere kant is het zeggen, ja, maar wat worden de geld wordt gebruikt voor de Rotterdammers? Hè? Het is niet dat het geld gaat in de pocket van de wethouder.
11: Maar het voelt natuurlijk altijd voor andere Rotterdammers.
8: Ja, precies. Hè?
11: Want het is om goedkopere woningen zeg maar, te kunnen bouwen. Nou, op zich een mooi doel. Maar dat zijn dus niet in die buitenwijken, niet de mensen die er al wonen. Voor de haven om te verduurzamen. Ja, op zich een goed doel, maar ook weer niet direct voor mij. Zo waren er nog wel dingen. Dus dat, ik voel wel met je mee de uitleg. Hè, want ik wilde natuurlijk lekker met gestrekt been er vandaag in. Want ik ben ook niet heel erg fan van die parkeerbeleid. Maar je komt met een aantal argumenten van. Ik denk, ja, er zit natuurlijk wel wat in. Je neemt ruimte in beslag. Het kostenargument. Meijndert zei het wel mooi van alle dingen bij elkaar telt het wel op. Maar als je terugrekent, ja, dan valt het misschien ook wel weer mee. Dus er zit daar natuurlijk wel een verhaal.
10: Vooral, nog een keer, het belangrijkste is dat de gemeente doet niet met dit idee om mensen te verpesten.
11: Nee.
10: Zij doen het omdat ze denken, oké, binnenkort komt een probleem in dat gebied. Hè? En we willen jullie helpen om dit probleem voor te komen. Daarom, we gaan dit doen.
11: Ja.
10: En ik snap dat mensen zeggen, maar eind van de dag moet ik iets betalen.
11: Ja.
10: En dat is niet leuk. Niemand vindt het leuk om iets te betalen.
8: Niet leuk, maar aan de andere kant, we hoeven met Wouter en alle mensen die bij hem in de straat wonen waarschijnlijk ook niet al te veel medelijden te hebben. Hij kan het wel betalen, en anders zijn vrouw wel. Hè? Of het bijbaantje van een van je kinderen, daar kan je er ook nog voor gebruiken. Maar Rotterdam is ook wel een stad waar ook best wel veel mensen wonen met een kleine portemonnee. Hè? Mensen die het echt niet breed hebben. Is daar genoeg oog voor vanuit het plan vanuit de gemeente?
10: Ja, dan moet je de gemeente eigenlijk vragen.
8: Nee, heel goed.
10: In ieder geval.
8: En
10: een sociale parkerenbeleid bestaat er nog niet. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld veel mensen met een kleine portemonnee een andere tarief betalen. Maar nogmaals, een parkeervergunning momenteel is best wel heel laag. Dus als jij ga je ook van 7 euro naar 5. Of je hebt echt geen geld. En dan mag niet uit, ook 1 euro is te veel.
8: Ja, precies.
10: Dus je zou wel iets kunnen doen. Maar natuurlijk, kijk, het probleem is als jij iets doet. Als je wil iets doen met prijs. Er is altijd een sociaal aspect. Dus mensen met een grotere portemonnee kunnen meer betalen dan anderen.
8: Ja.
10: Dat blijft. Uitzondering is altijd
8: precies,
10: mogelijk.
8: Maar dat is bij de meeste dingen, bij de supermarkt, heb je nog de keuze of je het wel of niet koopt. Met zo'n parkeervergunning. Ja, je hebt de keuze om geen parkeervergunning te nemen, maar dan heb je ook geen auto.
10: Nee, dat klopt. En er zijn zeker ook mensen met een kleinere portemonnee die afhankelijk zijn van de auto. Dus dat moet je zeker denken. Dat kan, zeker. Er zijn wel een optie. Maar dan je moet ook opletten dat niet te veel.
8: Ja, dan moet je weer toeslagen gaan geven bijvoorbeeld. En we weten allemaal hoe dat kan aflopen.
10: Maar altijd, waar lig jij de grenzen?
8: Ja, we hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan past in de radio-uitzending.
11: Ja, dus luister dit dan nog even door in de podcast.
8: Veel plezier daarmee.
5: De rijimpressie.
11: En Meijndert test de Mercedes CLA Hybrid.
8: Een benzinemotor en een elektromotor. 8-traps automaat. En volgens Mercedes kun je er ongeveer 1 op 20 mee rijden. Je hoeft hem dus niet op te laden. Dit is de Mercedes-Benz CLA 200 Hybrid. Een auto voor mensen die misschien nog niet helemaal afscheid willen nemen van de benzinemotor, maar wel graag willen doen alsof ze iets voor het milieu doen. En dat doen ze misschien ook wel. Klinkt ook een beetje flauw, maar eigenlijk is het ook best wel slim. Eerst maar even naar het uiterlijk, want echt waar, de CLA ziet er gewoon echt wel goed uit. Laag, lang, strak, aflopende daklijn, frameloze deuren en een voorkant die behoorlijk modern, misschien wel futuristisch oogt. Mercedes heeft hier duidelijk niet gedacht, we maken een praktische auto en plakken er een mooi logo op. Nee, dit is een auto die vooral ook gewoon mooi mag zijn. En dat is best wel goed gelukt. Het aardige is bovendien dat je aan de buitenkant nauwelijks ziet of je met de elektrische CLA of met deze hybride onderweg bent. Ja, alleen de voorkant verraadt echt nog dat het hier om een verbrandingsmotor gaat die onder de kap ligt. En dat is misschien wel symbolisch voor deze auto. Hij ziet eruit als iets voor de toekomst, maar onder de motorkap staat nog steeds gewoon een benzinemotor te trappelen. Nou, ook aan de binnenkant is hij bij de tijd. Veel schermen, echt heel veel scherm. Veel digitale techniek en een interieur dat vooral echt wel Mercedes is. Het ziet er strak uit, afwerking is over het algemeen goed.
12: bekende luchtroosters, ja, die doen wat plastic aan. Dat zijn ze eigenlijk ook. En het scherm van de bijrijder komt nogal lomp over, zeker als het niet wordt gebruikt. Dus dan is het echt een groot zwart vlak. Nou, over die schermen, Mercedes heeft inmiddels zoveel functies in het infotainment systeem gestopt dat je echt wel even de tijd moet nemen om alles te vinden. De tijd moet nemen om eraan te wennen. Nou, gelukkig zijn niet alle knoppen verdwenen. Hè, en dat is wel prettig, want soms wil je gewoon aan een knop draaien of erin drukken zonder dat er eerst drie menus geopend moeten worden. Nou, achterin is het misschien iets minder feestelijk voor vooral de lange mens. Hè, de lage daklijn is echt wel prachtig, maar daar betaal je voor met hoofdruimte. Eeuwig compromis bij die coupé-achtige auto. Hij ziet er goed uit, maar ja, je uit de kluit gewassen zoon achterin vindt hem waarschijnlijk iets minder geslaagd. Nou, onder de motorkap, technisch even, ligt een 1,5 liter viercilinder motor, benzinemotor met 163 pk. Komt nog een elektromotor bij van 30 pk. Samen is dat niet 193 pk, maar 184 pk gekoppeld aan 330 newtonmeter. Nou, die elektromotor doet echt wel meer dan alleen een beetje helpen bij het wegrijden. De CLA kan daadwerkelijk korte stukken volledig elektrisch rijden, vooral bij lage snelheden. En dan in de stad merk je dat de benzinemotor regelmatig even zijn mond houdt. En dat is eigenlijk best wel lekker. Je rijdt weg, de auto is stil en je denkt, kijk eens aan, elektrisch. Ja, totdat de benzinemotor dan weer wakker wordt. Batterij is namelijk maar 1,3 kilowattuur groot. Dus ja, verwacht geen CLA die tientallen kilometers zonder benzine kan afleggen. Dit is gewoon niet de auto die je overtollige zonnepanelen energie op zal zuigen. He, daarvoor zul je toch echt een stekkerauto moeten hebben. Nou, bij lage snelheden is de aandrijflijn niet altijd even verfijnd, moet ik eerlijk zeggen. Soms voel je dat de benzinemotor, de elektromotor en de automaat even moeten overleggen wie er aan de beurt is. Als je echt heel rustig rijdt, zit er ergens tussen elektrisch rijden, benzine en daartussen schakelen een klein momentje waarop je denkt, hé jongens, zijn we er een beetje uit? Tijdens normaal rijden verdwijnt dat gevoel grotendeels en dan blijkt de CLA echt een hele prettige auto. Niet spectaculair, gewoon wel heel prettig. Hij is ook stil, comfortabel, behoorlijk soepel. Volgens Mercedes is hij echt wel heel erg zuinig. Officiële cijfers komen uit op ongeveer 1 op 20, zoals gezegd. Dat is natuurlijk best wel aantrekkelijk, hè? Zeker met de huidige benzineprijs. En zeker ook voor mensen die heel veel kilometers maken en geen zin hebben in laadpassen, laadapps, laadpalen. En de inmiddels ook wel vaak klassieke vraag, doet die paal het dan wel als je er bent? Je tankt gewoon benzine, rijdt weer verder. Ja, soms is ouderwets gewoon wel verrekte handig. Ja, de Mercedes CLA Hybrid. Heb jij daar ook al mee gereden eigenlijk?
11: Nee, ik heb alleen de elektrische versie gereden. En de Hybrid stond in een beetje zo'n verlanglijst. Ik denk, oh, dat is misschien nog wel een keer aardig. Alhoewel natuurlijk langzaam naar pseudo-eindheffing doen we misschien dit helemaal niet meer. Of
8: nee,
11: of particulier,
8: dat is, ja, particulier
11: misschien juist
8: zou
11: weer wel.
8: Het wel goed kunnen zijn.
11: Was hij lekker zuinig?
8: Hij was onwijs zuinig. Ja? Ja. Het is echt wat dat betreft, ik denk wel een heel goed alternatief voor mensen die vanwege de hoge brandstofprijs toch echt minder geld eraan uit willen geven.
11: Ja.
8: Maar niet elektrisch willen. Misschien
11: en
8: niet zo
11: niet kunnen.
8: Dus inderdaad geen eigen oprit hebben of geen lieve buren waar je gewoon altijd voor de deur mag parkeren.
11: Ja.
8: Maar hij is wel echt heel erg zuinig. Rijkwijde van één tank, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
11: Ja.
8: Meer dan 1000 kilometer volgens mij.
11: Dat is al best. Dus eigenlijk de tip is vanaf 48.000 euro aanschaffen en dan ga je enorm besparen op je brandstofrekening. Want die CLA hebben, het is zo zuinig.
8: Dan ga je de hele
11: tijd
8: achter.
11: Dit is serieus dat ik allerlei mensen zeg, ik wil een elektrische auto kopen, want ik ga besparen op brandstof.
8: Ja,
11: dat klopt. Maar je hebt wel eerst 50.000 euro uitgegeven.
8: Goed, dit was de Nationale Autoshow vanuit Ahoy Rotterdam. Afleveringen luister je terug als podcast. Gaan wij nog even potje padellen?
11: Ja, dat ging niet helemaal lekker met mijn pootje en mijn rug. Maar verder gaan we dat nog wel even doen. Het is wel leuk, hè? Abonneer je op onze feed. En als ik er volgende week niet bij ben, dan is het inderdaad helemaal misgegaan met de padellen. Volg ons op de socials. Daar kan je die ambulancerit dan ook terugkijken. Nee, het zal allemaal wel goed komen.
8: Dat denk ik ook. Pas op voor je ogen trouwens ook. Ja. Mijn naam is Meinert Schut.
11: En ik ben Wouter Karsen.
8: Tot volgende week.
11: Doei.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. 12 Amerikaanse bommenwerpers zijn in alle haast van een Britse luchtmachtbasis weggehaald en teruggebracht naar de Verenigde Staten. Dat was nodig vanwege de veiligheid. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag op de basis wilden plegen. Engeland denkt dat Iran erachter zit, maar Iran zelf ontkent dat. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht, dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam met 11% toe, terwijl dat van stellen nauwelijks toenam. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Een school in het Friese Oosterwolde gaat morgen gewoon open, ondanks een ontvangen dreigmail. Volgens Omroep Friesland ontvingen leerlingen, ouders en medewerkers van de school via een gehackt e-mailaccount van de leerling de tekst "Ik schiet deze school maandag overhoop." Wie het bericht heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. En de blessure die Oranje-verdediger Mickey van de Ven in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Servië opliep, valt volgens bondscoach Xavi mee. Het leek even een ernstige blessure toen een Servische speler met zijn noppen vol op de hand van de Ven neerkwam. Eerder liepen Brobbey, Geertruida, Gakpo en Van Hekken ook al blessures op bij Oranje. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar ontstaan mistbanken. Verder blijft het helder met een graad of 10. Overdag is het vooral lekker zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van 2 oktober in het jaar 2026. Met Sophia, met Lena en ik ben Mark. We zitten in de week van de algemene financiële beschouwingen. Die hebben we net gehad. Ik denk dat de ministers nu aan het uitrusten zijn in de ministerraad.
7: Nee, ze zijn in de ministerraad aan het bedenken hoe ze nou verder moeten met box 3.
6: Dat ja. Nee, maar wacht eventjes, daar zeg je wat. Box 3 is opgelost, jongen.
8: Box 3 is nu definitief geregeld. Geen belasting op papieren winst, alleen op werkelijke winst. De afgelopen maanden hebben we hier heel veel kritische vragen over gehad. En de VVD heeft zich volop ingezet om dit goed te regelen. En dat is nu vandaag gebeurd. Want het gaat om spaargeld van hele gewone mensen. Het gaat om of het aantrekkelijk is om te investeren in bedrijven, of dat het aantrekkelijk is om onze economie te laten groeien. En daarom was het zo belangrijk om dit goed te regelen. En vandaag is dat gebeurd. En daar ben ik zeer blij mee.
6: Dit was Brekelmans van de VVD.
7: En het is definitief geregeld.
6: Ja.
7: We hebben
6: en dat was dus op dinsdag.
7: De kleine spaarder hebben we aangedacht. We hebben geen fictieve winsten meer. En wat bleek? De kleine spaarder.
6: Dat hadden ze zeker aan gedacht.
7: Dat hadden ze zeker aan gedacht. Want meer in het oorspronkelijke plan zouden meer kleine spaarders belasting gaan betalen in box 3. En de fictieve winsten zijn van tafel, niet voor onder andere crypto. Dus ook uit de cryptowereld kwam er gelijk kritiek.
9: Ja, en ik ging ook even kijken, want dit was een filmpje dat Ruben Brekmans op alle socials heeft geplaatst. Dus ik gelijk ren naar de comments sectie. En daar was toch een hoop kritiek. Mensen die zeiden, nou, dit is de druppel. Nu zeg ik mijn VVD-lidmaatschap op. Jongens, verkoop allemaal je crypto. massaal, zeiden ze. Dus dit had helemaal, dit filmpje had niet het effect dat Brekmans denk ik had gehoopt.
6: Nee. Ja, maar met crypto is er ook het probleem helemaal niet. Daar kan je gewoon makkelijk een stukje van verkopen als je daar belasting over moet betalen. Bij een huis is dat lastig. Dat je zegt, ik verkoop alleen de woonkamer. En daar ga ik dan de belasting van betalen.
7: Maar met in vermogensaanwasbelasting, in het voorstel zoals die er nu nog ligt in de Eerste Kamer, waar dus een novelle op gaat komen. Ja. Zometeen inhoudelijk meer over hoe ze dit technisch invullen. Maar daar ging het over aanwas voor aandelen. En een aandeel kan je ook wel vrij makkelijk verkopen.
6: Ja, ik zie het probleem daarmee niet. Dat klopt. Ik bedoel, met crypto heb je dat probleem ook niet. Die kan je ook gewoon verkopen. Als je...
7: Maar Er werd dus vanuit de VVD gezegd, we hebben eindelijk wat we wilden. En dat klopt voor een deel. Want ze willen namelijk dat vermogensaanwas...

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Woordvoeringslijn vervalt op een toon alsof hij geïnterviewd wordt in plaats van met Klaver aan het bellen is.
2: Ja, dat FaceTime ook niet helemaal zijn ding is.
1: Nee,
2: ja,
1: misschien niet. Wie zal het zeggen?
3: Dus de vlag ging uit bij FNV.
1: Maar ook iedereen was blij aan het begin van de week.
3: Ja, en dat begon afgelopen vrijdag. Zat ik 's avonds op de bank en ik word gebeld door de hoofdwoordvoering van Pro. Morgen komen wij bij het kabinet om te praten over een nieuwe begrotingsdeal. En ik dacht, shit.
1: Daar gaat mijn vrije zaterdag.
3: Daar gaat zaterdag. En dat is ook gebeurd. Zaterdag ging eraan. Dus naar Den Haag toe. En in de podcast, zowel vorige week als die week daarvoor, hadden we het er al over. Ik zie nog maar één uitweg. Dat is een groot gebaar naar links. Dus de tabellen van tafel in het sociaal domein. En een groot gebaar naar rechts, box 3. En dat is de enige manier waarop je er nog uit kan komen. Toen kwam ook de logische vraag al op. Maar hoe gaan ze dat dan betalen? Nou, vorige week zaterdag werd in ieder geval duidelijk dat voor links het cadeautje was ingepakt. En dat er een ingepakt cadeautje voor rechts stond. De vraag hoe gaan ze dat betalen was nog steeds niet beantwoord tot dinsdag de brief kwam. En Jesse Klaver,
1: en dat was een brief van minister Heijnen aan de Tweede Kamer.
3: Ja, samen met Ehrenberg, de staatssecretaris Fiscaliteit.
1: Ja.
3: Aan de Tweede Kamer. Voordat de brief naar de Kamer was gestuurd, was Klaver al daarvan op de hoogte gesteld. Die is gebeld, die is gefacetimed erover.
1: Ook al.
3: En die ging naar de patatbalie om echt te vieren dat de overwinning binnen was.
1: Er was taart deze week, toch?
3: Er is bijna altijd taart, om een of andere reden.
1: Bij Pro, hè?
3: Ja, als je daar op de fractie loopt.
2: Ik heb een heel lekker mokka-schuimtaartje naar binnen gewerkt deze week.
3: Ja, Sophia heeft ook echt gevierd met een mokka-schuimtaartje.
2: Ja, het mocht eigenlijk niet, maar we lagen er zo aanlokkelijk.
3: Maar nog niet duidelijk hoe het betaald zou gaan worden. En daarover kregen we dus op dinsdag een brief.
1: En dat ontplofte toen vervolgens. En nog even, want jij zegt dan heel graag de tabellen van het sociaal domein. Dan heb je het over de bezuinigingen op de WIA en op de duur van je WW en zo. Dat klinkt allemaal zo ambtelijk, maar het is gewoon heel praktisch. Als je in de WW zit, dan wilden ze dat de helft zo lang mocht blijven.
3: Ja, heb je al zin om in de technische invulling te duiken? Hoe hebben ze dat nou eigenlijk met elkaar gedaan?
1: Ik wil eigenlijk ook wel de politiek daarvan horen.
3: Ja, dat kan ik vertellen terwijl dat ik uitleg hoe
1: dat
3: ze het gedaan hebben.
1: Dat gaat hartstikke door elkaar heen. Hartstikke goed.
3: Dan mag je kiezen. Wil je beginnen met het sociaal domein of wil je beginnen met
1: Ik wil beginnen met uitkeringen, ja.
3: Wil je beginnen met de uitkeringen? Nou, wat ze gedaan hebben, want er wordt natuurlijk voor 6,8 miljard... zou er hervormd worden, bezuinigd worden, omgebogen. Het is maar welke politieke kleur je hebt, welk woordje je daarvoor gebruikt.
1: En ombuiging was vroeger dat het wel meer werd, maar niet zoveel als je eerst van plan was.
3: Ja, dat is
1: en dat is dus niet een bezuiniging, maar een mindere toename.
3: Ja, maar officieel gaan ze ombuigen.
1: Dus officieel, het neemt toch wel toe, maar niet meer zoveel. Ja.
3: En de verhoging van de AOW-leeftijd was natuurlijk al uit de begroting, waardoor er nog 3,5 miljard stond. Maar hoe gaan ze dat nou doen? En wij hoorden in de wandelgangen al dat daar een trucje voor gebruikt gaat worden. Want op het moment dat je de tabellen dus, nou, eigenlijk de financiële paragraaf bij de ombuigingen uit de begroting voor sociale zaken en werkgelegenheid wil halen, dan moet dat ook ergens anders naartoe. Want je hebt, dat zou geld opleveren, dat komt er niet. Dus als je dat uit die begroting haalt, dan komt er een min.
1: Ja, dan moet je ergens iets bezuinigen of ergens anders meer geld binnenhalen.
3: Ja. En daar hebben ze een begrotingstrucje mee uitgehaald. Want het is namelijk gegaan naar de aanvullende postprijsbijstelling op de begroting van financiën. En dat is
1: Dus in ieder geval, het is al heel belangrijk, het is van het ene ministerie naar het andere ministerie verheven, waardoor het inderdaad daadwerkelijk van tafel is wat Pro en de vakbonden eisten.
2: Ja. Terwijl we eerst ook nog wij zaten een beetje te puzzelen van, ja, als je het nog op het ministerie van Sociale Zaken zou houden, als je het daar binnen moet oplossen, wat kun je dan bijvoorbeeld tegen elkaar afstrepen, dan ga je al heel snel denk je over die bijna gratis kinderopvang, wat het kabinet van plan is. Als je zegt, daar gaat ook een hoop geld naartoe, maar als we dat dan even parkeren of even niet doen, want dat moet pas in 2029 ingaan. Ja. Dus als je daar dan een trucje uitvoert, dat je dat even soort van vergeet, dan zou je kunnen denken, kan dat tegen elkaar op? Daar hebben ze dus uiteindelijk niet voor gekozen. Dus ze hebben hem verplaatst van sociale zaken naar financiën.
1: Ja, en ik hoorde dat het naar onderwijs door zou gaan juist.
3: Ga

0: Kuiper. Ja.
1: Okay. Want daar was een geheime deal over en die was ineens verdwenen.
0: Ja, één seconde, want ook op het moment, zoals Sophia goed vertelt, er iets anders tegen wegstrepen, want de ombuigingen zouden geld opleveren en dan kan je er iets afhalen wat geld gaat kosten. Dan zou het ook allebei naar financiën gaan, maar dan streep je het tegen elkaar weg. Want de bezuinigingen moest iets opleveren. De gratis kinderopvang, ook precies 3,5
2: miljard. Ja, allebei 3,5.
0: Dat gaat geld kosten. Dat gaat allebei naar de aanvullende post bij financiën. En dan kan je hem tegen elkaar wegstrepen. Want dan, dan heb je...
1: Allebei, ja.
0: Dan kan je hem, en dan, dan is het verhaal van, ja goed, de gratis kinderopvang, die maatregel gaat pas vanaf 29 in. Dus je hebt hem niet geschrapt, maar je hebt hem verplaatst. En op het moment dat je hem weer gaat uitvoeren en er is dekking, dan gaat hij weer terug op de begroting. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Maar ze zijn nu gaan kijken naar de aanvullende post prijsbijstelling. En dat komt er eigenlijk op neer dat elk ministerie krijgt te maken met een prijsbijstelling en dat heeft te maken met de inflatie. Nou, dat kan je niet doen. En op het moment dat je dat
1: kan
0: niet
1: zeggen,
0: doet,
1: ik hou rekening met inflatie. Of ik kan zeggen, nee hoor, je krijgt gewoon evenveel euro's en dat is minder waard dan vorig jaar. Het is eigenlijk een soort kaasschaaf.
2: Ja, want ministeries
1: van inflatie.
2: Ministeries krijgen elk jaar geld voor bijvoorbeeld spullen en personeel.
1: Ja.
2: Die hoeveelheid geld gaat mee. Stijgt mee met de inflatie. Maar als je zegt, we doen dat niet, dan ben je dus in feite aan het bezuinigen op een ministerie.
1: Ja, dan zeg je eigenlijk, hoe hoog was de inflatie dit jaar? 3,5% of zoiets. Dus iedereen krijgt 3,5% minder.
0: Ja, en wat lazen we nou? Dat gaat dus gebeuren op de prijsbijstelling. Alleen niet op 3 begrotingen. En dat is op de begroting van infrastructuur, van defensie en van justitie. Toevallig 3 VVD-ministeries.
1: Ja, maar ook wel 3 hele logische, toch? De defensie, daar wilde iedereen meer aan uitgeven.
0: Precies.
1: De infrastructuur, daar zie je elke week dat er bruggen gesloten worden. Wat was zij? Justitie? Nou, we hebben best wel een probleem waar justitie misschien iets mee zou moeten.
0: Ja.
1: Dus dat geld, je kan ook zeggen, we hebben ook onderwijs nodig. Maar ja, dit klinkt toch wel logisch?
0: Zeker. En toen is de NOS zo slim geweest om uit te vragen bij het ministerie van, joh, als je die prijsbijstelling niet toepast, hoe landt dat dan bij de verschillende ministeries waar dat gaat gebeuren? En toen kwam jouw geheime deal. Want toen heeft de ambtenaar van Financiën gewoon uitgerekend van, wat kosten die prijsbijstellingen? Wat gebeurt er als je dat niet doet bij de verschillende ministeries? En wat blijkt nou? Onderwijs, daar is die prijsbijstelling, omdat er ook heel veel salarissen betaald worden en heel veel spullen gekocht moeten worden, is die het sterkst.
1: Ja.
0: Dus dan loopt die het zwaarst. En is ook een groot ministerie.
1: Alle dure ministeries, daar komt dit het duurste binnen.
0: Ja.
1: Logisch.
0: En zodoende was het niet een soort geheime deal, maar het was eigenlijk iets wat, denk ik, minister van Financiën wel weet.
1: Doorzien dat.
0: Waar de rest iets minder scherp op geweest is, dat op het moment dat je dit zo inboekt, dat die rekening dan komt, voor het grootste deel komt te liggen bij onderwijs. Maar ja, net zoals dat bij de kinderopvangen was, is dat ook hier. Uiteindelijk zeggen ze, maar we gaan dat helemaal niet doen. We gaan er helemaal niet die prijsbijstelling plaats laten vinden, want, en dat staat ook in de brief, we gaan namelijk over hervormingen praten met de sociale partners, met de werkgevers en werknemers. En dat moet leiden tot een besparing, zoals het letterlijk in die brief staat.
1: Wacht eventjes, dat was van tafel.
0: Ja.
1: Zal ik even Heine laten horen, die precies zegt wat jij nu ook zegt?
3: En tegelijkertijd heb ik er ook bij gezegd, de discussie is niet relevant als de polder gewoon levert. En in die zin kijkt nu het hele land naar die polder, de werkgevers en de werknemers. Zij zijn nu mede verantwoordelijk voor de grote opgave waarvoor we staan, maar ze hebben ook gevraagd die verantwoordelijkheid te mogen hebben. En hebben zelfs de ambitie groter gelegd om belangrijke hervorming te doen op de sociale zekerheid, de VIA, de WW en loondoorbetaling bij ziekte aan de zijde van de werkgevers.
1: Is dit een vals trucje van de minister? Dat hij zegt, we gaan het niet meer hebben over bezuinigingen bij dit ministerie, want we hebben dat verplaatst naar een ander ministerie, namelijk zijn ministerie van Financiën. En dat hij dan vervolgens zegt, maar nu moet de polder wel dit bedrag, waar we gingen het niet meer over geld hebben. We moeten nu wel dit bedrag alsnog gaan bezuinigen, terwijl we het niet over geld zouden hebben.
2: Nou ja, dit is natuurlijk wel heel erg opvallend. Dat wat Heine zegt is, de polder wilde heel graag dat al die bezuinigingen van tafel gingen, want anders ging iedereen staken, was niet goed genoeg. Dus wij hebben deze geste gemaakt. Maar nu moet de polder ook echt leveren. Alle ogen zijn nu op de polder gericht. En hij zegt, ze hebben beloofd dat dat nog meer geld gaat opleveren dan wij eigenlijk al geraamd hadden.
1: En hebben ze dat?
2: Nou ja, de doelstelling van de polder is heel anders. Want die zeggen inderdaad, wij willen inderdaad de WW en de WIA willen we hervormen. Want er gaat een hoop dingen mis. Bijvoorbeeld met keuringsartsen en mensen die wel misschien voor kunnen werken. Maar dat daar is een hoop te hervormen.
1: Zeker de WIA is geloof ik iedereen het erover eens.
2: Precies, maar daarvan zegt bijvoorbeeld Hans Spekman zegt, ja, maar dat gaan we hervormen voor de mensen. Niet met het idee, want dat gaat ons zoveel geld opleveren. En dat is wel wat Heine zegt.
1: Ik heb Spekman ook wel horen zeggen, en misschien levert dat wel heel veel geld op. En ja, in de afgelopen maanden een aantal keren.
2: Ja, nee,
1: maar dat, hij houdt het een beetje open en Heine zegt nee. Jullie gaan het hervormen en nu gaan jullie het oplossen ook voor ons?
2: Ja, terwijl...
1: Maar dat was toch niet de reden voor taart deze week?
0: Ik heb met Hans Spekman in een uitzending gezeten. 2 weken geleden. 3 weken geleden. En toen was hij klip en klaar. Hij zei, wij gaan over hervormingen praten. Daar gaan wij over. Dat levert misschien geld op. Maar dat is absoluut voor mij, ja, ik zeg het even mijn eigen woorden, ja, maar dat is voor ons is dat van ondergeschikt belang. Wij gaan niet over de rijksbegroting. Wij willen praten over hoe het systeem beter wordt. En wat dat dan financieel nog kan opleveren. Dat is aan het kabinet. En zodoende kwam ook Hans Vuilbrief gisteravond toch wel een klein D66, beetje in de problemen. Van D66, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hier verantwoordelijk voor. Die zat bij Eva. Die werd geconfronteerd met de uitspraak van Heine. En hij wil juist uitstralen, nee, we gaan het niet meer over geld hebben. Daarom komt u bij ons aan tafel. En Heine liep me hier voor de voeten. Want nu lijkt het net alsof de opdracht vooral is voor de polder om 6,8 miljard minimaal op te halen, in plaats van te spreken over die broodnodige hervormingen waar het zo over gaat.
1: En is het eerlijk om te zeggen dat Heine deze zomer het hele kabinet ook al voor de voeten liep, dus dat hij het nu alweer doet?
0: Van de zomer?
1: Toen was er de onderhandeling van de premier en de vicepremiers. Op een zijtafeltje bleek Heine ook nog met JA21 en de SGP deals te maken, die uiteindelijk helemaal geen stand hielden, omdat daar helemaal geen meerderheid voor bleek te zijn. Maar weer voor zichzelf aan bezig was, los van los van de rest van het kabinet.
2: Je ziet hier in ieder geval wel dat, in principe hebben we natuurlijk het kabinet spreekt met één mond.
1: Ja,
2: maar we hebben deze week al 2 D66-ministers gezien die toch wel enigszins verbaasd en anders overkwamen dan dat Heine deed. Want de eerste reactie van minister Letschert op dinsdag van onderwijs, die zei heel duidelijk, er is geen afspraak gemaakt om te bezuinigen op onderwijs. Dat gaan we ook niet doen.
0: Maar het is allebei waar. Omdat het namelijk een boekhoudkundig trucje is, waarbij er gewoon een post gezocht is om de bezuinigingen, de tabel, tegen weg te strepen, zodat de begroting nog klopt. Zeggen ze ook van ja, maar dit is een soort fictieve dekking. Dit hebben we gewoon bedacht. Om maar gaten te dichten, waarvan Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën, bij ons op zender zei, ja, dit is zwendel, noemde die het, geloof ik. Dit is de manier waarop Heine nu met de begroting omgaat, dat is gewoon zwendel.
1: En waarom is het dan zwendel?
0: Ja, omdat het natuurlijk, kijk, je verzint, je zegt van, lukt ons niet.
1: Je parkeert een bezuiniging.
0: Je parkeert hem, je haalt hem er niet uit, je dekt hem niet echt, maar je doet net alsof je hem dekt, terwijl je hem eigenlijk niet gedekt hebt. Want je zegt vanuit het kabinet, dus Rianne Letschert, maar we gaan dit helemaal niet doen. Ja, zo kunnen we allemaal onze financiën rondkrijgen.
2: Ja, en het is ook weer een soort manier om tijd te kopen. Want wat hij eigenlijk zegt is, nu kunnen de vakbonden en pro kunnen feest vieren. Die kunnen zeggen, ze zijn geschrapt, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Dan kan iedereen weer aan tafel komen. Dan kunnen ze opnieuw gaan praten over een sociaal akkoord. Maar als we straks richting de voorjaarsnota gaan, dan moet er wel duidelijk worden hoeveel geld het gaat opleveren, want anders komt die befaamde kaasschaafmethode.
0: Ja, want op het moment dat het in het voorjaar niet opgelost is, dan wordt ineens die fictieve dekking een definitieve dekking. En dan wordt de aanvullende post prijsbijstelling gewoon gebruikt om dit te dekken.
1: Ja, tenzij ze dan ook weer nachtenlang onderhandelen en besluiten het nog eens een halfjaartje vooruit te schuiven.
0: Ja,
2: precies. Zorgen voor later. Ja, dan kun je, kun je weer doorgaan.
1: Dat wilde ze natuurlijk dit kabinet niet. Die wilde ze niks doorschuiven naar later. Maar ze hebben het nu alvast weer een halfjaartje vooruit geduwd. En dat komt ook al van het afgelopen af. Ze zijn al bezig, een jaar bezig om het vooruit te schuiven.
0: Zeker.
1: Het kan wel vooruit schuiven.
0: Ja.
2: Het kabinet schuif.
0: Vorige week werd al duidelijk dat die WW-korting, hè, dat van 2 jaar naar 1 jaar, dat eigenlijk helemaal niet zoveel banen oplevert. Ik geloof 8000 of zo.
2: Ja.
0: De hervormingen op de VIA.
2: Wel veel geld hoor. In banen was het 8000, maar ja, het was wel.
1: In geld heel veel, ja.
2: Ja, in geld heel veel.
1: Dat is ook de reden waarom hij het zo graag wilde.
0: Ja, alleen op het moment dat mensen uit de WW komen en ze gaan niet werken.
1: Maar naar de VIA bijvoorbeeld.
0: Ze gaan naar de VIA. Dan wordt de instroom in de VIA weer groter en dat kost weer geld. En ook de hervorming van de VIA. En dan ga ik me een klein beetje op glad ijs begeven, omdat dat niet mijn specialisme is. Maar ik heb daar wel even over rondgevraagd en rondgebeld. De VIA hervormen is zo makkelijk nog niet. En ik heb mij laten vertellen dat dat in eerste instantie misschien wel geld gaat kosten. Bijvoorbeeld omdat je veel meer keuringsartsen nodig hebt, omdat je mensen naar werk moet gaan begeleiden. En een van de problemen in de VIA is nou juist dat mensen op dit moment lang in de VIA zitten, ook omdat ze bijvoorbeeld niet gekeurd kunnen worden.
1: Ja.
0: En op het moment dat je in de VIA komt en je hebt er eigenlijk geen recht op, maar je moet heel lang op je keuring wachten, bijvoorbeeld 1 jaar, en er blijkt, nou, je kan toch gaan werken, dan hoef je dat niet terug te betalen of iets dergelijks, want je bent slachtoffer geworden van een vastgelopen systeem. Dus of de VIA op korte termijn heel veel geld gaat opleveren als je dat gaat hervormen, dat is nog zeer de vraag.
1: Nee, maar dat zie je natuurlijk heel vaak. Dat als je iets gaat hervormen en je wilt een beetje netjes doen, dat vaak het eerste paar jaar extra geld kost en dat de bezuiniging pas in de toekomst komt.
0: Ja.
1: Dus dat zal hier vast niet anders zijn. Nee. Tenzij je, zoals bij de WW, een graai doet in een fonds wat nog niet helemaal van de overheid was.
0: Dat kan.
1: Dat is wat er daar dreigt te gebeuren of dreigt te gebeuren. En voorlopig is dat van tafel. Je weet nooit wat daarmee gaat gebeuren allemaal nog.
0: Wat mij wel opviel toen wij hierover aan het praten waren. Over
1: hou die gedachte even vast tijdens de reclame die hier volgt. Dan gaan we daarna verder in het tweede deel van de Studio Den Haag. Met Leendert, met Sophia. Ik ben Mark. Tot zo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. 12 Amerikaanse bommenwerpers zijn in alle haast van een Britse luchtmachtbasis weggehaald... en teruggebracht naar de Verenigde Staten. Dat was nodig vanwege de veiligheid. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt... die mogelijk een terroristische aanslag op de basis wilden plegen. Engeland denkt dat Iran erachter zit, maar Iran zelf ontkent dat. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht, dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam met 11% toe... terwijl dat van stellen nauwelijks toenam. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen... omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Een school in het Friese Oosterwolde gaat morgen gewoon open... ondanks een ontvangen dreigmail. Volgens Omroep Friesland ontvingen leerlingen, ouders en medewerkers van de school... via een gehackt e-mailaccount van een leerling de tekst... Ik schiet deze school maandag overhoop. Wie het bericht heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. En de blessure die Oranje-verdediger Mickey van de Ven... in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Servië opliep... valt volgens bondscoach Xavi mee. Het leek even een ernstige blessure... toen een Servische speler met zijn noppen vol op de hand van de Ven neerkwam. Eerder liepen Brobbey, Geertruida, Gakpo en Van Hekken... ook al blessures op bij Oranje. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar ontstaan mistbanken. Verder blijft het helder met een graad of 10... Overdag is het vooral lekker zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
5: Studio Den Haag, tweede deel. Op de radio, in de podcast, gaat dit gewoon naadloos in elkaar door, denk ik, Leendert. Sophia is er ook, ik ben Mark. Je had een gedachte vastgehouden voor mij, wat ik heel fijn vind.
6: De sfeer in de coalitie is niet optimaal. Dat hebben we al vaker hebben we dat vastgesteld. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hoe er gesproken wordt... over hoe dit pakket is samengesteld... dan wordt er over, dat hebben we net besproken... over die prijsbijstelling en hoe dat landt op een groot ministerie van D66 in het onderwijs. Daar is elkaar niet verteld van, hey, let even op... op het moment dat we die prijsbijstelling gaan doen... dan kan het wel eens heel veel pijn gaan doen bij onderwijs.
5: Ja.
6: Sterker nog, we horen eigenlijk dat, dat er gedacht is van... nou, ze hebben het niet door, dus mooi, opschrijven... en dan komen ze er later wel achter.
7: Ja, en dat punt van...
5: Dat is oncollegiaal, hè, wat je nu beschrijft. Ja.
7: Ja, en dat punt van de kinderopvang, waar we het eerder over hadden... wat dus niet door is gegaan, maar we weten daar wel van... dat was iets wat... D66 kostte wat het kost, heel graag wilde beschermen. En dan kun je je afvragen, oké, dat is het niet geworden... maar dus nu wel deze boekhoudkundige truc... zonder misschien wel dat D66 echt goed na heeft gedacht... over de consequenties voor bijvoorbeeld onderwijs en klimaat... wat ook D66-posten zijn.
5: Ja. Ja. En het misschien kunnen we even laten horen van hoe de sfeer binnen de coalitie... helemaal niet gezellig is.
8: Dit leidt wel gewoon tot een hogere schuld. Dus ik denk dat als er toch wordt gekeken naar alternatieven... van vormgeving van deze maatregel... om dan te zoeken naar een manier die niet per saldo, ook meerjarig... tot een hogere schuld leidt.
9: De minister.
10: Voorzitter, laten we dat aan beide kanten van de begroting doen. Dus ook aan de uitgavenkant. Daar hoor ik de heer Oosthuis dan niet over... waar we toch flink wat bezuinigingen hebben geparkeerd... en de structurele opbrengst vele malen groter is. Oplopen tot 6 miljard. Dus als we vinden met elkaar dat dat gedekt moet worden... en ik vind dat, dan ben ik graag gemotiveerd... om aan beide kanten van de begroting die dekking te zoeken binnen het domein.
8: Nou, voorzitter, volgens mij heb ik dat commitment aan de uitgavenkant ook... dus ik snap deze opmerking van de minister niet zo heel goed. In ieder geval denk ik dat een oplossing die in box 2 leidt tot verdere derving... zeker niet de route is richting een oplossing.
5: Oké, D66 tegenover de VVD-minister. En daar komt een enorme jijbak, dat wordt ook benoemd. Dat is helemaal niet nodig, maar die jijbak doe je niet als je gezellig aan tafel zit.
6: Nee, want hier was de kritiek op de minister op box 3... waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, de dekking klopt niet, waarbij hij de jijbak terugkrijgt. Van ja, hallo, kijk eens naar die sociale zaken en werkgelegenheid. We hebben net voor u... die tabel eruit moeten halen. En normaal gesproken moet iets gedekt worden in het eigen domein. En dat is hier nu ook niet gebeurd. Dus heb niet zo'n grote mond. Dit kan ook een verwijzing zijn naar u wilde ook niet, hè, de post een kinderopvang hiervoor gebruiken. Vanuit het eigen domein. Dus er wordt wel echt, er wordt wel gejijbakt binnen de coalitie.
7: Ja, want bij D66 hebben ze zoiets van, oké, box 3, dat is het punt. Dat inderdaad waar Heijnen van de zomer ook mee bezig was. Hetgeen wat de VVD heel graag wil, zo belangrijk vindt. Maar, en dan als we toch over box 3 beginnen, daar is de dekking dus nog helemaal niet goed voor geregeld. En als je dat moet oplossen binnen het eigen domein, zijn er ook een hoop dingen wat de VVD sowieso niet wil. Dus denk bijvoorbeeld aan erf- en schenkbelasting. Ja, daar mag niet aan gemorreld worden. Dat zijn heilige huisjes. Maar box 3 is daarmee nog
5: dat
7: niet geregeld.
5: Dat hebben we vaker gezien, dat de VVD zegt, ja, jullie hebben allemaal van die moeilijke dingen, daar mogen we niet aankomen. Maar zelf hebben ze dat ook, maar daar hebben ze het dan niet over.
7: Precies, en dat blijft een probleem.
5: En dat blijft, als iedereen op die manier zich opereert, dan werkt het niet. En het was volgens mij Sandra Beckerman van de SP die bezwaar had tegen de manier van dekking.
6: Ja, maar dan denk ik dat we even moeten uitleggen hoe die dekking eruit ziet in box 3, voordat we eraan beginnen, want anders begrijpen we er helemaal niks van.
7: Pak jij de tabel erbij?
6: Jij de tabel pakt, dan zeg ik wat er eerst in de brief stond. Om het even plat te slaan, er moest dekking gevonden worden, en dat hebben ze gedaan in box 3 en in box 2. En de maatregelen waren...
5: Box 2 ook weer, iets met ondernemers, hè?
6: Ja. In box 2 zitten BV, zitten directeur groot aandeelhouders.
5: Oké, en box 3 hebben we zo vaak benoemd. Ik denk dat iedereen het vermogen wel snapt. In box 2 had ik gewoon
6: nog niet. Maar dan moeten we het nog even over de heffingsvrije voet hebben. Wanneer ga je nou over je rendement belasting betalen? Ja. Dat is dus verlaagd.
5: Dus er gaan meer mensen gaan...
6: Ja, je gaat eerder over je spaargeld. En daarom komt die kleine spaarder komt naar voren. Ga je belasting betalen. Dus bij een rendement van 1000 euro ga je al belasting betalen. Dus ongeveer, wordt nu uitgerekend, wordt gezegd 30.000 euro per, als je alleenstaand bent voor een echtpaar of mensen die op een andere manier met elkaar verbonden zijn, fiscaal 60.000. Heijn had het over 100.000. Maar het wordt in ieder geval verlaagd, waardoor 850.000 mensen extra belasting gaan betalen. En over de sfeer in de coalitie, dat hebben het CDA en D66 zien gebeuren. We hebben tegen de VVD gezegd, als jullie dit als oplossing vinden, willen prima. Het is daarna nu om je eigen achterban daarover in te lichten.
5: Maar die is helemaal nog niet blij.
6: Nee, en de andere is, en daar loopt Pro dan weer heel erg tegenaan, dat is in box 2, daar gaan ze een tarief verlagen.
5: Ze willen meer belasting ophalen, want er is een probleem. En dan gaan ze de belasting verlagen.
6: Ja, waardoor directeur groot aandeelhouders bijvoorbeeld eerder winst gaan uitkeren. En dan krijg je op korte termijn, omdat het de prikkel geeft om eerder je winst uit te keren. Op korte termijn levert dat wat op, maar, en dan komt de tabel waarop gevraagd werd in het Kamerdebat, want dat was namelijk voor 4 jaar, stond dat netjes in een tabelletje in de Kamerbrief. Maar de Kamer wilde weten, wat doet dat op langere termijn?
7: Ja, en daarvan zeggen ze dus, dat heeft het kabinet verborgen gehouden. Maar het blijkt dus dat pas in 2060, dus over 34 jaar, en daar heeft Sandra Beckerman een leuke quote over, dat het dan pas eigenlijk, kun je zeggen, gedekt is?
6: Ja, dan gaat het pas geld opleveren.
7: Maar tot die tijd heb je dus een gat van 7,7 miljard.
9: Maar ik ken van een afstandje, dacht ik, dit is de minister van boekhoudkundige reinheid. Die zegt nu, maar structureel zit het wel goed. Ik heb daar even naar gekeken. De break-even punt is in 2060. Dat is dus op het moment dat de concept baby van Jimmy Dijk 34 is. En dat is ook nog min of meer verhuld voor de Kamer. Is dat nou echt boekhoudkundige reinheid?
5: Even tussendoor, Jimmy Dijk, degene die normaal dit debat zou doen trouwens, die heeft zwangerschapsverlof omdat zijn vrouw bijna...
6: Inmiddels
5: een kind op de wereld gezet heeft?
6: Gisteren is de dochter van Jimmy Dijk geboren.
5: Kijk aan, maar dat was op dit ogenblik van deze quote nog niet. Dat was de quote, dus dat is die ik al had.
6: Ja.
7: Oh, wel, gefeliciteerd Jimmy bij deze.
5: Vandaar dat Jimmy Dijk even halverwege deze quote opdook. Maar dit klinkt... eigenlijk wel, wat Sandra Beckerman zegt. Dit is de minister van Financiën, van de financiële reinheid. Van het netjes begroten. En wat doet hij nou?
11: Hij maakte gewoon een, ja, er zit een beetje te rommel in. Het voelt niet lekker.
7: Ja, en zeker bij de oppositie, bij de grote oppositiepartij PRO, die had woensdagochtend, dus bij het begin van de algemene financiële beschouwingen, al een informatieverzoek gedaan voor die nog ontbrekende tabel voor de lange termijn. Die kwam uiteindelijk eind van het debat van de eerste termijn, dus woensdagmiddag. Toen was Inge van Dijk van het CDA, had net haar inbreng. En toen kwam Luc Stultings van PRO naar de interruptiemicrofoon gelopen met tabel in zijn hand. Die zei, we hebben hem nu. En wat blijkt? Een gat van 7,7 miljard. Ja.
11: En even iets praktisch, hoe dat werkt. Want je zegt dan, die tabellen, er werd 's morgens om 10 uur bij het begin van de vergadering meteen om gevraagd, nog voor de vergadering eigenlijk begon. En dat kwam dan iets van 8 of 9 uur later, toen de laatste coalitiepartij aan het woord was. Dus die eerste twee die konden niet eens naar gevraagd worden. En die derde kon zeggen, ja, ik heb het nog geen tijd gehad om daarnaar te kunnen kijken. Dus u kan mij alles over vragen, maar ik weet er niks van.
7: Dat was ook precies wat Inge van Dijk zei. Ik heb hem nog niet gezien.
11: Is dat nou iets wat per ongeluk gebeurt? Of zit er op het ministerie iemand die zegt, weet je wat, we moeten dat niet al bij de lunch geven, want dan krijgen we moeilijke vragen voor het CDA?
7: Nou, dat
11: ik hou van complotten, hè?
7: Ja, dat mag ik de ambtenaren van Financiën niet op die manier neerzetten.
11: Het sturen van 1A4'tje kost toch geen 8 uur tijd, zou je gokken?
7: Het duurt wel lang.
11: Het duurt altijd lang, dat is ook waar. Maar, ja. Maar niet altijd 8 uur.
7: Nee.
11: Ik had het idee, de timing is echt onhandig of heel handig voor de coalitiepartijen.
7: Ja, en toeval bestaat toch niet in Den Haag?
11: Nou ja, goed, dan zeg jij het, dankjewel. hoe gaat dit nu verder?
6: Nou, dat is wel lastig, want
11: tuurlijk.
6: Vandaag in de ministerraad, het is vrijdag, als we hier met elkaar zitten, gaan ze het hebben over de novelle box 3. Want box 3, er ligt een wet bij de Eerste Kamer. De snelste weg om richting vermogenswinst te gaan is door het aanpassen van de wet zoals die er nu ligt. En dan moet een spoedadvies daarop komen van de Raad van State. En dat gaan ze vandaag gewoon naar de Raad van State sturen, zonder dat daar een deugdelijke dekking bij zit. Want Heijn heeft wel toegezegd, verlaging van die heffingsvrije voet, dat gaat, en daar is geen meerderheid voor, dus dat gaan we niet doen. Dat gaat niet zo in het voorstel zoals we dat naar de Raad van State gaan sturen. Dus of ze nu al een deugdelijke dekking hebben, Heijn zei eigenlijk van niet. Hij zei, we gaan dit gewoon opsturen, ja? Dan krijgen we het terug.
11: Is dat belangrijk voor de Raad van State dat er een dekking is?
6: Ik heb de Raad van State daarvoor gebeld.
11: Ja?
6: Ja, en ik heb de Raad van State 2 vragen gesteld. De eerste was, hoe bijzonder is het dan eigenlijk dat dit gebeurt? En de tweede, kan je eigenlijk wel iets met een advies uitgeven als er geen dekking is? Op de laatste vraag zei de woordvoerder van de Raad van State heel terecht, ik kan u dat niet zeggen, want wij gaan namelijk niet u, meneer van BNR, adviseren, maar het kabinet. Dus zij krijgen als eerst van ons te horen of het wel of niet door te rekenen is zonder dekking. Of in ieder geval een advies te geven is zonder dekking.
11: In het algemeen zeggen, nou ja, als we niet weten waar het geld vandaan komt, dan kunnen we een plan niet beoordelen.
6: Deden ze niet.
11: Nee, oh,
6: het is een heel netjes instituut.
11: Ja, hypernetjes.
6: Op de eerste vraag, is dit nou heel bijzonder? Zei de woordvoerder, nou, dat moet ik even voor je uitzoeken, maar vergeet niet, een novelle naar de Kamer, dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat is al bijzonder. Dat maakt deze situatie nog
11: bijzonderder.
7: Ja. Ja, en als we nog even één stapje terug doen, waarom Heijnen nou zei, we gaan dit aanpassen. Want dit voorstel heeft eigenlijk een heel kort leven gehad. Want het kwam naar buiten met die brief op dinsdagmiddag.
11: Ja, toen was er taart.
7: Toen was er taart.
11: Dan 48 uur later was de taart op.
7: Precies, want al op woensdag bij de eerste dag van de AFB, dus toen zei eigenlijk de gehele zijde van de Kamer, zei dit voorstel zoals het er nu ligt, dat raakt de kleine spaarder en belegger. Dat zei SGP, ChristenUnie, maar ook bij JA21 en bij PRO hoorde je het geheel. En dit is dus ook wel politiek gezien interessant, dat op donderdagochtend Heijne eigenlijk het volgende al zei.
12: Dat er een hoeveelheid personen weer in de belastingheffing worden getrokken die daar eerst niet in zaten. En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken. Wij zijn er ook toe bereid.
7: En dat is wel tekenend voor dit minderheidskabinet, dat zodra eigenlijk al heel snel blijkt, hier is helemaal geen meerderheid voor te vinden. Nee, hier speelden twee dingen. Dus zowel de Kamer die zei, wij zijn het hier niet mee eens. En dat erkent Heijnen zelf ook door te zeggen, ik heb geluisterd naar de Kamer, ik heb met de premier gesproken en we gaan dit dus anders doen. Zo snel kan het dus ook gaan. Maar hier speelt het natuurlijk ook bij waar we helemaal onze uitzending mee begonnen, dat ook de eigen achterban van de VVD in de commentsectie, maar ook in het opzeggen van het lidmaatschap en ook in allemaal bestuurslagen nu aangeven, hey, dit past toch niet bij de kleine ondernemer, de kleine belegger, de kleine spaarder, dat wij zo snel meer belastingen moeten betalen. En daar hebben ze dus wel echt snel naar geluisterd.
6: Ja, en het heeft er ook mee te maken dat aan de ene kant, hè, want het moest gezocht worden in het vermogensdomein, dat is dus gebeurd. Maar aan de ene kant wordt dus de kleine spaarder, daar zometeen nog een opmerking over, die wordt eerder belast. Ja. Terwijl dat de grote vermogens, dus directeur, grote aandeelhouders, ja, zij kunnen goedkoper hun winst uitcashen. Moet wel bijgezegd worden dat lenen uit de eigen BV wel echt heel snel afgebouwd wordt. Dat levert ook veel geld op.
11: Dat is tot nu toe een manier om geen belasting te hoeven betalen.
6: Ja, dan leen je het uit je eigen BV. En dat wordt echt
11: een lening is geen inkomen. Ja, dat is
6: ja. En omdat je het, ik ga er technisch niet te ver op in. Maar de kleine, dus dat is ook zoiets van, nou, een cadeau voor de echte rijken en de mensen met een klein beetje vermogen, die mogen wel gaan betalen.
11: Waarom
6: nog wel een opmerking over de kleine spaarder. Ja. Daar is echt een hele discussie over. Zowel in de media als op de social media, maar ook in de kranten, op televisie. Van, ben je nou echt een kleine spaarder als je richting een ton gaat met z'n tweeën?
11: Meneer Heijnen zei definitie, dat hij geen mensen kende met 100.000. En ik geloof daar niks van, want elk Kamerlid verdient een ton per jaar. Dus als je dan een beetje spaargeld over... Ik denk dat de halve Kamer wel een ton spaargeld zal hebben.
6: Ja, nou ja, dat weet ik niet.
11: Nou ja, dit is gewoon puur...
6: Maar dat ze bij de VVD... ik ben daar ook wel eens op een congres geweest. En als je daar de auto's ziet staan, daar heb ik wel eens over verteld, toch?
11: Ja.
6: Dat ik altijd het idee heb van dat ik mijn auto bijna niet durf te parkeren. Want
11: juist voor het contrast is dat wel leuk.
6: Met 20 jaar oude Volvo. tussen alle nieuwe BMW's, Mercedes, Audi's en noem het maar op. Maar ja, die kleine spaarder, is die wel zo klein? Qua spaargeld is dat zo'n klein bedrag. En in het verleden betaalde je wel al rond een dergelijk bedrag gewoon belasting over het spaargeld. Ja. Dus het is niet zo dat er iets gebeurt dat in het verleden nog nooit gebeurde.
11: Nee, maar er was iets bereikt en dat wordt nu weer afgebroken voor de mensen met een beetje spaargeld. En het is natuurlijk wel zo, in de afgelopen jaren moest je ineens een eigen bijdrage bij als je een huis koopt meebrengen. Vroeger kon je gewoon het hele bedrag in die hypotheek doen.
6: Ja.
11: Nu moet je gewoon 30, 40, 50.000 euro bijbetalen. Ik weet niet hoeveel dat is, want daar moet je even over nadenken en rekenen live. Dat is een heel slecht idee. Maar dus misschien als je een huis gaat kopen, is dit wel iets waar je geld voor nodig hebt. En dan wil je niet dat het tegelijkertijd procenten ervan afgaan, omdat de begroting anders niet rondrekent.
6: Dat klopt.
7: Ja, als ik het vanuit mijn eigen persoonlijke...
11: Ja, vanuit voor je eerste huis. Het tweede huis is makkelijker, denk ik, maar het eerste huis, dat is op die manier.
7: Ik ben 25, ik ben een starter. Wij zijn op zoek naar... Wij gaan een huis kopen in Den Haag.
11: Ja.
7: Ja, dus ik ben nu flink aan het sparen.
11: Dat bedoel ik.
7: Het raakt je snel.
11: Ja, en dan zit je zo aan een paar tienduizend euro's die je nodig hebt.
7: Ja.
6: Ja. Ja, het is niet zo dat alles...
11: Dus klein is een ingewikkeld begrip.
6: Weg is.
7: Nee, het is natuurlijk,
11: nee. Nee.
6: Nee.
11: Het is een winstbelasting, toch? Dus ik bedoel, het is op hoeveel rente je gekregen hebt.
6: Ja.
11: In dit geval.
6: Ja.
7: Nou ja, en wat de oppositie ook terecht zei, is dat vanuit de overheid wordt nu beleggen, wordt heel erg gestimuleerd. Maar op deze manier kun je wel afvragen...
11: Of dat echt waar is.
7: Ja, of dat echt waar is.
11: Oké.
6: Okay. Laatste opmerking hierover. Motie van ChristenUnie. En die motie kan dan wel eens van belang worden. En in die motie wordt een gedeeltelijke dekking gevonden voor het deel waarin de kleine spaarders weer van tafel moeten. Hè. En die dekking wordt gezocht in papieren schenkingen. En als je dat aanpakt, gaat het volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie om 160 miljoen. Dat is alvast een deel naar het 500 miljard waar je naartoe wil. Alleen, de VVD wil dat eigenlijk natuurlijk niet, hè? Die wil van de erfschenkbelasting afblijven.
11: Ja.
6: Dus ik ben heel benieuwd.
11: Maar ze zullen toch allemaal een klein beetje moeten inleveren? De VVD wil natuurlijk dat iedereen
6: huisjes,
11: anders...
6: Mark.
11: Nee, maar ik bedoel, je kan wel zeggen, wij hebben allemaal eigen huisjes, dus jullie moeten allemaal inleveren. Maar de meeste relaties werken niet zo.
6: Ja.
11: Dan is het geen relatie die lang stand houdt.
6: Maar dat zou wel kunnen gaan schuiven. En als de VVD hiermee instemt, dan gebeurt er weer iets waar de achterban van VVD ontevreden over kan zijn. Want we hebben allemaal billboards gezien. En ooit na de verkiezingen hypotheekrente aftrekken. Eigenlijk dat hele fiscale domein. Erfenschenkbelasting, daar komen we niet aan.
11: Maar hoe zit het met de achterban van die anderen? Niemand heeft het ooit over de achterban van het CDA. Ik weet niet hoe groot die nog is. Niemand heeft het ooit over de gevoeligheden voor de achterban van D66. Op de een of andere manier bij VVD is de achterban heel belangrijk in de politieke discussie. Dat is toch zo?
7: Ja, dat is ook zo. Maar wat je Wendy van Eijk, van de financieel woordvoerder van de VVD, ook juist wel weer heel erg duidelijk hoorde zeggen in haar inbreng, gaan die belastingen, die gaan we niet aanraken. Dus beeldvorming is hier wel heel erg belangrijk. Ik weet niet hoe snel ze, juist op dit moment dat alles al zo gevoelig is, zijn die heilige huisjes des te belangrijker, denk ik.
6: Ja, hadden we daarover op de zender, hè, over die achterbannen. En over waarom twee achterbannen, daar hebben we het meest over. Over die van de VVD en over die van Pro. En dat komt, volgens Mark Thiessen, en ik ben het volledig met zijn analyse, ben ik het eens, dat komt omdat dat ook de twee partijen zijn die het, in ieder geval op dit gebied, het meest polariseren naar elkaar toe. Mm-hmm. En Bij de VVD heeft Pro tot vijand gemaakt bij de verkiezingen. En ook als inzet bij de verkiezingen gebruikt. Dus nu elke toenadering tot Pro,
11: daar hebben ze nu een beetje last van.
6: Ja, is het breken met de verkiezingsbelofte. En ook bij Pro kijken ze van ja, wij willen niks toegeven aan de VVD. Hè? Dus de rijken moeten gewoon belast worden. En wij gaan geen financieel offer brengen om mensen met vermogen een cadeautje te geven. Ja,
11: en er gebeurt natuurlijk iets wat we nu toen de coalitieakkoord gesloten werd, toen was dat heel erg richting de VVD opgeschoven. En toen zeiden we al, nou, dan komt er nu de periode van de onderhandeling en dan gaat het langzaam richting Pro terugschuiven. En dat zal de VVD niet leuk vinden. Dat gebeurt nu.
6: Ja, en daar is ook een fout gemaakt, of in ieder geval een fout. Dat heeft allemaal met beeldvorming te maken. Want als je, en dat hebben wij hier gewoon vastgesteld, en volgens mij hebben alle duiders dat zo neergezet. Het coalitieakkoord is rechts van het midden. Het is gewoon een rechtsakkoord. Op het moment dat je dan gaat inleveren of compromissen moet maken, is de kans dat je naar links gaat natuurlijk veel groter dan de kans dat je nog verder naar rechts gaat. Dus er wordt nu gekeken, bijvoorbeeld door JA21, SGP, een groep Markushouwer. Er wordt gekeken vanuit het punt waarop we nu staan en waar is de beweging naartoe gemaakt. En die is naar links gemaakt. Maar dat betekent niet dat we nu opeens een hele linkse begroting voor ons hebben. Het blijft een begroting rechts van het midden. Die nu een klein beetje naar links is opgeschoven. En dat rechts was eigenlijk al goed bedeeld. Het is niet zo dat ze nu ineens niet goed bedeeld zijn. Alleen bij het uitdelen van de cadeautjes is het cadeautje naar rechts minder groot geweest dan het cadeautje naar links.
11: Want ze stonden al een stukje naar rechts.
6: Ja.
11: Ja, je zou zeggen, dat klinkt eerlijk. Wat ik grappig vind, we kregen een mailtje van, even kijken hoe die ook weer heet. Peter heet die. De vorige keer benoemden we al dat het eigenlijk wel democratisch zou kunnen zijn als je gewoon steeds naar meerderheden moet zoeken. En dan, dan komen er alleen maar plannen waar echt meerderheid voor zijn. In plaats van dat je dingen tegen elkaar wegstreept en zegt, jij krijgt een cadeautje en in ruil daarvoor wil ik wel een cadeautje van jou terug. En dan zei, ja, dan is dit is dus, nou ja, dit is democratie, maar dan ontbreekt dus verder elke visie. En daar is dus in deze minderheidscoalitie kennelijk geen ruimte voor. Voor een ver gezicht om te zeggen, zo zou de wereld er ideaal uit moeten zien. Het moet gewoon heel pragmatisch. Per item moeten we kijken wat er mogelijk is. In plaats van hoe alles samen tot een mooie samenleving leidt.
7: Ja, nou, ik weet niet inderdaad of er ruimte is voor visie als die visie steeds moet verschuiven. Per begroting en per meerderheid. Want je moet heel erg flexibel zijn.
11: Dat een beetje is wat Peter zegt. Ja. Er is geen echte ruimte voor visie.
7: Een beetje wat onze oud-premier Mark Rutte altijd zei. Voor visie ga je maar naar de oogarts.
11: Ja, vrij naar een Duitse politicus. Als je last hebt van visie. Ja. Ja,
7: maar daardoor was Mark Rutte natuurlijk ook heel flexibel.
11: We komen aan het eind van onze zendtijd op de radio, maar ik zie al dat Leen het nog weer iets wil toevoegen. Dus dat gaan we doen in onze podcast. Dan ga even naar Studio Den Haag. En zoek die dan op in je podcast-app, abonneer je. En dan zitten we nu rond de 42, 43 minuten daar. Kan je daar lekker doorluisteren. En als je dat dan uit hebt, ach, waarom niet? Luister even naar onze nieuwe collega's van Achter de Macht. Dat zijn Bas Eerlings, Splinter Chabot en Peter Quint, die ook over politiek praten. Nieuwe podcast van BNR. Tot volgende week in Studio Den Haag met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark.

0: mama. Some bad talk going around town saying that papa had 3 outside children and another. De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad.